0: heel veel, net als jullie allemaal, negatieve berichten. Daar word ik een beetje moe van. We praten elkaar de put in. En vanochtend las ik dan weer dat de ING zei... mensen besteden minder geld. Ze gaan niet op vakantie. En ze gaan niet naar de horeca. Nou, dat ze niet in het vliegtuig stappen vind ik wel positief. Maar dat ze niet naar de horeca gaan vind ik jammer. Mijn oproep is, joh, blijf je geld uitgeven. Ik heb vorige week, en daar duid jij op, Thomas... ik heb vorige week een nieuwe auto gekocht. Nu eindelijk een 100%.
1: Jij breekt elektrisch. Zo door dat negatieve consumentenvertrouwen heen. Ja, jou krijgen ze niet klein. Ja.
0: En dat een Europees ook, die 800 kilometer kan... en die ook nog als thuisbatterij kan werken. Nou, ik ben helemaal gelukkig. Dus ik wilde oproepen, joh, laat je niet de put in praten... maar blijf je geld uitgeven aan kwalitatief goede dingen... en geniet van het leven.
2: Dan kun je het ook over auto's hebben.
1: Maar dan zou ik nu toch even de radio uitzetten... hoewel dat is altijd een slecht advies. Maar de inflatie gaat wat oplopen, de economische groei... is al verwaarloosbaar, komt uit op 0,1%. En daar zitten al die hoge olieprijzen nog niet eens in. De arbeidsmarkt wordt iets minder krap. Lizzie, daar moeten we allemaal geen boodschap aan hebben.
0: Jawel, maar niet meteen in de put gaan zitten. Kijk, op het moment dat we geen geld meer uitgeven... dan versterken we dat beeld. En dan heb je te maken met een self-fulfilling prophecy.
1: Stefan Pey, jouw nieuws. En wat was je laatste grote aankoop?
3: Ja, ik heb
1: en wanneer?
3: Een elektrische auto vorige week...
1: Dag, jeetje.
0: Niet te geloven.
1: Maar je wilt het echt over auto's hebben.
3: Ik wil het echt over auto's hebben, hartstikke leuk.
1: Tel eens eventjes alle specificaties. Komt hij uit Europa? Want anders mag je niet meer meepraten.
3: Dat weet ik niet. Het is een Volvo, komt hij uit Europa.
1: Ja. Ook wel een Chinees.
3: Maar ik ben er wel heel blij mee. Het is fantastisch. Ik had al een hybride auto. Maar als je dan elektrisch rijdt, is het alleen al een mooie ervaring.
1: Kijk, hier stralen zeg. Al die blije autobezitters.
3: Het moet toch ook kunnen bij de koffieautomaat?
1: Ja, zeker. Maar had je nog iets anders of niet?
3: Ja, er stonden gisteren een paar interessante artikelen in het FD... die mij triggeren over influencers en over dat er steeds meer uitleners zeg maar buiten het zicht vallen van de toezicht. En ik denk, ja, eigenlijk gaan we ook wel een beetje terug in de tijd. Hè, door al die compliance druk en zo. Dus je had het net over banken, Lizzie. En ik wil het eigenlijk hebben dan over niet-banken. Want er zijn steeds meer niet-banken die leningen geven. En steeds meer influencers die adviezen geven. En het onttrekt zich eigenlijk steeds meer buiten het zicht. En ik ben daar wel bezorgd over. Omdat de overheid zo laat achter die dingen aanloopt en je dan eigenlijk heel veel ruimte krijgt voor mensen met slechte bedoelingen.
1: En is die ruimte groter geworden omdat, hoor ik ook wel eens economen zeggen, ook in dit programma zelfs, banken te klein worden gehouden?
3: Nee, ik denk dat de banken prima wel grote bedrijven... Kijk, in Europa hebben we een probleem met een te versnipperd bankenlandschap. En dat kan niet zo makkelijk opschalen vanwege de regelgeving die zo divers is. Dus dat probleem heb je toch. Dus die 5 kampioenen of zo die de Verenigde Staten hebben... die gaan wij niet krijgen. Maar ik denk wel dat wij prima nog in consortio en zo consortia grote bedrijven kunnen financieren. Dus dat is het probleem niet. Het gaat hier eigenlijk vooral om particulieren en het MKB.
1: We gaan naar Frans Müller. Hij is nu nog de topman van Ahold Delhaize, maar hij stopt volgend jaar. Heeft het bedrijf zelf naar buiten gebracht bij de publicatie van de kwartaalcijfers. En de opvolger van Müller wordt de Fransman. Hij heeft overigens een dubbele nationaliteit. Thierry Garnier staat nu nog aan het roer bij Kingfisher. Dat is een do-it-zelf keten, maar hij heeft ook al eerder gewerkt bij grote supermarkten, waaronder lang bij Carrefour. En Frans Müller gaat genieten van zijn oude dag. Hij vertrekt, hij is 65, dus hij gaat met pensioen. Dat is een normale gang van zaken. Maar er hoort een discussie bij over weer een Nederlander die vertrekt en een buitenlander die hem opvolgt. Is dat een discussie waard, Lizzie?
0: Als ik kijk naar deze opvolging, dan vind ik het een positief iets dat zij al zo op zo'n goede manier een nieuwe opvolger hebben gevonden. Dat een buitenlander is, ja, dat is wel jammer. Blijkbaar vinden we in Nederland dat er te weinig Nederlanders zijn die het kunnen. Dat is mijns inziens onjuist. Maar goed, ze hebben deze keuze gemaakt. Ik wil daar positief op ingaan. Ik ben positief ingesteld, zei ik al. Hè. En wat ik het positieve vind hiervan, is dat je ziet dat er heel op tijd is gesproken met Frans, over zijn pensionering en over zijn opvolging. En we hebben het over de board. De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor de nieuwe bestuurders. In dit geval heeft de Raad van Commissarissen die verantwoordelijkheid goed en op tijd opgepakt. En als een Raad van Commissarissen dat op een goede manier doet, kijkt ze minimaal één keer per jaar met de bestuurder naar 3 dingen. 1. Heb jij nog de competenties die nodig zijn voor de uitdagingen waar de organisatie voor staat? 2. Ben je voldoende gemotiveerd om daarmee aan de slag te gaan? 3. Is dit nog voldoende uitdaging voor jou? Nou, als je die 3 vragen minimaal 1 keer per jaar met de directeuren, met de board of directors bespreekt, in dit geval Frans, dan heb je ook de goede discussie, het goede gesprek. Wanneer gaan wij afscheid van elkaar nemen? Of blijven we nog een paar jaar met elkaar doorgaan? Ja. Nou, ik heb het gevoel, als ik dit zo lees, dit is natuurlijk een heel professioneel bedrijf. Dit doen ze heel goed. En zij hebben op tijd een goede keuze weten te maken met deze Thierry Garnier.
1: Je kunt er nog een ander verhaal naast zetten. Namelijk dat er natuurlijk heel veel competente mensen ook al bij Ahold Delhaize werken. En dan worden er wat personalia bij elkaar geveegd. Namelijk dat Ahold Delhaize ook nog afscheid gaat nemen, of andersom, van de topman Europa en Indonesië, dat de baas van het Amerikaanse deel stopt. Overigens, die topman verantwoordelijk voor Indonesië en Europa, die werkte er nog niet zo lang en die gaat nu aan de slag bij een Italiaanse supermarkt.
3: Ja.
1: Moet je een goed verhaal houden als je niet een kroonprinses of kroonprins doorschuift, even aangenomen dat die er zijn?
3: Ja. Ja, je neemt het woord kroonprins in de mond. Het zijn hier inderdaad twee belangrijke tweede echelon mensen die vertrekken. En dat is natuurlijk wel heftig. Dan gaat er wel vrij veel weg. Dus dan kun je inderdaad, dan hangt een soort geur van, oké, dat zijn kroonprinsen die ergens anders verder gaan.
1: Dat ga je dan denken. Dat die gepasseerd zijn.
3: Dat is dan, en dat gaat men niet verklaren. Dat gaan ze ook niet in de krant zetten. Dus daar kunnen wij alleen maar over speculeren. Maar het zijn natuurlijk wel hele grote functies die deze mensen hebben vervuld. En dat is toch wel.
1: Van eens slechts 2 jaar, dus die had er misschien toch iets anders van.
3: Ja, ik denk dat dat wel ik kan me voorstellen dat dat een strategische move is geweest. Het is heel moeilijk, hè, als je het zo breed trekt, zoals jij net zegt, Lizzie. Ja, daar wordt natuurlijk naar competenties gekeken, maar er moet ook goed gecommuniceerd worden om goede mensen aan boord te kunnen houden die het niet gaan worden. En dat is bij heel veel organisaties, zie ik dat toch wel, dat dat heel lastig is, omdat ze dan de mensen zo lang mogelijk gemotiveerd willen houden, aangelijnd willen houden. Maar ja, nu vertrekken de 3 in 1 keer, dat is best wel heftig.
0: Het is heel heftig. Wat hier natuurlijk een heel belangrijk punt is geweest. Hoe bewaren we onze DNA? Als er een aantal topfunctionarissen weggaan en je neemt een buitenlander daarvoor in de plaats. We onderschatten wel eens hoe wij als Nederlanders kijken naar organisaties. Hoe wij met onze werknemers omgaan. En wat onze waarden zijn. Die zijn toch wel wat socialer, denk ik, dan bij de meeste buitenlandse bedrijven. En je neemt dus het risico dat je je DNA een beetje weggooit. Ja. Als je een buitenlandse CEO neemt.
3: Zeker.
1: Ik sprak erover met een headhunter, Chris de Groot. Hij is van Financial Asset Executive Search. En hij zei gisteren het volgende over het vervangen van Nederlandse CEO's door buitenlanders.
4: Kijk, ten eerste hebben we te maken in Nederland met een soort België-syndroom. België is een land, daar heb je overwegend alleen nog maar dochtermaatschappijen van buitenlandse concerns. Nou, daar zakken wij ook naar af. Vertrek van Shell, van DSM, van Aegon, van Unilever. En als we dan de Nederlandse bedrijven die we overhouden, buitenlandse mensen toppennoemingen daar doen in zo'n grote mate, ja, dat is gewoon heel slecht voor de Nederlandse maatschappij.
1: Chris de Groot heeft over het algemeen weinig tijd nodig om op te warmen. Killing voor de maatschappij als er geen Nederlandse CEO meer overblijft, of als het in dit rappe tempo afneemt. Zie jij dat toch ook zo? Is dat jammer? Want Roy Jacobs, de topman van Philips, heeft er eerder zijn zorgen over geuit en heeft ook gezegd, een buitenlander heeft nu eenmaal iets minder op met het Nederlandse belang en daar zou je toch voor moeten willen strijden.
3: Ja.
1: Of denk je, het is Europa.
3: Ja, ik maak me daar niet zo heel veel zorgen om. Ik ben ten eerste inderdaad een Europeaan. En je hebt soms een Deen. Die komt bijvoorbeeld bij Jumbo. En die is heel erg Anglo-Saxisch. Maar de volgende Deen is dat niet. Ik heb liever een Deen bij Jumbo die Rijnlandse gedachtes heeft dan een Nederlander die Anglo-Saxische gedachten heeft. En die zijn er zat. Dus voor mij gaat het niet zozeer over nationaliteit als wel over cultuur.
1: Lizzie?
0: Ja, ik denk dat ik ben het dus eens met zijn naam kwijt. Die je net
1: Chris de Groot.
0: Ik ben het eens met Chris de Groot. Ik denk dat we iets bewuster moeten zijn van de talenten die we ook in Nederland hebben. En daar moeten we beter naar zoeken. Die hebben ze echt wel. Dus daar zou ik wat meer
1: over zeggen.
3: Ik denk dat er ook heel veel Nederlanders in het buitenland topfuncties hebben. Zoals nu weer bij de Antwerpse haven. En het is allemaal, denk ik, wat meer aan het globaliseren.
1: We gaan naar andere topfuncties bij verschillende organisaties en bedrijven. Misschien wel de transfer van het jaar. Van Milieudefensie naar Tata Steel, deel 2 van het Boardroompanel.
5: BNR Nieuwsradio. zaken doen. Thomas van Zijl.
1: Lizzie Dorenwaard en Stefan Pey zijn de leden van dat boardroompanel. En het gaat inderdaad over die overstap van Donald Pols. De Zuid-Afrikaan wordt bij Tata Steel directeur duurzaamheid en krijgt ook de leiding over de communicatieafdeling voor Milieudefensie. Reden genoeg om per direct afscheid te nemen van Pols. Kon dat niet anders, Lizzie, in deze situatie?
0: In het licht van wat ik net zei, had het natuurlijk anders gemoeten. Het lijkt wel alsof Milieudefensie, de Raad van Commissarissen, daar Raad van Toezicht zal het heten, overrompeld is. Hoe kan dit? Als jij minimaal één keer per jaar dat gesprek waar ik het net over had, over je motivatie, over je zingeving, over of je er nog voldoende uitdaging hebt. Hij zat er al 10 jaar als directeur. Hallo, ze lijken het te hebben zitten slapen.
1: Die Raad van Toezicht heeft daar iets over gezegd. Zelfs op BNR, Marty Smit zei het volgende. Zij is de voorzitter van de Raad van Toezicht.
6: Nou, wij zijn verrast en zeer teleurgesteld door het vertrek van Donald naar Tata Steel. Want Tata is een van de grootste vervuilers van Nederland. En wij richten ons met onze acties en onze aandacht op het beperken of het stoppen van gevaarlijke klimaatverandering. En daarvoor is actie van dit soort grote vervuilers essentieel.
1: Lizzie zegt hier, als je weet dat een directeur er 10 jaar zit, dan moet je er rekening mee houden dat hij op een zeker moment kan vertrekken. Maar misschien is het ook nog wel van enig belang wat dan de volgende bestemming wordt, Stefan?
3: Ja. Nou, ik zou die 10 jaar van Donald Pols willen splitsen in 2x5. Want 5 jaar geleden won hij met Milieudefensie de zaak van Shell. En vervolgens is hij in gesprek gegaan met de directeur Hans van den Berg van Tata Steel Nederland. En die hebben die hebben hele grote stappen met elkaar gezet. Er is een hele leuke reportage toen over gemaakt. Die heb ik nog even gisteravond teruggekeken door TV1. En het interessante is dat het klikte tussen die mensen, maar dat er sindsdien ook heel veel in gang is gezet. Hè. Het Groen Plan Staal, of het Plan Groen Staal, door Zeester, die organisatie met allerlei hoogleraar en oud-directeuren van Tata Steel, FNV, die hebben dat plan. Dat is geadopteerd door Tata Steel. Tata Steel Nederland is uit Tata Steel Europa. Die zijn niet meer onder de plak van Londen. Dus
1: jij vindt dat het nog lang geduurd heeft, deze overstap?
3: Ja, nou ja, ik denk van, wat hebben we dan gemist bij Milieudefensie, dat dit eigenlijk wel lekker ging zo. Er zijn zoveel zaken, en als je nu ziet wat er te gebeuren staat, nog het afbreken van enkele hoogovens, aardgas, biogas, er zijn zoveel tussenstappen nog te nemen, dat ik denk, er ligt eigenlijk een hele mooie opdracht, die natuurlijk door een man met een groen hart, hij heeft een hele mooie reportage, waarbij die ook vertelt hoe die vroeger in Zuid-Afrika, waar hij
1: Stefan, nu schets jij het beeld dat Tata Steel altijd graag voorop loopt en liever meer doet dan minder doet, enzovoort. Nee. Daar valt natuurlijk, zeker vanuit het perspectief van Milieudefensie, wel iets op af te dingen, ook als je kijkt naar welke kritiek er allemaal geweest is door de controleurs, toch nog overtredingen die geconstateerd zijn.
3: Ja,
1: daar mag je ook wel rekening mee houden, toch?
3: Ja, zo'n controleur is overigens ook overgestapt al eerder. Nou, Tata Steel stond vandaag in de NRC een heel mooi artikel over wie dat allemaal niet vanuit Greenpeace en de omgevings dienst en zo allemaal al gedaan hebben. Maar je hebt gelijk, want eigenlijk moet ik dan zeggen, prachtig verhaal. Dit hadden we misschien kunnen zien aankomen. Echter, er zitten natuurlijk wel wat gevaarlijke dingen in. Want toen ik moest even mijn wenkbrauwen optrekken, toen ik las dat hij ook verantwoordelijk wordt, meneer Pols, voor de communicatie. En dan gaan natuurlijk de komende jaren nog wel wat heftige dingen voorkomen. Want er is nog steeds 7% van alle uitstoot van CO2 komt van Tata Steel.
1: Dus jij had hem dan liever willen beperken tot de directeur duurzaamheid en iets minder op de voorgrond willen laten treden, ook als directeur communicatie.
3: Ja, ik ben meer gepuzzeld, omdat ik deze Donald Pons. Pons is een hele slimme man. Jurist, die weet echt wel wat voor mandaat hij hier regelt. Dus ik ben benieuwd, wat is daar nou het motief? Want je gaat wel een paar keer misschien toch figuurlijk een tomaat naar je hoofd krijgen.
0: Ik zei al een paar keer, ik zit er heel positief in. In dit geval ook, heel positief. Ik vind het echt een cadeautje voor Nederland dat deze man dit doet. Milieudefensie kijkt er heel negatief tegenaan. Die ziet het als wij, zij. Hè? Milieudefensie tegen de industrie. Ronald staat er waarschijnlijk anders in. Die ziet het, we moeten het samen doen. Er is ook een grijs gebied. En laten we stapjes zetten naar een goede schone
1: staal. Maar hij was Milieudefensie. Hij was het gezicht van Milieudefensie. Ja, dus hij heeft dat ook al die jaren toch wel op deze manier ook over de bühne gebracht.
0: Ja, maar hij ziet blijkbaar toch de meerwaarde in het daar De stappen te zetten. En zijn, we moeten heel veel stappen zetten. Het is een heel erg vervuilend bedrijf. Maar hij is, wat Stefan ook zegt, niet dom. Dus hij heeft dit bewust gedaan. Hij doet het niet voor het geld. Hij doet het niet voor de status. Hij doet het vanuit het groene hart. En vanuit, voor liefde voor het milieu. Dus we moeten hem, mijns inziens, dankbaar zijn dat hij dit durft. Want het is natuurlijk heel erg lastig wat hij gaat doen. Hij heeft er vertrouwen in.
1: En welk mandaat moet je dan inderdaad voor jezelf kunnen afspreken, want hij zal slagen moeten maken en ook snel moeten aantonen dat wat hij wil, namelijk van binnenuit verandering bewerkstelligen, ook echt aan het lukken is.
0: Ja, nou weet je, als je in de industrie werkt, weet je dat alles niet zo snel gaat. Dus het zal niet snel gaan, het gaat langzaam. Maar ik ga ervan uit dat hij er vertrouwen in heeft dat hij daar stappen kan zetten. En hij zal zelf gevraagd hebben, anders zou hij...
7: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen, de winkelstraat.

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Wel geschrokken door die uitspraak over Shell. Getriggerd is geraakt om die route van de waterstof in te gaan. En dat biedt wel hoop, maar dat gaat heel lang duren.
3: Zouden meer bedrijven, want jij noemde net al andere mensen die ook die overstap hebben gemaakt, zouden meer bedrijven actiever lijntjes moeten uitwerpen naar de andere kant van de tafel? Ja. Of als je het populistisch wil uitdrukken, naar de vijand?
2: Ja, ik las een interessant artikel over die mevrouw van Greenpeace die over is gestapt naar een adviesbureau en als adviseur ook heel veel kan doen bij bedrijven. Dus ja, ik ben wel een beetje een predikant van duurzaamheidsbeleid natuurlijk. Zolang het ook maar gewoon zakelijk en pragmatisch blijft.
4: Het is wel belangrijk dat het bedrijf intrinsiek wil veranderen. Kijk, als het bedrijf niet wil veranderen, dan kan je weinig betekenen. Maar ik ga er ook vanuit dat Ronald ervan overtuigd is dat Tata Steel wil veranderen. Ja.
2: En dan hebben we weer de komma. Want je hebt natuurlijk wel het probleem dat er nog een vieze boel is.
3: Zou jij, als je voorzitter was van de Raad van Toezicht van Milieudefensie, om te eindigen daar waar we begonnen, toch wel zeggen, Donald, dan scheiden hier wel per direct onze wegen? Of denk je,
2: volgens mij heb je binnen Milieudefensie grofweg 2 stromingen. Mensen die wat pragmatischer zijn en de mensen die wat meer hardliners zijn. En ik denk dat het een beetje van afhangt wie je spreekt. Ik denk dat Donald Pols een pragmaticus is. En dat zal ook wel af en toe heel flink eraan toe zijn gegaan. En dat mag natuurlijk binnen die Raad van Toezicht. Maar ja, misschien zou je eerst moeten kijken, wie ben je eigenlijk? Er is heel wat afgevergaderd en gebeld, denk ik, in 1 avond. Voordat meteen meneer Pols op non-actief werd gesteld. Of in ieder geval de deur werd gewezen. En dat is meer het radicale werk van de hardliner. Dus ik denk dat het wel duidelijk is.
3: Je zit
2: wel
3: bij Milieudefensie, dus daar zitten hardliners. Dat mag toch niet zo verbazen?
2: Ja, oké. Maar goed, wanneer bereik je een doel? Hè? Ik kom zelf uit het bedrijf. Denk al eerder van, wees nou wat pragmatischer. En als je alsmaar radicale taal blijft uitstoten, dan, zo'n grappig woord, want dan stoot je ook iets uit. Maar dan ben je misschien minder verbonden met de bedrijven om te kunnen beïnvloeden.
3: We nemen nog even de wijk naar Argentinië, want grote Nederlandse baggeraars, Boskalis en Van Oort, laten een van de grootste baggercontracten ter wereld aan zich voorbij gaan. Daarover schreef het FD afgelopen dinsdag. Bedrijven hadden interesse in een nieuwe concessie voor een grote Argentijnse vaarweg, maar ze zeggen de aanbesteding die is helemaal op het lijf geschreven van de waarschijnlijke winnaar en ook de baggeraar die nu al die klus uitvoert, Jan de Nul. Nog eventjes naar het fenomeen aanbestedingen. Dat is toch een kwestie van de hele lange adem, denk ik.
4: Ja.
3: Dus als je eraan begint, moet je wel zo ongeveer weten dat je in ieder geval een eerlijke kans hebt, Lizzie.
4: Ja. Ik wil er een paar dingen over zeggen. 3 dingen. Aanbesteden. In dit geval heeft Boskalis gedacht, we hebben weinig kans, dus we gaan geen tijd, geld, energie steken in dit traject. Lijkt mij heel wijs. En daarop voortbeurt. Tweede punt is, we realiseren ons, als wij een aanbesteding uitschrijven, eigenlijk te weinig dat degenen die inschrijven er veel geld, veel tijd in steken. En dat als er 7 mensen in, 7 bedrijven inschrijven bijvoorbeeld, en dan wordt er 1 gekozen, dat 6 mensen verliezen. Daar staan we onvoldoende bij stil. Ik heb het aan de lijve ervaren. Stefan, jij ervaart het waarschijnlijk ook nog. Op het moment dat je inschrijft ergens op, kost het je echt veel tijd. En die tijd besteed je niet aan andere klanten. Is dus echt een investering. Dus dat Boskalis nu zegt, ik doe het niet, lijkt mij heel wijs. Tot slot het 3e punt. Aanbesteden doe je om voor de laagste prijs de beste kwaliteit te krijgen. Of andersom, de beste kwaliteit voor de laagste prijs te krijgen. Je kunt je afvragen of dit een logische aanbesteding is. Als Argentinië al een keuze heeft gemaakt, waarom ga je dan aanbesteden? Want het is gewoon vriendjespolitiek.
3: Gaat hier om prijs, maar er wordt vooral gekeken naar het pakket aan technische eisen. En die zijn onder andere dat je ervaring moet hebben met meer dan 250 kilometer vaarweg. Bieders moeten sinds 2016 meer dan 200 miljoen kubieke meter hebben gebaggerd. Een maandcapaciteit hebben van meer dan 2,5 miljoen kubieke meter. En kunnen aantonen dat ze beschikken over een specifieke vloot van hopperzuigers die binnen 30 dagen inzetbaar zijn.
2: Ja, dan heb je dus ervaring nodig met de Yangtze in China en die mogen niet meedoen.
3: Nee. En je kunt dus bogen op die jaren dat je dit klusje al mocht uitvoeren. Kortom, het stond mooi in de krant. Ja, je mag een nieuwe krant beginnen.

0: in Nederland, maar het moet een zakenkrant zijn. Het moet op roze papier worden gedrukt en de initiale FD. Succes.
1: Ja,
0: is dit ongeveer eenzelfde soort voorbeeld?
1: Ja, daar lijkt het wel op. Kijk, ik denk dat ze het wel lekker gaan met Jan de Snel. En dat doen ze al sinds 95. Jan de Nul?
0: Ja, Jan de Nul.
2: Ja, Jan de Nul.
1: Oh ja, Jan de Nul.
0: Een hele grote baggeraar.
1: Ja, ja,
0: die, maar toch nog even, hè, want dat werd ook wel mooi opgeroepen in het artikel. Argentinië laat zich zeker sinds Milei zien als de pleitbezorger van de vrije markt. Er wordt daar de komende jaren heel veel geld verdiend. Ook omdat het Mercosur-verdrag dan eindelijk getekend is. Waarom zou je zo specifiek voorsorteren op een winnaar?
1: Ja.
0: Waarom zou je dat doen?
1: Ja, ik denk dat Jan de Nul, en nu zal ik het goed zeggen, gewoon vergroeid is daar. Dat ze het zien als een interne partij of zo. Ik ben niet helemaal bekend met de aanbesteding.
0: Want er is een Braziliaanse partij die ook zegt, het is toch eigenlijk van de gekken dat wij daar in Latijns-Amerika en Zuid-Amerika de komende tijd de economie een impuls zullen zien doormaken. En dat dat geld vloeit naar België.
1: Belgische aandeelhouders, ja. Dat klopt. En dat is ook heel erg jammer. Dat vind ik ook aan dat soort landen, zeg maar, nou generaliseer ik even, heel erg jammer. Dat gewoon op die manier wordt
0: neergelegd. We hebben het over Argentinië, dat is toch niet per se.
1: Ja, dat is niet. Het is niet een land dat heel erg verstandig omgaat met het binnenhouden van alle kennis. Nee, dat blijkt nu toch ook wel.
0: Nee. En als er dan nog even fijntjes wordt gewezen op de aanbestedingsprincipes van de OESO en van de Wereldhandelsorganisatie, dan hebben wij daar in dit panel misschien meer boodschap aan dan in Argentinië?
2: Dus daar lijkt het nu in ieder geval wel op. En wat ik ook zei, die aanbestedingsregels die zijn er omdat je de beste kwaliteit tegen de laagste prijs wil hebben. Dus het is dom om het op deze manier te doen, lijkt mij. Ze ontnemen zichzelf de kans om wellicht een betere kwaliteit te krijgen tegen een lagere prijs.
1: Volgens mij moet je in zo'n aanbesteding gewoon zorgen dat er heel veel opleiding komt voor de lokale partijen. Want we hebben het over België, we hebben het over twee partijen uit Nederland die niet meedoen. Ja, dat is gewoon jammer. Ze moeten dat knowledge management beter gaan doen.
0: Ik laat jullie vrij op naar de parkeergarage, want daar staan ze hoor. Die nieuwe bolides. Weg. Elektrisch, 100%. Stefan Pij was hier van de Governance Academy en Lizzie Dorewaard, onder andere commissaris bij Esso in Nederland.
2: Dank
0: tot de volgende keer.
2: Dag. Het
0: panel is te beluisteren als podcast. Je kunt je abonneren.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen.

0: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
1: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
2: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch, dat het vuurwerk.
0: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
3: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
1: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
0: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
6: Goedenacht, ik ben Casper Kooi. Premier Jetten noemt de aanval met een vuurwerkbom op het D66-kantoor in Den Haag een laffe daad van intimidatie. Volgens fractievoorzitter Jan Paternotte is het een wonder dat de ruim 30 aanwezige jongeren ongedeerd bleven, omdat de explosie een ravage heeft aangericht. Minister Sjoerdsma benadrukt dat geweld tegen politici alle perken te buiten gaat. In Amsterdam is een man opgepakt voor een steekpartij in Leiden vorige week. Het slachtoffer werd toen in zijn gezicht gestoken door iemand uit een groepje van ongeveer 5. Hoewel de politie eerder zocht naar een jongere dader, bleek de opgepakte man eind 30 te zijn, meldt de regionale omroep. In Duitsland wordt gezocht naar een hoogbejaarde blinde vrouw. Haar man, die dement is, had haar achtergelaten in de auto, maar is volgens Duitse media vergeten waar die heeft geparkeerd. Volgens de man was de auto ergens vast komen te zitten, waarschijnlijk in de buurt van Berlijn. En er wordt gezocht naar nieuwe actrices voor de rollen van de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane in het derde seizoen van de serie Maxima. Kleine prinsesjes worden groot, zegt uitzender Videoland. Meiden van 7 tot en met 14 worden gezocht. Ze hebben nog ruim een week de tijd om zich aan te melden. Dan nog het weer van Weer Online. Het is op de meeste plekken droog. Het koelt niet verder af dan 4 graden en er is kans op mist. Later vanochtend, dan is het zonnig, maar in de middag komen er stapelwolken. Het wordt maximaal 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
7: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Jaarlijks levert Daalmans tientallen miljoenen stroopwafels aan alleen al United Airlines. Maar nu Trump zijn importheffingen bij blijft stellen, is het de vraag of de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij blijft bij haar keuze voor het zoete Nederlandse koekje. Ondertussen dreigt er ook nog eens een suikertax en vraagt de markt om nieuwe smaken. Wat betekent dat allemaal voor het familiebedrijf? Anke Pennings is algemeen directeur van Daalmans. Welkom.
8: Dankjewel.
7: En vakanties zijn misschien niet het meest interessante onderwerp om een scherp interview mee te beginnen. Maar jij komt net terug uit Costa Rica.
8: Klopt.
7: En wat trof jij daar aan?
8: De Daalmans stroopwafel bij Starbucks in the middle of nowhere.
7: Wist je dat die kans erin zat of was jij stupefait?
8: Nou, ik was stupefait, om het zo te zeggen. We leveren inmiddels aan 36 landen. Ik had niet helemaal scherp dat Costa Rica daar één van was. Maar dat wordt inderdaad beleverd vanuit een van de distributeurs uit Panama.
7: En zat jij nog in je vakantiemodus of werd je van stel op sprong toch weer algemeen directeur?
8: Ja, dat ben en blijf je. Dus ik was vooral trots dat ons product daar lag bij de Starbucks, bij de kassa. En ik heb ook even wat vragen aan het personeel daar gesteld.
7: Ja, zou je altijd toch zien, komt de algemeen directeur langs.
8: Ja, fotootje gemaakt. Dus. Maar dat is het leuke van deze baan. Je krijgt altijd foto's en appjes van vrienden en familie als ze je product ergens zien.
7: Misschien het een beetje op met die stroopwafel in Costa Rica, of ligt die er nog steeds omdat niemand er naar vraagt?
8: Nou, ik moet eerlijk zeggen dat daar de rotatie een beetje tegenviel.
7: Tot zover
8: bij
7: de goede
8: Starbucks.
7: Ja, nee, precies. En was dat gewoon de klassieke stroopwafel zoals de meeste mensen denken dat een stroopwafel zou moeten
8: de
7: zijn?
8: De klassieke normale stroopwafel, single verpakt. Ja.
7: Is dat jouw persoonlijke favoriet of heb jij een andere voorkeur?
8: Ik heb sinds kort een nieuwe favoriet. Dat is de gechocolateerde stroopwafel. Dat is een nieuwe innovatie die wij hebben. Die wij sinds een maand, aantal weken op de markt hebben gebracht. Dus dat is de normale stroopwafel van Daalmans, maar dan met 30% Belgische chocolade omhuld.
7: Maar is jouw favoriet ook per toeval altijd de laatste variant die je lanceert, omdat je denkt een beetje marketing kan geen kwaad?
8: Nee, de mensen die mij kennen, die weten dat ik heel veel van chocolade houd. Dus misschien is het juist geen toeval dat wij zeg maar nu een gechocolateerde stroopwafel op de markt hebben gebracht.
7: Als ik langs zou komen bij jullie productiefaciliteit, bij jullie fabriek.
8: Bakkerij,
7: pardon. Ja. Wat zou jij mij dan het liefste willen laten zien? Waar zit hem echt het ambacht nog in?
8: Nou, het is sowieso, ik zou je van harte uitnodigen om een keer langs te komen. We hebben de bakkerij voor onze stroopwafels in Oss staan. In principe, wij zijn een bedrijf, een bakkerij met al zeg maar meer dan 100 jaar ervaring. We hebben 3 productielocaties. In Oss is de productielocatie voor stroopwafels. We hebben ook een productielocatie in Nieuwkijk. Daar maken wij cakejes, bladerdeeg, kokosmacronen en in Scherpenzeel gevulde koeken onder meer. Dus wij zijn een bedrijf dat zowel huismerken produceert als ook merk. En voor merk
7: maar iedereen weet natuurlijk, zeker als je wel eens op een markt bent geweest, hoe een stroopwafel gemaakt kan worden. Dat is een fluitje van een cent. Ik neem aan dat het in jullie aantallen toch net iets anders verloopt.
8: Nee, dat loopt inderdaad anders, want wij produceren, wij bakken honderden miljoenen stroopwafels per jaar in de locatie in Oss. Ja.
7: En wij, dat zijn ook nog mensen die eraan te passen
8: komen. Ja, zijn zeker mensen. Dus we hebben bakkers in dienst.
7: Ah. Ja. Het is een al 125 jaar oud familiebedrijf, zo ongeveer 120 jaar oud.
8: 122 jaar. Nee, sorry, 122 jaar. Oh, pardon. We zijn sinds 1904 bestaan.
7: Nu zie je toch dat je een buitenstaander bent als algemeen directeur. Ja, anders had je dit gewoon al
8: of jetlag,
7: in de wieg. Ja, je jetlag. Ja. Maar waarom staat er nu geen Daalmans meer aan het roer van het bedrijf?
8: Nou, daar is in principe is daarvoor gekozen nu. Omdat de twee eigenaren, we hebben twee eigenaren, twee neven, Rick en Jeroen Daalmans. En zij wilden een professionaliseringsslag maken met het bedrijf. En wat ik heel goed aan hun vind, is dat zij heel goed konden zien waar zij zelf heel goed in zijn en waar ze support nodig hebben. En daarvoor hebben ze mij nu onder meer in dienst.
7: Maar zij zijn nog wel als eigenaar, neem ik aan, dan zeer betrokken bij het bedrijf.
8: Ja, wij zijn. Zij zijn. Hun rol is non-executive board member. Dat betekent dat wij elkaar 1 keer in de maand treffen. En we hebben met name over de grote investeringsvraagstukken. We hebben het over de lange termijn strategie. Maar we hebben dus een board waar zij ook in deelnemen. Maar we hebben ook gewoon een management team. Ja,
7: want jouw voorganger, en als het chronologisch niet klopt, dat was, dacht ik, te hebben gezien, Jeroen Daalmans.
8: Dat was Jeroen
7: die
8: Daalmans.
7: Die dus uit eigen beweging dan heeft gezegd, het is verstandiger als er nu iemand anders mijn taak overneemt.
8: Ja, klopt. Dus, en
7: wat vind je beter dan hij? Dat mag je nu gewoon zeggen op de radio. Nou,
8: ik kan ook gewoon zeggen dat hij op leeftijd is gekomen. Maar ik denk dat je dan een beller in de uitzending krijgt. Nee, hoor. Nee, dus ik denk dat het. Kijk, hij heeft 8 jaar aan het roer gestaan. Heeft inderdaad ook aan het roer gestaan van de internationale expansie van het bedrijf. En er moet gewoon op dit moment een professionaliseringsslag plaatsvinden op het gebied van systemen, technologie, processen.
7: Maar professionaliseringsslag? Jullie zijn er als bedrijf al meer dan 100 jaar. Jullie exporteren stroopwafels alsof het lieve lust is. Miljoenen, miljoenen en miljoenen. Ja. Maar dat was allemaal toch een beetje houtje-touwtje.
8: Nee, het was geen houtje-touwtje. Natuurlijk niet houtje-touwtje. Maar als je op een gegeven moment een bepaalde omvang krijgt, moet je weer opnieuw naar je bedrijf kijken. En ik vind het juist heel knap dat iemand kan zien waar die wel goed in is en waar je support voor inroept. Nou, en het kan best zo zijn dat als ik over 10, 15 jaar vertrek, of misschien al eerder, maar als ik vertrek, dat er dan wel weer een familielid aan het roer komt. Ja. Maar dat is
7: jij hebt onder andere ervaring bij Mars. Ja. Zou je kunnen zeggen dat toont toch gelijkenissen met Daalmans. In die zin dat je op min of meer dezelfde productcategorie richt. Natuurlijk wel nog weer een flinke jas groter. Ja. Zijn er zaken waarvan je denkt, ja, die kant moeten we dan met Daalmans ook op?
8: In vergelijking tot Mars bedoel je?
7: Nou, omdat ze daar dus waarschijnlijk nog weer efficiënter kunnen produceren, nog weer anders kijken naar investeringsvraagstukken?
8: Ik denk dat het met name te maken heeft met. Kijk, we hebben nu een 5-jaar-strategie geschreven voor het bedrijf. Je neemt daarin ervaring mee. Naar hoe je naar een bedrijf kijkt. Wat een bedrijf nodig heeft op het gebied van processen. Persoonlijke ontwikkeling van medewerkers.
7: Wat heeft een bedrijf nodig op het gebied van processen? We gaan dat nu concretiseren.
8: Dat gaat vrij saai worden, hoor. Okay. Maar als je het hebt over, het gaat over processen, over tools, over systemen, over inderdaad efficiënter produceren.
7: Nee, ik weet waar ik aan begon. Nee. Ja. Maar één belangrijk uitgangspunt is wel wat wij in het buitenland kunnen bij grote supermarkten, bij de Walmarts van deze wereld en de Tesco's van deze wereld. Dat zouden we toch ook in Nederland moeten kunnen. En toen ik dat zo allemaal las, we zijn toch ook aan het proberen of we die Nederlandse supermarkten weer kunnen veroveren. Ja. Ja. Dacht ik. ik, hè, dat is een vreemde omgekeerde volgorde.
8: Ja, dat kan me heel goed voorstellen dat je dat dacht. Dus
7: jullie hebben nu de Jumbo en de Albert Heijn ontdekt, terwijl je al in de Walmart lag.
8: Ja, zo klinkt het. Ja, nee, wij zijn inderdaad zoals je zei, ik zal het goed zeggen, 122 jaar actief. En inderdaad te vinden bij de grote retailers van deze wereld, Tesco, Walmart. En ook bij United Airlines. En we hebben de strategische keuze gemaakt om naast die internationale expansie nu ook de thuismarkt te veroveren. Nou, en waarom? Dat is, zoals ik al zei, we hebben de ambitie om met Damen Stroopwafels wereldwijd beroemd te worden. Daar zijn we ook trots op. Maar dan moet je ook richten op je thuismarkt, omdat dat nu eenmaal het stroopwafelland bij uitstek is. Wij hoeven hier niet meer uit te leggen wat stroopwafel is. Dat moeten we in andere landen wel.
7: Maar je komt hier wel andere concurrenten tegen, vermoedelijk.
8: Ja, veel huismerk. Hè. Dus wij zijn het eerste merk binnen de categorie. En wij vinden ook dat er binnen de categorie een rol is, zowel voor huismerk als voor een aanmerk. Die vervullen alle twee een andere rol.
7: Maar die huismerken, die produceer je voor een belangrijk deel ook zelf?
8: Voor een gedeelte ook zelf, ja.
7: Dus jullie gaan ook iets van cannibalisatie laten optreden dan? Want iemand die jullie merk koopt, die koopt niet meer dat huismerk. En dat huismerk wordt ook in jullie bakkerijen voor een belangrijk deel geproduceerd.
8: Ja, nou, we hebben daar op voorhand natuurlijk ook onderzoek naar gedaan. En de data bewijzen gelukkig ook uit dat de strategie de vruchten afwerpt. Omdat we zien dat we met ons merk ook gewoon waarde toevoegen aan de categorie. Zowel in omzet als in rendement. Dus dat is heel mooi. En waarom is dat zo? Omdat de stroopwafelmarkt eigenlijk nog best wel weinig innovatief was. Beetje verouderd. En daar wilden wij gewoon graag veranderingen brengen. Een jonge, andere doelgroep aanspreken. En het is ook, stroopwafels is een van de grootste segmenten binnen koek. De koekcategorie is ongeveer 900 miljoen euro. Stroopwafels daarbinnen is zo'n 10%. Dus dat is een behoorlijk belangrijke categorie.
7: Maar jullie gaan het dus niet winnen met die klassieke stroopwafel, zoals veel luisteraars hem waarschijnlijk ook nu in het hoofd hebben. Jullie denken dat er dus vooral ook nog veel valt te halen als je daar iets aan toe gaat voegen.
8: Ja, nou, ik denk dat het, kijk, aan de ene kant willen we inspringen op wat we dan de nostalgia-trend noemen. Dus dat is, ja, is een nieuwe uitdrukking voor je, marketing uitdrukking voor je, maar dat gaat erover dat je, dat is eigenlijk een combinatie van nostalgie, dus teruggrijpen naar het oude met wat nieuwe elementen erin. Nou, die gechocolateerde stroopwafel is daar een voorbeeld van.
7: Nieuwstelgia, oké.
8: Ja, nieuwsteltje. Ja.
7: Oh, steltje, pardon. Ja. Ja. Ik moet nog veel leren.
8: Dus dat is daar een voorbeeld van, dat we daarmee aan de slag gaan. Dus we willen innovatie brengen, we willen ook gewoon wat meer activatie.
7: Blijf nou toch van die stroopwafel af. Huh? Stroopwafel is toch heerlijk zoals hij is. Is een stroopwafel te min geworden?
8: Nee, echt niet. Nee. Dus, maar er is veel. We hebben een innovatiekalender nou voor de komende 5 jaar opgesteld.
7: Oh, vertel eens, wat komt er allemaal aan dan nog?
8: Nou ja, ik ga natuurlijk niet allemaal verklaren. Maar het heeft te maken over andere gebruiksmomenten, andere verpakkingsvormen. Dus dat is gewoon ook nog wel met je reguliere stroopwafel. Maar kan ook op het gebied van duurzaamheid zijn, kan op het gebied van energie zijn.
7: Maar als je de wereld al flink aan het veroveren bent en het lukt in het Verenigd Koninkrijk en het lukt in Amerika, ja, wat zou je dan nog druk maken over die toch relatief bescheiden thuismarkt? 17 miljoen Nederlanders, dan zeg je, we willen wereldberoemd worden. Waarom begint dat dan toch in de schappen van de supermarkten die iedereen kent? Als je zegt, we hebben internationaal al de wereld aan onze voeten liggen, tot aan Costa Rica aan toe.
8: Nou ja, kijk, als je kijkt bijvoorbeeld naar onze merkbekendheid, die is in Nederland nu zo zeg maar tussen de 40% en 50%. In Amerika en in Engeland ligt die rond de 30%. Dus dat is lager. Maar je hebt daar ook gewoon, het is een andere manier van zaken doen. Je bent een koekje, een stroopwafel in een meterslang schap. Dus natuurlijk, we hebben nu recent een verdubbeling van distributie bij Walmart gekregen. Dat levert meteen een enorme boost op. Maar het heeft ook te maken met een trots, met een.
7: Maar moet je in het buitenland, hè, want die merkbekendheid, zeg je, die ligt lager dan in Nederland. Maar ik vind het toch nog wel serieus, hè, ver in de dubbele cijfers. Moet je daar nog veel meer uitleggen wat dat koekje is?
8: Ja. Ja, dus je moet echt uitleggen. We noemen het ook gewoon de stroopwafel, de stroopwafel in Amerika.
7: En in Costa Rica?
8: daar ga ik vanuit dat het ook gewoon stroopwafel is.
7: Okay, gewoon overal stroopwafel.
8: Stroopwafel. Yes. Starbucks noemt het wel eens de caramel waffle. Maar je moet dat zeker uitleggen. Hè, dat het een wafel is met stropen, twee wafelstropen in het midden. We geven daar ook vaak aan dat je hem op je kopje koffie of op je kopje thee moet leggen. Om hem lekker warm te maken, wat smeuiger. Om er zo van te genieten. Maar je moet het echt uitleggen. En je bent ook gewoon een andere speler. Je bent een relatief kleine speler. Natuurlijk.
7: Dus je was het klok eigenlijk zat. En in Nederland is het makkelijker.
8: Nee. Dat heeft ook te maken met trots. Het is ook, het past gewoon binnen de ambitie om wereldwijd beroemd te worden. Dit is het stroopwafelland. En hier willen wij ook gewoon waarde.
7: Maar is dit dan het moment om dat te gaan doen? Als je weet dat consumentenvertrouwen een tik heeft gekregen. Als huismerk in supermarkten. Categorie breed toch in de lift lijken te zitten. En dan komen jullie met Daalmans met een duidelijk A-merk op de proppen. En gaan jullie dat vermoedelijk ook nog wel weer een premium prijs geven als het een andere dan een klassieke stroopwafel is. Hebben mensen dat ervoor over?
8: Ja, nou ja, wat blijkt dus uit de data gelukkig wel. En inderdaad, het feit dat we dus en innovatie en activatie brengen. Ik denk dat dat ons helpt om die categorie een extra groei te geven samen met onze partners.
7: We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. De importheffingen van Trump zorgen ervoor dat we niet verder kunnen groeien in de Verenigde Staten. Of nee, het is vervelend, maar onze wafels zijn zo lekker dat de consument een prijsstijging ook nog wel slikt.
8: Heb je het over Amerika specifiek? Of?
7: Het gaat nu specifiek over Amerika, ja. Want Trump is specifiek president van Amerika.
8: Nee,
7: dus die importheffingen, is dat een belemmering of valt dat relatief
8: gezien mee? Zeker een belemmering. Kijk, we hebben...
7: Anke Pennink is hier de algemeen directeur van Daalmans. Ja. Een belemmering is het, want...
8: Ja, zeker een belemmering, omdat als je kijkt... we hebben dit jaar dan wel 15, dan wel 10% importtarieven. Maar we hebben niet alleen de impact van de importtarieven, we hebben ook de impact van de wisselkoers.
7: Ja, valutaire tegenwind.
8: Ja, dus als je daar naar kijkt, dan heb je zo een tegenwind van zo'n 25-30% in je P&L te pakken. En die impact kun je gewoon niet één op één doorbelasten, bij lange na niet, aan de consument, omdat je concurreert met ook Amerikaanse producten. Wij wensen te blijven groeien in de US. Het is een markt met een enorm groeipotentieel. En het is ook noodzakelijk, hè. Ik bedoel, ja, Nederland, hè, maar ook Amerika is noodzakelijk om bij te dragen aan die ambitie om stroopwafels weer beroemd te maken. Maar er is gewoon veel onzekerheid. En die onzekerheid zorgt er ook wel voor dat je natuurlijk nu in tijden, hè, van onzekerheid maatregelen moet nemen. Dus ja, dan kijk je naar je organisatie, dan kijk je naar marketinguitgaven bijvoorbeeld. En los daarvan...
7: Waar iets van afgaat dan?
8: Ja, je moet het linksom of rechtsom natuurlijk...
7: Maar Trump probeert natuurlijk, dat zegt hij al heel lang vanaf het begin van zijn strijd en dat instrument van die importheffingen, om zoveel mogelijk productie naar Amerika te verplaatsen. En misschien denkt hij dan eerder aan de grote chipbedrijven dan aan Daalmans.
8: Dat denk ik wel.
7: Als hij zo ongeveer halverwege zijn rijtjes denkt, ja, die stroopwafels richting Amerika proberen te krijgen.
8: Als Willem, Alexander en Maxima stroopwafels hadden meegenomen, dan zou het misschien eerder...
7: Hebben ze dat niet gedaan?
8: Weet ik niet. Ambassades zien we wel vaak, zeg maar, dat die de stroopwafels meenemen.
7: Als je die lijn zou volgen, is dat, als het toch een serieus te nemen markt is, voor jullie ook een optie om die productie dan te verplaatsen?
8: Nou kijk, het is sowieso altijd onderwerp van gesprek. We hebben voorlopig nog voldoende capaciteit in onze bakkerij in Os. Maar dan kun je het gesprek voeren waar plaats je een volgende bakkerij. En zou Amerika dan een optie zijn? Maar je moet wel bedenken dat als je dan zou starten in Amerika, dan begin je misschien met één of twee lijnen. En dat is veel minder efficiënt dan de bakkerij die wij bijvoorbeeld nu in Os hebben staan. Dus voordat je die efficiëntie dan weer te pakken hebt om die 25-30% aan importtarieven en wisselkoers goed te maken.
7: Je zou op de langere termijn ook kunnen denken, korte ketens, daar gaat het wel vaker over, ook in de voedselindustrie. Als je daar produceert waar je ook verkoopt, is dat op termijn ook een strategie die je zou kunnen volgen?
8: Qua duurzaamheid ook.
7: We helpen elkaar een beetje. Ja,
8: nee, dus er zijn zeker onderwerpen van gesprek. Maar dat is ook zeker iets waar wij nog geen besluit over hebben genomen. En ook niet hoeven te nemen. Want voorlopig hebben we nog voldoende ruimte in de bakkerij.
7: Als Amerika een belangrijke groeimarkt is en blijft, hoe belangrijk is dan het contract met United Airlines? Waar sinds 2016?
8: 16
7: stroopwafels in het assortiment zitten?
8: Ja, dus ze zijn gestart in 2016... om de Daalmans stroopwafel gratis weg te geven als snack... op de economy class vluchten in zowel Noord- als Latijns-Amerika. Toen hebben ze die in 2018 even uit het assortiment gehaald. Gewoon een reguliere update van het assortiment. Een keer wat anders. Daar is toen extreem veel ophef over ontstaan. Je kunt het niet voorstellen. Today Show, CBS, et cetera. Daar is Jeroen Daalmans destijds ook nog voor in het nieuws gekomen. En door die ophef hebben ze toen inderdaad Daalmans stroopwafel weer in het assortiment opgenomen. Nou, wij leveren bijna 60 miljoen stroopwafels aan United Airlines per jaar.
7: Dat is toch niet te geloven?
8: Nee, dus dat is heel mooi. Is ook een hele plezierige partner om mee samen te werken. En ja, je kunt je voorstellen, er zijn dus 60 miljoen Amerikanen die daarmee al gewoon een keer een Daalmans stroopwafel
7: hebben. Dus mijn vraag was, hoe belangrijk is dat contract?
8: Heel belangrijk.
7: Ja.
8: Ja.
7: Maar als het in 2018, wat een onzalige beslissing was dat al, uit het assortiment werd gehaald, gewoon om eens te kijken of we weer iets anders moesten, dan zou je kunnen denken dat dat zo na 10 jaar of zo'n gevestigde waarde is dat je nooit meer aan iets anders denkt, of overweegt, nou, we hebben het nu een tijdje gedaan, niets is voor eeuwig, dus
8: nou, in principe,
7: en dan verliezen jullie wel een belangrijke introductie.
8: Ja, dat zou kunnen. Maar we hebben gesprekken gewoon die voortdurend zijn met United Airlines. Zij zijn heel tevreden met onze damesstroopwafel. Dus ik heb geen enkele reden om aan te nemen dat zij daarmee stoppen. En ook met de importtarieven hebben we daar een mooie oplossing voor gevonden.
7: Andere oplossingen zijn misschien wel nodig op een volgend binnenlands dossier, namelijk de suikertax.
8: Ja.
7: Ik sprak er een tijdje geleden over met Dennis Teken van Verkade, jou ongetwijfeld wel bekend. Ik vroeg hem of hij die suikertax een goed idee vond. Vragen naar de bekende weg. Dit was zijn antwoord.
9: Nou, wij denken dat niet. Punt 1 is die heel moeilijk implementeerbaar. Maar goed, we zijn er ook nog niet, want hij is pas voor 2030 staat hij gepland. Maar we hebben daar wel al onze gesprekken over gehad als sector. Maar ook binnen het bedrijf van, stel dat dit gebeurt, hoe gaan we ons daartegen wapenen?
7: Hoe gaan wij ons daartegen wapenen? Dat klinkt bijna militant. Is het zo'n groot probleem, die suikertax?
8: Nou, het kan een heel groot probleem zijn. Wij trekken samen op met het VBZ.
7: De
8: brancheorganisatie. In een werkgroep met ook andere leveranciers. En we hebben daar regelmatig overleg over. Er is natuurlijk nog heel veel onduidelijk. Wat je ziet bijvoorbeeld is dat het gaat om verpakte goederen. Dus als jij snoep uit de schap haalt wat niet verpakt is, dan wordt dat niet belast, wat natuurlijk best bijzonder is.
7: Maar bij uitstek verpakt is nu eenmaal die stroopwafel van jullie.
8: Is de stroopwafel, ja. Dus wij werken inderdaad daarin dus samen met het VBZ. Ik denk dat het belangrijk is om eerst wat duidelijkheid te krijgen. Kan het in staffels, kan het niet in staffels? En als we die duidelijkheid hebben, kunnen we daarover in gesprek gaan. Die lobby vindt plaats. Maar wij werken daarnaast ook gewoon samen met die bredere branche ook al aan thema's als suikerreductie, zoutreductie, reductie van verzadigde vetten. Dus dat vindt sowieso al plaats.
7: Maar die suikertax komt natuurlijk niet zomaar uit de lucht vallen. Want je zou kunnen zeggen dat is een manier om de begroting rond te krijgen, om wat extra geld binnen te halen. Ja. En dan zullen mensen zeggen, chocola is ook heel veel duurder geworden. En er zijn toch nog altijd heel veel mensen die chocola blijven kopen. Dus het is niet sec om gezondheidswinst te doen. Want je gaat mensen misschien niet voldoende ontmoedigen om echt anders te gaan eten.
8: Nee.
7: Ik geef alvast jouw antwoord. Tegelijkertijd is het natuurlijk wel zo dat veel mensen, ook in Nederland, overgewicht hebben. We met elkaar vinden, volgens mij, dat we naar een gezondere samenleving moeten gaan, naar een gezonder aanbod, ook in de supermarkt met name.
8: Ja.
7: Waar ligt jouw verantwoordelijkheid?
8: Nou ja, kijk, ik denk allereerst willen wij gewoon altijd de allerbeste koekjes maken. Dus kwaliteit staat op nummer 1. Wij vinden ook gewoon dat een koekje, mits met mate geconsumeerd, natuurlijk past binnen een verantwoord voedingspatroon. En los daarvan, suikertax of geen suikertax, denk ik dat het goed is om te kijken ook naar trends. Mensen willen gezonder leven, dus zullen wij ook kijken naar wat we daar in de toekomst voor kunnen aanbieden.
7: Maar hoe ver kan je daarin gaan als je toch zegt, het gaat ons primair om de kwaliteit, om het product, om de beleving?
8: Ja, dan zul je zult altijd wel iets kunnen doen in bijvoorbeeld suikerreductie of in het geval van het reduceren van verzadigde vetten. Dat zal altijd kunnen, maar ja, weet je, dat zijn
7: Maar jij verzet je in eerste instantie dus tegen die suikertax. Die zie jij liever van tafel gaan. Of zie je hem anders ingevoerd worden?
8: Nou, ik denk dat er wel wat wijzigingen op mogelijk zijn. Ja. Dus, maar weet je, ik vind dat ook een taak waar we gewoon met de brede branche naar moeten kijken.
7: Nou, ik vraag het aan de algemeen directeur van een bedrijf dat wereldwijd miljoenen stroopwafels verkoopt. Dus jij hebt ook recht van spreken, toch?
8: Ja, nou ja, ik vind het in ieder geval vreemd dat het alleen betreft zeg maar de verpakte goederen en niet de onverpakte goederen. Ik vraag me ook af of er een staffel in mogelijk is. En ik denk verder dat het gewoon heel goed is dat we dat samen met de branche gaan kijken naar. Kunnen we zien waar het wel of niet effectief is geweest, daarvan kunnen leren en daar met de politiek over in discussie kunnen gaan.
7: Ja, en dit is dan slechts één dossier, want ik zou het met jou ook nog kunnen hebben over zaken die je net al kort aanstipte, namelijk verpakkingen, plastic, en of daar bijvoorbeeld, daar komen ook Europese verplichtingen op je af.
8: Ja.
7: Als jullie andere smaken gaan aanbieden, dan wordt cacao, denk ik, steeds belangrijker en waar je dat vandaan had en hoe dat gecertificeerd is. Palmolie.
8: Ja. Bijvoorbeeld de verpakkingswetgeving. Ja, er komt natuurlijk, of er is een nieuwe verpakkingsrichtlijn, Europese richtlijn richting 2030. Er zijn ook andere eisen ten behoeve van gerecycled materiaal. Daar het gebruik van. Dat is ook echt een complex onderwerp. Daar praten wij nu al over, ook met leveranciers, met partners, van wat kunnen we nu al doen.
7: We moeten die gerecyclede plasticfabrikanten wel overeind blijven, om er iets te noemen. Want die hebben het hartstikke lastig gehad de afgelopen jaren.
8: Ja, klopt. Dus we kijken echt al van wat is er nu mogelijk, maar ook wat is er in de toekomst mogelijk. Voor ons is het belangrijk dat wij ons product natuurlijk zo goed mogelijk kunnen beschermen. Maar dat willen we wel doen zonder concessie op smaak en kwaliteit, maar wel met een minimale impact.
7: Heb ik je jetlag nog een half uurtje kunnen uitstellen?
8: Ja.
7: Je kunt er nu helemaal aan toegeven.
8: Ga ik echt
7: of
8: doen.
7: Heb je nog een drukke dag?
8: Ik ga echt over 2 minuten in een management team meeting.
7: Je bent vrij. Ook een penning. Algemeen directeur van Daalmans Group. Stroopwafel, bakkerij, fabrikant, exporteur. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik gisteren had met Eva Vicht, country manager van Amazon in Nederland en België, over een miljardeninvestering. 1,4 miljard alleen al in Nederland om de marktpositie te verbeteren. Luister dan onze podcast De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of bekende podcastkanalen.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen bloed, zweet en zaken.

0: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
1: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
2: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
4: Goedenacht, ik ben Casper Kooi. Politieke partijen reageren woedend op de explosie bij het partijkantoor van D66. Onder meer de VVD, het CDA en de ChristenUnie noemen de aanval met een vuurwerkbom een laffe actie en een aanslag op de democratie. Er is iemand opgepakt, binnen waren er 30 jongeren, er raakte niemand gewond. Een hackersbende heeft de sites van meerdere universiteiten korte tijd overgenomen. Onder meer op pagina's van de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit was een 30 minuten lang een bericht van de hackers te zien, meldt BNR. De ontwikkelaar beloofde eerder deze week nog dat het systeem weer veilig was. Amerika mag weer gebruik maken van militaire bases in Saoedi-Arabië en Kuwait. Volgens internationale media mag het nu weer, nu de Amerikanen hun missie in de straat van Hormuz hebben gestaakt. President Trump overweegt nu om de commerciële schepen op een andere manier te beveiligen. En in een klein dorp in Noord-Frankrijk kunnen automobilisten hun elektrische auto voortaan gratis opladen, meldt het AD. De burgemeester heeft de laadpunten laten koppelen aan zonnepanelen op het stadhuis om zo elektrisch rijden te stimuleren. Hij heeft de smaak te pakken, er moeten ook nog windmolens komen. Dan nog het weer van Weer Online. Het is op de meeste plaatsen droog hoor en het koelt niet verder af dan 4 graden. Er is wel kans op mist. Later vanochtend is het eerst zonnig, in de middag zijn er stapelwolken en dan wordt het maximaal 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
5: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Bloed, zweet en zaken. Rens de Jong.
6: Achter elk succes zitten bloed, zweet en tranen. En dat weet de ondernemer van deze uitzending maar al te goed. Hij heeft een missie: geen plastic flessen meer als je zeep gebruikt. En je kunt wel happy in de naam van je bedrijf hebben. Ondernemen is soms goed pijnlijk. Van een toeleverancier die failliet ging, tot producten die totaal niet aansloegen en een compagnon die besloot te stoppen. Welkom Marcel.
7: Dankjewel Rens.
6: Wie ben je en wat doe je?
7: Ik ben Marcel Koers, oprichter van Happy Shops.
6: Waar heb jij het goed gedaan?
7: Ik heb het goed gedaan door te blijven bewegen, ondanks dat we soms ook wel gewoon in wat zwaar weer verkeerden.
6: En waar heb je het ook zo fout gedaan?
7: Ook zo fout gedaan op de momenten dat ik mij liet meeslepen, een speelbal werd en uiteindelijk de focus niet voldoende kon bewaren. Toen heb ik het fout gedaan.
6: Mijn naam is Rens de Jong. Welkom bij Bloed, Zweet en Zaken. Ja, Marcel, even de pitch. Ja, dat is, hoe zou je Happy Soaps verkopen aan iemand die het nog niet kent?
7: Happy Soaps is echt een hele vrolijke beleving in de badkamer. Wij maken het leuk om plasticvrij te consumeren in de badkamer. Denk aan shampoo, body, deo, maar eigenlijk nog een veel breder scala dan dat. Maar het gaat met name om de shampoo. Dus de shampoo, het geeft een heerlijk gevoel. Na de douchebeurt natuurlijk. Ja. Lekker poedelen.
6: Je hebt ze meegenomen naar de studio.
7: Ja,
6: staan voor de mensen die YouTube kijken. Ze staan ook achter je. Het ziet er gewoon uit als een, en dat bedoel ik niet vervelend, een ouderwetse soapbar. Zoals je vroeger gewoon thuis had, je handen mee waste. Ja. Maar daar zit dus de shampoo in. Dus ik moet me voorstellen, ik wil mijn haren wassen. Dan ga ik eerst even mijn handen door dat ding halen en daarna in mijn haar, zoiets.
7: Nou, zo zit de routine in elkaar. Dus inderdaad, activeer met water, breng aan en geniet. En uiteindelijk is het zo dat wij langs de standaard van deze tijd natuurlijk deze producten hebben gelanceerd. Het is inderdaad weer een beetje terug naar hoe het ooit was. Hè. De jaren 50 hadden we allemaal een lekbakje in de badkamer. Maar langs de standaard van deze tijd. Dus echt het gemak en de beleving die je nodig hebt in de badkamer uiteindelijk.
6: Ja, mooi. Hey, en wat je hebt een uitgebreid assortiment, gaan we straks over praten. Welk product is de bestseller?
7: Ja, het belangrijkste is de Alloway You Very Much Shampoo Bar. Dat is een Aloe Vera Shampoo Bar.
6: Oh, die heb ik hier. Dit is hem toch?
7: Daar gaat het eigenlijk allemaal om. Okay. Dus sell what's on the truck, zeggen we wel eens.
6: Aloe You Vera Much. Oh ja,
7: ja, okay, klopt.
6: En dit is zo'n ding waar je gewoon... Oh ja.
7: Ja, het is een ideaal product. Want ja, je levert niet in op gebruiksgemak. Want het is gewoon echt heel, heel fijn om te gebruiken. Mm-hmm. Je bent goedkoper uit in de portemonnee. Want hij gaat echt veel langer mee dan een plastic shampoofles.
6: Want wat was ooit het idee waar je hiermee bent begonnen?
7: Het idee was... we hadden shaversclub.nl, een scheermerk. Daar wilden we eigenlijk de breedte in. En toen kwamen we dus het concept Lush tegen. En toen dachten wij, wauw, dat is mooi. Onderscheidend, alleen heel exclusief. Wij wilden graag eigenlijk plasticvrij consumeren... toegankelijk maken voor iedereen. Mm-hmm. En zagen daar ook momentum in. En vandaar zijn we toen ook ontzettend hard gegroeid. Dus eigenlijk in 3 jaar tijd zijn we met een FMCG, Fast to Consumer product, zijn we eigenlijk van 0 naar 5 miljoen gegroeid. Zo. En dat is echt ontzettend hard gegaan.
6: Ja. En het is dus, hierdoor kunnen al die shampooflessen de deur uit. Want shampoo zit alleen maar water in natuurlijk en een beetje zeep.
7: Ja.
6: En je hebt eigenlijk de zeep gewoon alleen maar teruggebracht tot iets wat je in je badkamer kunt leggen.
7: Klopt. Ja. Intussen zijn er al 2,5 miljoen mensen die Happy Soaps hebben geconsumeerd in Nederland. En uiteindelijk hebben we daarmee dik 15,8 miljoen plastic flessen kunnen besparen door een alternatief te bieden.
6: Zijn het vooral mensen die heel met duurzaamheid bezig zijn die het kopen? Laten we zeggen de donkergroene koper.
7: Ja, die zijn natuurlijk het makkelijkste te overtuigen. Terwijl, ik merk ook in mijn omgeving dat wanneer men niet per se heel veel om duurzaamheid geeft, is het ook gewoon een heel fijn product om te gebruiken. En veel logischer. Ja. Dus het feit dat je dus een plastic fles gebruikt om water te transporteren naar een plek waar we 60 liter water op iedere consument door het putje spoelen. Ja, dat is eigenlijk een beetje, we zijn in een consumptietrap beland waar we weer uit moeten. En daar zijn we mee bezig.
6: Hoe staan jullie er financieel voor?
7: Wij staan er financieel stabiel voor. Dus wij hebben best wel wat uitdagingen gehad op dat
6: je
7: vlak.
6: Je hebt ooit 5 miljoen omzet?
7: Ja.
6: Heb je dat nog steeds?
7: Nee, dat heb ik niet meer.
6: Nee,
7: we zijn wat gedaald.
6: Oké. Dus ben je winstgevend?
7: Als ik de juiste beslissingen maak, dan ben ik winstgevend. Ja. Ja.
6: Het komende jaar bedoel je dus?
7: Ja.
6: Dan laten we daar straks over verder praten. Even, in 2019 ben je begonnen. Het idee kwam... Kun je daar nog iets over zeggen? Hoe is het idee ontstaan?
7: Ja, wij waren bij Shavers Club echt met een verbreding bezig. En wilden naast een scheerzeep ook gewoon een shampoo. Toen zijn we inderdaad met een laborant in gesprek gegaan. Kijken hoe kunnen we nou een shampoo gaan ontwikkelen. Nou, dan wordt er gezegd van, goh, je pakt een plastic fles. Daar stoppen we 20% werkzame stof in. En de rest is gewoon water. Ja, toen dachten wij, goh, dat is eigenlijk toch een soort van gebakken lucht wat we met elkaar verkopen. Toen zijn we dus verder gaan onderzoeken en zagen we dat er echt wel momentum was ook. En was dat de geboorte van Happy Soaps. We zijn met een fabriek gaan samenwerken en zijn heel nauw gaan samenwerken, gaan opschalen. En dat was
6: een mooie tijd.
7: Fantastische tijd.
6: Ja, ik hoor het
7: echt inderdaad, als ik daaraan terugdenk, ook een hectische tijd. Gaat allemaal heel snel aan je voorbij, maar continu bouwen. En dat is ontzettend leuk aan het ondernemerschap, zeg maar.
6: Ja. Laten we eens even kijken over hoe dat ging. Want dat deed je niet in je eentje.
7: Klopt.
6: Dat deed je met je broer.
7: Met name met mijn jongere broer Marco. Wij waren water en vuur, maar ook heel complementair aan elkaar. Op zich hebben wij een ontzettend mooie bedrijf opgezet met z'n tweeën.
6: Marcel en Marco, maar we hebben het over hadden, want hij is uit het bedrijf gestapt.
7: Hij is inderdaad wat anders gaan doen. En buiten dat ondernemerschap, zeg maar, allerhande uitdagingen met zich meebrengt.
6: Wat was de reden dat hij stopte?
7: Hij kreeg een hele mooie aanbieding uiteindelijk. En hij is echt gewoon een totaal ander pad ingeslagen. Dus de detachering. Ja. En is daar als CEO aan de slag gegaan. Dus maar goed, wat heb je dan te respecteren als mens?
6: Dat snap ik. Maar het is natuurlijk wel zo dat je denkt, ja, iemand zegt ja, omdat hij denkt dat die baan leuker is dan de baan die hij nu met jou heeft. Heb je het daarover gehad?
7: Ja, dat zou je kunnen zeggen. Ik denk dat financiële benefits ook wel gewoon beter waren in dat opzicht. Wij richten ons natuurlijk op een markt die gecreëerd moet worden. Ik ben echt aan het bouwen voor de lange termijn. Daar scheiden de wegen dus blijkbaar. Het is wat het is. Kijk, uiteindelijk als familie ook een beetje samenkomt met het ondernemerschap. Word je als mens behoorlijk getest. Ja. En moet je ook gewoon even rust gaan nemen. Ja. En even door het bos wandelen, even relativeren, even goed nadenken over waar moet je nu de juiste keuzes maken. Hè?
6: Mijn vader zei altijd, jongen, met familie moet je wandelen en niet handelen.
7: Ja, dat hebben wij toch anders gedaan. Maar achteraf kijk je natuurlijk een koe in de kont, zeggen wij dan, in het oosten. En ik ben ontzettend dankbaar voor het feit dat ik al die uitdagingen juist ben aangegaan. Omdat je dat vormt jou als mens.
6: Maar toch, omdat het, even terug naar het moment, je zet dat samen met je broer op. Op een gegeven moment zegt hij, joh, Marcel, ik heb een andere baan. Daar gaat natuurlijk iets aan vooraf. Kun je daar iets over vertellen?
7: We zijn in die zin heel complementair aan elkaar. De communicatie liep soms inderdaad vanuit bepaalde kanten stroef. Je hebt tussen twee broers. Ja, de een is jonger dan de ander.
6: Ben jij de oudste of de jongste?
7: Ik ben de oudste. En ik denk dat hij daar zelf ook wel gewoon wat struggle heeft ervaren. Van, moet ik nu soms ook bij mijn broer soms overheersend zijn. Lukte denk ik ook niet voldoende. Ik denk dat hij daar wel wat moeite mee heeft gehad. Buitenom het feit dat hij gewoon een hele mooie aanbieding heeft gekregen. En ik denk dat dat toch de hoofdzakelijke reden is. Ja. Hè? Dus,
6: Je voelt je dan wel, die denk je, potverdorie, nou ga ik er alleen voor staan.
7: Ja,
6: toch?
7: Ja, dus daar heb ik inderdaad wel eventjes wat stilte gepakt voor mezelf. Ik denk dat dat in deze tijd ook wel de les is. Dat je eigenlijk als mens echt flink wordt beproefd in je bovenpan. Die staat continu aan.
6: Ja.
7: Het is belangrijk om juist die stilte soms
6: te pakken. En hoe heb je dat dan gedaan?
7: Nou, ik heb een hele goede vriend. Daar ben ik bijvoorbeeld een stiltedag bij gaan doen. Mediteren, boswandelingen, al dat soort dingen. En daar echt tot de essentie. Gekomen.
6: En wat was dan de essentie op dat moment?
7: Essentie was dat het bedrijf ook wel iets nodig had. Wat ik niet in mijn eentje kon geven op dat moment. Dus wij zijn destijds echt op zoek gegaan naar wat meer expertise in de markt. Heb dat destijds ook gevonden in een aantal mensen die mij hebben ondersteund in de fase waarin we zaten, zeg maar. Mm-hmm. Daar heb ik ontzettend veel van geleerd ook weer. Dus Dat is ook gewoon een moment waarop het misschien ook wel een logisch moment was in die zin. Om vanuit Marco ook gewoon wat anders te gaan doen. Ja. En juist weer ruimte te bieden voor de juiste expertise die nodig was voor het bedrijf.
6: Ja. Hoe is de band nu?
7: De band is prima. Ja? Dus we lopen de deur niet plat, zeg ik maar eerlijk. Maar prima.
6: Geen wrokgevoel, wat dan ook.
7: Nee.
6: Het is niet het enige wat je bespaard is gebleven. Want jullie hadden namelijk ook een fabriek. Tenminste, er was een fabriek die voor jullie de Happy Soaps maakte.
7: Ja.
6: Maar daar waren jullie klant van, maar ook eigenaar van. Of een gedeeltelijk eigenaar.
7: In de periode dat inderdaad mijn jongere broer is gestopt, daarna zijn we inderdaad een fabriek ook gaan oprichten. Hebben we eigenlijk best wel een lastige periode gehad. Een jaar volop dynamiek. Mensen die soms, bepaalde posities die onbemand werden. Dat was echt uitdagend. Mm-hmm. Nou, na een jaar bleek er wat hiaten te zitten in de afspraken die we hadden gemaakt.
6: Heel voor mij, hè? Dus Er is een fabriek die maakt die soaps.
7: Klopt, ja.
6: Daar waren jullie gedeeltelijk eigenaar van.
7: Klopt.
6: Wie was de andere partij?
7: Dat waren twee mensen waarmee we eigenlijk al een langere tijd in het vakgebied samenwerkten. Mm-hmm. En die hebben wij eigenlijk betrokken om de fabriek samen op te richten. De aandeelhouders van Happy Soaps en twee managementleden. Zo is die fabriek tot stand gekomen. Ja. En uiteindelijk zou je kunnen zeggen, het doel is nog altijd bereikt. Hè, want uiteindelijk meer capaciteit op plasticvrije verzorging. Solide producten kunnen dus ook voor de markt worden geproduceerd. Ja. En er is meer concurrentie op dat gebied. En dat is belangrijk, denk ik.
6: Dus je start die fabriek. Dat doe je dan met z'n drieën, hoor ik dan aan. En daar ben je een gedeeltelijk eigenaar van. Opeens gaat die fabriek failliet.
7: Ja, ja.
6: Ik neem aan dat dit de enige productiefaciliteit was die je had.
7: Ja. Ja, goed, intussen, ja, je voelt van alles aankomen en je bent ook al wel weer dynamisch als je moet bezig zijn met de onderneming, bezig met kijken of er alternatieven zijn. Nou, die waren er zeker. Hebben wij toch bijgedragen aan een doorstart van de huidige fabriek.
6: Even, waarom ging het failliet?
7: Nou, er waren een aantal afspraken die wij tijdens oprichting hadden gemaakt, waar we op een later moment toch wat discussie over hebben gekregen. Mm. Dat gaat gewoon weg over, laten we zeggen, de knikkers.
6: Ja.
7: Hebben we met elkaar dan komt er bijzonder beheer ook bij kijken. Die neemt daar ook een bepaalde visie.
6: Die gaat naar de contracten kijken natuurlijk.
7: Juist,
6: die er
7: juist
6: zijn.
7: Ja, dat hoort er allemaal bij.
6: En hoe waren die contracten geregeld?
7: Nou, die contracten waren gescreend ook. Door de partij waarmee wij eigenlijk het gesprek moesten aangaan. Daar werd dus anders over gedacht.
6: Ja,
7: en dan ga je het over de komma hebben. En uiteindelijk moet je gewoon weer bij elkaar komen aan tafel. En dat was allemaal heel erg moeizaam.
6: Ja.
7: De les hiervan is natuurlijk ook met name dat complexiteit toevoegen aan een dergelijke business. Ja, dan moet je wel even een paar keer achter de oren krabben, wil je dat aangaan.
6: Ja. Dus wat zou je anders hebben gedaan?
7: Achteraf is allemaal makkelijk wonen, maar ik was die fabriek niet begonnen, eerlijk gezegd.
6: Nee. Dus die fabriek is failliet gegaan, maar er is wel een doorstart geweest.
7: Ja.
6: Maar niet meer met jullie als aandeelhouder, neem ik aan.
7: Nee, en dat is dus het positieve van de setup zoals die er nu ligt. Het feit dat je je volle bak kunt focussen op de juiste dingen die jouw bedrijf verder helpen. Dat is echt goud waard. Dus zo min mogelijk afleiding creëren. Ja. Ja.
6: En die andere mensen van wie die vorige fabriek was, zitten die er nog steeds in of niet?
7: Ja, en er is ook iemand bijgekomen die ook hun weer ondersteunt.
6: Wow. Juridisch ruzie gemaakt?
7: Ja, toch, ja, zou toch? Je kunnen zeggen.
6: Dat is een conflict over commas en punten. Dat meestal wordt er met advocaten naar gekeken. Maar uiteindelijk zijn jullie doorgegaan.
7: Ja. Ja.
6: Oh.
7: Ja, dat is het mooie van uiteindelijk een juridisch conflict. Dat je ook over je eigen schaduw weet heen te stappen naarmate je een tijd meedraait. En ik denk dat het heel belangrijk is als mens om dat te leren.
6: Dit zijn wel twee dingen die je denkt, jeetje, wat overkomt je als ondernemer?
7: Ja, nou ja, goed, dat heb ik me ook geregeld afgevraagd. Van, is dit uniek of moet ik dit nu eenmaal, word ik nu zodanig getest? Nou, dat is allemaal zo. Het is altijd wel uniek natuurlijk, maar om mij heen heb ik best wel veel.
8: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen.

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Dat wat je moet doen, dan ga je gewoon verkeerde lange termijnsbeslissingen aan. En dat is denk ik de essentie wat ik de afgelopen tijd echt heb.
3: Ja, wat jij zei, waar je het fout hebt gedaan, is dat je... Je zegt, ik was veel complex bezig. En je was ook wel met dingen bezig dat je denkt, moet ik me hier nou mee bezighouden? Dus daar proefde ik het een beetje in. Ja, kun je daar iets over zeggen?
2: Ja, de complexiteit die je aanbrengt in een onderneming lijkt in eerste instantie simpel allemaal wel op te lossen. Maar het klinkt onschuldig, maar op het moment dat jij een jaartje verder bent en je hebt ineens 174 verschillende artikelen die je inderdaad zowel nationaal als internationaal wil wegzetten, dan heb je verschillende verpakkingen voor één product, soms wel 3 verschillende verpakkingen. Ja, het wordt zo'n ontzettende stroperige setup dat je achteraf... Had ik dat echt anders gedaan? Had ik het niet zo pragmatisch aangepakt? Dus in die zin iets meer doordacht een product op de markt brengen. Hoe gaan we dat doen? Is dat voor alleen nationaal, internationaal? Brengen we alle werelden in 1 verpakking? Of hebben we daar 3 verschillende artikelen voor nodig? Daarnaast, is het nu echt nodig om ook nog een body lotion bar of een body oil bar aan te brengen in je assortiment? Je moet die verpakking ook allemaal up-to-date houden. Wetgeving die je soms inhaalt op bepaalde ingrediënten. Ja, het is ik heb ook weer een vriend die zei van... je doet net zoveel omzet als mij. Maar jij hebt echt een waanzinnig complex geheel. Dus ik moet ook de btw-aangifte in Zweden doen. Het is best een hell of a job.
3: Ja, dus wat je leert is, haal complexiteit eruit. Even daarover, hè. Jullie hadden op het hoogtepunt 174 producten, begrijp ik.
2: Ja, klopt.
3: Dat is wel veel.
2: Dat is echt heel veel, ja, zeker.
3: Ga je nu terugbrengen naar hoeveel? 130, begrijp ik.
2: 130,
3: ja. Vind ik nog steeds veel.
2: Ja, is nog steeds veel.
3: Is er niet iemand die zegt, even één ding, Marcel... misschien zijn 5 producten ook een goed idee?
2: Jawel, ja, die zijn er zeker. Misschien gaan we daar ooit nog wel naartoe ook. Ik durf dat nu niet te zeggen, maar er zijn zeg maar bepaalde producten... die laten echt heel mooi momentum zien... terwijl je tegelijkertijd denkt van, het past niet per se bij een personal care brand. Hè? Dus we hebben bijvoorbeeld wasmiddelen en al die dingen meer. Ja, tandpasta tabletjes hebben we ook bijvoorbeeld. Ja. Het is niet de categorie die zeg maar voor de hoogste omzet zorgt. Maar het is wel, zeg maar, je biedt een totaal pakket om plasticvrij te gaan consumeren, zeg maar thuis. En het feit dat je die...
3: Maar jij vindt het gewoon moeilijk om daar afscheid van te nemen dan?
2: Ja.
3: Toch?
2: Ja.
3: Want het verkoopt dan wel, hoor ik jou zeggen, niet de enorme omzetten, maar er is vraag daar.
2: Nou, dat is het eerlijke verhaal.
3: En dan vind je het zonde om het weg te snijden, toch?
2: Ja, dat is ook zo. En tegelijkertijd, je snijdt ook omzet weg.
3: Ja, precies.
2: Dus je moet ook op een ander vlak weer dynamisch zijn van, moeten we dan op een bepaald vlak weer afschalen. Dat is continu natuurlijk aan de hand. Ja.
3: Het bedrijf is opgericht in 2019. Als je de juiste beslissingen neemt, draai je dit jaar weer winst. Ja. Begrijp ik. Waar ligt dat aan? Is dat aan het assortiment of andere dingen?
2: Nou ja, overzicht. Ook wat minder collega's. Een lagere overhead. Betere producten die echt wat opleveren. Begrijpen welke campagnes werken, welke campagnes minder werken. Ik denk de opkomst van AI gaat bij ons ook een en ander veranderen. Dat vind ik zelf, daar ligt mijn compassie ook gewoon, om daar mee aan de slag te gaan, om echt iets moois neer te zetten. Dus dat zijn een beetje de elementen.
3: En de stip op de horizon over 5.

0: vijf jaar, Happy Soaps?
1: Denk ik dat Happy Soaps echt wel die 50 miljoen plastic flessen heeft bespaard. Mm-hmm. Dat is mijn b-hack, zeg maar. Dus ik wil die 50 miljoen plastic flessen gaan besparen.
0: En dat betekent eigenlijk gedeeld door 3, denk ik dan. Hè? Dus dat
1: klopt,
0: is ongeveer 17 miljoen zeepjes verkocht. Ja, zeepjes, ja.
1: Ja. En dan liggen we inderdaad echt breed in alle retail, denk aan drogist, supermarkt, maar ook de Janssenwinkel om de hoek, zeg maar zo.
0: We sluiten af met een Amsterdamse tegeltjeswijsheid.
1: Ja.
0: Een beetje naar Hazes.
1: Ja.
0: Wat zou jij op het tegeltje willen zetten?
1: Ja, je bedrijf groeit nooit verder dan jezelf durft te veranderen.
0: Mooi.
1: Ja.
0: Dat is een mooie tegeltjeswijsheid. Marcel, dankjewel.
1: Ja, vriendelijk bedankt.
0: Marcel Koers was dat, oprichter van Happy Soaps. Volgende week dan hebben we het over de horeca, iets heel anders. Een van de meest onvoorspelbare en harde branches die er is. Hoe bouw je daarin toch een succesvol bedrijf en hou je het vol als ondernemer? Dat hoor je van horecabaas Rames Ramzi. Abonneer je alvast op onze podcast. Dat kun je natuurlijk even vinden. Even zoeken op Bloed, Zweet en Zaken in je favoriete podcast-app. Blijf op de hoogte en tot volgende week. Dag.
2: Bloed, Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de deal van je leven.

0: sportwedding, Joe. Ik word er gek van alleen maar plannen.
1: Ja, wat wil je dan, Ben? Move faster, break stuff, zoals in de VS?
0: Nee, ik wil gewoon actie. Hoe gaan we het doen met soevereine cloud en ons AI-ecosysteem?
1: Luister daarom naar de Grote Tech Show. Elke woensdag in gesprek met een innovatieleider.
0: En elke donderdag nemen we samen de week in tech door.
1: Op BNR en ons podcast.
2: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
4: Goedenacht, ik ben Casper Kooi. Politieke partijen reageren woedend op de explosie bij het partijkantoor van D66. Onder meer de VVD, het CDA en de ChristenUnie noemen de aanval met een vuurwerkbom een laffe actie en een aanslag op de democratie. Er is iemand opgepakt, binnen waren er 30 jongeren, er raakte niemand gewond. Een hackersbende heeft de sites van meerdere universiteiten korte tijd overgenomen. Onder meer op pagina's van de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit was een half uur lang een bericht van de hackers te zien, meldt BNR. De ontwikkelaar beloofde eerder deze week nog dat het systeem weer veilig was. Amerika mag weer gebruik maken van militaire bases in Saoedi-Arabië en Kuwait. Volgens internationale media mag het nu weer, nu de Amerikanen hun missie in de straat van Hormuz hebben gestaakt. President Trump overweegt nu om de commerciële schepen op een andere manier te beveiligen. En in een klein dorp in Noord-Frankrijk kunnen automobilisten hun elektrische auto voortaan gratis opladen, meldt het AD. De burgemeester heeft de laadpunten laten koppelen aan zonnepanelen op het stadhuis om zo elektrisch rijden te stimuleren. Hij heeft de smaak te pakken, er moeten ook nog windmolens komen. Dan nog het weer van Weer Online. Het is op de meeste plaatsen droog hoor en het koelt niet verder af dan 4 graden. Er is wel kans op mist. Later vanochtend is het eerst zonnig, in de middag zijn er stapelwolken en dan wordt het maximaal 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
5: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De deal van je leven. John van Schagen en David Sluis.
6: Als jij 1% harder kan groeien, krijg je van mij de allerdikste BMW M die je ooit hebt gezien.
7: Als je van buiten komt, is het een management buy-in. Kom je van binnen, zit je al in het bedrijf, dan is het een management buy-out.
6: En dat had puur een financiële reden. Maar dat is natuurlijk de allerslechtste reden om door te gaan in het bedrijf.
8: Je bent de directeur van een levensmiddelenconcern. Hebt een plukje van de aandelen en sprint telkens naar een nieuwe exit toe. Niet één, niet twee of drie, nee, zelfs 4 keer achter elkaar maar liefst. En net als je hebt besloten, nu neem ik die sabbatical, komt er alweer een nieuwe trein voorbij. Dit is de deal van je leven. Ik ben John van Schagen, mijn co-host is M&A-adviseur David Sluis en onze gast is Thomas van Hemert van New Forest Finger Foods. Bekend van Kwekkeboom onder meer. Een bedrijf waar hij instapte toen dat razend verlieslatend was.
6: Ja, misschien is het leuk om eerst te vertellen over mijn periode bij Signature Foods. Ik zit nu al ruim 30 jaar in de voedingsmiddelenindustrie. En ik denk dat het 13 jaar geleden was dat ik instapte bij Signature Foods. Toen was het eigenlijk alleen nog Joma van de lekkere salades. Gilde Equity Management was toen net ingestapt. En uiteindelijk heb ik in 10 jaar tijd ben ik van Gilde Equity Management naar AC Capital Partners, naar IK Invest, naar Pamplona, terug naar het managementteam gegaan. Dus ik heb in die periode heel veel IM's gezien, heel veel M&A gehad, heel veel deals meegemaakt. Maar eerlijkheid gebied te zeggen, ik zat daar wel een klein beetje op de achterbank. In een klein zitje met een zwenen in de mond. Dus ik deed mee, maar ik zat niet achter het stuur.
8: Signature Foods, 13 jaar heb jij daar maar liefst gezeten. Een aantal keren ook private equity aan boord gehad. Steeds van eigenaar gewisseld. Je weet, als je eenmaal private equity aan boord hebt, ja, dan werk je toe naar een exit. Hoe is dat voor jou dan al als directeur?
6: Ja, dan werk je toe naar een exit. Alleen, je kan als ondernemer een exit zien als een eindpunt. Je verkoopt je bedrijf en je stopt ermee. Wij hebben eigenlijk de exit altijd gezien als einde van ons strategisch plan, waarbij wij een nieuwe partner zochten die ons kon helpen bij de volgende fase. Dus de eerste keer ben ik gewoon volledig doorgerold. Heb ik ook zelf helemaal geen exit gehad. De tweede keer ging het veel meer over van herstructurering naar expansie binnen de landsgrenzen. Dus bedrijven bijkopen. Vervolgens ging het veel meer over internationale expansie. En zo zoek je de hele tijd een partner die bij dat moment past.
8: Je leert wel omgaan met verschillende type investeerders.
6: Ja, ja.
8: Zag jij daar grote verschillen?
6: Ja, daar zie je heel, heel grote verschillen. Een kleiner fonds is vaak veel meer in detail, is veel meer ondersteunend. Tenminste, zo heb ik het meegemaakt. Van Gilde Equity Management daar een heel goed voorbeeld van. En op het moment dat jij een veel groter internationaal fonds aan je gebonden hebt, dan gaat het veel meer over de buy-and-build-strategie. Dan is dat veel belangrijker dan je autonome groei. Dus daar zie je heel erg veel verschillen in. Maar ook in het type persoon. Even als voorbeeld, toen we het verkochten aan Pamplona. Dat was ergens in 2020. Dat was toen corona was, geloof ik. Hè?
8: Ja, zeker.
6: Alles was dicht. Wij hadden een IM geschreven met Goldman Sachs. Groot bedrijf. Veel tijd en energie aan gespendeerd. En om in zo'n proces de verschillende partijen te leren kennen. Want uiteindelijk is een klik met een partij veel belangrijker dan het bedrag wat ze betalen. En om die klik scherp te krijgen, wilden wij altijd afspreken en de mensen ook leren kennen. Dus gelukkig was er net een soort gap van een paar weken waarin wij alle gesprekken hadden en de hotels weer open waren. Pamplona was een van de mensen, een van de partijen die daar aanwezig was.
8: Het klinkt Spaans, maar het was een Russische partij.
6: Ja, het klinkt Spaans. Het werd geleid door een Zweed, Martin Schwab. Het zat wel in Madrid, maar uiteindelijk bleek er inderdaad een Russische oligarch achter te zitten. Dat wisten wij op dat moment niet. Dus uiteindelijk hebben we daar ook op geschakeld. En waren we in de gelukkige omstandigheid dat we het bedrijf uiteindelijk weer terug konden kopen.
8: Ja.
6: Maar goed, wij hadden dat gesprek. En ik zal nooit vergeten. Martin die kwam beneden. Wij stonden te wachten. We hadden de hele dag hadden we al met hem en zijn hele team gesproken. En hij zegt, Man, ik weet niet hoe het met jullie is. Ik ben zo blij dat de hotels weer open zijn. Ik ga de hele nacht porno kijken.
8: Oh, jezus.
6: Dat was mega provocerend.
8: De introductie was dat?
6: Dit was de introductie.
8: En toen moesten jullie nog de deal gaan rondbreien?
6: Ja, want hij was een van de partijen die interesse hadden. Achteraf
8: zou me licht ongemakkelijk voelen.
7: Ja, maar het zou de reden kunnen zijn om meteen toch wel te neigen naar van tafel lopen misschien zelf.
6: Nou, kijk, het was heel duidelijk provocerend bedoeld.
7: Ja.
6: En ik moet zeggen, ik vond dat zelf wel interessant. Dus de avond vorderde, de drankjes vlogen over tafel. En op een gegeven moment ging hij roken. Dus ik dacht, nou, ik rook nu.
7: Ja.
6: Dus ik ging erbij staan. En wij raakten in gesprek. En hij zegt op een gegeven moment tegen mij, Thomas, kan jij, in het Engels uiteraard, kan jij 1% harder groeien dan je nu in het plan hebt staan? Weet je wat, nog sterker, als jij 1% harder kan groeien, krijg je van mij de allerdikste BMW M die je ooit hebt gezien. Dus
8: en wat nou,
6: als je
8: zei
6: hebt
8: jij
6: over
8: toen?
6: Provoceren. Nou. Ik keek hem recht in zijn ogen. Ik zeg, Martin, als jij gewoon betaalt wat wij voor ogen hebben, dan koop ik een veel dikkere auto dan die BMW die jij mij nu aanbiedt.
7: En toen waren jullie vrienden.
6: Hij kijkt mij aan. En hij was echt 2,20 meter. Tenminste, in mijn hoofd in ieder geval. Hij pakt mijn hoofd in een nekklem. Hij kust me op een voorhoofd. En hij zegt, I fucking love you.
8: En het ijs was gebroken.
6: Nou, laat ik het zo zeggen, 3 dagen later kochten zij het bedrijf.
8: Even aan jou, David, want ik hoor Thomas een aantal dingen roepen. Eerste plaats, die klik. Daar gaat het heel vaak over in dit programma. Heel belangrijk, maar aan de andere kant, het is ook een beetje ondefinieerbaar. Hoe stel je zoiets nou vast?
7: Ja, dat is toch een gevoel wat je zelf ervaart. En het is inderdaad het belangrijkste, want in mijn ervaring zijn ondernemers vaak geneigd toch te kiezen voor de partij met de beste klik. Zelfs als ze een mindere bieding hebben, dan ga je gewoon de onderhandelingen aan om die bieding wat te verhogen, maar ga je wel proberen met die partij eruit te komen. Ja, ik vind het wel belangrijk dat je elkaar ook eens opzoekt, en misschien ook wel eens zonder adviseurs, maar dat je een beetje elkaar wat beter leert kennen. Of ook in gesprek gaat met ondernemers die eerder aan deze club bijvoorbeeld een bedrijf hebben verkocht. Dat je een beetje gevoel krijgt, leuk hè, al die charme-offensieven die je ziet, en de drankjes en de dineetjes en de alle veren die je krijgt voor je bedrijf. Maar hoe gaat het dan in de praktijk?
8: Jij zegt in feite dus ook, die klik is vaak belangrijker dan de hoogste prijs.
7: Ja, wat ik zelf letterlijk al meerdere keren heb meegemaakt, nogmaals, is dat we hebben geprobeerd de deal te maken niet met de partij die net iets meer bood. Maar je gebruikt natuurlijk een hogere bieding wel om bij de partij met wie je de beste klik hebt te zeggen, luister, mooie bieding, je bent dichtbij, maar
8: er is er nog eentje.
7: Er is er nog eentje, er moet wat bij.
6: Ja. Ik denk ook, David, het hangt ook af of je door wil gaan met een bedrijf of dat je er uiteindelijk uit wil stappen. Ik denk
7: ja, 100%.
6: Dat als jij door wil gaan, dan is de eerste vraag die je jezelf moet stellen, en dat hebben we dus nou ja, in totaal 5 keer gedaan, is dit de partij waar we iedere dag mee willen samenwerken? En is dit ook de partij die uiteindelijk echt gelooft in onze strategie?
8: Maar Thomas, stel als zelfs nog als jij eruit zou stappen. Je laat ook je bedrijf achter voor je mensen. En ik heb ook geleerd in al die andere gesprekken dat ondernemers, die willen ook iets goeds achterlaten voor hun mensen. Ja. En die willen hun niet met een of andere eikel opzadelen.
6: 100%.
8: Ja.
7: Ja, maar dit maakt het wel extra belangrijk. Als je samen door moet, is die klik alleen maar belangrijker. Het is natuurlijk ook wel eens zo als een ondernemer zegt, ja, ik wil verkopen en binnen, als het even kan, binnen een jaar wel weg. Ja, dan wordt de prijs natuurlijk wel wat belangrijker.
8: Dan nog iets. Jij zegt, terugkijkend op die periode, jij leerde dat een deal pas een deal is als de handtekening ook daadwerkelijk op papier staat. Dat klinkt alsof je dat een aantal keren hebt meegemaakt, dat het echt op het allerlaatste moment fout ging.
6: Nou, niet zozeer fout ging. Kijk, we hebben in die periode heel veel bedrijven gekocht. En de meeste zijn daar ook van gelukt. Maar er kan altijd een kink in de kabel komen, waardoor het even niet gaat. Een fonds die toch besluit om iets anders te kopen. Een andere deal die valt. Een oorlog die ergens start. Er zijn zoveel redenen waardoor iets fout kan gaan.
8: Nog iets wat jij zei, bij al die deals die jij gesloten hebt, jij was directeur, hè, jij leidde de processen, jij zat op de achterbank.
6: Ja.
8: Maar je hebt daar wel het nodige van meegekregen, toch?
6: Ja, ik was verantwoordelijk voor het commerciële beleid in Nederland. De laatste 10 jaar verantwoordelijk voor de Nederlandse operatie.
8: Ja, en jullie waren ook echt de cash cow van de hele onderneming.
6: Ja.
8: Dus niet een onbelangrijk figuur?
6: Nee, dus in alle IM's, in alle DD's ben ik daar constant bij geweest. En ik heb ook vanaf dag 1 geïnvesteerd en ook mee kunnen profiteren. Waarbij ik wel in de eerste fase echt constant ben doorgerold.
8: Misschien nog wel leuk om te vertellen dat bij elke keer als er weer een nieuwe deal gesloten was, dan deed jij jezelf ook een cadeautje.
6: Ja,
8: te goed, hè?
6: Ja, waarbij ook mijn motto, net zoals dat van BNR, is blijf scherp. Ik had als motto, en dat heb ik nog steeds, ik koop 1 cadeautje. En het is dan leuk om daar alvast 10 jaar over na te denken wat dat cadeautje gaat worden. Zodat het je ook scherp houdt. En verder heb ik het gewoon allemaal netjes gegeven.
8: Ja, je zegt cadeautje, maar geef me even wat stond er voor het eerste keer op de oprijlaan.
6: Nou, de eerste keer ben ik doorgerold, dus heb ik mezelf niks gegeven. De tweede keer heb ik een Porsche 911 gekocht.
8: Tuurlijk, ja.
6: De tweede keer had ik een combinatie van een goede Envy en een goede Ratchet. Heb ik een huis laten bouwen. En daarna heb ik een hele mooie Porsche Panamera voor mezelf gekocht.
8: Wauw. Ja. Ik doe even een verlaten belletje, want ik hoor 2 termen, David, die ik niet kende.
7: Ja, ja, je bedoelt de Envy en de Ratchet.
8: Ja,
7: ja, de Envy-factor is vaak dat je de aandelen op een veel interessantere prijs kunt kopen dan de private equity investeerder. En dat is een manier om management, wat heel belangrijk is voor het bedrijf, in de gelegenheid te stellen om wel echt mee te doen als aandeelhouder ondernemer. Maar dat betekent dus ook dat als je een mooie exit maakt, dat je daar een heel mooi rendement op kunt maken. En de Ratchet is meer aan het eind, dat je op basis van behaalde resultaten een bepaalde afspraak hebt. Nou, als je dit haalt, dan krijg je nog eens een keer zoveel erbij. Dus als je allebei hebt, dan loopt die aan 2 kanten. En dan, dan kun je jezelf dit kort cadeautje geven.

0: Vier keer verwisselt Signature Foods van eigenaar dus. En voor Thomas is dat een kwestie van vier keer doorrollen. Dit betekent dat je als verkoper de opbrengst opnieuw investeert in het bedrijf en zo dus mede aandeelhouder blijft. Maar dan komt er uiteindelijk toch dat moment waarop Thomas besluit: ik vind het hier eigenlijk wel mooi geweest.
1: Op een gegeven moment wordt een bedrijf te groot. Gaat het heel erg, in mijn geval, over de puntjes op de i zetten. En ik ben niet iemand die puntjes op de i zet. Ik wil een hele i zetten of het hele woord zetten. Maar niet dat laatste twisten en tweaken. Ik ben iemand die, ik hou van 30%, 40%, 50% groei per jaar. Daar word ik gelukkig van. En niet van 4%, 5%, 6% groei. Dus ik kwam eigenlijk er voor mezelf achter dat ik op de verkeerde gronden de laatste keer was doorgestapt. En dat had puur een financiële reden. Dat is heel lullig om daar achter te komen op het moment dat je bent ingestapt. Maar dat is natuurlijk de allerslechtste reden om door te gaan in het bedrijf. Dus ik was in de gelukkige omstandigheid dat ik operationeel kon uitstappen. Dat heb ik gedaan. En ik had ook met mijn vrouw afgesproken: wij gaan een half jaar sabbatical nemen. Het waren natuurlijk echt mega tropenjaren. Mijn vrouw die had twee restaurants in het Gooi. Die had zij verkocht. Dus wij zaten met z'n tweeën in de tuin. En we zouden lekker huiswerk maken met de kinderen. Sporten, slapen en eten. En op dag twee gaat mijn telefoon en word ik gebeld door de voorzitter van de RVA van Nouveau's Fingerfood. Dus ik zeg nog tegen Laurien, mijn vrouw, ik laat de telefoon zien. Ik zeg, kijk eens wie er belt. Ik ga niet opnemen, maar ik weet zeker dat hij iets leuks heeft. Ja. En een dag later krijg je een appje. Thomas, bellen nu. Ik heb iets leuks voor je. En ja, toen dacht ik toch van, ja, dat bedrijf, dat past bij mij. Dus ik ga me er eens in verdiepen. En toen kwam ik erachter dat het bedrijf en natuurlijk twee hele gave merken heeft, zoals Kwekkeboom. Maar ook een bedrijf was in nood. En dan ben ik wel zo'n merkenman dat ik denk van ja, fuck. Dit is gewoon zonde als zo'n mooi merk. Het bestaat dit jaar 126 jaar. Als zo'n merk naar de knoppen gaat.
2: Maar jij zat in een sabbatical, je wilde even niets. Je wordt in contact gebracht met een bedrijf met rode cijfers.
1: Ja, ik heb begrepen, en op dag 8 stapte ik in.
2: Ja, je hebt niet een heel uitgebreid DD gedaan. What happened? Hoe is het zo gegaan?
1: Wil je het eerlijke antwoord?
2: Ja.
1: Ik was daar op dag 8. En toen ben ik ingestapt en ik dacht, dit gaat of binnen 3 maanden... helemaal fout.
2: Ja.
1: En dan ben ik hooguit kwijt wat ik erin stop. Of ik krijg het goed. Dat was eigenlijk de reden.
0: Dus je zegt kwijt wat ik erin stop. Ja. Dus jij ging daar zelf ook met geld in dat bedrijf zitten. Je hebt je daar ingekocht.
1: Ja.
0: Mag ik dat dan een soort management buy-in noemen, David?
2: Of een management buy-out. Weet jij het verschil eigenlijk, John?
0: Ik weet het echt niet.
1: Wat heb ik gedaan, David?
2: Ik denk een management buy-out. Dat is een management buy-in. Shit.
0: Ja, toch? Nou, vertel.
2: Als je van buiten komt, is het een management buy-in. Kom je van binnen en zit je al in het bedrijf, dan is het een management buy-out. En volgens mij kwam je van buiten, dus dan is het een management buy-in.
1: Ja, ik kwam van buiten.
0: Wat voor bedrijf trof je daaraan? Want je zei, David zegt het inderdaad, het bedrijf schreef rode cijfers.
1: Ja.
0: En jij zei, het zou binnen afzienbare tijd helemaal de verkeerde kant op gaan. Of we zouden het toch weer op de rit krijgen.
1: Nou, ik denk in essentie was het een heel mooi bedrijf. Het vorige managementteam die er ook in zat. Die heeft ook echt wel pogingen gedaan om het bedrijf recht te krijgen. Het is er niet gelukt. Maar het bedrijf had voldoende schaal. We hadden toen 131 mensen in dienst. We hadden 50 miljoen euro omzet. We hadden 2 locaties. Dus al met al heb je dan voldoende schaal.
0: Ja, maar je zegt 2 locaties. Een tweede locatie waar verlies werd geleden. En een grote klant die zojuist was weggevallen.
1: Ja, en achteraf zou je een tweede locatie starten op het moment dat je grootste klant een aflopend contract heeft. Nou, denk dat daar is ergens een weeffoutje ontstaan. Dat had misschien iets beter gekund. Maar ik denk dat het managementteam dat zelf ook wel weet. Maar dat hebben we allemaal kunnen herstellen. En ik geloof heel erg.
0: Wat heb je gedaan dan?
2: Een 1 april grapje ook, toch, vorig jaar, of niet? Daar herinner ik me iets van. Ik dacht, ik
1: met de bitterbalpizza.
2: Ja, maar dat was echt, dat was geen grapje, toch?
1: Nee, en dat was uiteindelijk de na de pepperoni, de nummer 2 pizza bij New York Pizza, die daar in de winkel lag.
0: De bitterbalpizza. Ja, hij is mij even ontschoten.
1: Hij is toevallig nu 13 april weer in assortiment gekomen. Oh, dus right. kan hem weer halen, ja. Tijdelijk. Nee, wat heb ik gedaan? Ik heb het managementteam vervangen. Ik heb de tweede locatie heb ik verkocht. Ik heb heel lang geprobeerd de oude klant die weg was gegaan, om die terug te krijgen. Dat lukte niet. En ja, dat normaal gesproken, als een klant met zo'n omzet wegloopt, dan denk je, nou, dat is wel heel veel pech, heel veel ongeluk in je leven. Maar uiteindelijk was dat ons grootste geluk. Want toen die klant uiteindelijk weg was en ook duidelijk was dat hij niet terug zou komen, zijn we de keten ingedoken. En toen bleek dat we een mega kans hadden in de markt. Wij produceren fingerfood, kaas appetizers. Alleen die verkochten we aan Nederlandse en buitenlandse retailers. Maar die verkochten wij niet aan quick service restaurants. Terwijl quick service restaurants zoals een McDonald's, een Burger King, een KFC, daar zitten natuurlijk wel de volumes. En wij kwamen erachter dat wij de enige, nou, zo ongeveer wereldwijd waren, die niet gebonden waren aan een contract met een tussenpartij. Ja, als je 8 maanden lang op de stoep ligt bij zo'n groot keten, dan komt er een moment dat ze de deur open doen. En dat is gelukt. Dus wij leveren nu.
0: Dus jij hebt daar gewoon heel hard op de deur geklopt?
1: Ja, dag en nacht.
2: En wat is de impact daarvan op de cijfers voor jullie?
1: Ja, inmiddels leveren wij meerdere landen. Twee jaar geleden zijn we begonnen met 1 product. Vandaag de dag hebben we 5 producten turnkey ready die besteld kunnen worden door het systeem.
2: Ja.
1: En wordt er gewerkt aan nog 4 artikelen.
2: Heb je dan ook een hele mooie lock-in? Werkt dat zo? Dat ze ook nooit zomaar weer weggaan? Want het zit nou helemaal in het assortiment.
1: Nou, in die end gaan ze. Kijk hier.
0: Even lock-in, David.
2: Ja, dat heeft niet zoveel met de M&A te maken. Maar meer dat als je eenmaal binnen bent, dat je niet zo makkelijk meer naar buiten gaat. Ik kan me voorstellen als een McDonald's het opneemt, hè, in de menukaart van het restaurant in meerdere landen, dat ze niet zo makkelijk zeggen, we nokken er weer mee. Maar of
1: nou, kijk, er wordt altijd gezegd, don't take it for granted. Nee. Dus je moet er heel hard voor werken. Het is echt Champions League niveau wat er van je wordt gevraagd. En terecht. 0 fouten is de benchmark. 1 fout, ook al verkoop je 60 miljoen hapjes, 1 fout is out.
2: Ja.
1: Dus je moet er heel hard voor werken. Maar dat vind ik juist ook wel weer de sport. Dat je binnen zo'n groeielement, dat je ook echt Champions League moet spelen.
2: Anders zou iedereen binnen liggen.
1: Ja, dus we doen iets wat een ander niet zomaar kan.
2: Ja.
1: Omdat de tussenhandel er tussenuit is, hebben we ook nog een keer een concurrentieel voordeel op prijs en op kwaliteit. Want we zijn de enige die alleen deze type producten maakt. Dus ja, we hebben nu een wereld voor onszelf gecreëerd die wereldwijd is, in plaats van met onze merken alleen een Nederlandse schaal. En ja, dat is een opportunity die we
0: dus
1: heel fijn vinden om te
0: pakken. Als we dit mogen samenvatten, dan kunnen we stellen, het bedrijf staat er inmiddels weer goed voor. Jullie spelen het spel ook in meerdere landen. Er wordt winst gemaakt.
1: Ja.
0: Zit er ooit weer een exit aan te komen? Of ga je zelf bijvoorbeeld eerst nog op overnamepad?
1: Ja, een exit is in ieder geval het laatste waar we mee bezig zijn. We zitten echt aan het begin van deze fase.
0: Maar bellen er wel eens partijen?
1: Ja, joh, maar
0: die zeggen, interessant wat jullie aan het doen zijn.
1: Dagelijks.
0: Oh, dagelijks zelfs.
1: Maar ik denk dat het niet bij mij iets is wat bij mij het bedrijf uniek maakt. Ik denk dat ze dat bij iedereen doen.
0: Ga je
1: doen.
0: Koffie drinken of zeg je nee, totaal geen boodschap
1: aan nu? Ik drink altijd koffie en ik vind koffie ook gewoon echt heel lekker.
0: Ja, want je kwam hier vanmorgen binnen, toen had je er al 4 op, hè, zei je.
1: Ja, en ja. Ik heb ook een aantal investeerders al gezien. Nee, ik vind
0: vanmorgen
1: dat wel. Ja, er zat er hier beneden eentje.
0: Oh, je hebt even afgesproken in Dauphine.
1: Nee, die zat er gewoon.
0: Oh, die zat er gewoon. Oké, dus daar heb je even mee zitten kletsen.
1: Ja, dat gebeurt vaker.
2: Ja.
1: Ah. Ja. Nee, ik vind dat je moet altijd openstaan. Je hebt dit soort. Kijk, het is ook een soort gesloten ecosysteem. Met investeerders, met banken, met adviseurs. Die moet je tijd en energie en aandacht geven op ieder moment. Moet natuurlijk niet afleiden van je bedrijf. Maar ik vind dat daar werkt de relatie ook. Je moet ook daar je tijd en energie in stoppen.
0: Tot slot, Thomas, nu terugkijkend op al die deals waar jij of op de achterbank zat of er nog dichter op de bal speelde. Wat adviseer jij ondernemers die vandaag voor eenzelfde traject staan en die misschien nog niet zo vaak dit spelletje gespeeld hebben?
1: Ik denk de allerbelangrijkste wat je als ondernemer scherp moet hebben is: wat is eigenlijk de reden waarom ik mijn bedrijf wil verkopen? En dat klinkt misschien heel gek. Maar dat is voor mij wel de belangrijkste les die ik nog steeds wel hanteer. Wil ik mijn bedrijf verkopen omdat ik naar de volgende fase met het bedrijf wil en ik wil er zelf in blijven, dan heb je een ander type partner nodig. Of wil ik uitstappen en wat dan? Wat ga ik dan in godesnaam met mijn leven doen? Die vraag die moet je jezelf super scherp hebben. Wat eigenlijk de reden is. Waar verlang je naar? Wat wil je?
2: Daar ben ik het helemaal mee eens. En dat in combinatie met wat je eerder zei over de regie nemen. Laat het dus niet aan de markt en aan de kopers, de investeerders, om te bepalen hoe jouw agenda eruit ziet en wat je plan wordt. Je maakt zelf een plan. Je stelt je eigen team van adviseurs samen. En je gaat met elkaar dat plan uitrollen waarbij je zelf de regie hebt.
1: Maar het is mij niet gelukt om zelf een levensmiddelenconcern neer te zetten. En ik merk ook, dan vind ik het leuker om cultuur te draaien naar iets.
2: Ja.
1: Naar wat we nu aan
2: het doen. En heb je gewoon omvang voor nodig.
1: En nu, kijk, als ik nu naar het bedrijf kijk. Toen ik begon, hadden wij een ziekteverzuim van bijna 20%.
0: Zo.
1: Ik heb vandaag 2% ziekteverzuim.
0: Kijk.
1: Wat zegt dat over het bedrijf?
0: Een wezenlijk verschil, hè? Ja. Waanzinnig.
1: Het hele bedrijf die langs mijn kamer komt. Ja. Of het nou Salvatore is die aan de productielijn staat. Of de CFO. Hey Thomas, hoe gaat het? Je voelt een vibe in het bedrijf. Nou, ja. Daarom weet ik zeker dat het gaat lukken.
0: En dat zei Thomas van Hemert over de verschillende deals die hij in al die jaren deed. En of je nu droomt van een exit of gewoon nog midden in alle hussel zit, abonneer je even op deze podcast. Dan hoor je hoe anderen dit hebben aangepakt. Tot de volgende deal.
3: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Boekenstein en de Wijk. Adio.

nu.nl met het allerlaatste nieuws, unieke verhalen en scherpe columns. Lees het op bnr.nl en blijf scherp.

0: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
1: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon $90 miljard.
0: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
1: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
0: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
1: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
2: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. De gemeente Uithoorn plaatst camera's in de straat waar dit jaar een asielzoekerscentrum komt. Het cameratoezicht moet de openbare orde bewaken na een demonstratie van ruim 100 mensen tegen de komst van vluchtelingen. Hoewel het protest rustig verliep, liep een eerdere demonstratie nog uit op rellen. Atleten uit Belarus mogen weer onder hun eigen vlag en volkslied meedoen aan internationale sportwedstrijden. Het Olympisch Comité zegt dat omdat sporters niet gestraft mogen worden voor de acties van hun overheid. Voor Russische atleten gaat het nog steeds niet op. Zij mogen alleen onder neutrale vlag meedoen. In Amerika heeft een man een levenslange gevangenisstraf gekregen voor een aanslag op een pro-Israëlische mars in Colorado. De dader doodde vorig jaar 1 persoon en verwondde 14 anderen met molotovcocktails en een vlammenwerper. Hij bekende schuld en heeft in de rechtbank sorry gezegd. En actrice en zangeres Miley Cyrus krijgt later deze maand officieel een eigen ster op de Hollywood Walk of Fame in Amerika. De zangeres werd vorig jaar al geselecteerd voor de eregalerij. Er komt een hele ceremonie aan te pas en die wordt live gestreamd. Dan nog het weer van Weer Online. Het is droog, maar er is ook kans op mist. Het koelt niet verder af dan 4 graden. Later vanochtend dan start de dag zonnig. In het middag dan komen de stapelwolken. En het wordt maximaal iets warmer dan gisteren, namelijk 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
5: Donderdag 7 mei. Welkom bij Boekenstein en de Wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde. Zoals elke dinsdag en donderdag met vragen van onze luisteraars die u kunt sturen naar boekensteinendewijk@bnr.nl. En we beginnen met Dre Jaspers. Die is sinds kort gepensioneerd en luistert elke dag met veel belangstelling. En hij noemt jullie, en dat hoor je niet vaak, laconiek. Dat gaat dan specifiek over, schrijft hij, de doelen en het succes van de Trump-administratie. Hij zegt dat als volgt aanhoudend wordt beredeneerd dat Trump geen strategie zou hebben en zijn doelen niet zou halen. Hij wordt meewarig belachelijk gemaakt. Dat is allemaal beredeneerd vanuit het huidige en oude westerse perspectief. Echter, Trump heeft een geheel ander perspectief en andere doelen. Hij voert zeer succesvol de agenda van Project 2025 uit en heeft al die doelstellingen gehaald. Zijn doel is chaos en verwarring zaaien en dat lukt hem ook prima. En hij wil Europa verzwakken en nou, dat lijkt ook best goed te gaan. Daarnaast wil hij de komende verkiezingen winnen of niet door laten gaan. Nou, gaat ook de goede kant op voor hem, lijkt het. Zijn doel is het vestigen van een illiberale democratie en dat ligt op schema. Jullie zijn bezig met hem te bekritiseren op de doelen van onze agenda, maar dat is de zijne niet. Hoe zien jullie dat?
6: Nou ja, ik wilde wel dit over zeggen tegen meneer Jaspers. Wat voor succes heeft Trump eigenlijk in de richting van Europa als hij een totaal onnodige oorlog in Iran voert, die ook nog eens heel knullig uitvoert, dan leidt dat toch ook tot machtserosie van Amerika, ook ten aanzien van Europa. Ik weet wel dat Europa heel veel last heeft van deze situatie, maar als je zoveel fouten maakt als Trump, dan kan je ook niet automatisch zeggen dat je daar nou succesvol bent in het uit elkaar spelen van Europa. Ik denk dat Merz en Sanchez met elkaar gewoon eens zijn dat het niet zo handig is geweest wat hij in Iran heeft gedaan. Wat denk jij, Rob?
7: Ja, ik denk dat je echt een onderscheid moet maken tussen de uitvoering van Project 2025. Ik zou zeggen, doe vooral je best. Maak van Amerika een niet-liberale democratie. Ja, ik vind het allemaal wel heel erg jammer, maar ik ben geen Amerikaan. Dus mij zal het een worst wezen, bij wijze van spreken, wat je dat doet. Maar waar het natuurlijk gewoon om gaat, is dat wij hem beoordelen op zijn buitenlands beleid. En dat buitenlands beleid is gewoon, nou ben ik eens met Arjan, is gewoon slecht. En ik ben het ook niet mee eens, het er ook niet mee eens dat hij Europa wil verzwakken. Ja, dat wil hij wel. Maar ik ben het er niet mee eens dat hem dat ook gewoon op dit ogenblik lukt. Als je kijkt wat er op dit ogenblik gebeurt in Europa. Nou, we hebben afgelopen maandag hebben we het nog even gehad over de Europese politieke gemeenschap. Die in Armenië, Yerevan, bij elkaar kwam. Carney heeft aangeschoven als niet-Europees land. Dat is echt heel veelzeggend. Want die is op zoek naar een alternatief voor de banden met de Verenigde Staten. We zien op dit ogenblik dat lichte paniek is uitgebroken binnen de NAVO. En we zien dat er een enorme discussie op gang is gekomen hoe je onafhankelijker kan worden op dat gebied van de Verenigde Staten. De Europese Commissie die heeft allemaal initiatieven genomen om te komen tot veel meer autonomie ten opzichte ook van de Verenigde Staten en ook van China. Nee, de gevolgen zijn gigantisch. En die isolatie die Trump op dit ogenblik teweeg brengt voor Amerika is immens. We hebben het voorbeeld al eerder genoemd in de podcast. Namelijk dat er een telefoontje is geweest tussen Trump en Poetin. Dat was vorige week woensdag. Nou, daar heeft iedereen redelijk schouderophalend over op gereageerd. Van, dat zal allemaal wel. Doe vooral je best. Gisteren hebben we het er ook weer over gehad hoe Trump eigenlijk geen deuk in een pakje boter kan slaan in het hele vredesproces in Iran. Misschien komt het allemaal nog wel, maar dat gaat ook allemaal ten koste van de positie van de Verenigde Staten. Ja, dus binnenlandse politiek zou het best kunnen zijn dat hij vorderingen heeft gemaakt. Dat inderdaad, ik geef onmiddellijk toe dat hij ruim de helft van Project 2025 heeft uitgevoerd. Misschien ligt hij al wel op 70-80%, klopt. Maar dat is niet ons probleem. Ons probleem is, en ons punt is, zijn buitenlandse beleid. Daar hebben wij mee te dealen. En dat gaat gewoon niet goed.
6: Exact.
8: Nee, maar zou het dus wel kunnen dat hij, de krachten achter hem eigenlijk nog wel redelijk tevreden kunnen zijn? Omdat het hen misschien niet zo heel erg gaat over hoe het gaat met Amerika, maar over hoeveel centen ze daar voor zichzelf uit kunnen peuren. En dan is bijvoorbeeld dat tarievenbeleid is economisch heel erg onhandig, maar je positioneert het Witte Huis wel in een positie waarin je mensen kan chanteren en waarin je dan kan zorgen dat Saoedi's allemaal geld in je cryptobedrijf stoppen en zo. Dus dat wat dat betreft ze redelijk op stoom liggen met hun eigen agenda. En dat het waarschijnlijker is dat die binnenlands gemotiveerd is. En dat ze helemaal niet zoveel interesseert wat er gebeurt met Oekraïne. En niet wat er gebeurt met China. En ook niet wat er gebeurt met de Verenigde Staten. Maar alleen wat er gebeurt met hem zelf persoonlijk.
6: Maar ze zijn Orbán kwijt. Ze zijn Orbán kwijt. Ze zijn Merz Duitsland gewoon helemaal kwijt. Een enorme ruzie met Merz gemaakt. Ik weet niet of het allemaal zo handig is, hoor.
7: Nou ja, maar jij hebt het, Hugo, over binnenlandse aangelegenheden. Ik denk, dat ben ik met je eens. Ik vraag me eigenlijk af of het inderdaad zo is dat Amerika hier ontzettend veel aan verdiend heeft. Eén ding is zeker, Witkoff, Kushner, Trump, de hele familie Trump, die verdient er ontzettend veel aan het presidentschap van de Verenigde Staten. Want je ziet dus dat er een totale vermenging is van de diplomatie die de groep rond Trump aan het bedrijven is en zelfverrijking. Dus ik weet niet of dit nou echt enorm opdiept voor heel Amerika. We weten ook uit de cijfers dat het de heffingen, dat die ook heel erg weinig opleveren voor de Verenigde Staten. Omdat, nou, bij wijze van spreken, als Nederland een heffing zou kunnen aan zijn broek zou krijgen, kan niet. Dan zeggen we gewoon, oké, dan richten we een bedrijfje op in België en dan doen we het via België. En dan gelden die heffingen niet meer. Dus als je gewoon kijkt van echte heffingen, wat die hebben opgeleverd, nou, dan is dat betrekkelijk weinig. En dat heeft helemaal niet opgeleverd wat Trump heeft voorgespiegeld aan de eigen bevolking. Namelijk dat door die heffingen de armere mensen in Amerika geen belasting meer zouden hoeven te betalen. Dat is gewoon niet gelukt. Je ziet dat de olieprijzen omhoog zijn gegaan. Dus ook de prijzen aan de pomp in de Verenigde Staten. Zijn approval ratings die lopen terug. Nou, ik weet niet of dit nou allemaal zo'n daverend succes is. Ook niet voor Trump op dit ogenblik, zelfs intern.
6: En zelfverrijking betekent dat de Amerikaanse soft power, die vroeger heel groot was, hè, Marshall Hulp, denk er maar aan, is allemaal kapot aan het gaan. India is woedend op Trump door die hele Iran-oorlog. Waardoor ze gewoon een enorm tekort aan olie hebben en allemaal ellende hebben. Nee, dit is korte termijn politiek.
7: Ik zie ook dat in Amerika veel analisten nu zeggen van als die midtermverkiezingen doorgaan, dan gaat hij dat gewoon verliezen.
8: Gaan we naar Anne van Buhl, die vraagt: waarom wordt er zo moeilijk gedaan over toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie? We moeten blij zijn dat ze willen en we kunnen niet meer zonder ze. En dit ook terwijl een land als Hongarije 16 jaar lang de EU chanteerde en met mannenmacht binnen het kamp werd gehouden.
6: Ja, ik begrijp die vraag van Anne heel goed. Maar je moet ook een beetje naar de nitty-gritty van de Europese Unie gaan kijken. Kijk, persoonlijk vind ik dus, omdat Oekraïne ook zo belangrijk wordt voor de veiligheid van Europa, zou je dus hier water bij de wijn moeten doen. Hè? Maar nu moeten we even praten over boeren in Europa. En dan moeten we gewoon even vaststellen dat er heel veel Oekraïnse boeren zijn die voor hele lage kosten tarwe produceren. En dat betekent dus dat het hele systeem van de Europese Unie komt dan onder druk te staan, omdat Oekraïne erbij komt. Hè? En daar is gewoon de Europese Unie, ja, daar zijn we niet zo goed in met elkaar, omdat we al die boeren proberen te beschermen. Hè? Dus met andere woorden, dat kan niet heel snel gebeuren. Dat zou om geopolitieke redenen en veiligheidspolitiek wel moeten gebeuren, maar daar zijn we niet zo sterk in, omdat we die boeren moeten beschermen. Wat denk
7: jij? Dat is natuurlijk maar één deel van het probleem. Die boeren die zijn inderdaad belangrijk wat dat betreft. Maar tegelijkertijd zie je dat er eigenlijk twee dingen aan de hand zijn. Aan de ene kant is het inderdaad geopolitiek noodzakelijk om Oekraïne daar zo snel mogelijk bij te trekken. Want dan trek je hem in het Europese kamp. Dat dan in theorie sterker gaat worden. Tegelijkertijd wil je natuurlijk voorkomen dat er een land bij komt dat niet klaar is voor de Europese Unie. Waar te veel corruptie is, waar het politiek systeem nog niet goed op orde is. Wat economisch niet makkelijk kan integreren.
8: Want eenmaal binnen kan je ze daar niet meer toe dwingen, hebben we eerder gezien.
7: Nee, exact. Dus je moet dat eigenlijk zo goed mogelijk regelen. En we hadden, dacht ik, zaterdag was dat, hadden we Serri in de uitzending, een oud-ambassadeur van Nederland in Oekraïne. Dus iemand die ook gewoon ook een land goed kent, maar die ook zegt van ze moeten wel aan de eisen voldoen. Dat betekent dat je moet teruggrijpen op de Kopenhagen-criteria, die een hele tijd geleden zijn afgesproken. Dat betekent gewoon dat je daaraan moet voldoen. Je moet stabiele instellingen hebben. Nou, de vraag is echt of Oekraïne stabiele instellingen heeft. Je moet economisch-financieel de boel op orde hebben. Dus de vraag of dat op dit ogenblik het geval is. En je moet bestuurlijk in staat zijn om dat hele acquis communautaire, zoals dat zo mooi heet, om dat te kunnen aanvaarden en te kunnen implementeren. Anders krijg je een land erbij wat gewoon niet voldoet aan de regels. En dan wordt het één grote bende. En dat wil je dus ook niet hebben. En realiseer één ding, en dat durft bijna niemand te zeggen. Oekraïne heeft gevochten. Het is een land dat dan uit oorlog komt. Het is een land dat onwaarschijnlijke offers heeft gebracht. Het is een land dat heel erg groot is. 40 miljoen inwoners. Dus dat heel sterk drukt ook op de stemverhoudingen binnen de Europese Unie, als er met meerderheden van stemmen wordt gesproken. En het is een land dat natuurlijk een enorm zelfbewustzijn heeft gekregen als ze goed uit deze strijd komen. En dat ook zullen zullen vertalen naar een bepaald stemgebrag in Europa. Want ze hebben een hoge prijs voor hun veiligheid moeten betalen. We hebben voortdurend gezegd dat Oekraïne een land is dat ook voor onze veiligheid vecht. Dan kun je er vergif op innemen dat Oekraïne ook heel erg assertief zal zijn binnen de Europese Unie. En gezien de omvang van het land, denk ik dat heel veel landen daar op dit ogenblik helemaal niet op te wachten zitten. Dus iedereen zal zeggen, lidmaatschap oké, maar je gaat wel dat doen volgens de regels. En je zult je ook houden aan de regels die we in Kopenhagen hebben afgesproken.
8: En het doen volgens de regels zal betekenen dat het nog jaren gaat duren. Wat natuurlijk geopolitiek dan weer problematisch is. En ik denk dat om die reden je af en toe wat geluiden hoort uit Brussel voor tussenweggetjes. Hè, van een soort half lidmaatschap. Van je hoort er wel bij, maar je mag nog niet mee stemmen, bijvoorbeeld. Dat soort opties hoor je wel eens voorbij komen.
6: Het grote probleem is dit. Hè, van instituties zijn in Oekraïne zwakker dan bij ons. Waarom zou je belasting betalen als de Oekraïnse staat niet altijd levert in de vorm van wegen, bruggen en onderwijs, hè, vanwege corruptie. Nou, dat is een heel moeilijk punt. En dat kost tijd. Daar heb je overigens wel EU-druk voor nodig. Hè? Was vroeger ook bij die hele Turkse discussie, bij de Turkse toetredingen. Zolang de worst werd voorgehouden, was Turkije wel aan het hervormen. Maar uiteindelijk is dat allemaal mislukt. Ik hoop dat het bij Oekraïne wel lukt, maar dat gaat niet zomaar.
7: Maar die geopolitieke reden waar we het net over hebben gehad, die geldt ook voor de Balkanlanden.
6: Ja.
7: En die hadden om geopolitieke redenen er al lang bij gemoeten. En die zijn ook klaar daarvoor, een aantal daarvan. He, dus Albanië zit behoorlijk in de richting. Macedonië is een heel goed verhaal, is al heel lang klaar om lid te worden. En dat wordt ook getraineerd. Dus het zal sowieso een moeizame discussie worden.
8: Ja. Sander Beijer vraagt, we horen regelmatig over Russische inmenging in westerse politiek, middels allerlei vormen van ondersteuning aan pro-Russische bewegingen. Dat wordt dan veroordeeld. Gezien de recente rigoureuze maatregelen in Rusland, zoals het afsluiten van het internet, lijkt de dreiging van ontwrichtende acties door dissidenten hoger dan ooit voor Poetin. In hoeverre zijn Europese inlichtingendiensten op dit moment zelf actief bezig met het ondersteunen van sabotageacties of zelfs coupogingen binnen Rusland? En zijn we daarin dan eigenlijk hypocriet in het Westen? Of is dat de noodzakelijke zelfverdediging?
7: Ik vind dat een lastige vraag. Wat er natuurlijk helemaal in de krochten van de inlichtingendiensten gebeurt, dat weet ik niet. Wat ik wel weet is dat er inderdaad en dus ook gewoon openlijk steun wordt gegeven aan oppositiebewegingen. Navalny is daar een mooi voorbeeld van. Nou, die is dan inmiddels wel vermoord, maar die beweging die werd gesteund in het Westen. Er werd ook moeite gedaan om hem uit de gevangenis te halen en te houden. Dat is allemaal niet gelukt, maar dat wordt wel degelijk gedaan. Er wordt ook een davel ingezet op de propaganda die uit Rusland komt. Onder andere door middel van een EU-organisatie, EU versus Disinfo. We weten natuurlijk dat er gewoon gespioneerd wordt. Dat is ook een ding dat zeker is. We weten dat er sprake is van cyberoperaties in de richting van Rusland. Dat is ook allemaal helder. Maar daar zijn, omdat wij democratieën zijn, zijn daar wel hele grote grenzen aan. Dat kun je niet zomaar ongeclausuleerd doen. En het voorbereiden van coup-pogingen. Nou, ik durf echt wel de bewering aan dat Europese landen daar niet echt bij betrokken zijn. Ik denk als je het aan de Rus vraagt, dan is dat allemaal onzin. Dan zijn ze er wel degelijk bij betrokken. Omdat ze zeggen, van, kijk eens even, al die kleurenrevoluties. Die zijn ook gesteund door het Westen. En dat is ook zo. Kijk wat er gebeurd is op de Maidan. Natuurlijk zijn Westerse politici daarvoor geweest. Maar of dat nou echt betekent dat er ook coup-pogingen worden gestimuleerd en gesteund in Rusland. Ik denk het niet. Ik kan me dat gewoon niet voorstellen. Want als dat uitlekt, dan hebben we echt een probleem hoor. Een geweldig politiek probleem in het Westen. Althans in Europa.
6: Kortom, de Russische pogingen om het Westen te beïnvloeden zijn indrukwekkender dan andersom. Om al deze redenen.
7: Ja, en dat heeft gewoon heel simpel te maken met het feit dat Poetin zich om niks of gelegen te laten. Die kan gewoon doen en laten wat hij wil. Het is een autocratie. Hij is gewoon goed in staat om, als hij dat zou willen, hier de boel te ontregelen met hybride operaties, sabotageacties, desinformatie, ga zo maar door. En als de politieke beïnvloeding moet plaatsvinden door verkiezingen te beïnvloeden, daar zijn ook verschillende voorbeelden van. Frankrijk is daar een voorbeeld van, maar ook het referendum in Spanje. En hoe heet dat gedeelte ook alweer? Catalonië. Dan kan dat heel makkelijk gebeuren. Maar wij hebben daar echt als democratieën veel minder mogelijkheden voor dan Poetin. Dat kunnen wij ons eigenlijk bijna niet veroorloven. En we hebben daar ook gewoon de middelen niet voor. Al was het alleen maar omdat het heel lastig is om te penetreren.
9: Trulies met Genke.
10: Altijd scherp. Werkt onvermoedelijk.

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Dat wil ik wel geloven, maar dat het gebeurt, nou, dat is wel heel erg lastig hoor, op dit ogenblik.
3: Ja, zou dan misschien eerder iets zijn voor de CIA, behalve dat Trump daar een pro-Russische baas bovenin heeft gezet. Dus dat is op dit moment misschien dan wat lastiger.
2: Ja.
3: Heb ik hier nog staan Erik Vastenburg. Die vraagt, schuilt er geen gevaar in het feit dat Oekraïne steeds meer het initiatief neemt en doelen dieper in Rusland weet te raken? De ruimte voor Poetin om met opgeheven hoofd uit deze oorlog te komen slinkt met de dag, terwijl ook de situatie binnen Rusland verslechtert. Poetin lijkt me geen leider die zich eenvoudig terugtrekt, zegt Erik, maar iemand die eerder alles of niets speelt. Naarmate de druk toeneemt, groeit daarmee dan misschien niet het risico weer op nucleaire escalatie om gezichtsverlies te voorkomen. Verdediging van Rusland na de val van de Sovjet-Unie zit natuurlijk diep bij Poetin. Dat wil hij niet nog een keer meemaken. Wat is in dit licht de beste strategie voor Europa? Het volledig laten instorten van Rusland lijkt me uiterst gevaarlijk, zegt Erik. Omdat Poetin geen andere uitweg ziet hoe hiermee om te gaan. Als dus inderdaad waar we het vaker over hebben de laatste tijd, het wat minder stabiel lijkt te worden in Moskou.
2: Ja, hij kan. Kijk, Poetin kan natuurlijk altijd tot nucleaire escalatie besluiten. Het lijkt me niet heel verstandig. Het lijkt mij, als hij de aandacht van afleiden van alle shit die hij thuis heeft, dan kan hij veel beter een prikactie organiseren in de richting van de NAVO. Bijvoorbeeld, nou, ik noem maar wat, tegen Litouwen of tegen het Hoge Noorden. Waar de vier NAVO-landen ongeveer aan elkaar grenzen. Klopt niet helemaal, maar gewoon in dat gebied. Dan leid je de aandacht verschrikkelijk af. Het lijkt mij, als je iets zou willen doen, dat eigenlijk de handigste strategie is. En het grote probleem is van, wat moeten wij er nou eigenlijk mee doen? Kijk, wat er in de vraag zit, dat begrijp ik wel, is dat wij dus, dat er iedere keer wordt gedacht dat wij Europeanen daar actief een rol in zouden kunnen spelen om iets te verhinderen. En dat is denk ik niet zo. Dit dat het ontzettend lastig is om dat voor elkaar te krijgen. Het enige wat wij op dit ogenblik kunnen doen, in mijn opvatting, is investeren in je defensie. En zorgen dat bijvoorbeeld zo'n wanhoopsdaad om de aandacht van binnenlandse problemen af te leiden, dat die wordt afgeschrokken. Of afgeschrikt is volgens mij in normaal Nederlands. Ik denk dat echt het enige is wat je op dit ogenblik kunt doen. En veel invloed op het hele onderhandelingsproces over een staakt het vuren, die hebben we niet. Dat is iets wat echt op dit ogenblik loopt tussen de Oekraïners en de Russen, met een heel klein beetje impact van Amerika, maar Europa niet. Wij komen pas aan bod. Als het gaat om sanctieverlichting en over het opnieuw opzetten van de veiligheidsorde in Europa. En dan zou je misschien een aantal dingen kunnen bedenken die je Poetin als een soort worst voorhoudt om zich een beetje te gedragen. Maar dat is ook het enige wat ik kan bedenken op dit ogenblik, Arjan. Jij?
4: Wij kunnen ook geen gouden brug bouwen voor Poetin.
2: Niet meer.
4: Omdat Oekraïne dat natuurlijk moet bepalen. Oekraïne zegt, ja, die wil gewoon heel Rusland uit de Donbass. Gelijk hebben ze trouwens. Hè? En dan gaan wij lopen beweren van, nou ja, om een kernwapenaanval te voorkomen, mogen ze een stukje houden. Dat kan allemaal niet. Het is niet in onze orbit, om het zomaar te zeggen.
2: Nee, die gouden brug konden we ooit wel bouwen. Door sanctieverlichting direct na de oorlog in het vooruitzicht te stellen. En om te zeggen van oké, dan gaan we nu wat aardiger voor elkaar zijn. Maar omdat die oorlog nu al zo lang duurt, kom je nu in een situatie terecht waarin je eigenlijk niet meer kan besluiten tot de normalisering van de relaties voor misschien wel 20 jaar. Het is heel erg vergelijkbaar met het begin van de Koude Oorlog. En als, ja, ik denk dat ik die voorspelling wel aandurf. De kans is vrij groot dat we nu na de oorlog toch een nieuwe koude oorlog met Rusland ingaan.
3: Dank jullie wel, mede namens de vraagstellers. En tot morgen.
4: Tot morgen.
2: Tot morgen.

0: altijd objectief.
1: Putin has stolen much already, but he will never steal the world's future.
0: Beheerst.
2: You're gambling with World War III.
0: Evenwichtig.
3: Donald Trump is the greatest friend that Israel has ever had in the White House.
0: Ik ben Bernard Hammelburg. Luister naar BNN De Wereld, het beste binnenlands programma over het buitenland. Elke donderdag om 3 uur of via je favoriete podcast-app. Blijf scherp.
4: De Nationale Autoshow.
5: Gaat echt door een rivier.
6: Mooi, harder.
5: Blijft toch kleine kinderen.
4: Meindert en Wouter.
7: Ik geloof er heilig in dat die trend naar EV is niet te stoppen. We kunnen lang met elkaar discussiëren. Nee, dat is gewoon zo.
4: De Nationale Autoshow.
8: De auto als melkkoe gaat hier ook weer op. Die, wat is het, 17, 18 miljard in Nederland. Die moet gewoon binnengehaald worden.
9: Elke vrijdag om 3 uur.
10: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
11: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
12: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. De gemeente Uithoorn plaatst camera's in de straat waar dit jaar een asielzoekerscentrum komt. Het cameratoezicht moet de openbare orde bewaken na een demonstratie van ruim 100 mensen tegen de komst van vluchtelingen. Hoewel het protest rustig verliep, liep een eerdere demonstratie nog uit op rellen. Atleten uit Belarus mogen weer onder hun eigen vlag en volkslied meedoen aan internationale sportwedstrijden. Het Olympisch Comité zegt dat omdat sporters niet gestraft mogen worden voor de acties van hun overheid. Voor Russische atleten gaat het nog steeds niet op. Zij mogen alleen onder neutrale vlag meedoen. In Amerika heeft een man een levenslange gevangenisstraf gekregen voor een aanslag op een pro-Israëlische mars in Colorado. De dader doodde vorig jaar 1 persoon en verwondde 14 anderen met molotovcocktails en een vlammenwerper. Hij bekende schuld en heeft in de rechtbank sorry gezegd. En actrice en zangeres Miley Cyrus krijgt later deze maand officieel een eigen ster op de Hollywood Walk of Fame in Amerika. De zangeres werd vorig jaar al geselecteerd voor de eregalerij. Er komt een hele ceremonie aan te pas en die wordt live gestreamd. Dan nog het weer van Weer Online. Het is droog, maar er is ook kans op mist. Het koelt niet verder af dan 4 graden. Later vanochtend dan start de dag zonnig. In het middag dan komen de stapelwolken. En het wordt maximaal iets warmer dan gisteren, namelijk 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
13: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
11: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach en Maxime van Meel.
14: Donderdag 7 mei, de dag dat er weer heel veel bedrijven met kwartaalcijfers kwamen. Waaronder Shell, waar het geld nog altijd tegen de plinten aanklotst.
15: Dat zag zijn winst in het eerste kwartaal verdubbelen ten opzichte van vorig kwartaal. Met ruim $6,9 miljard overstijgt het de verwachting van analisten. Het is niet zo gek ook.
14: En toch zijn beleggers niet blij. We zoeken deze aflevering uit waarom.
16: We hebben het ook over een biotechbedrijf dat juist minder geld vangt en keihard afgestraft wordt.
17: Wat er echt uitspringt is farming. Daar gaat 18% vanaf maar liefst. De omzet daalde ook en de cijfers waren gewoon echt slecht. En er werd verlies gedraaid, 5,2 miljoen.
16: Ja, het werd gedurende de dag alleen maar slechter. Toch zijn er lichtpuntjes bij farming, je hoort ze zo.
14: Dan vertellen we je trouwens ook waarom Samsung-medewerkers in opstand komen, terwijl het bedrijf scoort als nooit tevoren.
16: De Amsterdamse beurs sloot in de min 1,2% op 1019,5 punt. Grootste daler was Relix, dat 5,9% verloor. En de VS nog, de beurzen staan daar gemixt erbij. We gaan de beursdag doornemen en dat doen we met Arend-Jan Kamp van Stockwatch.nl en de podcast Het Beurscafé. Welkom.
18: Dank voor de uitnodiging.
14: Goed dat je er bent, AJ. Laten we beginnen in Brussel. Daar hebben ze tot na middernacht vergaderd over een handelsdeal met de Verenigde Staten. Maar ze kwamen er niet uit. Europese landen werden het niet eens met elkaar. Waardoor er op 19 mei verder gepraat moet worden. Tot woede van president Trump, vertelt onze Europa-verslaggever Michal van der Toorn.
19: Hij zegt, ja, jullie hebben 9 maanden lang niets gedaan. En daar heeft hij niet helemaal ongelijk in, want de deal is afgelopen zomer gesloten in Schotland. En sindsdien is er vooral heel veel over gepraat.
14: Volgens de Europese Commissie zijn het goede gesprekken. Zetten ze stappen, ja, dat is te hopen. Want Trump die dreigt met 25% importheffingen op Europese auto's als er niet snel een deal gaat komen.
16: Jee, gaan we weer. Dan wil ik het even hebben over iemand die alles van handel afweet. De topman van containergigant Maersk, Vincent Klerk. En die heeft bij Bloomberg een ernstige waarschuwing.
20: The war that started in February really is gonna have an impact in the second and third quarter. It's about $500 million a month of extra costs we're taking since the beginning. beginning of the war that we need to pass on to customers. And so far, we're able to maintain our guidance because our experience is that we're able to pass those costs on to our customers.
16: Ja, oftewel, Maersk denkt dat de schade van de oorlog in Iran voor hen zelf meevalt, maar puur omdat ze de kosten dus kunnen doorberekenen aan de klanten, betekent dus ook dat de komende kwartalen al die vervoerskosten pas flink gaan stijgen en dat er waarschijnlijk een flinke, stevige golf aan inflatie aankomt.
14: Leuk, golf.
16: Leuk. Oh, hey, die had ik nog niet.
14: Kijk, door naar de andere kant van het verhaal. SBM Offshore, dat heeft een prima kwartaal achter de rug. Of nou ja, meer dan prima. Hun omzet, ze noemen het zelf directional omzet, is in een jaar tijd met 216% gestegen. SBM Offshore bouwt, we weten het, van die enorm drijvende platforms die bedrijven als Total en ExxonMobil dan weer gebruiken om olie te winnen in diepzeewater. Dat gaat dus lekker. Zo lekker dat ze de omzetverwachting verhogen. Ze denken aan een jaaromzet die honderden miljoenen hoger uitvallen. SBM heeft de schuld meer naar beneden gebracht. Een ander deel gaat naar de inkoop van eigen aandelen. En een ander deel gaat naar dividend. Nou, beleggers die reageren gematigd een procentje in de plus.
16: Tot slot nog even Samsung, mocht je het gemist hebben. Dat ging gisteren door de grens van $1 biljoen aan beurswaarde heen. Ik geloof dat het zo druk was gisteren dat jullie daar geen tijd meer voor hadden. Ja. Maar goed, beleggers gokken daar op de enorme inkomsten door geheugenchips die ze maken. Gestuurd natuurlijk door die AI-hoos. Klinkt als leuk nieuws, maar het zorgt wel voor opstand binnen het bedrijf, schrijft de Financial Times. Medewerkers zien die berichten in de media namelijk ook. En die voelen zich ondergewaardeerd. Twee vakbonden van het bedrijf willen dat er meer bonus wordt uitgedeeld. 15% van de winst bij elke afdeling van het bedrijf eisen ze. En ze eisen ook nog een loonsverhoging voor iedereen van 7%. Gaat Samsung daar niet mee akkoord, dan dreigen ze met een staking van maar liefst 18 dagen. En dat is iets waar de hele chipsector van huivert. Want er is al een tekort aan geheugenchips. En dat zou dan nog eens opeens veel groter kunnen worden.
14: Straks hebben we het over een wasmachinebedrijf dat waarschuwt voor zware tijden.
6: Company slashed its full-year earnings guidance almost in half and said that it would suspend its dividend as it reported what it called a recession-level industry decline tied to the Iran war.
16: En we hebben een heerlijk verhaal over de baas van GameStop die een bijzondere manier heeft gevonden om de eBay-deal te bekostigen.
14: Eerst Shell.
18: Shell verdient flink aan de oorlog in het Midden-Oosten. De olieprijzen zijn sinds de start van de oorlog hard gestegen en dat zorgt vooral voor een hogere winst bij Shell.
14: Een winst om precies te zijn van bijna $7 miljard in één kwartaal, meer dan een jaar geleden en ook meer dan het dubbele van het kwartaal daarvoor. Het is ook meer dan waarop was gerekend. Shell profiteert van de oorlog in Iran, waardoor de olieprijzen flink zijn gestegen. Ik zei net het woordje meer heel vaak. Wat dan weer niet meer werd, is de beurskoers van Shell. Die daalde met 3%. Hoe kan dat, Arend-Jan?
21: Ja, je hebt het over de winst, maar daar letten we op de beurs helemaal niet op. We letten op de vrije kaststroom van Shell. Dat betekent gewoon dat het geld wat ze overhouden, dat ze alle rekeningen betaald hebben, wat ze dus vrij kunnen besteden. Mm-hmm. En dat is iedere kwartaal. Shell is, ja, blijkt wel weer, hè, die oorlog breekt uit. Dat kon ook niemand voorspellen, waardoor ze een recordwinst winst maken. Dus ieder kwartaal altijd weer afwachten wat ze gaan presteren. Dus hoeveel ze verdienen en hoeveel geld ze overhouden. En wat ze dat vervolgens aan gaan besteden. Dat geven ze uit aan dividend. Daar kunnen ze aandelen voor inkopen, schuld afbouwen en investeren. Nou, de vrije kaststroom komt dit kwartaal maar uit op 2,9 miljard. Dus ondanks al die geweldige cijfers die er natuurlijk vandaag waren, die vrije kaststroom was maar heel beperkt. Alles gaat in werkkapitaal zitten door ook mede die oorlog. Nou, dat is een beetje een technisch verhaal. Maar er blijft maar 3 miljard over. En Shell had tot voor kort de gewoonte, tot vorig kwartaal, om ieder kwartaal al voor 3,5 miljard aandelen in te kopen.
14: Ja, dus dat gaat dan al niet lukken.
21: En dan ook nog dividend en dan ook nog, nou, dat snap je natuurlijk nu al het probleem waar de beurs mee heeft, van hey, die aandeleninkoop die gaat naar 3 miljard terug, ja, voor het komende kwartaal.
14: Dus dat wel was 3,5 miljard?
21: Ja, wordt nu 3. Dividend gaat wel met 5% omhoog, dat wel. Nou, ik denk dat dit het voornaamste is waar de beurs op dit moment over valt. He, dat het eerste kwartaal, he, door die oorlog, dat goed was. Dat zagen we een maand geleden aan de trading update. Dat is geen verrassing. Maar inderdaad, dat het onderliggend allemaal niet geweldig is. He, die oorlog brengt ook heel veel negatieve effecten mee, hoor, voor Shell. Hun activiteiten in de golf liggen gewoon plat. En dat gaat heel lang duren voordat ze dat weer hebben opgestart. Dus de komende kwartalen zouden wel eens wat minder kunnen worden ook.
14: Maar toch, als je bekijkt van 3,5 naar 3 miljard en het dividend verhoog je met 5%, dan gaat er dus nog genoeg naar aandeelhouders. Zijn die ook gewoon niet een beetje te verwend geraakt? Te verwend door deze
21: crisis? Ja, maar de koers van Shell is natuurlijk ook heel hard opgelopen door die oorlog. Hè? En ja, we zitten eigenlijk stiekem toch op een tweetje of een trousseau social bericht van de president te wachten dat er toch echt een deal is gesloten met Iran, omdat het gezeur is afgelopen. Dus is die er al of nog niet?
14: Nee, die hebben we nog niet gezien. Hij
21: twittert, het zou mooi zijn als hij net in de uitzending viel. Maar,
14: ik zeg twittert, maar hij cruise-socialt elke dag anders. Ja. Dan is er ook nog zoiets als die dalende olieprijs. Speelt die ook nog mee? Of zeg je, die hebben ze wel ingecalculeerd daar bij Shell?
21: Die maken lange termijnschattingen. En dit soort dingen, dat komt voorbij. Het gaat weer over. En ze hebben ze ook vaak last dat er gewoon iets gebeurt waardoor ze gewoon veel minder winst maken, waardoor er iets gebeurt. Dit hoort gewoon bij de business van Shell. Mm-hmm. En dan weten ze al 150 jaar of zo, hoe lang ze ook maar bestaan, prima mee om te gaan. Dat is ook de kracht van het bedrijf. Dus de lange termijn sommen die zijn kloppend. Maar het is toch allemaal even wat minder dan de beurs misschien verwacht hadden. Ja, die koers was ook wel heel ver opgelopen door die oorlog.
14: Je zei net al, je kan heel veel dingen doen met geld. Bijvoorbeeld een bedrijf overnemen. Nou, laten ze dat nu net onlangs gedaan hebben. Een Canadese speler hebben ze gekocht, waardoor er dus iets minder naar aandeelhouders gaat. Is het goed dat Shell geld gebruikt voor die overname?
21: Onze analist Renny van Zanten had er vandaag een heel stuk over Shell. En dan ging hij ook echt in op die overname die ze gedaan hadden, die eigenlijk een beetje tussendoor kwam in de afgelopen weken. En dat heeft volgens hem Shell heel goed gedaan. Ze hebben dat Canadese oliebedrijf voor een relatief een prikkie overgenomen. En die Canadezen hebben gewoon pech. Die zijn klein. Die kunnen alleen maar met hun gas de Canadese markt bedienen. Maar daar is de gasprijs heel laag. Maar door Shell, door het hele wereldwijde netwerk van Shell, kunnen ze dat ontsluiten. En kunnen ze ook gaan exporteren. Dus wij denken dat het heel snel gaat bijdragen aan de vrije kaststroom en ook de winstbare aandeel, om die ook maar even te noemen. Dus dat draagt direct bij. Ja. Dus dat lijkt op papier dus een hele goede overname.
14: Hele goede overname. Ja. Gaan ze nog meer overnemen, denk jij?
21: Weet ik niet. Kijk, dat gaan ze natuurlijk nooit verklappen, een bedrijf. Want als je gaat zeggen, ja, we gaan wat overnemen, dan drijf je overal de prijs op, zeg maar. Dus het zou kunnen, maar de oliesector is nu op dit moment niet goedkoop. Dus en wellicht dat ze ook nog wel wat in de golf moeten gaan investeren als daar hopelijk weer vrede is.
14: Ze hebben minder met duurzame energie, maar ze hebben nu wel de wind mee om nu misschien overnames te doen. Dit is misschien wel het moment, nu ze zoveel geld hebben. Ja, is te duur geworden.
21: Dat weet ik niet. Overnames voorspellen is echt het moeilijkste wat er is op de beurs.
14: Dat kan je wel. Dat doe je wel even.
21: Anders stond ik hier niet, joh. Was ik al lang binnen geweest.
14: Ja, dan de vraag.
21: Ik bedoel, had jij GameStop eBay verwacht?
14: Nee, dat had volgens mij niemand
15: verwacht. Nee, uit een hele blinde hoek.
21: Nou, die komt zo nog wel voorbij, geloof ik.
14: Ja, die komt zeker voorbij. Hey, dan de vraag. Hebben we nu de top gezien van de koers? Of zit er nog meer tromgeroffel in het vat?
15: Dan maak jij zelf een...
14: Ja, wordt grap.
15: En mij erop...
21: Je moet daar niet zo heel veel... Zeker aandelen als Shell moet je ook niet voor de koerswinst hebben. Die moet je echt hebben voor inderdaad die aandeelhoudersreturn. Dat is iets van 10-11% bij Shell. Dus gewoon wat er naar jou als aandeelhouder komt. Daar moet je het echt voor doen. Ja, en koerswinst... Ja, ik heb zelf ook aandelen Shell. Ik heb me er eigenlijk nog nooit met de koers bezig gehouden. Ik ben bezig inderdaad met wat doen ze met die vrije kaststromen, wat zijn de dividenden en wat is de aandeleninkoop. Daarvoor zit ik erin.
14: En hoe cru ook, ze hebben misschien nog wel een oorlog nodig. Als deze oorlog opgelost wordt, gaan die prijzen weer naar beneden. Is dan ook toch weer...
21: Ja, maar dan is er wel weer wat anders in de wereld. Zo doen ze, dus net wat ik zeg, ze doen het al 150 jaar zo.
1: BNR Beurs.
15: We hebben het om de haverklap over Shell. Waar we het minder vaak over hebben is over farming. Toch staat het biotechbedrijf vandaag flink in de spotlight bij beleggers. Geen goede spotlight. Het aandeel daalt 26%. Komt door hun belangrijkste medicijn, Ruconest. Dat raakt die status als belangrijk medicijn rap tempo kwijt. Er is namelijk concurrentie. De omzet ervan daalt en dus daalt de totale omzet van farming ook. En de collega's van RTLZ die maakten de vergelijking.
2: Ik heb net even uitgerekend dat Shell daar 2 uur voor nodig heeft om een omzet te draaien van 72 miljoen euro. Nou ja, farming een kwartaal.
15: Toch is er ook nog wat positiefs. Een ander medicijn van ze, Junia bijvoorbeeld. Daar moet de groei voor ze zitten. En groeien doet de omzet daar zeker met 37% zelfs. Maar daar moeten beleggers dus helemaal niks van hebben, Arend-Jan. Waarom wordt aan dat laatste dan geen waarde gehecht?
21: Blijkbaar veel minder. Het is wel inderdaad wel onthutsend, farming. Ja. Ik heb het nagezocht op 27 februari. Volgens mij een dag voor die oorlog uitbrak. Stond er op €1,78. Dat staat nu een euro, denk ik, hè?
15: Ja, minder, geloof ik.
21: Ja, dus dan zit je tegen de 2 maanden lang tegen het dalende aandeel te kijken. Terwijl iedere ochtend sla je je nieuws open en zie je al die chippers, weet ik veel, met hoeveel procent omhoog gaan. Dat haakt wel in de beleggers. psyche, kan ik zeggen. Dat wil je niet meemaken. Nee, het probleem bij farming is... het is een biofarmaceut. We noemen het nog altijd biotech. Maar biotech is een bedrijf dat nog een middel in ontwikkeling heeft. Farming heeft twee medicijnen in de markt. Dat is ongelooflijk knap. Bijna alle biotechbedrijven, vooral in België, weten ze er alles van. Tientallen staan er genoteerd. En uiteindelijk gaan ze gewoon allemaal bust. Omdat ze geen medicijn op de markt krijgen. Farming is dat wel gelukt. Ze hebben er eentje gekocht. Dat is allemaal heel mooi, maar daar houdt het verhaal ook op. Het blijft heel klein. Het zijn ziektes waar ze middelen voor hebben... Mm-hmm. Waar echt maar luttele mensen last van hebben. Of die ziekte hebben. Dus die markt is waanzinnig klein. En als er dan ook nog concurrentie komt... Ja, dan kan een medicijn wel, ik weet niet hoeveel geld kosten... maar dan wordt je speelveld heel beperkt... en dan heb je amper ruimte om te groeien. Dat blijkt ook wel uit de Ruconest. En... Ja, dan kan je wel een overname doen, wat ze hebben gedaan. Dat Junia kopen. Maar dan vergroot je uiteindelijk je marges niet mee. Je vrije kaststromen. Je gaat niet de kwaliteit van je bedrijf verbeteren. Je koopt eigenlijk alleen maar extra omzet in. En voor de beurs maakt dat allemaal niet zo heel veel uit. Voor de waardering. Ik denk dat het fundamentele probleem van farming is.
0: Wat me wel nog opviel, want die CEO die zegt... Ja goed, die concurrentie die is er al. En dat is wel een probleem. Maar hij houdt zich ook vast aan de eerdere omzetprognose. Voor het hele jaar. Dus ze hebben wel vertrouwen erin om die omzet weer in te halen. Maar beleggers dan dus niet? Of
21: Nee. Maar er zit ook absoluut een speculatief element in deze koersvorming. Hoor. Er zitten geen institutionele partijen in de farming. Het zijn puur particulieren. Nou, die reageren in de regel altijd wat volatieler dan professionals. Laten we het zomaar even zeggen. Dat speelt mee. Er zit een hoop speculatie in het aandeel. Ja, je kunt je natuurlijk ook afvragen waarom het zo hard naar 1,78 was gestegen. Dus ja, misschien is 1 euro... het is een koers die heel vaak terugkomt bij farming de afgelopen jaren. En misschien is dat wel een beetje tekenend voor het bedrijf. Van ja, dat ze niet echt weten te groeien, niet echt waarde weten te scheppen.
0: Ja, is het dan ook een stabielere prijs, meer een realistische prijs misschien, die 1 euro per
21: jaar? Nee, dat weet ik niet. Daar zou ik een fundamentele berekening van farming eens moeten maken. En ik zal je verklappen, ik ging hier natuurlijk heen. En ik zei tegen mijn compagnon Niels Koerts... die overigens zo bij Saxo in een webinar kan zien om 7 uur. Zei ik van, wat ga je doen met BNR? Ja, over farming. Zei Niels van, oh, wat ben ik blij dat we dat aandeel niet volgen. En hij is echt een hardcore aandelenanalist. Hij is dol op aandelen. En als die al zoiets zegt, is heel moeilijk om echt een goede analyse... een goede prijsbepaling van zo'n bedrijf als farming te maken.
0: Ja, het is ook weer een Nederlands biotechbedrijf dat klappen krijgt... vanwege een mislukkend medicijn. Is dit een probleem?
21: Ze hebben 2 werkende medicijnen.
0: Ja, goed, maar het mislukt in de zin van ze hebben concurrentie... nu erbij. Is dit,
21: nou, hoort bij het leven.
0: Lijkt me een probleem voor die hele sector dan, toch?
21: Ja, dat is voor iedereen een probleem. Jullie hebben ook concurrentie, wij ook. En ja.
14: Ik zat nog wel te denken, dit gebeurt dus wel vaak op de Nederlandse beurs. Moet je voor dit soort, ja, laten we het dan breder trekken, die farmaceuten, moet je dan eerder op Wall Street zijn dan op de Nederlandse beurs?
21: Ja, wat ik al zei, Brussel was de hele tijd beroemd. Parijs ook, stonden er ook een heleboel. Ja, en op de OTC-markten in Amerika staan ze er ook vol mee. Maar bijvoorbeeld de Nasdaq Biotech Index, mm-hmm. was dat voor een jaar of 10, was het waanzinnig populair. Het was heel populair om in biotechs te beleggen. Want ja, dat was natuurlijk de grote belofte. Hè? Je doet een investering en die als dan het middel werkt, ja, dan ga ik je 1000. Dus dat is altijd super verleidelijk. Maar ja, als je maar vaak genoeg je neus gestoten hebt... dan op een gegeven moment dan wil je niet meer. En die Nasdaq Biotech Index is al 10 jaar dood geld.
3: BNR Beurs.
14: Ik had het net over Wall Street. Laten we daar eens even gaan kijken bij de vrienden en vriendinnen op Wall Street. Dow Jones in het rood verliest 0,5%. De S&P 500 verliest 0,2%. De Nasdaq staat onveranderd. Normaal beginnen we altijd met de belangrijkste koersen. Maar dit keer beginnen we toch echt met het leukste verhaal. En dat krijg je van Maxime.
0: Ja, en dat heeft alles te maken met het overnamebod van GameStop op eBay. Maandag hoorden we dat, hè, dat die CEO van GameStop... een bedrijf met een beurswaarde van $11 miljard... eBay wil overkopen met een bod van $56 miljard. Nou, dat betekent dus dat heel veel geld nodig heeft, die CEO van GameStop. En dat geld dat wil hij ophalen door collectors items te verkopen op, ja, je weet het, eBay.
22: The items for sale include a pair of socks, GameStop signs, vintage baseball cards and an unopened package of Windows 2000 software.
0: Ja, leuk plan. Eén klein probleem. eBay zat hier zelf helemaal niet op te wachten en die hebben zijn account geblokkeerd. Dus het hele feest gaat niet door. Dit begint wel vind ik Arend-Jan een soort soap te worden. Hè? Maakt deze gast nou enige schijn van kans om dat bedrijf te kopen?
21: Zal ik je nog een anekdote vertellen over die CEO? Er stond gisteren een vacature op de site van GameStop. Ze zoeken een privé PA, personal assistant voor die Randy Cohen. Want ja, privé, thuis, schijnt een beetje rommelig te zijn. En dan denk ik van, ja, als een CEO thuis al niet op orde heeft, hoe wil hij dan een bedrijf gaan leiden? Laat staan, als hij zelf 12 miljard waard is, een bedrijf van 46 miljard dollar overnemen. Ja. Dus nee, alles en iedereen is zeer sceptisch over deze overname. En ik las zelfs in Wall Street Journal, notabene afgelopen weekend, die schreven eigenlijk gewoon keihard op: het is deze meneer alleen maar om zijn eigen bonus te doen van 100 miljoen. Hij moet de waarde van GameStop moet hij zien op te krikken en dan krijgt hij dan 100 miljoen voor. Zo'n soort constructie heeft Elon Musk ook, maar dan nog hoger, nog veel meer geld. Nou ja, en daardoor gaat hij dus dit soort grappen verzinnen om dat maar te realiseren.
0: Maar is dat dan
21: GameStop zelf is een videocase, is gewoon dode business.
0: Ja, maar is het dan een marketingstunt of is het ook echt wel iets wat hij serieus denkt dat hij kan halen door GameStop of door eBay over te nemen?
21: Want wat zou jij allemaal doen om 100 miljoen binnen te harken?
0: Ja, nou ja, goed.
21: hoop gekke dingen, denk ik.
4: 100 miljoen zou ik vermoeden nog verkopen.
0: Ja, dat misschien wel.
21: Of, heb jij nog iets te veilen thuis, of niet?
0: Alles kan eruit.
4: Voor de jaar familieleden gaat beledigen. We gaan door naar Whirlpool, je weet wel, van die wasmachines. Dat aandeel draait op dit moment ook door. Gaat maar liefst 13,5% naar beneden. En dat komt door een sloot aan slecht nieuws. Om te beginnen met de winstwaarschuwing dit jaar. Die wordt gehalveerd.
5: And said that it would suspend its dividend as it reported what it called a recession-level industry decline tied to the Iran war. In its financial release, Whirlpool highlighted a collapse in consumer confidence in late February and March. The company said that it would be hiking prices and cutting costs to try and help restore profitability. Over the last year, that stock is now down by 40%.
4: Ja, klinkt niet best. Winst door de helft, dividend opgeschort, de prijzen moeten flink omhoog. Arend Jans hebben het over een recessieachtige daling van de industrie. Schrik jij daarvan?
21: Nee, maar ze moeten natuurlijk ook. Dit zijn natuurlijk gruwelberichten. Dat moet je natuurlijk ook een beetje inkleden. Van dat het niet allemaal je eigen schuld is. Dus dan ga je er ook wel enge dingen bij halen. Dat is natuurlijk ook wel een beetje manier. Maar ja, het is niet de eerste die voor een recessie waarschuwt. Nee. En als je naar heel veel economische parameters kijkt, dan is een recessie helemaal geen gekke gedachte. Er is alleen één heel groot voordeel. 9 van de 10 voorspelde recessies zijn er nooit gekomen. Dus nee.
4: Daar maar aan vasthouden.
21: Ja, dat was vorig jaar hadden we eigenlijk precies dezelfde situatie. Hè? In april gingen we ook keihard omlaag, die Trump-tarieven toen. Ja. Door die tarieven zou er ook een recessie komen, inflatie. Dat hebben we niet gezien. Dus wie weet zwijnen we dit jaar ook weer.
0: Goed, dan moeten we het nog even hebben over chipmaker ARM. Ik kwam gisteren met, je raadt het nooit, goede cijfers en goede vooruitzichten, zal als niet met een chipmaker. En ging toen 13% omhoog. Vandaag ziet het er net wat anders uit. En dat is dan weer omdat het bedrijf vlak na het sluiten van Wall Street gisteren nog een tegenvaller meldde. De inkomsten uit de smartphone-markt die vallen namelijk tegen.
7: Components are in short supply. Pricing of these components are going much higher. So your royalty stream from those devices are going lower. But it's another element on the overall demand showing that AI demand is here to stay and quite significant growth coming through there.
0: Ja, kort samengevat, ARM verdient vooral aan licenties van een chiparchitectuur die zij hebben bedacht. Die chips worden duurder, de vraag naar smartphones dus waarschijnlijk lager. En dus verdient ARM onderaan de streep daar ook minder aan. Ja, die analist die probeert het nog een positieve draai te geven, zegt ze maken dat wel goed. Maar zo wordt het op Wall Street totaal niet ontvangen. Het aandeel staat 10% in de min en zo gaat die hele koerswinst van gisteren poef, zo door het putje heen.
21: Ja, maar houden dus nog veel meer koerswinst van ARM, hè? Het is een hard gestegen chippen en ook de duurste.
0: Maar al het goede nieuws van gisteren is dus gewoon weer weggevaagd in één keer.
21: Ja, maar als het zo hard gaat, dan moeten ze beter dan betere cijfers komen. Ja, en als er dan kleine dingetjes in zitten, dan is het hak.
0: Ja, dat is waar. Goed, we zijn er alweer doorheen, de beursdag. En we kunnen gaan kijken naar de laatste beursdag van de week. Voor een vrijdag staat er toch nog aardig wat op de planning. Te beginnen met kwartaalcijfers. Die krijg je nog van bouwer Heijmans. En met gestegen energiekosten en een koers die dit jaar al 30% is opgelopen, kan dat nog wel interessant worden. Verder zijn er ook nog resultaten van Commerzbank, de Duitse bank die nog altijd overnameprooi is van het Italiaanse UniCredit. Wat ook extra spannend is, want de aandeelhouders van UniCredit zijn ermee akkoord dat die bank nog meer geld in die overnamepoging steekt. Dan is er nog een aandeelhoudersvergadering bij Philips, waar beleggers vrolijk zijn, want de cijfers vielen eerder deze week erg goed. De winst verdubbelde, vooral de afdeling tandenborstels en scheerapparaten die blijft scoren. En dat belooft dan ook weer veel goeds voor topman Roy Jacobs, die nu verkozen moet worden voor zijn tweede termijn. En tot slot komen er nog macrocijfers uit de VS over de werkgelegenheid.
4: Dit was de BNR Beurs van donderdag 7 mei. Dit weekend is het moederdag, dus ik hoop niet dat ze net zat te luisteren. Het was natuurlijk een grapje. Ik zou je nooit verkopen voor 100 vergeten. Miljoen. Voor 200 miljoen. Ja. Een van.
0: Heel erg.
4: Even dank Arend-Jan Kamp van Stockwatch.nl.
21: Het was weer een genoegen, heren.
0: Yes, en jou voor het luisteren. Morgen zijn we er weer, dus tot dan.
4: Tot morgen.
8: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: Er zijn zaken die je nooit meer loslaten.
1: Want hij maakt ook schilderijen van zijn slachtoffers. En een van zijn schilderijen, dat zou best een slachtoffer kunnen zijn.
2: En niet zozeer door het vonnis, maar door wat erachter zat.
1: Ook in die zittingszaal hebben we, denk ik, van mens tot mens contact gehad.
0: In Napleiten blikken advocaten en officieren terug op zaken die hen altijd zijn bijgebleven.
2: En zonder sensatie, maar met aandacht voor wat er echt speelde.
0: Napleiten, het verhaal achter de uitspraak.
2: Luister in de BNR-app of je podcast-app.
3: In de Friday Move gaat het over tv.
4: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
3: Politiek.
5: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
3: En ik ben er ook.
4: Het is toch heerlijk.
3: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
6: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
8: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. Premier Jette noemt de aanval met een vuurwerkbom op het D66-partijbureau een laffe daad van intimidatie. Volgens fractievoorzitter Paternotte is het een wonder dat er ruim 30 jongeren binnen ongedeerd bleven, omdat er een ravage is aangericht. Er is iemand opgepakt. Argentinië weet nog steeds niet wat de bron is van de hantavirusbesmetting. De autoriteiten onderzoeken de reisroute van de twee overleden Nederlanders die 4 maanden door Zuid-Amerika trokken voordat zij vorige maand aan boord gingen van het cruiseschip Hondius. 1 op de 3 Nederlanders maakt zich zorgen over het hantavirus. Dat blijkt uit onderzoek van Hart van Nederland. Het nieuws over het virus roept veel herinneringen op aan de coronacrisis. Iets meer dan de helft zegt dat ze door corona sceptischer zijn geworden over de aanpak van de overheid, maar heeft er nog wel vertrouwen in. En Amerika en Iran beschuldigen elkaar van het schenden van het staakt het vuren na aanvallen rond de straat van Hormuz. Volgens Iran vielen de Amerikanen eerst een olietanker aan, terwijl Amerika zegt te hebben gereageerd op aanvallen van Iran. Toch houdt president Trump vol dat het staakt het vuren nog altijd van kracht is. Om het af te sluiten, het weer van Weer Online. Kan een beetje mistig zijn op sommige plekken. Verder start de dag met zon. In de middag komen de stapelwolken bij en het wordt 16 tot 19 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
7: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
9: Sociale media beloofden ons dichter bij elkaar te brengen. Maar inmiddels krijgen ze vrijwel dagelijks een bak kritiek te verstouwen. Want ja, ultrakorte filmpjes houden kinderen aan de telefoon gekluisterd. Algoritmes versterken complottheorieën. Malafide AI heeft vrij spel. En we hebben ook nog nep-advertenties grootschalige oplichting makkelijk maken. Sociale media, TikTok, Snapchat, X, Facebook, Instagram. Misschien zijn het wel wolven in schaapskleren. En misschien is dit wel het begin van het einde van sociale media. Ze liggen in ieder geval onder vuur. En daar ben ik over in gesprek met 5 kopstukken in BNR's Big Five. Vandaag de gast Thekla Reuten. Ze is actrice, bekend van grote internationale films zoals The American met George Clooney en van Nederlandse films als De Tweeling, Het Diner. Vorig jaar nog vond ze een gouden kalf voor haar rol in Voor de Meisjes. Leuk en aardig allemaal. Ze staat vooral hier in de studio vandaag als medeoprichter en voorzitter van de beweging Smartphone Vrij Opgroeien. Welkom.
10: Goedemorgen, dankjewel.
9: We gaan het hebben over dat smartphone vrij opgroeien. Maar ik wil graag eerst 2 dingen van je weten. Allereerst, we hebben deze week over sociale media die steeds meer onder vuur liggen. Daar ben je het mee eens?
10: Ja.
9: Of is dat iets van onze bubbel?
10: Zeker niet. Nee, we kunnen inmiddels zeggen, na de 1,5 jaar die wij nu bestaan, dat we op alle scholen in heel Nederland, het drie alle gemeentes van Nederland vertegenwoordigd zijn.
9: En zijn er alle gemeentes van Nederland vertegenwoordigd?
10: Ja. Ja, dus dat kun je wel echt stellen dat dat heel Nederland betreft. En alle ouders van alle gelederen. Natuurlijk is het in de ene stad zijn het er 100 die in zo'n groep zitten en zich actief zorgen maken en uitspreken. En in sommige gemeenten is dat nog minder. Maar ze zoeken elkaar op en door die verbinding groeit het steeds.
9: Ja, ja. Tweede vraag is hoe jij thuis doet. Dat is dan logisch, want je bent moeder van 2 kinderen basisschoolleeftijd. Ja. Hoe streng ben jij? Hoe streng ben je voor jezelf?
10: Daar ben ik het meest mee bezig op het moment. Omdat het voor mijn kinderen nu eigenlijk wel heel duidelijk is. Die weten er alles van. We hebben er veel over gepraat.
9: Want ze zijn voor alle zekerheid.
10: 7 en 10. Ja? Ja, en ze weten dat ze op hun 14e misschien een smartphone krijgen. Maar ik zeg ook steeds misschien. We gaan het bekijken. Ik zeg ook altijd, het gaat ook heel erg over hoe we zien dat het lukt om je aan de afspraak te houden. En dat geldt voor mijzelf ook. Zij houden mij ook regelmatig aan mijn afspraken en roepen mama nu niet. Of dat ik ben afgeleid als als ik eigenlijk even moet appen, mag ik daar gaan spelen en ik zit ineens een mail te schrijven.
9: Mm-hmm.
10: Het is ook de maand van mei socialvrij, ja. En daar doe ik ook aan mee.
9: Hoe gaat het?
10: Het gaat goed.
9: Ja, het is pas een paar dagen natuurlijk.
10: Het is pas een paar dagen. En in mijn geval betekent het vooral dat Instagram, dat ik dat één keer in de week op zondag bekijk.
9: Ja.
10: En dat is heerlijk.
9: Ja. En dan dat zit weet je wel ik de hele zondag al. Te scrollen.
10: Nee, ja. Zeker niet. Ik weet dat natuurlijk ook al heel lang. En dat is natuurlijk denk ik het hele eieren eten. We weten allemaal al heel lang dat we eigenlijk liever niet 2 uur lang daar tijd op kwijt zijn. Zelfs als het dan allemaal hele leuke interessante dingen is. Mm-hmm. Voelt is het toch altijd 2 uur niet iets anders gedaan. En we weten inmiddels wel dat in dat andere heel veel schatten verborgen liggen die we laten liggen.
9: Yeah.
10: Dus ja. Strenger voor mezelf en zo helder mogelijk en informatief mogelijk met mijn kinderen.
9: Je las in een interview dat jij, dat vond ik eigenlijk een hele slimme truc, dat jij, je werd door je kinderen aangesproken op je telefoon gebruiken en dat je nu vooral op je laptop eigenlijk werkt. Ook WhatsApp bijvoorbeeld. Omdat dat dan toch meer een signaal is van ik ben aan het werk in plaats van op je telefoon zitten.
10: Ja, absoluut. Dat was wel de eerste eye-opener eigenlijk. Toen we net begonnen dacht ik, ja, wat raar eigenlijk dat ik op dat kleine schermpje, wat ook nog eens heel slecht is voor je ogen, al die mails zit te doen of zelfs een script zit te lezen. Notabene. Ik bedoel, dat is eigenlijk gewoon ook een belediging aan het script, bij wijze van spreken. Dus ik heb dat wel echt verlegd naar de laptop. Ja. En het is een heel ander teken, omdat je kind, als hij meekijkt over mijn schouder, op een telefoon heeft hij geen idee en zal het dus wel iets heel leuks zijn wat hij niet mag.
9: Mm-hmm.
10: Maar als hij op mijn laptop allemaal letters ziet en urenlang pagina's ziet, dan weet hij gewoon, dit is een boek.
9: Ja, ja, ja. Die Nederlandse tak van smartphonevrij opgroeien, want het is een internationale beweging, is in korte tijd echt enorm gegroeid.
10: Ja.
9: Toch even terug naar het begin. Wat voor oude beweging kijken we naar? Wat is het precies?
10: Letterlijk, zoals het bij mij, Merel Eildricks, Danielle, Baptiste en ook Ruud Sneep begon, de vier founding parents, is dat we allemaal veel kleinere kinderen hadden, nog niet bezig hoefde te zijn met of ze een telefoon kregen of niet, maar wel al om ons heen zagen wat die telefoon in ons leven doet. Pubers die krom op een bankje buiten in de zon niet voetballen, maar over dat ding heen hangen. En steeds meer ook de excessen natuurlijk daarover hoorden. Die knoop in je maag die begint te groeien van hoe ga ik dat eigenlijk doen? Met je eigen groeiende knoop in je maag over je eigen gebruik. Mm-hmm. Ik denk dat veel mensen een haat-liefdeverhouding hebben met het apparaat. En eigenlijk raakten we in gesprek met een aantal 16-jarigen van middelbare school bij ons om de hoek, die zo duidelijk tegen ons zeiden, begin er zo laat mogelijk mee. Stel het uit, echt uit de grond van hun hart. Mm-hmm. En daar ook nog in één moeite door op dat moment zeiden van, want als meisje kom je meteen in anorexia dit of dat. En als jongen kom je meteen zo in zo'n soort manier zoals een puber dat kan roepen.
9: Ja. En dat zeiden de pubers zelf.
10: Ja, die zeiden dat zelf. En toen dachten we, wow, wacht even hoor. Wij waren hierover aan het nadenken, mm-hmm. maar nu zeggen deze experts eigenlijk tegen ons,
9: ervaringsdeskundigen,
10: stel het inderdaad uit. En dat is eigenlijk alleen maar ongelooflijk gegroeid tot heel recent het UNICEF-congres, waar dit jaar specifiek jongeren, een stuk of 30, 40 jongeren op het podium zijn gezet, die aan allerlei organisaties ook verbonden zijn, als de jongerentak, en die allemaal eigenlijk als ervaringsdeskundigen zeggen, ja, zoals het nu is, willen we niet en kan het niet.
9: Mm-hmm.
10: En die letterlijk de vraag stellen, hoe gaan jullie ons hier tegen? Hoe gaan jullie de volgende generatie hier tegen beschermen? Ja. En dat is de grote vraag.
9: Dus dat gesprek met die pubers, dat versterkte dat gesprek dat jullie al aan de keukentafel met elkaar aan het voeren waren van hoe moeten we hiermee omgaan?
10: Ja. Nou, en dan moet ik even recht doen aan de UK. Daar was dus de Smartphone Free Childhood Movement bezig. Ook begonnen aan een keukentafel van ouders. Ja. Is nu een enorme beweging. Politiek ook heel actief. En nou, nu zijn we inmiddels met ik weet even het nummer
9: ik
10: niet meer.
9: Ik heb volgens mij hier voor me staan, want het begon dus in 2024, is nog maar kort geleden. Hè? Dus met daar, volgens mij met 8 ouders begonnen jullie uiteindelijk die landelijke beweging. Zijn er nu 71.000 kinderen waarvoor dat pact is getekend.
10: Klopt.
9: Op bijna 5.000 basisscholen, 4679 om precies te zijn nu. 70% dus van alle basisscholen in alle gemeentes doen ouders mee.
10: Ja, loopt ook heel mooi parallel met of je nou een Telegraafpeiling hebt of een Ipsospeiling. 70% zegt er moet een minimumleeftijd komen voor sociale media. Dus het is eigenlijk gewoon, wat dat betreft, is dat een heel groot verschil met toen wij begonnen 1,5 jaar geleden. Want toen begonnen we nog een beetje te roepen en werd er nog, nou, is dat niet betutteling en zo. Ja. Daar zijn we nu wel aan voorbij. Maar waar ik naar zocht is, het zijn nu in 36 landen wereldwijd zijn oude bewegingen.
9: Ja, dat is de internationale nationale beweging.
10: Ja, ja, dus het is ook heel veelzeggend dat in al die landen, al die culturen, overal hebben ouders hetzelfde gevoel en geluid.
9: Wat werd er aangeboord dan door die oude beweging? Wat is het dan? Is het angst? Wat was het waardoor mensen dachten, ja, wacht even.
10: Nee, niet angst.
9: Ik hoor hier iets waar ik me door aangesproken voel.
10: Nou, ik denk het zijn zowel ouders die jongere kinderen hebben en denken, hoe ga ik dit doen? Ik wil dit niet voor mijn kind. En het zijn ook ouders die al 16-jarigen hebben, die helemaal door die telefoon een fuik in zijn gesleurd. En erger, even goed om de cijfers te weten. Politie, ook met ons in gesprek soms, die 50% van de jeugdcriminaliteit gebeurt op Snapchat. Dus de zaken die daar zijn. Hè, dus het is niet een soort betuttelende, loze, angstige roep. Wij zijn niet bang. Wij zijn gewoon. Dat vind ik ook. Dat is eigenlijk het laatste op die manier wat we zijn. We zijn gewoon heel realistisch, denk ik. Alles wat we lezen, en dat doen we natuurlijk echt met een soort gretigheid met dit hele team. Alle onderzoeken die er zijn, de conclusie is wel helder. Kijk, er wordt altijd weer over causaliteit en correlatie, maar wij zijn daar echt totaal niet meer in geïnteresseerd. Ook omdat wij denken dat dit niet iets is wat je met een soort standaard wetenschappelijk onderzoek kan onderzoeken. Want wat er 6 jaar geleden speelde op sociale media bijvoorbeeld, is alweer volledig ingehaald hoe met algoritmes nu werken. Over een paar jaar is AI speelt een hele andere rol. Dus welke testgroepen ga je waarmee vergelijken? En ook elk mens heeft zoveel factoren. Tuurlijk kun je dat nooit exact op die manier doen. Dus
9: waar je even naar verwijst met causaliteit en correlaties, inderdaad, er zijn nog steeds discussies gaande. Er zijn internationaal gezien, zie je dat er veel bijvoorbeeld bij meisjes depressieve klachten zijn, dat er allerlei klachten zijn bij jongeren. Er wordt er gezegd, ja, en dat loopt parallel aan de opkomst van sociale media en smartphones. Dat zal dus wel met elkaar te maken hebben. Alleen onderzoekers, wetenschappelijke onderzoeken, lukt het nog niet om dus die exacte verbinding te leggen.
10: Ja, en ik zeg give it up. Dat gaat met deze snelheid ook van de technologie en met al die levens en alle verschillende factoren gaat je dat volgens mij niet op die manier lukken. En misschien is het ook wel goed dat we dat een keer met iets kunnen toegeven. Mm-hmm. En ook omdat eigenlijk de jongeren zelf de causaliteit wel benoemen. Dus die zeggen wel, het komt door dat apparaat in mijn zak, het komt door alles waar ik door beïnvloed ben. En op allerlei manieren is eigenlijk. Ja, nou wil ik dus mijn collega erbij halen die daar zit.
9: Die zit te luisteren, met op zoek naar feiten.
10: Nou, dat over die drie dingen, hulplijn. Toch die Hyde zei, die drie dingen.
9: Ja, Jonathan Hyde heeft een beroemd boek geschreven.
10: De
9: Anxiety Generation.
10: Wij zijn dus een team, dames en heren.
9: Ja, maar goed, je wilde je collega erbij halen om die feiten.
10: Die causaliteit is eigenlijk wel aangegeven. Hyde heeft daar een heel mooi, heel goed voorbeeld van. Dat eigenlijk alle artsen, alle die al jaren vanuit hun praktijk zeggen, dit is een probleem en dat komt door die dat in hun praktijk de hele tijd ervaren.
9: Ja.
10: Het is niet meer de vraag of het singled out die sociale media is. Het is, denk ik, een heel grote vraagstuk is eigenlijk. Gaan wij tech gebruiken voor omdat het ons dient?
9: Of andersom.
10: Ja. En het gaat in die zin raakt het. En wij zijn dus ook niet voor geïsoleerd alleen maar een minimumleeftijd. Het enige wat wij heel erg hebben ontdekt en waar we heel hoopvol en positief over zijn, is dat we hebben ontdekt dat er één ding heel simpel is. Dat je het als ouder gewoon kan uitstellen. En dat dat direct
9: effect heeft.
10: Alle vruchten afwerpt die je zoekt. En vervolgens is het een veel complexer veld waar natuurlijk op allerlei manieren aan moet worden gewerkt. En dat gebeurt gelukkig ook. En nou ja, zie deze week alle mensen die jij ook aan het woord laat, die hebben daar allemaal hun eigen werk in. Morgen is ook weer heel interessant natuurlijk.
9: Ja.
11: Diana Matroos.
9: Ja, ondertussen is Thekla Reuter nog aan het zwaaien naar haar medeoprichter Merel, die ook nog appt voor de laatste feiten. De hulplijn kan ingeschakeld worden. Merel zit hier net buiten de studio. Nou, kom erop dan. Kijk, Thekla Reuter,
10: nee, het is ook
9: oprichter van de bewegingsmarkt.
10: Hoe kan ik het vergeten? We weten inmiddels uit alle rechtszaken, ook tegen Meta en alle techbedrijven, dat zij in hun vergaderzalen gewoon zeggen dat het zo is.
9: Ja.
10: In feite geven zij die causaliteit gewoon zelf aan. Ja, soms vergeet ik ook de inkoppers.
9: Ik snap het. En volgens mij is het ook zo, dat is dan zo'n andere inkopper, dat er in Silicon Valley de meeste kinderen geen smartphone hebben, toch?
10: Absoluut. Ja, ja. Nou, daar begon natuurlijk mijn hele gesprek met dat zo goed is gelukt met mijn kind. Omdat die ook echt als kind denkt, oh ja, nee, dan klopt er iets niet.
9: Ja, want daar begon dus, het mee, daar ben ik toch benieuwd naar. Het begon met jou, met die 8-jarige, die vroeg, wanneer krijg ik een smartphone?
10: Ja, absoluut.
9: Zo begon het in jouw huis.
10: Ja.
9: En toen dacht je, oh nee, dat
10: zeker. En ik vond het heel prettig om te merken dat een kind, als je dan vertelt dat degene die de smartphone heeft uitgevonden hem zelf niet aan zijn kind geeft, dat die zo klip en klaar, zonder allerlei ruis van ja, maar, we hebben hem nodig, zus of zo, kan zeggen, nou, dan klopt er gewoon iets niet.
9: Nee.
10: En vervolgens, dat is het pijnlijke natuurlijk, is hij ook met heel andere ogen naar mij gaan kijken en naar mijn geliefde ook. Ja, en is het ook wel, haal je ook een kritische bril in huis?
9: Ja, ja. Nou ja, dat heb ik ook gehad. Ik heb 2 dochters, ik heb een tweeling van 9. En ik kreeg dus op mijn kop dat ik inderdaad aan de ontbijttafel wel eens, ja, ik heb geen papieren krant meer, maar dan keek ik dus op mijn telefoon op de krant, maar dan ben ik dus maar half aanwezig.
10: Ja.
9: Nu afgesproken geen telefoon aan tafel, zowel bij ontbijt als avondeten. En dat is echt doordat mijn kinderen dat hebben afgedwongen.
10: Ja, hartstikke goed.
9: Dus soms zijn ze slimmer dan wij misschien wel.
10: Ja.
9: Want toch voor alle duidelijkheid, wat zien jullie gebeuren bij kinderen die wel een smartphone hebben? Want dus een generatie die, ja, het is deze week al een paar keer genoemd, maar minder goed slaapt, slechter concentreert, continu wordt blootgesteld aan prikkels.
10: Ja, en nou, de dopamine in het brein, hè, die speelt zijn vanzelfsprekende rol, zoals dat bij verslavingen en dergelijke gaat.
9: Ja.
10: Je wil er steeds meer van, je hebt steeds meer nodig om er geluk uit te kunnen halen.
9: Bijziendheid, concentratieproblemen, slaapproblemen.
10: Ja, en ook heel simpelweg natuurlijk fysiek, niet buitenspelen, niet rennen en doen, dat maakt ook heel veel uit. En er is een menselijkheidsaspect, wat we makkelijk vergeten, maar simpelweg, he, die 6 uur gemiddeld die jongeren in Nederland hebben op hun smartphone, dat is de schermtijd van jongeren in Nederland gemiddeld, 6 uur.
9: En dan hebben we het over jongeren van welke leeftijd?
10: Tussen de, zeg maar, 10 en 16.
9: 6 uur?
10: Ja, ja.
9: En, sorry, jij zegt het zo.
10: Ja,
9: maar
10: ik weet
9: is
10: het.
9: Toch gewoon heel
10: er is
9: veel.
10: Ook al een heel mooie, het is een kwart van je leven.
9: Ja.
10: Het is een kwart van je leven. En ik bedoel, dat geldt dus voor volwassenen ook. Hè, dat je zulke heftige statements kan maken, hoeveel jaren eigenlijk van je tijd je daarop zit.
9: Zit, ja.
10: En ik ben al 50, dus je moet echt gaan opletten. Want de klok tikt natuurlijk. Ja. Maar er is een. Ook al zou een kind, het gebeurt helaas niet, die 6 uur lang alleen maar Japans leren en ongelooflijk interessante content lezen en Sartre en noem het maar.
9: Ja.
10: Dan nog mist die 6 uur van hele belangrijke ontwikkelingstaken die een brein simpelweg te doen heeft van een mens. In het buitenspelen, in het klimmen, in het vallen, in het ruzie maken, in het oogcontact met anderen hebben. Dat is essentieel voor je ontwikkeling.
9: Ja.
10: En het is ook iets wat je niet later kan inhalen. Dat moet in die tijd gebeuren. En ja, daar is een kindertijd voor. En dat is wat we natuurlijk willen beschermen en wat we ze teruggeven door zo simpelweg een smartphone uit te stellen tot later. En het is ook wel goed dat ook uit de diepste krochten van Silicon Valley en de techwereld komen nu ook de stemmen naar voren die zeggen, een analoog opgegroeid en opgegroeid, geschoold kind is het best voorbereid op een technologische toekomst. En
9: wat,
10: dat is,
9: waarom dan?
10: Nou, het is natuurlijk heel logisch. Je moet als mens vanuit je menselijkheid kunnen kijken naar die techniek. Als je al helemaal zelf gewired en doordraad bent met techniek en digitalisering, dan is het veel moeilijker om met afstand naar die techniek te kijken die jou moet dienen. En die je ook wil gebruiken. Je moet leren denken. Je moet leren de leesvaardigheid. Dat is echt een belangrijk om te noemen. Dat, wij hebben nu natuurlijk ook steeds meer sinds we bestaan. Hè, ik noemde net de politie, maar heel veel directeuren van scholen, mensen vanuit GGD en die zich naar ons toe komen en zeggen, ja, het probleem is gigantisch. Maar de leesvaardigheid heeft een hele directe lijn naar het functioneren van onze democratie simpelweg. Als een kind niet leert lezen, leert denken, leert tekst interpreteren, verschillende een mening vormen. Het is zo essentieel voor onze werkende democratie.
9: Ja. Nou is het tegenargument van veel mensen, ja, die smartphone is er nou eenmaal als onderdeel, hè, en die sociale media ook. We hebben het nu over smartphone, maar dat hangt automatisch samen met sociale media. Die is er. die gaat ook niet meer weg. Dus je kan kinderen maar beter leren omgaan met een smartphone. De ontwikkelingspsycholoog Steven Pont was hier deze week. Die zei, ik voer wel gesprekken dat je bijvoorbeeld vanaf groep 8... dan vanaf de kerst, want dan kun je nog een beetje controle op uitoefenen. Dan ken je de leraar nog. Je weet nog van de andere kinderen in de klas. Dan weet je allemaal hoe ze eruit zien en de namen. En straks op de middelbare school heb je daar veel minder zicht op. Ja, dat is een tegenargument wat je dan hoort.
10: Nou ja, het is heel lang ook het mantra geweest van het mediaonderwijs wat werd gegeven. En ik denk dat gewoon nog stamt uit de tijd. Sociale media en die telefoon zijn zo snel veranderd in onze handen. Ik noem het altijd het paard van Troje. Mm-hmm. Ik ben ook begonnen met dat ik het een ontzettend leuk apparaat vond, waar ik ineens allerlei dingen mee kon die heel leuk waren.
9: Hij zei allebei even oud, vond je het ook zo cool dat hij kon kantelen met
10: zeker,
9: die foto's?
10: Nou, zeker. Nou ja, en Instagram was in het begin, dat is natuurlijk gisteren heel erg ter sprake geweest, volgt je mensen die je kende en die zag je. En dat was
9: je tante die haar lunch postte.
10: Maar in 2019 met name, en toen AI in die algoritmes erbij kwam, is dat volledig in onze handen veranderd. En ik denk dat het is natuurlijk ook niet gemakkelijk om een onderwijssysteem, een pakket, we zullen er met de kettingvraag ook nog op terugkomen, aan te passen. Maar ik denk dat het wel veel te laat is ingezet dat we op een andere manier dat puberteitsargument. Het is ook wel een aanname, vind ik, dat je zegt, want vanaf je 16e praat je niet meer met je puber. Daar wil ik ook nog wel best wel even wat tegen inbrengen of dat per de facto zo is. Maar
9: eigenlijk, het argument om ze dus, ja, ze zijn nee, er, dus is, je moet ze langzaam gecontroleerd dat, blootstellen kijk, en laten wennen aan.
10: Toen wij zijn even oud, zeg je niet, toen wij onderwijs kregen over de computer en Word.
11: Truly's met Genke.
12: Altijd scherp, werkt

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Sorry hoor, lekker punten. Ja. Wij zijn heel erg voor, wij zijn namelijk ook niet anti-tech. Nee. We zijn voor heel goed open en eerlijk digitaal onderwijs. Mm-hmm. Maar dat hoeft niet met een eigen smartphone in je hand. Mm-hmm. Dus begin daar zeker in groep 8 mee. En zet dat door tot 14, zodat als kinderen met 14 online gaan en met hun ouders, er snappen waar ze in terecht komen.
3: Ik snap het. Ander tegenargument dat ook wordt gebruikt is, je hebt groepen jongeren die nu makkelijker elkaar kunnen vinden. Dus bijvoorbeeld groepen die misschien wel omdat je gepest wordt, dan kun je lotgenoten vinden. Of omdat je twijfelt over je seksuele geaardheid. Misschien kun je dan lotgenoten vinden. Om maar wat te noemen. Voor dat soort groepen hebben sociale media ook in de puberteit een positief effect, is dan het verhaal.
2: Ja, helaas is daarvan bewezen dat uiteindelijk juist die groepen veel kwetsbaarder zijn op sociale media. En dat we hier eigenlijk twee dingen verwarren. Dat gebeurt heel vaak in deze discussie. Mm-hmm. We verwarren de kracht van het internet met sociale media. En dat moeten we echt uit elkaar trekken. Tuurlijk moet een kind die gepest wordt online en die, of die een geheim heeft waar hij niet over kan praten, online kunnen vinden hoe die bij de kindertelefoon komt. De kindertelefoon die ons trouwens ook opbelt en zegt, jongens, het is heel erg wat wij allemaal horen. Die staan helemaal achter ons in die zin. Dus tuurlijk moeten, of als het over seksuele geaardheid gaat, het internet is fantastisch. Daar kan je al die informatie vinden en ook lotgenoten vinden en naar plekken toe gaan. Maar sociale media, dat is echt gewoon bewezen, is uiteindelijk ook juist voor die groepen, want je bent kwetsbaar en onzeker, schadelijker dan dat het per se dat oplevert allemaal.
3: En dat is het niet meer als je 16 bent?
2: Tuurlijk wel. Ja natuurlijk. Dus wij zijn
3: maar
2: niet,
3: dan mag het wel.
2: Nou, dat is bij mij nog zelf persoonlijk de vraag. Ja. Ik ben daar nog over aan het nadenken.
3: En want de ondergrens van telefoon, wat jullie betreft 14 jaar, ondergrens sociale media, wat jullie betreft 16 jaar.
2: Ja, nou, laten we even daarbij noemen dat ook de EU is daar inmiddels, die wil dat gewoon gaan doen. Die zijn bezig hoe ze het gaan doen. Het is eigenlijk niet meer de vraag in Europa of dat moet gebeuren. Het is al duidelijk dat dat moet. En morgen spreek je iemand die daar gelukkig ook heel veel van weet en daar al concreet mee bezig is.
3: Ja, Joris Lokke-Moerel komt morgen langs.
2: Ja, want het hoe is daar natuurlijk zeker een vraag. En daar wordt al heel hard aan gewerkt, al jaren.
3: Maar dus die vanaf 16 jaar heeft het nog steeds, zeg je, nee, is nog steeds niet positief, maar dan zijn pubers er misschien beter tegen bestand?
2: Idealiter, wij spreken als ouders. Wat wij kunnen doen, is dit. We hebben dit geluid laten horen, daar is al. We zitten ook inmiddels soms in de Tweede Kamer met een position paper. Er wordt naar geluisterd, het vertaalt zich inmiddels al in beleid. Mm-hmm. Uiteindelijk, wat je idealiter wil, is dat er veel meer scholing op is en informatie. En dan hoop je dat een kind met zijn 16e, in samenwerking met hoe de samenleving en ouders en ze er met elkaar over praten, weerbaarder is en op die manier beter mee kan omgaan. Maar uiteraard zijn wij er ook voor dat nog steeds sociale media ook voor die leeftijd en hoger en voor mezelf gereguleerd wordt en dat we op zo'n product de wetten en of het nou de rechten van de mens zijn of wat je wel of niet daar mag verkopen.
3: Wat offline niet goed is of verboden wordt, dat het ook online verboden wordt. Dus Kim van Sparretak, Europarlementariër, mee bezig. Die kwam hier maandag.
2: Ja, het is dus en ik vind het heel jammer als het wij zijn niet voor een geïsoleerde minimumleeftijd, maar dat is een deel
3: van het
2: gesprek.
3: Helder.
2: Ja.
3: Straks praat ik verder met actrice en voorzitter van smartphonevrij opgroeien, Tekla Reuter, die nu snel de hulplijn nog een keer gaat inschakelen. Daar heb je een paar minuten voor.
2: Ja, nee, kijk gewoon even.
3: Vond je dat ze het goed deed? Je mede oprichter of niet? Ja, ze appt. Nou, dan gaan we zo. Ja, je krijgt tot nu toe een goed rapport.
2: Ja.
3: Nou, gelukkig.
2: Goed rapport.
3: Nou, we gaan over een paar minuten verder. Blijf luisteren.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met

0: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt, je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
1: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij,
0: Nigaio Wijnen
1: en Arjen Elbels, duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
0: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
4: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. Premier Jette noemt de aanval met een vuurwerkbom op het D66-partijbureau een laffe daad van intimidatie. Volgens fractievoorzitter Paternotte is het een wonder dat er ruim 30 jongeren binnen ongedeerd bleven, omdat er een ravage is aangericht. Er is iemand opgepakt. Argentinië weet nog steeds niet wat de bron is van de hantavirusbesmetting. De autoriteiten onderzoeken de reisroute van de twee overleden Nederlanders die 4 maanden door Zuid-Amerika trokken voordat zij vorige maand aan boord gingen van het cruiseschip Hondius. 1 op de 3 Nederlanders maakt zich zorgen over het hantavirus. Dat blijkt uit onderzoek van Hart van Nederland. Het nieuws over het virus roept veel herinneringen op aan de coronacrisis. Iets meer dan de helft zegt dat ze door corona sceptischer zijn geworden over de aanpak van de overheid, maar heeft er nog wel vertrouwen in. En Amerika en Iran beschuldigen elkaar van het schenden van het staakt het vuren na aanvallen rond de straat van Hormuz. Volgens Iran vielen de Amerikanen eerst een olietanker aan, terwijl Amerika zegt te hebben gereageerd op aanvallen van Iran. Toch houdt president Trump vol dat het staakt het vuren nog altijd van kracht is. Om het af te sluiten, het weer van Weer Online. Kan een beetje mistig zijn op sommige plekken. Verder start de dag met zon. In de middag komen de stapelwolken bij en het wordt 16 tot 19 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five.
5: Tweede half uur alweer van BNR's Big Five van sociale media onder vuur. Eerder deze week, ik noemde er al, Kim van Sparretak de gast hier, Europarlementariër namens PRO. Ze had het over hoe moeilijk het is om die grote big tech bedrijven te reguleren, de lastige strijd die ze daarvoor levert, hoeveel lobbyisten ze tegenover zich heeft staan, onder andere. Het is terug te luisteren als podcast in onze eigen app en ook andere podcastkanalen. Vandaag de gast actrice en voorzitter van de Nederlandse beweging Smartphone vrij opgroeien, Tekla Reuthe.
6: Yes.
5: Twee onderwerpen die graag nog met je wil bespreken. Wanneer is de missie geslaagd? Van smartphone vrij opgroeien en wat mogelijke oplossingen zijn voor het smartphone-probleem. We hebben dat probleem besproken. Maar toen hadden we het net tijdens nieuws erover dat jij zei, ja, over die UNICEF-bijeenkomst. Vond ik wel eigenlijk nog belangrijk om te zeggen wat jongeren daar zelf zeiden over smartphone-vrij gebruik.
6: Ja, dus naast dat ze de vraag naar de zaal en naar de gemeente, naar iedereen terugkoppelden van hoe gaan jullie de volgende generatie beschermen, zeiden ze zelf, wij hebben constant het gevoel dat we achterlopen op onszelf. Mm-hmm. En dat schetst heel erg mooi, een gevoel wat ik zelf overigens heel erg herken, maar zeker als je 20 of 30 jaar bent, dat je het gevoel hebt dat je blijkbaar tijd tekort hebt gehad om voor jezelf te ontwikkelen. Ze zeggen, hey, we zijn zoveel bezig met wat anderen allemaal doen en vergelijken. Dus dat vond ik een hele kenmerkende manier van uitdrukken.
5: Ik heb dan ook het gevoel dat ik voortdurend achterloop omdat je al die rode bolletjes.
6: Ja, maar dat is natuurlijk hetzelfde. Het is ook gewoon. Ja, in
5: al die
6: zin,
5: onbeantwoorde berichten. Die nog moet ongelezen berichten die je nog moet lezen. Word je toch helemaal gejaagd?
6: Ja, in feite kunnen wij al zeggen dat er zijn al heel veel kinderen die nu zonder smartphone naar de middelbare school gaan. En daar gaat het heel goed mee.
5: Ja, dat zijn niet de buitenbeentjes.
6: Nee,
5: net
6: zeker
5: als die kinderen
6: niet.
5: Vroeger met geleende kleren van een broer, oudere broer of zus.
6: Nee, zeker niet. Er was een grapje gemaakt over de coole Nokia die ze hebben. Maar uiteindelijk kijken zij ook met hele andere ogen naar hun medescholieren en halen ze een beetje hun schouders op over al die memes of dingen waar dan iets over wordt gedaan. En dan denken ze, wat saai, zullen we nu gaan spelen? Zullen we niet gaan doen?
5: Dat is wel de angst van veel ouders en vooral van pubers. Het allerbelangrijkste van puber is erbij horen, bij de groep horen. Daar draait alles om in je pubertijd. Als jij dan met zo'n Nokia rondloopt, terwijl alle anderen in de klasse-app en de WhatsApp zitten,
6: we dus gaan doen alsof de sociale kring op Snapchat, alsof dat sociaal zijn is. Nou, dat is een beetje in lijn met wat je gisteren hier die het gast had, die
5: Jo van Buurik,
6: ook zegt. Dat is iets wat we hebben hun een product gegeven waarvan de meeste ouders zelf niet eens weten wat er op Snapchat allemaal gebeurt. Mm-hmm. En daar zit dan je kind met in een groep van 500 mensen die niet eens allemaal kent. En ja, dat is natuurlijk ook, ik hoor dat ook van ouders. Ik, ik wil niet haar sociale leven afpakken. Ja. Maar het gesprek moet zijn, wat is een sociaal leven eigenlijk? Mm-hmm. En is dat, blijven we dat verbinden aan zo'n app? Ja, en kunnen we met elkaar zeggen, we doen het op een andere manier?
5: Ja, maar wat je wil als ouder, dat jouw kind lekker meegaat in de groep. En dat is natuurlijk, denk ik, voor veel ouders de reden waarom ze dan uiteindelijk toch maar zwichten en zo'n smartphone geven.
6: Maar je wil ook dat je kind veilig en gezond opgroeit. En dat is een beetje, we denken altijd dat dan wel niet zal gebeuren met je eigen kind. Mm-hmm. Maar helaas weet ik van veel te veel gevallen. En ik bedoel, daarom zijn die rechtszaken inmiddels ook gewonnen. Of het nou het extreme is van iemand die zelfmoord pleegt en daar uiteindelijk ook aantoont dat via
5: in Amerika is dat gegaan. Ja, nou, andere rechtszaken.
6: Ook in Frankrijk, ook in Engeland, op allerlei plekken.
5: Nee, maar ik bedoel die rechtszaak is goed.
6: Ja, die rechtszaak. Ja, exact.
5: Er is in Amerika ook een rechtszaak gevoerd over de verslaving van sociale media die gewonnen is.
6: Ja, maar als we blijven zeggen, ja, maar het is dat sociale leven, dan moeten we er toch in één adem. Dat dwingt mij om te zeggen, het is ook de app waar alle drugsverkoop in plaatsvindt, die naar het schoolplein komen met de illegale vape.
5: De vapes,
6: ik bedoel, alles zit erin. En ook diegene die, dat was kort geleden nog in het nieuws, die een meisje van 9 chanteert met foto's. Mm. En ja, had die moeder ook nooit gedacht dat haar kind daarin terecht zou komen. Het dwingt mij een beetje om die te noemen. Dat wil ik eigenlijk niet. Het gaat natuurlijk om de vraag dat je kunt besluiten met elkaar dat het anders kan.
5: Ja, 50.000 ouders hebben nu dat ouderpact getekend van smartphonevrij opgroeien. Ja. Artsen sluiten zich aan, scholen.
6: 70.000.
5: Okay. Ja, die noemde ik al eerder, ja, 70.000. Ja, 70.000. Ik had het over 2025, dat toen een doorbraakjaar was. Ja. Toen hebben er 50.000 ouders getekend.
6: Klopt,
5: in totaal nu 70.000. Die artsen, dat vond ik opvallend. Die sluiten zich dus ook aan. Wat horen jullie daarvan terug?
6: Ja, nou ja, wat je zegt, die hebben zich in één weekend aan ons position paper verbonden, omdat zij al jaren eigenlijk dit in de praktijk zien. Mm-hmm. En ook heel duidelijk zien dat het verbonden is aan dat apparaat en aan alle gevolgen die sociale media in het apparaat hebben. Dus ja, die zijn heel erg blij met deze beweging. En die staan hierachter.
5: Ja, ik zei het net verkeerd. 50.000 ouders hebben getekend. Dat is voor 70.000 kinderen.
6: Ja, en ik denk dat wat zij, dat even om terug te komen daar straks, dat over dat omgaan met, hè, dat idee dat we allemaal willen blijven denken dat het iets is waar we mee moeten omgaan. Ja. Het kinderbrein, dat is misschien door Steven Pont ook al genoemd, is gewoon niet opgewassen tegen dat verdienmodel, omdat er geen impulscontrole nog is.
5: En die prefrontale cortex is niet af.
6: Ja, dus in die zin, dat is echt oud nieuws. Dat je 10 jaar geleden, daarom kwam ik met mijn eigen eerste IT-les. Ja. Ooit was het zo dat je kon leren omgaan met een computer en met die techniek. Ja. Maar dat is niet waar we het hier over hebben.
5: Nee, waar ik het met Steven Pont ook over had, is dat als de oude Grieken zich zorgen maakten om de generatie die opgroeide, daar zou niks van komen. En altijd als er een nieuwe technologie of beweging komt, of het nou de rock'n'roll was halverwege de vorige eeuw, of televisie, of commerciële televisie, noem maar op, elke keer wordt er gewaarschuwd, nou nu gaat de jeugd echt ten onder.
6: Ja.
5: Dat doen we nu eigenlijk weer met de smartphones.
6: Nee, maar er is één heel groot verschil met de televisie, de rock'n'roll of alles wat je maar alcohol, was het maar nicotine? Nee, serieus, was het maar alcohol? Want dat is een heel, dat is één stof, dat is je vijand. En het mag, je wilt niet dat het er in je kind komt, bij wijze van spreken. Ja. Dat is heel simpel om je toe te verhouden. Maar dit hele gesprek en deze hele week getuigt er al van dat dit iets heel anders is. Het is een product waar een AI-algoritme aan de achterkant met een ontworpen verdienmodel achter zit om jou zo lang mogelijk erop te houden, waar dan ook mee. Mm-hmm. Dus dat is iets heel anders dan een sigaret.
5: Erger dan nicotine.
6: Ja, ik bedoel, een sigaret, ik hou er ook niet van, maar dit is gewoon nog een dingetje in een pakje wat je koopt, een product. Ja. Maar dit is een levend leven, niet levend.
5: Het heeft ons leven overgenomen.
6: Ja, het is een veel groter web. Omdat dat hele sociale erbij komt. En alle leuke en alles wat je niet kan missen. Ik bedoel, er komt een heel web bij via die telefoon. Je zei het net heel goed, wat er stond blijkbaar in de Volkskrant vandaag. Het is een soort marktplein, een knooppunt geworden van ons leven.
5: Ja, inderdaad, de column op pagina 2, die gaat onder andere over de smartphone, waarin wordt gezegd, het is niet alleen die smartphone, maar eigenlijk komt het hele leven samen. Ook peer pressure, technologie, sociale druk, et
6: cetera. Alles waar je normaal misschien op het schoolplein mee moest dealen, maar dat is dan overzichtelijk, want dan staat iemand voor je.
5: Ja, oké. Dan zijn er nu dus ouders aan het luisteren, denken, nou, misschien heeft ze me wel overtuigd. Ik zit nog een beetje op de wip, maar goed, ik wil wel eens zo'n gesprek gaan voeren. Waar moet je eigenlijk überhaupt beginnen? Als dan zo'n woedende puber tegenover je staat, die sowieso al een grafhekel aan zijn ouders heeft.
6: Nou, ik raad je aan om iets eerder tussen te beginnen. Okay. Hè? Begin gerust met je kind als hij 6, 7 is, om al daarover na te denken en mee bezig te zijn. Nou, we hebben een boek geschreven, Smart van vrij opgroeien. Mm-hmm. Dat zou ik zeker in huis halen. We hebben het ook al met twee acties naar alle directeuren van zowel de middelbare scholen als basisscholen gestuurd. Dus weet dat je directeur er één heeft liggen.
5: Wat krijg je voor respons vanuit de scholen?
6: Ja, heel veel herkenning natuurlijk. Mm-hmm. En ook het is een interessante beweging. Het is aan de ene kant herkenning en mensen die zeggen, nou, dit voel ik al zo lang, ik ga er iets mee doen. Maar ook, wat jij al beschreef, herkenbaar, dat ook directeuren liever blijven zeggen van, ja, hartstikke goed, ik vind het is welkom, maar de ouders moeten het zelf doen.
5: Het wordt een beetje bij de ouders neergelegd.
6: Ja, beter milieu begint bij jezelf, exact, ja. Zal ik maar zeggen. En dat is gewoon niet fair. Ouders kunnen dit niet in hun eentje. Dat is natuurlijk ook de reden waarom op de politieke agenda staat inmiddels.
5: En je ziet gelukkig die huiver bij meerdere scholen. Dat ze denken, we leggen dit bij de ouders neer, dat is niet ons beleid.
6: Omdat het knooppunt wat het is. Er zijn ook ouders die zelf met hun winkeltje op Instagram natuurlijk zitten. Mm-hmm. En de hele dag daarmee bezig zijn. Of op andere manieren daar helemaal in zitten. Dus het is niet makkelijk om toe te geven dat dit een product is wat zo verweven is met onze levens. Dat het moeilijk is om te beginnen grenzen te stellen.
5: Ja. Want als we kijken naar het knooppunt, jouw werkzaam leven is ook acteren, films maken. Je komt ongetwijfeld op een gegeven moment weer een nieuw project, een nieuwe film. Dan moet je daarvoor reclame gaan maken. Nou ja, dan zit je dus op sociale media.
6: Ja, ik doe dat dus heel beperkt.
5: Ja.
6: En ik probeer dat heel sec als een soort portfolio op die manier te houden.
5: En durf je dat dan te doen terwijl je zoons of terwijl je kinderen wakker zijn?
6: Ja,
5: of wacht je tot ze slapen en dat ze het dan niet zien?
6: Nee hoor, dan leg ik het wel uit.
5: Zoals mensen die stiekem op het balkon gaan roken.
6: Leg ik wel uit, ik ga nu even dat en dat wat we hebben gedraaid en ik ga daar nu iets over neerzetten. Dat mogen ze gewoon weten, ja.
5: Voelt dat dubbel dan, dat je dat moet gebruiken daarvoor?
6: Het voelt de hele tijd dubbel. Ja, zeker. Maar dat is die haat-liefde verhouding. Dat ik ook dat het aan de ene kant je er ook. Nu ziet natuurlijk dat er ook heel vaak. Je bent ook blij dat sommige dingen aandacht krijgen die anders dat niet zouden krijgen.
5: Maar waar je trots op bent.
6: Maar dus uiteindelijk
5: in de etalage zitten.
6: Ook hier weer, de jongeren zelf hebben in een heel mooi project in Amsterdam al gezegd hoe zij het zouden willen ontwerpen. Zij komen met hele goede ideeën. Ik wil een social media waar je maar 50 vrienden kan hebben. Maar ik bedoel, 50 vrienden, hoeveel is dat?
5: Mm-hmm.
6: En als je er één bij wil, dan moet er eentje af. Ze hebben ook gezegd vrijdag vrij, social vrij bijvoorbeeld. Eén dag waarop niemand hem gebruikt. En op die manier zijn er natuurlijk, wij dealen met dit product zoals het is, als makke schapen, zal ik maar zeggen. Mm. Maar ja, ik zou er in ieder geval wel voor zijn als er alternatieven komen die plezieriger daarin zijn.
5: Ja.
6: Maar het is gewoon een hele lastige pull en push, zou ik maar zeggen. Ja,
5: ja. En die etalage waarvoor je het kan gebruiken, die hebben wij ook een soort van onmisbaar gemaakt.
6: En ik ben heel, ik denk aan de hele grote spelers in het veld die al zo'n track hebben op hun eigen socials. Leid iedereen gewoon naar je eigen website en dan heb je het helemaal weer in je eigen hand.
5: Mm.
6: Websites waren zo slecht nog niet.
5: Zijn gisteren Joe van Buurik trouwens ook al.
6: Echt?
5: Ja.
3: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
5: Hey, je luistert naar BNR's Big Five van sociale media onder vuur. Morgen laatste gast, Lokke Moerel. Ze is hoogleraar Global ICT aan de Tilburg University. Dan gaan we het hebben over de betekenis van een grote rechtszaak die sociale media in de VS onlangs hebben verloren. Dus dat is misschien ook wel het begin van een kentering. Vandaag de gast, filmactrice en voorzitter van de beweging Smartphonevrij opgroeien, Tekla Reuten. We gaan de kettingvraag behandelen. Zijn naam is al een paar keer gevallen. Hier Joe van Buurik, onze eigen tech-expert bij BNR. Hij had een kettingvraag voor je. Luister even mee.
7: Ja, ik vind het heel leuk, want in de appgroep met ouders van de kinderen bij mijn zoon in de klas, groep 1-2, is smartphonevrij opgroeien ook al gedeeld. Dus ik voel me geroepen om daar iets over te zeggen. Ik vind het een mooi initiatief. Wat ik wel graag wil weten van Tekla is, hoe voorkom je dat het als een fix wordt gezien? Dus je hebt een ouderpact, hè, geen smartphone tot een bepaalde leeftijd. Mooi idee. Maar hoe zorg je dat mensen dat niet zien als mooi, opgelost, hebben we dat ook weer gehad, nu gaan we verder. Hoe zorgen dat mensen ermee bezig blijven, zich blijven informeren, erover blijven praten, en we ook naar een situatie toe gaan dat we niet alleen opeens die kinderen gaan blootstellen aan die telefoon en platforms, want dat is echt een risicovolle situatie, maar ze daar geleidelijk mee gaan laten bekwamen, dat met ze samen doen, en gewoon maatschappelijk bewustzijn creëren dat dat de manier is om ermee om te gaan, en niet even een oplossing, ook niet een social media verbod voor de jeugd, om dit op te lossen.
6: Mooie vraag.
8: Uitgebreide vraag.
6: Mooie vraag. Ja. Het is inderdaad heel veel aspecten aan. Ik denk dat we een aantal dingen ook al wel lang zijn gekomen. Voor ons is het niet een geïsoleerd iets om alleen maar minimumleeftijd en dan ben je klaar. Het uitstellen is een wonderlijk simpele manier om in ieder geval een heel deel van die jeugd daarvan vrij te houden. En uiteraard, dat kwam al langs, is het ongelooflijk belangrijk en dat moet echt nog heel veel in beweging worden gezet, dat er in het onderwijs experts komen die op een eerlijke, goede manier gaan vertellen wat de echte smartphone-realiteit is van nu. Mm. Wat die betekent. Want het is ook nog niet alleen maar 1 en 1 is 2. Kijk, het gebruik van het apparaat, dat ziet iedereen bij zijn eigen kinderen. Dat is binnen 2 seconden gefixt. Dat kan een kind.
8: Ongelooflijk snel.
6: En maar uiteraard gooi je niet daarna je kind als een in het diepe van nu is het klaar. En dus in die zin, ja, een fix. Ik denk dat het niet zo'n gevaar loopt dat het als een fix wordt gezien. Omdat het is ook dagelijks in het nieuws. Het gaat de komende jaren een enorm onderwerp worden met hoe dat dan met verificatie of hoe dat gehandhaafd gaat worden. Hoe AI een rol gaat spelen. Dus ik denk dat we er de hele tijd mee bezig zullen blijven. Maar onderwijs is een heel belangrijk antwoord daarop.
8: Digitale vaardigheden.
6: Als ouders daar ook betrokken met je kind. Dat staat ook allemaal in het boek. Hè. Praat met je kind over. En ga zelf ook met je kind op jouw telefoon. Als hij 12, 13, 14 is, dingen eens bekijken of onderzoeken. Ja. Dus nee, je gooit je kind niet in het diepe, dat is zeker niet de bedoeling. En het is gewoon niet een fix. Het is een fantastische manier. En niet zoiets simpels om iets uit te stellen.
8: Mm-hmm.
6: Ja.
8: Nou komt dat nu, komt het vanuit jullie, komt het vanuit ouders. In andere landen wordt gewerkt aan een social media verbod. Hè, tot een bepaalde leeftijd. Griekenland is ermee bezig, Frankrijk, Spanje, Denemarken, het VK. Er is in Nederland ook een soort politieke beweging die zegt, nou moeten we moeten
6: Europees voorkomen. Nederland heeft
8: tot 5 jaar gepoest.
6: Nederland heeft gezegd, wij willen met de koplopers van Europa meedoen. Ja. Ja.
8: Hoe kijk je daarnaar?
6: Nou, ik vind het woord verbod heel slecht. Een raar woord. Want het is een minimumleeftijd op een product wat gewoon ongeschikt en onveilig is voor kinderen, is heel vanzelfsprekend. Dat hebben we met heel veel producten. Als 1 op de 10 kinderen ziek zou worden van eten bij McDonald's, dan was hij niet meer open. Bij
8: ze mogen ook geen alcohol drinken tot ze 18 zijn.
6: Nee, dus het is een minimumleeftijd. Ja. En dat is een veel beter woord. En ik denk dat dat heel veel uitmaakt, ook welk woord je hier kiest. Want een verbod, ja, dat is klinkt
8: zou je
6: het dan
8: gewoon de minimumleeftijd?
6: Een minimumleeftijd. En dat is ook wat het is. Het is een product wat wij de gang hebben laten gaan zonder dat we wisten dat ze dat die hele. Hè, dat is ook wat morgen, denk ik, de staatssecretaris zal zeggen. Het is de kinderen als doelgroep en als deel van hun markt moet daar gewoon uit, want die past daar gewoon niet.
8: Ja, en dus, tot dat sociale media verbod is, want daar kun je als ouders niet op wachten, denk ik. Ik denk dat je er zo naar kijkt.
6: Exact, dat is waarom wij natuurlijk dit begonnen zijn. Wij gaan niet wachten op onderzoeken. Dit kun je zelf al doen en het is zo eenvoudig.
8: Mm-hmm.
6: En het brengt zoveel mee. Het geeft meteen zoveel terug aan je kind. Ja. We hadden laatst een smartphone.
8: Ik ben ook een beetje als een Jehovah-getuige als je zo
6: praat. Ja? Oh, leuk.
8: Ja.
6: Ga ik onthouden, ja?
8: Ja, nee, ja, zo.
6: Het is heel
8: eenvoudig. Je leven wordt er mooi, beter op.
6: Nou ja, het is gewoon toch wel grappig dat door iets weg te laten je heel veel kan doen. Meestal moet je heel veel dingen doen en kopen en halen en leren. Nee, je hoeft alleen maar iets uit te stellen.
8: Ja.
6: Ik denk dat het ook bijna het klinkt misschien wat te mooi om waar te zijn, maar het is echt
8: dat
6: zo.
8: Inderdaad, ja.
6: Jehovah-getuige.
8: Ja, dat zijn mensen die voor hun geloof leven en zeggen, als je bij ons aansluit, wordt je leven er mooier op. En in zekere zin proberen jullie met die beweging ook te laten zien. Als je bij ons aansluit, dan wordt het leven van je kind en misschien ook
6: maar
8: wel dat van je als ouder beter op.
6: Laten we dat is zo, en keiharde cijfers over wat er in hun brein gebeurt en al die fysieke nadelen en schade, die is gewoon een feit.
8: Ja, en wat ik dan een opvallend feit vind, is dat steeds meer kinderen dus bijziend zijn.
6: Ja. Ook de oogartsen hebben zich in grote getalen bij ons aangemeld. Ja, ik bedoel, dat is niet voor niks.
8: Nee,
6: ja.
8: Nee.
6: En dat heeft, even om dat te duiden, hele grote. Dat is niet alleen maar een brilletje. Dat betekent dat je veel eerder in je leven, op jongere leeftijd, alle ziektes aan ogen krijgt die we nu bij 80 indelen.
8: Oh ja? Staren?
6: Je oog gaat gewoon veel sneller ook degenereren. Het is niet alleen maar dat je een dikke bril hebt op een gegeven moment.
8: Nee. Het is een beweging. En een beweging eindigt ook altijd, net als een golf. Wanneer zijn jullie tevreden? Wanneer zijn jullie klaar?
6: Nou,
8: dan kan je zeggen, kan je het kantoor sluiten, licht uit doen.
6: Dat vragen wij ons ook al, want we zijn dit gewoon maar begonnen naast ons werk. Een aantal mensen hebben nu hun werk daarvan gemaakt. Als die minimumleeftijd er is, als die leeftijdsverificatie ook solide werkt en op een manier die voor iedereen acceptabel is, daar zijn ze mee bezig. Dat heet zero knowledge proof bijvoorbeeld. Dat alleen die leeftijd eruit wordt gehaald. Natuurlijk moet namelijk de privacy mensen daar zich ook allemaal mee bemoeien. Hoeven wij allemaal niet te doen. Wij kunnen gewoon zeggen dat wij een veilig product willen voor onze kinderen en een gezond product. Dus dat is één. En dan gaan we ons buigen over wat we nog verder zouden willen, of wat zich dan aandient. Er zijn natuurlijk al heel veel dingen in het verlengde hiervan. Mm. Inderdaad, waarvan Spartak zich gelukkig mee bezighoudt. Hoe is het dan met sociale media daarna? Nou, laten we AI nog maar eventjes in de lucht laten hangen.
8: Ja. Want dat komt er dan ook nog eens aan, het volgende gevecht natuurlijk. Ja. Kim van Spartak.
6: En ik vergeet wel het belangrijkste, maar dat komt omdat dat al zo aan de hand is. Natuurlijk dat alle scholen, middelbaar en lage scholen, smartphone vrij zijn. Ja. En dat is al steeds meer aan het groeien, dat eigenlijk een no-brainer is. Als studenten zelf, die komen met de tap-out, die vinden zelf apparaten uit om zelf daarmee om te leren gaan. Dus
8: tap-out,
6: ik bedoel,
8: wat is het?
6: Ja, de tap-out, het is een dingetje dat hang je op in je huis en dan doe je je telefoon tegenaan en dan schakelt die, dat stel je in, dan schakelt die je socials of alles wat je uit wil schakelen uit en dan ben je thuis gewoon ongestoord en dan kan je alleen gebeld worden bijvoorbeeld.
8: Huh? Tap-out.
6: De tap-out. Ja. Student in Wageningen.
8: Ja. Dus daar ben je dan, daar werk je naartoe, zeg maar. Maar ik zit dan te denken of jullie eigenlijk, we hadden het over Kim van Sparretak en die vertelde over de tegendruk die ze ook ervaren. Nou, ze is natuurlijk een wetgever. Dat is iets anders dan een ouder initiatief. Maar ik was benieuwd of jullie al belobbyd worden.
6: Zeker, ja. Dat ga ik niet te veel over zeggen. Maar het gebeurt wel. En met name ook dat mensen. Wij zijn gewoon echt heel onafhankelijk. Uh-huh. En we zijn echt ouders. En die ook met al hun kennis dit doen. En
8: maar jullie worden uitgenodigd voor kopjes koffie en zo.
6: Samenwerken ook, hè?
8: Oh, samenwerken.
6: Samenwerkingen.
8: Ja. Dan zeggen jullie nee, dank.
6: Nee, dank. Want in principe hebben we dat ook niet nodig.
8: Nee, nou ja,
6: ik bedoel, we werken graag samen. Maar wel op een non-profit basis. En snap je, wij zijn hier echt voor de ouders en de kinderen, en om dit een stem te geven.
8: Ja. Morgen dus de gast, de naam viel ook al, Lokke Morel, hoogleraar Global ICT in Tilburg. Ze is ook nog senior of counsel bij Morrison & Foerster, een kantoor. Je mag haar een kettingvraag stellen.
6: Ik heb hem met mijn team wel even opgeschreven.
8: Nou, kom maar op.
6: Ik heb een vraag, geachte Lokke Morel. U stelde in september in 25 met de verkiezingen en aantocht in een stuk in de Volkskrant wat u zou doen als u het voor het zeggen had. U noemt daar smartphones de school uit, punt. En kinderen laten starten met een simpele beltelefoon en Nokia zonder internet en later pas een smartphone. Nou, dat is natuurlijk helemaal in ons straatje. En een leeftijdsverificatie om sociale mediaplatformen de toegang tot kinderen te ontzeggen. De overheid lijkt te luisteren. Smartphonevrije scholen en een handhaafbare minimumleeftijd voor social staan in het regeerakkoord. De EU wil een leeftijdsgrens van 16 voor sociale media instellen door middel van het EU Age Verification App. En Nederland wil bij de koplopers aansluiten. Uit polls in heel Europa blijkt dat de overgrote deel van ouders en kinderen ook voorstander zijn van die leeftijdsgrens. Hoe kijkt u naar deze ontwikkelingen? Ja. En hoe denkt u dat we over 10 jaar terugkijken op het feit dat sociale mediabedrijven van Big Tech ongelimiteerd toegang hadden tot onze kinderen?
8: Helemaal goed. Ik ga wat schrappen in mijn draaiboek vanmorgen, zodat we ruimte hebben voor deze uitgebreide vraag.
6: Ik wou het even inleiden.
8: Heel goed. Tekla Reuten, dank voor de komst vandaag.
6: Heel graag.
8: Filmactrice en voorzitter en medeoprichter van Smartphone Vrij Opgroeien. Succes met de beweging.
6: Dank je wel.
8: Onze afleveringen zijn terug te luisteren als podcast. Kun je in onze eigen app doen, ook in je favoriete podcastkanaal. Want dan hoef je eigenlijk niks te missen. Je wil ook niks missen. Je kan ook die afleveringen die eerder deze week waren allemaal terugluisteren als podcast. Bijvoorbeeld die met Steven Pont. Als je nu kinderen hebt en denkt, ik heb Tekla gehoord, maar wat heeft het allemaal nog veel meer psychologische effecten? Daar zijn we met hem mee de diepte in gegaan. Het is terug te luisteren. Tot morgen.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Overlastgevende asielzoekers kunnen straks sneller ongewenst worden verklaard. De minister van Asiel is daarmee bezig, schrijft de Telegraaf. Als zulke asielzoekers dan toch blijven, kunnen ze een gevangenisstraf krijgen. Het plan zat eerder ook al in het asielbeleid, dat sneuvelde in de Eerste Kamer. Het Noord-Hollandse Uithoren plaatst camera's in de straat waar een asielzoekerscentrum komt. Het cameratoezicht komt na een demonstratie van ruim 100 mensen tegen de komst van vluchtelingen. Dat verliep rustig, maar een eerdere demonstratie liep uit op rellen. Politieke partijen reageren boos op de explosie bij het partijbureau van D66 in Den Haag gisteravond. Politici zeggen dat intimidatie en geweld nooit getolereerd mogen worden in een democratie. Er is iemand opgepakt. Het is nog onduidelijk wat de reden is voor de aanslag. Tijdens de knal waren er zo'n 30 jongeren binnen. Een hackersbende heeft sites van enkele universiteiten weer overgenomen. Op webpagina's was even een bericht van de groep te zien, meldt deze zender. De ontwikkelaar zei eerder dat het allemaal veilig was na een eerdere hack van die bende. De Vrije Universiteit heeft nu uit voorzorg alle systemen maar losgekoppeld. En Aston Villa heeft zich voor het eerst in 44 jaar geplaatst voor een Europese finale door Nottingham Forest met 4-0 te verslaan. De Europa League finale is over anderhalve week in Istanbul. Daar treft Villa het Duitse SC Freiburg. Voor die ploeg wordt het de eerste Europese finale ooit. En dan nu het weer van Weer Online. De dag start met zon, in de middag komen er stapelwolken bij. Het wordt dan 16 tot 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Amerikaanse rechtbank heeft opnieuw Trumps importheffingen onwettig verklaard. En er kwam een nieuwe deadline uit het Witte Huis om de handelsdeal met Amerika nou eindelijk eens af te ronden. Een deadline voor de EU. Zometeen het laatste nieuws met Jan Posma in de podcast Ochtendnieuws.
5: Hoe word je extreem productief met AI? Dat leer je op het seminar Extreme Time Management van Denkproducties. Alexander Klupping praat je bij over de laatste trends. Deborah Nas laat zien hoe je bakken tijd bespaart. En Remy Gieling deelt de slimste tools met je. Kijk. Dat is Extreme Time Management met AI. 3 juni bij Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
6: Welkom in de wereld van het onroerend goed. Mijn naam is Wapen van Enk, hoofdredacteur van Property.nl. Als je alles wil weten over de deals, de mensen en de markt, ga dan naar de website van Property.nl. Property.nl aan elkaar.com. Voorop in vastgoed.
5: Extreme Time Management met AI. 3 juni bij Denkproducties. Met Alexander Klupping, Deborah Nas en Remy Gieling. Ga naar denkproducties.nl.
7: Thomas van Zijl.
8: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen. Onder andere het bedrijvenpanel over een recordinvestering in een Delftse maker van quantumchips. En een gesprek met Mark Wezendonk van Creative Technology. Ik vraag hem naar het binnenhalen van internationale opdrachten. Zoals het Songfestival en het EK Voetbal. Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
9: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
2: Blijf scherp.
10: BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Iwan Verrips.
4: Goedemorgen, het is vrijdag. Vrijdag 8 mei 2026. Goed dat je luistert naar Ochtendnieuws. En net als gisteren is hier Nina van der Dungen. Nina, goedemorgen.
11: Goedemorgen, Iwan.
4: We hebben heel veel nieuws. En dat moeten we allemaal in een minuutje of 22 zien te stoppen.
11: Wordt heel snel praten.
4: Ja, maar dat is niet te volgen, joh. Wat gaan we allemaal doen?
11: Oké, kort. Vandaag is het Russische staakt het vuren in Oekraïne ingegaan. Hè, en de EU die zou ook met Poetin willen gaan praten. Zometeen het laatste nieuws daarover. En die hackersbende, die shiny hunters, die wist de canvas-sites van meerdere onderwijsinstellingen gisteravond korte tijd weer over te nemen met een berichtje. Hoor je zo ook het laatste nieuws over.
4: Inzicht in de dag die komt hier op BNR. In Nederland, in de rest van de wereld en in de rest van de wereld. Daar beginnen we. Want we beginnen in Washington DC. Een Amerikaanse rechtbank die gevestigd is in New York, heeft opnieuw Donald Trumps importheffingen onwettig verklaard. Dit keer gaat het om de wereldwijde 10% heffingen die Trump had ingesteld nadat het Hoge Rechtshof zijn andere heffingen had verboden. Nou, je raadt het al, Trump zelf was er niet blij mee.
12: We had 2 radical left judges that voted against it. So nothing surprises me with the courts. Nothing surprises me. So we always do it a different way. We get one ruling and we do it a different way.
4: Ja, er was meer nieuws, want de Amerikaanse president gaf de EU een nieuwe deadline om de handelsdeal met Amerika eindelijk eens een keer af te ronden. Genoeg te bespreken met Amerika-correspondent Jan Posma. Jan, goedemorgen.
13: Goedemorgen, Iwan.
4: Nou, die heffingen nog niet van de baan, maar wel opnieuw een tegenvaller voor Trump?
13: Ja, dat is het zeker wel, hoor. Deze rechtbank zegt dat Trump dus deze 10% heffingen niet mag instellen, omdat de wet die hij daarvoor gebruikt, de sectie 121, die is daar niet geschikt voor. Trump die zei van ja, we hebben een negatieve handelsbalans, dat is eigenlijk een soort crisis, en daarom mag ik dit doen. En de rechters zeggen nee, zo doen we dat dus niet. Is even heel kort door de bocht. En je hoorde net Trump al zeggen, ja, als die rechters iets afwijzen, dan proberen we gewoon wat anders. Nou, deze 10% heffingen zijn al een alternatief voor Trumps oorspronkelijke heffingen, die Liberation Day heffingen, die al werden afgekeurd door het Hoge Rechtshof. Dus nu mag het alternatief dus ook niet. Dus wel duidelijk inderdaad een tegenvaller.
4: Ja, dus hij moet op zoek naar een alternatief voor het alternatief. Zijn die 10% heffingen dan nu weg voorlopig of dat niet?
13: Nee, dat voorlopig nog niet. Daar wordt het ook wel een beetje ingewikkeld, hoor. Voorlopig zijn ze eigenlijk alleen afgeschaft voor die 2 bedrijven die deze zaak aanspanden. Maar breder nog niet. En wat ook altijd meespeelt, het Witte Huis kan in hoger beroep. En nou, ze hebben het nog niet officieel gezegd, maar daar kunnen we wel bijna 100% zeker van zijn dat ze dat gaan doen. Dus dit hoofdstuk is ook echt nog niet afgesloten. En die 10% heffingen die blijven dus breder wel gewoon bestaan. Maar ja, ze wankelen dus wel. En we weten ook dat het Witte Huis al bezig was met alternatieven ook hiervoor. Want deze heffingen zouden ook, ik geloof, eind juli al verlopen. Dan moesten ze sowieso naar een alternatief kijken. Daar is een heel team al heel druk mee bezig van hoe ze dan opnieuw heffingen kunnen gaan instellen. Dus die strijd gaat echt nog wel even door. En die importheffingen, op wat voor vorm dan ook, die blijven gewoon komen. En precies zoals Trump zegt, hij gaat gewoon steeds weer met alternatieven komen.
4: Ja, het juridisch gevecht, dat blijft dus. Oké, intussen heeft Trump een deadline gegeven, een nieuwe deadline voor de onderhandelingen met de EU over dat handelsakkoord. Independence Day?
13: Ja, hij sprak met von der Leyen en stuurde daar een truth-berichtje over. En hij zei eigenlijk, goed gesprek jongens, maar het wordt wel tijd dat de EU eens werk gaat maken van de deal die we hebben afgesproken. Hè. Dat was toen die ontmoeting in Schotland, weet je nog. Toen von der Leyen daar langskwam, toen Trump daar ook was op zijn golfbaan. Ja, precies. Trump zegt nu 4 juli inderdaad Independence Day, dan moet er wat zijn, anders dan krijgen jullie meer heffingen. In Brussel zijn ze het nog niet helemaal eens. En dan zijn er ook nog die dreigementen waar Trump eerder mee kwam, hè, voor 25% heffingen op Europese auto's. Dus vooral voor Duitse auto's zal dat raken. Dat maakt het ook weer niet makkelijker. Ik zei het al, Trump blijft dus naar alternatieve methodes voor zijn heffingen zoeken. Dus de EU moet daar ook op voorbereid zijn. Maar ze weten ook sowieso, die heffingen zijn niet zomaar weg. Maar dat geeft natuurlijk wel heel wisselende signalen als rechters dan ondertussen Trump ook terechtwijzen en tegenspreken op zijn eigen importheffingen. En dat maakt ook zijn tripje voor volgende week richting China lastiger. Want voor dat bezoekje aan Xi heeft hij natuurlijk dan deze uitspraak in zijn achterzak erbij zich. En dat weten ze in China ook. Dus lastige timing weer voor Trump, die dit allemaal liever voorkomen had natuurlijk.
4: Dankjewel, Amerika-correspondent Jan Posma. En wil je meer, Jan, dan moet je luisteren naar de Amerika-podcast. Nieuwste aflevering staat sinds gisteravond voor je klaar in de BNR-app.
11: Dan zijn er gisteravond weer beschietingen geweest over en weer tussen Iran en de VS. Volgens persbureau Reuters gaat het om de ernstigste schending tot nu toe van het staakt het vuren tussen de twee. Iran zegt dat de VS begon met schieten en dat het staakt het vuren nu definitief geschonden is. Maar Trump die zei gisteravond juist in een telefoongesprek met ABC News dat het nog altijd van kracht is, niks aan de hand. En die beschietingen vanuit Amerikaanse zijde noemt hij een liefdevol tikje. Ja, zo kan je het ook noemen. Volgens Iran zijn er luchtaanvallen uitgevoerd op verschillende doelen. Zowel burgerdoelen als militaire doelen langs de Iraanse kust. Ook zouden twee schepen zijn geraakt, waaronder één Iraanse olietanker die onderweg was naar de straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger spreekt van vergeldingsaanvallen die gericht waren op locaties van waaruit eerder Amerikaanse troepen werden beschoten. Nou, Iran zou op zijn beurt geprobeerd hebben om Amerikaanse torpedobootjagers aan te vallen die door de straat van Hormuz wilden varen. Trump die laat zojuist op zijn platform Truth Social weten dat die Iraanse aanval dus zeer succesvol is afgeslagen. Dat de aanvallers volledig zijn vernietigd. En dat de drie Amerikaanse torpedobootjagers zonder problemen door de straat van Hormuz zijn gevaren. En hij zei er ook bij: een normaal land had de Amerikaanse schepen gewoon laten passeren. Maar Iran is geen normaal land. Het wordt geleid door gekken. En we zullen ze in de toekomst nog veel harder en veel gewelddadiger uitschakelen als ze de deal niet snel tekenen. Al dus de woorden van Trump dus net.
4: En ook in Libanon was het weer raak. 12 mensen zouden zijn omgekomen door Israëlische luchtaanvallen, ondanks het staakt het vuren daar. Israël voert sinds het ingaan van het bestand regelmatig luchtaanvallen uit op Libanon, naar eigen zeggen als reactie op schendingen van het staakt het vuren door Hezbollah. Ondanks de aanvallen over en weer gaan beide landen volgende week weer wel met elkaar om tafel om te praten over een definitief vredesplan. En die gesprekken die staan gepland voor komende donderdag en vrijdag. Nina, even een blik achter de schermen. Dit stukje tekst noemen wij de 10-minuten tease.
11: Ja.
4: En die verwijst dan naar de uitsmijter. Dat is het leuke verhaaltje aan het einde van de podcast.
11: Ja, altijd wat je leuk vindt om even te horen.
4: En ja, dat is vandaag met recht een uitsmijter.
11: Oh?
4: Een uitsmijter tegen Alzheimer.
11: Oké. Okay.
4: Hoe dat zit hoor je over een minuut of 13.
14: Ochtendnieuws.
11: En is er gisteravond rond 9 uur een explosie geweest bij het partijkantoor van D66 in Den Haag, meldt de politie na berichtgeving van de Telegraaf. Volgens een woordvoerder van de partij is er een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen gekomen. Er waren toen op dat moment toch nog zo'n 30 mensen in het pand tijdens de explosie. Niemand raakte gewond volgens de politie en ook volgens D66. Het is een pand aan de Lange Houtstraat in Den Haag. Het is wel beschadigd geraakt. En een motief is onduidelijk. Er is wel een persoon opgepakt na een uurtje al. Nou, vanuit Den Haag volgde al snel een aantal reacties. Onder andere minister-president Rob Jette, uiteraard ook D66-leider. Die spreekt via X over een laffe daad van intimidatie. En hij bedankt de politie en brandweer voor het snelle optreden en zegt dat Nederland zich nooit het zwijgen laat opleggen door geweld. Ook minister van Binnenlandse Zaken Piet Heerma heeft het over een laffe daad. En CDA-leider Henry Bontebal en VVD-leider Dylan Jasielgus die hebben de aanval veroordeeld. Jasielgus noemt het absoluut onaanvaardbaar. En afgelopen september waren er ook vernielingen, dat weet je misschien nog wel, bij het partijkantoor van D66. Dat was tijdens een anti-immigratiedemonstratie. Die liep toen compleet uit de hand in Den Haag. En toen is inderdaad ook een deel van het partijkantoor van D66 gesloopt. Daarvoor zijn tot nu toe 30 railschoppers veroordeeld.
4: En dan wil de EU gaan onderhandelen, wellicht met de Russische president Vladimir Poetin, schrijft althans de Financial Times. De voorbereidingen daarvoor worden getroffen. Dat zou de voorzitter van de Europese Raad, de lidstaten, Antonio Costa, hebben gezegd tijdens een evenement in Florence. Dat de EU de steun heeft, ook van Oekraïne, of eigenlijk gevraagd is door Oekraïne om met het Kremlin om tafel te gaan. En intussen is er vannacht een eenzijdig staakt het vuren van Rusland ingegaan in het kader van de Dag van de Overwinning die morgen plaatsvindt. Ga naar Rusland-correspondent Joost Bosman. Joost, goedemorgen.
15: Goedemorgen.
4: Nou, eerst maar even de afgelopen nacht. Burgemeester van Moskou meldt dat er 50 drones zijn onderschept die onderweg waren naar die stad. En het ministerie van Defensie heeft het ook over, ik geloof, een kleine 100 drones, met name in centraal en zuidelijk Rusland. Ja, Oekraïne zegt dat ze zich niet aan hun eigen gehouden bestand hoeven te houden, omdat Rusland het bestand ook weer zou schenden. Kortom, een staakt het vuren van beide kanten, het is er gewoon niet, toch?
15: Nee, en dat zagen we van de week eigenlijk al lang aankomen. Rusland heeft zich ook niet gehouden aan het door Oekraïne sinds 6 mei afgekondigde staakt het vuren. En daardoor heeft Oekraïne ook gezegd, nou dan kunnen jullie ook met je eigen staakt het vuren de boom in. En daar zien we nu de gevolgen van. Er wordt gewoon over en weer geschoten. Er zijn over heel Rusland iets van een kleine 350 drones afgeschoten door de Oekraïners. Er is nog geen record, maar het zit er dicht tegenaan. Het zijn er heel veel en het staakt het vuren is er gewoon niet.
4: Duidelijk. En dan naar het EU-plan. Er is potentie voor onderhandelingen. Wat is er precies aan de hand? Want ja, praten met Poetin was een beetje nadan de afgelopen jaren. Maar daar zijn veranderingen gaande?
15: Nou ja, we hebben het de laatste maanden al een klein beetje gezien. Hier en daar in Europa werd er toch geopperd dat er misschien eens een keer met Moskou gepraat moest gaan worden. De belangrijkste figuur daarin was Emmanuel Macron, de president van Frankrijk. Costa is nu met de EU-leiders aan het praten om eens te kijken wat de beste manier is om zo'n gesprek te organiseren. Ze zijn het er nog niet over eens wie de stem namens Europa moet worden en wat de boodschap moet worden. Laat staan dat er een vast omschreven plan is.
11: Ja, ik wou zeggen, wat is dat dan eigenlijk, de EU die een soort onderhandelaar wil gaan worden tussen een definitief staakt het vuur, een vredesbestand?
15: Nou, ik denk het wel. Ik denk dat dat ongeveer het idee is. Kijk, we hebben gezien dat Amerika, die tot nu toe de besprekingen leidde, eigenlijk niks heeft kunnen klaarspelen in Oekraïne. En misschien is dat de reden dat Europa zegt, nou, laten wij het dan nu gaan proberen. Want met Donald Trump in het Witte Huis komt het er niet van, ondanks zijn belofte dat hij het binnen 24 uur zou oplossen. Ja. Dus ik denk dat Brussel daarom denkt van, wij moeten nu instappen, anders gaat het niet lukken.
11: Ja, maar wat is de kans dat Poetin dat zou accepteren? Want wij hebben natuurlijk altijd heel erg duidelijk de kaart van Oekraïne getrokken. Dus wat moeten wij daar, zal Poetin waarschijnlijk denken.
15: Zeker, en Poetin wil toch eigenlijk de deal sluiten met Amerika. Dat is zijn visie. De grootmachten die onderling de kleintjes verdelen, dat is het toch een beetje waar Poetin op uit is. En we hebben het laatst ook al eens een keer gezien, een paar weken geleden. Toen kwamen er twee verkenners van Macron. Die kwamen al in Moskou aan om eens te praten van, kunnen we niet weer eens om tafel gaan zitten? En die kreeg van Poetins adviseur Yuri Ushakov te horen dat ze konden ophoepelen. Ik zal het maar netjes zeggen. Hij zei het wat grover. Maar goed, dat was al een teken aan de wand. En ook Maria Zakharova, de woordvoerster van Buitenlandse Zaken van Rusland, die heeft meerdere malen te kennen gegeven in haar persconferenties dat voor Europa er geen plaats is aan tafel. En doet daar ook heel minderwaardig over Europa altijd. Dus de kans dat Poetin dat wil is gewoon ook niet zo groot inderdaad.
14: Morgen dus die dag van de overwinning. De overwinning van Rusland op Nazi-Duitsland. De grote parade in Moskou. Althans, parade, wat er van over is. Komt er nog iemand?
15: Ja, iemand zou je kunnen zeggen, net wat je zegt. Vorig jaar waren er nog 34 staatshoofden en regeringsleiders. En dat was dan van Xi Jinping tot Nicolas Maduro, die nu gevangen zit in Amerika. Natuurlijk allerlei Afrikaanse leiders maakten een opwachting. Allemaal leiders van de voormalige Sovjetlanden. Toen was het 80 jaar. Rusland heeft gezegd, omdat het nu geen kroonjaar is, hebben we niemand uitgenodigd. Maar er waren er toch een paar die wilden zelf komen. Nou, dan gaat het om vier, vijf landen. Alexander Lukashenko van Belarus, een van de trouwste bondgenoten van Poetin natuurlijk, die zal komen. En daarnaast de leiders van Laos en van Maleisië. En daarnaast nog twee landen die niet eens erkend worden door de VN. En dat zijn Abkhazie en Zuid-Ossetië. Die twee losgeslagen provincies van Georgië. Die hun onafhankelijkheid al hebben uitgeroepen heel lang geleden. En die Rusland ook erkend heeft. Het is niet een fraaie line-up natuurlijk. Maar het Kremlin zegt ook van we hadden ook niemand uitgenodigd. Dus hadden we ook nergens op hoeven rekenen.
11: Ze krijgen een betere stoel dan de EU, dat weet ik wel zeker.
15: Dat zeker, aan het Rode Plein tijdens de parade. Maar ook die zal natuurlijk behoorlijk afgeslankt zijn. Dat weten we. Hè. Er komen geen tanks, geen panzervoertuigen, geen raketten voorbij rollen morgen. Ja. Het zijn alleen maar marcherende soldaten. En de hele ceremonie zal ook behoorlijk ingekort worden. Ook met name vanwege de dreiging vanuit Oekraïne.
14: We gaan de beelden bekijken bij de internationale media dit weekend. Dankjewel, Rusland-correspondent Joost Bosman.
11: De hackersbende Shiny Hunters wist de Canvas-sites van meerdere onderwijsinstellingen gisteravond korte tijd over te nemen. Dat melden we gisteravond zelf, BNR, op de pagina's van onder andere de UvA, de Universiteit van Amsterdam. En de Vrije Universiteit Amsterdam stond een half uur lang. Het volgende bericht van de hackers: Shiny Hunters heeft Instructure opnieuw gehackt. En in plaats van contact met ons op te nemen om het op te lossen, hebben ze ons genegeerd en een paar beveiligingspatches doorgevoerd. Dat schrijven ze onder andere. Nou, ook in het buitenland melden studenten en medewerkers dat pagina's van allerlei internationale universiteiten niet meer werken. Het gaat dan onder andere om instellingen als Harvard, MIT, Stanford, Oxford. Eerder deze week werd bekend dat Shiny Hunters dat Instructure, dat is de ontwikkelaar van Canvas, had gehackt. Toen meldde de bende al dat de gegevens van wereldwijd 9000 onderwijsinstellingen waren buitgemaakt. Nou, de VU in Amsterdam heeft na de hack van gisteravond alle systemen nu losgekoppeld van Canvas. En in een reactie schrijven ze dat Shiny Hunters dus een bericht heeft geplaatst dat ze opnieuw of nog steeds toegang hebben. En ze dreigen ook met het publiek maken van de gestolen data. De VU heeft dus die systemen losgekoppeld en er is melding gemaakt bij de autoriteit persoonsgegevens. Nou, dat kan natuurlijk ook nog gevolgen hebben voor het onderwijs vandaag. We weten bijvoorbeeld dat de Universiteit Utrecht vandaag ook dicht blijft vanwege die hack.
4: We gaan kijken wat er speelt op de beurs vandaag. Laatste beursdag van
16: True Lease met Genke.
17: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar.

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Uit de VS over de werkgelegenheid.
3: En het cijferseizoen begint vandaag al bij BNR in de ochtendspits. Want de CEO van Heijmans, Ton Hille, die spreken we later deze ochtend. Net na 8 uur zal dat zijn. En vanavond om 6:30 is hij weer in de hele round-up van een beursdag in BNR Beurs. Live luisteren, terugluisteren kan allemaal in de BNR-app.
4: Nou, dan is het dit weekend zover. Er komt er in Hongarije een einde aan 20 jaar Viktor Orbán. Boedapest maakt zich klaar voor de inauguratie van Peter Magyar, nadat hij de parlementsverkiezingen met overmacht won. En Geert-Jan Haan, onze Europa-verslaggever, die was erbij, die volgt alles voor ons en die is er ook nu. Geert-Jan, goedemorgen.
5: Goedemorgen Nina en Ivan.
4: Nou, het is al een tijdje geleden dat Magyar won, 12 april uit mijn hoofd. Dat duurt altijd een tijdje voordat zo'n inauguratie dan geregeld is, een beetje net als Amerikaans model.
5: Ja, of in meer Europese landen, je hebt een machtsoverdracht nodig. Waarbij wordt gezegd dat de getrouwen van Orbán vooral de papiersnipperaar overuren laten draaien. Ja. En Magyar is ook al aan een aantal buitenlandse reizen bezig om natuurlijk de relaties weer wat op te bouwen. Maar in principe na een periode van 3-4 weken, binnen een maand, moet er een nieuwe regering en een nieuw parlement zijn. En dat is komend weekend.
4: Ja, precies. En is dit wel iets waar denk ik heel veel Hongaren enorm naar uitkijken?
5: Ja, en je ziet dat er nog steeds heel veel vertrouwen in Magyar is. Hij heeft ook nog niks gedaan natuurlijk. Maar democratieën zijn natuurlijk best wel gek tegenwoordig. En je kan al afgestraft worden voordat je iets hebt gedaan. Maar de peilingen zeggen dat Magyar nog steeds heel populair is. Wat wel uit nieuw onderzoek blijkt van een Europese denktank, en dat vond ik wel opvallend, is dat er op met name binnenlands gebied van Magyar best wel veel wordt gevraagd, wat hij misschien niet had verwacht.
4: Ja.
5: Het is een conservatieve man. En er wordt wel van hem verwacht dat hij bijvoorbeeld een heel actief klimaatbeleid en een actief beleid voor de LHBTI-community gaat voeren.
4: Ja.
5: Heel progressief. Terwijl Hongarije wel een conservatief land blijft. En hij natuurlijk ook heel veel stemmers van Orbán heeft afgepakt.
4: Ja.
5: Door te zeggen, ik heb een conservatief beleid voor ogen. Dus daar gaat wel spanning in komen de komende weken.
4: Ja, precies. Of je dat waar kan maken, dat is de vraag. Jij hebt ook gesproken met iemand die hem van dichtbij kent, toch? Een partijgenoot?
5: Ja, Jeroen Lenaers is dat, vicevoorzitter van de ChristenDemocraten in het Europees Parlement. Die heeft ook Magyar 2 jaar terug door het parlement rondgeleid en begeleid toen Magyar Europarlementariër werd.
4: Mm-hmm.
5: En ja, hij zal hem dit weekend zeker een berichtje sturen om hem te feliciteren met zijn premierschap daar aan die schöne blauwe Donau. Maar het wordt wel even zoeken naar het juiste nummer.
6: Ik wilde Peter Magyar een berichtje sturen op verkiezingsavond om hem te feliciteren met zijn overwinning. En toen kreeg ik ook de informatie dat hij dus in de laatste dagen van de campagne gewoon iedere dag een andere telefoonnummer gebruikte op een soort van wegwerptelefoon. Omdat ze gewoon doodsbang waren dat de normale telefoons afgeluisterd werden.
4: Oh.
5: Ja, en dit is één voorbeeld van hoe Magyar tijdens die gooi naar het premierschap op zijn hoede moest zijn. Lenaers komt met nog een openbaring.
6: Als parlementariërs genieten we allemaal van een bepaalde parlementaire immuniteit. Dus als een lidstaat een parlementariër wil vervolgen, dan moet eerst die immuniteit opgeheven worden. Ik denk dat er in de laatste maanden van de campagne, dat er hier, ik denk 6, 7, 8 verzoeken vanuit Hongarije binnengekomen zijn om de immuniteit van Peter Magyar op te heffen, zodat ze hem konden vervolgen voor allerlei aangedikte en verzonnen feiten.
5: Doordat hij dus Europarlementariër was, kon het dus niet?
6: Nee, dat kon niet.
4: Oké, fascinerend. Dus Magyar was echt bang dat Orbán hem afluisterde, zijn campagne wilde saboteren of hem zelfs wilde vervolgen.
5: Ja, en wij hebben de weken rond die verkiezingen hebben het regelmatig op BNR ook gehad over komt Orbán nog met een konijn uit de hoge hoed om bijvoorbeeld van Magyar af te komen. Nou, daar was hij dus mee bezig.
4: Ja.
5: Hij heeft dus volgens Lenaers meerdere keren in Brussel geprobeerd de immuniteit van Magyar af te pakken, zodat hij hem kon vervolgen voor, nou, de zaken die rondgaan zijn bijvoorbeeld het stelen van een mobiele telefoon in een nachtclub. Of het nou waar is of niet, dat is niet een vergrijp waar je zomaar een parlementaire immuniteit in Europa voor mee ongedaan maakt. Dus Orbán had misschien wel willen doen wat Erdogan bijvoorbeeld met de burgemeester van Istanbul had gedaan, om een voorbeeld te noemen, zijn opponent uitschakelen. Dus het is echt hard gespeeld in de weken rond de campagne.
3: Tot slot, je zei het al, de eerste reizen komen eraan, onder andere naar Brussel. Voor het eerst als premier dan die kant op. Ontmoeting ook met Ursula von der Leyen uiteraard. Maar hij is daar natuurlijk kind aan huis. En von der Leyen en hij, dat is niet helemaal

0: maal twee, vier handen op één buik?
1: Nee, hij heeft heel veel ervaring in Brussel, daar ook als diplomaat gewerkt. En hij was dus Europarlementariër. Maar hij heeft ook nog een akkefietje met von der Leyen gehad, omdat hij niet heeft tegengestemd bij een motie van wantrouwen tegen von der Leyen. Terwijl von der Leyen en Leenaars en Magyar allemaal tot diezelfde christendemocratische fractie in het EP behoorden. En toen kreeg hij dus een spreekverbod. Mocht hij een half jaar niet spreken in het Europese parlement. Dat gold ook voor de BBB, weet je misschien nog wel. Die fractie besloot vervolgens over te stappen naar een andere fractie. Nou, en ik vroeg aan Leenaars, hoe is nu de relatie? Want Leenaars is de chief whip van die partij. Dus die gaat erover, over de fractiediscipline. En Leenaars zegt, nou ja, Magyar is geen premier meer. Dus hij hoeft sowieso niet meer als Europarlementariër te spreken. Dat spreekverbod blijft voor die leden van zijn partij. Maar ik denk eerlijk gezegd, Iwan, dat dit het allerlaatste is waar Magyar komend weekend in Boedapest tijdens een dag vol festiviteiten aan de Donau mee bezig zal zijn. En tijdens de eerste reis naar Brussel wil hij vooral miljarden euro's hebben, zodat hij zijn land verder kan opbouwen.
2: Dankjewel, Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Dan gaan we kop bestellen. Interessante verhalen uit de kranten.
3: Ja, in het AD lezen we dat Europarlementariërs stellen dat er haast gemaakt moet worden met het oprichten van een defensie-unie. Dat doen ze in een brief, die verschijnt morgen. En ook drie Nederlanders hebben dat ondertekend. Van Volt, van de VVD en van de PvdA. En in de reguliere ochtendspits, dus zometeen om, als je dit later luistert in de ochtendspits, dan spreken wij Europa-verslaggever Stefan de Vries hier uitgebreid over.
2: Ja, of luister een paar terug in de benen.
3: Ja, dat kan ook.
2: Zoek het maar uit waar het is. In de Telegraaf, goed nieuws voor spaargeld. Banken verhogen massaal de rente op depositorekeningen, schrijft de Telegraaf. Vooral spaarders die hun geld een jaar vastzetten, die krijgen ineens weer een stuk meer rente, is de conclusie van geld.nl. Hoogste rente staat momenteel op 3,4%. Maar dan moet je je geld wel 10 jaar vastzetten.
3: Tot slot.
2: Ja, doe maar.
3: Nee, ja, wel nog?
2: Ja, joh. Ah,
3: okay.
2: Was al begonnen.
3: Ja, nou ja, goed. In de Financial Times, het IMF waarschuwt dat nieuwe AI-modellen een systemische schok voor de financiële sector kunnen veroorzaken. En volgens het fonds vormen modellen zoals die van Claude en Anthropic een bedreiging voor het wereldwijde banksysteem.
2: Zo.
3: Bedankt. Ja, klap hem, Arthur.
2: Klap hem nog een keer af. Nina, wat pak jij zo meteen als eerste bij het ontbijt? Is dat brood of jus?
3: Een jusje en een croissantje.
2: Ja, allemaal fout.
3: Hoezo?
2: Je moet gaan voor de eieren.
3: Nee, hoezo?
2: Jawel, je moet meer veel eieren eten. Want regelmatig eieren eten helpt, hangt mogelijk samen met een kleinere kans op Alzheimer. Althans, als je dat op je oude dag doet. En daar ben je nog niet helemaal.
3: Ik wou zeggen.
2: Maar het blijkt wel uit een groot Amerikaans onderzoek van de Loma Linda University Health. Onderzoekers die volgden bijna 40.000 mensen van 65 jaar en ouder. Gemiddeld zo'n 15 jaar lang. En wat blijkt dan? Mensen die minstens 5 keer per week eieren aten, die krijgen volgens die studie tot 27% minder vaak de diagnose Alzheimer dan mensen die vrijwel nooit eieren aten.
3: Okay.
2: En ook bij minder frequente eierenconsumptie zagen die onderzoekers al verschil.
3: En maakt het dan uit of hij gebakken is of gekookt of maakt dat uit?
2: Nee,
3: eitje?
2: Dat maakt niet uit. Sterker nog, hij kan ook verwerkt zijn in gebak of kant-en-klaar producten. Dus
3: dan ga ik heel veel taart eten.
2: Hij is op een of andere manier. En wat zeggen die onderzoekers? Ja, die eieren die bevatten verschillende voedingsstoffen die belangrijk zijn voor de hersenen. Bijvoorbeeld choline, een stof die betrokken is bij geheugen en leervermogen. Maar ook omega-3 vetzuren, antioxidanten zoals luteïne en zeaxantine. Mm-hmm, ja, je kan er maar binnenkrijgen. Klein detail wel, de studie keek naar de gegevens van Amerikaanse zevende dag adventisten. Blijkbaar is dat goed vastgelegd of zo, geen idee. Een bevolkingsgroep die over het algemeen wat gezonder leeft dan gemiddeld, met minder alcoholgebruik en minder roken. Dus misschien dat die resultaten niet helemaal voor de Amerikaanse gehele bevolking gelden.
3: Nee.
2: En verder interessant, de studie is deels gefinancierd door de American Egg Board. Een organisatie die de Amerikaanse eiersector promoot.
3: Dus hier komt de kip uit de mouw.
2: Ja, he? Of uit het ei, uit de kip.
3: Ja, precies.
2: Uit de mouw. Volgens de onderzoekers verandert het allemaal niks aan de wetenschappelijke beoordeling van het onderzoek, want het is allemaal peer-reviewed en keurig allemaal gepubliceerd. Dus niks aan de hand, maar het is op zich wel een opvallend feit.
3: Ja, jij eet elke ochtend eieren hier. Jij gaat echt heel oud worden zonder Alzheimer.
2: Eén ei. Nou, dit is toch een leuk eitje.
3: Een eitje? Ik ga jou een kip geven voor je verjaardag.
2: Ja.
3: Dat is leuk.
2: Doe maar niet. Want als je kip hebt, heb je ook ratten. Wist je dat?
3: Nee.
2: Krijg je het hantavirus? Nou ja, dat is een ander verhaal voor later. Duitsland heeft een rat van tientallen miljarden euro's in de begroting. En het komt door wegvallende belastinginkomsten door de oorlog in Iran. Bespreken we zo meteen in de ochtendspit.
4: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
5: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax Renewables helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax Renewables. Energie die vooruitkijkt.
6: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
7: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
8: Meer snelheid maken? Sweeve heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweeve.
9: Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel op dasimport.nl.
10: In de podcastserie Voetnoten bespreek ik, Sabine Sluiters, met energie-expert Letitia Oeye elke maand een rapport dat gaat over energie en klimaat.
11: Wil je naast je van de kous weten over de energietransitie, maar heb je weinig tijd? Luister dan Voetnoten. Taaie rapporten in 3 kwartier uitgelegd.
12: Voetnoten is een podcast van Energeia.
13: De uitdagingen in de zorg zijn bekend. Denk aan vergrijzing en een krappe arbeidsmarkt. Moet je dan nog harder werken? Nee, juist slimmer. Hallo, ik ben Patricia en ik sta hier met Marleen Bron, directeur digitalisering en data bij zorgorganisatie Beweging 3.0. Marleen, hoe doen jullie dat, slimmer werken?
14: Bij slimmer werken zoek je oplossingen die medewerkers ondersteunen en die de cliënt centraal houden. Technologie is daarbij een middel, niet het doel. Alles begint natuurlijk wel met een solide digitaal fundament en KPN helpt ons daarbij, zodat onze medewerkers overal kunnen werken, op locatie, thuis en onderweg.
13: Meer weten hoe Beweging 3.0 slimmer werkt in de zorg? Je leest het op partner.fd.nl/KPN.
15: BNR Verkeer.
16: Ik ben Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files, wel een flitsermelding. De A28 Amersfoort-Zwolle, hectometerpaal 69,5.
17: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
18: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Overlastgevende asielzoekers kunnen straks sneller ongewenst worden verklaard. De minister van Asiel is daarmee bezig, schrijft de Telegraaf. Als zulke asielzoekers dan toch blijven, kunnen ze een gevangenisstraf krijgen. Het plan zat eerder ook al in het asielbeleid, dat sneuvelde in de Eerste Kamer. Het Noord-Hollandse Uithoren plaatst camera's in de straat waar een asielzoekerscentrum komt. Het cameratoezicht komt na een demonstratie van ruim 100 mensen tegen de komst van vluchtelingen. Dat verliep rustig, maar een eerdere demonstratie liep uit op rellen. Politieke partijen reageren boos op de explosie bij het partijbureau van D66 in Den Haag gisteravond. Politici zeggen dat intimidatie en geweld nooit getolereerd mogen worden in een democratie. Er is iemand opgepakt. Het is nog onduidelijk wat de reden is voor de aanslag. Tijdens de knal waren er zo'n 30 jongeren binnen. Een hackersbende heeft sites van enkele universiteiten weer overgenomen. Op webpagina's was even een bericht van de groep te zien, meldt deze zender. De ontwikkelaar zei eerder dat het allemaal veilig was na een eerdere hack van die bende. De Vrije Universiteit heeft nu uit voorzorg alle systemen maar losgekoppeld. En Aston Villa heeft zich voor het eerst in 44 jaar geplaatst voor een Europese finale door Nottingham Forest met 4-0 te verslaan. De Europa League finale is over anderhalve week in Istanbul. Daar treft Villa het Duitse SC Freiburg. Voor die ploeg wordt het de eerste Europese finale ooit. En dan nu het weer van Weer Online. De dag start met zon, in de middag komen er stapelwolken bij. Het wordt dan 16 tot 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Ja, Duitsland heeft de komende jaren een gat van tientallen miljarden in de begroting, omdat er gewoon minder belasting binnenkomt als gevolg van de oorlog in Iran. En het ging al niet zo lekker met die Duitse economie en de overheidsinkomsten. Ja, nou, hoe verder gaan we zo meteen bespreken. Over een minuutje in de ochtendspit.
19: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn er elke maandag om 2:00 op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
20: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
21: Hoi, Fleur hier van Schok en Pomp. Ik geef BHV-trainingen bij jullie op kantoor. Met uitleg over jullie gebouw en de eigen vluchtroutes. Dat is beter en leuker. Boek de meest relevante BHV op schokenpomp.nl.
22: Belgische intermediairs zitten midden in een financiële evolutie en zoeken nu de juiste balans tussen stabiliteit, flexibiliteit en lef. Steeds meer ondernemers kiezen daarom voor een non-bankaire financiering. Want bedrijfsfinanciering wordt in België steeds meer een strategische oefening. Dat hoor je in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
17: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Ivan Verrips.
2: Goedemorgen, 6:06. Goed dat je luistert naar de Ochtendspits van vrijdag 8 mei. Nina, goedemorgen.
0: Goedemorgen, Ivan.
2: We hebben veel te doen, ook dit half uur weer.
0: Zeker. De scheepvaart is als gevolg van de oorlog in Iran in, zwaar weer terechtgekomen. Geldt voor tienduizenden bemanningsleden die daar gewoon al maanden vastzitten op schepen die geen kant uit kunnen. Gaan we het zo meteen over hebben. En een bijzondere Brit. Iedereen kent hem. Die is vandaag jarig. En hij wordt ook niet zomaar een aardige leeftijd. Hij wordt 100. Je kent hem zeker, je hoort het zo meteen.
2: Ja, de oudste influencer wordt ook wel genoemd die nog leeft.
0: Ja, nou, we gaan vet, hè?
2: Maar we beginnen bij onze oosterburen. Want ja, dat de oorlog in Iran economische gevolgen heeft, dat weten we inmiddels. Maar in dit Duitsland is de situatie vrij schrijnend te noemen. Volgens het ministerie van Financiën, minister Klingbeil, vallen de belastinginkomsten de komende jaren namelijk tientallen miljarden lager uit dan werd verwacht voor de oorlog. Alleen al dit jaar ontbreekt er een kleine 10 miljard euro. Ik praat erover met Karsten Brzeski, hoofdeconoom bij ING Duitsland. Karsten, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Ja, nieuwe raming, geloof ik, van de minister. Waarom komt er opeens veel minder belastinggeld binnen?
1: Nou, weet je, dit is een mooi voorbeeld hoe je als minister een goede spin geeft aan de hele communicatie. Want het lijkt inderdaad heel dramatisch, maar als je naar de cijfers kijkt, dan zie je wel dat die inkomsten de komende 4 jaar nog steeds met 10% stijgen. Dus volgens mij is het een klein beetje een afleiding van het feit dat de ramingen vorig jaar veel te optimistisch waren. Wordt er nu de schuld gegeven aan de oorlog in Iran? Terwijl ik eigenlijk denk, als je echt naar die cijfers kijkt, dan komen meer inkomsten binnen. En dat deze regering veel te optimistisch in al die begrotingen voor de komende jaren is gegaan.
2: Ja, dus probeert Klingbeil op die manier dan een beetje de Duitsers voor te bereiden op slecht nieuws, bezuinigingen, dat soort zaken.
1: Precies, dat is het. Want als je echt kijkt en naar de begroting voor volgend jaar kijkt, dan ontbreekt er eigenlijk alleen maar 1 miljard die te weinig is. Dus dat is echt 3 keer niks. Mm-hmm. Waar het wel over gaat, en dat is het belangrijke, dat er een enorme spanning is op dit moment binnen de regering. Dus namelijk, kunnen er nog belastingverlagingen komen? Hoe wordt de begroting de komende jaren gefinancierd? En daarbij gaat het op dit moment vooral over hervormingen van de gezondheidszorg en de pensioenen, die belangrijk zijn om gewoon de begrotingen en de overheidsfinanciën voor de komende jaren enigszins gezond te houden. En daar zijn er heel veel verschillende opvattingen over. En ik denk dat Klingbeil deze schattingen nu heel handig inzet om gewoon de CDU van Merz een stok voor de deur te zetten. Niet meer voor belastingverlagingen te gaan en misschien ook die hervormingen terug te draaien.
0: Oké, en hij geeft daarmee dus een beetje de schuld aan, de oorlog in Iran gaat toch wel wat tegenvallers geven. Zijn er wel effecten van die oorlog in Iran? En wat zijn dat dan met name?
1: Nou, de effecten zijn dat de Duitse groei voor dit jaar een klein beetje lager gaat uitvallen. Dus iedereen, ook de regering, die ging ervan uit dat we dit jaar een bbp-groei van ongeveer 1% zien. Nou, nu zie je iedereen gaat hem verlagen. Ook de regering zit nu bij 0,4-0,5%. Is ook wat wij zelf hebben. Voor volgend jaar had de regering volgens mij 1,3%. Gaan ze nu naar 0,9%. Dat is dus niet dramatisch. En ook als je kijkt naar de benzineprijzen. Nou, dat betekent toch ook weer enorm veel hogere accijns binnenkomsten voor de regering. Dus als je nu echt kijkt naar de berekeningen, dan heeft de oorlog in Iran zorgt voor 1 miljard euro minder opkomsten voor de overheid. Mm. En dat is dus niet zo dramatisch.
0: Nee, oké. En gaat de Duitser dit geloven? Gaan ze hier intrappen in deze spin?
1: Ik denk helaas van wel. Omdat het gewoon gaat bijdragen aan de onzekerheid die er op dit moment sowieso is. Als je kijkt naar het consumentenvertrouwen in Duitsland, extreem laag. Als je kijkt ook naar het ondernemersvertrouwen, extreem laag. Dus het hele land zit eigenlijk gewoon te wachten dat er eindelijk gewoon hervormingen komen. Gezondheidszorg, pensioenen, maar ook nog meer hervormingen om gewoon de concurrentiekracht van het land eindelijk wel omhoog te krijgen. En wat dit nu gaat doen is dat iedereen nog onzekerder wordt, niet weet waar deze regering naartoe wil. We hebben net gewoon deze week 1 jaar regering Merz gevierd. En je ziet eigenlijk gewoon dat het land snakt eindelijk naar duidelijkheid. Deze spin draagt helaas niet bij voor meer duidelijkheid.
0: Dankjewel. Karsten Brzeski, hoofdeconoom van ING Duitsland.
17: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
2: Doordat de straat van Hormuz eigenlijk nog steeds vrijwel dicht is, liggen er nog steeds zo'n 1500 schepen vast in de Perzische Golf, heeft de Internationale Maritieme Organisatie bekendgemaakt. Dat betekent ook dat er in totaal zo'n 20.000 bemanningsleden vastzitten. We hebben het vaak over de economische gevolgen van wat het allemaal betekent, die straat van Hormuz. Maar ja, ook het persoonlijke verhaal is niet te onderschatten. Een aantal schepen kan al bijna 10 weken geen kant op. Ik praat erover met Maurice Janssen, senior onderzoeker havens en scheepvaart bij de Erasmus Universiteit. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, nu doet veel onderzoek naar eigenlijk de menselijke kant van havens en de scheepvaart. Bijvoorbeeld het welzijn aan boord. En dan kan ik me voorstellen, als je weken vastzit en je hebt geen idee wanneer je daar weer weg kan, dat is nou niet echt bevorderlijk voor de situatie in de sfeer aan boord, denk ik.
3: Nee, deze mensen zitten in een humanitaire crisis. Die zitten echt in een oorlogszone. Eigenlijk tussen de vuurlinie. En dat is ongekend. We moeten eigenlijk terug in onze eigen geschiedenis naar 1940 om terug te halen dat zeevarenden in een oorlogssituatie terecht zijn gekomen.
2: Ja, en wat houdt een humanitaire crisis in dit verband dan in? Heeft het letterlijk te maken met hun veiligheid of gaat het om tekorten aan voedsel en hygiëne, dat soort zaken?
3: Nou, het gaat in eerste instantie natuurlijk om de veiligheid, want de raketten vliegen over hun hoofden heen. Uiteindelijk, als dit lang duurt, dan gaat het ook stress opleveren. Dat doet het nu al. Het is ook mentale gezondheid. Er is nu al sprake dat er ook tekorten aan het ontstaan zijn op die schepen zelf.
2: Ja. Kunt u schetsen om wat voor mensen het daar gaat? Want het is een hele internationale wereld natuurlijk, die scheepvaartwereld.
3: Ja, dit zijn zeevarenden die met name komen uit Aziatische landen. Moet je denken aan Filipijnen, India, Indonesië, China natuurlijk. Maar ook Europa en Nederlandse zeevarenden die klem zitten. Mm-hmm. Ja. En eigenlijk gaat het om iets van 20 mensen per schip, 20, 25. Meestal mannen, maar ook vrouwen. Jong en oud, ervaren, maar ook net bezig met de eerste reis. En dan kom je ineens in een oorlogssituatie terecht.
0: Ja, dat is natuurlijk afschuwelijk. Die 1500 schepen, moeten we ons dan voorstellen dat die daar inderdaad gewoon op zee voor anker liggen? Of kunnen die naar havens van Bahrein, Verenigde Arabische Emiraten, Oman, Kuwait, dat je nog van boord kan? Of hoe moeten we dat zien?
3: Nee, feitelijk liggen die schepen voor anker en daar kan praktisch niemand bij. U zei het net al, kunnen ze nog wel bevoorraad worden. Maar dat loopt met name via de haven zelf, als die schepen die haven inlopen.
0: Ja.
3: Verzekeringstechnisch liggen die schepen ook echt te dobberen. Mogen nergens heen, mogen geen vaartbewegingen maken.
0: Waarom is dat? Want als je dan aanvraagt van jongens, we kunnen hier niet blijven liggen, geef ons toestemming om naar een haven in een straal van, noem maar eens iets, zoveel 100 kilometer te gaan.
3: Omdat die schepen geen dekking hebben. Die schepen hebben op dit moment geen dekking voor welke operatie dan ook.
0: Ja.
3: Dat is echt wel juridisch. Maar het gaat erover dat die bevoorrading die vindt niet plaats als die schepen op voor anker liggen. Dat komt praktisch niet voor.
2: U noemde al even de mentale problemen die ook optreden. Waar leidt dat toe? Leidt dat toe bijvoorbeeld ook tot spanning onder personeel, bijvoorbeeld, onderling?
3: Dat zou zomaar kunnen. Wat we nu weten, dus de Internationale Transport Workers Federation, de ITF, die houdt nou contact met deze mensen. En er komen nu 60 tot 70 noodoproepen per dag binnen. En dat ging eerst in eerste instantie over, word ik nog afgelost, want mijn dienst zit erop. Maar dat gaat nu steeds meer over, we lopen in tekortsituaties. Dat kan water zijn, dat kan voedsel zijn. Vers voedsel is natuurlijk ook een probleem.
0: Ja.
3: Dus die problemen die stapelen zich wel op.
2: En ziet u iets aan beweging om die problemen ook te legen? Dat je zegt van we laten op een of andere manier toch toe, op een veilige manier, dat die schepen toch bevoorraad moeten worden?
3: Er moet echt wel iets gebeuren door de internationale gemeenschap op alle niveaus. Om überhaupt enige hulp te bieden aan deze mensen die volledig in de stress zitten. Dit zijn mensen die nu zwaar lijden, mentaal denk ik, onder druk staan. Mm-hmm. En dan kan er van alles gebeuren. Dat hebben we ook in de COVID-periode gezien.
0: Ja, en je hebt dan natuurlijk heel veel internationale hulporganisaties. Dan denk ik maar even aan het Rode Kruis. Ja, is dat denkbaar dat die met een schip rond gaan varen om te proberen waar mogelijk te helpen?
3: Nou ja, dat is allemaal een beetje een doekje voor het bloeden, denk ik. Ja. Volgens mij moeten deze mensen gewoon geëvacueerd worden.
0: Ja.
3: Dus er moet eigenlijk, en dat is ook de lijn van de IMO, de Internationale Maritieme Organisatie, mm-hmm. Dat er een grootscheepse evacuatie op touw komt.
0: Ja.
3: En daar moeten dus alle belanghebbenden,
0: de werkgevers,
3: moet je denken de aan landen, de werkgevers, ja. De reders, diplomaten, vlagstaten. De havenbedrijven, als het gaat om dit soort praktische zaken, kunnen ze natuurlijk ook veel doen daar te plaatsen. Maar natuurlijk ook de vakbonden en de welzijnswerkorganisaties.
0: Ja, en ziet u daar al iets van gebeuren? Zijn daar nu iets van dingen op stapel?
3: Daar komt nu wel, althans de IMO spreekt ze natuurlijk al op vanaf dag 1 uit van dit is een ongekende situatie, hier moeten we zo snel mogelijk vanaf. En dit bedreigt deze mensen. 20.000 mensen betekent ook 20.000 families thuis. Die in een moeilijke situatie zitten. Dat is gewoon totaal onmenselijk. Dan in praktische zin moet het gewoon. Die schepen moeten uit die bottleneck gehaald worden.
0: Ja, ja.
3: En dan is nog steeds het probleem niet opgelost. Want je hebt nog steeds met een conflict situatie te maken. En er kunnen van allerlei zeemijnen liggen. Het is niet zo dat morgen, als dit gebeurt, dat het morgen opgelost is. En dat iedereen ineens al bevrijd is uit die situatie. Dat gaat een paar weken of misschien wel maanden duren.
0: Precies. Dank voor uw oproep. Maurice Janssen, senior onderzoeker havens en scheepvaart aan de Erasmus Universiteit.
2: En dat maakt het 13 minuten voor 7. We gaan naar Erwin Hart bij de ANWB. Erwin, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Hoe is het op de weg?
4: Ja, gaat goed. Er begint nu een file te ontstaan bij Arnhem. Omdat op de A12 vanuit Duitsland alleen nog vandaag maar één rijstrook open is. Door die werkzaamheden. Die zijn morgen vanaf Duitsland afgelopen. En maandag vanaf Arnhem richting Duitsland. Tot die tijd zijn vanuit Arnhem twee rijstroken open. Tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek richting Arnhem 7 kilometer file en 10 minuten vertraging. 1 flitsermelding inmiddels. De A6 Lelystad Joure. Hectometerpaal 282,8.
17: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
5: Er ligt een bod op tafel van 48 miljard euro.
6: De cijfers waren beter dan analisten hadden verwacht.
23: Turn your ship around. Turn your ship around.
2: Nou, dan is het zondag moederdag. En moederdag betekent natuurlijk met een bosje bloemen op bezoek bij je moeders.
0: Mm-hmm.
2: Althans, dit jaar blijft de handel in die bloemen een beetje achter. In aanloop naar moederdag zijn tot en met woensdag, dat zijn de meest recente cijfers, 154 miljoen bloemen verhandeld. Blijkbaar weten we dat op bloemniveau.
0: Wauw.
2: En dat is een miljoen minder dan vorig jaar. Ja, is dat een kleine tegenvaller voor de bloemensector? Of speelt er misschien meer? Praat erover met Tanno Masser van Royal Flora Holland. Goedemorgen.
24: Goedemorgen.
2: Nou, een miljoen minder op 154 miljoen, dat is dus minder dan 1%. Misschien niet heel veel, of wel?
24: Nee, dat is niet heel veel. Gelukkig blijven mensen heel graag bloemen kopen en geven, ook op een bijzondere gelegenheid als Moederdag. Dus de totale aantal bloemen is in de eerste 3 dagen iets minder. De laatste 2 dagen, dus gisteren en vandaag, komen daar nog bij die belangrijk zijn voor de Nederlandse markt. Dus dat is op zich niet een significant verschil waar we als zodanig wakker van liggen. Ja. Andere kant is ook nog trouwens dat er wel 2 miljoen meer planten verkocht zijn. Dus in die zin is het overal gezien behoorlijk in lijn met wat we vorig jaar hebben gezien.
0: Eigenlijk wel leuk, want een plant gaat langer mee dan een bosje bloemen.
24: In het algemeen wel, ja. Ik ben er zelf niet heel goed in, maar het klopt wel, ja.
2: Toch, ziet u wel effecten ook van hogere prijzen en dergelijke, bijvoorbeeld, op mensen een beetje terughoudend zijn?
24: Ja, kijk, er is absoluut natuurlijk sprake van inflatie. En in zekere mate wordt het ook doorberekend. En is er bij bloemen absoluut een sprake van een prijsgevoeligheid. Mm-hmm. Maar gelukkig is de liefde voor bloemen nog steeds zo groot dat men eigenlijk op onveranderd niveau op dit moment nog bloemen blijft kopen. Maar het is zeker zo dat het uitdagender wordt naarmate door de inflatie, door de hoge kosten voor energie in de hele sector, de prijzen ook iets opwaarts zullen gaan bewegen.
2: Ja, en kijken mensen dan misschien ook bewuster naar wat ze kopen? Dat je denkt van, nou ja, goh, het kost me een flinke duit, maar ja, dan koop ik ook wat moois in plaats van het standaard bosje bij de Shell.
24: Ik denk zeker dat je dat effect ziet. Dus dan soms ook iets minder vaak, maar dan wat hoge kwaliteit of iets wat net iets meer aanspreekt. Want de liefde voor bloemen, die zitten gewoon heel diep in bij Nederlanders. Ja. En dat is heel belangrijk. Ik bedoel, Nederland is natuurlijk ook een land dat een hele centrale rol speelt wereldwijd. Een leidende rol met Royal Flora Holland als handelsplatform. En dat willen we graag zo houden, ook al staat het best wel onder druk nu.
0: Ja. Leuk. Wat gaan we betalen voor een bosje, een beetje normaal bosje komende zondag?
24: Nou, dat kan variëren van onder de 10 euro tot je kunt het zo gek maken als je wil.
0: Ja, dat is waar. Maar gemiddeld zit je wel, moet wel 25, 20, 25 euro. Anders is je moeder boos.
24: Nou, ik denk dat met name de liefde die ermee overbrengt, dat die veel zegt. En niet per se de omvang van het bosje. Maar dus je kunt het zo gek maken als je wil.
0: Nou, mooi.
24: Zeker waar.
0: Ik zal eraan denken. Dankjewel, Tanne Mansour van Royal Flora Holland.
2: Nou, en dan vandaag de verjaardag van een zeer bekende Brit. Iemand die te herkennen is aan zijn legendarische stem. En hij heeft ook al bedankt voor de vele felicitaties. Ja, misschien ook wel. Luister maar mee.
7: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly. But it seems that many of you have had other ideas. I would like to thank you all most sincerely for your kind messages.
2: Ja, David Attenborough. Sir David Attenborough is jarig. 100 jaar wordt hij vandaag. Nou, zeer bekend van Planet Earth, The Blue Planet, Life on Earth, you name it. Een hele feestweek bij de BBC. En vanavond in de Royal Albert Hall een speciale avond voor hem. En een nieuwe jubileumserie van een serie Secret Garden.
0: Met zijn stem,
2: uiteraard. Ja, Attenborough die heeft uiteraard de hele wereld overgereisd. We kennen de tientallen natuurdocumentaires. Hij wordt ook wel de oudste influencer op aarde genoemd.
0: Ja,
2: ga over,
0: dat is hij wel.
2: David Attenborough
0: ik.
2: Praten met bioloog Matthias Bittenbinder. Goedemorgen.
8: Goedemorgen.
2: Ja, en is hij dan
8: gek gefeliciteerd?
2: Ja, je ook. Is hij inderdaad een soort pionier van, dat wordt hij geloof ik wel genoemd, hè? Pionier van de natuurdocumentaire. Kunnen we hem dat wel toedichten? Ik denk het wel, hè?
8: Ja, ongetwijfeld. Ja, deze man die reist al 72 jaar de hele wereld over. Hij heeft meer dan 2,5 miljoen kilometer afgelegd voor de serie, voor het maken van de meest fantastische natuurverhalen. En ja, het is mijn allergrootste held, maar ik denk de held van honderden miljoenen mensen wereldwijd. Het is echt ongekend wat hij heeft gedaan.
2: Wat maakt hem zo goed en kenmerkend, behalve zijn stemgeluid, dat je uit honderden herkent?
8: Ja, nou ja, het is inderdaad, het is het feit dat hij als inmiddels 100-jarige nog steeds de natuur over kan brengen met een fascinatie, met een nieuwsgierigheid en een liefde als voor een kind van 5, 6. Dus het is echt een soort van pure liefde, pure fascinatie voor die natuur. En hij brengt het op een manier die niet als een soort professor overkomt of bedweterig of belerend, maar echt vanuit pure fascinatie. En ik denk dat zijn grote kracht is. Dat hij gewoon zoveel liefde en op zo'n normale menselijke manier het kan overbrengen. Dat is zijn grote kracht.
2: Ja, en hij is op zich ook wel uitgesproken. Hè, als het gaat om klimaatverandering, natuurverlies, dat soort onderwerpen. Maar doet dat nooit met een, ik zal maar even zeggen, zuur opgeheven vingertje. Maar altijd met, er is altijd nog wel hoop bij hem, geloof ik.
8: Ja, dat is het mooie. En hij is inderdaad eigenlijk nog niet heel lang met die boodschap bezig. Eigenlijk was de laatste 15 jaar ongeveer dat hij echt zich uitspreekt. Maar inderdaad, precies zoals je zegt, nooit met een vingertje wijzend. Altijd op een hoopvolle manier, altijd oplossingsgericht. Hè. Dus hij zegt ook al van oké, jongens, er zijn nog manieren om de natuur terug te laten komen. De natuur is onwijs veerkrachtig. Dus hij gaat meer vanuit, hij redeneert meer vanuit de hoop en van wat er nog mogelijk is dan vanuit misère, om maar zo te zeggen. Dus dat is ook wel echt heel erg goed. En dat hebben we nu natuurlijk meer nodig dan ooit.
2: Ja, jij zou kunnen zeggen het is een naïeve optimist. Of bent u dan meer team Attenborough wat dat betreft?
8: Nee, ik vind hem absoluut geen naïeve optimist. Het is een man die ongelooflijk veel weet en ongelooflijk mensen heeft gesproken hierover ook. En hij heeft het ook laten zien, hè, in een van zijn laatste films over de oceaan. Laat hij ook zien dat op sommige plekken die oceaan gewoon terug kan komen. Dat koraalriffen terugkomen binnen enkele tientallen jaren. Als ze die koralen en die plekken gewoon met rust laten. Dus het kan, alleen moeten we dus daar iets aan doen. Dat is wel wat hij ook zegt. Ja. Dus,
2: wat leert u in uw werk van Attenborough? Want ik geloof, het is een man die ook bijvoorbeeld nog steeds geïnteresseerd is in nieuwe technologieën, in allerlei natuurprojecten en dergelijke. Het is niet iemand van de oude stempel.
8: Nee, absoluut niet. Ja, en zeker eigenlijk hij met zijn hele BBC Natural History Unit, dus die hele afdeling die prachtige natuurfilms maakt, dat zijn nog steeds enorme pioniers. Dus die hebben dingen gefilmd die zelfs biologen niet konden filmen, omdat ze of de budgetten niet hadden of überhaupt de mogelijkheden niet om zoveel tijd te spenderen aan het bestuderen van bepaalde dingen die gebeurden in de natuur. Dus er zijn ook echt dingen die, bijvoorbeeld, er was een verhaal over een kogelvisje. Mm-hmm. Dat maakte gigantische, dus een kogelvisje van 15 centimeter, maakte gigantische bouwwerken van 2,5 meter op de bodem van de oceaan. Het enige wat onderzoekers wisten is dat visjes dat die bouwwerken maakten. Maar ze zagen eerst alleen die bouwwerken. Ze hadden geen idee welke dieren dat deden. En pas toen de BBC mee ging kijken, mee ging duiken, en daar heel veel tijd en energie in heeft gestopt, konden ze dat dus vastleggen. Dus voor het eerst werd voor die biologen ook zichtbaar welk dier dat deed. En dat zijn van die fantastische dingen die zij, ja, die zij gewoon echt voor het eerst hebben gedaan. En daar was David natuurlijk ook een hele belangrijke, rol in.
2: Wetenschappelijke waarde dus. En dan ben je jarig. En wat krijg je dan als cadeau? Een nieuwe wespensoort die naar je wordt vernoemd. Nou, en dat er dan wel tientallen soorten naar hem vernoemd zijn, geloof ik.
8: Ja, maar kijk, je vergeet bijna dat wespen ook onwijs fascinerend zijn. En heel belangrijk voor de natuur. Kijk, mensen zien bij een wesp altijd een dier dat steekt en dat gemeen is. Maar een wesp zorgt ook dat er bloemen worden bestoven. Het zorgt er ook voor dat plaaginsecten die normaal gesproken het fruit opeten, dat die een beetje in toom worden gehouden. Dus wespen zijn ook onwijs belangrijk en fascinerend. Dus daarom is het ook wel weer mooi dat er een wesp naar hem wordt vernoemd. Om die wesp een beetje uit dat verdomme hoek te halen. Ja. Dus ik vind het wel mooi.
2: Een wesp die geloof ik al een jaar of 20-30 in een laadje lag, maar die we nu een naam gegeven hebben.
0: Ook leuk.
8: Ja, nou ja, precies. Toch een mooi moment.
0: Ja. Hey, en nou wordt meneer Attenborough dus vandaag 100. Dat is een fantastische leeftijd. Ja. Jane Goodall is natuurlijk de Britse antropoloog en bioloog. Die is in 2025 overleden. We hopen dat Attenborough nog 100 jaar meegaat. Maar die kans is niet zo groot. Is er iemand al in zijn voetsporen die hem nadert zijn manier van vertellen, zijn impact die hij maakt? Kunt u wel iemand noemen?
8: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik moet zeggen dat er zijn gelukkig heel veel jonge mensen ook die op een hele mooie manier met die natuur overbrengen. Hè. Dus ook, maar ook bijvoorbeeld op social media en op YouTube en zo. Maar iemand die het op de manier doet zoals hij het doet, en zoveel mensen ook weet te verbinden. Ja, de Freek komt heel dicht in de buurt. Nee, maar kijk, wat het bij hem is, hij weet gewoon zoveel mensen te boeien en niet te oordelen. En dat is het knappe. Dus je hebt bijvoorbeeld mensen die heel veel impact maken. Ja. Maar toch altijd bepaalde groepen van zich afhouden. En hij weet iedereen te verbinden. En op een summit, bijvoorbeeld op een natuursummit, zo'n Glasgow summit, heeft hij gesproken. En er waren mensen bij van allerlei allooi. Dus ook mensen uit de bankenwereld en uit weet ik wat voor sectoren. Iedereen nam die mee in zijn verhaal. En dat is zijn grote kracht. En vooralsnog heb ik nog niemand gevonden die dat op zijn manier kan. Nou, dus ik hoop ook dat hij nog 100 jaar meegaat.
0: Ja, precies.
2: Misschien iets voor u om dat in de toekomst die rol op u te nemen.
8: Nou, toch? Dat zijn hele grote schoenen voor mij om in te lopen. Ja,
2: moet ambitieën.
8: Maar nou ja, ik niet zeker, dat is waar. Ik ga mijn best doen.
2: Dank, bioloog Matthias Bitteminder. Over David Attenborough, die vandaag 100 jaar wordt. Ook de felicitaties. Ja, die ja, precies. Shiny Hunters wist de Canvas-sites van meerdere onderwijsinstellingen in Nederland kort over te nemen gisteravond. Onder andere van de Universiteit van Amsterdam. En de VU heeft inmiddels alle systemen die in verbinding staan met Canvas losgekoppeld. Ja, is dit aan het escaleren, die hack bij Canvas, ook in eigen land dus? Gaan we zo meteen bespreken in de ochtendspit.
9: Trulies met Genke.
10: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
9: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
10: Precies wat we nodig hadden.
9: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
11: Vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe maatschappelijke eisen. En zie je door veranderende wet en regelgeving de weg niet meer. Of ben je te druk met risico's beheersen. Met ons vindingrijk juridisch advies vind je altijd de beste weg naar morgen. Wijnen Staaladvocaat. Maak morgen meester.
9: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
12: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
14: Wow!
12: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
13: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
14: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
15: Hybrid menswear laat zich definiëren als kleding voor mannen waarbij één outfit moeiteloos functioneert in uiteenlopende situaties. Van de tennisbaan tot de business class en de boardroom. Watts Hybrid menswear. Eén outfit, altijd gepast. Te vinden op watts.com.
14: Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
16: De autoriteit Consumenten en Markt startte vorig jaar een onderzoek naar de duurzaamheidsclaims binnen de cacaosector. Wat betekent dat voor chocoladerepenfabrikant Mars? Dat vraag ik morgen aan Katrien Dancona, directeur Nederland bij Mars, om 11:30 in CMO Talk.
18: CMO Talk wordt mede mogelijk gemaakt door Happy Horizon. Crafting results.
25: Nu in de BNR-app.
0: Een Amerikaanse rechtbank haalt een streep door de 10% invoerheffing van Trump. De jonge democraten zijn geschokt na de vuurwerkbom bij D66-bijeenkomst gisteravond. En Brussel wil gevoelige data weghalen bij Amerikaanse techreuzen. Dit en veel meer verhalen vind je nu in de BNR-app.
2: Het is 7 uur geweest. Erwin de Hart bij de ANWB. Staan er files?
4: Ja, er staan 2 files op de A12, Duitse grens richting Arnhem, tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek door de werkzaamheden aan de brug, 6 kilometer file. En op de A73, Maasbracht richting Nijmegen, is een lading puin op het wegdek gevallen. De rechterrijstrook bij Kuik is dicht. 4 kilometer file geeft een kwartier vertraging. Geen flitsers.
17: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
26: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Bij het partijkantoor van D66 in Den Haag is gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gegooid. De 30 jongeren die binnen waren schrokken van de keiharde knal, maar gewonden zijn er niet. Er is iemand opgepakt, maar over een motief is nog niks duidelijk. Van alle kanten wordt woedend en geschokt gereageerd op de aanslag. Argentinië heeft nog geen idee waar de besmettingen met het Hantavirus vandaan komen, zegt het gezondheidsministerie daar. Er wordt gekeken waar de 2 Nederlanders zijn geweest die aan het virus overleden. Ze trokken eind vorig jaar maandenlang door onder meer Argentinië en gingen in april aan boord van het cruiseschip Hondius. Bij ruim de helft van de vacatures in Nederland staat niet vermeld wat het salaris is. Dat blijkt volgens de Volkskrant uit cijfers van vacaturesite Indeed. Door nieuwe Europese regels moet daar verandering in komen. Zo mogen geen termen als marktconform salaris meer worden gebruikt. Het moet loondiscriminatie tegengaan. Overlastgevende asielzoekers kunnen straks toch sneller ongewenst worden verklaard. Asielminister Van den Brink werkt aan een nieuw wetsvoorstel, schrijft de Telegraaf. Als zulke asielzoekers dan toch blijven, kunnen ze een gevangenisstraf krijgen. Het plan zat eerder ook al in het asielbeleid, maar de Eerste Kamer veegde dat van tafel. En voor zo'n 145.000 scholieren beginnen vandaag de eindexamens. Een kleine groep begon al eerder. Er is wiskunde voor het VMBO en havisten gaan aan de slag met Nederlands. Actiecomité LAX opent zoals altijd weer de klachtenlijn en voor het eerst ook een stresslijn waar examenkandidaten terecht kunnen die last hebben van prestatiedruk. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en wisselend bewolkt met in het noorden en oosten zon. Vanmiddag blijft het hier en daar bewolkt. Het wordt ongeveer 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Ja, Marco Borsato zong het al. Vandaag is rood, ook op de beurzen. Dow Jones 0,6% lager gesloten. S&P 500 0,4% lager. En de Nasdaq 0,1% lager. En ook in Azië allemaal rood op de borden. Bijvoorbeeld de beurs in Hongkong, de Hang Seng 1% lager. De Kospi 0,8% lager. Ja, is er dan nog ander nieuws? Ja, Amerikaanse rechtbank heeft opnieuw Trumps importheffingen onwettig verklaard. Het gaat om die 10% heffingen die hij had ingesteld toen zijn vorige heffingen ook al ongeldig werden verklaard. De beslissing van de rechtbank betekent niet dat die 10% heffingen nu volledig wegvallen, zegt onze Amerika-correspondent Jan Posma.
27: Voorlopig zijn ze eigenlijk alleen afgeschaft voor die 2 bedrijven die deze zaak aanspanden. Maar breder nog niet. En wat ook altijd meespeelt, het Witte Huis kan in hoger beroep. En ze hebben het nog niet officieel gezegd, maar daar kunnen we wel bijna 100% zeker van zijn dat ze dat gaan doen. Dus dit hoofdstuk is ook echt nog niet afgesloten. En die 10% heffingen die blijven dus breder wel gewoon bestaan. Maar ze wankelen dus wel.
2: En meer heffingen nieuws van Trump, want die heeft de EU een nieuwe deadline gegeven om de handelsdeal met Amerika in te voeren. 4 juli moet dat zijn. Het Europees Parlement lukt het maar niet om daar een deal over te sluiten. En er wordt nu dinsdag 19 mei verder gepraat. Ursula von der Leyen is nog steeds positief en zegt dat ze volledig toegewijd is aan de uitvoering van de deal. Er wordt goede vooruitgang geboekt met het verlagen van de tarieven tegen begin juli, zei ze op X na een telefoongesprek met Trump. Hackersbende Shiny Hunters wist de Canvas-sites van meerdere onderwijsinstellingen gisteravond kort over te nemen. Onder andere de UvA, daar zagen we dat. En bij de Vrije Universiteit hebben ze inmiddels de systemen maar losgekoppeld met Canvas. Zometeen meer over dit misschien wel escalerende hekje bij Canvas in de ochtendspits over 2 minuten.
1: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
3: Yes!
5: Van Bentum en Keulen Advocaten.
6: Van Bentum en Keulen Advocaten en Notariaat.
19: Na 85 jaar gaan we verder als VBK. Nieuwe naam, dezelfde mensen, hetzelfde vertrouwen. VBK, vertrouwd vooruit.
1: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire.
3: Yes!
20: Cyberaanvallen raken steeds meer organisaties, ook het MKB. Met de komst van de NIS2-wetgeving wordt een vastgesteld niveau van cyberveiligheid verplicht. Het Microsoc van CaptureTech biedt 24/7 monitoring, heldere rapportages en directe bescherming. Toegankelijk en betaalbaar. Ook voor MKB-bedrijven.
21: Thomas van Zijl.
22: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen, onder andere het bedrijvenpanel over een recordinvestering in een Delftse maker van quantumchips en een gesprek met Mark Wezendonk van Creative Technology. Ik vraag hem naar het binnenhalen van internationale opdrachten, zoals het Songfestival en het EK voetbal. Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
28: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
29: De gevreesde blauwe envelop. De schrik, paniek en stress blijven hetzelfde. En nu verandert het rekeningnummer van de Belastingdienst. Laat je stress niet toenemen door in de val van fraudeurs te trappen. Zorg dat je naar het juiste rekeningnummer overmaakt door een online check op surepay.eu. Wanneer je surepay.eu gebruikt, weet je het for sure.
30: Openstaande facturen? Atradius, de kredietverzekeraar, staat al 100 jaar voor je klaar. Wij zorgen niet alleen dat je betaald krijgt, maar helpen ook bij verdere uitbreiding van je onderneming. Ontdek onze volledige ondersteuning op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
31: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
32: In de BNR-app
31: kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten.
32: Download de BNR-app.
31: En blijf scherp.
32: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Ivan Verrips.
2: Goedemorgen, 8 minuten over 7. Tweede uurtje van de ochtendspits van vrijdag 8 mei. Nina, goedemorgen.
0: Goedemorgen, Ivan.
2: Gaan we doen de komende 17 minuten.
0: Nou, het Europese parlement wil dat EU-landen echt wel werk gaan maken van een gezamenlijke defensiestrategie. Een defensieunie moeten we worden. Hoe haalbaar is dat en op wat voor manier kunnen we dat regelen? Gaan we zo meteen bespreken. En ja, het is toch wel een heel spannend moment weer voor heel veel leerlingen en ook de ouders van de eindexamenklasse, nu op de middelbare scholen. Het begint vandaag.
2: Het zweet breekt me weer uit.
0: Ja. Oh, echt? Ja. Heb jij daar herinneringen aan die niet zo positief zijn?
2: Nou ja, ik had geloof ik. Ik moest één vak herkansen. Als ik dat niet had gehaald, dan was ik blijven zitten.
0: Dat is wel naar. Maar dan zit jij echt in dat herkansen. Maar dit is echt pas het begin. Ja. Nu heeft iedereen begint.
2: Ja, ook toen vond ik er niks aan hoor, toen het begon.
0: Ik vond het echt superleuk.
2: Eindexamen is leuk.
0: Ja, ik vond het een hele, ook met terugwerkende tijd, als je daar aan terugdenkt, een hele bijzondere, spannende tijd.
2: Nou, ja. De tijd hield alle wonden bij jou, blijkbaar.
0: Nou, ja, ik had gewoon geen monden.
2: Oké, maar daar gaan we er zo meteen over praten. Met een onderwijssocioloog. Kijken wie het raarst in zijn hoofd is. Jij of ik.
0: Ja, precies.
2: We gaan beginnen bij de onderwijssoftware Canvas. Nou, dat verhaal kennen we. Is gehackt. En dat lijkt zich uit te breiden. Want wie gisteravond wilde inloggen op Canvas, bij bijvoorbeeld de Universiteit van Amsterdam, die kreeg een persoonlijk bericht te zien van de hackersgroep van die Shiny Hunters, want die club die had de pagina's namelijk platgelegd. Nou, eerder wisten ze dus de ontwikkelaar van Canvas te hacken, softwarebedrijf, en gegevens van bijna 9000 onderwijsinstellingen wereldwijd buiten maken. Er blijken ook allerlei studentennummers, e-mailadressen en dergelijke gestolen te zijn. En nu is er ook een nieuwe deadline. We gaan praten met Pim Takkenberg, cybersecurity directeur bij Northwave. Goedemorgen.
33: Goedemorgen.
2: Ja, dit dossier is nog niet voorbij. Allerlei scholen dus geraakt, onderwijsinstellingen. Die hebben zich, zegt althans Shiny Hunters, ook gemeld bij die club dat ze willen praten. Ja, dit lijkt een soort escalerende hack te worden, of niet?
33: Ja, het zit wat complex in elkaar. Mm-hmm. Het lijkt dat inderdaad het bedrijf achter Canvas is gehackt en daarmee heel veel gegevens van allerlei onderwijsinstellingen ook zijn gestolen. Het lijkt er nu inderdaad wel op dat dat zich wat verder heeft uitgespreid. Voor mij is overigens nog onduidelijk of die onderwijsinstellingen zelf ook gehackt zijn. Dat weet ik nog niet zo goed. Wat mij wel opvalt is dat op de website waar normaal gesproken Shiny Hutters communiceert met de buitenwereld, vanochtend de informatie niet meer beschikbaar is. Dus dat zou voor mij veronderstellen dat toch ergens een partij wel met ze in gesprek is.
2: Oké, of dat er wellicht inderdaad betaald is al. Zou kunnen natuurlijk.
33: Zou kunnen, maar dat zou wel heel snel zijn dan. Dus maar ik vermoed meestal is dat een eerste stap als je in gesprek bent om te laten zien dat ze meewerkend zijn. Ja. Dus het zou me niet verbazen dat ergens een partij toch met ze in gesprek is gegaan in onderhandeling.
2: Ja. Shiny Hunters, we weten hoe zij te werk gaan. Ze jatten gegevens, zeggen dan als je niet betaalt, dan publiceren we het. En dus inderdaad hebben we ook een lijst gepubliceerd eerder al van allerlei getroffen onderwijsinstellingen. En willen geloof ik ook met al die onderwijsinstellingen in gesprek. Is dat inderdaad een methode om ervoor te zorgen, ja, dat je gewoon zoveel mogelijk geld binnenharkt met je criminele handelen?
33: Nou, ja, wellicht. Maar het gaat natuurlijk uiteindelijk over van hoe creëer je zoveel mogelijk druk om te zorgen dat partijen überhaupt gaan betalen. Mm-hmm. En wat Shiny Hunters vrij goed doet, is bedrijven aanvallen die veel gevoelige data hebben van klanten of van consumenten heel vaak. En dat ligt veel gevoeliger in de buitenwereld. Dat geeft vaak ook veel meer aandacht van de pers. En daarmee kun je de druk opvoeren en dat uiteindelijk slachtoffers toch gaan betalen. En in dit geval hebben ze ervoor gekozen om de klanten van het slachtoffer, de onderwijsinstellingen, ook zelf aan te schrijven als het ware via die website. Van hey, als een moederbedrijf niet met ons een deal sluit, kunnen jullie individueel wel een deal sluiten en blijven jullie buiten de lek waar alle data van jullie studenten in zit. Ja, dat is een manier om meer druk uit te oefenen en toch ergens geld te krijgen.
2: Ja, en dus tientallen Nederlandse onderwijsinstellingen getroffen. Wat zou u hen dan adviseren? Ga met die club praten? Of laat dit over aan een koepelorganisatie en laat die iets besluiten? Want ja, je gaat anders met tientallen clubs allemaal het deal uit zitten vinden.
33: Ja, dit is een buitengewoon ingewikkelde situatie. Ik zou sowieso nooit adviseren om zelf in gesprek te treden, want dat is echt wel een vak apart. En ik zou in dit geval ook sterk overwegen of je überhaupt met ze in contact gaat. Je bent niet zelf geraakt, lijkt het nu gewoon op. De moederbedrijf is geraakt. Die hebben veel meer informatie over wat er precies gebeurd is en welke data nu exact weg is. Ja, ik zou niet heel snel geneigd zijn in dit geval om proactief contact op te nemen. Ik zou me veel meer richten om na te denken van wat zijn de mitigerende maatregelen om de impact van als die data gelekt wordt van jouw instelling, wat je daar nog aan kan doen.
2: Ja, maar goed, wel met het risico dat die data dus gelekt wordt. Namen, e-mailadressen, studentnummers, berichten geloof ik ook. Ja, dat zijn natuurlijk allemaal gewoon gevoelige gegevens en persoonsgegevens. Daar moet je je voor inspannen tot het uiterste om ervoor te zorgen dat het niet openbaar wordt. Dus dan moet je misschien toch gaan praten.
33: Ja, dat is natuurlijk altijd het duivelse dilemma waar heel veel organisaties mee worstelen. Want het is natuurlijk best begrijpelijk dat een student bijvoorbeeld in dit geval denkt, ja, waarom zorg je niet goed voor mijn informatie, ja, onderwijsinstelling of Canvas? En zeker inderdaad als er wat meer persoonlijke stukjes informatie ook in zitten, daar lijkt het inderdaad ook wel gewoon op. Ja, de keerzijde is natuurlijk wel, als je gaat praten en zeker als je een deal sluit, hou je natuurlijk het criminele systeem in stand. En betaal je natuurlijk aan afpersers. Ja, en dat is natuurlijk wat niemand wil. Dus dat is een duivels dilemma om te bedenken, waar doe ik nu verstandig aan? Is dat toch dan in contact treden? Misschien ook tot een deal komen? Of moet ik het gewoon even laten voor wat het is? En dat hangt bijvoorbeeld ook af van hoeveelheid geld dat natuurlijk zo'n groep vraagt.
2: Ja, nu begrijp ik dat ook een soort nieuwe deadline is. Hè? 12 mei die zij gesteld hebben. Dan moet er dus blijkbaar een deal gemaakt zijn. Ja, moet je daar iets van aantrekken? Moet je daar zenuwachtig van worden? Dat is over 4 dagen namelijk.
33: Ja, nee. Hè. Ik vertelde net al dat toen ik vanochtend nog even een check deed op de site waar die informatie gisteren stond en waar de informatie terechtkomt als je niet betaalt en gaat lekken, daar is die informatie nu weg. Dat zou voor mij veronderstellen dat er toch een partij in gesprek is. Die deadlines doen ze natuurlijk om extra druk op te voeren. Ook daardoor is het bij jullie nu bijvoorbeeld weer in het nieuws, omdat zo'n deadline begint te naderen. Dat betekent niet per definitie dat die deadline heilig is. In dit geval is die ook alweer een paar keer opgeschoven. Hij was 5 mei, 6 mei, 8 mei, nu 12 mei. Dat geeft al aan dat ook zij er alles aan doen om toch maar te zorgen dat je in contact treedt en er iets aan geld overhoudt. Als je één keer in gesprek bent, kun je zo'n deadline vaak weer prima opschuiven om de onderhandeling tot een goed einde te brengen.
2: Dank, Pim Takkenberg, cybersecurity-directeur bij Northwave.
0: Dan was het al voorspeld, de Labour-partij van de Britse premier Keir Starmer, dat ze toch wel in die gemeenteraadsverkiezingen gisteren in het VK op een heel groot verlies lijken af te stevenen. De Britten gingen gisteren naar de stembus en een goed uur geleden, rond 6 uur Nederlandse tijd, werden alvast wat resultaten bekend van 21 lokale verkiezingen. En daarin zie je inderdaad een duidelijke winst voor Reform UK. Dat is de anti-immigratiepartij van Nigel Farage. Labour staat dan op een verlies van 186 zetels. Reform UK wint er 255. Maar goed, het is slechts een fractie, want in totaal zijn er zo'n 5000 zetels te verdelen. En vandaag zullen we meer horen dan de uitslagen van zo'n 115 gemeenten die gaan er dan komen. Bij de verkiezingen van gisteren is er in Engeland gestemd voor lokale overheden. In Wales en in Schotland waren juist dan weer de parlementsverkiezingen. En van tevoren, dat wisten we dus al, stond de partij van Starmer er enorm slecht voor. Nog nooit zo slecht, volgens mij, voor Labour als ooit. En er is nu een recordverlies te verwachten. We gaan zien of dat bewaarheid wordt.
2: En daarmee wordt het bijna 16 minuten over 7. Gaan wij naar Erwin Hart bij de ANWB met een file bij Kuik.
4: Nou, een file bij Kuik op de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen, de stad. Tussen Boksmeer en Kuik staat 5 kilometer file en de vertraging is een half uur. De rechterrijstrook is dicht. Waarom? Nou, omdat er een lading puin op de weg ligt. Dus het wordt een hoop gebezem daar om de boel weer vrij te krijgen. Iedereen doet zijn best, maar ondertussen heb je inderdaad dus een half uur aan je broek. Op de A12, Duitse grens Arnhem, een kwartier vertraging tussen Zevenaar en Knoop het Velperbroek door de werkzaamheden aan de IJsselbrug en een flitsermelding A4 Den Haag Rotterdam, hectometerpaal 55,2.
32: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
0: Het Europees Parlement wil dat EU-landen sneller werk maken van een gezamenlijke defensie-unie. Daarvoor pleiten de Europarlementariërs in een brief. Die verschijnt morgen. En Europa moet zichzelf beter kunnen verdedigen, zeker ook als de steun van de VS toch minder vanzelfsprekend wordt, wat we nu al een tijd lang zien. We gaan erover praten met Europa-correspondent Stefan de Vries. Stefan, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Nina.
0: Ja, een brief morgen dus van een groep Europarlementariërs. Ja, het is een oproep die we natuurlijk al wel kennen.
3: Ja, in ieder geval is dit nu een duidelijke oproep van een groep brede parlementariërs uit een flink aantal landen. Er was een directe aanleiding, want ja, NAVO-chef Mark Rutte die zei eerder dit jaar tegen Europarlementariërs: als jullie denken dat Europa zichzelf kan verdedigen zonder de VS, blijf dan maar dromen. En dat viel slecht bij de meeste Europarlementariërs. De Nederlandse Europarlementariër Renny van Lanschot van Volt die reageerde en zei: het is geen droom, het is een noodzaak. Nou, door een wesp gestoken dus, deze 30 parlementariërs uit 4 fracties. En die roepen nu op om echt werk te gaan maken van de Europese Defensie-Unie of Defensiegemeenschap, of hoe je het wil noemen.
0: Ja, precies, want de Europese Defensiegemeenschap, dat is iets wat we volgens mij in 1950 of zo als idee hadden om een gezamenlijke defensiemacht op te zetten. Dat is toen helemaal, nou ja, kunnen we zeggen, helemaal mislukt, toch?
3: Ja, we zagen de bui al hangen ruim een halve eeuw geleden. De Europese Defensiegemeenschap was een idee van de 6 oprichters van later de Europese Unie, de Benelux, Frankrijk, Duitsland en Italië. Het was ook een Frans idee, maar die waar Nederland ontzettend voor was in die tijd, ook de Tweede Kamer heeft dat geratificeerd in de tijd, maar op een gegeven moment wilden de Fransen toch geen West-Duitsers in uniform, in een Europese uniform. Dat lag nog steeds te gevoelig 10 jaar na de oorlog. Ja. En ja, zeiden de Fransen, de Amerikanen zijn er toch. Er is geen urgentie. Het komt wel goed. Nou, nu is die urgentie er wel. Er is echt iets structureels veranderd natuurlijk de afgelopen jaren. En zeker sinds Donald Trump weer president is. Eurocommissaris Kubelius van Defensie die riep een paar weken geleden ook al op tot echte integratie van Defensie. En de Europarlementariërs die willen nu dus eigenlijk ook een steun in de rug bieden aan de Europese Commissie bij dat idee. Het grote verschil is, in de jaren 50 waren er geen Europese defensie-instrumenten. Mm-hmm. Die zijn er nu wel. Dus ja, het probleem zit eigenlijk niet meer in Brussel, maar zoals je dat zo vaak ziet in de Europese politiek, ja, in de nationale hoofdsteden. Ja. Ja.
0: En als we dan zouden toewerken naar zo'n Europese Defensie-Unie, hoe zou dat er dan uit moeten zien? Want we weten dat Volt bijvoorbeeld altijd heeft gepleit voor een Europees leger, maar dat in de praktijk toch waarschijnlijk een stuk lastiger zou zijn. Je kan beter alle nationale legers op het moment dat het noodzakelijk zou zijn met elkaar kunnen verbinden. Maar er wordt nu ook al over en weer getraind met elkaar. Dus wat verandert er dan daadwerkelijk nou helemaal echt?
3: Ja, niet alleen getraind, maar er zijn ook bijvoorbeeld eenheden. Hè. De Nederlandse landmacht is bijna helemaal geïntegreerd in de Duitse landmacht. Het luchtruim van de Benelux wordt bewaakt door 6 maanden Nederlandse luchtmacht, 6 maanden Belgische luchtmacht. Mm. Er zijn al behoorlijk verregaande samenwerkingen, maar dit is toch iets anders. De tekst van hun artikel dat morgen verschijnt vraagt om gezamenlijke besluitvorming, geïntegreerde commandostructuren, zoals je die ook hebt in de NAVO, strategische capaciteiten en een snelle reactiemacht. Al die dingen bestaan al in een soort van embryonale vorm. Ja. Maar inderdaad, de hoofdsteden blijven nog altijd aan de touwtjes trekken. En bovendien willen de parlementariërs de Oekraïne nu al integreren in die nieuwe veiligheidsarchitectuur zonder te wachten op de EU-lidmaatschap. Mm-hmm. En ja, het zou dan passen in de NAVO, dat zou kunnen. Die structuur is er natuurlijk, die is heel nuttig. Die werkt al tientallen jaren. Of naast de NAVO. Dat zou allebei kunnen. Ik denk het meest realistische zou zijn om tot een Europese geïntegreerde kern te komen in wat nu de NAVO heet.
0: Ja.
3: En ja, dan mocht Amerika daar ooit uitvallen, dan heb je dat in ieder geval al daar gekoppeld als alternatief.
0: Ja, precies. En dan heb je dus dat je autonomie weg moet halen uit de Europese hoofdsteden. Dat zal een
7: True Lease met Genke.
8: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar.

0: Komt er meer werk op je af dan je team aan kan? Sweeve heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweeve.
1: Daar ingewikkeld. En ja, het is toch belangrijk dat ook die landen rondom de Middellandse Zee daarbij betrokken worden. Maar in ieder geval de conclusie is helder. De fracties in Straatsburg, die zijn het wel met elkaar over eens over de noodzaak van een Europees leger of een Europese defensieeenheid, hoe je het ook wil noemen. Maar de lidstaten, ja, dat is toch nog wel een brug te ver voor hen.
2: Nou goed, morgen dus wel weer geagendeerd door een groep Europarlementariërs. Dankjewel, Europa-correspondent Stefan de Vries.
3: Ja, zweethandjes, antistresspillen en heel veel Red Bull. Voor zo'n 140.000 scholieren op HAVO, VWO en het VMBO beginnen vandaag de eindexamens. VMBO wiskunde, havisten met filosofie in Nederlands en VWO'ers die beginnen met kunst- en bedrijfseconomie. En hoewel dit al jaren op deze manier gaat, is er ook vaak kritiek op de centrale eindexamens. Landen om ons heen doen dat vaak niet op de manier zoals wij dat doen. En de vraag is een beetje, is het nog wel van deze tijd? Ik praat erover met Thijs Bol, onderwijssocioloog aan de Universiteit van Amsterdam. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Ja, en bij Nina en ik bespraken net al even onze
2: herinneringen
3: eindexamentijd. En Nina heeft er hele positieve herinneringen aan.
2: Ja, ik vond het leuk.
3: Ik vond het helemaal niet leuk. Weet u hoe de meeste leerlingen erin staan? Is het een feestperiode of een vreselijke periode?
4: Nou, ik denk dat er bij bijna alle leerlingen stress is. Bij sommigen wat meer, sommigen wat minder. Kijk, het hangt een beetje vanaf hoe je dat examen ingaat. Sommige leerlingen gaan er natuurlijk in en die weten eigenlijk al dat het bijna niet meer mis kan gaan. Mm-hmm. En voor anderen staat er heel veel op het spel. En dan is het een stressvolle periode en is het spannend wat er gaat gebeuren.
3: Ja, en dan zei ik al, die centrale examens, daar is al langer kritiek op. Allerlei andere landen doen dat niet. Die zeggen, nou ja, geef een diploma, want die school, die onderwijsinstelling kent die leerling al heel lang, weet wel of die een diploma verdient of niet. Stop ermee. Wat zou u ervan vinden?
4: Ja, ik zou er niet mee stoppen. Kijk, er zijn landen die het niet doen. België doet het bijvoorbeeld niet. Er zijn ook landen die het wel doen. Duitsland doet het wel. Dus dat gaat eigenlijk een beetje twee kanten op. Maar een belangrijke reden om het wel te doen is omdat je eigenlijk als land zegt, dit is wat onze leerlingen weten. En dan maakt het niet uit of je op school hebt gezeten op Texel of in Den Dungen. Mm-hmm. Op al die scholen weten we dat die leerlingen iets hebben gehad. En dat is natuurlijk voordelig voor wat je gaat doen in het vervolgonderwijs. Mm-hmm. En ook voor werkgevers.
3: Ja, dus u zou zeggen, lekker behouden. Zou je het misschien wel wat flexibeler kunnen maken? Op sommige VMBO-niveaus wordt bijvoorbeeld ook al eerder getoetst. Hè? Dan krijg je de toets als je zelf zegt, ik ben er klaar voor. Dan hangt het niet op een bepaalde datum. Zou zoiets werken?
4: Dan is de timing niet. Dat soort dingen kunnen. Kijk, je kunt je ook afvragen, moet het 50% zijn, moet het 30% zijn? Maar wat ik denk dat heel belangrijk is bij die kritiek is dat mensen niet goed nadenken over wat het alternatief gaat zijn. En dat is wel goed om over na te denken in dit geval. Want stel, we stoppen met de centrale examens. Wat er dan gaat gebeuren, net als in alle landen waar geen centrale examens zijn, is dat er toelatingstoetsen gemaakt zullen worden.
2: Oh ja.
4: Voor de vervolgopleidingen. En dan gaan alle universiteiten en hogescholen zeggen, nou, dit zijn de toetsen die je moet doen. Hè. Sommige opleidingen doen dat al. Denk bijvoorbeeld luchtverkeersleider of psychologie tegenwoordig. Mm-hmm. Zoveel studenten dat willen doen. En die toelatingstoetsen zijn minstens zo stressvol, al dan niet stressvoller, dan de centrale examens. En bovendien testen ze maar een heel klein stukje van de vaardigheden. En het mooie in die centrale examens is dat je eigenlijk een heel breed scala aan dingen toetst, waarvan wij in Nederland zeggen dat is belangrijk om te weten. Niet alleen om te werken, maar ook gewoon om een goede en fijne burger te kunnen zijn.
2: Ja, het is een soort benchmarken wat je eigenlijk doet.
4: Ja, het is een soort, het is eigenlijk een minimale vereiste waarvan we zeggen, nou, dit is wat jij moet kunnen om gewoon goed en fijn te kunnen functioneren in dit land. En ik denk dat dat beter is dan dat toetsmoment uit te besteden aan andere onderwijsinstellingen. Die maar op een heel nauw en beperkt aspect gaan toetsen van je vaardigheden en kennis. En natuurlijk kunnen we allerlei dingen verbeteren aan de centrale examens. Maar ik denk dat het ook naïef is om te denken dat als je stopt met de centrale examens, dat er dan geen andere toetsen voor in de plaats zullen komen. Ik denk dat die toetsen over het algemeen minder wenselijk zijn dan de centrale examens.
2: Dus tuurlijk kan het beter, systeem,
4: maar
2: dat
4: gaat ook heel veel goed.
2: Ja, precies. Dus het is gewoon een eerlijk systeem.
4: Het is eerlijk.
3: Ja. En dan zegt
4: zeker.
3: U zegt er valt nog best veel te verbeteren. Zit dat bijvoorbeeld op kansengelijkheid? Je hebt natuurlijk ook allerlei examentrainingen, examencursussen. Sommige leerlingen kunnen die wel betalen, anderen kunnen niet betalen. Dat heeft natuurlijk enorme effecten.
4: Gaan een week naar Den Haag voor zo'n kamp om je helemaal vol te stampen. Ja, dat is eigenlijk onvermijdelijk. En maakt niet uit hoe je dit oplost. In elk onderwijssysteem zie je dit. Er zullen toetsmomenten, er zullen selectiemomenten zitten in al het onderwijs. En daar zal de rol van het gezin en de familie waarin je opgegroeid bent altijd een rol spelen. Daar is Nederland niet uniek in. Neem bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Geen centrale eindexamens, maar die hebben wel die SAT-toets. Zo'n social

0: de toetest die je nodig hebt voor Yale en Harvard om er binnen te komen.
1: Je kan gewoon je plekje kopen, toch?
0: Ja. Bedoel, daar zit veel meer kansongelijkheid in dan bij onze centrale eindexamens. Hè? Dus ik denk dat aspect, dat ga je niet oplossen door die centrale examens weg te halen. Dat moet je toch echt oplossen door misschien onderwijs minder belangrijk te maken, zodat er minder druk van ouders komt om daar goed te presteren. Maar dat zit niet in die examens.
2: Tot slot bleek dat het LAX aankondigde dat ze dit jaar voor het eerst een stresslijn hebben.
1: Niet alleen de klachtenlijn.
2: Toen jij dat hoorde, Nina, wat dacht jij toen?
1: Nou ja, oké, heel eerlijk. Ja, maar dat is ook omdat ik dus zelf er misschien wel heel te positieve herinneringen aan heb. Maar denk ik, ja, hebben we nou een stresslijn nodig? Zijn niet iets te tere zieltjes aan het worden? Of is dat, zeg ik nou, hele stomme dingen?
0: Jij zou eigenlijk gewoon het liefst volgens mij elke week eindexamen doen, hoor ik een beetje.
1: Dat ik zou het wel leuk vinden om het nog een keer te doen, ja. Maar ja, voor mij staat er weinig meer op het spel.
0: Maar nu staat er niks meer op het spel. Hè? Nou, kijk, wat denk ik wel veranderd is, en dat is wel belangrijk om te beseffen, maar dat zit niet zozeer in het eindexamen, is dat de afgelopen 20, 30 jaar die druk op onderwijs veel groter is geworden.
1: Ja, ja.
0: Ik heb geen idee hoe oud jullie zijn, maar toen wij eindexamen deden, was er minder druk om goed... Precies, nou, ik ben 40, begin 40, ongeveer dezelfde leeftijd, lang geleden, was er veel minder druk op... goed presteren in het onderwijs. Dat is nu wel zo. Er is heel veel druk vanuit de omgeving om het goed te doen onderwijs.
1: Mm-hmm.
0: Of je een stresslijn moet openen, dat weet ik niet. Maar dat kinderen daar heel veel prestatiedruk ervaren, dat is zeker. Maar nogmaals, dat zit niet zozeer in die centrale eindexamens. Dat zit meer in het systeem zelf. En om dat op te lossen moet je niet die examens schrappen. Moet je nadenken, hoe willen we dat in het onderwijs oplossen?
1: Ja, en dan zouden LAX eigenlijk een permanente stresslijn moeten openen. En niet alleen tijdens de eindexamens.
0: Dan zouden ze eigenlijk een permanente stresslijn moeten openen. Dat is denk ik de enige conclusie die we hieraan kunnen verbinden.
2: En uw oproep is duidelijk. Hou dat centraal eindexamen. Dank Thijs Bol, onderwijssocioloog van de UvA. Inflatie in Europa lijkt nog altijd niet onder controle te zijn. En ja, wat gaan de komende maanden ons brengen? En wat betekenen bijvoorbeeld nieuwe renteverhogingen straks voor huishoudens, bedrijven en de economie in de EU en in Nederland in het bijzonder? Gaan we zo meteen bespreken met Edin Mujagic in de ochtendspits.
3: Luister nu naar Napleiten. Hier geven advocaten, officieren van justitie en rechters een unieke kijk in bijzondere strafzaken die hen altijd zullen bijblijven. Luister Napleiten op zaterdag om 10 uur bij BNR of via je favoriete podcast app.
4: Dus u wilt meer vrijheid en u wilt meer ruimte. Dan is het nu tijd om dat waar te maken. Gelderse Woningbouw geeft ruimte. Gelderse Woningbouw bouwt woningen van hout. Meer weten? Ga naar geldersewoningbouw.nl.
5: Uw bedrijf groeit, maar uw software houdt u tegen. Wat nu? Codeless moderniseert uw verouderde software, zodat uw bedrijf wel vooruit kan. Met onze slim software nabouwen aanpak bieden we een risicoloze overstap van oude naar nieuwe software. Geen verrassingen, een vaste prijs en altijd op tijd. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
6: Van Bentum en Keulen, advocaten.
7: Van Bentum en Keulen, advocaten en notariaat.
8: Na 85 jaar gaan we verder als VBK. Nieuwe naam, dezelfde mensen, hetzelfde vertrouwen. VBK, vertrouwd vooruit.
5: Codeless, de bedenker van slim software nabouwen. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Is AI een tool of uw nieuwe collega? Ontdek het tijdens OutSystems One op 2 en 3 juni in de RAI Amsterdam. Leer van topbedrijven als Normal en DHL hoe u bedrijfskritische AI-systemen bouwt en schaalt. Claim nu gratis toegang op outsystems.com/BNR. OutSystems One. De toekomst is agentic.
11: Ik zie kansen om het bedrijf waar ik werk over te nemen, maar hoe regel ik de financiering? Dat lukt me toch nooit?
12: Nou, MGF maakt het mogelijk. Wij zijn de specialist in management buyouts. Met de juiste structuur, expertise en begeleiding neem jij het bedrijf in 2 stappen volledig over. Soepel en zorgeloos. Ontdek onze aanpak op mgf.nl.
13: Sinds begin 1900 zetten we bij Batenburg Techniek technologie in voor vooruitgang. Met een focus op complexe energievraagstukken en industriële automatisering maken we met onze klanten een mooier morgen mogelijk. Kijk hoe we dit aanpakken op batenburg.nl. Batenburg Techniek. Smarter focus, brighter tomorrow.
14: Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
15: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
16: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
17: Faya Laurens, Aysa Seaman en Soraya de Bakker zijn straks om 4 uur te gast in de Friday Move met Wilfred Gené. We zenden live uit vanuit restaurant 26 in de Multini SC Flagship Store.
18: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
19: BNR Verkeer.
20: Ik ben Erwin de Hart van de ANWB. En op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat 8 kilometer file tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek door werkzaamheden aan de brug. 20 minuten vertraging. 5 minuten op de A27 Almere richting Gorinchem. Er zijn bergingswerkzaamheden aan de gang bij knooppunt Lunette. Dat geeft 5 minuten dus aan vertraging. En nog een kwartier vertraging door de lading puin op de A73 Maasbracht-Nijmegen. Bij Kuik is de rechterrijstrook dicht. Er zijn geen meldingen van flitsers.
21: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
22: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Bij het partijkantoor van D66 in Den Haag is gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gegooid. De 30 jongeren die binnen waren schrokken van de keiharde knal, maar gewonden zijn er niet. Er is iemand opgepakt, maar over een motief is nog niks duidelijk. Van alle kanten wordt woedend en geschokt gereageerd op de aanslag. Argentinië heeft nog geen idee waar de besmettingen met het Hantavirus vandaan komen, zegt het gezondheidsministerie daar. Er wordt gekeken waar de 2 Nederlanders zijn geweest die aan het virus overleden. Ze trokken eind vorig jaar maandenlang door onder meer Argentinië en gingen in april aan boord van het cruiseschip Hondius. Bij ruim de helft van de vacatures in Nederland staat niet vermeld wat het salaris is. Dat blijkt volgens de Volkskrant uit cijfers van vacaturesite Indeed. Door nieuwe Europese regels moet daar verandering in komen. Zo mogen geen termen als marktconform salaris meer worden gebruikt. Het moet loondiscriminatie tegengaan. Overlastgevende asielzoekers kunnen straks toch sneller ongewenst worden verklaard. Asielminister Van den Brink werkt aan een nieuw wetsvoorstel, schrijft de Telegraaf. Als zulke asielzoekers dan toch blijven, kunnen ze een gevangenisstraf krijgen. Het plan zat eerder ook al in het asielbeleid, maar de Eerste Kamer veegde dat van tafel. En voor zo'n 145.000 scholieren beginnen vandaag de eindexamens. Een kleine groep begon al eerder. Er is wiskunde voor het VMBO en havisten gaan aan de slag met Nederlands. Actiecomité LAX opent zoals altijd weer de klachtenlijn en voor het eerst ook een stresslijn waar examenkandidaten terecht kunnen die last hebben van prestatiedruk. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en wisselend bewolkt met in het noorden en oosten zon. Vanmiddag blijft het hier en daar bewolkt. Het wordt ongeveer 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Inflatie in Europa lijkt nog altijd niet onder controle en gaat misschien oplopen. Ja, komen er dan nieuwe renteverhogingen aan? Nou, dat soort geluiden vallen wel te horen uit Frankfurt. En wat gaat dat dan betekenen voor ons, bijvoorbeeld in onze economie? Gaan we bespreken over 2 minuten in de ochtendspits.
23: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas, een Europese bank van formaat. Die investeert in wat nodig is. Infrastructuur, de energietransitie en veiligheid voor een veerkrachtige economie. BNP Paribas. Juist nu.
24: Klopt. Wil je echt praktijkgericht aan de slag met AI? Ga dan naar Fiverr.ai en doe de AI-scan.
25: De gevreesde blauwe envelop. De schrik, paniek en stress blijven hetzelfde. En nu verandert het rekeningnummer van de Belastingdienst. Laat je stress niet toenemen door in de val van fraudeurs te trappen. Zorg dat je naar het juiste rekeningnummer overmaakt door een online check op surepay.eu. Wanneer je surepay.eu gebruikt, weet je het for sure.
24: Vijfhart, dat klopt voor jou.
26: Ik wil een glijbaan met mijn vriendjes!
27: We kunnen niet alles beloven zien, maar samen komen we heel ver. In onze gebiedsontwikkelingen besteden wij ook volop aandacht aan speelruimte. Zo maakten wij in Delft een glijbaan in de buitentrap van een appartementencomplex. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
28: Als freelancer werk je voor jezelf. Maar naar opdrachten zoeken? Dat hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
29: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
0: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen op onlineveilingmeester.nl.
21: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Ivan Verrips.
1: Goedemorgen, het is bijna 7:07. Goed dat je luistert naar de Ochtendspits van vrijdag 8 mei. We zijn in volle gang. Nina ook. Nina, wat gaan we doen?
3: Nou, we gaan het onder andere hebben over Meloni en Marco Rubio, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. Die mocht gisteren 2,5 uur op audiëntie met de paus. Daar was natuurlijk ook wel wat te lijmen na pausgate tussen Trump en de paus. En nu mag hij naar Meloni. Nou, ik weet niet of hij daar nog wat moet lijmen of dat het vooral een aardig beleefdheidsbezoek gaat zijn. Dat gaan we zo meteen bespreken. En straks de tech-update, laatste technieuws met Stijn Goossens.
1: Maar we beginnen in Frankfurt, want de ECB, de Europese Centrale Bank, waarschuwt dat de rente mogelijk omhoog moet als de oorlog tussen Iran en Israël/Amerika de energieprijzen verder blijft opdrijven. Bijvoorbeeld ECB-bestuurder Isabel Schnabel die vreest dat de bedrijven hogere kosten gaan doorberekenen en dat de inflatie opnieuw hardnekkiger wordt. En daarmee groeit dus ook de kans dat lenen duurder wordt in de eurozone. Nou, andere leden van die centrale bank die spreken zich ook uit. En dat zou voor landen zoals Nederland met een open economie en hoge energieafhankelijkheid toch wel grote gevolgen kunnen hebben. Wellicht, althans, dat ga ik vragen aan macro-econoom Edin Mujagic, een van de makers van de BNR-podcast Het Grote Plaatje. Edin, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Ja, nou, waarschuwingen dus van allerlei leden van de ECB. Terechte waarschuwingen, moet inderdaad die rente omhoog?
4: Ja, als je kijkt naar de ontwikkeling van inflatie, als je kijkt naar de verwachtingen van inflatie, dan is de conclusie al heel snel dat de geldontwaarding hoger zal zijn, of hoger zal blijven, moet ik zeggen, dan wat de ECB nastreeft. Maar eigenlijk moeten we dit niet zien als een soort teken dat de ECB echt heel goed bezig is en op het juiste moment hiermee komt. Kijk, waar we nu in zitten is dat de bank waarschuwt dat de rente misschien wel omhoog moet. Mm-hmm. Eigenlijk had de rente al omhoog gemoeten, want inflatie is al heel lang veel te hoog. En als ik naar de stand van de ECB-rente kijk, dan ligt die rente op 2%. Ja, dat is gewoon veel te laag. Dus heel leuk dat de ECB nu zegt de rente zal omhoog moeten, maar eigenlijk had het al moeten gebeuren.
1: Ja, en is dat ook omdat je kan aanzien komen met deze oorlog, dat die gevolgen, dat zich langzaam over langere tijd zal uitsmeren. Dus dat je daarop moet anticiperen.
4: Ja, kijk, uiteindelijk is de inflatie op lange termijn niet het gevolg van een oorlog of wat dan ook, maar van het beleid van de centrale banken. En wat ik daarmee bedoel is, als jij als centrale bank de rente te laag houdt, dan voed je daarmee de inflatie aan. Een oorlog wakkert die aan, maar het vuurtje is aangestoken door de centrale bank zelf. En dat is waarom ik dus mik op die rente van 2%. Die is al jarenlang op dat niveau. En dat is veel te laag. Kijk even achter ons, de afgelopen jaren. Ja, heel vaak zagen we dat de inflatie niet te laag, maar te hoog was. Ja, dat heeft te maken met die rente van de ECB.
1: Ja. Wat is dan het argument van de ECB om die rente zo laag te houden? Waarom doen ze dat en waarom luisteren ze niet naar jou? Ja.
4: Het argument van de ECB is dat ze zeggen, kijk, de neutrale rente ligt ongeveer op 2%. En dat is een heerlijk concept, want neutrale rente is de rente waarvoor geldt dat je de economie niet aanjaagt of niet afremt en dus de inflatie keurig op 2% houdt. Het probleem met die neutrale rente, daarom is het ook een heerlijk concept, is je kunt hem nergens aflezen op je scherm. Je moet hem schatten. Dus dat is wat de ECB doet. Nou, ik geloof daar niks van, want als je mikt op 2% inflatie per jaar en je weet dat je economie met, nou, laten we zeggen, 1-1,5% per jaar groeit, dan ligt die neutrale rente eerder op 3% dan op 2%. En als ik dat dan weer relateer aan de rentestand van de afgelopen jaren, ja, dan kom ik heel snel tot de conclusie dat die gewoon laag is. Nou, waarom accepteert ECB dit? Waarom hielden ze die rente op 2%? Ja, weet je, ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat dat misschien iets te maken heeft met het feit dat heel veel eurolanden hele hoge schulden hebben. En als je hele hoge schulden hebt, ja, dan is hogere rente natuurlijk niet iets waar je op zit te wachten.
1: Nee. We kennen de gevolgen van wat er gebeurt als je de rente verhoogt. Dan wordt lenen wordt duurder, sparen wordt ook weer aantrekkelijker. Nou, voor bedrijven wordt het dan wat lastiger om te gaan investeren. Dus gaan we dat dan direct ook merken in onze economie? Gaat die vertragen?
4: Ja, kijk, als een centrale bank de rente verhoogt, dan gaan doorgaans alle rentes omhoog. Ja. Dus ook de hypotheekrentes, et cetera. Maar het is wel heel belangrijk om hier een cruciale kanttekening te maken. Dat soort effecten, dus dat alle rentes omhoog gaan, zie je op korte termijn. Op lange termijn kan het juist de andere kant op gaan. Want door nu daadkrachtig op te treden tegen inflatie, geef je aan de buitenwereld heel duidelijk te zien, we menen het echt als we zeggen dat we die inflatie willen aanpakken. Dat gaat een eigen leven leiden. Dan gaan de financiële markten vertrouwen erin krijgen dat de ECB daarin zal slagen. Dus dat de inflatie op termijn laag zal zijn. En dat betekent dat uiteindelijk die lange rentes, waar wij met z'n allen mee te maken hebben, waar het bedrijfsleven mee te maken heeft, die gaan op lange termijn juist omlaag. Kijk naar de landen waar de centrale bank echt heel stevig optrad tegen inflatie, bijvoorbeeld een Zwitserland, ja, dan zie je dat de kapitaalmarktrentes daar echt ontzettend laag zijn. Heeft alles te maken met het vertrouwen dat de inflatie in zo'n land structureel laag zal zijn.
2: Dankjewel, macro-econoom Edin Mujagic, maker van de BNR-podcast Het Grote Plaatje.
3: Dan naar Zweden, want dat maakt zich grote zorgen over toenemend geweld van criminele bendes. En ze willen daarom verregaande maatregelen invoeren. Een daarvan is dat kinderen vanaf 13 jaar die een risico lopen, een groot risico lopen om geronseld te worden door criminelen, dat die kinderen tijdelijk een elektronisch polsbandje gaan dragen, zodat de overheid ze kan volgen en beschermen. Ja, zie je het als een soort enkelband, wat? Maar dan voor kinderen.
2: Big brother is watching you.
3: Exact. Ja. Het zou dan jaarlijks gaan om een groep van 50 tot 100 jongeren die zo'n bandje zouden moeten krijgen. En dan het liefst een onopvallend bandje, bijvoorbeeld in de vorm van een horloge. Mm-hmm. En ja, met dat bandje wil dan de Zweedse regering eigenlijk controleren of deze groep jongeren zich houden aan een avondklok, want die krijgen ze dan ook. Dus na bijvoorbeeld 9 uur de deur niet meer uit. En of ze uit de buurt blijven van bekende criminelen. Dat schrijft RTL Nieuws. Nou, in Zweden blijkt ook al dat er steeds vaker kinderen tot 15 jaar worden ingezet voor criminele klussen. Er is namelijk voor hen vaak geen strafvervolging mogelijk, dus eigenlijk geen risico op gevangenisstraf. Volgens de Zweedse minister van Sociale Zaken worden nu al 173 kinderen van onder de 15 jaar verdacht van betrokkenheid bij bijvoorbeeld liquidaties. Of voorbereiding van liquidaties. Dus het is echt ook geen klein bier. We weten natuurlijk ook in Nederland dat steeds vaker echt jongeren worden ingezet voor bijvoorbeeld het hangen van een vuurwerkbom, mm-hmm, aan een deurknop. Maar nou ja, dit gaat dus echt al heel veel verder. Dus de maatregel met die elektronische bandjes, dat is onderdeel van een grotere aanpak van het toenemende bendegeweld in Zweden. Maar wat jij al zei, jij fronste met je wenkbrauwen van dit ga je niet menen. Nou, dat denken dus ook kinderrechtenorganisaties als UNICEF. Die zijn zeer kritisch op dit plan. Ze zeggen de burgerrechten van kinderen worden hiermee ernstig geschonden.
2: Ja, je zou denken, pak die gasten aan die de kinderen ronselen. En ja, niet per se die kinderen. Maar
3: nou, het is ter bescherming van de jeugd. Maar hier gaan nog heel veel discussies over worden gevoerd.
2: Het is bijna 7:15 en wij gaan naar Erwin de Hart bij de ANWB. Nou, vrijdagochtend, meestal rustig, hè?
5: Ja, en het is nu niet anders. Er staat een file door die werkzaamheden op de A12 Duitse grens Arnhem bij de IJsselbrug. Tot morgen is maar één rijstrook open. Daarna vanaf morgen is de hele weg weer open. Richting Duitsland vanuit Arnhem is maandag de hele weg weer open. Tot die tijd zijn twee rijstroken dicht. Tussen Knoopend Ouddijk en Velperbroek nu 9 kilometer file en een kwartier vertraging en geen flitser.
21: BNR Nieuwsradio. De ochtendspits.
3: In Rome ontvangt de Italiaanse premier Giorgia Meloni vandaag de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio. Die was er natuurlijk al, want hij kwam gisteren langs bij de paus. Na de felle uitspraken van de Duitse bondskanselier Merz dreigde de FVS vorige week troepen uit Duitsland weg te halen. Ja, en misschien staat Italië wel hetzelfde te wachten, want Italië zou ook te weinig hebben gedaan tijdens de oorlog tegen Iran. Ze zouden de VS eigenlijk te weinig gesteund hebben. Dus er zit nog wel wat oud zeer. We gaan erover praten met Italië-correspondent Paulien Valkenet. Paulien, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
3: Nou weten we natuurlijk dat Meloni en Trump eigenlijk altijd wel werden gezien als maatjes. Dat ging altijd heel erg goed. Ze leek echt wel een bondgenoot van de VS. Hoe zit dat nu? Hoe is die relatie?
6: Nou, die relatie is behoorlijk verslechterd vorige maand, omdat Trump toen de paus heeft aangevallen. Ja. Hij heeft over de paus gezegd dat hij zwak en verschrikkelijk was. Nou, dat kon Meloni niet over haar kant laten gaan. Dit is natuurlijk een heel katholiek land, ja, met een grote katholieke achterban. De paus woont hier. Dus zij heeft toen gezegd dat die aanval van Trump onacceptabel was. Mm-hmm. En dat was eigenlijk de eerste keer dat zij rechtstreeks kritiek heeft geleverd op Trump. Nou, hij is daarna helemaal losgegaan. Hij heeft gezegd dat zij onacceptabel is. Dat ze niet moedig is. Dat ze helemaal niet mee heeft geholpen in Iran. Dat hij teleurgesteld is in haar. En sindsdien, ja, dat heeft de relatie behoorlijk verslechterd. Daarom wilde Rubio ook naar Rome komen om zowel met de paus als met de Italianen te praten. Dus hij ziet vandaag om 11:30 Meloni. En hij heeft eerder ook al een gesprek met de minister van Buitenlandse Zaken hier.
3: Ja, precies. Maar gaat Rubio dan een klein beetje proberen de boel te lijmen? Of komt Rubio echt wel, nou, toch wel behoorlijk boos binnen bij Meloni zometeen?
6: Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat hij echt gestuurd is om de boel te lijmen. Om weer op vriendelijke voet te komen met Italië. Italië wil ook graag bevriend blijven met de Verenigde Staten. Ik denk dat de twee vooral veel zaken willen doen. Er is een hoop te bespreken. Er spelen een hoop zaken tussen de twee. Ze zullen het over Iran hebben. Mm. Italië zal het wellicht klagen over de importtarieven van Trump, die helemaal niet gunstig zijn. Misschien ook de situatie in Cuba, in Libanon, waar de Italianen vredestroepen hebben. Dus genoeg te bespreken, maar op vriendelijke toon en proberen de boel weer te lijmen.
3: Ja, precies. En in hoeverre zit daar een dreiging onder van het weghalen van militairen? Want je ziet natuurlijk ook die ruzie met Duitsland, waarin Trump ook zegt, nou, Merz heeft mij zo bekritiseerd, ik ga gewoon alle Amerikaanse, of althans een deel van de Amerikaanse troepen uit Duitsland weghalen. Ook Italië heeft veel Amerikaanse militairen. Moet Italië ook zenuwachtig hiervoor zijn?
6: Nou, ik denk dat dat inderdaad ook een zorgpunt is. Ze zullen het ook vast over hebben. Want Trump heeft vorige week gezegd dat hij waarschijnlijk een deel van de militairen weg wil halen uit Italië en ook uit Spanje. Omdat die helemaal niet hebben geholpen met het conflict in Iran. Mm. En in Italië zitten bijna 13.000 Amerikaanse militairen. Het is na Duitsland Italië zitten de meeste troepen na die in Duitsland van de VS in Europa. Er zijn een paar grote vliegbases. Er zit een belangrijke marinebasis in Napels. Op Sicilië zijn belangrijke bases. In Toscane bij Livorno hebben de Amerikanen hun grootste.
3: En dit was denk ik de lijn met Paulien. Kijken of we haar nog even op een goede manier de laatste zinnen kunnen. Nou, we gaan kijken of we er nog aan telefoon kunnen krijgen. Ik kan ze nog net even afmaken, wat ze aan het vertellen was.
2: Ja, zou wel fijn zijn, hè? Heb je een mooi rond verhaal.
3: Een mooi rond verhaal, ja, precies. En de vraag is natuurlijk, hè? Jou, daar is ze alweer. Paulien, ben je alweer?
7: Ja.
3: Oké, om het heel kort even af te maken. Rubio, wat gaat hij uit dit gesprek halen met Meloni zometeen? Wat is voor hem het belangrijkste?
7: Ik denk dat hij vooral zou willen weten of Italië bereid is in actie te komen in de staat van Hormuz. Dat is op dit moment heel belangrijk voor de Amerikanen. Mm. Italië heeft gezegd dat we bereid zijn om daar naartoe te gaan. Wellicht met twee mijnenvegers. Maar Italië wil dat alleen doen als er een stabiel staakt het vuren is. En in een internationale context. Nou, daar zullen ze het zeker over hebben. En Rubio zal goed willen weten van Meloni, ja, wat de Italianen bereid zijn te doen op dit vlak.
3: We gaien het zien. Dankjewel, Italië-correspondent Paulien Valkenet.
21: Tech-update.
2: En daartoe is hier Stijn Goos. En Stijn, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
2: We gaan praten over de MacBook Neo. Die populaire nieuwe goedkope MacBook van Apple. Die wordt mogelijk zeer binnenkort alweer ietsjes duurder. Waarom?
8: Ja, omdat Apple het niet meer voor elkaar krijgt om de vraag bij te benen voor de huidige goedkope prijs.
3: Oh, is hij zo populair?
8: Ja, hij is behoorlijk populair. In ieder geval populairder dan Apple zelf had bedacht. €699 hier in Nederland kun je hem al voor krijgen. Voor €699. Maar die versie die gaat er waarschijnlijk tussenuit. En dan kan je alleen nog maar de duurdere versie krijgen. De MacBook Neo kwam in maart uit. Toen gingen ook de prijzen van alle chips voor werkgeheugen omhoog. Dus toen was het ook van, wow, dat ze met zo'n goedkope laptop komen, is toch opvallend. Maar ook Apple loopt dus inmiddels tegen die hogere prijzen voor onderdelen aan. Ze hebben net de productie verhoogd. Hoger dan voor de komende periode verhoogd naar 10 miljoen. Dat is een verdubbeling ten opzichte wat ze eigenlijk gepland hadden. Daarover schrijft analist Tim Kulpen in zijn blog. En volgens hem moeten er dus ook speciaal nieuwe chips worden bijgemaakt. Tot nu toe konden ze altijd teren op de huidige overgebleven chips van de productielijn van de iPhone. Want er zit een iPhone-chip in die MacBook. MacBook. En dan hadden ze er genoeg aan. Maar nu moeten ze dus meer bijmaken. En dat maakt het dus duurder.
3: Maar ze hebben dus wel echt weer een hit te pakken, wat wel knap is.
8: Ja, zeker knap. Was ook wel de verwachting toen er met een goedkope MacBook aankwam. Want in dit prijssegment heb je gewoon geen MacBooks tot nu toe. Ze hebben wel de Mac Mini in dit prijssegment. Dat is een desktopcomputertje zonder scherm, als het ware. En daar hebben ze van de week ook al het goedkopere model, ook 699 was die, ook weggehaald. Dus daar moet je ook nu 799 betalen.
3: Als ze €100 meer betaal je dan.
8: Ja, dan
3: natuurlijk.
8: Krijg je wel dus ook meer opslag. Dus mensen hebben gewoon het goedkopere model weggehaald. Ja. Dat gaat dus ook met de Neo gebeuren. Mogelijk komen er wel wat nieuwe kleurtjes bij om die verhoging van die prijs een beetje te maskeren. Maar dan vanaf dan dus maar vanaf €799 voor de MacBook Neo is nu nog niet aangekondigd, maar dit is dus een gerucht wat de verwachting is dat het komende tijd aangekondigd wordt. En dan zou die Neo ineens een stuk minder interessant kunnen worden toch voor een grote groep mensen, want dat was juist vanwege die lage prijs.
2: Dan gaan de Franse autoriteiten uitgebreider onderzoek doen naar Elon Musk en X. We weten al dat daar een onderzoek loopt al een tijd, maar dat wordt dus uitgebreid. Waarom?
8: Ja, het wordt nu een formeel juridisch onderzoek. Komt omdat Musk weigerde op te komen dagen voor een verhoor dat de Franse autoriteiten hadden opgevraagd. Was weliswaar een vrijwillig verhoor, waarvoor ook oud-CEO Linda Yaccarino was opgeroepen. En dus Elon Musk kwamen allebei niet opdagen afgelopen maand toen dat verliep. En daarom hebben ze nu gezegd, nou, als dat niks oplevert, gaan we gewoon een uitgebreider onderzoek doen. Nou, dit gaat allemaal over verdenking dat het algoritme van dat platform X misbruikt zou zijn voor buitenlandse inmenging in de Franse politiek. Het onderzoek werd vorig jaar ook aangevraagd door een Frans parlementslid. En er speelt ook nog de verspreiding van AI deepfakes op het platform mee. En het misdragen van Grok, die AI-assistent op het platform. Daar gaan ze allemaal naar kijken in het onderzoek. Musk zelf noemde het onderzoek toen het een tijdje geleden al aangekondigd werd een politieke aanval. Nadat het kantoor ook van X in Parijs werd onderzocht door de autoriteiten. Daar waren ze binnengevallen. En ook het Amerikaanse ministerie van Justitie is er niet blij met dit onderzoek. Die verzetten zich ertegen. Die willen ook niet meehelpen bij de Fransen. Maar ja, goed, er komt dus nu een grondig onderzoek en misschien dus wel juridische vervolgstappen.
2: Tot slot nog even naar dating app Bumble. Die gaan het allemaal helemaal anders doen. En ze stoppen met swipen voor het beoordelen van mensen. Dus niet meer naar rechts als je iemand leuk vindt en naar links als je iemand stom vindt.
8: Precies, is voor jou ook lang geleden, denk ik.
2: Daar kan ik graag
3: over doen. Daar kan je niet over hebben.
2: Best een tijd geleden. Wat komt daarvoor in de plaats?
8: Ja, iets revolutionairs, al dus de CEO van Bumble, Whitney Wolf. Maar wat het woord, dat hebben ze dus nog niet naar buiten gebracht. Grote kans wel is dat het met AI te maken heeft. Aangezien al die dating-apps experimenteren met AI-functies. Ook Bumble kondigde een paar maanden geleden al een nieuwe AI-assistent genaamd Bee uit. Vond ik wel een leuke naam, Bumblebee. En die zou dan de matches kunnen gaan aanraden op basis van interviewvragen, datesuggesties kunnen doen, dat soort zaken. Het is wel een opmerkelijke verandering voor het platform. Niet alleen dat swipen gaat namelijk weg. Ze stoppen ook met iets waar voor Bumble juist bekend stond, namelijk dat vrouwen het initiatief moesten nemen voor een gesprek. Dat werd altijd best wel goed opgevangen door gebruikers. Die waren daar heel blij mee, dat je als vrouw de controle had over, wil ik dit gesprek überhaupt gaan hebben nadat je een match hebt. Maar daar gaan ze dus ook mee stoppen. Volgens de CEO, omdat het ook een soort forceren van een specifieke groep, van een specifiek gender was. En daar willen ze niet te veel forceren.
3: Dus je mag nu gewoon lekker, ook weer als man, mag je vrouwen
8: als
3: aanspreken.
8: Als het wordt uitgerold eind dit jaar, dan kan dat waarschijnlijk voor, dan wordt dat gewoon vrijgesteld. Maar ze zeggen wel, de essentie van die functie, namelijk agency voor vrouwen, dat willen ze wel behouden op de platform. Maar
3: hoe dan?
8: Dus in die nieuwe functies, wat het wordt. Ik zat ook te denken, wat zou het dan kunnen worden, hè? Om in plaats van swipen, wat moet je dan zeggen? Nou, je hebt wel Hinge, is een ander platform, een dating app, en daar moet je dan reageren op een specifiek iets van iemands profiel. Dus iemand heeft een foto of iemand heeft een hobby, en dan moet je daarop reageren om met iemand in gesprek. Dan heb je meteen een gespreksopener. Hmm. Nou, dat soort dingen zijn waar je aan kan denken. Maar het zal waarschijnlijk met AI te maken hebben. Eind dit jaar dus. En dan is het dus ook bye-bye swiping. Ben er wel blij mee, denk ik. Hoewel, gebruik
3: het al. Ik wou zeggen, doe jij het nog vaak?
2: Ik weet het thuis rond dat, hoor.
8: Nee, het heeft me wel geholpen aan de relatie.
2: Misschien wel lekker voor de schaal van hebben, TZT.
3: De nieuwe Bumble-app.
8: Ik ga overleggen met mijn vriendin.
2: Ja, de vriendin die relatie kunnen stuk maken. Alles kan kapot. En dan moet je dus reageren op iets wat op het profiel staat. Oké, dus stel iemand houdt van voetballen, dan zeg je, mag ik je ballen zien?
8: Ja, dat is
3: Ja, dat kijk, is daar, jij, we ja. moeten dus dit initiatief moet dus niet bij de mannen liggen. Nee. Dat is dus weer helemaal duidelijk. Ja.
2: Stijn, wat hebben we zo meteen in de schaal van hem om 9:45?
8: Nou, we gaan ook. Ik heb wat gesloopt bij de receptie. En daardoor is het een bende bij de receptie buiten hier bij de studio. En daarom moeten we het schoonmaken. En dat doen we met een battle tussen twee robotstofzuigers die ook kunnen dweilen. Twee wel echt premium modellen.
2: Ah, je hebt weer twee dingen meegenomen. Merken.
8: Wat zei je?
2: Je hebt weer twee dingen meegenomen.
8: Ja, altijd twee dingen. Dat vind ik het leukste. Maar we gaan daarvoor wel even hier dus de studio uit. Tenminste, één van jullie. En dan gaan we hier. Ik ga wat knoeien.
3: De wedstrijd met twee robotstofzuigers.
8: Ja, ik ga het nu even klaarzetten, want het is behoorlijk wat werk.
2: Nou, knoeien wij nog even door. Dankjewel, Stijn Goossens.
9: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
2: De rechtbank in New York heeft opnieuw Trumps importheffingen onwettig verklaard. Dit keer die 10% heffingen die wereldwijd golden. En Trump in de tussentijd die gaf de EU een nieuwe deadline om die handelsdeal met Amerika nou eens een keer af te ronden. Nou, al het nieuws uit het Witte Huis en uit New York zometeen met Amerika-correspondent Jan Posma.
10: Vermogen vraagt om zorgvuldigheid. Als belegger bent u altijd op zoek naar risicospreiding in uw portefeuille. De beursgenoteerde onderneming AR Capital biedt investeerders toegang tot nauwkeurig geselecteerd, uitsluitend Nederlands, commercieel vastgoed. Via obligaties, vastgoedfondsen en onderhandse leningen. Bekijk onze propositie op arcapital.nl. AR Capital. Investeren met focus.
11: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
10: Ook een vertrouwde partner voor vermogensbeheerders en family offices. AR Capital.
11: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
12: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
13: Van Bentum en Keulen Advocaten.
14: Van Bentum en Keulen Advocaten en Notariaat.
15: Na 85 jaar gaan we verder als VBK. Nieuwe naam, dezelfde mensen, hetzelfde vertrouwen. VBK, vertrouwd vooruit.
12: Nextview Consulting, de Salesforce-partner voor corporates en private equity.
16: Kwaliteit begint bij volledige controle. Bij Beukenhorst branden we al sinds 1784 onze koffiebonen zelf. Vanuit onze branderij rechtstreeks naar jouw kop koffie. Ontdek het verschil op beukenhorst.nl. Beukenhorst. Koffie met karakter, service met aandacht.
17: Be Frank, pensioenalert.
18: 68% van de werkgevers is nog niet klaar voor het nieuwe pensioenstelsel. Maar het is gelukkig nog niet te laat. Be Frank helpt je om op tijd aan alle verplichtingen te voldoen. Dus ga vandaag nog naar befrank.nl.
16: Ook Beukenhorst koffie op kantoor? Ontdek het verschil op beukenhorst.nl.
30: Als ondernemer denk je vooruit. Ook aan de verkoop van je bedrijf. Maar wat is de onderneming eigenlijk waard? En hoe vind je de juiste koper?
31: Na een nauwkeurige waardebepaling van uw onderneming maken we samen met u een doordachtplan voor de toekomst. En via ons uitgebreide netwerk vinden we altijd de juiste koper. In Nederland of daarbuiten. Ik ben Wouter Jolie, partner bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil.
30: Ontdek hoe op rma.nl.
32: Van liftbatterijen naar een compleet nieuw Europees energiesysteem. Zonder ook maar enige technische kennis.
33: Jan-Willem de Jong gooide meerdere keren het roer compleet om met zijn bedrijf iWell. En nu haalt hij 27 miljoen op en wil hij heel Europa van batterijen voorzien.
32: Maar hoe realistisch is dat? Je hoort het in Op de Zaak.
33: Nu in je podcast-app.
34: Op de Zaak wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. Bedrijfssoftware voor MKB'ers en accountants.
35: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
36: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
37: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
38: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
39: Het MKB schuift ook elke dag aan bij Thomas van Zijl om mee te praten over het dagelijkse nieuws. Wil je ook weten wat de motor van de economie bezighoudt? Luister dan elke dag om 10:50 naar BNR Zaken doen.
40: In de BNR-app.
3: Het CBS ziet de Nederlandse industrie eindelijk groeien. Productie is in maart 1,7% hoger. De hackers, de shiny hunters, nemen wereldwijd sites van universiteiten over. En ook Nederlandse scholen zijn slachtoffer. En de jonge democraten zijn geschokt na de vuurwerkbom bij D66 gisteravond. Dit en meer vind je nu in de BNR-app.
2: 8 uur rond. We gaan naar de ANWB met Erwin de Hart. Staan er nog files, Erwin?
0: Ja, er staan ook files, maar niet heel veel. Zoals gewoonlijk op vrijdag. Op de A12 Duitse grens Arnhem door de werkzaamheden een kwartier vertraging. 7 kilometer file tussen Zevenaar en Knoopend Velperbroek. A50 Apeldoorn richting Zwolle. 5 kilometer file tussen Heerde en Knoopend Hattemerbroek. De vertraging is een kwartier. Op de A58 Breda Eindhoven bij Oorschot. 5 minuten vertraging en 5 minuten op de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Bezel en Knoopend Tichelia. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. Dat waren alle files van dit moment. Er zijn geen meldingen van flitsers.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Premier en D66-leider Rob Jette reageert boos op de aanval met een vuurwerkbom op het partijkantoor van D66. We laten ons niet bang maken door geweld, zegt hij. In het gebouw waren tientallen jongeren aanwezig. Zij bleven ongedeerd. Het pand raakte wel beschadigd. Er is een verdachte opgepakt. Rusland heeft naar eigen zeggen honderden Oekraïense drones onderschept die waren gericht op Moskou en andere regio's in het midden en zuiden. Rusland had eerder voor vandaag en morgen een eenzijdig bestand afgekondigd. Oekraïne liet zo'n bestand woensdag al ingaan, maar zegt zich er niet aan te houden omdat Rusland dat ook niet doet. In het Verenigd Koninkrijk waren gisteren lokale verkiezingen en nu de eerste uitslagen er zijn, lijkt Labour, de partij van premier Starmer, zoals verwacht af te stevenen op een recordverlies. Reform UK, de anti-immigratiepartij van Nigel Farage, staat juist op winst. De meeste uitslagen moeten nog komen. Argentinië heeft nog niet in beeld wat de bron is van de Hanta-besmettingen. Volgens het ministerie van Volksgezondheid moet nog duidelijk worden waar de twee Nederlanders precies zijn geweest die pas aan het virus overleden. Ze trokken 4 maanden door Zuid-Amerika voor ze op cruise gingen met het schip Hondius. En nog een uurtje en dan beginnen voor bijna 200.000 scholieren de eindexamens. HAVO start met filosofie, VWO met kunst. Later vandaag gaan de VMBO'ers los op wiskunde. Een sporthal in Waalwijk viel gisteravond af als examenlocatie. Door problemen met het dak mag daar voorlopig niemand in, meldt Omroep Brabant. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en wisselend bewolkt met in het noorden en oosten zon. Vanmiddag blijft dat hetzelfde en het wordt 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: De beurzen in Amerika zijn in de min gesloten. Dow Jones 0,6% lager. S&P 500 0,4% lager. En de Nasdaq 0,1% lager. En ook in Azië is het allemaal rood wat de klok slaat. Wat valt het meeste op? Nou, met name de Hang Seng. 1% lager. Nikkei 0,3% lager. En de Kospi die staat dan weer 0,1% hoger. Dat is wat betreft heffingen en beursnieuws. Olieprijs trouwens iets opgelopen, momenteel rond de $101. Heffingen en beursnieuws volg je bij BNR. In onze nieuwsuitzendingen, ochtendspits, avondspits, in zaken doen trouwens. En in de BNR-app. Maar niet eigenlijk. Amerikaanse rechtbank heeft opnieuw Donald Trumps importheffingen onwettig verklaard. En dit was al het alternatief voor die vorige importheffingen die ook al onwettig waren. En er was een nieuwe deadline van Trump voor de EU om die handelsdeal nou eens in te voeren en door te gaan voeren. Zometeen Jan Posma, onze man in Washington, met het laatste nieuws.
5: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
7: Doen ze bij jou declaraties nog in Excel? Beetje zonde van je tijd, niet? Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van verlof tot salaris in 1 voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
8: Van Bentum en Keulen Advocaten.
9: Van Bentum en Keulen Advocaten en Notariaat.
19: Na 85 jaar gaan we verder als VBK. Nieuwe naam, dezelfde mensen, hetzelfde vertrouwen. VBK, vertrouwd vooruit.
20: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
21: Het is misschien wel de belangrijkste Volkswagen in jaren, de ID Polo. Alle prijzen en specificaties zijn bekend. De directeur van Volkswagen Nederland hoor je vanmiddag. Om 3 uur in de Nationale Autoshow.
22: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental.
10: Huren, delen, leasen.
11: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
12: In de BNR-app.
11: Kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app.
12: En blijf scherp.
11: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Iwan Verrips.
2: Goedemorgen, 6 minuten over 8. We zijn halverwege met de ochtendspits van vrijdag 8 mei. Nog een paar uurtjes werken, dan is het weekend. En dan heb je tijd om al die leuke BNR-podcasts te luisteren in de BNR-app bijvoorbeeld.
3: Ja.
2: Maar dat terzijde. Eerst nog even de ochtendspits. Wat gaan we daarin doen?
3: We gaan onder andere zo meteen praten met bouwbedrijf Heijmans. Die hebben cijfers gepresenteerd van het afgelopen kwartaal. Gisteren spraken we al BAM. Nou, we weten ook waar zij mee kampen. En de bouwopgave is groot. Even kijken of Heijmans het dan nog wat beter doet dan BAM. Hoewel het bij BAM ook prima ging.
2: Geen wedstrijdje. Nou, misschien
3: nou ja, trouwens, zeker. Ja. Het zijn toch concurrenten, zou je zeggen. En ook nog belangrijk, wij gaan spreken met Jan Paternotte van D66. Want gisteravond dus ineens een vuurwerkbom naar binnen gegooid in het partijkantoor van D66 in Den Haag. Serieus natuurlijk wat daar dan gebeurde. Er waren ook gewoon allemaal mensen nog in het pand. Gelukkig niemand gewond geraakt. Zometeen daar even het laatste nieuws over.
2: Maar we beginnen in Washington. Oh nee, we beginnen in New York, want een Amerikaanse rechtbank daar, die heeft opnieuw Donald Trumps importheffingen onwettig verklaard. Het ging dit keer om die wereldwijde 10% heffingen die Trump had ingesteld nadat het Hoge Rechtshof zijn vorige heffingen had verboden. Nou, je begrijpt, Trump zelf die was er niet blij mee.
13: We had 2 radical left judges that voted against it. So nothing surprises me with the courts. Nothing surprises me. So we always do it a different way. We get one ruling and we do it a different way.
2: Ja, en ook zei Trump tegen de EU dat er een nieuwe deadline is gekomen om de handelsdeal met Amerika af te ronden en in te voeren. Nou, eerst maar eens eventjes over die beslissing van die rechtbank. Volgens onze Amerika-correspondent Jan Posma is dat een klap voor Donald Trump.
14: Deze rechtbank zegt dat Trump dus deze 10% heffingen niet mag instellen, omdat de wet die hij daarvoor gebruikt, de sectie 121, die is daar niet geschikt voor. Trump die zei van ja, we hebben een negatieve handelsbalans, dat is eigenlijk een soort crisis, en daarom mag ik dit doen. En de rechters zeggen nee, zo doen we dat dus niet. Is even heel kort door de bocht. En je hoorde net Trump al zeggen, ja, als die rechters iets afwijzen, dan proberen we gewoon wat anders. Nou, deze 10% heffingen zijn al een alternatief voor Trumps oorspronkelijke heffingen, die Liberation Day heffingen, die al werden afgekeurd door het Hoge Rechtshof. Dus nu mag het alternatief dus ook niet. Dus wel duidelijk inderdaad een tegenvaller.
2: Ja, dus hij moet op zoek naar een alternatief voor het alternatief. Zijn die 10% heffingen dan nu weg voorlopig of dat niet?
14: Nee, dat voorlopig nog niet. Daar wordt het ook wel een beetje ingewikkeld, hoor. Voorlopig zijn ze eigenlijk alleen afgeschaft voor die twee bedrijven die deze zaak aanspanden. Maar breder nog niet. En wat ook altijd meespeelt, het Witte Huis kan in hoger beroep. En ze hebben het nog niet officieel gezegd, maar daar kunnen we wel bijna 100% zeker van zijn dat ze dat gaan doen. Dus dit hoofdstuk is ook echt nog niet afgesloten. En die 10% heffingen, die blijven dus breder wel gewoon bestaan. Maar ja, ze wankelen dus wel. En we weten ook dat het Witte Huis al bezig was met alternatieven ook hiervoor. Want deze heffingen zouden ook, ik geloof, eind juli al verlopen. Dan moesten ze sowieso naar een alternatief kijken. Daar is een heel team al heel druk mee bezig van hoe ze dan opnieuw heffingen kunnen gaan instellen. Dus die strijd gaat echt nog wel even door. En die importheffingen, op wat voor vorm dan ook, die blijven gewoon komen. En het is precies zoals Trump zegt, hij gaat gewoon steeds weer met alternatieven komen.
2: Ja, het juridisch gevecht, dat blijft dus. Oké, intussen heeft Trump een deadline gegeven, een nieuwe deadline voor de onderhandelingen met de EU over dat handelsakkoord. Independence Day?
14: Ja, hij sprak met von der Leyen, stuurde daar een truth-berichtje over. En hij zei eigenlijk, goed gesprek jongens, maar het wordt wel tijd dat de EU eens werk gaat maken van de deal die we hebben afgesproken. Hè. Dat was toen die ontmoeting in Schotland, weet je nog. Toen von der Leyen daar langskwam, toen Trump daar ook was op zijn golfbaan. Daar. Ja, precies. Trump zegt nu 4 juli inderdaad Independence Day, dan moet er wat zijn, anders dan krijgen jullie meer heffingen. In Brussel zijn ze het nog niet helemaal eens. En dan zijn er ook nog die dreigementen waar Trump eerder mee kwam, hè, voor 25% heffingen op Europese auto's. Dus vooral voor Duitse auto's zal dat raken. Dat maakt het ook weer niet makkelijker. Ik zei het al, Trump blijft dus naar alternatieve methodes voor zijn heffingen zoeken. Dus de EU moet daar ook op voorbereid zijn. Maar ze weten ook sowieso, die heffingen zijn niet zomaar weg. Maar dat geeft natuurlijk wel heel wisselende signalen als rechters dan ondertussen Trump ook terecht wijzen en tegenspreken op zijn eigen importheffingen. En dat maakt ook zijn tripje voor volgende week richting China lastiger. Want ook voor dat bezoekje aan Xi heeft hij natuurlijk dan deze uitspraak in zijn achterzak bij zich. En dat weten ze in China ook. Dus lastige timing weer voor Trump, die dit allemaal liever voorkomen had natuurlijk.
2: En dat zei Amerika-correspondent Jan Posma. En als je meer Jan wil, dan moet je luisteren naar de BNR Amerika-podcast. Die vind je in de BNR-app. En sinds gisteravond staat de nieuwste aflevering voor je klaar.
1: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
2: De cijfers van bouwbedrijf Heijmans verwachten, ondanks de geopolitieke spanningen en de gestegen energieprijzen, de financiële vooruitzichten dit jaar te halen, maakt het bouwbedrijf deze ochtend bekend. En het orderboek van het bedrijf steeg in een jaartijd van 2,9 miljard euro naar 4,1 miljard, een stijging van 40%. Er zit dus veel moois in de pijplijn. We gaan erover praten met CEO Ton Hille van Heijmans. Meneer Hille, goedemorgen.
15: Goedemorgen, meneer Frips.
2: De opdrachten stromen binnen dus.
15: Ja, ik denk dat we zijn wel selectief, maar je ziet dat er natuurlijk een overvloed aan werk is. Zowel in de woningbouw als energietransitie, hoogwaterbeschermingsprogramma of onderhoud van onze wegen. Dus ja, daarmee zien we dat het aantal opdrachten groeit.
2: Ja, wanneer wordt dat gerealiseerd? Want ik zag het aantal verkochte woningen is vrijwel gelijk gebleven als we diezelfde periodes Q1 vorig jaar met Q1 dit jaar vergelijken.
15: Ja, op dit moment zien we dat de woningaantal verkopen dat gelijk is. Ik heb overigens wel tijdens de jaarcijfers gezegd gelijk, maar misschien ook wel einde jaar iets minder. Mm-hmm. Omdat we nog wel stagnatie zien natuurlijk in de hele woningmarkt. Het is positief dat de Rijksoverheid wat actiegerichte initiatieven heeft ontplooit. Maar we zien nog wel dat overvolle energienet en de financiële uitdaging bij beleggers en coöperaties. Dus dat is nog niet allemaal hosanna.
2: Nee, dat begrijp ik heel goed. Gisteren spraken wij met uw collega van BAM, Ruud Joosten. Toen hadden we ook uiteraard over de oorlog in het Midden-Oosten. Problemen in de straat van Hormuz en dergelijke. Gestegen energieprijzen. Wat merkt u daarvan? Hoe hindert u dat? Of valt het mee?
15: Nou, het valt tot op heden mee. En natuurlijk hebben we allemaal last van de brandstofprijzen. Dat is waarom we onze mensen ook 1.000 euro hebben gegeven aan het einde van het eerste kwartaal, goed jaar gehad en daarmee ook zeg maar even een bijdrage voor 1.000 euro aan de mensen, want uiteindelijk is het levensonderhoud duurder geworden. Maar als je onder een grotere lijn kijkt, zien we dat we toch veel contracten hebben die zijn geïndexeerd of prijzen al vastleggen. Sommige grondstoffen hebben we ook termijncontracten van. En zeker in nieuwe contracten maken we ook echt afspraken over onze onvoorziene omstandigheden, zoals de geopolitieke situatie, want die kun je niet op jezelf nemen als bedrijf.
2: Nee. Dat begrijp ik. Wij hebben ook de situatie gezien een paar weken geleden dat de netbeheerders aankondigden de hele plek in Nederland. Ja, daar gaan we gewoon voorlopig de komende tijd niks aan kunnen sluiten. Geen nieuwe woonwijken meer. Ja, hoe raakt dat u? Inderdaad, dat gaat dus gewoon minder productie zijn de komende tijd.
15: Nou, de vraag is of het allemaal minder productie is. We zullen het ook veel integraler moeten oppakken. We hebben een aantal grote objecten waar we zelf de energievoorziening op ons hebben genomen. Nou, en dan kun je toch gewoon bouwen. Dus we zullen ook anders moeten gaan kijken. En dat doen we ook met gebiedsontwikkelingen bijvoorbeeld, waar we niet alleen woningen bouwen, maar waar je ook de infrastructuur moet aanleggen, waar je de netcongestie moet oplossen en waar je ook moet verduurzamen, de biodiversiteit op een goede kwaliteit moet maken. Dus het is een andere manier van ontwikkelen die ook weer kansen geeft.
3: Ja, dus u zegt dat het is wel gewoon mogelijk. Uw collega Ruud Joosten van BAM was vrij kritisch gisteren ook bij ons op de overheid, met name dan op premier Jetten. Hij zegt, ik had echt meer verwacht. Dit moet zeszaggen zijn, die hele woningcrisis. Dat moet je nu gewoon integraal, moet je daar keihard mee aan de slag. Dat zie ik helemaal niet. En als ik aanbel, krijg ik eigenlijk nee op het request. Hoe is dat bij u? Hoe kijkt u daarnaar?
15: Nou, ik weet niet of ik zo kritisch moet zijn. Even, we hebben een nieuwe minister. Die minister is natuurlijk toch gewoon niet fijn begonnen. Die heeft in ieder geval in de publiciteit heeft ze gewoon een beetje pech gehad, laat ik het maar zo zeggen. Maar we moeten ook vertrouwen op haar beleid. Ik vind het positief dat er een aantal actiegerichte initiatieven bekendgemaakt zijn. Het huidige kabinet over volle energienet en die hele financieringsvraagstukken, dat ligt niet eens bij de overheid, dat ligt bij de beleggers en coöperaties. Dus het is een veelheid van, ik heb het al eens gezegd, een cocktail van problemen die allemaal samenkomen. We verwachten wel meer van het kabinet. Of het alleen chefzaggen moet zijn, dat zou, ja, dat kan.
3: Het kan, maar u zegt dat het is geen must. U wilt mevrouw Boekholt van Sullivan nog wel even respijt geven, hoor ik. Chefzaggen.
15: Ja, want ze zijn het begonnen met het team, hè?
3: Ja, precies. Chefzaggen wellicht ooit. U zegt ook, er kan dus heel veel wel. Heeft u überhaupt echt iets nodig in deze wooncrisis nu van de overheid?
15: Nou, kijk, ik heb wel vaker gezegd dat we wel besliskracht en consistent beleid nodig hebben. En vooral dat laatste, consistent beleid, vind ik belangrijk. Wij vinden in ieder geval dat we moeten inzetten ook op duurzaamheid en biodiversiteit in de woonomgeving. Dat daar een consistente regels zijn op voor de langere termijn, zodat we ook kunnen gaan investeren in bijvoorbeeld het digitaliseren of het modulair industrieel produceren. Mm-hmm. En daar heb je natuurlijk bijvoorbeeld typegoedkeuringen voor nodig. Daar heb je allemaal maatregelen voor nodig. En dat niet iedere lokale overheid zijn eigen regels kan stellen, waardoor je niet industrieel kan produceren.
3: Nee, precies. En ziet u dat al wel? Ziet u, is er sprake wat u betreft van consistent beleid wat er nu aan gaat komen?
15: Ik zie het nog te weinig. Ik zie wel bij de Rijksoverheid, die hebben nu uitgevaardigd dat ze het de lokale overheden niet meer, in ieder geval niet stimuleren om allemaal optopregels te maken. Maar uiteindelijk is het de lokale overheden die dat wel moeten overnemen. En in die zin hebben we natuurlijk een gelaagde regelgeving vanuit Rijksover provinciaal naar regionaal. En dat stemt nog niet allemaal met elkaar af.
2: Ik heb nog twee vragen voor u. Eén, rente. We spraken 3 kwartier geleden met Edin Muljagić, het macro-econoom. Die zei, ja, die ECB die moet eigenlijk de rente gaan verhogen. Steeds meer geluiden uit Frankfurt, die lijken daar ook op te zinspelen dat dat gaat gebeuren, vanaf volgende maand wellicht al. Wat zou dat voor u betekenen?
15: Nou, ik kom nog uit de tijd van rente, hypotheekrentes van de 8-10%. Ja. En dat moeten we niet hebben, laat ik daar duidelijk in zijn. Maar een hypotheekrente van 4-5% hoeft voor de woningbouw nog niet verstorend te zijn.
2: Oké, dus dat hoeft geen ramp te zijn. En tot slot, stikstof. Ik hoor daar niemand meer over de laatste maanden. Dat probleem lijkt al een soort van verdwenen in de lucht. Hoe speelt dat nog voor u? Waarom is dat opeens weg uit de aandacht?
15: Nee, zeker is dat nog een probleem. Maar de opgave is zo groot als je kijkt naar het hoogwaterbeschermingsprogramma, vervanging en renovatiemarkt. En je ziet dus gewoon dat dat zeg maar iets meer naar de achtergrond is gebracht. Omdat ook bijvoorbeeld de hele energieaansluitingen, dat krijgt wel een soort andere prioritering, een hogere prioritering, waardoor er wel voldoende werk in de markt is. Ja. En dat is wat je ziet.
2: Dank, Ton Hille, CEO van bouwbedrijf Heijmans. Het is bijna 18 minuten over 8. Erwin de Hart is bij ons van de ANWB. En die ziet op de schermen werkzaamheden in de buurt van Arnhem.
0: Ja, dat is wat ik zie. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem 7 kilometer file tussen Zevenaar en Knoopend Velperbroek. 20 minuten is de vertraging nu ongeveer door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. De linkerrijstrook is dicht. Tevens 2 rijstroken van de andere brug. Morgen is alles weer vrij vanuit Duitsland en maandag vanuit Arnhem ook. Op de A50 Apeldoorn richting Zwolle tussen Heerde en Knoopend Hattemerbroek 5 kilometer file door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Dan de flitser A4 Antwerpen-Rotterdam bij hectometerpaal 223,4.
1: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
16: Er ligt een bod op tafel van 48 miljard euro.
17: De cijfers waren beter dan analisten hadden verwacht.
18: Turn your ship around. Turn your ship around.
3: Dan even het laatste nieuws over het Hanta-virus. De Britse gezondheidsautoriteiten die zijn op zoek naar een Britse passagier die van dat cruiseschip gevlucht is. De 24 april gingen 7 Britse passagiers van boord. 2 van hen zitten inmiddels in thuisisolatie in het Verenigd Koninkrijk. 4 zijn nog op Sint Helena en staan daar wel in contact met de autoriteiten. Dat is 6, maar de 7e... die is weg. De Britse gezondheidsautoriteiten zeggen dat ze naar hem op zoek zijn. Verder in contact te zijn ook met de relevante gezondheidsautoriteiten voor advies, voor het contactonderzoek. En ze maakten zojuist bekend dat er bij 2 Britten is vastgesteld dat ze dus daadwerkelijk dat Hanta-virus hebben. Er ligt ook een Britse man in isolatie in een Nederlands ziekenhuis. In Singapore zijn er 2 mensen uit voorzorg in quarantaine geplaatst, meldt het agentschap voor infectieziekten van dat land. Die 2 die waren inderdaad ook passagiers op dat cruiseschip Hondius, worden binnenkort getest. Het Argentijnse ministerie van Volksgezondheid heeft onderzoek gedaan naar het virus. Ze zeggen de bron nog niet te hebben ontdekt. De 2 Nederlandse passagiers van dat cruiseschip die zijn overleden. Die kwamen aan in Argentinië op 27 november, reisden toen door dat land en ook door Chili, Uruguay. Toen kwamen ze weer aan boord van het schip en ze hebben dus ergens onderweg dat virus opgelopen. Argentinië denkt dat het in een bepaalde regio, een bepaald natuurgebied is waar die 2 vogels gingen spotten. En daar worden nu ook knaagdieren gevangen om te checken of die besmet zijn met dat Hanta-virus. Maar daar hebben we nog geen bevestiging van. Dan Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention. Dat heeft de Hanta-virusuitbraak niveau 3 gegeven. Dat is het laagste niveau van de noodactivering. Maar goed, het is al wel in die noodactivering dus actief. Het is ook normaal voor deze situatie. Het risico is volgens dat center laag. Maar de situatie wordt wel actief gemonitord.
2: En dan schrikken gisteravond in Den Haag. Want bij het partijkantoor van D66 is een vuurwerkbom naar binnen gegooid. Wat het motief daarvoor was, dat is nog niet duidelijk. Er zit een verdachte vast en die wordt verhoord door de politie. Op het moment van die explosie waren er zo'n 30 mensen van de Jonge Democraten, de jongerenorganisatie van D66, aanwezig in dat pand. En de impact op die mensen is enorm, uiteraard, meldt de jongerenpartij van D66 in een reactie. Nou, de explosie kan rekenen op woedende reacties van links tot rechts vanuit Politiek Den Haag. Nu bij ons is D66-fractievoorzitter in de Tweede Kamer, Jan Paternotte. Meneer Paternotte, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Ja, is bij u iets meer bekend over wat hierachter zou kunnen zitten? Want dit is toch wel weer een ongekend dieptepunt.
4: Ja, het is absoluut een ongekend dieptepunt, ja. Ik werd gisteren door staatssecretaris Erik van den Burg gebeld, die daar net toevallig naast stond en zag dat dat er allemaal politie voor de deur stond en dat er net een enorme knal was geweest die tot...
5: Trulease met Genke.
22: Altijd scherp, werkt onvermoeid.

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Voor alle reacties, want die zijn eigenlijk wel unaniem. Spreken die hun afkeer uit van wat hier gebeurd is.
3: Ja, zeker. Heel veel collega's die zijn op de lijn gekomen naar mij toe. Ook de burgemeester van Den Haag natuurlijk, die er meteen bovenop zat, Jan van Zanen. En veel mensen hebben zich ook publiekelijk uitgesproken. En ja, dat is goed. Het gaat ook niet alleen om D66. Het gaat natuurlijk om onze democratie. Mm-hmm. En het zijn van politieagenten tot rechters, tot leraren, tot ook andere politieke partijen die vaak het doelwit zijn van dit soort intimidatie. En mensen die mee het normaal te moeten maken.
2: U valt even een beetje weg. Ik weet niet of er iets met de microfoon is, maar...
4: Bent u? Ja, daar bent u weer.
3: Ik ben er.
2: Ja, ik hoor u weer.
3: Ja.
2: Nee, u zei, er zijn meer partijen die hieronder lijden. Wetenschappers, journalisten, en toen viel even weg, maar...
3: Dat klopt, ja, rechters ook. Ja. Die steeds meer last hebben van die bedreigingen. Dus het is heel goed dat veel politieke partijen zich inderdaad hebben uitgesproken.
2: Ja. Wat moet er gebeuren om dit tegen te gaan? Want ja, je zou kunnen zeggen, dit is misschien nu een incident. Nou ja, het is in het verleden ook al gebeurd.
4: Precies. Tijd, ja.
2: Is daar meer actie nodig, bijvoorbeeld ook vanuit de Rijksoverheid, om nou in dit geval politieke partijen te beschermen tegen dit soort acties?
3: Ja, nou, er wordt al extra geïnvesteerd door het kabinet ook in beveiliging. En dat is helaas ook nodig, omdat dit naar politieke partijen, naar burgemeesters, wethouders, zelfs naar gemeenteraadsleden die gewoon voor hun eigen dorp zich inzetten, steeds vaker gebeurt. Dat ze onder druk worden gezet om iets te doen met dreiging van geweld. En die beveiliging is nodig als dat ervoor kan zorgen dat mensen niet op die manier voor intimidatie moeten zwichten.
4: Ja.
3: En dat is essentieel in onze democratie.
4: Ja, maar ik kan me ook nu voorstellen, ook u als vanuit uw functie als fractievoorzitter, dat u ook zegt, nou, ons partijkantoor is nu 2 keer in korte tijd doelwit geweest. Wij gaan eerst even zorgen zelf voor een beveiliger aan de deur. Ik zeg maar iets.
3: Ja, nou, we moeten denk ik goed kijken wat dit precies betekent. Maar het zou denk ik heel gek zijn als politieke partij of nou Geert Wilders is op deze zin.
2: Oh, u valt weer weg.
4: Ja, daar bent u weer.
2: Het klinkt een beetje of u een soort put aan het praten bent. Ja, sorry.
3: Oké, dat is vreemd.
4: Ja. Ja, nee, nu bent u weer.
3: De telefoon om oor.
2: Ja, nou, laten we één keer proberen. Ja.
3: Nee, volgens mij zou het niet zo moeten zijn dat een politicus of nou Geert Wilders is of Rob Jette, dat die vanwege zijn mening en wat hij zegt, dat er beveiliging voor zijn partij nodig zou zijn die je dan zelf moet organiseren. Dat moeten we met elkaar doen, omdat we met elkaar staan voor die democratie. Dus dat geldt voor al die burgemeesters, gemeenteraadsleden, voor politie.
4: Maar gaat u daar nu wel concreet om vragen, ook bij dat partijkantoor in eerste instantie maar eens?
3: Nou, ik denk dat we eerst even goed kijken wat de schade is, wat hier precies de motieven van de dader zijn geweest en wat dat verder betekent ook voor de veiligheid. Er is inderdaad wel ook gewoon contact, ook met de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid, over wat dit betekent. En dat is ook logisch. Maar het allerbelangrijkste is denk ik dat we met elkaar duidelijk maken dat we dit soort lafgeweld niet accepteren. En dat het ook kansloos is, omdat we ons er niet het zwijgen door laten opleggen.
2: En tot slot, hoe is het nu met die jongeren van de Jonge Democraten? U hebt vast contact met ze gehad. Hoe gaat het met hen?
3: Ja, het was voor hen natuurlijk ontzettend heftig. Want zij zaten daar met 30 mensen in de kamer naast waar die explosie plaatsvond. Dus dat was natuurlijk een enorme schok. Maar ook zij maken wel meteen duidelijk, en dat hebben ze ook met al hun leden al gedeeld, ook wij laten ons niet hierdoor wegzetten of intimideren. En ze zijn daarna ook meteen bij elkaar gekomen. Dat is heel erg goed. Dus je ziet dat ze elkaar willen helpen. Maar dat geeft wel aan waar het hier om gaat. Gewoon 30 jonge mensen die inzetten voor Nederland en die dan met dit soort geweld geconfronteerd worden. Dat is een tendens die we echt met z'n allen moeten tegengaan, moeten keren. Dat mensen op het idee komen om dit soort laffe daden te plegen, daar moeten we ons met z'n allen tegen uitspreken.
2: Dank, fractievoorzitter van D66 in de Tweede Kamer, Jan Paternotte. Shiny Hunters, de hackersgroep, wist de Canvas-sites van meerdere onderwijsinstellingen in ons land kort over te nemen. Gisteravond was dat. En ook bijvoorbeeld de Universiteit van Amsterdam, die was de slachtoffer. En de VU heeft inmiddels al zijn systemen losgekoppeld. Ja, wat is daar gaande? Is dit een escalerende hack? Gaan we zo meteen over praten in de ochtendspits.
5: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas, een Europese bank van formaat, die investeert in wat nodig is. Infrastructuur, de energietransitie en veiligheid voor een veerkrachtige economie. BNP Paribas. Juist nu.
6: Babbage zorgt dat jouw marketing en communicatie werkt. We verbinden jouw organisatie met adviseurs, marketeers en creatieve contentmakers. Interim of vast,

0: Babbage, altijd met impact. Kijk op communicatiewerkt.nl.
1: Vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe maatschappelijke eisen. En zie je door veranderende wet en regelgeving de weg niet meer. Of ben je te druk met risico's beheersen. Met ons vindingrijk juridisch advies vind je altijd de beste weg naar morgen. Bijnen Staaladvocaten. Maak morgen meester.
0: Babbage. Voor communicatie, marketing en content die raakt. Kijk op communicatiewerkt.nl.
2: De gevreesde blauwe envelop. De schrik, paniek en stress blijven hetzelfde. En nu verandert het rekeningnummer van de Belastingdienst. Laat je stress niet toenemen door in de val van fraudeurs te trappen. Zorg dat je naar het juiste rekeningnummer overmaakt door een online check op surepay.eu. Wanneer je surepay.eu gebruikt, weet je het for sure.
3: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
4: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
5: Er is een geheim dat niemand mag kennen. Dat u alles kan kosten. Uw gezondheid, uw financiën, uw gezin. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
4: Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
6: Hoe word je extreem productief met AI? Dat leer je op het seminar Extreme Time Management van Denkproducties. Alexander Klupping praat je bij over de laatste trends. Deborah Nas laat zien hoe je bakken tijd bespaart. En Remy Gieling deelt de slimste tools met je. Kijk, dat is Extreme Time Management met AI. 3 juni bij Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
7: Mijn bedrijf verkopen aan mijn eigen management? Dat lukt toch nooit? Te veel gedoe, te ingewikkeld. En hoe wordt het eigenlijk gefinancierd?
6: MGF maakt het mogelijk. Wij zijn dé specialist in management buyouts. In 2 stappen wordt jouw management volledig eigenaar. Soepel en zorgeloos. Ontdek onze aanpak op mgf.nl. Extreme Time Management met AI. 3 juni bij Denkproducties. Met Alexander Klupping, Deborah Nas en Remy Gieling. Ga naar denkproducties.nl.
8: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
9: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
10: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch, dat het vuurwerk.
8: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
11: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
9: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
8: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
12: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. BNR Verkeer.
13: Ik ben Erwin de Hart van de ANWB. Zoals gewoonlijk op vrijdag staan er weinig files op de weg. Op de A12, Duitse grens Arnhem, al de hele dag een file door werkzaamheden aan de IJsselbrug. Tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek een kwartier vertraging, 7 kilometer file. Door een ongeluk op de N345, Apeldoorn-Zutphen bij De Hoven, 2 kilometer file. En een flitser langs de A10, Koenplein de Nieuwe Meer bij hectometerpaal 25,5.
14: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
15: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Premier en D66-leider Rob Jetten reageert boos op de aanval met een vuurwerkbom op het partijkantoor van D66. We laten ons niet bang maken door geweld, zegt hij. In het gebouw waren tientallen jongeren aanwezig. Zij bleven ongedeerd. Het pand raakte wel beschadigd. Er is een verdachte opgepakt. Rusland heeft naar eigen zeggen honderden Oekraïense drones onderschept die waren gericht op Moskou en andere regio's in het midden en zuiden. Rusland had eerder voor vandaag en morgen een eenzijdig bestand afgekondigd. Oekraïne liet zo'n bestand woensdag al ingaan, maar zegt zich er niet aan te houden omdat Rusland dat ook niet doet. In het Verenigd Koninkrijk waren gisteren lokale verkiezingen en nu de eerste uitslagen er zijn, lijkt Labour, de partij van premier Starmer, zoals verwacht af te stevenen op een recordverlies. Reform UK, de anti-immigratiepartij van Nigel Farage, staat juist op winst. De meeste uitslagen moeten nog komen. Argentinië heeft nog niet in beeld wat de bron is van de Hanta-besmettingen. Volgens het ministerie van Volksgezondheid moet nog duidelijk worden waar de twee Nederlanders precies zijn geweest die pas aan het virus overleden. Ze trokken 4 maanden door Zuid-Amerika voor ze op cruise gingen met het schip Hondius. En nog een uurtje en dan beginnen voor bijna 200.000 scholieren de eindexamens. HAVO start met filosofie, VWO met kunst. Later vandaag gaan de VMBO'ers los op wiskunde. Een sporthal in Waalwijk viel gisteravond af als examenlocatie. Door problemen met het dak mag daar voorlopig niemand in, meldt Omroep Brabant. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en wisselend bewolkt met in het noorden en oosten zon. Vanmiddag blijft dat hetzelfde en het wordt 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Shiny Hunters wisten de Canvas-websites van meerdere onderwijsinstellingen kort over te nemen. Gisteravond was dat. Stond opeens een bericht van die hackers. Ook op de site van de UvA bijvoorbeeld. En de VU heeft nu alle systemen losgekoppeld met dat Canvas. Ja, is dit een soort escalerende hack? En hoe daar dan mee om te gaan? Gaan we zo bespreken over anderhalve minuut in de ochtendspit.
17: Vermogen vraagt om zorgvuldigheid. Als belegger bent u altijd op zoek naar risicospreiding in uw portefeuille. De beursgenoteerde onderneming AR Capital biedt investeerders toegang tot nauwkeurig geselecteerd, uitsluitend Nederlands, commercieel vastgoed. Via obligaties, vastgoedfondsen en onderhandse leningen. Bekijk onze propositie op arcapital.nl. AR Capital. Investeren met focus.
18: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
17: Ook een vertrouwde partner voor vermogensbeheerders en family offices. AR Capital.
19: Is AI een tool of uw nieuwe collega? Ontdek het tijdens OutSystems One op 2 en 3 juni in de RAI Amsterdam. Leer van topbedrijven als Normal en DHL hoe u bedrijfskritische AI-systemen bouwt en schaalt. Claim nu gratis toegang op outsystems.com/bnr. OutSystems One. De toekomst is agentic.
20: Hoe innoveer ik mijn team met AI?
21: Doe de gratis AI-scan bij de grootste AI-opleider van Nederland. Ga naar Vijvert.ai en je weet het binnen een paar minuten. Vijvert.ai, dat klopt voor jou.
22: Be Frank, pensioenalert.
23: 68% van de werkgevers is nog niet klaar voor het nieuwe pensioenstelsel. Maar het is gelukkig nog niet te laat. Be Frank helpt je om op tijd aan alle verplichtingen te voldoen. Dus ga vandaag nog naar BeFrank.nl.
21: Vijvert, dat klopt voor jou.
14: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Iwan Verrips.
16: Goedemorgen, 8:30 geweest. Goed dat je luistert naar BNR. De Ochtendspits, we zijn er elke werkdag van 6 tot 10. Dus je kan lekker vroeg bij ons terecht.
15: Als de rest maar ook uit... lekker laat, het is al 8:30.
16: Ook lekker
15: wij
16: laat,
15: zijn
16: ja.
15: Klaar.
16: Ja, we zijn er eigenlijk de hele dag voor je. Ja, en als wij er niet zijn, dan is het wel Art of Diana...
15: Of Thomas,
16: of Lisbeth, Niels,
15: of Wilfred.
16: Weet ik veel. Je kan de hele dag naar BNR luisteren, dat is mooi. Bijvoorbeeld ook de komende 20 minuten. Wat gaan we daarin doen?
15: Zometeen kan je bijvoorbeeld luisteren naar Lia van Beckhoven. En dan niet naar de podcast van Beckhoven's Britten.
16: Kan je ook luisteren?
15: Ja, zeker, maar dat is dan niet live. Maar Lia komt ons vertellen over de eerste uitslagen van gisteren... van die lokale verkiezingen. Want daar hebben we nu, ik dacht al, 21 uitslagen van gemeenten. En is het inderdaad waar? Gaat Starmer zwaar verliezen en gaat Farage flink winnen? Dat hoor je zometeen. En we gaan vooruitblikken op de opening van de beurs. En Nout komt natuurlijk met het laatste autonieuws.
16: En daar kijken we ook naar uit. Maar eerst gaan we naar het belangrijkste nieuws van dit moment. Want wie gisteravond wilde inloggen op Canvas, die onderwijssoftware bij bijvoorbeeld de Universiteit van Amsterdam, kreeg er een bericht te zien van hackersgroep Shiny Hunters. Want ook die pagina's, die gewoon op uva.nl staan, die hadden zij platgelegd. Eerder wisten ze ook al de ontwikkelaar van die Canvas-software te hacken en gegevens van bijna 9000 onderwijsinstellingen buiten maken. Na de hack van gisteravond heeft bijvoorbeeld de Vrije Universiteit alle systemen die in verbinding staan met dat Canvas losgekoppeld. Ja, kan je dan zeggen van, god, dit is een soort olievlek die zich uitbreidt, een oliehack? Nou, dat zit volgens Pim Takkenberg, die is cybersecurity-directeur bij Northwave, wat complexer in elkaar dan je denkt misschien.
24: Het lijkt dat inderdaad het bedrijf achter Canvas is gehackt en daarmee heel veel gegevens van allerlei onderwijsinstellingen ook zijn gestolen. Het lijkt er nu inderdaad wel op dat dat zich wat verder heeft uitgespreid. Voor mij is overigens nog onduidelijk of die onderwijsinstellingen zelf ook gehackt zijn. Dat weet ik nog niet zo goed. Wat mij wel opvalt is dat op de website waar normaal gesproken Shiny Hunters communiceert met de buitenwereld, vanochtend de informatie niet meer beschikbaar is. Dus dat zou voor mij veronderstellen dat toch ergens een partij wel met ze in gesprek is.
16: Oké, of dat er wellicht inderdaad betaald is al. Zou kunnen natuurlijk.
24: Zou kunnen, maar dat zou wel heel snel zijn dan. Dus maar ik vermoed meestal is dat een eerste stap als je in gesprek bent om te laten zien dat ze meewerkend zijn. Ja. Dus het zou me niet verbazen dat ergens een partij toch met ze in gesprek is gegaan in onderhandeling.
16: Ja. Shiny Hunters, we weten hoe zij te werk gaan. Ze jatten gegevens, zeggen dan als je niet betaalt, dan publiceren we het. En dus inderdaad hebben we ook een lijst gepubliceerd eerder al van allerlei getroffen onderwijsinstellingen. En willen geloof ik ook met al die onderwijsinstellingen in gesprek. Is dat inderdaad een methode om ervoor te zorgen, ja, dat je gewoon zoveel mogelijk geld binnenharkt met je criminele handelen?
24: Nou ja, wellicht. Maar het gaat natuurlijk uiteindelijk over van hoe creëer je zoveel mogelijk druk om te zorgen dat partijen überhaupt gaan betalen. Mm. En wat Shiny Hunters vrij goed doet, is bedrijven aanvallen die veel gevoelige data hebben van klanten of van consumenten heel vaak. En dat ligt veel gevoeliger in de buitenwereld. Dat geeft vaak ook veel meer aandacht van de pers. En daarmee kun je de druk opvoeren en dat uiteindelijk slachtoffers toch gaan betalen. En in dit geval hebben ze ervoor gekozen om de klanten van het slachtoffer, de onderwijsinstellingen, ook zelf aan te schrijven als het ware via die website. Van hey, als een moederbedrijf niet met ons een deal sluit, kunnen jullie individueel wel een deal sluiten en blijven jullie buiten de lek waar alle data van jullie studenten in zit. Ja, dat is een manier om meer druk uit te oefenen en toch ergens geld te krijgen.
16: Ja, en dus tientallen Nederlandse onderwijsinstellingen getroffen. Wat zou u hen dan adviseren? Ga met die club praten? Of laat dit over aan een koepelorganisatie en laat die iets besluiten? Want ja, je gaat anders met tientallen clubs allemaal het wiel uit zitten vinden.
24: Ja, dit is een buitengewoon ingewikkelde situatie. Ik zou sowieso nooit adviseren om zelf in gesprek te treden, want dat is echt wel een vak apart. En ik zou in dit geval ook sterk overwegen of je überhaupt met ze in contact gaat. Je bent niet zelf geraakt, lijkt het nu gewoon op. De moederbedrijf is geraakt. Die hebben veel meer informatie over wat er precies gebeurd is en welke data nu exact weg is. Ja, ik zou niet heel snel geneigd zijn in dit geval om proactief contact op te nemen. Ik zou me veel meer richten om na te denken van wat zijn de mitigerende maatregelen om de impact van als die data gelekt wordt van jouw instelling, wat je daar nog aan kan doen.
16: Ja, maar goed, wel met het risico dat die data dus gelekt wordt. Namen, e-mailadressen, studentnummers, berichten geloof ik ook. Ja, dat zijn natuurlijk allemaal gewoon gevoelige gegevens en persoonsgegevens. Daar moet je je voor inspannen tot het uiterste om ervoor te zorgen dat het niet openbaar wordt. Dus dan moet je misschien toch gaan praten.
24: Ja, dat is natuurlijk altijd het duivelse dilemma waar heel veel organisaties mee worstelen. Want het is natuurlijk best begrijpelijk dat een student bijvoorbeeld in dit geval denkt, ja, waarom zorg je niet goed voor mijn informatie, ja, onderwijsinstelling of Canvas? En zeker inderdaad als er wat meer persoonlijke stukjes informatie ook in zitten, daar lijkt het inderdaad ook wel gewoon op. Ja, de keerzijde is natuurlijk wel, als je gaat praten en zeker als je een deal sluit, houd je natuurlijk het criminele systeem in stand. En betaal je natuurlijk aan afpersers. Ja, en dat is natuurlijk wat niemand wil. Dus dat is een duivels dilemma om te bedenken, waar doe ik nu verstandig aan? Is dat toch dan in contact treden? Misschien ook tot een deal komen? Of moet ik het gewoon even laten voor wat het is? En dat hangt bijvoorbeeld ook af van hoeveelheid geld dat natuurlijk zo'n groep vraagt.
16: Ja, nu begrijp ik dat ook een soort nieuwe deadline is. Hè? 12 mei die zij gesteld hebben, dan moet er dus blijkbaar een deal gemaakt zijn. Ja, moet je daar iets van aantrekken? Moet je daar zenuwachtig van worden? Dat is over 4 dagen namelijk.
24: Ja, nee. Hè. Ik vertelde net al dat toen ik vanochtend nog even een check deed op de site waar die informatie gisteren stond en waar de informatie terechtkomt als je niet betaalt en gaat lekken, daar is die informatie nu weg. Dat zou voor mij veronderstellen dat er toch een partij in gesprek is. Die deadlines doen ze natuurlijk om extra druk op te voeren. Ook daardoor is het bij jullie nu bijvoorbeeld weer in het nieuws, omdat zo'n deadline begint te naderen. Dat betekent niet per definitie dat die deadline heilig is. In dit geval is die ook alweer een paar keer opgeschoven. Hij was 5 mei, 6 mei, 8 mei, nu 12 mei. Dat geeft al aan dat ook zij er alles aan doen om toch maar te zorgen dat je in contact treedt en er iets aan geld overhoudt. Als je een keer in gesprek bent, kun je zo'n deadline vaak weer prima opschuiven om de onderhandeling tot een goed einde te brengen.
16: En dat zei Pim Takkenberg, cybersecurity directeur bij Northwave Cybercrime. Sure.
0: Wat
16: zei
0: je nou?
16: Ik zei Northwave Cybercrime. Maar ik bedoelde Northwave Cybersecurity, sorry.
0: Oké. Goed, de eerste uitslagen van de lokale verkiezingen in het VK die laten toch wel een flinke verschuiving zien. Dat hadden we natuurlijk ook al verwacht. Labour van premier Starmer, dat verliest. Zwaar, kun je wel zeggen. Terwijl de rechtspopulistische partij van Nigel Farage, de Reform UK, sterk wint. Nou, de stemmen voor de parlementsverkiezingen in Wales en Schotland, die worden vandaag pas geteld. Maar er zijn dus al wel wat eerste uitslagen van die lokale verkiezingen. Lia van Beckhoven is bij ons, onze VK-correspondent. Lia, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Nina.
0: Nou, vertel, wat hebben we gezien nu in die eerste uitslagen?
1: Vertel, dat er maar één winnaar is, en dat is de partij van Farage. Dat is Reform. Er is echt geen tegenhouden aan. Een kwart van alle stemmen van die gemeenteraadsverkiezingen in gedeeltes van Engeland is geteld, dus we hebben nog even te gaan. Mm-hmm. Maar de Reformpartij heeft ongeveer een derde van alle uitgebrachte stemmen binnengehaald.
0: Jeetje.
1: En dat betekent dat ze verreweg de grootste blijft, zoals de peiling al aangaven de afgelopen maanden, van alle politieke partijen in het Verenigd Koninkrijk.
0: Ja, dat is
1: en wat mij opvalt, Nina, is dat vooral in regio's waar vroeger Labour de dienst uitmaakte, hè, en waar 10 jaar geleden de meerderheid op Brexit stemde, mm-hmm, in dat referendum, weet je nog, mm-hmm, daar vooral is Reform fantastisch populair.
0: Ja.
1: Er is echt een hele grote verschuiving, juist van Labour naar Reform.
0: Ja, en als jij dat nou voor ons zou willen verklaren, hoe kan dit?
1: Hoe kan dit? Wat je hoort van Labour-mensen, en natuurlijk beginnen ze nu, de activisten, in ieder geval een aantal Kamerleden, te analyseren wat er gebeurd is, en vooral naar daders en schuldigen te zoeken.
0: Ja.
1: En dan zeggen ze, het heeft allemaal te maken met Keir Starmer. Er is persoonlijke weerstand tegen de Britse premier die enorm groot is. Haat is soms een beter woord tegen de premier. En dat merkte je, zeggen die campagneactivisten, overal op de drempel, als je bij mensen aanklopte, als je met documenten stond te wapperen bij stations en zo, mm-hmm, met een Labour-papier, dan riept iedereen, Keir Starmer, dat is de reden waarom ik dit keer niet op Labour stem.
0: Okay,
1: Eerste Kamerlid heeft al opgeroepen op het vertrek van de premier.
0: Ja.
1: De meesten geloven dat, nogmaals, we hebben nog even te gaan, maar dat Keir Starmer, als het zo blijft zoals het er nu naar uitziet, niet langer kan aanblijven.
0: Nee, want inderdaad, jij zei al, een kwart van de stemmen geteld, 75% nog te gaan. Nou weten we ook dat het vertrouwen in de politiek in het Verenigd Koninkrijk in het algemeen heel erg laag is. Kan dat ook nog iets zeggen over de opkomst, of zijn mensen toch al wel massaal gaan stemmen gisteren?
1: Ja, massaal wil ik niet zeggen. Ik bedoel, is een opkomst van 43% massaal? Ik dacht het niet. Maar
0: nee,
1: het is wel hoger dan je gewoonlijk gewend bent. Veel hoger zelfs,
0: okay,
1: bij lokale verkiezingen in Engeland. En ik denk dat dat niet op de laatste plaats ligt aan Nigel Farage, die iedere keer weer zijn aanhangers de deur uit weet te krijgen om te gaan stemmen.
0: Mm-hmm.
1: En zeker is, en dat is ook een hele interessante conclusie die je nu al kan trekken, dat het twee-partijen-systeem in Engeland wankelt. Ja, er zijn nu 5 partijen waarvan 1 de koploper is.
0: Ja.
1: Nogmaals, die partij van Farage. En er zijn 4 andere, de Labour-partij, de Conservatieven, de Groenen en de Liberaal-Democraten. Dat is eigenlijk het peloton en die maken elkaar niet zo gek veel.
0: Nee, en hoe hebben die bijvoorbeeld die andere partijen het gedaan? De Lib Dems, de Green Party?
1: De Lib Dems en de Groenen hebben redelijke winsten geboekt. Die boeken redelijke winsten, maar vrij bescheiden. De Groenen, als je kijkt naar waar de uitslagen vandaan komen die gunstig zijn voor hen, dan is het echt de studentenpartij. De partij van studenten in de grote steden waar universiteiten zijn, doen de Groenen het best.
0: Mm-hmm.
1: De conservatieven doen het slecht ook. Dus ja, dat is het resultaat tot nu toe.
0: Ja. Hey, en Starmer, heeft hij al iets, heeft hij zich überhaupt al laten
1: nee,
0: zien sinds de uitslagen van deze 21 lokale gemeenten?
1: Die gaat niet zeggen, denk ik, totdat alle stemmen geteld zijn.
0: Nee.
1: Dus dat gaat ergens in de loop van de avond of morgen worden.
0: Ja, en Labour laat zichzelf ook verder eigenlijk nog niet horen? Of durven mensen al zich wel wat te roeren? Dat eerste Kamerlid, het parlementslid.
1: Precies, en er zijn andere Kamerleden. Ik hoorde net de waarnemend minister die zegt, ja, je gaat niet, nu een wisseling van de wacht is absurd. Je gaat niet van piloot wisselen halverwege de vlucht.
0: Ja, ja.
1: Anderen zeggen dat die piloot zo snel mogelijk uit de cockpit moet. Kijk, dit duidt op de fractie en op de frictie in de fractie die je de komende weken kan gaan verwachten over welke koers de regering hierna op moet. En moet dat met dezelfde leider of moet die leider weg?
0: Precies, en het ligt er natuurlijk aan, ook op die vlucht, of je een goede co-piloot hebt die daar klaar zit om het over te nemen. Maar die is er volgens mij ook niet, hè?
1: Nee, want er is geen eensgezindheid nog, verre van dat, over welke koers en dus ook wie premier Keir Starmer eventueel zal moeten gaan opvolgen.
0: Dankjewel, Verenigd Koninkrijk-correspondent Lia van Beckhoven.
16: En wij gaan naar Erwin de Hart bij de ANWB met nog steeds die werkzaamheden bij Arnhem.
2: Ja, op de A12 Duitse grens Arnhem. 8 kilometer file tussen Zevenaar en Knoop het Velperbroek. 20 minuten vertraging. Er is nu ook een file op de A58 Bergen-op-Zoom Breda tussen Etten-Leur-West en Breda-West. 10 minuten extra. En de flitser langs de A15 Rotterdam-Gorkum. Hectometerpaal 88,0.
3: Blik op de beurs.
16: Minuutje of 13 nog, dan gaat de handel aan het Damrak van start. En wij blikken vooruit op vrijdag altijd met Nadia Belousi van THB Vermogensbeheer. Althans, altijd. Vorige week niet. Was het dag van de arbeid. Geen beurshandel. Vandaag weer wel. Nadia, welkom terug. Goed dat je er bent.
3: Ja, goedemorgen. Dankjewel, Iwan.
16: Dan gaan we openen zometeen.
3: Ja, we gaan straks toch een beetje voorspelbaar lager openen. 0,5% lager. Mm-hmm. We hebben gisteren een slot gehad op de 1019. Dat was 1,2% lager. En dat was met name te danken ook aan de koersontwikkeling van Shell en Wolters. Mm-hmm. Maar zelfs ondanks dat hebben we nog steeds een kleine 7% in de plus voor de AEX op de borden staan. En deze week hebben we de 1035 aangetikt. Dus wat herstel en wat winstnemingen is natuurlijk helemaal niet zo raar. Maar uiteindelijk zien we toch dat weer de escalatie rond Iran en Amerika, die hebben weer marineschepen beschoten. Die gaan het sentiment vandaag niet helpen. Dus vandaar ook daar de lagere verwachting van de opening van de beurs straks.
16: Ja, we zagen de olieprijs ook weer oplopen. Nou ja, goed, het heeft allemaal gevolgen. Welke fondsen vanochtend hou jij rekening mee op het Damrak? Want er zijn weer wat bedrijven met cijfers vandaag.
3: Ja, we gaan vandaag even kijken naar SIF. SIF, de windmolenfunderingsbouwer, voor de mensen die SIF niet heel goed kennen. Daar zien we dat het bedrijfsresultaat in de lift zit. Ze zien de winstgevendheid zelfs verdubbelen. Maar aan de andere kant zien ze ook wel uitdagende tijden voor de wat langere termijn, voor 2027 en 2028. Maar als we even kijken naar het eerste kwartaal van dit jaar, dan staat er toch een resultaat van 21 miljoen in de cijfers. En dat was een jaar eerder 9,6. Dus daarmee houden ze ook vast aan de eerder afgegeven omzetverwachting voor het hele jaar. En dat schatten ze in op 135 miljoen.
16: Okay. Verder nog? Iets dat we moeten weten?
3: Ja, Brunel staat natuurlijk ook nog vandaag in de spotlight. Ook daar zien we de eerste tekenen van herstel. Brunel die zendt natuurlijk zeer gespecialiseerd mensen uit, ook naar het Midden-Oosten. Dus zij hebben erg veel last van het conflict daar. Daar zitten ongeveer meer dan 2000 van hun medewerkers. Dat is natuurlijk heel spannend. Maar ja, het helpt de omzet ook niet. Dus we zien ook een lagere omzet van 4% dit kwartaal. Maar de autonome omzet, dat is het goede nieuws, die steeg wel. En de bruto winst, daar zien we 53 miljoen staan. En dat was een daling van 5%.
16: Heel kort nog, ik heb dat we twee macrocijfers hebben die we nog in de gaten moeten houden vandaag.
3: Ja, vanmiddag om 2:30 zien we natuurlijk het banenrapport in de VS. Ja. Nou, dat is voor de Fed echt een hele belangrijke indicator voor het monetaire beleid. En de verwachting is dat er zo'n 60.000 nieuwe banen erbij zijn gekomen. En dat is een vertraging ten opzichte van de 178.000 banen in maart. We hebben het meer over 110.000 banen. En we zien dat het werkloosheidspercentage rond de 4,3 blijft. En als laatste vanmiddag het consumentenvertrouwen in Michigan.
16: Dankjewel, Nadia Belousi van THB Vermogensbeheer.
4: Auto-update.
16: Met Nout Broekhoff van de Nationale Autoshow. Nout, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen, hoi.
16: Stellantis gaat samenwerken met het Chinese Leapmotor. Althans, ze gaan die samenwerking uitbreiden. Dat is niet officieel.
5: Ja, ze werken al samen. Stellantis heeft een belang van, nou, volgens mij een 25% in Leapmotor. En ze hebben ook een joint venture waarmee ze samen auto's produceren. En de geruchten gingen al langer dat die samenwerking zou worden uitgebreid. Het zou een win-win kunnen zijn voor Stellantis om gebruik te maken van Chinese technologie in andere auto's die zij natuurlijk ook wereldwijd leveren. En vandaag kondigen ze dus aan dat in de fabriek van Zaragoza van Stellantis een nieuwe productielijn komt. Een elektrische Opel C-SUV gaan ze daar bouwen en die krijgt technologie van Leapmotor. En Leapmotor gaat zelf ook de B10, een wat compactere auto, elektrische auto, daar produceren. En beide bedrijven zeggen nu ook gezamenlijk onderdelen te gaan inkopen om zo de kosten te verlagen en sneller nieuwe elektrische modellen te kunnen ontwikkelen.
0: De opmaat naar een fusie.
5: Nou ja, ze hebben dus al een joint venture, dus dat denk ik niet. Maar ik denk wel dat Stellantis steeds meer gaat leunen op dit soort technologieën. Ja. Omdat die gewoon goedkoper in te kopen is en daarmee dus gaat samenwerken. Antonio Filosa, dat is de topman van Stellantis, die gaat over een paar weken zijn strategie uit de doeken doen. Zijn nieuwe strategie. En dit is daar dus een onderdeel van. Dat hebben ze vandaag eigenlijk gewoon bekendgemaakt.
16: Nou, als je naar de site van Leapmotor gaat, hij scrolt een beetje naar beneden, zie je al een groot logo van Stellantis. Dus daar zijn ze er blijkbaar blij mee. Absoluut. Met die samenwerking. samenwerking. Ja. Toyota verwacht dit jaar een winstdaling door de Iran-oorlog.
5: Ja, de bedrijfswinst in het huidige boekjaar, dat loopt tot maart volgend jaar, daalt ongeveer met 20%. Dat is toch best wel aanzienlijk. Oorzaken zijn, ja, dat kun je eigenlijk wel uittekenen, de oorlog in het Midden-Oosten, de verstoring in leveringen daardoor, maar ook hogere kosten. Ja, de prognose valt wel echt tegen, zeggen analisten. Vorig boekjaar daalde de netto-winst ook al bijna 20%. Mede door Amerikaanse importheffingen van president Donald Trump. En de omzet vorig jaar die ging wel omhoog met bijna 6%. Maar ja, dat maakt dus niet die hogere kosten helemaal goed. Toyota verwacht wel meer hybride auto's dit jaar te kunnen leveren. Dat draagt dan weer bij aan omzetgroei. Ja, wel echt werk aan de winkel voor de nieuwe CEO van Toyota, Kenta Kon. Hij staat echt wel onder druk om Toyota, de grootste autofabrikant ter wereld, meer dan 10 miljoen auto's verkopen ze wereldwijd, om het weer winstgevender te gaan maken. Ze verdienen gewoon nu te weinig per auto.
16: En dan, voor wie op zoek is naar een koopje, volledig elektrische auto's, die worden nu even wat minder afgeprijsd. De aanbiedingen die zijn wat minder
5: logisch.
16: Aanwezig.
5: Ja, logisch. Ja. Autofabrikanten geven nu minder korting op volledig elektrische auto's, blijkt uit Duits onderzoek. Reden, de vraag naar EV's neemt weer wat toe. Ja. Door de hoge brandstofprijzen wereldwijd. Dus dat maakt elektrisch rijden aantrekkelijker. Je ziet het ook op de tweedehandsmarkt gebeuren. In Nederland gaat daar het aandeel elektrisch ook omhoog. Meer mensen vinden het interessant. Dat komt dus door de lagere prijzen. Zeker ook bij het volladen van een auto. De elektrische auto's worden sowieso beter. Betere actieradius, meer laadpunten. Dus het wordt aantrekkelijker. En wat echt opvallend is in dit onderzoek, fabrikanten verhogen nu juist de kortingen op benzine- en dieselauto's. Ja? Oh. Om die weer te kunnen blijven.
0: Natuurlijk, ja. Die wel. Wie wil die nog hebben nu?
5: Nou, wow. Zo erg is
16: het. Houdt van de korting af, denk ik ook.
0: Ja, dat is waar.
5: Ja, en als je ziet in veel EU-landen is het aandeel elektrisch natuurlijk nog te klein in de nieuw verkoop. Bij ons is het boven de 30%. Nou, dat is in heel veel EU-landen zeker niet het geval.
0: En gistermiddag las ik nog in het nieuws dat we blijkbaar meer zijn gaan rijden de afgelopen weken.
5: Klopt.
0: Ondanks de hoge brandstofprijzen.
5: Ja, nou, dat
0: echt
5: heb ik
0: Nederlanders weer. We gaan gewoon op meivakantie. Hoppatee, die auto in naar Frankrijk.
5: We zijn gewoon heel erg afhankelijk van die auto. Van die auto. Ja. En we komen er maar moeilijk uit. Zeker niet als er geen dwang bij zit. De overheid zegt ook niet van, joh, je moet eens even een keer op de fiets of een dag thuis werken. Dus dan blijven we ook in die auto zitten.
16: Ja. En dan gaan we dus zelfs meer rijden, grappig.
0: Ja. Ja. Ja. Maar ik dacht dus dat aan de meivakantie lag, dat mensen dan een andere afstanden gaan rijden.
5: Zeker een effect. Dat effect zit er zeker in. Ja.
16: Oké, dan, hij komt. Dat roepen we al hoeveel jaar?
5: Ja, 9. Bijna 9.
16: Tesla.
0: De vliegende auto.
16: De Tesla Roadster?
5: Van Tesla.
0: De Roadster, oké. Okay.
5: Ja. Ja, Tesla heeft nu een nieuw handelsmerk aangevraagd voor het logo van de Tesla Roadster. Ik heb hem met jullie gedeeld. Uh-huh. De aanvraag werd eind april ingediend. Het is een driehoekig logo met afgeronde hoeken en vier verticale lijnen. Ja. Beter dan dit kan ik het niet uitleggen. En het bijzondere is, het handelsmerk geldt niet alleen voor de auto, maar ook voor laadapparatuur dat erbij zit. Voertuig, services en merchandising. Dus
16: het wordt echt een heel apart merk. Wordt
0: het is trouwens, het is gewoon een diamant. Het is een diamantvorm.
5: Ja, zo. Ja.
0: En dan rood met Roadster erin en vier lijntjes.
5: En dan in de vorm van een badge eigenlijk. Ja. Maar ook kleding, schoenen en zelfs babykleding willen ze dit logo voor gaan gebruiken.
16: Voor die 16 kinderen van Elon Musk.
0: Dat is leuk, ja.
5: Dat dacht ik ook al aan. Ja, het is duidelijk dat Tesla hier een merk van wil gaan maken, bouwen. Maar ja, die sportwagen die werd in november 2017... waar waren jullie, is dan de vraag, onthuld.
16: Op het kinderdagverblijf.
5: En nog steeds is die niet op de markt. De marktintroductie schijnt wel aanstaande te zijn. Maar ja, een maandje extra uitstel maakt dan ook niet uit.
16: Nee. Knijp je ogen eens een beetje dicht en dan denk je, als je de kleur een beetje, ik denk Porsche, qua dat logo. Als in, dat is ook zo'n soort, dat is ook zo'n soort schild. Maar dan is dit een beetje een hoekig schild.
0: Heb jij ineens verstand van auto's?
5: Nou,
0: nee, maar goed.
16: Ik heb wel een logo.
5: Porsche en Alfa Romeo logo's, daar kun je niet tegenop. Dus dat moet je ook niet.
16: Nee, het is een beetje een AliExpress versie. Het is een beetje alsof je AI aan het werk zet met een nieuw logo, dan krijg je dit.
5: Juist. Ja. Goed gezegd.
16: Nou, mooi met zo'n vork onderaan.
5: Nee, het is inderdaad, je zou het met paint kunnen
0: maken. Een luizenkam onderaan.
5: Ja. ChatGPT.
16: Of een best gok.
5: Ik zei jij.
16: Ja.
5: Gok.
16: Oké, wat zit er in de autoshow vanmiddag om 3 uur nou?
5: We gaan het over de ID Polo hebben van Volkswagen. Volkswagen Nederland, de directeur is te gast. Alle prijzen van de ID Polo zijn deze week bekendgemaakt. Het zijn heel veel versies.
16: Allemaal bespreken.
5: Ja, dat is natuurlijk, zo zijn we dan wel.
0: Ze hebben een uur, hè?
5: Nou, dit doen we een half uur.
0: Oh, een half uur.
16: Oh, anderhalf uur dan?
0: Met je doorpraten.
5: En Meindert, die zit in Spa, Francorchamps, op het circuit daar. Want daar wordt de 6 uur of de 8 uur van Spa-Francorchamps gereden. En die doet verslag.
16: 6 of 8?
5: Ja, ik denk 6. Oh. Ik zat even te twijfelen, maar ik denk dat de 6 uur van... En 80 jaar wegenwacht. Maar hoe is het om... Bij de
16: wat is het nou? 6 of 8?
5: Ah, 6.
16: Okay.
0: Hallo, we zijn bij de wegenwacht.
5: Maar hoe is het om bij de wegenwacht dag in dag uit te werken?
0: Is er al iemand die daar 80 jaar werkt?
5: Nou,
0: heb je de David Attenborough van de wegenwacht al gevonden?
5: Nee, dat niet. Maar dat is een fantastisch verhaal. Want die jongens die leven hiervoor. Dit is hun werk. Dit is hun levenswerk.
16: En het is natuurlijk super. Je hebt allemaal alleen maar dankbare mensen langs de kant.
0: En hoeveel vrouwen zitten er bij de wegenwacht? Vind ik ook leuk om te weten.
5: Ja. Vanmiddag. Je hoort het allemaal.
16: Ja. Dat is het anderhalf uur.
0: Tussen 3 en 4.
5: Okay. Dus 3
0: in de Nationale Autoshow.
16: 6 uur.
5: Een uur, geen 6 uur. Nee. En ook niet 8.
0: Is goed.
16: Dankjewel, Naad.
6: De auto-update wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
16: Europa moet militair sterker worden en minder afhankelijk van Amerika. Maar ja, moeten we dan naar een Europese defensie-unie? Hoe realistisch is dat eigenlijk? En wil iedereen dan wel mee in de vaart der volkeren? Gaan we zo meteen bespreken met Europa-verslaggever Stefan de Vries.
7: Je kent ons van het nieuws. Van duiding. Feiten en context. En soms is er, naast het nieuws, ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Klinkt werken beter. BNR Business Beat. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb. En via DAB+.
9: Ik zie kansen om het bedrijf waar ik werk over te nemen, maar hoe regel ik de financiering? Dat lukt me toch nooit?
10: Nou, MGF maakt het mogelijk. Wij zijn de specialist in management buyouts. Met de juiste structuur, expertise en begeleiding neem jij het bedrijf in 2 stappen volledig over. Soepel en zorgeloos. Ontdek onze aanpak op mgf.nl.
11: Kwaliteit begint bij volledige controle. Bij Beukenhorst branden we al sinds 1784 onze koffiebonen zelf. Vanuit onze branderij rechtstreeks naar jouw kop koffie. Ontdek het verschil op beukenhorst.nl. Beukenhorst. Koffie met karakter, service met aandacht.
25: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Koffie met karakter, service met aandacht. Ontdek het verschil op beukenhorst.nl.
26: De juiste specialisten vinden voor jouw projecten? Dat is een fulltime baan. Maar zoeken naar de beste freelancers hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
27: Zie het voor je? Een kale lege vlakte waar mensen volop leven. Wij wel. Bij AM realiseren we de plekken waar je wilt wonen, werken en ontspannen. Want als je dwars door barrières heen kijkt, kan er veel meer met gebiedsontwikkeling dan je denkt. Ontwikkel met ons mee. AM. Ontwikkelaars van impact.
28: True Lease met Genke.
29: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
28: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
29: Precies wat we nodig hadden.
28: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar genke.nl.
30: Van Bentum en Keulen Advocaten.
31: Van Bentum en Keulen Advocaten en Notariaat.
32: Na 85 jaar gaan we verder als VBK. Nieuwe naam, dezelfde mensen, hetzelfde vertrouwen. VBK, vertrouwd vooruit.
28: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
33: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
17: Vermogen vraagt om zorgvuldigheid. Als belegger bent u altijd op zoek naar risicospreiding in uw portefeuille. De beursgenoteerde onderneming AR Capital biedt investeerders toegang tot nauwkeurig geselecteerd, uitsluitend Nederlands, commercieel vastgoed. Via obligaties, vastgoedfondsen en onderhandse leningen. Bekijk onze propositie op arcapital.nl. AR Capital. Investeren met focus.
34: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met Avast Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AFAS.
1: Ook een vertrouwde partner voor vermogensbeheerders en family offices. AR Capital.
2: Nu in de BNR-app.
0: Trump meldt de uitschakeling van Iraanse aanvallers in de straat van Hormuz. De kwartaalcijfers van Heijmans schieten omhoog, ondanks de geopolitieke onrust. En Rusland stopt tientallen drones richting Moskou. Dit en veel meer vind je nu in de BNR-app.
16: 9 uur geweest. Erwin Hart bij de ANWB. Hoe staat het erbij op de wegen?
3: Staat er goed bij, maar er zijn een paar wanklanken. De A12 Duitse grens richting Arnhem biedt 20 minuten vertraging op de weg tussen Zevenaar en Velperbroek. 8 kilometer file door werkzaamheden aan de IJsselbrug. A58 Bergen-op-Zoom richting Breda. Er moet een vrachtwagen worden versleept bij knooppunt Prinsenviel. 6 kilometer file en meer dan 20 minuten vertraging daardoor. De verbindingsweg naar de A16 richting Antwerpen is dicht. En dan de flitser A4 Rotterdam-Belgische grens bij hectometerpaal 212,2.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
8: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Twee Britten blijken te zijn besmet met het Hanta-virus. Er is ook een vermoedelijke besmetting bij een Brit op een eiland dat bij Sint Helena hoort. Het Verenigd Koninkrijk treft voorbereidingen voor de terugkeer van passagiers van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Britten die daarop meevaren zouden geen ziekteverschijnselen vertonen. Er is nog niks duidelijk over het motief achter de aanslag met een vuurwerkbom op het partijkantoor van D66. De klap zorgde voor lichte schade, maar de ongeveer 30 leden van de jongerenafdeling die binnen waren bleven ongedeerd. D66-leider en premier Jette noemt de aanslag een laffe daad van intimidatie. President Zelensky zegt dat Rusland ondanks het staakt het vuren gewoon doorgaat met aanvallen op Oekraïne. Volgens hem zijn er vannacht meer dan 140 aanvallen geweest, waarbij ook honderden drones zijn ingezet. Het tijdelijk bestand van Rusland vandaag en morgen is vanwege de viering van de overwinning tijdens de Tweede Wereldoorlog. Na een uitbarsting van een vulkaan op een Indonesisch eiland worden 20 wandelaars vermist. De vulkaan spuwde een rookwolk zo'n 10 kilometer de lucht in. Reddingsteams zijn op zoek naar de wandelaars. Het is nog niet duidelijk of er gewonden zijn. Omwonenden zijn gewaarschuwd voor de rook. En Nederland telt momenteel ruim 2500 100-plussers, zegt het CBS. Dat aantal is al een jaar of 5 stabiel. Het zijn het meest vrouwen. De oudste Nederlander is ook een vrouw. Beth Smaal uit Capelle aan de IJssel is 111 jaar. Een Iraanse die in Nederland woont zou nog ouder zijn, maar dat is niet hard te bewijzen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en wisselend bewolkt met hier en daar zon. Vanmiddag is er een mix van stapelwolken en zon en het wordt ongeveer 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Gaan we kijken naar de beurzen. En inderdaad, zoals verwacht, lager geopend. En toch best wel fors lager. 0,5% lager. 1014,3 punten de AEX momenteel. Ja, er zijn wat stijgers. Met name Magnum springt eruit. 2,3% in de plus. En daarnaast allemaal wat klein grut. Bijvoorbeeld Wolters Kluwer. 0,4% in de plus. Dalers, daar hebben we er meer van. ArcelorMittal, grootste daler momenteel. 1,6% eraf. ABN AMRO, 1,4% eraf. Akzo Nobel, 1,3% eraf. Heffingen en beursnieuws volg je bij BNR. In onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. Europa wil militair sterker worden, minder afhankelijk van Amerika. Ja, dat kennen we. Moet er dan een Europese defensieunie komen? En hoe realistisch is dat? Willen alle landen daarin mee? Gaan we zo meteen bespreken over anderhalve minuut met Europa-verslaggever Stefan de Vries.
12: Niet uw bedrijf aanpassen aan software, maar software aan uw bedrijf. Codeless moderniseert risicoloos uw verouderde software met slim software nabouwen. Software die altijd technisch en functioneel up-to-date blijft en klaar is voor de toekomst. Kies voor software die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen. Kijk voor meer informatie op slimsoftwarenabouwen.nl.
13: Van Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie. De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
12: Houdt uw verouderde software u tegen? Plan een vrijblijvend adviesgesprek in op slimsoftwarenabouwen.nl.
13: De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
14: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal.
4: Kijk op nextviewconsulting.com.
5: Dus u wilt meer vrijheid? En u wilt meer ruimte? Dan is het nu tijd om dat waar te maken. Gelderse Woningbouw geeft ruimte. Gelderse Woningbouw bouwt woningen van hout. Meer weten? Ga naar geldersewoningbouw.nl.
4: Nextview Consulting, de Salesforce partner voor corporate en private equity.
6: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Iwan Verrips.
16: Laatste uurtje alweer van de Ochtendspits van vrijdag 8 mei. Het is 9 uur geweest, dus de LinkedIn-puzzel staan weer klaar om te maken. Nou, heel werkend Nederland kan even afgeleid zijn, een paar minuten. En lekker BNR luisteren. Wat gaan we doen?
0: Aan wie vraag je dat?
16: Aan jou.
0: Oh, hallo. Hoi. Goedemorgen, Iwan.
16: Hoi, Nina.
0: We gaan het onder andere hebben over Iran. We gaan even horen wat er gisteravond allemaal is gebeurd. Want toen waren er beschietingen over en weer tussen Iran en de Verenigde Staten. En er is vandaag een hele bekende oude influencer,
16: Bas 100, van Werven. Oh.
0: 100 jaar geworden. Nou, Bas is er bijna, maar nog net niet helemaal. Nee, Sir David Attenborough is vandaag jarig. 100 jaar. En dat die man echt een icoon is in zijn vak en een verbinder, dat staat er wel echt wel buiten kijf. Zometeen gaan we er uitgebreid over praten.
16: Met misschien wel de David Attenborough van de toekomst.
0: Wie weet.
16: Maar dat zometeen. Eerst gaan we naar het volgende. Het Europese parlement wil dat EU-landen sneller werk gaan maken van een gezamenlijke defensie-unie. Daarvoor pleiten Europarlementariërs in een brief die morgen verschijnt, maar waar wij nu al over berichten. Europa moet zichzelf beter kunnen verdedigen, ook als de steun van Amerika minder vanzelfsprekend wordt. En volgens Europa-correspondent Stefan de Vries komt die oproep niet uit de lucht vallen.
7: NAVO-chef Mark Rutte die zei eerder dit jaar tegen Europarlementariërs: als jullie denken dat Europa zichzelf kan verdedigen zonder de VS, blijf dan maar dromen. En dat viel slecht bij de meeste Europarlementariërs. De Nederlandse Europarlementariër Renny van Lanschot van Volt, die reageerde en zei: het is geen droom, het is een noodzaak. Nou, door een wesp gestoken dus, deze 30 parlementariërs uit 4 fracties. En die roepen nu op om echt werk te gaan maken van de Europese Defensie-Unie of Defensiegemeenschap, of hoe je het wil noemen.
0: Ja, precies, want de Europese Defensiegemeenschap, dat is iets wat we volgens mij in 1950 of zo als idee hadden om een gezamenlijke defensiemacht op te zetten. Dat is toen helemaal, kunnen we zeggen, helemaal mislukt, toch?
7: Ja, we zagen de bui al hangen ruim een halve eeuw geleden. De Europese Defensiegemeenschap was een idee van de 6 oprichters van later de Europese Unie, de Benelux, Frankrijk, Duitsland en Italië. Het was ook een Frans idee, maar die waar Nederland ontzettend voor was in die tijd. Ook de Tweede Kamer heeft dat geratificeerd in de tijd. Maar op een gegeven moment wilden de Fransen toch geen West-Duitsers in uniform, in een Europese uniform. Dat lag nog steeds te gevoelig 10 jaar na de oorlog. Ja. En ja, zeiden de Fransen, de Amerikanen zijn er toch. Er is geen urgentie, het komt wel goed. Nou, nu is die urgentie er wel. Er is echt iets structureels veranderd natuurlijk de afgelopen jaren. En zeker sinds Donald Trump weer president is. Eurocommissaris Kubelius van Defensie die riep een paar weken geleden ook al op tot echte integratie van Defensie. En de Europarlementariërs die willen nu dus eigenlijk ook een steun in de rug bieden aan de Europese Commissie bij dat idee. Het grote verschil is, in de jaren 50 waren er geen Europese defensie-instrumenten. Mm. Die zijn er nu wel. Dus ja, het probleem zit eigenlijk niet meer in Brussel, maar zoals je dat zo vaak ziet in de Europese politiek. Ja, in precies. De nationale hoofdsteden. Ja. Ja.
0: En als we dan zouden toewerken naar zo'n Europese Defensie-Unie, hoe zou dat er dan uit moeten zien? Want we weten dat Volt bijvoorbeeld altijd heeft gepleit voor een Europees leger, maar dat in de praktijk toch waarschijnlijk een stuk lastiger zou zijn. Je kan beter alle nationale legers op het moment dat het noodzakelijk zou zijn met elkaar kunnen verbinden. Maar er wordt nu ook al over en weer getraind met elkaar. Dus wat verandert er dan daadwerkelijk nou helemaal echt?
7: Ja, niet alleen getraind, maar er zijn ook bijvoorbeeld eenheden. Hè. De Nederlandse landmacht is bijna helemaal geïntegreerd in de Duitse landmacht. Het luchtruim van de Benelux wordt bewaakt door 6 maanden Nederlandse luchtmacht, 6 maanden Belgische luchtmacht. Mm. Er zijn al behoorlijk verregaande samenwerkingen, maar dit is toch iets anders. De tekst van hun artikel dat morgen verschijnt vraagt om gezamenlijke besluitvorming, geïntegreerde commandostructuren, zoals je die ook hebt in de NAVO, strategische capaciteiten en een snelle reactiemacht. Al die dingen bestaan al in een soort van embryonale vorm. Ja. Maar inderdaad, de hoofdsteden blijven nog altijd aan de touwtjes trekken. En Bovendien willen de parlementariërs de Oekraïne nu al integreren in die nieuwe veiligheidsarchitectuur zonder te wachten op de EU-lidmaatschap. Mm-hmm. En ja, het zou dan passen in de NAVO, dat zou kunnen. Hè. Die structuur is er natuurlijk, die is heel nuttig, die werkt al tientallen jaren. Of naast de NAVO, dat zou allebei kunnen. Ik denk het meest realistische zou zijn om tot een Europese geïntegreerde kern te komen in wat nu de NAVO heet.
0: Ja.
7: En ja, dan mocht Amerika daar ooit uitvallen, dan heb je dat in ieder geval al daar gekoppeld als alternatief.
0: Ja, precies. En dan heb je dus dat je autonomie weg moet halen uit de Europese hoofdsteden. Dat zal een pijnlijke zaak worden. Of denk jij dat de geesten daar wel langzaam echt rijp voor gemaakt zijn, ook met Trump nu in de VS?
7: Ja, die autonomie of soevereiniteit, dat is ook een soort van idee, ja, dat in de praktijk al heel lang niet meer bestaat. Je zou ook kunnen zeggen, in plaats van dat je het weghaalt uit de hoofdsteden, je krijgt een grotere soevereiniteit, juist omdat je het samen voegt. Het is natuurlijk wel een pijnplek, dat is waar. De groep heeft een sterk Frans, Duits, Nederlands en Oost-Europees profiel. Er zijn geen parlementariërs uit Zuid-Europa, Italië, Spanje of Griekenland. Mm-hmm. Dat zijn toch landen die traditioneel minder enthousiast zijn over militaire integratie. Misschien ook vanwege het dictatoriale verleden. De binnenlandse politiek ligt daar ingewikkeld. En ja, het is toch belangrijk dat ook die landen rondom de Middellandse Zee daarbij betrokken worden. Maar in ieder geval de conclusie is helder. De fracties in Straatsburg, die zijn het wel met elkaar over eens over de noodzaak van een Europees leger of een Europese defensieeenheid, hoe je het ook wil noemen. Maar de lidstaten, ja, dat is toch nog wel een brug te ver.
0: Dat zei Europa-correspondent Stefan de Vries.
16: En dan gaan we naar de situatie in het Midden-Oosten. Gisteravond beschietingen over en weer tussen Iran en Amerika. Volgens Reuters gaat het om de ernstige schending van het staakt het vuren tot nu toe. Iran zegt dat Amerika begon met schieten en dat het staakt het vuren geschonden is. Maar Trump heeft tegen ABC News gezegd, nee hoor, het staakt het vuren is nog gewoon van kracht. En die beschietingen vanuit Amerikaanse zijde noemt Trump een liefdevol tikje. Nou, het is maar net wat je liefdevol noemt. Volgens Iran zijn er luchtaanvallen uitgevoerd op verschillende doelen langs de Iraanse kust. En ook zou een Iraanse olietanker zijn geraakt die naar de straat van Hormuz onderweg was. Het Amerikaans leger spreekt van vergeldingsaanvallen op Iran die gericht waren op locaties van waaruit eerder Amerikaanse troepen zijn beschoten. En Iran zou op zijn beurt geprobeerd hebben om een Amerikaanse torpedobootjager aan te vallen die door de straat van Hormuz voer. Volgens Trump heeft de Amerikaanse marine die aanvallen succesvol afgeslagen.
9: Our military is unbelievable. We took our 3 destroyers and we rammed them through some big stuff today and we knocked the hell out of them.
16: Ja, we knocked the hell out of them. Aldus Donald Trump, die op Truth Social zegt dat de aanvallers volledig zijn vernietigd en dat de 3 Amerikaanse schepen zonder problemen door de straat van Hormuz zijn gevaren. En ook schrijft hij dat een normaal land de Amerikaanse schepen gewoon had laten passeren, maar dat Iran geen normaal land is, maar dat het wordt geleid door gekken. En, quote, we zullen ze in de toekomst nog veel harder en gewelddadiger uitschakelen als ze de deal niet snel tekenen. Aldus Donald Trump. En dat wankele staakt het vuren is vanochtend nog verder onder druk komen te staan, want de Verenigde Arabische Emiraten die melden drone- en raketaanvallen. En dat gebeurde maar enkele uren na die vergeldingsaanvallen tussen haakjes van Amerika op Iran. Geen meldingen van schade in de Verenigde Arabische Emiraten.
0: En ook in Libanon was het weer raak. Er zouden zeker 12 mensen zijn omgekomen door Israëlische luchtaanvallen. Ondanks dat daar natuurlijk ook al een hele tijd een staakt het vuren geldt. Israël voert sowieso sinds het ingaan van dat bestand regelmatig luchtaanvallen uit op Libanon. Dat doen ze naar eigen zeggen als reactie op schendingen van het staakt het vuren door Hezbollah. Ook vanochtend gaan de aanvallen verder. Bij zonsopgang zou een Israëlische troepenmacht geprobeerd te hebben om verder op te rukken in het zuiden van Libanon. En ondanks deze aanvallen over en weer gaan beide landen volgende week toch weer met elkaar om tafel om te praten over een definitief bestand, over een vredesplan. Die gesprekken staan gepland voor volgende week donderdag en vrijdag.
16: 15 over 9. We gaan naar Erwin Hart bij de ANWB met een autobrand bij Arnhem.
3: Ja, er zijn 2 rijstroken dicht op de A50. Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Afrit Loenen en Knoopend Waterberg staat al 4 kilometer file. Door een autobrand, net gebeurd, 2 rijstroken dus dicht. 10 minuten is de vertraging. A12 Duitse grens Arnhem met zijn werkzaamheden nu een kwartier vertraging bij Knoopend Velperbroek. De A58 Bergen op Zomer richting Breda. Spant de Kroon een half uur vertraging of zelfs meer tussen Etten-Leur West en Knoopend Prinsenviel. Kan beter omrijden via Moerdijk over de A17 en de A16, want de verbindingsweg op de A58 A58 naar Antwerpen is dicht, tijdelijk. En een flitser A2 Eindhoven-Maastricht bij hectometerpaal 158,9.
2: Blik op de beurs.
16: Ajax is momenteel nog iets verder weggezakt. 1013,3 punten, min van 0,6%. Er zijn maar 5 stijgers. En de grootste is de Magnum 4 inmiddels. De Magnum Ice Cream Company, daar komt 1,9% bij de hoofdfonds althans. En dalers, die hebben we er wel heel veel. De grootste is momenteel ABN AMRO Bank, daar gaat 1,7% van af. Nog wat fondsen waar we naar gaan kijken. Bijvoorbeeld Heijmans, de CEO van Heijmans, Ton Hille, die zegt het bedrijf zit in de lift.
10: Je ziet dat er natuurlijk een overvloed aan werk is. Zowel in de woningbouw als energietransitie, hoogwaterbeschermingsprogramma of onderhoud van onze wegen. Dus ja, daarmee zien we dat het aantal opdrachten groeit.
16: Ja, nou, dat wordt beloond. Het bedrijf houdt ook de outlook voor de rest van het jaar vast. Grootste stijger momenteel bij de midcapfondsen, 2,1% erbij. Grootste daler daar is Air France KLM, daar gaat 3,1% vanaf. Dan hebben we nog wat kleinere fondsen bij de small caps. Bijvoorbeeld noemde Nadia Bellucci eerder SIF deze ochtend. Kwam met cijfers 2,1% hoger. En Brunel kwam met cijfers en die koersen 3,7% lager.
0: Dan is het vandaag de verjaardag van een zeer bekende Brit. Een hint, iedereen kent hem aan zijn stem.
11: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly, but it seems that many of you have had other ideas. I would like to thank you all most sincerely for your kind messages.
0: Mooi. Inderdaad, hij wordt 100. Sir David Attenborough, vandaag dus jarig en 100 geworden. Ja, dat wordt uitgebreid gevierd in onder andere het Verenigd Koninkrijk en ook een feestweek bij de BBC. Er is een speciaal concert vanavond in de Royal Albert Hall en een geheel nieuwe jubileumserie van de bekende tv-bioloog, namelijk Secret Garden, dus ook met David Attenborough erin. Hij heeft natuurlijk een hele lange carrière van rondreizen, de wereld overtrekken, tientallen natuurdocumentaires gemaakt. En met name de laatste jaren probeert hij daarmee ook echt aandacht te vragen voor de grote gevolgen van klimaatverandering. En volgens bioloog Matthias Bittenbinder is David Attenborough dan ook zeker een pionier van de natuurdocumentaire te noemen.
15: Ja, deze man die reist al 72 jaar de hele wereld over. Hij heeft meer dan 2,5 miljoen kilometer afgelegd voor de serie, voor het maken van de meest fantastische natuurverhalen. En ja, het is mijn allergrootste held, maar ik denk de held van honderden miljoenen mensen wereldwijd. Het is echt ongekend wat hij heeft gedaan.
16: Wat maakt hem zo goed en kenmerkend, behalve zijn stemgeluid, dat je uit honderden herkent?
15: Ja, nou ja, het is het feit dat hij als inmiddels 100-jarige nog steeds de natuur over kan brengen met een fascinatie, met een nieuwsgierigheid en een liefde als voor een kind van 5, 6. Dus het is echt een soort van pure liefde, pure fascinatie voor die natuur. En hij brengt het op een manier die niet als een soort professor overkomt of bedweterig of belerend, maar echt vanuit pure fascinatie. En ik denk dat zijn grote kracht is. Dat hij gewoon zoveel liefde en op zo'n normale menselijke manier het kan overbrengen. Dat is zijn grote kracht.
16: Ja, en hij is op zich ook wel uitgesproken. Hè, als het gaat om klimaatverandering, natuurverlies, dat soort onderwerpen. Maar doet dat nooit met een, ik zal maar even zeggen, zuur opgeheven vingertje. Maar altijd met, er is altijd nog wel hoop bij hem, geloof ik.
15: Ja, dat is het mooie. En hij is inderdaad eigenlijk nog niet heel lang met die boodschap bezig. Eigenlijk was de laatste 15 jaar ongeveer dat hij echt zich uitspreekt. Maar inderdaad, precies zoals je zegt, nooit met een vingertje wijzend. Altijd op een hoopvolle manier, altijd oplossingsgericht. Hè. Dus hij zegt ook al van oké, jongens, er zijn nog manieren om de natuur terug te laten komen. De natuur is onwijs veerkrachtig. Dus hij gaat redeneert meer vanuit de hoop. Mm-hmm. En van wat er nog mogelijk is dan vanuit misère, om het maar zo te zeggen. Dus dat is ook wel echt heel erg goed. Omdat dat hebben we nu natuurlijk meer nodig dan ooit.
16: Ja, jij zou kunnen zeggen het is een naïeve optimist. Of bent u dan meer team Attenborough, wat dat betreft?
15: Nee, ik vind hem absoluut geen naïeve optimist. Het is een man die ongelooflijk veel weet en ongelooflijk veel mensen heeft gesproken hierover ook. En hij heeft het ook laten zien. Hè, in een van zijn laatste films over de oceaan laat hij ook zien dat op sommige plekken die oceaan gewoon terug kan komen. Dat koraalriffen terugkomen binnen enkele tientallen jaren als we die koralen en die plekken gewoon met rust laten. Dus het kan, alleen moeten we dus daar iets aan doen. Dat is wel wat hij ook zegt. Ja. Dus,
16: wat leert u in uw werk van Attenborough? Want ik geloof, het is een man die ook bijvoorbeeld nog steeds geïnteresseerd is in nieuwe technologieën, in allerlei natuurprojecten en dergelijke. Het is niet iemand van de oude stempel.
15: Nee, absoluut niet. Ja, en zeker eigenlijk hij met zijn hele BBC Natural History Unit, dus die hele afdeling die prachtige natuurfilms maakt, dat zijn nog steeds enorme pioniers. Dus die hebben dingen gefilmd die zelfs biologen niet konden filmen. Omdat ze of de budgetten niet hadden of überhaupt de mogelijkheden niet om zoveel tijd te spenderen aan het bestuderen van bepaalde dingen die gebeurden in de natuur. Dus er zijn ook echt dingen die. Bijvoorbeeld, er was een verhaal over een kogelvisje. Mm-hmm. Dat maakte gigantische. Dus een kogelvisje van 15 centimeter maakte gigantische bouwwerken van 2,5 meter op de bodem van de oceaan. Het enige wat onderzoekers wisten is dat visjes, waarschijnlijk visjes, dat die bouwwerken maakten. Maar ze zagen eerst alleen die bouwwerken. Ze hadden geen idee welke dieren dat deden. En pas toen de BBC mee ging kijken, mee ging duiken, en daar heel veel tijd en energie in heeft gestopt, konden ze dat dus vastleggen. Dus voor het eerst werd voor die biologen ook zichtbaar welk dier dat deed. En dat zijn van die fantastische dingen die zij. Ja, die zijn gewoon echt voor het eerst hebben gedaan. En daar was David natuurlijk ook een hele belangrijke rol. Ja,
16: wetenschappelijke waarde dus. En dan ben je jarig. En wat krijg je dan als cadeau? Een nieuwe

0: vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe maatschappelijke eisen. En zie je door veranderende wet en regelgeving de weg niet meer. Of ben je te druk met risico's beheersen. Met ons vindingrijk juridisch advies vind je altijd de beste weg naar morgen. Wijnand Staaladvocaat. Maak morgen meester.
1: Een impact die die maakt. Kunt u wel iemand noemen?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik moet zeggen dat er... Goed, er zijn gelukkig heel veel jonge mensen ook... Die op een hele mooie manier met die natuur overbrengen. Hè. Dus ook, maar ook bijvoorbeeld op social media en op YouTube en zo. Maar iemand die het op de manier doet zoals hij het doet... En zoveel mensen ook weten verbinden.
1: Ja,
2: de Freek komt heel dicht in de buurt. Nee, maar kijk, wat het bij hem is, hij weet gewoon zoveel mensen te boeien en niet te oordelen. En dat is het knappe. Dus je hebt bijvoorbeeld mensen die heel veel impact maken.
1: Ja.
2: Maar toch altijd bepaalde groepen van zich afhouden. En hij weet iedereen te verbinden. En op een summit, bijvoorbeeld op een natuursummit, zo'n Glasgow summit, heeft hij gesproken. En daar waren mensen bij van allerlei allooi. Dus ook mensen uit de bankenwereld en uit weet ik wat voor sectoren. Iedereen nam die mee in zijn verhaal. En dat is zijn grote kracht. En vooralsnog heb ik nog niemand gevonden die dat op zijn manier kan.
1: Nou, misschien moet hij het gewoon gaan doen, Ivan.
3: Ja, nou, het zou best
1: wellicht.
3: Over een jaar of 60 dan heeft hij misschien
1: precies. Hij is nu nog niet helemaal de leeftijd.
3: Nee.
1: Maar goed, David Attenborough heeft er ook 72 jaar over gedaan om deze status te bereiken. Bioloog Matthias Bitteminder hoorde je.
3: En dan opvallend vanuit Amerika. Ik krijg wel eens mailtjes van Bill Gates. Die dan wil een paar miljoen naar me overmaken. En dan weet je hoe laat het is. Dat is natuurlijk allemaal
1: net gelul,
3: onzin. Ja. Hetzelfde als je bijvoorbeeld zou worden gebeld. En iemand zegt, ja, je spreekt met de paus. Dan denk je ook van, oh ja. Wat de laatste trouwens nog iemand. Die werd gewhatsappt door de paus. Of die even geld kon overmaken voor een zielige kinderhuis.
1: Serieus?
3: Ja.
1: Okay.
3: Dat dacht ook een klantenservice medewerker van een bank in Chicago. Want zij werd gebeld door paus Leo XIV. Die belde om zijn gegevens te wijzigen. Want ja, die woont nu in Vaticaan. Dat dus zijn telefoonnummer moest gewijzigd worden, geloof ik.
1: Ja, dat geloof je natuurlijk nooit.
3: Hij stelde zich voor als Robert Prevost, hè, de echte naam van de paus. Zijn pre-pauselijke naam.
1: Ja, Robert.
3: Exact. En een vriend van de paus, die vertelt op de kansel wat er toen gebeurde.
4: En dan zei hij, oh, I'm sorry, sir, it says here you have to come in person. En he said, well, that's not gonna, I'm not gonna be able to do that. We can't change, no, sir. I gave you all the security questions. I'm sorry, sir.
3: Ja, dus die meneer die heeft, Robert Prevost heeft al die vragen goed beantwoord, wilde zijn telefoonnummer wijzigen. En de klantenservice medewerker zei: nee, daarvoor moet je naar kantoor komen. En toen zei de paus: goh, zou het helpen als ik zeg dat ik paus Leo ben? En dan zou je denken: oh, nou, dan gaan alle. Maar nee. Zo, dag, verbinding verbroken.
4: Could you imagine being known as the woman who hung up on the Pope?
3: Maar het bleek dus wel degelijk echt de paus te zijn.
1: Het was echt.
3: Die zijn nummer wilde veranderen bij de bank waar die voorheen zat. Of misschien nog steeds zat. En inmiddels dus ergens anders woont. Misschien zijn adres veranderen, geen idee. Nou, pas toen een bekende van de paus de bankmanager inschakelde. Toen werd alles geregeld. Want ja, de paus wil je natuurlijk wel als klant hebben. Gewoon leuk als symbooltje.
1: Mm-hmm.
3: Maar ja, ik zou ook denken, als je wordt gebeld door de paus...
1: Je zou het niet geloven.
3: Nee, dat is bij de paus best wel bijzonder als je het niet gelooft. 99 van de 100 keer is het onzin. Maar die ene keer kan het toevallig toch wel... paus zijn. Oftewel, al die mailtjes van Bill Gates dat hij miljoenen naar me wil overmaken. Ik ga ze nu toch allemaal beantwoorden, want hij zal er maar een keer tussen zitten. Je weet het niet, hè? De scheepvaart is als gevolg van de oorlog in Iran in zeer woedig water terechtgekomen. Letterlijk en figuurlijk. En dat geldt ook voor tienduizenden bemanningsleden die al maanden vastzitten op schepen die geen kant uit kunnen. En die mensen ook niet. Die zitten daar maar. Wat doet dat met die mensen? Hoor je zo meteen in de ochtendspit.
5: Hoe word je extreem productief met AI? Dat leer je op het seminar Extreme Time Management van Denkproducties. Alexander Klupping praat je bij over de laatste trends. Deborah Nas laat zien hoe je bakken tijd bespaart. En Remy Gieling deelt de slimste tools met je. Kijk, dat is Extreme Time Management met AI. 3 juni bij Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
6: In onzekere tijden zoek jij als belegger rust. Vastgoed kan een mooi rendement opleveren, maar een pand aanhouden is veel werk. Wil jij geen gedoe, maar wel beleggen in vastgoed? Stap dan in een fonds van Annexum. Al 25 jaar de beheerder van vastgoedfondsen in Nederland. Voor beleggen in steen, met rust. Bekijk je kansen op annexum.nl.
5: Extreme Time Management met AI. 3 juni bij Denkproducties. Met Alexander Klupping, Deborah Nas en Remy Gieling. Ga naar denkproducties.nl.
7: Kwaliteit begint bij volledige controle. Bij Beukenhorst branden we al sinds 1784 onze koffiebonen zelf. Vanuit onze branderij recht.

0: rechtstreeks naar jouw kop koffie. Ontdek het verschil op beukenhorst.nl. Beukenhorst. Koffie met karakter, service met aandacht.
1: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
0: Ook Beukenhorst koffie op het werk? Ontdek het verschil op beukenhorst.nl.
2: Thomas van Zijl.
3: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen, onder andere het bedrijvenpanel over een recordinvestering in een Delftse maker van quantumchips en een gesprek met Mark Wezendonk van Creative Technology. Ik vraag hem naar het binnenhalen van internationale opdrachten zoals het Songfestival en het EK voetbal. Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
5: Wist je dat 64% van de managers overweegt hun baan op te zeggen voor een beter mentaal welzijn? Op het Open Up platform vinden jouw managers op elk moment de juiste ondersteuning voor het mentale, emotionele en fysieke welzijn van zichzelf en hun team. 70% van onze gebruikers zegt dat de kans groter is dat ze bij hun werkgever blijven dankzij Open Up. Benieuwd hoe wij jouw managers kunnen ondersteunen? Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up.
6: BNR Verkeer.
7: Ik ben Erwin de Hart van de ANWB op de A12 Duitse grens richting Arnhem. 7 kilometer file tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek. 20 minuten vertraging door de werkzaamheden. Op de A58 Bergen-op-Zoom Breda. 7 kilometer file tussen Etten-Leur-West en knooppunt Prinsenviel. 20 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. A59 Os-Den Bosch. Een kwartier vertraging bij Rosmalen-Oost. En een flitser langs de A27 Breda-Gorkum bij hectometerpaal 18,7.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
9: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Twee Britten blijken te zijn besmet met het Hanta-virus. Er is ook een vermoedelijke besmetting bij een Brit op een eiland dat bij Sint Helena hoort. Het Verenigd Koninkrijk treft voorbereidingen voor de terugkeer van passagiers van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Britten die daarop meevaren zouden geen ziekteverschijnselen vertonen. Er is nog niks duidelijk over het motief achter de aanslag met een vuurwerkbom op het partijkantoor van D66. De klap zorgde voor lichte schade, maar de ongeveer 30 leden van de jongerenafdeling die binnen waren bleven ongedeerd. D66-leider en premier Jette noemt de aanslag een laffe daad van intimidatie. President Zelensky zegt dat Rusland ondanks het staakt het vuren gewoon doorgaat met aanvallen op Oekraïne. Volgens hem zijn er vannacht meer dan 140 aanvallen geweest, waarbij ook honderden drones zijn ingezet. Het tijdelijk bestand van Rusland vandaag en morgen is vanwege de viering van de overwinning tijdens de Tweede Wereldoorlog. Na een uitbarsting van een vulkaan op een Indonesisch eiland worden 20 wandelaars vermist. De vulkaan spuwde een rookwolk zo'n 10 kilometer de lucht in. Reddingsteams zijn op zoek naar de wandelaars. Het is nog niet duidelijk of er gewonden zijn. Omwonenden zijn gewaarschuwd voor de rook. En Nederland telt momenteel ruim 2500 100-plussers, zegt het CBS. Dat aantal is al een jaar of 5 stabiel. Het zijn het meest vrouwen. De oudste Nederlander is ook een vrouw. Beth Smaal uit Capelle aan de IJssel is 111 jaar. Een Iraanse die in Nederland woont zou nog ouder zijn, maar dat is niet hard te bewijzen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en wisselend bewolkt met hier en daar zon. Vanmiddag is er een mix van stapelwolken en zon en het wordt ongeveer 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: De scheepvaart in de straat van Hormuz ligt al tijden stil, letterlijk. En dat geldt dus ook voor de bemanningsleden. De vele duizenden mensen die daar al maanden vastzitten op die schepen, die kunnen geen kant uit, worden ook niet bevoorraad. En dat zorgt voor spanningen en eigenlijk gewoon een humanitair drama. Hoor je zo meteen over 1,5 minuut in de ochtendspits.
11: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
12: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
11: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio. Levenzonderbril.nl.
12: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
13: Boven de energiemarkt pakken donkere wolken zich samen. De salderingsregeling verdwijnt. En zonnepaneel-eigenaren krabben zich achter de oren. Was die investering eigenlijk wel zo slim? Ralf Heijnen legt uit waarom we juist nu moeten doorpakken met panelen en batterijen. Geen paniek, maar perspectief. De Green Quest is een maandag om 3 uur op BNR.
4: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Iwan Verrips.
10: Laatste half uurtje, het is 3:03. Van de Ochtendspits van deze vrijdag 8 mei. Nina.
14: Iwan.
10: Ik moet zo gaan stofzuigen, althans niet ikzelf.
14: Ja, of dweilen.
10: Maar
14: je mag kijken hoe dat gebeurt. Ja. Je mag toezicht houden.
10: Heerlijk, wat een tijd.
14: Ja. We hebben zo meteen een ultieme battle tussen twee robotstofzuigerdweilers. Hier in de hal bij de receptie. Kijken welke er wint, welke je zou moeten willen hebben. Of misschien helemaal niet. Of wat de prijs is. Ik ben ook wel benieuwd.
10: Nou, dat is zo meteen om 10:10. Ja. Wat hebben we verder nog?
14: Eindexamens, die zijn vandaag begonnen.
10: God, ja.
14: Oh, jij zit meteen in de stress.
10: Ja, ik weet niet, ik vond het niks. Ik vond het een moeilijke, zware tijd.
14: Ik vond het dus een hele leuke tijd. Terwijl het was niet allemaal binnen bij mij, hoor.
10: Je bedoelt niet de tijd erna?
14: Ik weet niet. Ik denk dat ik als havisje dat je toch een beetje wel speciaal voelt. Van je, hè, er ging een speciale bel bij ons op school. Voor de eindexamenkandidaten. Nu begint het volgende eindexamen. Iedereen in de rest van de school moest een beetje stil zijn. Ja, het was wel, ik weet niet. Ik heb er een speciaal gevoel aan overgehouden dat het wel leuk was.
10: Is het nog van deze tijd, dat centraal examen?
14: Waarom niet?
10: Nou, dat weet ik niet. Maar die vraag gaan we zo meteen beantwoorden.
14: Ja, aan Thijs Bol, onderwijssocioloog, gaan we het zo meteen over hebben.
10: Minuut of 6. Gaan we ook eens kijken hoe zijn tijd was.
14: Ja, precies.
10: Maar eerst gaan we naar het Midden-Oosten. Want doordat de straat van Hormuz eigenlijk nog steeds vrijwel dicht is, liggen er nog steeds zo'n 1500 schepen vast daar in de Persische Golf, heeft de Internationale Maritieme Organisatie bekendgemaakt. En op die schepen zitten personeelsleden. 20.000 bemanningsleden zitten daar ook vast. En ja, een aantal van die schepen kan al bijna 10 weken geen kant meer op. Maurice Jans is senior onderzoeker havens en scheepvaart aan de Erasmus Universiteit. En die zegt, deze mensen zitten gewoon echt regelrecht in een humanitaire crisis.
15: Nou, het gaat in eerste instantie natuurlijk om de veiligheid. Ja. Want de raketten vliegen over hun hoofden heen. Uiteindelijk, als dit lang duurt, dan gaat het ook stress opleveren. Dat doet het nu al. Het is ook mentale gezondheid. En er is nu al sprake dat er ook tekorten aan het ontstaan zijn op die schepen zelf.
10: Ja. Kunt u schetsen om wat voor mensen het daar gaat? Want het is een hele internationale wereld natuurlijk, die scheepvaartwereld.
15: Ja, dit zijn zeevarenden die met name komen uit Aziatische landen. Moet je denken aan Filipijnen, India, Indonesië, China natuurlijk. Maar ook Europa en Nederlandse zeevarenden die klem zitten. Mm-hmm. Ja. En eigenlijk gaat het om iets van 20 mensen per schip, 20, 25. Meestal mannen, maar ook vrouwen, jong en oud, ervaren, maar ook net bezig met de eerste reis. En dan kom je ineens in een oorlogssituatie terecht.
14: Ja, dat is natuurlijk afschuwelijk. Die 1500 schepen, moeten we ons dan voorstellen dat die daar inderdaad gewoon op zee voor anker liggen? Of kunnen die naar havens van Bahrein, Verenigde Arabische Emiraten, Oman, Kuwait, dat je nog van boord kan? Of hoe moeten we dat zien?
15: Nee, feitelijk liggen die schepen voor anker en daar kan praktisch niemand bij. U zei het net al, kunnen ze nog wel bevoorraad worden. Maar dat loopt met name via de haven zelf, als die schepen die haven inlopen.
14: Ja.
15: Verzekeringstechnisch liggen die schepen ook echt te dobberen. Mogen nergens heen, mogen geen vaartbewegingen maken.
14: Waarom is dat? Want als je dan aanvraagt van jongens, we kunnen hier niet blijven liggen, geef ons toestemming om naar een haven in een straal van, hè, noem maar eens iets, zoveel 100 kilometer te gaan.
15: Omdat die schepen geen dekking hebben. Die schepen hebben op dit moment geen dekking voor welke operatie dan ook.
14: Ja.
15: Dat is echt wel juridisch. Maar het gaat erover dat die bevoorrading die vindt niet plaats als die schepen op voor anker liggen. Dat komt praktisch niet voor.
10: U noemde al even de mentale problemen die ook optreden. Waar leidt dat toe? Leidt dat toe bijvoorbeeld ook tot spanning onder personeel, bijvoorbeeld, onderling?
15: Dat zou zomaar kunnen. Wat we nu weten, dus de Internationale Transport Workers Federation, de ITF, die onderhoudt nou contact met deze mensen. En er komen nu 60 tot 70 noodoproepen per dag binnen. En dat ging eerst de instantie over Word ik nog afgelost? Want mijn dienst zit erop. Maar dat gaat nu steeds meer over, ja, we lopen in tekortsituaties. Dat kan water zijn, dat kan voedsel zijn. Vers voedsel is natuurlijk ook een probleem.
14: Ja.
15: Dus die problemen, ja, die stapelen zich wel op.
10: En ziet u iets aan beweging om die problemen ook te legen? Dat je zegt van, nou ja, we laten op een of andere manier toch toe, op een veilige manier, dat die schepen toch bevoorraad moeten worden?
15: Nou ja, er moet echt wel iets gebeuren door de internationale gemeenschap op alle niveaus. Om überhaupt enige hulp te bieden aan deze mensen die volledig in de stress zitten. Dit zijn mensen die nu zwaar lijden, mentaal denk ik, onder druk staan. Mm-hmm. En dan kan er van alles gebeuren. Dat hebben we ook in de COVID-periode gezien.
14: Ja, ja, en je hebt dan natuurlijk heel veel internationale hulporganisaties. Dan denk ik maar even aan het Rode Kruis. Ja, is dat denkbaar dat die met een schip rond gaan varen om te proberen waar mogelijk te helpen?
15: Nou ja, dat is allemaal een beetje een doekje voor het bloeden, denk ik. Ja. Volgens mij moeten deze mensen gewoon geëvacueerd worden.
14: Ja.
15: Dus er moet eigenlijk, en dat is ook de lijn van de IMO, de Internationale Maritieme Organisatie, dat er een grootscheepse evacuatie op touw komt.
14: Ja.
15: En daar moeten dus alle belanghebbenden,
14: de werkgevers,
15: moet je denken
14: de
15: aan
14: landen,
15: de werkgevers, de reders, diplomaten, vlagstaten. De havenbedrijven, als het gaat om dit soort praktische zaken, kunnen ze natuurlijk ook veel doen daar te plaatsen. Maar natuurlijk ook de vakbonden en de welzijnswerkorganisaties.
14: Ja, en ziet u daar al iets van gebeuren? Zijn daar nu iets van dingen op stapel?
15: Daar komt nu wel, althans de IMO spreekt ze natuurlijk al vanaf dag 1 uit van dit is een ongekende situatie, hier moeten we zo snel mogelijk vanaf. En dit bedreigt deze mensen. 20.000 mensen betekent ook 20.000 families thuis. Die in een moeilijke situatie zitten. Dat is gewoon totaal onmenselijk. Dan in praktische zin moet het gewoon. Die schepen moeten uit die bottleneck gehaald worden.
14: Ja, ja.
15: En dan is nog steeds het probleem niet opgelost. Want je hebt nog steeds met een conflict situatie te maken. En er kunnen van allerlei zeemijnen liggen. Dus. Ja, het is niet zo dat morgen, als dit gebeurt, dat het morgen opgelost is. En dat iedereen ineens al bevrijd is uit die situatie. Dat gaat een paar weken of misschien wat maanden duren.
10: Dat zei Maurice Jansen, senior onderzoeker havens en scheepvaart bij de Erasmus Universiteit.
14: Ja, voor een groot deel van de leerlingen is het begonnen waarschijnlijk vandaag. Namelijk de eindexamens. En dat is denk ik meestal 9 uur, hè, dat dan de eerste eindexamen.
10: Ja, verspreid over de dag, maar inderdaad.
14: Het eerste examen is altijd wel eerst om 9 uur. Ja. Nou, de havisten die starten met filosofie en Nederlands vandaag. Het VMBO start met wiskunde, ook een fijne binnenkomer. En VWO'ers beginnen dan met kunst en bedrijfseconomie. Nou, hoewel het er al jaren zo aan toe gaat, is er ook wel vaak kritiek op de centraal eindexamens. Jij benoemde het net nog, Iwan. Is het nog wel van deze tijd? Is het nog wel de juiste manier van toetsen voor alle scholieren die bijna klaar zijn met de middelbare schoolperiode? Thijs Bol, onderwijssocioloog aan de Universiteit van Amsterdam. Ja, die ziet ook dat het wel een stressvolle periode is.
16: Ik denk dat er bij bijna alle leerlingen stress is. Bij sommigen wat meer, sommigen wat minder. Kijk, het hangt een beetje vanaf hoe je dat examen ingaat. Sommige leerlingen gaan er natuurlijk in en die weten eigenlijk al dat het bijna niet meer mis kan gaan. Mm-hmm. En voor anderen staat er heel veel op het spel. En dan is het een stressvolle periode en is het spannend wat er gaat gebeuren.
10: Ja, en dan zei ik al, die centrale examens, daar is al langer kritiek op. Allerlei andere landen doen dat niet. Die zeggen, geef een diploma, want die school, die onderwijsinstelling kent die leerling al heel lang, weet wel of die een diploma verdient of niet. Stop ermee. Wat zou u ervan vinden?
16: Ja, ik zou er niet mee stoppen. Kijk, er zijn landen die het niet doen. België doet het bijvoorbeeld niet. Er zijn ook landen die het wel doen. Duitsland doet het wel. Dus dat gaat eigenlijk een beetje twee kanten op. Maar een belangrijke reden om het wel te doen is omdat je eigenlijk als land zegt, dit is wat onze leerlingen weten. En dan maakt het niet uit of je op school hebt gezeten op Texel of in Den Dungen. Mm-hmm. Op al die scholen weten we dat die leerlingen iets hebben gehad. En dat is natuurlijk voordelig voor wat je gaat doen in het vervolgonderwijs. Mm-hmm. En ook voor werkgevers.
10: Ja, dus u zou zeggen lekker behouden. Zou je het misschien wel wat flexibeler kunnen maken? Op sommige VMBO-niveaus wordt bijvoorbeeld ook al eerder getoetst. Hè? Dan krijg je de toets als je er zelf zegt, ik ben er klaar voor. Dan hangt het niet op een bepaalde datum. Zou zoiets werken?
16: Dan is de timing niet. Dat soort dingen kunnen. Kijk, je kunt je ook afvragen, moet het 50% zijn, moet het 30% zijn? Maar wat ik denk dat heel belangrijk is bij die kritiek is dat mensen niet goed nadenken over wat het alternatief gaat zijn. En dat is wel goed om over na te denken in dit geval. Want stel we stoppen met de centrale examens. Wat er dan gaat gebeuren, net als in alle landen waar geen centrale examens zijn, is dat er toelatingstoetsen gemaakt zullen worden.
14: Oh ja.
16: Voor de vervolgopleidingen. En dan gaan alle universiteiten en hogescholen zeggen, nou, dit zijn de toetsen die je moet doen. Hè. Sommige opleidingen doen dat al. Denk bijvoorbeeld de verkeersleider of psychologie tegenwoordig. Mm-hmm. Zoveel studenten dat willen doen. En die toelatingstoetsen zijn minstens zo stressvol, al dan niet stressvoller, dan de centrale examens. En bovendien testen ze maar een heel klein stukje van de vaardigheden. En het mooie in die centrale examens is dat je eigenlijk een heel breed scala aan dingen toetst, waarvan wij in Nederland zeggen dat is belangrijk om te weten. Niet alleen om te werken, maar ook gewoon om een goede en fijne burger te kunnen zijn.
14: Ja, het is een soort benchmarken wat je eigenlijk doet.
16: Ja, het is een soort, het is eigenlijk een minimale vereiste waarvan we zeggen, nou, dit is wat jij moet kunnen om gewoon goed en fijn te kunnen functioneren in dit land. En ik denk dat dat beter is dan dat toetsmoment uit te besteden aan andere onderwijsinstellingen. Die maar op een heel nauw en beperkt aspect gaan toetsen van je vaardigheden en kennis. En natuurlijk kunnen we allerlei dingen verbeteren aan de centrale examens. Maar ik denk dat het ook naïef is om te denken dat als je stopt met de centrale examens, dat er dan geen andere toetsen voor in de plaats zullen komen. Ik denk dat die toetsen over het algemeen minder wenselijk zijn dan de centrale examens.
14: Ja, tuurlijk kan het beter, systeem,
16: maar
14: dat
16: gaat ook heel veel goed.
14: Ja, precies. Dus het is gewoon een eerlijk systeem.
16: Het is eerlijk.
14: Ja.
17: En dan zegt u,
16: zeker.
17: U zegt er valt nog best veel te verbeteren. Zit dat bijvoorbeeld op kansengelijkheid? Je hebt natuurlijk ook allerlei examentrainingen, examencursussen. Sommige leerlingen kunnen die wel betalen, andere kunnen niet betalen. Dat heeft natuurlijk enorme effecten.
16: Gaan een week naar Den Haag voor zo'n kamp om je helemaal vol te stampen. Ja, dat is eigenlijk onvermijdelijk. En maakt niet uit hoe je dit oplost. In elk onderwijssysteem zie je dit. Er zullen toetsmomenten, er zullen selectiemomenten zitten in al het onderwijs. En daar zal de rol van het gezin en de familie waarin je opgegroeid bent altijd een rol spelen. Daar is Nederland niet uniek in. Neem bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Geen centrale eindexamens, maar die hebben wel die SAT-toets. Zo'n social aptitude test die je nodig hebt voor Yale en Harvard om naar binnen te komen.
14: Je kan gewoon je plekje kopen, toch?
16: Ja. Broer, daar zit veel meer kansongelijkheid in dan bij onze centrale eindexamens. Hè? Dus ik denk dat aspect, dat ga je niet oplossen door die centrale examens weg te halen. Dat moet je toch echt oplossen door misschien onderwijs minder belangrijk te maken, zodat er minder druk van ouders komt om daar goed te presteren. Maar dat zit niet in die examens.
17: Tot slot bleek dat het LAX aankondigde dat ze dit jaar voor het eerst een stresslijn hebben.
14: Niet Nina, alleen de klachtenlijn.
17: Toen jij dat hoorde, Nina, wat dacht jij toen?
14: Nou ja, oké, heel eerlijk. Ja, maar dat is ook omdat ik dus zelf er misschien wel heel te positieve herinneringen aan heb. Maar denk ik, hebben we nou een stresslijn nodig? Is niet iets te, zijn niet iets te tere zieltjes aan het worden? Of is dat, zeg ik nou, hele stomme dingen?
16: Jij zou eigenlijk gewoon het liefst volgens mij elke week eindexamen doen, hoor ik een beetje.
14: Want ik zou het wel leuk vinden om het nog een keer te doen, Maar ja, maar voor mij staat er weinig meer op het spel. Ook,
16: maar nu staat er niks meer op het spel. Hè? Nou, kijk, wat denk ik wel veranderd is, en dat is wel belangrijk om te beseffen, maar dat zit niet zozeer in het eindexamen, is dat de afgelopen 20, 30 jaar die druk op onderwijs veel groter is geworden. Ik heb geen idee hoe oud jullie zijn, maar toen wij eindexamen deden, was er minder druk om goed. Precies, nou, ik ben 40, begin 40, ongeveer dezelfde leeftijd, lang geleden, was er veel minder druk op goed presteren in het onderwijs. Dat is nu wel zo. Er is heel veel druk vanuit de omgeving om het goed te doen onderwijs. Mm-hmm. Of je een stresslijn moet openen, dat weet ik niet. Maar dat kinderen daar heel veel prestatiedruk ervaren, dat is zeker. Maar nogmaals, dat zit niet zozeer in die centrale eindexamens. Dat zit meer in het systeem zelf. En om dat op te lossen moet je niet die examens schrappen. Moet je nadenken, hoe willen we dat in het onderwijs oplossen?
14: Ja, dat zei Thijs Bol, onderwijssocioloog aan de Universiteit van Amsterdam.
17: 14 voor 10. We gaan naar Erwin de Hart bij de ANWB met een blik op de weg en ook een vooruitblikje op later vandaag.
7: Ja, dat is zeker zo. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat op dit moment 8 kilometer file tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek bij de IJsselbrug bij Arnhem. Tot zaterdag is de linkerrijstrook dicht en morgen is die weer helemaal vrij. Dan heb je denk ik ook geen 21 minuten vertraging zoals nu het geval is. Op de A16 Rotterdam-Breda bij Hendrik-Ido Ambacht 2 kilometer langzaam rijden. En de vertraging op de A58 Bergen-op-Zoom richting Breda door die kapotte vrachtwagen bij Breda-West die neemt nu ook af. 3 kilometer file. Nou, vanmiddag al vroeg in de middag begint de avondspits. Het zal wel weer druk worden. Ook veel mensen die terugkeren van de meivakantie. En na de spits gaan wat wegen dicht. Ook voor het hele weekend. A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Knoopend Everdingen en Knoopend Oude Rijn. Net als afgelopen weekend is die weer dicht. Ook de A12 Utrecht richting Den Haag is weer dicht. Tussen Knoopend Oude Rijn en Bodegraven. En onder andere de A50 Os richting Eindhoven. Tussen Veghel en Eckersrijd bij Eindhoven. Op dit moment wordt nog geflitst. Mocht iemand te hard rijden bij hectometerpaal 212,2 op de A4 Rotterdam richting Antwerpen tussen Dordrecht en de Interlood.
8: BNR
18: Luister vandaag, begrijp morgen.
19: Er ligt een bod op tafel van 48 miljard euro.
20: De cijfers waren beter dan analisten hadden verwacht.
21: Turn your ship around. Turn your ship around.
10: En zometeen om 10 uur is het tijd voor de laatste aflevering van BNR's Big Five van deze week. De Big Five van social media onder vuur.
22: Interesseert het jou eigenlijk, Iwan? Zat ik me af te vragen, want je hebt geen kinderen. Het is natuurlijk wel belangrijk, maar het gaat veel over kinderen deze week en sociale media. Ik kan me voorstellen dat het is wel interessant, maar misschien dan net iets minder voor jou?
10: Wat heeft het met kinderen te maken? Ik snap wat je bedoelt, maar...
22: Ja. Nou, omdat waar het veel over gaat, vandaag zal het ook erover gaan. Vandaag komt Lokke Morel langs. Zij is hoogleraar Global ICT in de Tilburg University. En ze is ook nog verbonden aan een technologie gespecialiseerd advocatenkantoor. Zij zegt, de strijd die we voeren, het gaat over sociale media ondervoeren, die strijd die we voeren als consumenten om dat verslavende platform een beetje van ons af te duwen, die voeren we via de jongeren. Dat is als we die weten te beschermen, dan krijg je de rest van de maatschappij ook wel mee.
10: Ja.
22: Maar ik dacht, ja, misschien is dat voor iemand die niet met kinderen in huis woont. Wel, nou, dat je denkt, ja, wat zal mij dan maar reetroesten?
10: Nee, dat niet per se.
22: Jullie je kinderen voor YouTube zetten.
10: Ik zie de... Nou ja, goed. Ik denk dat het een beetje het nieuwe roken is, social media. Dat je moeilijk kan zeggen... En misschien ben je geneigd om te denken... Ja, je gaat toch zelf lekker op Instagram de hele dag? Moet je zelf weten, doe je het, gooi je toch weg. Yeah. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Want het is allemaal ontworpen om verslaafd te zijn enzovoorts.
22: Yeah.
10: En ik denk dat het een maatschappij breed vraagstuk is. En niet per se alleen op kinderen van toepassing. En
22: zeker niet.
10: Gevolgen van desinformatie via dat soort kanalen voor de maatschappij. Dus ook voor een kinderloos iemand zoals ik... Yeah. Is denk ik toch een interessante week.
22: Ja, nou, dat is fijn om te horen. Nou, ik word deze week opvallend veel door ouders aangesproken. Die zeggen, god, ja, ik moet die nog terugluisteren, dat gesprek. En dit, omdat het is iets wat in veel woonkamers wordt gevoerd, dit gesprek. Maar dacht, misschien bij jou thuis, ja, heb jij dat niet? Voer je dat gesprek
10: Nee,
22: niet?
10: Het gesprek wordt niet heel erg gevoerd erover.
14: Nee, ze zitten alleen maar op TikTok.
10: Ik ervaar ook niet heel veel verslaving eigenlijk, bij mezelf niet.
22: En waarom zit je nu op je telefoon dan?
10: Ik zit niet op mijn telefoon.
14: Oh,
10: als ik het gebruik, is het eigenlijk werkgerelateerd voornamelijk.
22: Ja.
10: En af en toe een blaadje op Instagram of zo. Maar
22: dus het speelt niet bij jou?
10: Niet heel erg privé, denk ik. Alhoewel ik me nu bedenk dat als ik op het toilet zit, ik ook wel eens TikTok open. En dan opeens zie je een half uur op het toilet.
14: Heel gek is dat, hè? Ja.
10: Enfin, Lokke Morel dus.
22: Klopt.
10: Ja. Ja, moeten we er verder nog wat over zeggen of niet?
22: Nou ja, zij is bezig dus met wetgeving. En eigenlijk werd ze al, en ook in de boardroom, ze werd lang weggezet als een beetje... Ja, mevrouw, dan komt ze aan, weet je, ze houdt er eens op met die big tech... dat niet goed voor ons is. Mm-hmm. En nu moet ze zich een beetje inhouden om als ze op dezelfde plekken komt te zeggen... niet te zeggen, I told you so.
10: Ja.
22: Nou, die ontwikkeling in haar eigen carrière... En ook wat zij denkt dat er moet gebeuren... meer handhaving in plaats van meer wetgeving, daar gaan we het over hebben.
10: Mooi.
22: Nou, ik ben heel benieuwd.
10: Ik ook.
14: Ik ga luisteren.
10: Toch maar luisteren. Zometeen. Om 10 uur. BNR's Big Five van de week van sociale media. Onder vuur met Art Royakkers.
23: Tech update.
10: We gaan naar Stijn Goossens. Die
14: is niet hier. Wat is hij dan?
10: Hij is niet hier. Hij staat achter jou. Kijk zo over je. Ja, daar is hij. Hij staat bij ons bij de receptie. Wat doe je daar, Stijn? Want ik verwacht je hier eigenlijk.
24: Ik heb er hier een behoorlijke bende van gemaakt, Iwan. Ligt hier allemaal koffietroep op de grond. Mm-hmm. Maar ik heb ook twee robotstofzuigers die ook kunnen dweilen. Van twee verschillende merken. En die zijn heel goed, al dus de merken. De bedrijven zelf. Maar dat gaan we nu even testen. Dus okay. Iwan, kom jij hierheen?
10: Ik kom naar jou toe, dan starten wij
24: Ze zijn al bezig namelijk.
10: Oké. Okay. Dus. En Nina doet hem voor de rest.
24: Ja.
14: Oh, ik doe hem voor de rest. Oké, okay, wat heb je meegenomen?
24: Ja, ik heb hier rechts van mij, en hij is nu terug naar zijn stationnetje aan het rijden, de Dyson Spot & Scrub AI. Dat is de allereerste robotstofzuiger van Dyson die ook kan dweilen.
14: Ja.
24: Is te krijgen voor €1200. Maar je kan hem ook al voor €1000 krijgen. En daarnaast staat de Eufy Omni S2.
14: Ja.
24: Die is iets duurder, €1500 adviesprijs, maar je kan hem ook al voor €1200 krijgen. En ze lijken totaal niet op elkaar, ze zijn compleet anders. De Eufy staat nog op pauze, die moet nog even op play gedrukt worden.
14: Nou, Iwan is nu bij, hij kan wel op play drukken.
24: Ja, Iwan, kan jij even op play drukken bij dat dingetje? En ik heb hem voor pauze gezet, hij was al zo snel dat hij al begonnen was. Dus één knopje staat een play-knopje. Yes, en dan hoop ik dat hij er bezig gaat. Nou, die Dyson heeft ondertussen ook moeite om de weg een beetje te vinden. Want ik heb hier gisteren en vandaag al een beetje lopen testen met deze producten. Ik heb ze ook al thuis getest. En daar vallen me toch wel een paar dingen op. En laten we het daar vooral over hebben. Ik ga jou nog even uitleggen wat ik hier voor me zie. En ook wat er speciaal aan is. Dit is dus de Dyson. Het is het eerste model dat kan kan stofzuigen en dweilen tegelijk, een robotstofzuiger van Dyson. Wat je voor je ziet is een beetje een mat zwart model. En er zit ook een hele een thuisbasis
0: heel
24: bij.
0: Heel groot station, ja.
24: Ja, en die thuisbasis die heeft drie plekken. Je kan er vuilwater en of je kan er vers water en vuilwater. Ja. En hij heeft een stofzuigloze. Dus hij hoeft geen stofzak in om hem te legen. Kijk, daar is je nu al.
0: Ja, dus hij zuigt nu de stof wat in je stofzuiger zit in een soort koker, doorzichtig. Dus we kunnen zien wat
24: er bekend
0: gebeurt.
24: Ook van die steelstofzuigers van Dyson. Daar zijn ze daar ook bekend om. En hij heeft AI, hij heeft een LiDAR waarmee hij zich navigeert. Maar navigeren gaat alles behalve goed, want kijk eens achter je.
0: Dat is allemaal troep.
24: Ja, en hij is al bezig geweest, maar terwijl hij aan het dweilen was.
0: Want hier ligt koffie, een nat koffie, koffiegruis en nog een.
24: Ja, ik heb hem vanmorgen drie keer aangezet en terwijl hij bezig was, ging hij weer terug. Dus het maakte zijn taken niet af.
0: Dit is stofzuiger. Die troep vermijdt.
24: Hij weigert te werken.
0: Handig.
24: Thuis deed hij het op zich prima. Hij stoot alleen wel veel tegen randen aan. Mm-hmm. En hij maakt best wel wat kabaal. Mm. Ik ben een beetje. Je hoort het wel kritisch
0: ook. Ik vrees ook voor de prijs, maar dat horen we vast
24: wel. Heb ik net al verteld terwijl je onderweg was. Ja. Maar deze is €1000. Ja, dat is wel veel geld. Maar het is een Dyson-prijs. Okay. Dan heb ik hier nog de Eufy staan. De Eufy is wat duurder zelfs nog. €1200 kan je hem voor krijgen.
0: Ik dacht dat Eufy een beetje een budgetmerk was. Maar...
24: Nee, Eufy heeft wel goedkopere modellen, maar deze is wat duurder. Maar het voordeel bij deze, hij doet zijn werk wel gewoon. Je ziet hem namelijk op dit moment bezig. Ja? Hij heeft hier net ook al schoongemaakt. Wat maakt deze nou speciaal? Nou, deze heeft ook natuurlijk stofzuigen en dweilen. Mm-hmm. En er zit hier een hele mooie doorzichtige tank. Dan kan je ook zien hoe vol het water is. Ja. En er zit een soort ozon systeempje in waarmee die het water reinigt. Ja. Verder speciaal aan deze. Je ruikt het misschien een klein beetje, maar er zit een geurpot in. En het is eigenlijk gewoon een luchtverfrisser die erin zit. Oh. Heb je drie geurtjes die je kan kiezen, die krijg je er ook bij. Een bamboegeurtje, een lychee-geurtje. Of een lychee heet dat.
0: Lychee, de fris,
24: Of een citrusgeurtje. En volgens mij zit de bamboe er nu in.
0: En dan moet je zeker de navulling elke maand bij Eufy kopen, of niet?
24: Precies, dat is natuurlijk het
0: verrassend.
24: Maar het gaat er redelijk lang mee. Hè. Je krijgt er drie pots bij, dus dat scheelt wel. Dan kan je een beetje tussen kiezen. Verder heeft deze 30 kilopascal zuigkracht. Zeg je waarschijnlijk helemaal niks. Dat is het dubbele van wat die Dyson heeft. Die heeft maar 18 kilopascal. En dat betekent dat hij dus op hoogpolig tapijt ook wat beter zijn werk kan doen. Dat komt niet vaak voor bij robotstofzuigers.
0: Hij gaat nu door de koffiedrap heen.
24: Ja. Het ziet er.
0: En wat hij achter zich laat is gewoon helemaal schoon.
24: Het ziet er best netjes uit, inderdaad. Ja. Ik heb hem net ook laten testen. Toen was het wel af en toe dat hij een beetje iets liet liggen. Je ziet het nu ook een beetje. Maar je kan instellen dat hij één of twee keer langs dezelfde ronde gaat. Als je er echt een bende van gemaakt hebt, zoals nu, zou ik aanraden om het twee keer te doen. Ja, dan nog even mijn eigen ervaring hiermee. Kijk, ik heb ze allebei ongeveer 2-3 weken in huis gehad om te testen. En mijn ervaring is dat deze bij het instellen van het ding, de eerste dag, ik kreeg hem niet ingesteld. Oh. En de tweede dag deed hij het gewoon. Dus dat was heel gek.
0: Iets
24: af en toe.
0: Wifi of zo.
24: Dat zei hij inderdaad, maar geen idee waarom. Okay. Af en toe dan vond ik hem halverwege de woonkamer als ik 's ochtends wakker werd. Maar over het algemeen deed hij zijn werk erg goed, erg stil. En ik vind hem ook heel mooi eruit zien. Hij heeft een soort transparant design. Wat vind jij?
0: Wat subtieler dan dat ding van Dyson.
24: Die Dyson is echt groot. Mensen denken dat het een koffiezetapparaat is. En ik vind hem luidruchtig. En hij botst dus overal tegenaan. En dat maakte echt een kabaal 's nachts. Ik ben dus best wel, eigenlijk heel duidelijk heb ik een conclusie. De Dyson, het is het eerste model dat kan dweilen en stofzuigen. En wat mij betreft mogen ze nog even terug naar de tekentafel, want dit is gewoon niet wat je verwacht van Dyson.
0: Sorry, precies wat je zegt.
24: Het is veel geld en hij ziet er lelijk uit, maar hij is gewoon lomp en hij is niet zo slim. En dan mag je er geen AI op zetten, vind ik, want dat staat er wel op, maar echt slim is hij niet. Mm-hmm. Die Eufy, ik ben verrast. Ik heb zelf thuis ook een normale robotstofzuiger, ook rond die prijsklasse. Die doet het ook goed. Hè.
0: Maar je zei, die is duurder, want ik heb die prijs niet gehad.
24: Deze is €1500 adviesprijs, maar je kan hem voor €1200 krijgen. En deze is €1200 adviesprijs.
0: Wat hoor ik nu? Hoor ik nu de Eufy? Die is ook even het leger. Hij maakt ook wel flink geluid.
24: Maakt wel geluid, iets minder heftig geluid, vond ik. Mm-hmm. Maar hij maakt ook geluid, is ook nodig, hè?
0: Ja.
24: Verder, ik ben over die Eufy dus wel te spreken. Ja. Dus ik ga eerst even over die Dyson zeggen. Ja. Daar wil ik zeggen...
1: Nee, wil ik niet hebben.
24: Dat
0: dacht ik al.
24: En die Eufy, heel duidelijk, dit is gewoon wel je geld waard. Dus ik zeg...
1: Ja, wil ik hebben.
24: Maar jij zei het ook al, er zijn goedkopere modellen die ook al heel veel kunnen. Dus daar moet je ook zeker even naar kijken, maar je kan hem kopen.
2: Ik heb zo'n goedkopere Eufy, daar ben ik ook heel blij mee. Maakt wel veel herrie, maar ik vind het verder wel een topding.
0: Wat kostte die?
2: Ja, die van mij was volgens mij €500 uit mijn hoofd.
0: Oké. Maar goed, als je er wat meer voor over hebt, dan zit het goed.
24: Ja, wij gaan met de ene stofzuiger het werk van de andere even afmaken.
0: Ja, dat ondertussen.
2: Heel goed idee.
3: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise,
5: Gedreven innovaties.
2: En dan was dit de ochtendspits van vandaag en ook van deze week. Iwan, ja, die staat nog te zuigen bij de receptie. Iwan, dankjewel. Zometeen op BNR hoor je natuurlijk BNR's Big Five met Art Rooijakkers. De Big Five van sociale media onder vuur. En Art gaat spreken met Lokke Moerel, de hoogleraar Global ICT aan Tilburg University. En Senior of Counsel bij Morrison en Voerster. Ben je weer terug van het zuigen?
6: Ja, ik ben weer klaar met zuigen.
2: Nou, dan ga ik je bedanken voor het zuigen en voor de uitzending in het algemeen.
6: En tot later.
2: Tot volgende week. Fijn weekend.
9: Je kent ons van het nieuws, van duiding, feiten en context. En soms is er, naast het nieuws, ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Zo klinkt werken beter. BNR Business Beat. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR-app op bnr.nl/bb en via DAB+.
11: Dit is een praatje over Watts, Hybrid Menswear. Op de radio. Vrij onhandig. Ja, je ziet niets van de kleding. U zult het zich dus moeten voorstellen. Een tennisbaan. Azuurblauw. Midden op de baan. Een man. Haar goed. Alles goed. Hij draagt Watts. Donkerblauw. Luchtig. Tech fabric. Zonde om in te zweten. Maar hij tennist niet. Hij zit op een designstoel. Vrij onlogisch. Maar stijl gaat boven etiketten. Hij denkt na over zijn volgende set. Kalm. Haast is voor amateurs. En zonder zich om te kleden zit hij ineens voor het gordijn. Dezelfde Watts outfit. Past ook in de business class. Après-midi. Op het terras bij een sterrenchef. Urso, langoustine, leuke juffrouw. Hij reserveert nooit. De maître die regelt wel iets. Watts Hybrid Menswear. Eén outfit, altijd gepast.
9: Keuzes, kansen en consequenties op het AI Kennisfestival. Met sprekers van onder andere Monks, Brush AI en Google. Het AI Kennisfestival op 8 juni in beeld en geluid Hilversum. Kaarten via bnr.nl/AI.
11: Watts Hybrid Menswear. Eén outfit, altijd gepast. Te vinden op watts.com. Dat is WAHTS.com.
23: Zijn jouw bezorgers ZZP'ers? Vanaf dit jaar zijn ze flinke boetes waard. Kies daarom voor ZZP bij Bikeshift. Zorgeloos zonder problemen. Wel flexibel, geen boetes. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
25: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
26: Faya Laurens, Aysa Seaman en Soraya de Bakker zijn straks om 4 uur te gast in de Friday Move met Wilfred Gené. We zenden live uit vanuit restaurant 26 in de Multini SC Flagship Store.
27: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
9: Nu in de BNR-app.
2: Woede na explosie bij het D66-partijkantoor. Het is een absoluut dieptepunt, zegt fractieleider Jan Paternotte op BNR. Trump meldt de uitschakeling van Iraanse aanvallers in de straat van Hormuz. En Rusland sluit de zuidelijke luchthavens na droneaanvallen. Dit en meer verhalen vind je nu in de BNR-app.
10: 10:01, Erwin Hart bij de ANWB Verkeersinformatie. Hoe staat het erbij op de wegen?
28: Nou, er zijn wel een paar dingen te noemen. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem, de werkzaamheden bij Velperbroek, een kwartier vertraging. A12 Arnhem-Utrecht. Door een kapotte vrachtwagen is bij knooppunt Grijsoord de rechterrijstrook dicht. 6 kilometer file vanaf Arnhem. En op de A16 Rotterdam richting Breda staat een vrachtwagen in brand. Bij een tankstation. 3 rijstroken zijn dicht bij Hendrik-Ido-Ambacht. Een vertraging is 10 minuten. En de afrit is ook voorlopig afgesloten. Dat zal iedereen wel begrijpen. Dan flitser de A4 Rotterdam-Belgische grens bij hectometerpaal 212,2.
9: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
29: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Een KLM-stewardess die werd getest op het Hanta-virus blijkt niet besmet. Ze had in het vliegtuig van Zuid-Afrika naar Nederland contact gehad met de vrouw die pas geleden aan het virus overleed. Omdat de vrouw te ziek bleek om te vliegen, werd ze voor vertrek van boord gehaald. Behalve de stewardess hadden nog 4 mensen contact met haar. De aanslag op het partijkantoor van D66 in Den Haag was volgens premier Jette een gerichte actie. De dader is met een voorbereide vuurwerkbom bewust naar ons pand gelopen, zegt hij. Jette noemt het kansloos om met zulke acties te proberen politici te intimideren. Vanwege de schade blijft het D66-kantoor vandaag dicht. De Oekraïense president Zelensky zegt dat Rusland niks doet om het tijdelijke bestand na te leven. Daarom voelt Zelensky zich ook niet geroepen zich aan het bestand te houden. We verdedigen de levens van onze mensen, zegt hij. Rusland kondigde eerder een bestand voor vandaag en morgen aan. Oekraïne liet dat woensdag al ingaan. Naast de klachtenlijn komt het LAX dit jaar met een eindexamen stresslijn. Volgens het LAX ervaren leerlingen namelijk vaak prestatiedruk, onder meer door sociale media en minder persoonlijke aandacht op school. Met die lijn kunnen ze erover praten. De eindexamens zijn vandaag voor zo'n 185.000 middelbare scholieren begonnen. Op een Indonesisch eiland zijn zeker 3 hikers omgekomen na een vulkaanuitbarsting. 2 van hen zijn buitenlanders, 1 komt uit Indonesië. Er worden nog 10 mensen vermist. Een aantal anderen zijn veilig van de vulkaan gekomen, maar ze raakten wel gewond. Door de aanhoudende uitbarstingen verloopt de reddingsactie moeizaam. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en wisselend bewolkt met hier en daar zon. Vanmiddag is er een mix van stapelwolken en zon en wordt het ongeveer 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
22: Meta, moederbedrijf van onder meer Facebook en Instagram, is volgens een Amerikaanse jury aansprakelijk voor, let op, de verslaving die een jonge vrouw heeft opgelopen. De online verslaving wel te verstaan. Is dit een definitieve doorbraak in de macht van de Amerikaanse sociale media platforms? Lokke Moerel, ze is privacyadvocaat en hoogleraar Global ICT Law aan de Tilburg University, weet het. Ze gaat het zo vertellen. En BNR's Big Five van sociale media onder vuur.
4: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
5: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
4: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
7: Normaal gesproken domineren grote bedrijven het nieuws, terwijl juist het MKB wordt gezien als de motor van de economie. Dat kan anders. In MKB Praat Mee gaat presentator Thomas van Zijl elke dag in gesprek met een ondernemer over de impact van het nieuws op zijn of haar bedrijf. Zo staat het MKB ook weer op de kaart. Luister elke dag, even na 11, naar MKB Praat Mee.
8: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. Bedrijfssoftware voor MKB'ers en accountants.
12: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakker.
22: Sociale media beloofden ons dichter bij elkaar te brengen. Maar ja, inmiddels krijgen ze vrijwel dagelijks een bak kritiek te verstouwen. Want wat is er aan de hand? Ultrakorte filmpjes houden kinderen aan een telefoon gekluisterd. Algoritmes versterken complottheorieën. Wat is er nog meer? Malafide AI. Vrij spel. Nepadvertenties die grootschalige oplichting makkelijk maken. Ja, sociale media zoals TikTok, Snapchat, X, Facebook, Instagram. Misschien zijn het wel wolven in schaapskleren. Misschien is dit ook wel het begin van het einde van sociale media. Ze liggen in ieder geval onder vuur. En daar ben ik over in gesprek. Met 5 kopstukken. In BNR's Big Five van sociale media onder vuur dus. Vandaag de gast Lokke Moerel. Ze is hoogleraar Global ICT Law aan de Tilburg University. Ik heb ook in Tilburg gestudeerd.
13: Was gewoon, goed zo.
22: Ja, Tilburg Universiteit. Het was journalistiek, maar dit klinkt meteen heel goed. Global ICT Law Tilburg University. En senior of counsel bij het advocatenkantoor Morrison en Foerster. Welkom.
13: Leuk om hier te zijn.
22: Ja, ook nog lid van de Nederlandse Cybersecurity Raad. En zit in de Raad van Commissarissen van de Atlantische Commissie. Wordt vaak gevraagd door multinationals en overheidsinstanties voor juridisch advies. Nou, mooie gast dus om het te hebben over de juridische strijd tegen Amerikaanse techgiganten. Daar gaan we het over hebben. Ik wil graag eerst 2 dingen van je weten. Allereerst, je houdt je al sinds jaren 90 bezig met intellectueel eigendom. Een van jouw eerste klanten was IBM. IBM.
13: Ja, wat grappig.
22: Ja, als je zo vanaf het begin verdiept in dit veld, ben je daar ook bewust weggebleven van sociale media?
13: Nou, zeker. Ik doe wel LinkedIn, maar ik heel veel andere. Dat is het.
22: Dat is het.
13: Ja. Ja.
22: En heel bewust ook?
13: Heel bewust. En ik heb ook een Europees e-mailadres. Ik heb Proton voor, voor messaging. Ik let wel op mijn digitale twin, zeg maar.
22: Ja, maar geen Instagram, TikTok,
13: nee,
22: dat soort zaken.
13: Nee, dat doe ik echt niet. Nee.
22: Waarom niet?
13: Nou ja, ik weet hoeveel data ze verzamelen. Voor TikTok gaat dat ook nog allemaal naar China. Daar maken ze allemaal profielen mee waarmee ze hun overheidsdiensten laden. Hè, hun, en die proberen ze. Ja, ik merk ook zelfs op LinkedIn dat ik getarget word.
22: Oh ja?
13: Ja, ik ben ook cyber-expert. En je wil niet weten wie proberen in je netwerk te komen. Ja, dit is de realiteit.
22: Maar wacht even, dit vind ik intrigerend. Je wordt getarget op LinkedIn. Hoe werkt het dan? Omdat ze willen vrienden met je zijn dan? Of?
13: Ja, hele eindeloze uitnodigingen uit China. Maar ook de mensen die je volgen. Dat je op conferenties ineens mensen naast je ziet oppoppen om dat je denkt, die weten dat ik daar ben en dan ineens met je willen praten. Of
22: je bent gewoon heel populair, Lok.
13: Nee. Het is puur proberen
22: beïnvloeding.
13: Ja.
22: Omdat ze weten dat je een belangrijke stem bent in Europa op dit vlak.
13: Dat is het dan. Hè. Ja, kijk, je vergeet niet, iedereen klaagt altijd Europa reguleert. Mm-hmm. En in Amerika doen ze andere dingen, hè, innoveren. Maar ja, waar die wetgeving dan heen gaat om te kijken, en ja, dat is mijn vak. Mm-hmm. En daar spreek ik ook met de commissie of doe ik dingen om met het parlement in Europa. En ja, dan word je op een gegeven moment een target. En hoe groter je footprint is, hoe meer informatie je over hebt, hoe meer makkelijker ze bij je binnendringen, zeg maar.
22: Dus wil je die footprint zo klein mogelijk houden?
13: Ja.
22: Tweede vraag die ik heb is, het regent deze week van Big Five, dus best wel kritiek op social media platforms. Ja. Privacy, verslavende werking, bescherming van kinderen, waar onze data, waar we het nu ook over hebben, allemaal wel niet heen gaat. Het is allemaal niet per se positief te noemen. Is het nou gewoon heel simpel uit te leggen als een strijd van de samenleving tegen Big Tech? Of is dat te kort door de bocht?
13: Nou, dat is echt kort door de bocht. Kijk, we zitten echt in een industriële revolutie. En dat betekent dat even hele nieuwe dingen komen met ontzettende positieve effecten meestal. En in het begin vond iedereen Facebook fantastisch en zagen we allemaal het nut daarvan. Maar op een gegeven moment zijn ze natuurlijk met dat advertising model begonnen. Waardoor je gratis diensten hebt, maar zij data verzamelen om. En toen kregen ze door dat je daar mensen mee kon beïnvloeden. Dat je ze langer op het platform kon houden. Hè. Als je in de kermis zit, houden ze het ritje kort. Want dan kunnen ze weer geld krijgen voor het volgende. Maar hier is het, hoe langer, hoe meer data, hoe meer aandacht, hoe meer advertenties ze kunnen geven.
22: Rit.
13: Daarom. Dus daar zag je ook wel oudere mensen zoals ik. Die zagen, die ervaren die social media eigenlijk. Ik gebruik het echt wel om ook mijn werk te verspreiden. En als je ziet waar dat allemaal terecht komt. Nou, dat was voor die tijd
22: beperkter.
13: Ja. Dus voor mij is het eigenlijk, LinkedIn dan, heel positief. En heb je niet door hoe dat met die kinderen van je gaat. Mm-hmm. En het duurde gewoon wel even, denk ik, voordat ook ik doorkreeg van mijn god, ik wist, het begon met die data, maar ook die eindeloze trucendoos om mensen en de ergernis van mij ook, hoe ze proberen die toestemming voor die tracking cookies, want daar kunnen ze dan je ook voor het hele internet volgen. Nou, daar voer ik al een strijd tegen. Ik heb het in de Volkskrant, geloof ik, al 15 jaar geleden gezegd. Ja. En toen kwam er een statement van de Volkskrant ernaast. We doen het heus goed, hoor. Ook wat professor Morel ook zegt.
22: Want het ging dan over kranten, waar ook trackers natuurlijk.
13: Absoluut, absoluut. Ja. Dus,
22: je bent er al lang mee bezig, wil ik maar zeggen.
13: Ik ben er al heel lang mee bezig. Wat ik echt een omslagpunt voel, als je dat zo zegt, was in 23. Toen kwam die eindelijk, of zij, de Surgeon General van Amerika, onder Biden, die kwam gewoon rechtstreeks naar buiten en zei, joh,
22: is niet goed.
13: We hebben een epidemie van gezondheidsstress onder onze kinderen. En weet je wat, dat komt door social media.
22: Ja. En dan daarna wordt eindeloos, ook deze week wordt er het gesprek over gevoerd, is het nou een correlatie, is er een kausaal verband? Gisteren zei Mijn gast Tekla Reuten van Smartphonevrij Opgroeien, dat doet er eigenlijk niet meer toe. We zien gewoon wereldwijd dat het minder goed gaat met jongeren. En het loopt parallel aan de opkomst van sociale media.
13: Precies. Ja. Op een gegeven moment, en dat vond ik zo goed van hem, hij zei gewoon, joh, er zal niet een sluitend bewijs zijn, want dan moet je 30 jaar lang iedereen volgen en weet ik wat. Maar wat we nu zien, wijst alles op. En het moet gewoon, daar moeten we echt heel anders mee omgaan.
22: Nou, misschien gebeurt het wel, want ik wil een opsomming aan je voorleggen.
13: Ja.
22: Een jury in de VS oordeelde dit jaar dat een jonge vrouw gelijk had. Die claimde schade te hebben opgelopen door verslaving aan sociale media.
13: Ja.
22: Andere, Europese Commissie dreigt met een megaboete tegen Meta vanwege de gebrekkige leeftijdsverificatie.
13: Ja.
22: Nog één, meerdere landen voeren een social media verbod in voor jongeren. Minimum leeftijd. Bits of Freedom in Nederland heeft een rechtszaak afgedwongen dat Instagram weer een chronologische tijdlijn moet hebben in plaats van die algoritmische tijdlijn als standaard. Als je dit soort ziet, dan klopt die tekst sociale media onder vuur wel. Het is op zijn retour.
13: Zoals het nu gaat, kan het echt niet. En is het ook onverantwoord. Dus dit moet echt anders. Nou blijf ik erbij je hield het over Big Tech en mopperen. En dan denk ik, man, laten we zelf eens wat maken. En dat komt er nu ook aan. Er komt een pub-hubs. Pub-hubs, dat is van Bart Jacobs. Wat wel verantwoord is. En niet de privacy settings allemaal goed. Nou,
22: social media platform, dat heet pub-hub.
13: Ja, dat wordt binnenkort gelanceerd. Okay.
22: Vrolijke naam, pup-up.
13: Ja, lachen toch.
22: Heel vaak uitspreken.
13: Ja, zoek het op online en dan zie je wat het allemaal kan. Wat ik wil zeggen is, we moeten dat zelf doen. Hoezo gaan we helemaal afhankelijk zijn van dit soort belangrijke infrastructuren voor communicatie, die publiek zijn eigenlijk.
22: Ja, daar wilde ik eigenlijk met je achterkomen dit uur. Want ik zat na te denken over deze week. En ik dacht, eigenlijk hebben we onze digitale, onze online publieke ruimte in zekere zin weggegeven, of is die in handen gekomen van Big Tech?
13: Ja.
22: De vraag is of je dat terug kan krijgen.
13: Nou, ik ben daar dus, dat vraagt iedereen, is het niet te laat, Lokker? En dan zeg je, joh, we zijn net begonnen. En dat zie je elke keer, blijf hoogleraar, als je die geschiedenis van nieuwe technologieën bestudeert, dan zie je dat even de techniek de hele wereld overneemt en daarna pakken we hem terug.
22: Mm-hmm.
13: De wetgever loopt altijd achter de ontwikkelingen aan. Denk aan de eerste industriële revolutie. Je kon niet ademen in Londen van de rook en de smog en kinderarbeid, vreselijke werkomstandigheden. Nou, die kinderarbeid is afgeschaft. Werkomstandigheden, zoveel uur gewerkweek, de lucht is schoon. Er blijft van alles over, maar we zijn net begonnen. We zien nu ook wat de negatieve effecten zijn. En dan gaan de wetgevers in actie komen.
22: Ja.
13: En ik wil je wel een lijstje, want je hebt er een paar opgenoemd, maar kan er nog wat aan toevoegen. Hoe creatief ze wereldwijd zijn om dingen proberen in te
22: beperken. Nou, kom maar op. Ja, ik ben heel
13: benieuwd. Nou ja, we hebben verbod scholen. Dat is inmiddels 58% van alle landen in de wereld.
22: Dat geen telefoons meer op scholen?
13: Geen telefoons. Bijna alle staten in Amerika. Geen telefoons op scholen. Algemeen verbod tot voor leeftijd. He, tot een bepaalde leeftijd überhaupt geen smartphone. Nou, daar is wel echt ook wat over te zeggen. Maar je moet het ook leren. Hè? Dus, maar ik zal zo zeggen wat ik daarvan vind. Nou, dan heb je ouderlijke toestemming. Dat vind ik een draak, want je legt het probleem bij ouders. In die rechtszaak waar jij het net over had, hebben ze aangetoond dat het niet werkt. En wat je ook doet als ouders, dat het in het design zit, dat je daar als ouders nooit die parental controls helemaal niet werken.
22: Nee, maar die ouderlijke toestemming houdt in, ik heb een tweeling van 9, dat ik eigenlijk voor hen bepaal wanneer zij op een social media platform akker of op
13: en wat de settings zijn en hoeveel controle je daarop houdt. Maar laten we eerlijk zijn, als jij met je kind naar de film gaat en je kind is 13 en het is vanaf 14, dan mag je niet naar binnen.
22: Ja.
13: Of de content is geschikt of niet, dat hangt niet af of jij dat goed vindt.
22: Nee.
13: Moet je voorstellen wat een druk je op je ouders geeft. Mm-hmm. Omdat dan, en ze werken er allemaal omheen. Het blijkt uit die zaken in Amerika dat het totaal niet werkt. En dat het probleem verschuiven is, zij moeten als platformmakers het design in orde maken.
22: Mm-hmm.
13: Nou ja, dan hebben ze in Californië hebben ze nu dat nu de besturingssoftware van de iPhones en de Androids, dat die een age moeten opslaan, zodat er een signaal kan komen, zodat ze kunnen weten hoe oud iemand is. En dan kan je nooit meer zeggen, ik wist het niet.
22: Nee.
13: Dus dat is een manier.
22: Dat komt dan in de hardware eigenlijk te staan.
13: Ja, ja. In de software van je iPhone. Besturingssoftware. En nou, in China hebben ze gewoon tijdslots op gaming. Dat mag alleen op vrijdag en in het weekend, in de vakanties een uurtje.
22: Mm.
13: Nou, ja, en Europa heeft dan de Digital Markets Act en Digital Services Act.
22: Ja. Dus die wet vanuit Europa, daar kwam eerder deze week kwam daar de Europarlementariër voorbij om daarover te vertellen.
13: Oké, okay, ja. En die zegt
22: Kim van
13: dat...
22: Sparretak vertelde erover.
13: Ja, ja. Kim, en dat gaat dan over alle die platforms, de grote platforms, social media platforms, moeten dan een impact assessment maken. Mm. Maar ja, daar zitten ze natuurlijk mee te sjoemelen. Maar dat is nu die actie van de commissie op die age gating. Ja.
1: De Big Five. Art Rooijakkers.
22: Vandaag de gast Lokke Moerel, advocaat, hoogleraar Global ICT Law aan de Tilburg University. Eigenlijk wil ik met je nog even inzoomen op die rechtszaak in Amerika. Want het is toch een fascinerend verhaal. Er is dus een jury die daar geoordeeld heeft dat een jonge vrouw gelijk heeft in haar claim dat ze schade heeft opgelopen door verslaving aan sociale media. Dat wordt ook wel een soort bellwether case genoemd. Ja. Een mooie term, een soort windvaan is dat volgens mij?
13: Ja, windvaan. Ja, het is een soort massaschadezaken die we hier ook wel kennen in Nederland. Ja? En dan doe je eigenlijk één testcase waar je het helemaal... iedereen horen, al die experts, alles proberen op te halen. En dan komt er een uitspraak en die wordt dan... op basis daarvan ga je al die andere zaken zeg maar makkelijker afhandelen. Mm-hmm. Of worden schikkingen makkelijker, omdat duidelijk is welke kant het uitgaat.
22: Ja.
13: En het fantastische vind ik dan van het Amerikaanse systeem, rechtssysteem, wat je er verder ook voor vindt, is dat zij veel meer tijd nemen om zo'n zaak te doen. Dus dat gaat weken, maanden door. En dan horen ze alle beste experts, maar ook hebben ze discovery. En dan moet zo'n bedrijf al zijn interne documenten ophoesten. Echt alles.
22: De boeken moeten open.
13: De boeken moeten open, dat hebben wij niet. Je hoeft hier niet je eigen bagger naar boven te brengen in een rechtszaak. Dan moet die ander bewijs hebben. Dat is gewoon moeilijker. Mm-hmm. Want hoe weet je nou wat Meta intern en Google intern allemaal doen? Maar dan komt er ineens onderzoekje naar boven. Jeetje, het is totaal verslavend. Of deze parental controls werken totaal niet. En dan zegt, gaat dat naar de board. En dan negeert Mark Zuckerberg gewoon... dat soort bewijzen.
22: Dat soort mailtjes.
13: Ja, want we gaan gewoon door, want we hebben meer gebruikers. Dus ja, dan wordt het... Zo'n jury ziet dan wat zo'n bedrijf allemaal weet. Hè, en voor een tortzaak, een onrechtmatige daadzaak, moet je opzet bewijzen. Maar als ze weten dat het schadelijk is, en vooral voor bepaalde groepen of bepaalde... dat er steeds... kinderen extremer worden, extremisme wordt bevorderd, die schadelijke zelfharm.
22: Die groepen, jongeren zichzelf iets aandoen.
13: Als dat allemaal eruit komt dat ze dat wisten en niks gedaan hebben, ja, dan zie je dat zo'n jury gewoon keihard slaat. En dat is wat er gebeurd is. En
22: dus komt er dan, er gaan dus nu meer zaken volgen, zeg jij?
13: Ik denk dat. Als ze niet goed schikken met die hele groep, hè, dan krijg je van die massale schikkingen.
22: Dit was volgens mij uit 1600 rechtszaken. Was dit dan die ene zaak die gevoerd wordt, maar die andere 1599 horen erbij, min of meer.
13: Ja, en dan in alle andere courts staan er nog weer zoveel in. Als ze eenmaal gaan procederen, dan gaan ook de advocate generals van de staten gaan. Dit gaat de grootste redesign worden van social media die je kan voorstellen. En. Want dit gaat zo uit de hand lopen, qua bedragen en ook qua hoeveel interne mensen en juristen heb je nodig om al deze zaken. En dan op een gegeven moment zie je dat zo'n bedrijf denkt, nu moet ik er van af.
22: Schrikken.
13: Ja, en dan wordt het opgeruimd, maar dan gaan ze daarna moet je ook wel je platforms totaal aanpassen. En dat vind ik...
22: Want dat gaat gebeuren, daar wilde ik inderdaad naartoe. En ik kan me voorstellen dat zo'n rechtszaak, dat wordt dan door middel van schadevergoedingen of schikkingen wordt dat dan afgehandeld. Maar betekent het ook dat die platforms gaan veranderen?
13: Ja, je kan toch niet blijven doen wat je deed. En dan één keer af, dan komen er toch nog weet ik hoeveel nieuwe zaken. Dus,
22: maar vinden ze dan niet een andere manier om zo'n platform net zo verslavend te houden?
13: Ja, maar dan zou je
22: want
13: zien...
22: Want dat is het hele businessmodel in zekere zin toch ook, die aandachtseconomie?
13: Ja, dat is waar. En die trucendozen zullen altijd wel weer er komen. Maar je ziet vaak dat bijvoorbeeld de Federal Trade Commission... die gaat dan zo'n bedrijf ook onder audit zetten.
22: Wat betekent dat?
13: Nou, dan heb je gewoon een 20 jaar lange relatie met je toezichthouder... en dan komen ze alsmaar kijken.
22: Je moet erom lachen.
13: Ja, ik moet erom lachen, maar omdat het zo draconisch is. Ja. En zij hebben dus veel minder... regels, maar via de weg van unfair practices, oneerlijke handelspraktijken, dit soort extreme class actions waarmee je ter verantwoording wordt geroepen als je schade toebrengt. Mm-hmm. Zij hebben een harm-based system. Ja, alles mag tot je schade toebrengt en dan gaat de motor aan. Maar wat ik even wil zeggen, die Amerikanen hebben met één zaak gaan ze meer bereiken dan al onze regels hier in Europa die zijn op het voorzichtigheidsbeginsel die aan de voorkant van de regulering zitten.
22: Maar dit is een interessant verschil. Dus in Amerika mag je je gang gaan totdat aangetoond wordt dat het schadelijk is en dan wordt keihard toegeslagen. En wat wij proberen te doen in Europa, ik noem ons maar even wij.
13: Ja.
22: Wij proberen vooraf of tijdens te reguleren. Dus
13: wij reguleren op basis van het voorzichtigheidsprincipe. Je moet schade voorkomen.
22: Ja.
13: Dus wat betekent dat? De Digital Services Act zegt, Facebook, de hele grote platforms, die moeten een impact assessment maken hoe schadelijk hun platforms is op jongeren, op de mens, op wat dan ook. En op basis van daarvan gaat de commissie dan kijken en instructie geven om die schade te beperken. En dan gaan ze een gesprek aan van, nou, je moet nog een beetje dit of je moet nog een beetje dat.
22: Maar ik hoor aan je hele intonatie dat je dat veel minder effectief vindt.
13: Nou, ik ben natuurlijk ontzettend Europees. En ik heb heel lang gedacht, tuurlijk moet je schade.
0: De strategie ligt er. Tijd voor actie. Sweef

0: dan moet je het publiceren, hey, ik ben mijn data kwijt. En dan komen al die class actions van, hey, je hebt mijn data kwijtgeraakt, ik wil schade.
1: Wat ervoor zorgt dat je dat niet wil en dat je dus goed omgaat met data, wil je nou zeggen?
0: Wat ik wil zeggen is dat ik zie dat die grote bedrijven in Amerika hun security veel beter op orde hebben dan hier.
1: Ja. Maar dan,
0: dat is toch interessant?
1: Dat is wel interessant, maar ik had eerder deze week, ik noemde al Kim van Sparretak. We hadden bijvoorbeeld over het idee bij de Europese Commissie, die hebben nu Meta, het bedrijf, op de vingers getikt. Ze dreigen met een megaboete, zo klinkt in mijn oren in ieder geval, van 6% van de jaarlijkse wereldomzet.
0: Wereldwijde omzet,
1: heb je het over miljarden, als zij niet veranderen.
0: Ja.
1: Dat klinkt voor mij dan toch ook als een grote stap. Maar ik merk aan alles bij jou dat je denkt, nee, zoals het in Amerika, zo'n bellwether case, dat is misschien wel de manier.
0: Nou ja, kijk, om te beginnen, age gating.
1: Het ging inderdaad over de leeftijds.
0: Ja. De commissie heeft 3 onderwerpen. De privacy settings, dat die niet goed staan. Verslavende technieken. Mm-hmm. En de age gating. En die age gating is natuurlijk...
1: Age gating is dat je niet als kind erop kan als je te jong bent. Hè?
0: Ja. Maar ze hebben een flauwe test van je dat je zelf moet opgeven hoe oud je bent. En wat dacht je, die kinderen zijn niet gek. Dus dat is, en dat heeft die Surgeon General in 23 al gezegd en geconstateerd.
1: Die van Biden. Ja.
0: Dat totaal omzeild wordt. Dat is geen enkel nut als je het zo doet. Dus, maar dan heb je wel een goede age gating. Maar stel, dan betekent nog niet dat als ze er wel op mogen, omdat het een plat, dat het iets zegt over die verslavende technieken. Oh. Over, dus het is dan per dingetje ga je erachteraan.
1: Ja.
0: En dat vind ik zo gaaf van die zaak in Amerika, dat het hele pakket is. Het is en de parental controls en de age gating en de verslavende technieken die samen maken dat er schade is. En het doel is geen schade. En dan moeten zij daarna zelf gaan verzinnen. Hoe ga ik dat dan oplossen en wat mag er dan allemaal niet? Maar er is zoveel aan de orde gekomen dat ze bijna dat hele platform opnieuw moeten inrichten. Ja. Nou, dus ik ben voor, hè. Ik vind het fantastisch dat die commissie eindelijk wat doet. En ik begrijp dat ze met age gating beginnen. Want Trump die klaagt over dat de boetes allemaal opgelegd worden, die draconische boetes op Amerikaanse partijen. Die gaat dan in ruil daarvoor zeggen,
2: handelstarieven.
0: Als je er niet mee stopt, precies, dan ga ik handelstarieven opleggen. Of, zoals J.D. Vance zei, ik ga uit de NATO. Hè?
1: Ja.
0: En dus dat is een... En ze kiezen juist die age gating gelijk 5 minuten nadat die uitspraak in Amerika was. Want ze zeggen het zelf in Amerika.
1: Ja, dat gaat kun je daar mooi in aansluiten.
0: Ja, natuurlijk, joh. Helder. En kinderen beschermen is het ongeveer het enige waar we het nog over eens zijn. Across the pond, om het zo maar te zeggen. Ja.
1: Straks praat ik verder met advocaat en hoogleraar Lokke Morel over de manieren waarop de social media platforms wel gereguleerd kunnen worden, maar ook over die vraag, 30 jaar kom je in de boardroom zo'n beetje, of niet? Ja. In het begin ben je een beetje weggezet als een zeurpie, toch?
0: Ja.
1: Okay. Nu niet meer, hè?
0: Niet meer.
1: Nee. Hoe vaak zeg je nu, I told you so?
0: Never. Dus dat wil ik hier ook niet zeggen. Want dit is dus het proces van wennen aan nieuwe technologie.
1: Okay. Nou, ja. I told you so. Lokke Morel, zometeen nog. Veel meer, blijf luisteren.
3: Luister nu naar Napleiten. Hier geven advocaten, officieren van justitie en rechters een unieke kijk in bijzondere strafzaken die hen altijd zullen bijblijven. Luister Napleiten op zaterdag om 10:00 bij BNR of via je favoriete podcast-app.
4: Ben jij als organisatie voorbereid op een cyberaanval? Niet alleen grote bedrijven, ook het MKB moet voldoen aan strengere NIS2-eisen. Zie het Microsoc van CaptureTech als de APK voor jouw digitale veiligheid. 24/7 monitoring, duidelijke rapportages en directe bescherming. Snel operationeel en zonder complexe systemen.
5: Sinds begin 1900 zetten we bij Batenburg Techniek technologie in voor vooruitgang. Met een focus op complexe energievraagstukken en industriële automatisering maken we met onze klanten een mooier morgen mogelijk. Kijk hoe we dit aanpakken op batenburg.nl. Batenburg Techniek. Smarter focus, brighter tomorrow.
6: Van liftbatterijen naar een compleet nieuw Europees energiesysteem. Zonder ook maar enige technische kennis.
7: Jan-Willem de Jong gooide meerdere keren het roer compleet om met zijn bedrijf iWell. En nu haalt hij 27 miljoen op en wil hij heel Europa van batterijen voorzien.
6: Maar hoe realistisch is dat? Je hoort het in Op de Zaak.
7: Nu in je podcast-app.
8: Op de Zaak wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. Bedrijfssoftware voor MKB'ers en accountants.
9: Ik zou heel graag dicht bij voorzieningen willen wonen. Het liefst loop ik vanuit mijn keuken de supermarkt in.
10: We kunnen niet alles beloven, meneer De Jong. Maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden wij zeker aandacht aan het welzijn van oudere bewoners. Zo zijn voorzieningen zoals een supermarkt zoveel mogelijk op

0: Loopbaanstand. BPD. Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
1: Het MKB schrijft ook elke dag aan bij Thomas van Zijl om mee te praten over het dagelijkse nieuws. Wil je ook weten wat de motor van de economie bezighoudt? Luister dan elke dag om 10:50 naar BNR Zaken doen.
2: Beste DGA, je kinderen staan natuurlijk graag aan het roer van de boot. Maar is het ook hun droom om straks aan het roer van de zaak te staan? Boortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boortrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
3: BNR Verkeer. En Erwin de Hart van de ANWB op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Nog steeds 8 kilometer file tussen Knopend Ouddijk en Velperbroek. 20 minuten vertraging door werkzaamheden is de linkerrijstrook dicht. Op de A16 Rotterdam richting Breda staat 4 kilometer file tussen Ridderkerk en Hendrik-Ido-Ambacht door een autobrand. 10 minuten vertraging. En op de A58 Eindhoven-Tilburg bij Boergestel een kwartier vertraging. Dan een flitser. A4 Den Haag richting Amsterdam bij hectometerpaal 44,7.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
5: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Een KLM-stewardess die werd getest op het Hanta-virus blijkt niet besmet. Ze had in het vliegtuig van Zuid-Afrika naar Nederland contact gehad met de vrouw die pas geleden aan het virus overleed. Omdat de vrouw te ziek bleek om te vliegen, werd ze voor vertrek van boord gehaald. Behalve de stewardess hadden nog 4 mensen contact met haar. De aanslag op het partijkantoor van D66 in Den Haag was volgens premier Jette een gerichte actie. De dader is met een voorbereide vuurwerkbom bewust naar ons pand gelopen, zegt hij. Jette noemt het kansloos om met zulke acties te proberen politici te intimideren. Vanwege de schade blijft het D66-kantoor vandaag dicht. De Oekraïense president Zelensky zegt dat Rusland niks doet om het tijdelijke bestand na te leven. Daarom voelt Zelensky zich ook niet geroepen zich aan het bestand te houden. We verdedigen de levens van onze mensen, zegt hij. Rusland kondigde eerder een bestand voor vandaag en morgen aan. Oekraïne liet dat woensdag al ingaan. Naast de klachtenlijn komt het LAX dit jaar met een eindexamen-stresslijn. Volgens het LAX ervaren leerlingen namelijk vaak prestatiedruk, onder meer door sociale media en minder persoonlijke aandacht op school. Met die lijn kunnen ze erover praten. De eindexamens zijn vandaag voor zo'n 185.000 middelbare scholieren begonnen. Op een Indonesisch eiland zijn zeker 3 hikers omgekomen na een vulkaanuitbarsting. 2 van hen zijn buitenlanders, 1 komt uit Indonesië. Er worden nog 10 mensen vermist. Een aantal anderen zijn veilig van de vulkaan gekomen, maar ze raakten wel gewond. Door de aanhoudende uitbarstingen verloopt de reddingsactie moeizaam. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en wisselend bewolkt met hier en daar zon. Vanmiddag is er een mix van stapelwolken en zon en wordt het ongeveer 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Stel je voor, je komt al jarenlang, decennia lang in de boardrooms en je waarschuwt voor de invloed van Big Tech. En elke keer word je maar weggezet als, nou, aan het rust op. Is niet zoveel aan de hand, niet zo zeuren. En dan, 10, 15, 20 jaar later, begint de rest van de maatschappij het ook te zien. Hoe houd je jezelf dan in om niet voortdurend na te zeggen? Loco Morel, privacyadvocaat, hoogleraar Global ICT Law aan de Tilburg University en BNR's Big Five van sociale media onder vuur, is diegene die dat meemaakte. Gaat er zo vragen.
7: Trulease met Renke.
8: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
9: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
8: Precies wat we nodig hadden.
9: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Renke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Grenke.nl.
10: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax Renewables helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax Renewables. Energie die vooruitkijkt.
9: Ontdek flexibel leasen op Grenke.nl.
11: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
12: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
6: Welkom bij het tweede halfuur. Het laatste halfuur van deze BNR's Big Five-week over sociale media onder vuur. Eerder deze week sprak ik met ontwikkelingspsycholoog Steven Pont. Dat ging over de vraag hoe schadelijk de verslavende designs van sociale media zijn voor kinderen. Het was een eye-opener voor mij, dus ik zou het zeker terugluisteren. Als je zelf met kinderen zit in de leeftijd vlak voor of in dat het moment dat ze op sociale media verschijnen. Terug te luisteren via de BNR-app. Vandaag de gast Lokke Moerel, advocaat, hoogleraar Global ICT Law aan de Tilburg University. Twee onderwerpen die ik sowieso nog met je wil bespreken. Ja, hoe is het nou eigenlijk zover gekomen? En dan naar de toekomst. Hoe kunnen we die sociale media platforms nou effectief aan banden leggen? Hoe zou je dat moeten doen? Regulering, zelfregulering. Ik wil beginnen met de kettingvraag, als je het goed vindt. Gisteren de gast Thekla Reuten, actrice. Maar niet alleen dat, ook medeoprichter van de stichting Smartphone Vrij Opgroeien. Ja. Hebben momentum. In alle gemeentes van Nederland zijn inmiddels scholen. Zijn ze aanwezig op scholen. Ze had een uitgebreide kettingvraag voor je. Luister even mee.
13: Geachte Lokke Moerel, u stelde in september in 25 met de verkiezingen en aantocht in een stuk in de Volkskrant wat u zou doen als u het voor het zeggen had. U noemt daar smartphones de school uit, punt. En kinderen laten starten met een simpele beltelefoon en Nokia zonder internet en later pas een smartphone. Nou, dat is natuurlijk helemaal in ons straatje. En een leeftijdsverificatie om sociale mediaplatformen de toegang tot kinderen te ontzeggen. De overheid lijkt te luisteren. Smartphonevrije scholen en een handhaafbare minimumleeftijd voor social staan in het regeerakkoord. De EU wil een leeftijdsgrens van 16 voor sociale media instellen door middel van het EU Age Verification App. En Nederland wil bij de koplopers aansluiten. Uit polls in heel Europa blijkt dat de overgrote deel van ouders en kinderen ook voorstander zijn van die leeftijdsgrens. Hoe kijkt u naar deze ontwikkelingen? Ja. En hoe denkt u dat we over 10 jaar terugkijken op het feit dat sociale mediabedrijven van Big Tech ongelimiteerd toegang hadden tot onze kinderen?
6: Ja, hoe kijkt u naar die ontwikkelingen?
14: Nou, ik denk over een tijdje kijken we terug. En wat hebben we dit laten lopen? Hoe hebben we dit kunnen laten gebeuren? Dus we hebben age restrictions voor elke game, voor films enzovoort. En als je ziet wat ze online kunnen doen, is dat buiten elke proportie. Mm-hmm. Dus ja, ik denk dat dat. Langzamerhand wordt uit onderzoek ook duidelijk dat de echte schadelijke impact op kinderen begon toen ze echt die smartphone in hun zak hadden. Zolang het nog was dat ze thuis achter de pc zaten en dan konden inloggen en dan even erop konden en dan weer konden ouders ook zeggen, nou eraf, hè, zo. Maar toen die echt die smartphone kwam, toen liep het helemaal uit de hand. Dus daar zie je aan dat het niet eens soms alleen een game doen is, maar of als het maar gezette tijden is op dat moment en niet dat gevoel dat je de hele tijd moet kijken en neurotisch wordt en verslaafd raakt aan dat ding. Dus als we terugkijken, denken we echt, hoe is het mogelijk?
6: Ja. Net zo'n beetje als die plaatjes dat mensen op verjaardagsfeestjes sigaretten op tafel hadden die je kon uitdelen. Misschien dat wel.
14: Ja, of mijn vader die gewoon naar Spanje gewoon de hele dag zat te paffen en de ramen dicht had omdat hij anders last van zijn nek kreeg.
6: En jullie achterin. Daar zit je er nog vrolijk bij.
14: Eigenlijk. Oh man, ja.
6: Nou is de vraag natuurlijk hoe het zover is gekomen. En ik zei het net al, je komt al 30 jaar in de boardroom, spreekt ook met politici. Was al eigenlijk een stem die zei van let op waar we mee bezig zijn. Wat er aan het gebeuren is online. Daar werd vaak een beetje naar gekeken van ach ja, valt wel mee toch? Zelfs bij krantenredacties.
14: Ja, zelfs bij de krantenredacties. Nou, je ziet dat echt, en dat is het, hè, een transformatie, in dit geval de digitale revolutie, dat dingen zo anders zijn dat je niet kan voorstellen of niet direct snapt hoe dat zich vertaalt dan naar jouw belevingswereld. Mm-hmm. Ik bedoel, we hebben allemaal regels dat je in de bibliotheek niet camera's mag hebben, want je moet ongehinderd kennis tot je kunnen nemen. Ja. En dan heb je een krant en dan kan je online volgen ze me helemaal wat ik lees en wat ik doe. En dat ik dan tegen die kranten zei, joh, zie je zelf dan niet dat eenzelfde soort situatie, dat jij dit is een jullie zijn de voorvechter van het vrije meningsuiting en woord, maar hier is de vrijheid van informatiegaring is waar jullie voor moeten staan. En wat doe je? Je bespioneert me totaal. Ik moet die tracking cookies aanvaarden om bij jou iets te kunnen lezen. Ook als ik een betalend abonnement heb. Nou, vonden ze allemaal onzin. Terwijl inmiddels snappen ze zelf ook wel dat. Maar dan zie je even, dit zijn geen kwaaie mensen. Mm-hmm. Het is even een soort cognitieve dissonantie dat je niet doorhebt dat jij zelf ook het probleem bent.
6: Ja. Dat duurt gewoon even.
14: Dat duurt gewoon even. Ja. En nou, een ander voorbeeld is, we hadden de AVG, hè, toen die nog niet tot stand. En het eerste principe was consent. Terwijl je zag met die tracking cookies. Ja, ik zei wel eens voor de grap voor een zaal van wie accepteert cookies? Nou, en dan stak iedereen zijn hand op, inclusief mezelf. Dat heb, op een gegeven moment ben ik daar echt mee gestopt. Maar is dat dan vrije toestemming? Dus daar heb ik al in, nou, ik weet niet meer, 14 of 16 een TEDx-talk over gedaan. En ik weet dat ik echt door de privacy-activisten werd aangevallen, omdat die zeiden, ja, maar toestemming is toch de holy grail van je autonomie. Ja. Maar als ze zoveel trucendozen hebben dat je wel toestemming moet geven.
6: Dan heb je weer de nieuwe gebruiksvoorwaarden die dan die langer zijn dan het Oude en het Nieuwe Testament bij elkaar.
14: Ja.
6: Die moet ik dan doorlezen voor ik akkoord geef.
14: Ja, ik liet dan een plaatje zien, dan moesten ze wel lachen. Dan liet ik Shakespeare's Macbeth zien en dan de YouTube-voorwaarden. Dan zeg ik, joh, die Shakespeare heeft minder woorden dan de YouTube-privacy statement. Wat denk je? Ik ga mijn kinderen dat lezen. En dan moesten ze wel lachen.
6: Ja.
14: Maar het heeft heel lang geduurd voordat mensen doorkregen dat hier het geven van rechten aan mensen, van consent en zo, en parental controls, ouderlijke mogelijkheden om settings te doen, dat lijkt wel beschermend, maar als je moet het design in het platform zelf veranderen.
6: Ja.
14: Die probleem moet liggen bij die platform. En dat vind ik het allergaafste aan die zaak die we bespraken in Amerika. Daar hebben ze gezegd, want Meta en Google zeiden de hele tijd, ja, maar die content en die ouders en die age check, wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud op die. En nu zei de rechter voor het eerst dat ligt.
6: Dat bent u wel.
14: Nee. Je bent verantwoordelijk voor het design van je platform. Ja. Het is productaansprakelijkheid.
6: Ja. En daarmee toch ook dan voor wat er op dat platform staat? Of
14: nou nee, dat bepaalde content gewoon niet bij kinderen komt.
6: Ja, ja.
14: Dat is een heel andere insteek. En zij hebben zich alsmaar verdedigd met artikel 230 van dat platforms niet verantwoordelijk zijn voor de content die op die platform staat. En zij zeiden dat, ja, wij zijn gewoon het intermediair en die content, dat is van anderen. He, en mensen doen dat zelf en die ouders moeten zelf controleren. En nu zegt die rechter, joh, het gaat over design, dat gaat over productaansprakelijkheid. Het product zelf is schadelijk en je bent vol aansprakelijk. Dus dit is een totale landslide.
6: Maar je noemt nu het woord product, dat is wel interessant. Want er is ook een manier van denken hierover die zegt, wij zijn zelf het product.
14: Dus nou, mensen, zijn, individu.
6: Ja, wij het individu. Zijn de gebruikers, zijn het product. We krijgen iets gratis aangeboden wat wij praktisch en prachtig vinden we. We kunnen blijven scrollen. Maar daarbij vergeten we eigenlijk dat wij zelf het product zijn geworden.
14: Nou, dat is helemaal waar. Als je ergens niet voor betaalt, wordt er op een andere manier geld aan je verdiend. Dus soms is iets echt too good to be true, begrijp je? En dat is hier ook. Daar zit een trade-off in.
6: Ja.
14: En dat betekent ook dat die bedrijven dan gaan zeggen, oké, nou dan doen we het betalend. Hè. Facebook, dan kan je een betalend abonnement nemen. Dan word je niet getrackt en krijg je. Maar dat gaan ze dan koppelen met helemaal geen advertenties. En dan wordt het zo duur dat niemand dat doet. Terwijl de oplossing is natuurlijk dat er wel generieke advertenties zijn. De prijs naar beneden gaat en mensen een reële keuze hebben. Nou, dit soort gevechten, joh, die moeten dan weer naar het hoogste hof in Europa.
6: Yeah.
14: En, maar de bottom line is dat ik zelf ben ervoor. En dan gaat weer iedereen over me heen vallen. Je kan ook het oplossen door gewoon te zeggen, je mag geen targeted advertising betaalmodel meer hebben. Überhaupt niet. Want dat leidt alleen maar tot alle settings en designkeuzes tot meer data verzamelen.
6: Dat moet je uitleggen. Dus, want nu is het inderdaad zo, er worden profielen opgebouwd van consumenten, hè, van degenen die op het platform zitten. En ze weten dan, ik ben een man, een bepaalde leeftijd, ik heb hier interesse in.
14: Ja.
6: En dan krijg ik dus andere advertenties te zien dan jij.
14: Ja.
6: Wordt ook uitgelegd, dat is een soort service, want daardoor krijg ik geen onnodige advertenties voor bijvoorbeeld voor vrouwelijke hygiëne. Die producten krijg ik niet te zien.
14: Ja.
6: Maar jij zegt, misschien moeten daar gewoon wel die moeten misschien wel verboden worden.
14: Nou, je kan bepaalde criteria kan je natuurlijk in je account opnemen. Ja. Je leeftijd, niet precies je geboortedatum, maar age range. Dat je in de regio Amsterdam woont. Dat je, en dan kun je al heel veel dingen en dan uitsluiten, inderdaad, dat jij niet het maandverband kent of ik niet Viagra krijg. Ja, dan zo was het in het begin.
6: Dat ik wel Viagra te zien moet krijgen.
14: Ja, ik hoop het voor je langzamerhand. Ja, en dus.
6: Maar is het dan zo? Jij zegt, want dat is wel, jij zegt dat targeten, dat gaat nog veel verder dan wat wij nu beschrijven. Dat is veel gedetailleerder.
14: Oh man,
6: toch?
14: Ik heb de profielen van mij gezien. Dat is dat gaat echt, dat is extreem. Ze weten. Ook Cambridge Analytica.
6: Ja, dat schandaal.
14: Ja, 10.000 datapunten per persoon.
6: Ja.
14: Ik ben eens een keer gaan zitten om mijn eigen datapunten op te schrijven.
6: 10.000?
14: Nou, toen kwam ik op 200. Toen heb ik ze aan mijn man gegeven en die had er nog een paar bij.
6: Alle
14: dingen, alle dingen die ik niet leuk vind, zoals very cranky als ze geen koffie krijgt. zo, weet je wel. Wil nooit het toetje en eet dan het mijne. Weet je wat, dat soort dingen. We hebben enorm gelachen.
6: Ja. En, maar zij hebben er 10.000.
14: Ja, en ik kwam tot 200. Ja.
6: En jij zegt dus, dat is veel te veel. Misschien moeten we dat verbieden.
14: Ik denk dat het, als je het businessmodel van geld verdienen afhaalt van alle ontwikkelen van AI om nog meer te personaliseren, dat dat een hele goede beperking zal zijn om te stoppen met dat hyper personaliseren.
6: Ja, en het hyper personaliseren is schadelijk voor mij als consument, omdat...
14: Nou, omdat ze je op een gegeven moment kunnen sturen. Als je zoveel meer weet van iemand dan jij zelf weet, dan word je zonder dat je het doorhebt, krijg je content naar voren gehaald, andere dingen. Hè, ze weten precies wie gevoelig is voor extreme. Op X weten ze precies wie gevoelig is voor extreem rechts. En die, daardoor krijgen die bewegingen veel meer wind in de rug dan in de normale maatschappij mogelijk zou zijn.
6: En is het naïef van mij om te denken dat als ik dan zo'n advertenties bij zie komen, die klik ik weg, dat ik niet beïnvloed word? Jij zegt dat is.
14: Ja, je hebt geen idee hoe je bent. Luister dan die TEDx-talk en dan nog andere. Ik heb ook Google weet meer van jou dan je van de Universiteit van Nederland, weet je wel. Ga die maar kijken.
6: Van jou.
14: En dan leg ik helemaal uit hoe dat werkt en waarom dat geen goed idee is.
6: Hopeloos naïef.
14: Hopeloos naïef, ja.
6: En dan komen we bij Thomas van Zijl.
3: Hopeloos naïef.
6: Ja, mooi dat je er bent.
3: Weer.
6: Zometeen BNR Zaken doen.
3: Met Mark Wezendonk. Hij is van Creative Technology. En dat is een bedrijf dat de grootst mogelijke shows voor je op het podium brengt.
6: Oh?
3: Bijvoorbeeld betrokken bij het Eurovisie Songfestival. Als je toch nog zocht naar een Nederlandse bijdrage. Jawel, hij is er. 4 mei, 5 mei, ze doen van alles en nog wat. Ze zien wel dat op veel verschillende poppodia en festivals het lastig hebben. Kaarten worden duurder. Publieke animo neemt een beetje af. Hoe ziet de toekomst eruit voor dat bedrijf?
6: Ik zag ook een bericht dat het clubcircuit het zo moeilijk heeft. Gen Z gaat niet meer op stap.
3: Maar
6: komt door sociale media trouwens. Wist je dat of niet? Lokke Morel weet er misschien iets van, maar ze zitten alleen maar te swipen. Je hoeft niet. Vroeger moest je natuurlijk naar de club of naar een festival om je partner te ontmoeten. Nu kun je gewoon op dating-app swipen en kom je elkaar ook tegen. Al het moeilijke gedoe, ergens heen gaan in de file.
3: Ja, nee, de wereld. Hoe kijk je terug op deze week?
6: Ik ben er niet vrolijker van geworden, Thomas. Nee, jij wel als vader of niet?
3: Nee, ik hoop wel dat mijn dochter naar de club gaat op een gegeven moment.
6: Jij nu
3: hoeft
6: niet.
3: Niet mee te beginnen als je 8 bent, maar 10 jaar later, van harte welkom.
6: Yeah.
3: Ja, lijkt me verstandig. Yeah. En over datapunten gesproken, we praten ook over Booking. Er is nu een beslag gelegd op de boekhouding van Booking. De facturen van een tijdje terug, want die ondernemers die zich hebben aangesloten bij een massaclaim, die willen geld terug, omdat ze eigenlijk meer hadden kunnen verdienen dan de afgelopen jaren is gebeurd. Er wordt, denk ik, nog een heel juridisch getouwtrek van wat er nu wel en niet inzichtelijk is en of Booking daar uiteindelijk verantwoordelijk voor zal zijn. Nou, dat gaan we allemaal bespreken in ons bedrijvenpanel.
6: Ja, je kan één ding zeggen, hopeloos naïef ben je niet, maar mes scherp wel vandaag, volgens mij. Je zit er bovenop, hoor. Beloof wat de komende uren.
3: Ja, als luisteraar dat ook maar volhoudt.
6: Dat hoop ik wel, ja. Daarna hebben ze een gelukkig weekend. Dat scheelt.
3: Ja, dat scheelt.
6: Thomas van Zijl, zometeen. BNR Zaken doen.
15: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
6: Je luistert naar BNR's Big Five van sociale media onder vuur. Eerder deze week, haar naam is al genoemd. Kim van Sparretak was de gast, Europarlementariër namens Pro, over de strijd die zij in Brussel voert tegen de macht van Amerikaanse techgiganten en ook de lobby die zij voelt, die tegendruk. Het feit dat er bijvoorbeeld alle billboards in Brussel worden opgekocht door grote big tech bedrijven om dan hen weer te beïnvloeden. Het was fascinerend en het is terug te luisteren via de bekende podcastkanalen en onze eigen app. Vandaag de gast Lokke Morel, advocaat, hoogleraar Global ICT aan de Tilburg University. We hebben nog, wat is het, 1 minuut of 10? Wat ik jammer vind, want ik zou nog eindeloos met je door willen praten. Maar laten we samen eens kijken naar... Oké, okay, we staan, je zei, we zijn net begonnen. Hè, en, ja. en aan het inperken van die digitale revolutie... om dat te reguleren, wettelijk gezien. Hoe zie jij nu... Hè? Nee, laat ik het eerst gewoon vragen. Heb je het idee dat de maatschappij... dat we nu een beetje aan de winnende kant zijn...
14: Nou, er gaat nog heel veel water door de... Wat is het?
6: Rijn?
14: De Rijn, ja, ik weet het ook niet meer. Maar voordat we dit vol onder controle hebben... en dan zullen we elke keer weer nieuwe dingen oppoppen... Ja. die we vinden dat niet kan. Maar ik vind nog toch... en dan, hoe ik Kim daar inspanningen waardeer... Hè, dat wil ik even... Dat, ja. Ja, ik waardeer de aandacht die ze daarvoor vraagt. En dat is allemaal... hartstikke goed, maar de manier waarop zij dingen probeert te reguleren... is voor mij dan niet nuttig. Hè?
6: En dat is door nieuwe wetten te maken?
14: Ja, door nog weer nieuwe wetten te maken. Hè? De Digital Fairness Act, waarin dan expliciet staat... mag niet endless scroll, je mag niet die verslavende trucjes... je mag geen dark patterns. En...
6: Je zou denken, dat is toch goed dat er een wet voor komt?
14: Ja, ook qua inhoud is dat absoluut waar dat ik daar tegen ben. Hè? Het is waar wat er staat dat niet goed is. Alleen de vraag is, heb je daar nog een nieuwe wet voor nodig? En met dat je zegt dat je een nieuwe wet nodig hebt... is de implicatie, we kunnen nu niks doen. Mm-hmm. En dat is gewoon niet waar. We hebben de Digital Services Act. Je ziet de Europese Commissie die daar vol nu met age gating... die kan ook vol op al die, zeg gewoon, unfair practices. Maar we hebben ook al een oneerlijke handelspraktijk... praktijkenwet in heel Europa.
6: Nieuwe wetten nodig, ga die bestaande wetten handhaven?
14: Nee, ik erg me dood aan de ACM. Ik zeg het hier nog een keer, want ik heb het al een paar keer publiek... dat zij hier niet op acteren. Want er staat zelfs in hun richtlijnen Europees... van dat endless scroll of dit soort trucendozen... om kinderen toestemming of ouders toestemmingen af te troggelen. Dat is een oneerlijke handelspraktijk. En daar kan je gewoon wat tegen doen.
6: Dan kan de autoriteit consumentenmarkt tegen optreden. Maar dat gebeurt niet.
14: Nou, dus dat zien ze dan, ik weet niet, het is geen prioriteit. Terwijl dat voor mij 100%, en daar ben ik het met Kim mee eens... het is een 100% prioriteit. Ja. En ik vind dat dat onvoldoende gedaan wordt. En hetzelfde geldt de AP. Die zou vol...
6: Autoriteit persoonsgegevens, bedoel je?
14: Die zou vol achter die cookie-toestemmingen naar moeten gaan. En de Engelse toezichthouder heeft dat wel gedaan. Ja. Die heeft gezegd, dit vind ik... Hè, accepteren of weigeren. Niet dat je nog 3 lagen naar beneden moet... Nee. En niet meer begrijpt waar...
6: Waar geef ik nou toestemming voor?
14: Ja, waar geef ik naartoe? Of anyway, die Engelsen hebben gewoon gezegd... dit is het. En je kan nu nog een maand krijgen of 2 maanden om het aan te passen... en anders ga ik achter je aan. Ja. Zo simpel kunnen dingen zijn, maar
6: Dus als we het hebben over regulering, zeg je eigenlijk... we hebben niet meer wetten nodig. We kunnen ook geen zelfregulering van die bedrijven verwachten. We moeten het hebben van bestaande wetgeving die er al is. En die laten we die handhaven.
14: En dan komt er nog eentje extra. En dat is wat ik ook... Kijk, er zijn zoveel trucendozen...
6: Ja.
14: Dat je nooit daar allemaal een regeltje op kan maken.
6: Geen losse regels voor
14: elke trucendoos. Hoe meer regeltjes je maakt, dan wordt het de reflex wordt... als het niet verboden is, dan mag het.
6: Mm-hmm.
14: Terwijl, ik zei tegen mijn kinderen vroeger al... je mag elkaar geen pijn doen. Dat betekent niet schoppen, niet slaan, niet dit, niet dat, niet knijpen, weet je wel. Ja. Want anders zeggen ze, ik mocht niet knijpen, maar ik mocht wel schoppen. Ja, dag. Ik blijf jurist. Maar dit is wat de reflex, als je dat te precies maakt, is niet oké. Okay. En wat we zien... Een manier om dat wel goed te doen, vind ik dat Europa voor het eerst gedaan heeft met die AI Act. Mm-hmm. Hebben ze alle experts van de wereld bij elkaar gezet op LLM's, Large Language Models.
6: ChatGPT, OpenAI, Claude, noem maar op
14: en
6: zo.
14: Absoluut. Ja. En die hebben ze een code of practice laten maken. Mm-hmm. En vervolgens, daarna zijn ze met al die bedrijven gaan zitten. Die zeiden, ja, maar dat kunnen we niet, dat kunnen we wel. Nou, wat kan je dan? Hebben ze dat helemaal uitontwikkeld. En daarna konden ze... ik noem dit zelfregulering backed up by government enforcement.
6: Ja, ik snap
14: Want daarna
6: het.
14: Gaat de AI-office dat enforcen. En dan zie je dat het veel praktischer wordt en dat ze...
6: Dus wat je eigenlijk zegt, is je moet dus eerst gaan jullie zelf maar reguleren. En als je daar niet aan houdt, dan komen wij met de wetgevers.
14: Dan kunnen we die zelfregulering handhaven. Ja. Maar ik zal je 1 voorbeeld geven. In Engeland hebben ze de Age Appropriate Design Code. Dat hebben ze nou gedaan naar aanleiding van de AVG.
6: Ja.
14: En
6: Wat houdt dat dan in?
14: Nou, dat je moet kinderen beschermen online. Okay, ja. En toen zeiden de TikToks van deze wereld, Oké, nou, daar gaan wij niet ondertekenen. En toen moesten ze berichten wat ze dan allemaal gedaan hebben. Nou, je broek zakt af. Nee, van fantastisch. Maar wat ze allemaal kunnen doen.
6: Yeah.
14: Filters, AI-filters om bullying te weren. Filters om afbeeldingen van zelfbeschadiging hebben ze ingevoerd. Waarschuwing voor dat. Als ik iets lelijks post, een waarschuwing, hey, ga je dit wel doen, want het is niet zo leuk. Een setting waarmee je de posts van je bulliers kan onderdrukken of eerst kan zien voordat je ze toelaat. Nou,
6: kortom, het kan wel.
14: Nou, het grappige is, maar ook wat het laat zien, is hoeveel dingen, aan welke knoppen zij allemaal moeten draaien om iets age-appropriate te maken.
6: Yeah.
14: Dus als wetgever, als jij denkt dat je dat kan specificeren, dan mis je gewoon de clue. Begrijp je dat?
6: Ja.
14: Ja, en dan kan jij, net als onze reclamecodecommissie, dat concurrenten ook kunnen zeggen, joh, die feature van hem, die is niet goed.
6: Nee.
14: En dan zegt die codecommissie, ja, dat vind ik ook, weg ermee. Ja. Begrijp je? En dat, ja, daar moeten we naartoe. Dus zo'n wet, hoe lovenswaardig ik haar initiatieven vind, qua gedachten, is de manier waarop gaan we de wedstrijd hier niet winnen.
6: Nee, die zal je dus. Is, en die win je wel door te handhaven op bestaande wetgeving.
14: Dat en met hunzelf te gaan zitten en hunzelf reguleren, maar wel een backup met government enforcement, dat het niet vrijblijvend is.
6: Nee.
14: Het is wel zelfregulering, maar niet vrijblijvend. Nee.
6: Ja. We zouden het dus nog over AI hebben kunnen hebben, maar we zijn echt heel hard door de tijd heen gegaan. Dus we spreken gewoon af dat je dan andere keer voor langskomt. Want eigenlijk zeg jij volgens mij gewoon, als ik het goed begrijp, dat sociale media, dat krijgen we wel voor elkaar. Dat gaan we wel winnen, dat weten we te reguleren. Het duurt een poos, maar dat komt uiteindelijk wel goed. Maar dan komt er iets anders aan, die AI-revolutie.
14: Ja, er nog zoveel problemen. Ja.
6: Succes daarmee.
14: Ja, het is,
6: want ik dacht, dan hebben we dit opgeruimd. De zon gaat schijnen, maar jij zegt, er komt een tornado op ons af, toch?
14: Ja.
6: Nou, doen we de volgende keer dan?
14: Doen we volgende keer.
6: We gaan nu de kettingvraag behandelen.
14: Oh ja.
6: Caroline de Guijter is de gast volgende week maandag bij mijn collega Diana Matroos.
14: Ja.
6: Ze is Europa-correspondent, columnist voor NRC, schrijft een interessante column elke zaterdag.
14: Super column.
6: Gaat altijd over wat we in Europa wel kunnen, eigenlijk.
14: Ja.
6: Dat is een beetje haar positie. Het gaat over strategische autonomie.
14: Ja.
6: En je mag er een kettingvraag stellen.
14: Oké. Nou, ik zie in het parlement nu vooral dat het allemaal alle ballen tegen Big Tech is. En ik wil even zeggen dat social media is wel iets heel anders dan een clouddienst. Hè? En dat zijn ook een heel ander soort bedrijven. Microsoft is heel groot in Europa. Anyway, mijn vraag is, ik vind het te extreem worden. Het is dat alles Europees moet. En mijn idee zou zijn, joh, 30% Europees, dat het streven is, zodat je multivendor choice hebt, dat je over kan stappen.
6: Mm-hmm.
14: Maar ook vooral mijn deel van digitale soevereiniteit of strategische autonomie is dat je zelf dingen moet kunnen, omdat je dan ook weer op de nieuwe bandwagon van de nieuwe technologie kan stappen. En op een gegeven moment word je alleen maar een consument van technologie.
6: Mm-hmm.
14: Maar dat is eigenlijk voor mij soms nog belangrijker dan afzetten tegen Big Tech, begrijp je?
6: Ja.
14: En
6: de vraag?
14: Nou, de vraag is of ze dat met me eens is en wat dat percentage dan moet zijn. Ja, dat is mijn vraag.
6: Die 30% of dat 100% moet zijn, zoals ook wordt gepleit. Het wordt maandag gevraagd aan Caroline de Guijter door mijn collega Diana Matroos. Lokke Morel, het was een plezier om met je te mogen spreken het afgelopen uur. Advocaat en hoogleraar Global ICT Law aan de Tilburg University. Onze afleveringen zijn terug te luisteren. Ik heb het al een paar keer gezegd als podcast. Doe dat vooral in onze eigen app of je favoriete podcastkanaal. En nu lekker blijven luisteren naar Thomas van Zijl met BNR Zaken doen. Tot volgende week. Dat is Big Five er weer. Fijn weekend.
16: Je kent ons van het nieuws.
17: Van duiding.
16: Feiten en context. En soms is er,
17: naast het nieuws,
16: ruimte voor goede muziek.
17: Zoals deze.
16: Zo klinkt werken beter.
17: BNR Business Beat.
16: Muziek die werkt terwijl jij werkt. Op bnr.nl/bb
17: en via
18: DAB+. Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
19: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
20: Dus u wilt meer vrijheid. En u wilt meer ruimte. Dan is het nu tijd om dat waar te maken. Gelderse Woningbouw geeft ruimte. Gelderse Woningbouw bouwt woningen van hout. Meer weten? Ga naar geldersewoningbouw.nl.
19: Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
0: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
21: Yes!
22: Of je nu je dag begint of eindigt, wij brengen je verder dan je bestemming. Bekijk nu ons exclusieve aanbod op mak-auto.nl. Mak Auto. We go the extra mile.
0: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
21: Yes!
23: De energietransitie in Nederland zit muurvast. Hoe moeten bedrijven nu verder met verduurzaming? Het kan door slimmer te werken. Hallo, ik ben Patricia en ik sta hier met Roderick Soesman, algemeen directeur bij installatiebedrijf Comfort Partners. Roderick, klopt het dat je met een connected warmtepomp en duurzamer en slimmer uit bent?
24: Ja, dat klopt.
25: Een connected warmtepomp geeft real-time data door. Daarmee kunnen we niet alleen storingen voorkomen, bewoners kunnen ook energieadvies op maat krijgen, zodat ze hun warmtepomp zo optimaal mogelijk leren gebruiken. Hier is alleen wel een stabiel netwerk voor nodig en daar helpt KPN ons mee.
23: Meer weten hoe Comfort Partners slimmer werkt met de connected warmtepomp? Je leest het op partner.fd.nl/KPN.
26: In de podcastserie Voetnoten bespreek ik, Sabine Sluiters, met energie-expert Letitia Oeye, elke maand een rapport dat gaat over energie en klimaat.
27: Wil je naadje van de kous weten over de energietransitie, maar heb je weinig tijd? Luister dan Voetnoten. Taaie rapporten in 3 kwartier uitgelegd.
28: Voetnoten is een podcast van Energeia.
29: Nu in de BNR-app.
30: Het Europees Parlement wil dat EU-landen sneller werk maken van een gezamenlijke defensie-unie. De autoriteit persoonsgegevens heeft het in Nederland gevestigde bedrijf achter taxi-app Yango een boete van 100 miljoen euro opgelegd. En Rusland sluit de zuidelijke luchthavens na drone-aanvallen. Deze verhalen en meer vind je nu in de app van BNR. Dan naar de ANWB, daar zit Erwin de Hart. Is het, Erwin, een vrijdag als alle anderen of zijn er opmerkelijke zaken?
31: Ja, dat is een vrijdag als alle andere. Daar horen opmerkelijke zaken wel bij. Niet al te veel natuurlijk, maar wel bijvoorbeeld de werkzaamheden op de A12 Duitse grens Arnhem. Die zorgt voor 10 kilometer file tussen Knoopend Ouddijk en Knoopend Velperbroek. 20 minuten vertraging. Op de A58 Vlissingenbergen op Zomer is een ongeluk gebeurd. Tussen Afrit Ierseke en Knoopend Markiezaad 5 kilometer file. Bijna een half uur extra reistijd is nodig. Dan de flitser A9 Alkmaar Amstelveen. Hectometerpaal 57,8.
29: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Nederland zegt zich verantwoordelijk te voelen voor alle passagiers op het cruiseschip Hondius, niet alleen voor de Nederlanders. Op het schip zijn meerdere mensen overleden aan het Hanta-virus. Het schip komt dit weekend aan op Tenerife. Nederland werkt samen met Spanje en andere organisaties aan een veilige terugkeer van de passagiers. De Britse premier Starmer baalt ervan dat zijn Labour-partij op dik verlies staat in de tussentijdse uitslagen van de lokale verkiezingen. Starmer noemt de uitkomsten pijnlijk, maar zegt dat hij wel verder wil als premier. De verkiezingen lijken uit te monden in een zege voor de partij Reform UK van Nigel Farage. Bij een tankstation langs de A16 bij Hendrik Ido Ambacht zijn een vrachtwagen en een bestelbus in brand gevlogen. Volgens regiozender Rijnmond begon het vuur in de vrachtwagen en sloeg het vervolgens over. Er is flink wat rook. Uit voorzorg zijn de pompen bij het tankstation afgesloten. De A16 is deels dicht. De beroemde Britse natuurfilmer Sir David Attenborough viert vandaag zijn 100ste verjaardag. Prins Harry eert hem in het Amerikaanse blad Time. Daarin noemt hij Attenborough de stem van de natuur. Kinderen leren door hem de natuur niet kennen uit saaie schoolboeken, maar in haarscherpe beelden, ondersteund door zijn karakteristieke stem. En de voetbalbond op Curaçao voelt er niks voor om Dick Advocaat terug te halen als bondscoach. Ze hebben zijn vervanger Fred Rutte in beeld om mee te gaan naar het WK. Advocaat vertrok in februari omdat zijn dochter ernstig ziek is. Het gaat nu beter met haar en een aantal internationals zou Advocaat graag zien terugkeren. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is er een mix van wolken en zon. Het blijft nagenoeg overal droog en het wordt ongeveer 18 tot 20 graden. Vanavond wordt het 13 tot 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
30: Het orderboek van bouwbedrijf Heijmans is met 40% toegenomen. Straks meer van onze beursnerd in BNR Zaken doen.
32: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
1: Op zoek naar een nieuwe auto? Importeren uit Duitsland. Op dasimport.nl heeft u keuze uit meer dan 200.000 auto's rechtstreeks van officiële Duitse merkdealers. De bijna nieuwe auto's zijn volledig uitgerust en scherp geprijsd. Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel via dasimport.nl.
2: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
3: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
2: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
4: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
2: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
7: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
8: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
9: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
30: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. En ook vandaag begint de uitzending op het Damrak.
9: Beursnerd.
30: Aangeschoven onze beursnerd BNR-redacteur Donner Bakker. Donner, goedemorgen.
10: Goedemorgen, Thomas.
30: Met de stand op de borden.
10: Ja, dat is, 1013 punten, 0,59% in de min. Grootste stijger, UMG, 1,2%. Grootste daler, SBM Offshore, 2,8%.
30: En wij dalen af naar de midcap, waar Bouwers het al een tijdje goed doen. En Heijmans mag zich in dat rijtje voegen, geloof ik.
10: Zeker, ja. We hadden natuurlijk begin van deze week bouwbedrijf BAM. Nu volgt Heijmans. Nou, ook die hadden, je zegt het al, prima cijfers. Ze handhaven de Outlook die ze in februari gaven en de jaaromzet komt neer op zo'n 3,1 miljard euro met een winstmarge van een kleine 10%. Nou, keurig. De waarde van het orderboek steeg in het eerste kwartaal met 40% tot 4,1 miljard euro. Dat was afgelopen jaar in hetzelfde kwartaal nog 2,9 miljard. Nou, met die toekomstige omzet lijkt het dan dus wel snor te zitten. Ja, en het aandeel staat momenteel ruim 3,5% in de plus.
30: Maar als je het over toekomstige omzet hebt, dan kunnen we denk ik ook niet om bepaalde marktomstandigheden heen. De energieprijzen, een woningmarkt waar het nog altijd niet helemaal boven Jan is. Wat heeft hij ons daarover gezegd?
10: Nou, die waren toch wel voorzichtig positief eigenlijk. Begin deze week hadden we dus Ruud Joosten van BAM. Die was iets minder positief. Maar Ton Hille vanochtend in de ochtendspits liet zich er wat positiever over uit. Problemen zijn toch wel het overvolle energienet en de financiering van beleggers en corporaties. Die lijken de hand wat meer op de knip te houden. De effecten van de oorlog in het Midden-Oosten is natuurlijk ook een heet hangijzer, zou je denken. Want Hille noemt het beheersbaar. De inkopen voor de huidige projecten die al lopen zijn namelijk al gedaan. En we gaan in de halfjaarcijfers dus wel even in de gaten houden of dat voor die nieuwe projecten dan nog steeds beheersbaar is.
30: Ik weet wie ik in de studio heb uitgenodigd, Donner. Twee bedrijven die vechten om jouw aandacht. Je mag er wat uitgebreider bij stilstaan. Dan Nintendo en Sony. Waar wil je beginnen?
10: Laten we beginnen bij Sony. Die kwam met de cijfers, de jaarcijfers moet ik zeggen. Afgelopen boekjaar kwam de omzet uit op 12,5 biljoen yen. Kleine 65 miljard dollar en een stijging van 4%. Operationele winst steeg ook met 13%. Nou, dat is keurig. Het is natuurlijk een elektronica en entertainment bedrijf. Dus ze maken tv's, telefoons, maar ook films, series, muziek. Maar wat mij er dus wel uit opviel was de game divisie. Daar verwachten ze namelijk aanzienlijk meer omzet. En dat is ja opvallend, want veel gamebedrijven weer worstelen met die gestegen kosten van geheugenchips. Ook de energiekosten gaan wat omhoog. Dus het ontwikkelen wordt ook wat duurder. Daardoor verhogen ze de prijzen ook. Sony, onlangs werd een PlayStation 5, hun nieuwste spelcomputer, $150 duurder.
30: En hij was al niet goedkoop?
10: Nee, hij was al niet goedkoop.
30: Ik vraag het even aan een kenner.
10: Ja, zeker. Hij was €500 bij release. En ook dat is alweer 6 jaar geleden. Dus voor het eerst ooit dat na 6 jaar een spelcomputer duurder wordt, heeft er toch mee te maken dat Sony verwacht dat de klapper van einde van het jaar, Grand Theft Auto 6, oftewel afgekort GTA 6.
30: Durf je dat echt te zeggen? Want hoe vaak is dat inmiddels uitgesteld?
10: Ja, best wel veel, maar ik heb er een beetje vertrouwen in, Thomas. En er zijn nog geen seinen dat het uitgesteld gaat worden, dus we houden eraan vast. Maar daar lijkt Sony op in te zetten. Ze verwachten dus dat die games heel veel gaan opleveren en ook de spelcomputers naar de verkoop zal iets dalen. Maar, spoilertje, minder hard dan bij Nintendo, vrees ik.
30: Oh, want wat kun je kwijt over Nintendo?
10: Nou, die kwamen met een update over hoe zij de rest van het jaar kijken. Dat is toch iets minder positief, want waar Sony dus verwacht dat er meer omzet is, ja, zegt Nintendo, wij kunnen er toch iets minder goed mee omgaan. De Ramageddon, gestegen prijzen van de geheugenchips, hè, de De Nintendo Switch 2, hun spelcomputer, wordt dan weer $50 duurder. Ook verwachten ze er minder te gaan verkopen. Nintendo verkocht er afgelopen jaar 20 miljoen exemplaren. Dat zou volgend jaar 16,5 miljoen worden. Aanzienlijk minder. Dat zie je ook terug in de verwachtingen van de omzet en de winst. Alles wordt lager. Waar Nintendo de prijzen moet verhogen en de pijn voelt van die gestegen prijzen, is Sony toch wel blij dat ze de troefkaart in de vorm van GTA 6 in handen hebben.
30: Ik hou je eraan. Donner Bakker, onze beursnerd van vandaag. Dankjewel. Voor meer nieuws en inzichten over de financiële markten kun je abonneren op de podcast Beursnerd. Daar staan namelijk alle afleveringen.
6: Het MKB praat mee.
30: Waar biologisch vlees, biologische groenten, biologische melk hartstikke normaal zijn, waren biologische bloemen dat tot voor kort nog niet. Maar met Moederdag in aantocht willen veel Nederlanders graag bloemen inslaan en dan het liefst waar geen bestrijdingsmiddelen aan te pas zijn gekomen. Silke Tijkot is hier van Wildervoel, collectief van biologische bloemenleveranciers. Goedemorgen.
11: Goedemorgen.
30: Op de vrijdag voor Moederdag, heb je er wel tijd voor om nog eventjes naar de radiostudio af te reizen?
11: Zeker. De bloemisten zijn vooral heel druk. Wij zijn heel druk geweest afgelopen week met de start van het seizoen. Dus onze campagne, Vier de Bloem.
30: Kun je kort uitleggen hoe die relatie met bloemisten en het netwerk waar jij de oprichter van bent in elkaar zit?
11: Je ziet dat de bloemisten best wel onder druk staan tegenwoordig. En tegelijkertijd zie je ook de vraag naar biologische bloemen en lokaal en seizoensgebonden producten toenemen. En daar zit een enorme kans voor lokale bloemisten. Dus wij helpen eigenlijk de lokale bloemisten om een netwerk te bouwen in landelijk dekkend, om hen te voorzien in de ontwikkeling van het biologisch segment naast hun huidige winkels. Zodat we dat segment met ze ontwikkelen voor samen met de biologische kwekers, juist beleid rondom SCAL, inkooporganen SCAL, en ook dus
30: heeft
11: communicatie.
30: Te maken met hoe je kunt certificeren, toch?
11: Ja, SCAL is het orgaan in Nederland dat biologisch keurmerk certificeert en uitgeeft. Ja. Ja.
30: En als je zegt de vraag neemt toe, is dat dan van niets naar een beetje of van een beetje naar iets meer? Waar staan we in deze ontwikkeling?
11: Nou, er is een onderzoek gedaan in 2025 dat 63% van de Nederlanders wil graag bloemen zonder chemische bestrijdingsmiddelen, maar 83% weet nog niet waar deze te halen. Dat is ook niet heel vreemd, omdat dus die keten en dat product nog moeilijk te vinden is, omdat die keten nog in de kinderschoenen staat van biologische sierteeltproducten. Nog maar 1% van de hele sector is biologisch, dus daar is nog echt een heel terrein te winnen. En dus daar zie je eigenlijk de kans om dat verder te ontwikkelen.
30: Maar de bij jou aangesloten bloemisten, die hebben hun vertrouwde assortiment. Die zijn niet 100% biologisch, maar jij zorgt ervoor dat ze een steeds groter deel van dat assortiment ook biologisch vorm kunnen geven.
11: Precies, want bij hun komt die klant in de winkel, die vraagt om biologische bloemen. Dat vinden zij moeilijk eigenlijk te verkopen. Waar vind ik het dan? De barrières. En wij helpen daarmee juist op collectief niveau. En daardoor hebben wij een collectief van die lokale bloemisten, zodat we met elkaar juist dat segment kunnen ontwikkelen. En zij ook langzaam in die vraag kunnen voorzien van de klant en de zakelijke bedrijven.
30: Maar als het een beetje tegen zit, dan worden bloemen sowieso wat duurder, want er staan wat plannen in het regeerakkoord over een ander btw-tarief. Ja. En dan zou je denk ik toch, omdat het biologische bloemen zijn, al een premiumprijs moeten gaan betalen, want daar zit een verschil in. Ja. Is dat toch niet iets te veel van het goede dan?
11: De prijzen vallen op zich en zeker in het seizoen echt mee van biologische producten. In het actieplan biologische landbouw wordt ook gekeken voor de voedsel naar wat kunnen we met de btw-tarieven doen om de prijsverschillen tussen biologisch en gangbaar eigenlijk recht te trekken, omdat we als Nederland zijn ook een doelstelling daarin hebben. En daar zou ook naar gekeken worden voor sierteeltproducten, of je daar niet met de btw-tarieven ook mee kan spelen.
30: Dus dat is de lobby, en dat bedoel ik niet oneerbiedig, die nu wordt gevoerd om dan de biologische bloemen uit te zonderen van die eventueel hogere btw?
11: Nou, ik denk vooral dat het gesprek plaatsvindt rondom die btw-verhoging en de tijd die Nederland ook geeft om de transitie naar chemievrije teelt überhaupt in te zetten voor de sierteelt.
30: Hoe belangrijk zijn de dagen die er nu aan zitten te komen, met name Moederdag?
11: Ja, heel belangrijk voor de lokale bloemisten. Je ziet toch dat de traditionele feestdagen zoals Valentijn, Moederdag echt enorme pieken zijn in de afzet. En dat is heel belangrijk voor de lokale MKB'ers met wie wij samenwerken door het hele land.
30: En als jij zegt, die keten die staat nog in de kinderschoenen. Ja. Het begint nu wel wat serieuzer te worden, maar zo'n piekmoment, kun jij dat dan aan? Weet jij wel waar het te halen is?
11: Nou, dat is echt. Deze week is ook het start. Dus het begint nu ook echt. En nu komt het seizoen van overvloed. Dus deze week waren ook echt bloemisten die zeiden: het is op, ik wil meer. Dus de vraag is er echt enorm. Kijk naar buiten. Het groeit in de volle grond. Dus we kunnen het ook niet uit. Of de biologische kwekers kunnen het ook niet uit de grond toveren. Het is echt een startmoment. En vanaf. Ja, eigenlijk nu komt er steeds meer bij. En ja, dat is
30: je sorteerde al voor op een periode van overvloed. Ja. Dat is een kwestie van wachten. En dan hebben we misschien wat te veel.
11: Nou, je ziet daarin en bij, omdat biologische producten in de volle grond groeien en uit het seizoen komen. Dus veel kwekers zijn vooral actief in de zomer. Vooral als iedereen op vakantie is. Dus je ziet ook dat kwekers hun bloemen drogen. Een beetje zoals bij het voedsel ook gebeurt op een andere manier met producten. En dan bloeit er veel meer. Maar er is ook steeds meer vraag en steeds meer partijen die het ook weg kunnen zetten. Dus dat is ook gewoon te gek dat dat gebeurt.
30: Silke Terkotto, oprichter van Wildervol, dank voor je komst.
11: Ja, dank voor de uitnodiging.
30: Ben je MKB'er, wil je meepraten over het nieuws? Laat het weten via zaken@bnr.nl.
0: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. Bedrijfssoftware voor MKB'ers en accountants.
30: Deze rubriek is terug te luisteren als podcast. Je vindt hem onder andere in de app van BNR.
29: Zaken doen. Pitch.
30: Elke vrijdag is het tijd voor jonge ondernemingen om zichzelf op de kaart te zetten. Dat doen ze via een pitch en het doorstaan van een vragenvuur. Vandaag de eer aan twee keer Bas. Bas Flemings, hij is van Composting Solutions. En Bas Emaus, hij is van Yitiba. En als ik het verkeerd uitspreek, de klemtoon toch niet helemaal goed leg, dan laat ik me graag corrigeren. Maasbert Schouten is er ook van Maas Invest om de startups te beoordelen en van advies te voorzien. En we beginnen bij Bas Flemings. Dus jij mag aftrappen als je er klaar voor bent voor jouw pitch van een minuut.
12: Ja? Ja. Nou, ik ben
30: Zet hem op.
12: Ik ben Bas Flemings van Composting Solutions. En wij hebben een revolutionaire machine ontwikkeld die organisch afval omzet in schone en droge compost. We gaan met deze machine in eerste instantie ons richten op de horeca. Omdat we zien dat bij de horeca een groot probleem is rondom organisch afval. Het stinkt, het trekt onkerdierte aan, zoals ratten en vliegen. En het zorgt voor hoge kosten. En onze machine levert daar een bijdrage aan. En hij is revolutionair, omdat het eigenlijk een machine is die heel makkelijk te plaatsen is. Zowel binnen als buiten. Hij heeft geen speciale aansluitingen nodig. Hij heeft een ingebouwde zeef waarmee hij al het niet-organische afval kan scheiden van organisch afval. En dat is ook echt uniek. En hij verbruikt dusdanig weinig stroom dat het de eerste machine is die zichzelf vrij snel terugverdient. En wij komen op een gemiddelde terugverdientijd van zo'n 5 jaar. Dus daarmee lijkt het ons een hele goede investering voor een ondernemer.
30: Punt. Nou, we hadden wat tijd over voor...
13: Wij als muziek in de oren, ja, Thomas.
30: Ja, Maasbert, ik neem aan dat je er toch nog wel wat kanttekeningen bij zou kunnen plaatsen.
13: Maar waar ik benieuwd naar ben, hoe dat dan wordt terugverdiend. Want hoe zie je die terugverdientijd en wat zijn de kosten die je normaal gesproken waar je tegen afzet?
12: Ja, nou ja, wij hebben dus, de machine heeft heel veel toepassingsmogelijkheden en opties waar je iets mee kan. En waar wij ons in de business case steeds op focussen is eigenlijk alleen maar het besparen op jouw afvalstroom. Dus als jij nu gescheiden stroom groen inzamelt, dan heeft dat een bepaalde kosten. Mm-hmm. En dat is het enige waar wij nu naar kijken, los van alle andere opbrengsten die je nog kunt hebben. Om een voorbeeld te geven, we zijn bij een ondernemer geweest, die had meerdere vestigingen. Die had €40.000 aan kosten per jaar voor de groeninzameling. Nou, onze machine kost €25.000. Hij had er 4 nodig. Dus je kunt uitrekenen dat je hem in een jaar of 3 hebt terugverdiend.
30: Ja, los want, van want alle je hebt nog niet de aanschafprijs genoemd, toch?
12: Van nee, jullie nou, nu machine. Bij deze €25.000 ja. Is de introductieprijs.
30: Ja, dat is toch best een stevig bedrag als je niet een heel grote onderneming hebt. Dus ik neem aan dat je daarmee toch ook duidelijk kiest voor de bedrijven met een bepaalde omvang.
12: Ja, nou sowieso, de machine is afgestemd op zo'n 40 tot 50 kilo organisch afval per dag. Daarmee zit je automatisch in de wat grotere restaurants. Dus denk aan 150 vierkante meter vloeroppervlak toch wel. En daar is die vooral interessant voor. En dat is ook om het composteringsproces goed op gang te kunnen brengen. Waar een bepaald volume ook voor nodig hebt. En je ziet bij die grootte dat de terugverdientijd relatief kort is. Maar het is nog steeds een serieus bedrag.
13: Het zal misschien een hele stomme vraag zijn. Maar wat wordt dan vervolgens met het verwerkte afval gedaan? Wat kan de ondernemer daarmee?
12: Nou, dus dat is eventjes. Kijk, wij hopen dat hij die gaat gebruiken voor eigen terrein. Dus wat wij nu in eerste instantie doen, is ons richten op de partijen die daar iets mee kunnen. Dus denk aan dierentuinen of aan vakantieparken. Die kunnen die compost zelf uitstrooien. Waardoor ook gewoon de bodem weer rijker wordt. Dat heeft de voorkeur.
13: Een horecabedrijf, wat doet hij ermee?
12: Nou, een horecabedrijf, dus we hebben horecaondernemers gesproken die het leuk vinden om het mee te geven aan hun klanten. Dus die zeggen van, we krijgen wel vaker de vraag, wat gebeurt er nou met die troep die ik hier achterlaat? Nou, dan kan je een zakje meegeven.
30: Dat lijkt me nog mee in de kinderschoenen te staan, toch?
12: Ja, nou ja, weet je, dat zijn horeca ondernemers zelf.
30: Krijgen na een maaltijd.
12: Ja, nou ja, wij vonden het wel een leuk idee. We hadden er zelf waren we er niet zo mee bezig geweest. In de basis waar onze business case op is geënt, is dat je het afval gewoon weer weggooit.
13: Maar jullie hebben nog geen kant-en-klare machine. Jullie hebben een prototype.
12: Ja, maar we zijn nu de twee aan het bouwen die we gewoon meteen kunnen verkopen.
13: Dat was het haakje daar naartoe. Jullie zijn aan het bouwen. Dat besteden jullie uit, begreep ik. Hè? Dat doe je niet in eigen productie.
12: Daar zijn we over in gesprek. We zijn de eerste eerste twee nu toch zelf aan het bouwen. En we hebben een partij die ze voor ons kan gaan bouwen. Maar we willen de eerste twee die we gewoon gaan leveren zelf even hebben gedaan. En daarna willen we met de partij die ze zou kunnen maken samen gaan maken. Zodat we zeker weten dat het helemaal gebeurt zoals wij willen dat het gebeurt.
13: Ja, dat is nogal een belangrijke bij productie uitbesteden. Hoe hou je de kwaliteit, hoe hou je de regie op de kwaliteit? Omdat je wordt er natuurlijk uiteraard wel op aangesproken.
12: Ja, klopt. Ja.
14: Maar daar ben je dus toch nog niet helemaal uit. Want je bent zelf begonnen en daarna hoop je dan een partij te hebben gevonden die dat op grotere schaal gaat doen, dan wel onder jullie voorwaarden.
12: Precies, we hebben die partij al wel gevonden, alleen die heeft er nog geen gebouwd. Dus wij hebben alles nu aangeleverd zodat die dat kan doen. Maar wij gaan nu de eerste twee zelf bouwen en dan gaan wij, als we gaan verkopen, gaan we met die partij gaan we hem samen bouwen en dan hopen we het los te kunnen laten.
13: Maar ik kan me voorstellen als nu die horeca-exploitant luistert en zegt van, joh, het lijkt me wel leuk dat hij nog onvoldoende een gevoel heeft bij die machine, de kwaliteit, hoe die er straks uitziet, of die het echt goed doet. Dus dat is wel een kip-en-ei verhaal natuurlijk.
12: Ja, hij is altijd welkom om te komen kijken. We hebben natuurlijk gewoon bij ons staan beneden in onze hal waar die gewoon werkt.
14: Jij begon met de terugverdientijd die overzichtelijk zou zijn, maar hoeveel heeft dat te maken met de energieprijzen, met of je nog iets kunt verdienen aan je afval? Dat fluctueert toch, als je de afgelopen jaren alleen al bekijkt, behoorlijk.
12: Ja, dat klopt. Nou ja, kijk, de inzameling van afval wordt natuurlijk steeds duurder. En energie wordt ook steeds duurder. Nou, onze machine verbruikt bijna geen stroom. Hè, dus je kunt het vergelijken met het verbruik van de laptop. Dus daar zitten eigenlijk bijna geen kosten in. En als de afvalinzameling steeds duurder wordt, wordt ook de terugverdientijd van onze machine automatisch steeds korter.
13: Jullie hebben nu een investeerder die je inkopen en kantoor financiert. De productie, hoe wordt die gefinancierd?
12: Ja, dus de eerste kunnen we allemaal vanuit de investeerder nog betalen. En we willen uiteindelijk, door alles wat we gaan verkopen, willen we kapitaal opbouwen om daar de volgende productie uit te gaan financieren.
13: Ik kan me voorstellen dat je hem ook wel in een lease-constructie misschien wil gaan neerzetten. Want 25.000 euro is voor een gemiddelde horecaondernemer heel veel geld. Hoe zie je dat?
12: Ja, nou, we hebben daarvan gezegd, we gaan erover in gesprek met de horecaondernemer zelf, wat hij wenselijk vindt. En als dat dus inderdaad een bottleneck is om het geld in één keer op tafel te leggen, dan kunnen we daar afspraken over maken hoe we dat doen.
13: Ik telde 5 mensen die al bij het project betrokken zijn. Zijn die alle 5 op fulltime basis betrokken? Want dat is nogal wat in deze fase.
12: Nee, niet allemaal fulltime. Nee. Nee.
14: Okay. Wat heb je op dit moment nodig? Je hebt de radiomicrofoon tot je beschikking.
12: Nou ja, ik hoop vooral dat horecaondernemers die denken, het hele is interessant voor mij, want ik heb inderdaad zo'n 40, 50 kilogram aan organisch afval per dag. En ik zou daar wil ik wel eigenlijk iets mee gaan doen. Hè. Enerzijds kosten besparen en anderzijds zie ik ook wel toepassingsmogelijkheden voor die compost.
14: En als nu 20 horecaondernemers dermate enthousiast zijn dat ze daadwerkelijk jouw machine zouden willen aanschaffen, wanneer hebben ze hem dan?
12: Nou, met een week of 6 kunnen wij zo'n machine wel leveren.
13: Allerlaatste, ik zie Thomas al heel boos kijken. Concurrentie, wat zijn de alternatieven als ik nu collega van jou zou willen zoeken?
12: Als je het zou willen zoeken in composteringsmachines, dan zijn er meerdere partijen die dat leveren. Mm. Maar dat zijn bijna allemaal machines die of heel veel stroom verbruiken, omdat ze heel snel moeten composteren. Of die waar je de compost uit de machine moet gaan scheppen. Dus dat zijn allemaal partijen waar heel veel belemmeringen zitten.
13: Minder gebruiksvriendelijk.
12: Wat wij horen van de horecaondernemers die allemaal zeggen van, hé, er is al eens iemand geweest en die heeft ook zo'n soort idee. Maar alle belemmeringen die zij daar hadden gehoord, die hebben wij eigenlijk weggehaald.
14: Maar het was al de allerlaatste vraag. We gaan naar de tweede, Bas. En dan komen we zo meteen natuurlijk bij je terug voor het eindoordeel van Maasburg. Ben jij er klaar voor?
15: Ja, ik hoop het.
14: Denk het. Zet hem op.
15: Bedankt voor de eer. Ik hou me bezig met de groeiende waterkwaliteitscrisis in Europa. Op dit moment hebben wij in Nederland de slechtste waterkwaliteit van Europa. Nou, dat heeft best wel grote effecten. Je kan het over natuurschade hebben. Maar ook het feit dat wij Europese waterdoelen niet meer bereiken. Met grote boetes en rechtszaken tot gevolg in de nabije toekomst. Op dit moment komt dat vooral doordat ons afvalwater onvoldoende wordt gezuiverd voordat het in de rivieren komt. En daar komt heel veel vervuiling mee. Ik, met mijn start-up Gitiba en mijn team, houden ons bezig om het probleem op te lossen. Om het afvalwater beter na te kunnen zuiveren, hebben wij de algeparel ontwikkeld. Een extra gelballetje wat het water nazuivert voordat het in de rivieren komt en hiermee die vervuiling voorkomt. Op dit moment is onze technologie al bewezen. We hebben een pilot lopen op dit moment al. En wij willen zo snel mogelijk dit op de markt krijgen om die problemen op te gaan lossen. Wij willen hiermee vooral waterschappen en industrie helpen om een regels
14: te maken. Je minuut zit erop. Ik ben benieuwd naar de eerste vraag van Maasbert.
13: Ik ben niet zo goed in watermanagement als de koning. Dus wellicht dat ik wat meer moet snappen om het idee goed te begrijpen. Het is een laatste zuiveringstap, dus het gaat bovenop de reguliere zuivering.
15: Ja.
13: En wat is precies het probleem wat je oplost? Want thuis heb ik weinig last. Het gaat ook niet voor mij thuis. Het gaat voor andere grotere partijen. Wat is precies het probleem waar ze nu tegenaan lopen, hoe los je dat op? En waarom moet er nog een zuiveringsstap boven de huidige zuiveringsmethodiek?
15: Ja, nou, goede vraag. In het kort, wat wij allemaal poepen en plassen, dat komt eigenlijk in de riolering terecht, wordt er gezuiverd en komt vervolgens weer over het algemeen in een beek of een rivier terecht, wordt het geloosd. Het probleem is dat die waterzuiveringen op dit moment niet in staat zijn om al de vervuiling weg te halen. Dus een deel sleept mee, komt gewoon in de rivier en een beek terecht. Dat is de reden waarom we als laatste extra zuiveringsstap dat water nazuiveren, om ervoor te zorgen dat het laatste stukje aan vervuiling weg wordt gehaald uit het afval.
30: En wiens verantwoordelijkheid is het dat dat water van een betere kwaliteit wordt? Ik weet dat er een kaderrichtlijn aankomt en dat daar al heel lang over wordt gesoebald en dat we weinig tempo maken. Maar is jullie klant dan het waterschap? Is dat een bedrijf?
15: Het is eigenlijk tweevoudig. Binnen Nederland het rioolwater is de verantwoordelijkheid van de waterschappen zelf. We hebben 21 van in Nederland. Zij hebben die verantwoordelijkheid en zij zullen ook juridisch verantwoordelijk worden gesteld. Daarnaast heb je ook de industrie, die vaak ook eigen zuiveringen hebben. Denk aan een Friesland Campina, of een Avico, of een Chemours. Zij hebben ook diezelfde problemen. En beide partijen willen wij bereiken met onze technologie.
13: Wij zijn natuurlijk benieuwd hoe ze dat probleem nu proberen te tackelen.
15: Op dit moment wordt dat vaak gedaan met of systemen die niet voldoende goed werken, of hele dure, onduurzame systemen. Denk aan stikstofstrippers, ijzersulfaat, fosfaat, zandfilters. Dat zijn hele dure, ingewikkelde systemen die vaak toch best wel matig presteren.
13: De algenparels, ook zoiets, zo'n mooie term die ik nog niet kende.
30: Het klinkt, klinkt als iets wat je meteen in je vaat
13: dat is de oplossing. Voor jou een gesneden koek, voor Thomas en in ieder geval voor mij wat minder, denk ik. Kun je dat ook handen en voeten geven?
15: Ja, het voordeel van de algenparels, je moet je voorstellen, een klein gelballetje, zoals bijvoorbeeld een Orbi. Daar zitten die microalgen in en die eten gewoon die vervuiling op. En in tegenstelling tot andere technologieën kunnen zij verschillende vervuilingen tegelijkertijd opeten en op die manier voorkomen.
16: Doorbreek de geluidsbarrière en stap in de wereld van digital audio. Met flinke

0: Doorbreek de geluidsbarrière en stap in de wereld van digital audio. Met Flinke Media bereik je je doelgroep precies waar ze luisteren. Podcasts, streaming audio en digitale radio. Landelijk of lokaal, digital audio maakt impact. Persoonlijk, krachtig, meetbaar en verrassend betaalbaar. Laat je merk echt horen. Bekijk de mogelijkheden op flinkemedia.nl.
1: We zijn een start-up van 2,5 maand oud, 3 maanden oud.
2: Officieel gezien zijn we inderdaad 2,5 maand oud. Zijn een ruime 3 jaar bezig wel met de achtergrond. Ja.
3: Hoe zijn jullie nu gefund?
2: Gebootstrapt vooral. We hebben zelf vanuit een van onze medeoprichters hebben wij
3: nog geen subsidies?
2: Wel, maar niet direct voor onszelf. We hebben 1 subsidie opgekregen, de nieuwe TTT, om bij DeltaRest het onderzoek te kunnen financieren zelf. We hebben op dit moment groen licht voor een grote lening. Ik weet niet of ik dat per se mag delen wat het is. Dus dat hou ik even stil.
1: Nou, hallo, dit kan zo niet. Je hebt een grote lening waar je eigenlijk niks over kunt zeggen, maar je meldt het wel. Vertel even meer.
2: Het gaat om een bedrag van 100.000 euro. Een starterslening. Maar ik weet niet exact of ik dat al de publiek mag van wie we die hebben gekregen.
1: Okay, nou ja, goed. Ik kom maar een keer terug.
2: Zeker.
3: Is het probleem van de markt nu de kwaliteit van de oplossingen, de prijs, de combinatie?
2: Dat is een combinatie. Ja. Kosten nemen een groot probleem in. Want als je een installatie van 10 miljoen moet gaan bouwen bij iedere waterzuivering, nou, dan gaan we nog eens snel oplopen. Aan de andere kant is het zo dat geen enkele...
3: Aan de andere kant, als er geen goedkope oplossingen zijn, dan denk ik dat de waterschappen uiteindelijk toch het handje zullen houden bij ons belastingbetaler om de prijs wat hoger te laten zijn.
2: Ja, daar zijn ze natuurlijk angstig voor. Hè? Als ze de waterschapsbelasting dan omhoog gooien, dan krijgen ze ook natuurlijk...
1: Aangezien jij nu ongeveer qua kennisniveau wel kunt wedijveren met de koning, lijkt het me tijd voor het eindoordeel, Maasbert.
3: Ik ben nog niet helemaal op het niveau van Alex, hoor.
1: Nee. Ik onderschat jou niet. We gaan om maar eens te beginnen gewoon daar waar wij ook begonnen, naar Composting Solutions.
3: Ja,
1: er wordt flink gebladerd.
3: Het zijn twee ingewikkelde proposities die behoorlijk buiten mijn comfortzone liggen. Als financieel georiënteerd persoon. En ik denk dat, voor zover jij toelicht, het in een grote behoefte voorziet. Duur is voor de gemiddelde horecaondernemer. Dus dat je een leaseoplossing, als iemand geen 25.000 betaalt, maar 300 per maand. Dan kan ik me voorstellen dat het een stuk behapbaarder is. De marge in de horeca zijn smal. En de machine heb ik niet gezien. Er is alleen een prototype op dit moment. Maar zoals je het uitlegt, dat het een gebruiksvriendelijkere machine is die heel erg eenvoudig met laag energieverbruik voorziet in de behoeften van de markt en ook dus een terugverdientermijn heeft van ongeveer 5 jaar, klinkt dat als heel kansrijk. Maar uiteindelijk moet natuurlijk de productie op een goede manier tegen een goede prijs gebeuren. En dat moet nog maar gaan gebeuren. Dus daar wens ik je heel veel succes mee.
1: Jitiba werd gepitcht door de andere Bas. Dus met al je waterkennis.
3: Dat was nog ingewikkelder. Waterschappen en hoe die met hun budgetten omgaan, weet ik niet.
1: Je moet vaker naar BNR luisteren, Maasbert.
3: Maar ik kan me wel voorstellen dat de zuivering zelf, de kwaliteit daarvan, cruciaal is voor ons allemaal. En de algenparels, hoe goed die werken, daar laat ik jullie wetenschappelijk onderzoek graag leadingen zijn boven mijn... Alex wannabe capaciteiten. Funding is natuurlijk wel iets. Hè, want ik denk dat je daar, behalve met die 100.000 euro... is een hoop geld, maar daar kom je ook niet zo heel ver mee. Dus dat je subsidies nodig hebt. Ik begreep dat jullie met name non-dilutive funding zoeken. Dus leningen die een stuk lastiger zullen zijn, denk ik. Want mensen zullen toch zeggen, ik wil wel meedoen, maar dan wil ik ook een stuk in de upside kunnen krijgen. Maar subsidies lijken me heel erg kansrijk op dit product. En wat Thomas ook al zei, jullie zijn nog 2 of 3 jonge gasten met relatief weinig ervaring. Dus ik kan me voorstellen dat je bij die waterschappen wel moeite moet doen om de body te laten zien die je nodig hebt.
1: Deltares ook aan boord. Wie weet wat er dan lukt. Bas Flemmings en Bas Emmaus, fijn dat jullie er waren. Zeg ik ook tegen onze beoordeler Maasbert Schouten van Maasinvest. Wil je ook komen pitchen? Is je bedrijf niet ouder dan 1 jaar of 3? Mail dan naar zaken@bnr.nl. En ter inspiratie zou ik je willen adviseren om naar de podcast te luisteren. Zoek Pitch op in je podcast app en dan kom je een heel eind verder. We gaan het zo meteen hebben over investeringen van een heel andere orde in een quantumchipproducent. Quantware kan gewoon in Nederland, in Delft. Hoe je dat voor elkaar krijgt, zo meteen een bedrijvenpanel.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
4: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen?

0: Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
1: Als het weer is gebeurd. Als u weer dat heeft gedaan dat u geen mens kunt vertellen. Wat dan? Dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
0: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
2: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
3: Hey, bedankt.
4: Merci.
2: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
5: Vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe maatschappelijke eisen. En zie je door veranderende wet en regelgeving de weg niet meer. Of ben je te druk met risico's beheersen. Met ons vindingrijk juridisch advies vind je altijd de beste weg naar morgen. Wijnen Staaladvocaten. Maak morgen meester.
6: De Autoriteit Consument en Markt startte vorig jaar een onderzoek naar de duurzaamheidsclaims binnen de cacaosector. Wat betekent dat voor chocoladerepenfabrikant Mars? Dat vraag ik morgen aan Katrien Dancona, directeur Nederland bij Mars, om 11:30 in CMO Talk.
7: CMO Talk wordt mede mogelijk gemaakt door Happy Horizon. Crafting results. Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
8: Wow.
7: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
9: BNR Verkeer. Ik ben Erwin de Hart van de ANWB op de A7 Groningen-Duitse grens. Door de controles een kwartier vertraging vanaf Oudeschans tot aan de grens. A12 Duitse grens Arnhem door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. Een 25 minuten vertraging tussen Knoopend Ouddijk en Knoopend Velperbroek. A16 Rotterdam-Breda door opruimwerkzaamheden 3 kilometer file bij Hendrikje door Ambacht. En op de A58 Vlissingen richting Bergen-op-Zoom 5 kilometer file tussen Afrit Ierseke en Knoopend Markiezaad. Vertraging is 25 minuten door een ongeluk. Dan de flitser. A12 Arnhem-Utrecht bij hectometerpaal 85,5.
10: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
11: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Nederland zegt zich verantwoordelijk te voelen voor alle passagiers op het cruiseschip Hondius, niet alleen voor de Nederlanders. Op het schip zijn meerdere mensen overleden aan het Hantavirus. Het schip komt dit weekend aan op Tenerife. Nederland werkt samen met Spanje en andere organisaties aan een veilige terugkeer van de passagiers. De Britse premier Starmer baalt ervan dat zijn Labour-partij op dik verlies staat in de tussentijdse uitslagen van de lokale verkiezingen. Starmer noemt de uitkomsten pijnlijk, maar zegt dat hij wel verder wil als premier. De verkiezingen lijken uit te monden in een zege voor de partij Reform UK van Nigel Farage. Bij een tankstation langs de A16 bij Hendrik Ido Ambacht zijn een vrachtwagen en een bestelbus in brand gevlogen. Volgens regiozender Rijnmond begon het vuur in de vrachtwagen en sloeg het vervolgens over. Er is flink wat rook. Uit voorzorg zijn de pompen bij het tankstation afgesloten. De A16 is deels dicht. De beroemde Britse natuurfilmer Sir David Attenborough viert vandaag zijn 100ste verjaardag. Prins Harry eert hem in het Amerikaanse blad Time. Daarin noemt hij Attenborough de stem van de natuur. Kinderen leren door hem de natuur niet kennen uit saaie schoolboeken, maar in haarscherpe beelden, ondersteund door zijn karakteristieke stem. En de voetbalbond op Curaçao voelt er niks voor om Dick Advocaat terug te halen als bondscoach. Ze hebben zijn vervanger Fred Rutte in beeld om mee te gaan naar het WK. Advocaat vertrok in februari omdat zijn dochter ernstig ziek is. Het gaat nu beter met haar en een aantal internationals zou Advocaat graag zien terugkeren. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is er een mix van wolken en zon. Het blijft nagenoeg overal droog en het wordt ongeveer 18 tot 20 graden. Vanavond wordt het 13 tot 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Meer dan 15.000 hotels hebben beslag laten leggen op de administratie van Booking. Waarom wil die groep hotels deze informatie zo graag in handen krijgen? En wat betekent dat voor de verdere juridische strijd? Straks het bedrijvenpanel in BNR Zaken doen.
13: In onzekere tijden zoek jij als belegger rust. Vastgoed kan een mooi rendement opleveren, maar een pand aanhouden is veel werk. Wil jij geen gedoe, maar wel beleggen in vastgoed? Stap dan in een fonds van Annexum. Al 25 jaar de beheerder van vastgoedfondsen in Nederland. Voor beleggen in steen, met rust. Bekijk je kansen op annexum.nl.
3: Komt er meer werk op je af dan je team aan kan? Sweeve heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweeve.
4: Het AI-Delta-plan, het rapportwedding, Joe. Ik word er gek van alleen maar plannen.
8: Ja, wat wil je dan, Ben? Move faster, break stuff, zoals in de VS?
4: Nee, ik wil gewoon actie. Hoe gaan we het doen met soevereine cloud en ons AI-ecosysteem?
8: Luister daarom naar de Grote Tech Show. Elke woensdag in gesprek met een innovatieleider.
4: En elke donderdag nemen we samen de week in tech door.
8: Op BNR en ons podcast.
14: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
15: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Bedrijvenpanel.
12: Een groep internationale investeerders steekt een recordbedrag in de Delftse quantumchipproducent Quantware. En Albert Heijn besluit bodycams in te zetten om geweld tegen personeel tegen te gaan. Dat en meer bespreek ik met de leden van het bedrijvenpanel. Marlies Moris hier, ondernemer, communicatie-expert in de retail. En Quinten Schevernels, investeerder, bestuurder bij verschillende startups. Leden van het panel, goedemorgen.
16: Goedemorgen, Thomas.
12: Met natuurlijk ook ruimte voor jullie eigen nieuws. Quinten, welk nieuws is dat?
17: Ja, het zijn eigenlijk een combinatie van twee nieuwtjes. Eén gaat over Coinbase, Amerikaans techbedrijf, en DeepL, dat is een Duits AI-bedrijf. En die hebben allebei deze week aangekondigd dat ze de organisaties behoorlijk gaan aanpassen. Dat betekent minder mensen. Waarom doen ze dat? Vanwege AI. En wat je eigenlijk ziet gebeuren, herken ik ook wel een beetje bij de bedrijven waar ik bij betrokken ben, dat we langzamerhand gaan van allerlei dingetjes experimenteren met AI naar meer structurele aanpassingen van de organisatie door AI. Plattere organisaties, herdefiniëring van rollen en eigenlijk meer productiviteit.
12: Maar niet per se minder mensen. Nou, bij de startups waar jij bij betrokken bent.
17: Nee, deze twee wel. Maar ik denk dat de uitdaging hier natuurlijk ligt.
16: Meestal gebeurt dat wel, hè?
17: Ja, maar hoe kan je zorgen dat je eigenlijk de productiviteit die vrijkomt, dat je daar meer groei mee realiseert? Maar goed, dat kan niet in iedere markt. Maar dat is natuurlijk het mooiste.
16: Dus jij vindt het een goede ontwikkeling?
17: Ja, absoluut. Ja, nee, ook als ik naar mijn eigen effectiviteit krijg, gebruik van AI, ja, dat is gewoon een soort superpower die
12: maar
17: je
12: hebt. Jij bent nog wel een beetje aan het pielen, want ik volg jou een beetje op een afstandje. En je zegt, voor dit gebruik ik dat en voor dat gebruik ik dit.
17: Ja.
12: Ben
17: je
12: daar al helemaal uit? Wat waar het beste is?
17: Af en toe denk je, ja, ik ben eruit. En dan komt er weer een nieuwe release. En dan gaat de een weer over de ander. En dus ik denk dat dat is iets wat...
16: Weet als jij het al niet bij kan houden, hoe moeten wij het dan bij houden?
17: Nou, nee, je moet een beetje op je voorvoeten blijven staan en gewoon in de gaten houden wat er gebeurt en bereid zijn om te switchen. Dus je lock-in is niet zo heel erg groot. Je kan heel makkelijk van Gemini naar ChatGPT of naar Claude.
12: En wanneer was je voor het laatst teleurgesteld? Omdat je dacht, nou, ik had gehoopt en verwacht dat hij dit wel zou kunnen. En blijkbaar moet ik het allemaal nog zelf uitvogelen.
17: Ja, ik liet Claude een analyse doen van de markt. En toen zat ik dat rapport te lezen. En toen stond er in dat rapport, ja, op basis van intern onderzoek. En toen vroeg ik, hoe bedoel je intern onderzoek? En dan had hij verzonnen dat we intern onderzoek hadden gedaan en dat dit eruit was gekomen. Toen dacht ik, oké.
12: Dat vind ik een grove nalatigheid.
17: Ja, behoorlijk. Ja, dus je moet wel goed blijven opletten.
16: We blijven meedenken.
12: We blijven innoveren in dit panel. Want Marlies, jij zet graag je tanden in hybride zalm.
16: Ja, nou ja, ik blijf natuurlijk wat dat betreft echt de ondernemer op MKB-niveau. Ik word dan weer blij in tussen al het geweld van AI en allerlei andere ellende. Nee hoor, AI vind ik ook als positief, maar er gebeurt veel. Simon Fischer, nou misschien ken je hem, de vegan visboer, die een paar jaar geleden dacht van ja, die plantaardige vleesvervangers, die zijn eigenlijk best wel top. Hadden we het net nog over, hè? Vegetarische slager, die producten zijn... uit eigen ervaring van onze kinderen weten we dat die best wel oké zijn. Maar hoe zit het met vis? En dan word ik toch alweer een beetje blij van deze man met een heleboel ervaring in de alcoholische versnaperingen. Die gewoon aan zijn keukentafel is gaan vreubelen om een goede visvervanger te krijgen. Met rijstmeel, met allerlei andere leukere umami
12: kruidjes. Hij zit dus toch nog een beetje op de helft, geloof ik. Hij was van plan om het 100% vegan voor elkaar te krijgen. Dat lukt nog niet.
16: Nee, want hij schrijft ook heel mooi over de lamelletjes van de huid. Die krijgt hij dan nog wel na. Maar de smaak van de zalm is blijkbaar niet te doen. Dus hybride kabeljauw, hybride zalm. Maar hij heeft ook echt een aantal producten die helemaal vervangen zijn. Ik vind het gewoon een heerlijk ondernemersverhaal.
12: In de rol van de leeuw op Urk?
16: Ja, op Urk, waar echt geen hond is anders gaat eten dan echt...
17: En die man heet ook echt Fischer?
16: Ja, hij heet ook nog Fischer, ja. Ja. Nee, maar het is wel een mooi verhaal. Want als we gaan kijken dat die regels voor de visserij... die worden natuurlijk steeds ingewikkelder. Dus het zou een heel mooi businessmodel zijn. Hè, om die hele bereiding, want dat doet hij samen dan met een partner daar in Urk. Op Urk, hè, is het, op Urk. Dat je daar op die manier toch gewoon je omzet mee binnenhaalt. Dus ik werd gewoon blij van dit NS1 kleine, maar mooie verhaal.
12: Ja, we gaan van klein en groot naar Booking. Daar komen groot en klein elkaar ook weer tegen. Want een deurwaarder heeft deze week bij het boekingsplatform in Amsterdam beslag gelegd op een deel van de administratie. De rechter heeft er ook eerder toestemming voor moeten geven. Volgens de aangesloten hotels blokkeerde Booking de toegang tot hun facturen, terwijl ze die nodig hebben in een zaak tegen Booking. Daarover schreef onder andere het FD. De rechter moet zich overigens weer opnieuw buigen over de vraag of de hoteleigenaren ook daadwerkelijk inzicht krijgen in die facturen. En Marlies, waarom hebben die hotels die facturen zo keihard nodig? Wat speelt hier nu? Wat is het
16: ze willen aantonen dat ze, nou, hoe zeggen we het, netjes genaaid zijn toch wel eigenlijk?
17: Ja.
16: He, op commissie door pariteitsclausules. He. Ze mochten niet op een andere manier onder de prijs gaan zitten. Het is natuurlijk voor de consument, dat zie je aan de andere kant. En daar liep ook al een claim vanuit de Consumentenbond. 276 of 67.000 mensen hebben ingeschreven. Dat er door, daardoor ja, valse concurrentie, et cetera, et cetera. Ik vind het volkomen terecht.
12: En ze hebben het idee dat er dus door Booking ook nog weer een spelletje is gespeeld. Want ze hadden oorspronkelijk inzicht niet in die facturen. En die zijn blijkbaar achter slot en grendel.
16: Ja, en de klant kan het wel zien. Ja. Dus dat is toch zo
17: raar.
16: Hypocriet.
17: Ja, echt heel raar.
12: Ja? Ja. Ja, kom je nog met verder commentaar dan raar?
17: Nee, nee, ik denk dat het wel een beetje powerplay is van Booking. Hè? Dus ik denk dat heel veel hotel, ja, die hotelmarkt is behoorlijk gefragmenteerd. En dan sta je tegenover Booking, waar misschien wel 40, 50, 60% van je boekingen vandaan komen. Die kunnen behoorlijk dwingend zijn in wat jij wel en niet mag.
16: Ja.
17: En ik denk dat je hier zowel van de consumentenkant als nu van de kant van hoteliers ook een soort kracht wordt gebundeld om te kijken, wordt ons hier niet onrecht aangedaan?
12: Er is uiteraard ook aan Booking gevraagd hoe deze vork in de steel zit. En dan zegt Booking, wij gaan niet in op vragen over het bewijsbeslag.
16: Nee, en achterhouden niemand van de facturen, wil ook om tafel.
12: Maar wij willen wel meewerken met de rechtbank en de rechtsgang. Die
17: ja, dus zal zeggen dat je, niet, dat je dat
12: nee,
17: niet
12: goed,
17: doet.
12: Daar hoort dan toch bij dat je wel open kaart speelt over die facturen, denk
16: nou,
12: ik.
16: Ze willen niet in gesprek, zover ik kon vinden. Ik heb het even terug zitten zoeken, maar ze willen absoluut niet om de tafel. En integendeel, de voorman, hoe heet die, Vogel?
12: Ja.
16: Die beweerde nog van, nou, we begrijpen helemaal niets van. We doen het zo fantastisch allemaal. Ja.
12: Booking is overigens al langer in het vizier terechtgekomen van en de consument en de hotels. Toen vorig jaar augustus bekend werd dat dit een zaak zou worden, vroegen ze bij de avondshow aan NRC-onderzoeksjournalist en schrijver van een boek over Booking, Marijn Rengers, of ze bij Booking wakker zouden liggen van die massaclaims. Dit was het antwoord.
18: Ja, natuurlijk wel, want het was een belangrijk onderdeel van hun strategie, van hun marktveroveringsstrategie, van hun juridische strategie. En je ziet wel dat er langzamerhand her en der wat gaten ingeschoten worden. En de tolerantie voor monopolistisch gedrag is, nou ja, soms hoog, soms laag. Maar dus, het is wel een bedreiging. Maar met een goede schikking moeten ze dit, denk ik wel, zich van het lijf kunnen houden. En misschien is er dan voor de hotels en voor de consumenten is er wel een klein bedrag beschikbaar.
12: De gouden formule, de schikking.
17: Ja,
12: we
17: ja.
12: kunnen er lang of kort over praten, maar dit wordt een schikking.
16: Nou, ja. Hij zegt klein bedrag, maar volgens mij las ik een bedrag van 10 cijfers minstens.
17: Ja, ja. Nou ja, dat is natuurlijk een beetje in de context van Booking. Wat is groot, wat is klein? Ik geloof dat ze vorig jaar iets van 6, 7 miljard winst hebben gemaakt.
16: Ja.
17: Dus dan kan je, dan kunnen is leiden, een paar honderd toch? Miljoen is ook nog een kleine schikking.
12: Ze hebben al wat boetes aan hun broek gekregen, onder andere in Spanje, waar iets soortgelijks speelde. Dus als je alle nationale wetgeving erop naslaat en je moet in ieder land voor een paar honderd miljoen het schip in, dan telt dat natuurlijk behoorlijk op.
17: Ja.
16: En ze hebben een boel andere rechtszaken ook lopen, hè? Ze hebben nog natuurlijk het hele politieke gedoe over die Israëlische nederzettingen. Dat loopt. Er liep een fraudezaak. Ze hebben, wat dat betreft zijn ze in het vuur. Maar ik vind het goed. Het kan niet zo zijn dat zij als monopolist bepalen hoe de markt speelt. Ja. Niet voor de consument en ook niet voor die hotels.
12: Je kent natuurlijk het eeuwige tegenargument. Booking heeft ervoor gezorgd dat de taart voor al die aangesloten hotels wel aanzienlijk groter is geworden.
17: Ja.
16: Ja, maar dat betekent niet dat je uiteindelijk als enige bepaalt wat de spelregels blijven.
17: Ik vind het ook een geweldige site om hotels te boeken, moet ik zeggen. Nee, dit is echt.
16: Ga je nou als reclame zitten?
17: Ja, maar even vanuit mijn perspectief.
12: Meer. Hoe heet dat bedrijf?
17: Ik heb, nee, maar ik bedoel, ik heb geen hotel of zo. Maar gewoon als consument is natuurlijk, het is zo ontzettend makkelijk om daar gewoon te selecteren, te boeken.
16: Thomas, doe wat.
12: Nee, jij moet het doen. Ik zie dat jij helemaal schrap zit. Nee. Dus ik verwacht dan ook.
17: Nee, maar kijk, dit is een bedrijf. Vorig jaar ze zetten meer dan 10 miljard om. Als je kijkt hoeveel boekingen zij doen. Bedoel, dat zou, als de consumenten deze propositie echt slecht zouden vinden, zouden zij niet zo groot zijn. Want je hoeft niet naar boeken. Booking.
16: Vind jij het vergelijkbaar met je eigen Funda-platform in het verre verleden?
17: Ja, zeker. Ja. En ik denk dat Funda ook, dat is dan puur Nederlands, maar dat bijna alle consumenten ontzettend blij zijn met Funda. Zoals veel consumenten heel blij zijn met Booking.
16: Maar vind je dan even terug, vind je dat Booking serieus zijn hotels goed behandeld en ook de consument goed behandeld met
17: deze? Nee, ik heb het idee van niet. Dus ik denk dat die rechtszaak heel goed is. Maar dat wil niet zeggen dat dus de propositie naar de consument ook slecht is. Ik denk dat hun offering, daarom hebben ze zoveel macht, omdat zij die consument hebben.
12: Ja, maar die consument heeft dus, en daarom is er ook best wel een groot leger aangesloten bij die claim, wel te veel betaald vanwege die monopolistische neigingen.
17: Ja, dan moet de rechter zich dan over oordelen. En als ik daar, ik heb mij daarbij aangesloten, als dat betekent dat ik geld terugkrijg, dan prima. Maar dat wil niet zeggen dat ik morgen geen booking meer bij hun doe. Want ook die vergelijking maken of je te veel of te weinig.
12: Quintus, heb jij de tijd voor om dat uit te zoeken?
16: Nee, maar dat zegt wel wat. Dat zegt dus als we vinden dat een bedrijf echt hele slechte dingen doet, dat we toch blijven kopen.
17: Nee, maar je weet niet of ze hele slechte dingen doet. Want hoe ga je dat dan uitzoeken? Jij gaat toch niet al die hotelkamers bij die hotels zelfs checken en zo? Er zit ook iets voor gemak.
16: Ja.
17: Dus nou ja.
12: Deel 2 van het panel. Durf het toch nog aan.
10: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
12: Marlies Moore en Quintin Schevener staan de leden van het bedrijvenpanel. Kunnen jullie wel eensgezind zeggen dat Quantumware een geweldig bedrijf is?
16: Ja, absoluut. Ben ik trots op.
12: Quintin?
17: Ik had in het voorgesprek gisteren met een van je collega's erover. Dit is een geweldig bedrijf, hartstikke mooie fundingronde.
12: Even toelichten, want het is een Delftse ontwikkelaar van Quantum Chips. En ze hebben veel geld opgehaald bij een groep internationale investeerders. Willen daarmee ook een voorsprong opbouwen en, zou je kunnen zeggen, ook behouden. Want de kennis is er in Nederland, dan nu nog het geld. En daar is een been bijgetrokken, want het is een serieus bedrag. Hoewel, Quinten, kom
17: maar
12: met
17: 150 miljoen, dat is voor een Nederlands bedrijf is hartstikke veel geld. Maar we hebben natuurlijk wel meer bedrijven die dit soort bedragen ophalen, gelukkig. Wat ik er het mooie aan vind, is dat er natuurlijk zit dit ecosysteem van AI, alles wat er omheen zit, de hardware, de chips, Nvidia, de energiecentrales die gebouwd moeten worden. Ja, dat is super, super interessant. En we hebben daar al ASML. Als daar nog een paar bedrijven bij komen die in dat ecosysteem een unieke positie innemen, ja, dat is ongelooflijk goed.
12: Durf jij het aan te zeggen wat ze dan zo ongeveer maken daar in Delft?
17: Nee joh, heel eerlijk gezegd niet. Want dit is zo specifiek. Dat is echt. Ik ben blij dat ik als gebruiker een beetje bij kan houden wat je met die ChatGPT en Gemini kan doen.
16: Als je het gaat lezen hoe zij zich positioneren, doen ze het echt op een hele andere manier.
17: Ja.
16: Ten eerste al vanaf dag 1 willen ze aan iedereen verkopen in plaats van het voor de interne processen te gebruiken. Ik heb ook totaal geen verstand van, maar ik begrijp dat zij echt aan de hardwarekant zitten.
17: Ja, heel erg.
16: Niet aan de softwarekant. Dat ze iets aan het ontwikkelen zijn wat ons enorme stappen kan doen. Maken. Ze doen mooie uitspraken. Ze noemen hun chips naar muziek. Vind ik ook heel grappig. Ja. Soprano. Ja, crescendo. Ja,
12: dan heb jij het al gekocht.
17: Ja. Maar en zij krijgen een van de investeerders is Intel. Bedoel, die jongens weten echt om waar ze het over hebben. Dus die investeren niet zomaar. Daar
12: wilde ik toch nog even naar vragen.
17: Bij.
12: Want er zitten grote investeerders bij vanuit het Verenigd Koninkrijk. Onder andere Intel noemde je net al. Dus Amerika, Groot-Brittannië. Maakt dat veel uit? Had je nog liever gezien dat dat geld dan echt uit Nederland zou komen? Of moeten we accepteren dat dat hier niet is in deze mate?
17: Ik weet niet of het er niet is. Maar ik kan me wel voorstellen dat ook voor zo'n bedrijf, hè, als je Intel, die natuurlijk al decennia lang bezig zijn met chips, die markt supergoed kennen, distributie, noem maar op. Dat ook strategisch een hele interessante investering is.
12: Intel lag ook jarenlang op zijn gat.
17: Ja, die moeten wat doen.
16: Maar vind jij het een risicovolle investering?
17: Ja, natuurlijk. Ja, dit is risicovol. Dit is
16: dat ook niet de reden waarom Nederland niet meedoet? Vaak zijn wij niet toch nog een beetje behoudend.
12: Ik geloof dat overigens voor een beperkt bedrag InvestNL ook.
16: Ja, 19 miljoen van de hoeveel miljard tip van de 2,7 die ze
12: Nederland
16: mogen doen.
12: Nederland doet niet mee, maar InvestNL is echt Nederland.
16: Klein, maar het is toch een beetje klein.
17: Ja, nee, maar ik denk dat die bedragen zijn natuurlijk gewoon voor Amerikaanse begrippen is natuurlijk wat 15 miljoen voor ons is 150 miljoen daar.
16: Nee,
17: dus ja, dat zijn gewoon andere tickets die doen.
16: Maar ik vind het wel interessant wat jij zegt. Je zegt het is wel degelijk een hele risicovolle investering die er gebeurt.
17: Ja.
12: Mijn collega's van de Grote Tech Show spraken met Matthijs Reilersdam van Quantware. Die ziet wel enige verbetering. Luister maar.
19: Nou ja, je ziet gewoon dat. Je moet in deze business echt heel. We zijn een internationaal bedrijf. We zijn een wereldleidend bedrijf. En daar hoort dit bij. En het is gewoon goed om te zien dat dat nu. Dat de omstandigheden in Nederland en Europa steeds meer beginnen te zijn. Dat dat gewoon kan hier.
12: Dat kan dus gewoon hier in Nederland en in Europa. Wat is jouw ervaring, Quinten?
17: Dat wel kan. Maar ik zie niet dat het in één keer heel veel meer gebeurt in Europa. Dus ik zou het wel fijn vinden als dat nog komt. Maar ik heb niet het idee dat er in één keer heel veel meer...
16: Dan die Pascal, die nu naar de beurs gaat, New York...
17: Mistral is dat, denk ik, hè?
16: Nee, Mistral is hun internet. Ja. Maar in een van die artikelen stond ook dat de Fransen... een vergelijkbare quantumbedrijf net naar de beurs brachten. Dus dat er wel beweging in Europa zou zitten.
17: Ja, het is gewoon een enorme gold rush gaande. En dat was natuurlijk in Amerika ooit met met de gold rush. Er werden ook heel veel scheppen verkocht en zo. Dat is hier natuurlijk ook. En wie gaat dan de winnaar zijn?
12: Daar werd van gezegd, je kunt als mensen last hebben van goudkoort... beter scheppen verkopen dan het goud.
17: Ja, ja, ja, ja.
16: Daar kun je ook nog wat anders mee doen. Dus,
17: ja. Nee, dat kan best zo zijn dat inderdaad in die onderliggende infrastructuur... dat daar veel meer geld uiteindelijk wordt verdiend... dan een geldverslindend open AI, noem maar op. Ja.
16: Maar zo noemen ze zichzelf ook meer. Hè? Echt die infrastructuur benoemen ze, dat daar hun kracht ligt.
17: Ja. Ja.
16: En onderscheidend vermogen. En dat vind ik wel interessant. En ik vind ook dat opportunisme... ik geloof dat ze in 2020 of 2019 gestart zijn.
17: Ja,
16: we zijn wereldleider.
17: Ja, ongelooflijk.
12: Ja, en we gaan bouwen aan een voorsprong die niet meer ingaat. Dat zijn inderdaad grote woorden. Als jij zegt, Quinten, ik zie wel enige verbetering... vanuit Nederland, vanuit Europa... maar het mag nog niet zoveel naam hebben. Wat zou je dan graag veranderd en verbeterd willen zien?
17: Ja, ik denk toch wel. Ik denk dat gewoon heel veel ondernemers blijven gewoon aanlopen tegen regulering in Europa. Gewoon ingewikkeld, al die landen, alle regels waar je aan moet voldoen. Dat is gewoon in Amerika, China is gewoon heel anders. En dat maakt dat het hele tempo waarmee het gaat en de honger en de ambitie die erachter zit, is gewoon totaal anders. Dus als je daar naartoe gaat, het is. Ja, je moet er gewoon heen gaan en dan voel je gewoon dat de heartbeat in Europa is zoveel lager.
12: Wat zeg jij dan en wat doe je dan bij al die start-ups waar je zelf bij betrokken bent? Want die komen, als het een beetje mee zit, zo meteen ook allerlei grenzen tegen. Die gaan internationaal, die zijn hier ontsproten in Europa.
17: Ja.
12: Maar daarvan weet jij dus al, dat wordt een hele lastige...
16: Ook om ze in eigen hand te houden.
17: Ja, maar dat is dan een beetje de keuze van... je kan natuurlijk ook in concepten investeren waarvan je weet... dat die op zichzelf in Nederland, Europa heel succesvol kunnen zijn. Of dat je juist kiest voor bedrijven die dan bijvoorbeeld helpen... bij compliance, governance, dat soort dingen. Omdat je weet dat dat in Europa een pijnpunt is voor heel veel bedrijven.
12: Je gaat geld verdienen aan de obstakels.
17: Ja, ja, want als dat een probleem van de klant is... dan kan je dat natuurlijk toch kan je dat op die manier doen.
16: Maar als laatste nog even, het risico van overnames vanuit buitenland... is natuurlijk dan ook heel groot, hè?
17: Ja, ja, maar dat is, zeg maar, traditioneel is ook... vroeger zeiden ze dat dan bij Nederland. Wij zijn een land van verkopers, niet van bouwers. Dus dat wij veel van de succesvolle bedrijven... die uit Nederland hadden kunnen komen... Booking is geen Nederlands bedrijf meer. Hè, dat is gewoon een Amerikaans beursgenoteerd bedrijf. Treatwell, oorspronkelijk Nederlands bedrijf. Die zijn heel vroeg verkocht voor relatief weinig geld. En nu heel veel waard... dat zou mooi zijn als we meer, en ASML is natuurlijk echt wel een voorbeeld daarvan, Adyen ook, dat wij niet degene zijn die heel vroeg succes al verkopen, maar dat wij meer en meer ondernemers hebben die gewoon doorbouwen, zodat dat succes ook veel Nederlandse succes is.
12: Oer-Nederlands, ja. Albert Heijn ontvangt per jaar duizenden meldingen van medewerkers die belaagd zijn door agressieve klanten en daarom beginnen ze nu bij de supermarktketen aan een pilot in 4 vestigingen. Beveiligers krijgen daar bodycams. Je kunt uitrekenen dat de autoriteit persoonsgegevens... dat wat minder terecht vindt, Marlies. Jij wel?
16: Ja, jongen, dat is toch niet meer te doen, gewoon. Er is zo'n rare tendens de laatste jaren tegen... niet alleen winkelpersoneel, maar horecapersoneel, ambulance. Hoe haal je het in je hoofd?
17: Ja, bizar.
16: Als iemand een leven aan het redden is... dat je hem gaat bekogelen met bierblikjes. Ja. Dus ik vind...
12: Dit is niet een dagelijks tafereel in de Albert Heijn, denk ik. Dit
16: nee,
12: gaat meer
16: ik
12: over
16: heb
12: die
16: het over de ambulancemoeder dan, die daar last heeft. Maar in die supermarkt, die mensen die worden voor rot gescholden. Ik vind het prima. En wat is nou een bodycam? Meneer, ik ga nu het cameraatje aanzetten. Ik ga u opnemen, want u zegt hele onaardige dingen.
12: Ja. Dat is hoe de pilot op dit moment wordt vormgegeven. Ja. Beveiligers, dus niet managers of medewerkers van de Albert Heijn zelf... maar de beveiligers die inderdaad moeten aangeven...
16: Maar bij de Dirk zijn het wel eigen mensen.
12: Dat wilde ik jou voorleggen, want bij de Dirk zijn die bodycams al wat langer gemeengoed. Ja. En daar zijn het de eigen mensen.
16: Exact, wel de managers.
12: Wat jou betreft een belangrijk verschil in?
16: Ja, ik denk het wel. Dat kan niet echt staven zijn gevoel. Ik denk als je de eigen mensen laat doen... dat die consument met zijn grote mond en zijn verkeerde gedrag... dat iets makkelijker accepteert dan een beveiliger... die toch vaak geassocieerd wordt met politieuniform. Weet je, maar we gaan het zien. Ik vind het op zich slim hoe Dirk het doet. En ze geven ook echt aan dat het deescaleert, hè, de agressie in de winkels. Ze doen het in 40 filialen.
12: Maar ik luister goed naar jou. Jij hebt dus toch ook nog wel het idee dat... altijd overal maar de camera voor grijpen om iets op te lossen ook een beetje eng is.
16: Ja, is natuurlijk een beetje eng. We willen niet... hoe zeiden we dat vroeger? Big Brother is watching you. Dat willen we natuurlijk niet altijd en overal. Maar als dit daadwerkelijk aantoonbaar de-escaleert, vind ik het niet erg dat ze dat gaan inzetten.
17: Nee, eens. Ja.
16: Maar het
17: is belachelijk dat het moet. Ja, ja, gelukkig ook. Ik ben ook benieuwd van bij welke Albert Heijn's hebben ze überhaupt beveiligers staan. Het zijn in ieder geval niet de Albert Heijn's waar ik kom. Maar er zullen ongetwijfeld wel Albert Heijn's in bepaalde wijken zijn waar je gewoon een beveiliger bij de supermarkt hebt staan. Moet je eens over nadenken. Dat is toch al bizar.
12: Ik ken ze wel.
17: Ja?
16: Amsterdam wel hoor. Museumplein.
17: Ja, bij Stadionplein. Dan ik woon in Amstelveen, dus daar zitten er diverse. Maar ik heb daar echt nog nooit mijn veiliger zien staan.
16: Ja, ik denk het wel.
12: Over die camera. In de Volkskrant sprak men met Mark Schuilenburg. Hij is hoogleraar digitale surveillance aan de Erasmus Universiteit. En hij zegt, grote supermarkten, dat is mijn angst, gaan uiteindelijk bezuinigen op beveiliging door af te zakken van opgeleide beveiliging naar goedkoper winkelpersoneel met bodycams. Want efficiëntie, die is al eerder genoemd, ja, daar ben je toch als bedrijf naar op zoek. Zie jij het ook wel in die tendens naar beneden gaan, Quinten?
17: Nou, dat denk ik niet. Ik denk, die beveiligers zijn natuurlijk echt wel getraind op, als er agressief gedrag is, hoe ga je daarmee om, noem maar op. Dus dat is wel een vak, dat is niet zo heel erg makkelijk. Dus ik kan me niet zo goed voorstellen.
16: Dat ze ondertussen ook de schappen netje bij zitten te vullen.
17: Mijn zoon van 17 de vakken vult en vervolgens dan ook moet gaan deescaleren.
12: Nee, maar het idee is nu dat niet die beveiliger zijn baan houdt, maar dat je uiteindelijk zegt, wij rusten onze vakkenvullers uit met een bodycam en dan zijn zij ook verantwoordelijk voor de beveiliging.
17: Nou ja, als dat deescalerend werkt en daardoor heb je zeg maar die vaardigheid
16: echt
17: niet meer nodig.
16: Heel
17: maar
16: gezocht hoor, sorry. Ja. Komt die meneer zelf wel eens in de supermarkt?
12: Dit is dan die ene Nederlander die niet eens weet wat een supermarkt is, Marlies. Ja, ja, het zou kunnen, je weet het niet.
17: Die koopt alles bij Picnic.
12: Ja, dat, ook dat nog. Ja, ze hadden daar bij de Albert Heijn overigens al de naamkaartjes laten verdwijnen. Ze hadden al geïnvesteerd in trainingen van het winkelpersoneel.
16: Heel veel met z'n tweeën, staan niet alleen. Heel vaak met z'n tweeën. Ja. Het is gewoon erg dat we dat gewoon het gedrag zo vraagt om dit soort maatregelen. Dat is gewoon schandalig. Ja. Ja.
12: Ik noteer dat de bedrijvenpanel zijn verontwaardiging uitspreekt. maar toch zegt dat het nodig is. Ja. Marlies Moor was hier, ondernemer en communicatie-expert in de retail. Hongerig voor een broodje hybride zalm. en Quinten Schevernels. Hij was ooit betrokken bij Funda. Toch nog wel even goed dat je dat noemt, Marlies. Je komt er nooit meer vanaf.
17: Nee, ik ben er ook trots op.
12: Oh, gelukkig. En ook nog investeerder, bestuurder bij verschillende start-ups. Tot de volgende keer weer.
16: Dankjewel.
12: Dit panel is te beluisteren als podcast. Je kunt je abonneren via je favoriete kanaal of de app van BNR. Zometeen Arnoud Boot met het laatste macro-economische nieuws. Blijf luisteren.
20: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
21: Je kent ons van het nieuws.
22: Van duiding.
21: Feiten en context.
22: En soms is er
21: naast het nieuws
22: ruimte voor goede muziek.
21: Zoals deze.
23: Jamaica Funk, that's what it is.
21: Zo klinkt werken beter.
22: BNR Business Beat.
21: Muziek die werkt terwijl jij werkt.
22: Luister in de BNR-app.
21: Op bnr.nl/bb.
22: En via DAB+.
24: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
21: Keuzes, kansen en consequenties op het AI Kennisfestival. Met sprekers van onder andere
22: Monks, Brush AI en Google.
21: Het AI Kennisfestival op 8 juni in beeld en geluid Hilversum. Kaarten via bnr.nl/AI.
25: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
26: Doorbreek de geluidsbarrière en stap in de wereld van digital audio. Met Flinke Media bereik je je doelgroep precies waar ze luisteren. Podcasts, streaming audio en digitale radio. Landelijk of lokaal, digital audio maakt impact. Persoonlijk, krachtig, meetbaar en verrassend betaalbaar. Laat je merk echt horen. Bekijk de mogelijkheden op flinkemedia.nl.
0: De bestuurskamer in. Zonder omweg. In de podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks. Met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
1: Faya Laurens, Aysa Siemen en Soraya de Bakker zijn straks om 4 uur te gast in de Friday Move met Wilfred Gené. We zenden live uit vanuit restaurant 26 in de Montini SC Flagship Store.
2: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
5: Nu in de BNR-app.
12: Het Europese parlement wil dat EU-landen sneller werk gaan maken van een gezamenlijke defensieunie. De Europese Centrale Bank waarschuwt dat de rente mogelijk omhoog moet als de oorlog in het Midden-Oosten langer voortduurt. En benzine- en dieselprijzen dalen verder nu ook de olieprijs zakt. Deze verhalen en meer vind je nu in de app van BNR. Erwin Hart zit bij de ANWB. Net als gisteren problemen op de A12 bij Arnhem?
6: Ja, de werkzaamheden op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem die geven een half uur vertraging tussen knooppunt Ouddijk en Velperbroek. 9 kilometer. De werkzaamheden duren tot morgen. En dan is de weg weer helemaal vrij richting Arnhem. Op de A58 Vlissingen richting Bergen-op-Zoom. 20 minuten vertraging tussen afrit Ierseke en knooppunt Markiezaat. 6 kilometer file door opruimwerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht. En een flitser langs de A1 Amersfoort-Apeldoorn bij hectometerpaal 77,9.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
11: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. In een bank in de Duitse plaats Zinzig in de deelstaat Rijnland-Palts is een gijzeling aan de gang. De krant Bild meldt dat een medewerker van een geldtransport bij aankomst werd overvallen. Er zouden meerdere daders en gijzelaars zijn. Rond de bank is een grote politiemacht op de been en het centrum van Zinzig is afgesloten. De verdachte die werd aangehouden na de aanslag op het kantoor van D66 in Den Haag is een 37-jarige man zonder vaste woonplaats. De politie doet onderzoek naar zijn motief en of hij alleen handelde. Bij het gebouw ging een vuurwerkbom af. Daarbij raakte het pand beschadigd. De mensen die in het pand aanwezig waren bleven ongedeerd. Alle passagiers van de KLM-vlucht waar een Nederlandse vrouw met het Hantavirus kort in het vliegtuig zat, worden in de gaten gehouden, zegt minister Hermans. Volgens haar heeft de GGD contact met de passagiers en wordt gekeken of zij klachten krijgen. Inmiddels zijn 3 mensen van die vlucht negatief getest op het virus. De hulpvloot voor Gaza, ook wel bekend als de Flotilla, is weer onderweg vanuit Kreta. De meer dan 30 schepen gaan naar Turkije voor een technische tussenstop. Pas geleden hield Israël ruim 20 schepen van de vloot tegen bij Kreta. Bijna 180 activisten werden toen op het eiland afgezet. 2 worden nog vastgehouden in Israël. En nu de olieprijzen dalen, wordt ook benzine weer wat goedkoper. Voor een liter €1,95 staat de adviesprijs nu op ruim €2,61. Diesel kost €2,52. Die prijs betaal je langs de snelweg. Daarbuiten is tanken vaak een stuk voordeliger. Dat de olieprijs zakt, komt door optimisme over een snel einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is er een mix van wolken en zon. Het blijft nagenoeg overal droog en het wordt ongeveer 18 tot 20 graden. Vanavond wordt het 13 tot 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Hoe is het om de audiovisuele aankleding van de Grand Prix in Zandvoort en bijvoorbeeld het Eurovisie Songfestival te faciliteren? Straks een gesprek met Mark Wezendonk. Hij is directeur Nederland van Creative Technology. En laten we er transparant over zijn. Arnoud Boot is erg voor transparantie, maar hij wijst ook graag op de risico's in BNR Zaken doen.
7: Trulease met Grenke.
9: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
7: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
9: Precies wat we nodig hadden.
7: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
27: Zie het voor je? Een kale lege vlakte waar mensen volop leven. Wij wel. Bij AM realiseren we de plekken waar je wilt wonen, werken en ontspannen. Want als je dwars door barrières heen kijkt, kan er veel meer met gebiedsontwikkeling dan je denkt. Ontwikkel met ons mee. AM. Ontwikkelaars van impact.
7: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
28: Beste DGA,
3: Je kinderen staan natuurlijk graag aan het roer van de boot. Maar is het ook hun droom om straks aan het roer van de zaak te staan? Boortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boortrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
8: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
10: In de BNR-app.
8: Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app.
10: En blijf scherp.
8: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
12: Tweede uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met de Managing Director Nederland van Creative Technology. Maar nu eerst.
8: Macro, dit Boot.
12: Het laatste macro-economische nieuws met Arnoud Boot. Arnoud, goedemiddag.
13: Ja, Thomas, goedemiddag.
12: En wij zijn er vroeg bij, want we gaan het hebben over de richtlijn loontransparantie in een wat bredere context. Dat is een Europese richtlijn die in Nederland nog niet van kracht is, maar die onder andere gaat over het duidelijker communiceren over salarissen, geen vaagtal meer over marktconforme beloningen. Waarom vind jij dat een belangrijk thema?
13: Ja, Thomas, kijk, transparantie, hè? Dit gaat over transparantie. Hè? Deze richtlijn en ook de hele druk erop komt voort uit transparantie. Laten we dingen zichtbaar maken. En als we dingen zichtbaar maken, dan zijn er allerlei krachten die zorgen dat zaken de goede kant op gaan. Dat is eigenlijk het idee. Je kunt ook zeggen, in de bredere maatschappelijke context, er is zoveel wantrouwen. En dat wantrouwen, dat roept elke keer de vraag op naar meer transparantie. En daar kun je dan cynisch over zijn. En dan kun je zeggen, nou, al die transparantie heeft het wantrouwen in de maatschappij niet verminderd. Dus dit is eigenlijk de bredere context. In het geval van salarissen, en dan is het gaat over de gender bias, hè, man-vrouw, laten we even daartoe beperken. De gender bias, dat er meer duidelijkheid moet komen op wat en communicatie moet komen op wat de salaris is wat geboden wordt op een functie of de salarisrange die geboden wordt. En er mogen ook geen overbodige vragen gesteld worden die eigenlijk niet meer relevant mogen zijn en alleen maar bias versterken. En dat is bijvoorbeeld het vragen naar je voormalige inkomen. Je inkomen in je laatste functie, wat heel gebruikelijk was toch, tot voor kort.
12: Ja, ik dacht je had dus even adem om een punt te maken.
13: Nou ja, ik schets even de context. Dit is de context. Dan is de vraag vervolgens... Werkt dit eigenlijk? En die vraag is ingewikkelder, omdat het natuurlijk niet nieuw is. Hè? Er bestaat allerlei eisen van de overheid. Westerse overheden, ook Verenigde Staten trouwens, inclusief Verenigde Staten, over transparantie van salarissen. Binnen die context zou je kunnen zeggen, het onderzoek wat er is laat zien dat het eigenlijk best wel het gewenste effect heeft. Er is een heel mooi experiment geweest in Denemarken, waarbij extra eisen werden gesteld over transparantie met betrekking tot salarissen aan bedrijven die 35 of meer werknemers hadden, vergeleken met bedrijven die minder dan 35 hadden en niet te maken kregen met die extra eisen. En daaruit bleek dat de gap, dus het verschil tussen inkomen van man en vrouw, dat inderdaad afnam, dus dat er meer gelijkheid kwam. Dus het is niet zo dat ik deze maatregel op zichzelf bekritiseer. Nou, als ik het breder trek, want dat is natuurlijk dat bredere vraagstuk van transparantie, dan is een eerste opmerking altijd, waar je transparant over bent, dan moet je wel heel goed interpreteren. Wat zijn die gegevens? Binnen de context van salarissen, Thomas, binnen de context van salarissen kun je niet het ruwe verschil pakken, dat snapt iedereen wel, tussen salarissen van mannen en vrouwen, omdat het type beroep wat ze hebben, het type opleiding wat ze hebben, de werkgeschiedenis die ze hebben, de traditie in Nederland bijvoorbeeld van het part-time werken, dat heeft allemaal invloed, wat niks met discriminatie op zich te maken heeft, waar die transparantierichtlijn
12: gaat. Ja, hoewel het feit dat vrouwen parttime werken ook ergens vandaan komt, maar goed.
13: Ja, maar dan heb je het over mijn favoriete onderwerp, Thomas.
12: Oh, had me even gewaarschuwd.
13: Alles is endogeen. En dat klinkt heel banaal, endogeen. Het feit dat we dit vandaag als onderwerp hebben, dat wij dit gekozen hebben, dat komt ook niet helemaal uit het niets. Dat heeft te maken met hoe wij tegen zaken aankijken en toen gedacht hebben, dit is wel een aardig onderwerp om te bespreken. Dus je zit nooit er neutraal in en alles wordt door alles beïnvloed. Het feit dat vrouwen parttime werken in Nederland heeft allerlei redenen, en die redenen kunnen vergelijkbaar zijn met de redenen of de oorzaken van waarom ze eventueel minder zou betalen. Dus dat is op zich een heel interessant vraagstuk. Maar goed, daar hebben we het een andere keer over. Het blijkt trouwens dat in allerlei landen vrouwen eigenlijk meer betaald krijgen. En dat heeft te maken met juist vrouwen die meer in de hogere beroepssegmenten zitten. En het hele laagwaardige werk in verschillende landen wordt alleen door mannen gedaan. Dus je ziet in sommige landen een dominantie van mannen aan de onderkant van type werk. En vrouwen, als ze werken, doen ze het hogere werk. Nou, in Nederland is dat eigenlijk niet zo. Want de dominantie van vrouwen zit in al die serviceberoepen. De gezondheidszorg, scholen, et cetera.
12: Waar al iets meer sprake is van transparantie, blijkt uit ander onderzoek. Maar goed.
13: Zeker, absoluut. Daar zie je trouwens soms ook omgekeerde. Dat salarissen op lagere scholen, wat een vrouwenberoep geworden is, dat de mannen die daar werken minder verdienen. Ja, dus omgekeerde. Dat lijkt dan omgekeerde discriminatie, zou ik bijna zeggen. Maar dat heeft natuurlijk ook weer allerlei oorzaken. Maar dat is trouwens op zich wel interessant. Dus dit vraagstuk speelt. Nou, even naar het algemene trekken.
12: Nou ja, Arnoud, ik ga iets wilds doen. Want ik denk dat er wel belangrijke punten zijn gemaakt. Maar jij verklapte net iets over ons onderhoud. Zo elke ochtend als jij in de radio-uitzending te horen bent, dan hebben wij het natuurlijk over wat een interessant thema is. En nou wil het toeval dat de door jou zeer gewaardeerde Corné van Zijl eenzelfde thema wilde bespreken dat bij ons over de rand gevallen is. Maar ik vind jullie nu eenmaal het leukste gelegenheidsduo op de Nederlandse radio. Dus we doen de microfoon van Corné ook alvast aan. Jij zei namelijk, wel interessant, wat moeten we doen met die goede winstcijfers van energiebedrijven, oliebedrijven, ik noem een Shell. Ik dacht, we gaan dat toch combineren. Want ik geef Corné ook alvast even het woord. Corné, dat was jou ook opgevallen. Hè? Gaan weer stemmen op. Onder andere ter linkerzijde van de Tweede Kamer. Het is toch eigenlijk te gek om los te lopen dat je nu ziet dat Shell zulke geweldige cijfers presenteert. Daar moeten we in de vorm van belastingen toch tegen kunnen optreden. Wat vind jij dan?
14: Nou ja, dat is denk ik wel logisch wat ik vind. Ik vind het een schande dat er überhaupt wordt opgeroepen tot hogere belastingen als iemand eens een keer wat heeft verdiend op basis van investeringen die 10, 20 jaar geleden heeft gedaan. Dus mijn oproep is, oké, als je dat zo nodig wil, dan als de olieprijs over een paar jaar iets van 30, 40, 50 dollar is en Shell maakt heel weinig winst, stel ik dus voor, als je dus consequent bent als politicus, dat is natuurlijk een contradictie in termini, maar stel dat een politicus consequent zou zijn, dan moet hij dus ook de accijnzen gaan verhogen om Shell te gaan helpen.
12: Oh. Maar dat zou consequentie zijn. Jouw visie op deze zaak?
13: Nou ja, dat laatste, dat bedoelt Corné niet letterlijk, want die accijnzen die gaan natuurlijk naar de overheid, die gaan niet naar Shell. Dus hij bedoelt dan dat die accijnzen als compensatie ook naar Shell
12: moeten.
13: Laten we
12: even aan Corné vragen wat hij bedoelt, want Corné is er toevallig zelf bij.
14: Ja, nee, dat bedoel ik dus niet. Ik bedoel dus accijnzen verhoogd wordt en dat de overheid die ontvangen accijnzen dus doorgeeft aan Shell, zoals ze dus nu van plan zijn om die lagere accijnzen ten gunste van consumenten te laten komen.
13: Nee, heel goed. Maar dat zei ik. Dus dan moeten die accijnzen die bij de overheid komen doorgeschoven worden naar Shell. Ik denk dat ik het grotendeels, dat is misschien saai, Thomas, grotendeels met Corné eens ben. En als ik in de studio naast hem gestaan had, dan was het natuurlijk makkelijker geweest om hem helemaal tegen te spreken. Wat je kunt doen, en ik vind dat je dat moet doen, gelegenheidsbelastingwetgeving op basis van toevallige winsten, die ook toevallig ontstaan zijn door die oorlog... Dat je daar op je belastingssysteem gaat baseren op toevalligheden, dat kan niet. Maar, ik denk dat we elkaar daar vinden, er is reden om een belastingssysteem te hebben waarbij je per definitie hogere winsten zwaarder belast en lagere winsten minder belast. En dan heb je precies, en daar heeft de IMF heeft daar prachtige studies over geschreven, je wil eigenlijk dat bedrijven op hun eerste laag winstgevendheid, dat ze eigenlijk dat bijna mogen houden, want dat is het rendement op hun investeringen. En dat is cruciaal. De investeringen moeten gedaan worden en daarvoor moeten bedrijven een rendement maken. Dus als er relatief lage winst is, dan moet het ook zo zijn dat het belastingtarief, niet alleen belastingen, maar het belastingtarief.
12: Maar als je dat zo volhoudt, dan zeg je dus op dat laatste gedeelte van de winst van Shell moet je dan dus ook steviger gaan heffen.
13: Dan heb je één, Thomas, maar dan hebben we het niet meer over Shell, dan hebben we het over iedereen. Want dat is dan dus elk bedrijf. Dus lage winstgevendheid, laag rendement. Laag rendement wordt weinig belast. En dat kun je heel goed invoeren, die voorstellen die zijn er. Mm-hmm. En als je meer winst maakt, dan wordt dat zwaarder belast. En dat is de normale manier van belasting heffen. En dat ontmoedigt investeringen niet.
12: Arnoud, jij zegt dat jullie elkaar daar zullen gaan vinden. Ik heb ook zicht op Corné.
14: Ja.
12: Ben je het met Arnoud eens?
14: Nou, volkomen oneens. Ik noem een heel mooi voorbeeld. Als er nou één bedrijf is wat superwinsten maakt op dit moment, is ASML. Wij gaan dus nu ASML extra belasten onder dit voorstel. Ik weet één ding zeker, wat ASML dan gaat doen. Nou, dat Nederland, laat dat maar even zitten. Wij gaan wel naar Amerika toe. Want in Frankrijk zal het niet veel anders zijn. Op die manier ga je dus succesvolle bedrijven extra belasten. En ik denk dat dat niet de juiste manier is om bedrijven te stimuleren om juist heel erg goed je best te doen. En je jaagt ze weg. Het probleem in Europa is dat we een heel slecht ondernemingsklimaat hebben. En dat wordt hier, door de voorstellen die dus nu in de Tweede Kamer liggen, of die uitspraken, wordt dat eens weer bevestigd. En ook met dit soort voorstellen wordt dat bevestigd. Moet je niet doen.
12: Reactie vanuit Spanje. Arno Boot, tot slot.
13: Ja, kijk, dit is toch heel kortzichtig wat Corné hier zegt. Je wil een belastingssysteem hebben wat goed is voor investeringen en wat fair is. En wat is goed voor investeringen en fair? Dat betekent dat je ondernemingen niet meteen wegbelast als ze een klein beetje winst maken. Dus dan moet je ze ontzien. En ondernemingen die huizenhoge winsten zijn gaan maken, kun je zwaarder belasten. En daarmee ben je in mijn voorstellen, het laatste wat je aan het doen bent, is ondernemingen zwaarder aan het belasten. Je bent alleen de belasting beter aan het verdelen. En je moet dit nooit als land op zichzelf doen. Het laatste punt van Corné. Je moet het uiteraard doen vanuit het oogpunt van wat is een optimale belastingwetgeving. Alleen al omdat we te maken hebben met multinationals. En die kunnen de winst overal naartoe verschuiven.
12: Hebben jullie elkaars nummer of niet? Corné?
14: Nee, dat hebben we niet. Dat is
12: maar
14: goed
12: kan
14: ook,
12: dat
14: denk ik.
12: Oh, dat is goed ook. Ik wens jullie nog veel vreedzame besprekingen over belangrijke onderwerpen. Arnoud, dankjewel. Tot volgende week.
15: Blik op de wereld.
12: Iedere dag een blik op de wereld. En die komt van mijn collega BNR Buitenland-redacteur Luc de Klerk. Luc, goedemiddag.
16: Goedemiddag, Thomas.
12: Na het gevecht in de studio, nu het gevecht om de Britse kiezer. Starmer heeft flink verloren. De Labour-premier, de partij van Starmer heeft verloren, moet ik eigenlijk concreet en correct zeggen. Hoe staat Labour er op dit moment voor?
16: Ja, het gaat om lokale verkiezingen in het VK. Nog niet alle stemmen zijn geteld. In totaal gaat het om zo'n 136 gemeenteraden of regionale raden op countyniveau. Nog 6 burgemeesters en het Schotse en het Waalse parlement. Het zijn belangrijke verkiezingen eigenlijk. Het belangrijkste sinds de landelijke van 2024. En nu, op deze uitslagen, zijn er 46 van die 136 gemeenteraden geteld. En daar zien we dat Labour ongeveer de helft van zijn zetels al verloren is. En dat ook de conservatieven al wel flinke verliezen leiden. En ja, de grote winnaar tot nu toe is uiteraard de rechtspopulistische Reform UK-partij van Nigel Farage. Die gaan op dit moment aan kop met de meeste zetels, maar ze hebben nog wel maar op 2 plekken in een gemeenteraad dan een meerderheid, terwijl Labour dat nog wel in 10 raden heeft. En de Groenen lijken trouwens het ook goed te doen. Kan hun beste uitslag ooit worden. En die partij doet het eigenlijk wel goed sinds de populaire leider Zach Polanski daar aan het roer staat. En de stembussen gingen gisteravond laat pas dicht, waar ze dus op sommige plekken vanochtend ook al pas zijn begonnen met tellen. Dus het kan zijn dat de uitslag van sommige plekken pas morgen ook nog komt. En de vraag is eigenlijk hoe slecht de uitslag dan uiteindelijk gaat worden voor Starmer, want dat die ging verliezen, zijn partij, dat stond eigenlijk al wel vast.
12: Vooruitlopend op die slechte uitslag, is er al wel een reactie van Starmer?
16: Ja, hij staat stevig onder druk natuurlijk al de laatste tijd, maar hij probeert in zijn reactie toch nog wat strijdbaar te blijven.
17: Let me be clear, these are really tough results. I'm not going to sugarcoat it. And we have lost brilliant Labour representatives, people who put so much into their communities, so much into our party and our movement. And the voters have sent a message about the pace of change, how they want their lives improved. I was elected to meet those challenges, and I'm not going to walk away from those challenges and plunge the country into chaos.
16: Ja, en zelfs parlementsleden en gemeenteraadsleden van Labour zeggen tegen de BBC dat Starmer de reden is dat mensen niet meer op de partij stemmen. Ze willen echt het verlies op hem afschuiven en niet op de partij zelf.
12: Hij hing een paar weken geleden nog aan een zijden draadje, ja, althans zijn lot.
16: Zeker, ja. Dus er spelen wat aantal dingen. Dus bijvoorbeeld de Britse economie draait niet geweldig. Nou, dat wordt aan Starmer verweten. Maar ook dus waar jij aan refereert, het schandaal rondom Peter Mandelson, die ambassadeur was in de Verenigde Staten, maar nauwe banden met Epstein had en dus is afgetreden. En leek Starmer in zijn val mee te nemen. Maar tot nu toe houdt Starmer nog stand. En met deze uitslag ziet hij voorlopig ook nog steeds dus geen reden tot aftreden.
12: Iemand die weer helemaal terug is in het centrum van de aandacht, in ieder geval, en misschien ook wel in de macht, is Nigel Farage.
16: Ja. Het lag in de lijn der verwachting wel dat hij dat zijn partij in ieder geval dus zou gaan winnen nu. Aan de ene kant dus door de impopulariteit van Starmer. Maar ook omdat er op rechts geen vertrouwen meer is eigenlijk in de conservatieven. En dus zoeken naar een alternatief op die kant van het politieke spectrum. En dat is Farage. En als je onder de motorkap kijkt, dan zie je dat die kiezersgroep die Farage aanspreekt eigenlijk ook erg lijkt op de kiezers die Boris Johnson in het zadel hielpen in 2019. De Britse krant The Economist heeft ook een onderzoek laten doen waaruit blijkt dat Farage en Johnson die kiezers eigenlijk met dezelfde eigenschappen hebben, zoals lager opgeleid of van middelbare of oudere leeftijd, vaak wit. En ze beschouwen zichzelf als arbeidsklasse. En bijna driekwart van de onderzochte reformkiezers stemde in 2016 ook voor het verlaten van de EU. Johnson was natuurlijk uiteindelijk de premier die de Brexit kon afronden. Maar eigenlijk had zijn partij toen niet echt een goed plan voor hoe dan verder. De Brexit was de stip op de horizon. Maar toen die horizon bereikt was, bleek dat toch ook niet helemaal het einde van de wereld.
12: Dus de achterban van Farage bestaat uit Brexiteers die dan hopen dat deze partij die uitvoering beter ter hand neemt.
16: Ja, want als we het even generaliseren, vinden die kiezers dus, ja, de Tories hadden ook goede ideeën, maar ze slaagden er niet in om ze ook echt uit te voeren. Dus neem bijvoorbeeld migratie. Voor de Brexit stond eigenlijk een stem op Johnson gelijk aan het inperken van migratie. Maar onder Johnson steeg het aantal bootjes met migranten dat het kanaal probeerde over te steken. Juist tot een hoogtepunt van 50.000 per jaar. En volgens Ipsos was in 2019 nog 14% van de Britten zagen migratie als een belangrijk thema. En in een peiling afgelopen najaar is dat 51%. En eigenlijk zie je tegelijkertijd in die periode ook de steun voor reform, voor Farage, toenemen. En Farage was natuurlijk ook de drijvende kracht achter dat Brexit-referendum. En dat komt er dus een beetje op neer dat de Britten nou zeggen, nou, we hebben de Tories geprobeerd. Sommigen zijn ook weer geswitcht naar Labour, naar Starmer. Maar nu geven we toch weer iemand anders de kans en mag weer reformen doen. De uitdaging voor Farage wordt dan wel om die nieuwe groep kiezers eigenlijk dan vast te houden. Want uiteindelijk wil hij natuurlijk premier worden. En Farage heeft ook nog steeds niet echt volledig die, zeg maar, electorale coalitie van Johnson in 2019 achter zich. Valt nog veel te winnen bij etnische minderheden, pensionado's en ook vrouwen. En Farage is natuurlijk ook een vriend van Trump. En ja, dat zou hem uiteindelijk ook wel eens in zijn nadeel kunnen werken. Maar goed, bij deze verkiezingen is hij in ieder geval wel de grote winnaar.
12: BNR Buitenland-redacteur Luc de Klerk, dank je wel.
15: De Zakenlunch.
12: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen. Samen met Mark Wezendonk. Hij is Managing Director Nederland van audiovisueel dienstverlener Creative Technology. Een hele mond vol. Corné van Zijl is er ook van Cardano. Maar dat had een goede, goed oplettende luisteraar al in de smiezen. Beetje op adem gekomen.
14: Ja, wel.
12: Na de zoveelste confrontatie met Arno Boot.
14: Goede discussie, maar overtuigd van mijn eigen mening. Maar dat is ook logisch.
12: Het ging er op de obligatiemarkten ook niet echt bedaagd aan toe?
14: Nee, red hot, zoals sommige beleggers het noemen. Als ik mijn obligatiecollega's zie, daar zit ik tussen. Ja, die zijn echt overvallen met een enorme stroom met obligaties. Er waren dinsdag was er 19 miljard aan obligaties uitgegeven. Alleen al op de eurocreditmarkt, dus bedrijfsobligaties in een eurogebied. Woensdag weer 19 miljard en gisteren is het record bereikt. Dat was iets hoger.
12: Waar gaat het allemaal naartoe dan? Waar zit het hem in?
14: Heel veel gewone bedrijven, maar ook wat opvalt is dat heel veel van techbedrijven, want ja, Die hebben een beetje geld nodig. Wat we hebben gezien is dat de verwachte investering in AI... is na de eerste kwartaalcijfers gestegen van 671 miljard dit jaar... naar 725 miljard dit jaar. Alleen maar om datacenters niet te bouwen. Chips, energieinfrastructuur en dergelijke. En daar heb je gewoon heel veel geld voor nodig. Voorheen hadden al die grote techbedrijven zoveel cash... dat ze dat gewoon eigen zak konden betalen. Maar ja, dit zijn zulke bedragen... dat zelfs zij dat niet meer.
16: Was het nou Google met die 100-jarige lening? Dat was natuurlijk een uitzonderlijke situatie, maar toch. Ja. Die is me wel bijgebleven.
14: Ja, inderdaad. Het is, nou ja, dat waren al de eerste schermutselingen. En dat, ze vallen nu over elkaar heen om overal geld op te halen. En wat mijn obligatiecollega's wel merken... is dat er toch wel een bepaalde mate van... dat ze wel genoeg gegeten hebben. Dus dat het wel een beetje vol zit met... dat er niet zoveel appetite meer is.
16: Mark, welkom.
18: Dankjewel.
16: We gaan naar.
26: Doorbreek de geluidsbarrière en stap in de wereld van digital audio.

0: niet. Ik ben wel een ervaringsdeskundige. Ik zie heel veel mensen toch andere dingen doen achter het stuur dan de bedoeling is, volgens mij.
1: En gaan ze dat niet meer doen als ze nauwlettend in de gaten gehouden worden?
0: Dat zullen we zien. Dat gaan we zien, ja.
2: Ik kan me voorstellen dat daarom meer behoefte is aan oudere auto's die dat allemaal niet hebben.
0: Wellicht, ja.
2: Daar denk ik toch gelijk aan.
1: Wat voor weekje was dit eigenlijk zo, Corné? Want er is weer een hoop gebeurd. Er zijn recordstanden bereikt. Ook omdat er sprake zou zijn van een aanstaande vrede in het Midden-Oosten. Moeten we dat allemaal toch maar met een korreltje zout nemen? Of ben jij net zo enthousiast? Je hebt al eerder aangegeven, beleggers lijken die hele oorlog niet in te prijzen. Die lijken er overheen te kijken. Ja. Hebben we dat deze dagen ook weer gezien?
2: Ja, nee, inderdaad. Wat dat betreft hebben we de afgelopen 2 maanden eigenlijk, 28 februari begon de ellende. En het is eigenlijk sindsdien één grote herhaling van de film Groundhog Day. Waarbij iedere dag eigenlijk weer hetzelfde is. Dan weer zijn er besprekingen en dan is er weer hoop. En dan wordt die hoop weer in teniet geslagen door een Trump-meme of een Trump-tweet. En dat blijft iedere keer maar doorgaan. Maar op een gegeven moment, wat we dus hebben, we hebben 20,5 miljard minder olie wat we nu krijgen. En op een gegeven moment gaat dat wel een probleem worden. Als je gaat kijken naar de voorraden, die zijn op zich nog gigantisch. 7800 miljoen vaten liggen er ergens. Maar die zitten ook in pijpleidingen. En die pijpleiding kan je dus niet leeg laten zoomen, want anders stroomt het daarna niet meer. Dus dat is wel een probleem. Dus heel veel van die voorraden zitten vast. Ik heb wat olie-experts gesproken en die zeggen, nou, op zich kan je nog voor 300 miljoen barrels per day. Dus je mist er nu ongeveer 9. Hè. Dan betekent dus dat je ergens in juni toch wel een beetje klaar moet zijn. En dat gaat toch wel een probleempje worden, denk ik.
1: Jij nam net, als ik goed geluisterd heb, het woord meme in de mond. Dan komen we bijna vanzelfsprekend uit bij het cijfer van de week.
2: Ja, dat is 56 miljard. En dat vond ik toch wel heel bijzonder. Dat is het overnamebod van GameStop op eBay. Die willen eBay overnemen. De beurswaarde van GameStop zelf is maar 11 miljard. Maar ze willen dus een bedrijfje van 56 miljard overnemen. Ja, hoe gaan ze dat betalen? Ach, zeggen ze, de helft cash en de helft aandelen. De cash op zich hebben ze dat heel slim gedaan. Toen die enorme meme-golf was, hebben ze heel veel aandelen al uitgegeven. En dus hebben ze best wel veel cash op de balans staan. 9 miljard. Dat kan je dus gebruiken. En dan nogal wat leningen. Nou, dus dat cashdeel is nogal wat, is redelijk in orde. Maar dan heb je voor 11 miljard en dan moet je dus 3 keer zoveel aandelen gaan uitgeven om dat allemaal te financieren. Ja, ik denk dat de koers daardoor wat naar beneden zou gaan. Dus ik vind het weer een mooi verhaal. Maar als het zou gebeuren, zou het de eerste meme-overname zijn. Dus dan met eigenlijk niks koop je straks een bedrijf van 56 miljard.
1: Maar ik dacht dat ik de topman van GameStop, of het was de CFO, weet ik niet meer, maar op mijn hoofd bij CNBC zag, waar die ook werd geconfronteerd met de vraag, waar gaat dit allemaal vandaan komen? Waar ga je dit van betalen? Nou, ik denk, mocht je nog twijfelen en je zou een kwartiertje van je tijd over hebben over hoe dit dan financieel onderbouwd zou zijn, dat was een meltdown op tv.
2: Ja, nee, inderdaad, ik heb het gehoord. En ik vond het wel bijzonder om te horen, want het antwoord was heel simpel en hij bleef bij zijn antwoord. Gewoon, heel simpel, de helft cash en de helft aandelen.
1: Ja, goed met hem.
2: Het cashdeel heeft hij redelijk onder controle. Maar die heel simpel, als je heel veel aandelen gaat uitgeven, dan gaat kwestie van vraag en aanbod, gaat de koers naar beneden. En heb je dus te weinig aandelen om dat aandelenstuk te financieren.
1: Corné van Zijl van Cardano, dank voor je blik op de beurs. Ik kijk nog even naar de stand van de AEX op dit moment. Ik zie dat die wat inlevert, namelijk zo'n 0,5%. Dat betekent dat er 1014 punten overblijven. Straks gaat het uitvoerig over Creative Technology, audiovisueel dienstverlener met belangrijke klanten. Het Eurovisie Songfestival komt weer aan. Wij doen niet mee, maar er is wel degelijk ook een Nederlandse bijdrage als je maar goed genoeg zoekt. Straks meer in BNR Zaken doen.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
4: Hybrid menswear laat zich definiëren als kleding voor mannen waarbij één outfit moeiteloos functioneert in uiteenlopende situaties. Van de tennisbaan tot de business class en de boardroom. Watts Hybrid menswear. Eén outfit, altijd gepast. Te vinden op watts.com.
5: Hoe word je extreem productief met AI? Dat leer je op het seminar Extreme Time Management van Denkproducties. Alexander Klupping praat je bij over de laatste trends. Deborah Nas laat zien hoe je bakken tijd bespaart. En Remy Gieling deelt de slimste tools met je. Kijk, dat is Extreme Time Management met AI.

0: 3 juni bij Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
2: Online veilingmeester.nl.
0: Extreme Time Management met AI. 3 juni bij Denkproducties. Met Alexander Klupping, Deborah Nas en Remy Gieling. Ga naar denkproducties.nl.
3: Het is misschien wel de belangrijkste Volkswagen in jaren, de ID Polo. Alle prijzen en specificaties zijn bekend. De directeur van Volkswagen Nederland hoor je vanmiddag. Om 3 uur in de Nationale Autoshow.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
5: BNR Verkeer.
6: Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Hier en daar wat file, met name in de buurt van Arnhem op de A12. Je hebt uiteraard file voor de Duitse grenscontrole, daar 10 minuten. Maar de A12 vanaf de Duitse grens file voor knooppunt Velperbroek. 9 kilometer en 30 minuten door de wegwerkzaamheden aan de IJsselbrug. Dan de A76 vanuit Geleen, daar is ook druk voor de Duitse grenscontrole. 4 kilometer en 30 minuten. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder meer de A1 richting Apeldoorn bij 77,9. En de A20 naar Hoek van Holland bij 39,5.
7: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
8: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. In een bank in de Duitse plaats Zinzig in de deelstaat Rijnland-Palts is een gijzeling aan de gang. De krant Bild meldt dat een medewerker van een geldtransport bij aankomst werd overvallen. Er zouden meerdere daders en gijzelaars zijn. Rond de bank is een grote politiemacht op de been en het centrum van Zinzig is afgesloten. De verdachte die werd aangehouden na de aanslag op het kantoor van D66 in Den Haag is een 37-jarige man zonder vaste woonplaats. De politie doet onderzoek naar zijn motief en of hij alleen handelde. Bij het gebouw ging een vuurwerkbom af. Daarbij raakte het pand beschadigd. De mensen die in het pand aanwezig waren bleven ongedeerd. Alle passagiers van de KLM-vlucht waar een Nederlandse vrouw met het Hantavirus kort in het vliegtuig zat, worden in de gaten gehouden, zegt minister Hermans. Volgens haar heeft de GGD contact met de passagiers en wordt gekeken of zij klachten krijgen. Inmiddels zijn 3 mensen van die vlucht negatief getest op het virus. De hulpvloot voor Gaza, ook wel bekend als de Flotilla, is weer onderweg vanuit Kreta. De meer dan 30 schepen gaan naar Turkije voor een technische tussenstop. Pas geleden hield Israël ruim 20 schepen van de vloot tegen bij Kreta. Bijna 180 activisten werden toen op het eiland afgezet. 2 worden nog vastgehouden in Israël. En nu de olieprijzen dalen, wordt ook benzine weer wat goedkoper. Voor een liter €1,95 staat de adviesprijs nu op ruim €2,61. Diesel kost €2,52. Die prijs betaal je langs de snelweg. Daarbuiten is tanken vaak een stuk voordeliger. Dat de olieprijs zakt, komt door optimisme over een snel einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is er een mix van wolken en zon. Het blijft nagenoeg overal droog en het wordt ongeveer 18 tot 20 graden. Vanavond wordt het 13 tot 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Het is crisis voor poppodia en festivals. De rode cijfers blijven maar komen. Straalt dat uiteindelijk ook af op de verzorger van het licht en geluid bij al die grote evenementen? Je hoort er zo meer over in BNR Zaken doen.
10: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
11: Sinds begin 1900 zetten we bij Batenburg Techniek technologie in voor vooruitgang. Met een focus op complexe energievraagstukken en industriële automatisering maken we met onze klanten een mooier morgen mogelijk. Kijk hoe we dit aanpakken op batenburg.nl. Batenburg Techniek. Smarter focus, brighter tomorrow.
12: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
7: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
9: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Op 4 mei leverde Creative Technology 2 grote tv-schermen voor de herdenking op de Dam. Een dag later de flitsende LED-schermen voor de vrijheidsfestivals. Is het de rest van het jaar ook zo druk bij de audiovisueel dienstverlener? Of leidt het bedrijf onder de rode cijfers van de verschillende poppodia? Dat en meer bespreek ik met Mark Wezendonk. Hij is de Managing Director Nederland van Creative Technology. CT zeggen jullie of CT?
13: Ja, wij zeggen CT.
9: Ja, nou, weet je, misschien ga ik daar op een zeker moment in mee. Welkom.
13: Dankjewel.
9: Is dit inderdaad een piekperiode? Moet er heel veel gebeuren in een korte tijd?
13: Voor sommige klantsegmenten wel, wat je net al benoemde. Met name ook festivalseizoen is natuurlijk juni, mei, juli. Dat zijn hele drukke maanden. Augustus is druk. En de zakelijke klant, ja, die manifesteert zich vaak ook in de juni maand, maar ook wat later in het jaar. Dus het hangt een beetje van de klant af.
9: En wat is die zakelijke klant? Het profiel van de zakelijke klant?
13: Dat kan van een Nederlandse grote bank zijn tot een modemerk. Dat kan een producent zijn van materialen voor in de bouw tot you name it.
9: Maar je bent het te horen op BNR. Wat zou een grote bank met jullie moeten?
13: De annual meeting, de aandeelhoudermeetings, die verzorgen wij audiovisueel voor de klant. Je kunt denken aan conferenties.
9: Is dat spectaculair tegenwoordig, een aandeelhoudersvergadering? Valt er voor jullie dan ook wat eer te behalen? Of zeg je, nou ja, dat is gewoon het draaiboek van vorig jaar uit de kast halen en daar zijn we weer?
13: Ja, soms kan het draaiboek van vorig jaar zijn. Alleen de dynamiek en klantwensen en op laatste moment nog zaken kunnen invullen. Dat is waar we voor staan. Dat maakt ook dat het baantje altijd weer een beetje anders is dan het jaar daarvoor. Of de maand ervoor.
9: Ja. Want weet die klant, dat kan een zakelijke klant zijn, maar het kan ook gaan over poppodia, over grote festivals, wat hij of zij wil? Of zijn jullie daar om die klant daarin te begeleiden en een geweldig pakket samen te stellen?
13: Ja, goede vraag. Ik denk allebei, afhankelijk ook weer van het klanttype waar we mee spreken, wat voor een event we zitten, of we vroeg bij de klant zitten of laat. We werken veel samen met partners, als een keten richting de klant. Sommige partners die voorzien al alle specificaties, wensen, die vullen zaken in. Wij leveren dan wat meer op specs, zoals je zou kunnen zeggen. Maar voor heel veel klanten zijn we ook aan het begin betrokken, waarbij de vraag nog niet duidelijk is, of de vraag wel duidelijk is, maar de oplossing nog niet. En daar adviseren we en denken we mee.
9: Maar het is vrij evident dat je, als je bijvoorbeeld een nationale doodherdenking op de Dam hebt, dat er ook een scherm bij komt kijken. En dan kunnen jullie misschien nog wel een keuze maken welk scherm dan het beste voor die gelegenheid geschikt is. Maar dat is aan zich misschien niet heel erg spannend.
13: Als je het zo bespreekt, niet. Nee. Wat we daar neerzetten en hoe we doen.
9: Het sausje overheen gieten, hoor.
13: Het spannende sausje is denk ik dat, kijk, een scherm neerzetten, dat kun je leren, dat kan iedereen. Maar wat doe je als er even iets niet werkt? Of als er een calamiteit is bijvoorbeeld, hè? Hoe spring je dan om met zaken? Dus het in kunnen grijpen direct op ontwikkelingen op dat moment. Dat is waar ons team, onze mannen en vrouwen op de klantlocatie erg sterk in zijn.
9: Dus jullie zijn er eigenlijk voor plan B of een eventueel noodscenario?
13: Dat doen wij ook, ja. En dan kun je denken aan grote festivals. Je moet je voorstellen, pak een Pinkpop als voorbeeld, waar veel bezoekers op verschillende plekken zijn. Stel dat daar wat gebeurt, dan zijn er veiligheidssystemen in scenario's al verwerkt op de achtergrond, waar wij ook voor een deel een rol in hebben.
9: Is er, om dit toch nog wat meer handen en voeten te geven, een evenement, een concertreeks? Ja, je mag zelf kiezen natuurlijk, anders is deze vraag niet meer zo goed. Waarvan jij denkt, ja, daar komt ons vakmanschap echt naar boven.
13: Zo. Ja, eentje die we afgelopen periode hebben gedaan, direct in de Kuip. Dat vind ik toch wel een echt aansprekend event. Dat was het laatste concert wat daar plaatsvond, moet ik zeggen. De techniek die daar gebruikt was, die oversteeg alles. En daar samen met alle partners die daar ook een rol in hebben gespeeld, want dat doe je niet alleen, dat is een heel team van allerlei bedrijven. Daar zijn wij als bedrijf enorm trots op.
9: En wat kwam daar dan allemaal tot uiting?
13: Enorm een groot hoofd, een grote hand. De techniek die daartussen zit om alle zaken op en neer te laten bewegen met grote overspanningen. Dus de technische component, de visuals, de content, het draaien van de content en dan natuurlijk het sausje de laatste keer in de Kuip Nederlandse band. Dat was echt gaaf.
9: En tussendoor was er ook nog iets wat op muziek lijkt. Het ging dus wat jullie betreft meer om de techniek.
13: Dat is waar wij voor staan, uiteraard. Ja.
9: Ik dacht, en dat is misschien iets wat nog in de toekomst ligt, dat weet ik wel zeker, een songfestival draait ook veel om het vertoon, om wat je ziet, om heel Europa aan die buis gekluisterd te krijgen. Mm. Ik geloof dat jullie daar ook een belangrijke rol in spelen. Maar is dat dan jullie als CT in Nederland? Of moet ik dan meteen uitwijken en zeggen, nee, het is een Amerikaans bedrijf met verschillende vestigingen en samen bouwen wij aan dat songfestival?
13: Ja, vooral dat laatste. Ik denk dat het een heel mooi voorbeeld is waar we als team, als groep, met entiteiten over alle landen heen sterk richting de klant kunnen opereren. In dit geval een festiviteit in Europa uiteraard. Hetzelfde doen we voor wereldwijde klanten. In dit geval werken we samen met meerdere locaties. Ja.
9: Er zijn landen, Nederland is er een van, die dit jaar niet meedoen. Komen jullie wel eens voor principiële keuzes te staan?
13: Oeh, dat is een goede vraag. Komen we wel eens voor
9: principiële
13: keuzes?
9: Als dat een goede
13: keuzes?
9: Vraag is, dan kom je blijkbaar niet zo vaak voor principiële keuzes te staan.
13: Ik denk, dan zou je het meer moeten hebben over de content bijvoorbeeld die gedraaid wordt. De content is wat je ziet op schermen, wat je ziet op projecties. Ik kan me voorstellen als bepaalde doelgroepen daar ons voor willen inhuren waar wij niet achter staan, dat we dat niet zouden doen.
9: Ja, ik zou me kunnen voorstellen dat het is nog niet aan de hand geweest.
13: Niet zolang ik er werk, nee.
9: Want dat Eurovisie Songfestival, dat is steeds politieker geworden. Dus hadden jullie op dat moment ook de vraag kunnen stellen: horen wij bij een bepaald kamp? Zijn wij een neutrale dienstverlener? Hebben we daar toch nog een nachtje slaap voor nodig? Is niet aan de orde geweest.
13: Nee, wij zijn daarin onpartijdig. Wij voorzien de basisvoorziening voor zo'n festiviteit. En we laten wat je net beschrijft voor wat het is. Ja.
9: En wat is er aan die hele operatie van komende week, want dan beginnen de halve finales, nog wel specifiek een Nederlands onderdeel van jullie dienstverlening? Of is dat er überhaupt niet?
13: Nou, wat je daar gaat zien, sommige beelden staan al online. Misschien heb je zelf al wat gezien daarvan.
9: Probeer het zo lang mogelijk uit te stellen, maar ik zit er wel op te wachten, hoor.
13: Het is echt tof. Het is een immersive ervaring, dus jullie zitten helemaal in de belevenis daar. Het zijn curved schermen, curved met een mooie boog erin. Lichtgewicht, de vloer. Alles erop en eraan maakt dat je daar helemaal in een aparte wereld bent. En dat is waar wij sterk in zijn.
9: Ja. En heb je dan bijvoorbeeld voor dit soort grote klanten, heb je contracten voor een jaartje? Mag je weer een editie mee? Of weet je gewoon, zolang er een Eurovisie Songfestival is, doen wij de verzorging van licht en geluid en de techniek?
13: Ja, dat hangt van per klant af. In dit geval kan ik niet ingaan op deze specifieke klant, maar we hebben met sommige klanten hebben meerjarige contracten, 3 tot 5. Soms is het per event. En soms komt het zelfs voor dat je 3 weken voordat iets start alsnog de vraag krijgt van: kun je ons helpen? Dus ja. Dat is.
9: Hoeveel serieuze concurrenten zijn er dan? Want we hebben het hier over hele grote evenementen. We hadden het ook over het EK voetbal kunnen hebben, het WK voetbal. De dodenherdenking is in Nederland een heel groot evenement. Zijn er überhaupt andere bedrijven die op deze schaal aanbieden wat jullie aanbieden?
13: Die zijn er. Ik denk wel dat wij uniek zijn, omdat we echt een global footprint hebben. Wij zijn op alle continenten vertegenwoordigd. Maar zeker zijn er concurrerende bedrijven waar wij in de markt soms zelfs mee samenwerken. Maar die we ook in tendertrajecten tegenkomen. En dan sta je tegenover elkaar, net zoals Corné net met meneer Boots. Ja.
9: Hoe win je dan de slag? Kun je bijvoorbeeld ook nog concurreren op prijs?
13: Jazeker. Ja, je kunt overal op concurreren. Ik denk waar wij sterker zijn als CT, als ik die afkorting nog mag gebruiken, Creative Technology, wij zijn sterk in betrouwbaarheid, altijd leveren. Dus daar kun je op concurreren. Je kunt concurreren op prijs, zaken die...
9: Hebben dan concurrenten waarvan je zegt die betrouwbaarheid die zou ik zelf niet op 100% inschalen?
13: Nou, het zijn keuzes van welke systeem gebruik je, welke merken, welke kwaliteitmerk gebruik je. Ga je zaken bijvoorbeeld dubbel uitvoeren, redundant, zoals we dat noemen, zodat als één systeem uitvalt, dat je altijd een backup hebt. Dat zijn allemaal vraagstukken waarin wij het belangrijk vinden om de klant goed te adviseren.
9: Maar jullie doen dat standaard? Of zeggen jullie, ja, alles heeft een prijs. Als jij het redundant wil doen, dan betaal je wat meer.
13: Ja, wij zijn een commercieel bedrijf, dus wij bespreken met de klant waar de klant zijn behoefte ligt.
9: Dus ook voor jullie valt het te morrelen aan wat jij net nog betrouwbaarheid noemde?
13: Ja, dat hoeft niet altijd betrouwbaarheid te zijn. Het kan ook zijn als je op meerdere plekken hetzelfde systeem hebt staan, dan hoeft het niet redundant. Dat zijn keuzes en daar adviseren we de klant en zij kiest. Ja.
9: Merk je nog iets van het feit dat jullie, als je het helemaal af zou pellen, toch een Amerikaans bedrijf zijn en dat er bijvoorbeeld Europese klanten zijn, overheden zijn, die op dit moment denken: wat ik lokaal kan krijgen, dat haal ik ook lokaal?
13: Ik merk er zelf niet veel van, mijn collega's ook niet. Ik denk dat het andersom wel is dat we sterk zijn, juist doordat we global zijn. Dat maakt ook pakken Microsoft, een global customer die wij bedienen. Dat is toch het voordeel van global. Dus ik merk daar zelf nu niet.
9: Als je nu toch zelf Microsoft aanhaalt en je hebt een klein beetje het nieuws gevolgd, en dat zal ongetwijfeld het geval zijn, dan weet je dat er bijvoorbeeld zo'n bedrijf als Microsoft inmiddels een heel andere pers krijgt en ook in de politiek anders wordt bejegend.
13: En wat is je vraag?
9: Nou, of dat ergens in een afgeleide vorm ook geldt voor jullie?
13: Tot heden niet. Nee. Wat je wel merkt, pak ik hem even iets breder, niet het kamp Amerika of geen Amerika, maar de wereldwijde dynamiek die we hebben, macro-economische situatie, dat maakt wel dat klanten die verder weg zijn van ons kleine kikkerlandje of Europa, die kijken wel anders naar investeringen op dit vlak. Dus het kan best zijn dat ze zaken uitstellen of wat meer lokaal gaan doen.
9: Jij benadrukt dat het een groot voordeel is dat je zo wereldwijd kunt opereren. Maar als je kijkt naar de oorsprong van het bedrijf en de geschiedenis van het bedrijf, dan kom je ergens uit in Friesland, om precies te zijn in Sint-Anna-parochie.
13: Correct, ja.
9: En bij wat Faber Audiovisuals heette. Hoe is dat gelopen? Dat we wat we toen kenden als Faber Audiovisuals nu kennen als Creative Technology.
13: Ja, dus eigenlijk als een heel klein bedrijf in elektrotechniek begonnen. En dat is uitgegroeid tot marktleiderschap in Nederland. Destijds heeft de oud-eigenaar zijn aandelen verkocht. Dat is ruim 10 jaar geleden nog een poos onder die naam doorgegaan. En wij zijn dan per 1 januari 2025 zijn wij ook qua naam omgedoopt. Eigenaarschap was het al, maar qua naam omgedoopt naar Creative Technology. En daarmee nog prominenter onderdeel van de groep, ook naar de buitenwereld toe.
9: En jij komt zelf niet uit de schoot van het oude Faber?
13: Nee.
9: Is dat van de eigenaar een bewuste keuze? Om dan ook te zeggen, we gaan de dingen anders aanpakken, dus wij stellen nu een relatieve buitenstander aan?
13: Goeie vraag, weet ik niet. Ik denk dat we hebben het wel gehad over, is het nou handig of je de industrie voldoende kent of niet? En dat zou ook een vraag kunnen zijn. Ik denk dat allebei voor- en nadelen heeft. Ik heb een andere blik op. Als je kijkt naar waar ik gewerkt heb, de organisaties, eigenlijk altijd service gedreven.
9: Ik kom van alles tegen. Tractoren, ja, Shell, ja. Hogescholen. Ik ben nog de helft vergeten. Een tamelijk veelzijdig cv. Klopt. Maar ik dacht, waar is nu zijn bewezen affiniteit met de branche waar je nu dan een belangrijke speler in bent? Ja. Ik had hem niet gevonden.
13: Nee, dan mag ik dat uitleggen. Dat is het leuke van hier. Ik denk dat met name de servicecomponent grote projecten mogen doen. 24/7 sta je aan. Wij staan er altijd voor de klant. En delivery, dat is heel vergelijkbaar met andere banen die ik heb gehad in het verleden.
9: Ja. Wist je ook dat je stevige beslissingen door moest gaan voeren? Dat ten koste zou kunnen gaan van baanzekerheid van mensen? Dat er een verhuizing plaats zou vinden? Want jullie hebben Friesland achter je gelaten voor Lelystad.
13: Klopt.
9: Terwijl er toch in oorsprong anders over gecommuniceerd, of in ieder geval dat is anders opgevat. En toch is het gelopen zoals het gelopen is, namelijk met een vestiging in Lelystad.
13: Ja, klopt.
9: Jij was niet de populairste jongen van het bedrijf toen je binnenkwam.
13: Nou, dat zijn niet de boodschappen die je graag brengt. En dat heb ik ook niet met liefde gedaan, uiteraard. Uiteraard is wel mijn verantwoordelijkheid om te kijken waar staan we als bedrijf. Toekomstzekerheid. Maar ook van, is dit dan de plek waar wij ons werk het beste kunnen doen? Ook gezien duurzaamheid, afstand, transport, arbeidsmarkt. Is het pand efficiënt? En al die overwegingen die maken dat wij hebben gekozen om naar een andere locatie te gaan.
9: Als je kijkt naar de lokale media en de regionale media, dan is de teneur van dat verhaal, dat kan allemaal zo zijn. En als je bedrijfsmatig vindt dat je in Lelystad beter tot je recht komt, verhuis. Mm-hmm. Maar zeg dan niet eerst dat je blijft.
13: Ja, ik kan me voorstellen dat dat geschreven wordt.
9: Want was dat zo?
13: Voor mij is het natuurlijk best lastig om iets te vinden of te zeggen over wat voor mijn tijd is gebeurd. Wat ik kan doen en waar ik voor sta is voor op het moment dat ik binnenkom moet ik kijken, joh, hoe staat het bedrijf ervoor? En waar maken wij als bedrijf voor ons personeel de beste kant?
9: Ik neem aan dat je toch al vrij snel wist, er zit een verhuizing aan te komen. Want dat heeft zijn beslag gekregen in 2025. Dus jij hebt, neem ik aan, toen je aantrad gezegd, wat staat hier eigenlijk op het lijstje en hoe gaat dat vallen? Wat zijn eigenlijk de afspraken die we in een eerder stadium hebben gemaakt met, om er iets te noemen, de medewerkers?
13: Mm-hmm. Ja, dat zijn geen afspraken of zaken die vooraf zijn besproken of die dan direct de eerste week binnenkomen. Nee, dan moet ik je teleurstellen, ja.
9: Want het betekent dat die verhuizing doorgang vond en dat lang niet iedereen mee kon of mee wilde. Wat is er nog overgebleven van dat oorspronkelijke bedrijf?
13: Ja, wat wij gedaan hebben, we hebben met onze medewerkers gesproken en we hebben hun natuurlijk de keuze geboden om mee te gaan. Een deel, het grote deel kiest daar niet voor, omdat veel medewerkers die rondom Sint-Anna-parochie ook woonden, daar werkten, die voor hun is de afstand wat te groot. Een aantal medewerkers zijn nog steeds werkzaam en een klein aantal daarvan die blijft ook wat langer. Dus dat is per persoon.
9: Maar er zijn ook niet mensen boventallig verklaard?
13: Ja, zeker wel, ja.
9: Ja. Maar dat had dan weinig met die verhuizing te maken?
13: Het is het pakket, we gaan verhuizen. We gaan een organisatie opzetten die beter past bij de nieuwe realiteit. En de nieuwe realiteit is toch een markt die onder spanning staat. Je gaf net al de prijscompetitie aan.
9: Ik las een verklaring omstreeks die periode waarin werd gezegd, het afgelopen jaar is de markt drastisch veranderd als gevolg van de sterke economische druk in de hele regio. Mm-hmm. Als je dat nu nader zou willen toelichten, wat betekent dat dan?
13: Ja, wat wij enorm merken is dat je begon zeg maar de editie vandaag met de poppodia, maar ook andere klanten. Je merkt gewoon dat de markt erg onrustig is. En de eventindustrie is wel een markt die voorop loopt. Net zoals transport, als er onrust in de wereld is, dan merk je het in onze sector eerder dan als je bijvoorbeeld bij de Nederlandse bank werkt, noem maar wat. Dus dat betekent dat keuzes worden uitgesteld, dat misschien projecten worden afgeschaald. Dat betekent ook dat partijen die daarin voorzien, zoals wij, maar ook om collega's die dat doen, die gaan misschien wel eens wat strakker offereren en wat scherper in de prijs zitten. Dat zijn een aantal voorbeelden van effecten die wij gemerkt hebben.
9: Het is niet zo dat als het met die markt helemaal boven Jan was geweest, dat je dan nog in Friesland had gezeten, of wel?
13: Het kan best zijn dat we dan dezelfde keuze hadden gemaakt. Ik zei, het is meer ledig. Hè. Het is met name transporttechnisch. Je zit echt dichter bij de klant als je tegen de Randstad aan zit, naast de snelweg. Arbeidsmarkt is toch best wel wat uitgenut in het noorden. Ik heb daar meerdere ondernemers gesproken. Die zitten met dezelfde uitdaging. En wij merken nu in Lelystad al direct dat de werving beter gaat dan in het noorden. Dus ja, het zijn wel voorbeelden waar we toch op de goede richting zitten.
9: Ik heb er nog één vraag over en dan laat ik je met rust. Maar vakbond FNV heeft zich hier zijdelings ook tegenaan bemoeid en heeft ook wel gesteld dat het voor medewerkers die dit niet zagen zitten vrij lastig is om een vuist te maken als er, om maar iets simpels te noemen, geen OR is. Terwijl dat in Nederland, en je zal ze de kost geven van bedrijven die er ook geen hebben, wel verplicht is als je meer dan 50 medewerkers hebt. Was dat een nalatigheid?
13: Vind ik moeilijk om te zeggen. Wat ik wel merk is dat de gesprekken met de FNV die zijn uiterst soepel gegaan. En we hebben binnen dusdanig snelle tijd een akkoord bereikt. Ze gaven zelf aan, dat hebben we nog niet eerder zo snel voor elkaar gekregen.
9: Maar je hebt nog steeds geen OR?
13: Nee.
9: Waarom niet?
13: Ja, die was er niet. Dus, en ja, dat is niet iets wat je op dat moment instelt.
9: Nee, niet op dat moment. Maar je bent nu begonnen met een verse start in Lelystad. Ja, dan zou je kunnen denken, we hebben nog altijd meer dan 50 medewerkers.
13: Ja. En dat ligt ook open, daar zijn we bezig. Oh, okay. Die belofte is gedaan, dus wat dat betreft, daar hoef je geen zorgen om te maken. Nee, dat komt goed.
9: Ja. En je had het over dat je op een nieuwe plek ook aan nieuwe mensen kunt komen. Dat de arbeidsmarkt er net wat anders uitziet. Hoeveel nieuwe mensen zijn er eigenlijk nog nodig in een wereld die volledig gedomineerd gaat worden? Misschien ook wel in jouw branche door AI.
13: Ja. Nou, ik denk dat onze branche niet helemaal door AI wordt gedomineerd. Ik denk de technologie die wij gebruiken, daar zal meer en meer AI in verwerkt worden. Bij ons is nog steeds veel manuele arbeid. Veel kennis en kunde nodig om ook op het moment dat zaken niet lopen ze op te kunnen lossen, wat ik net al aangaf. Het bouwen is fysiek werk, dus daar maken we niet zo druk om. Wat wij wel merken is dat de arbeidsmarkt is overal lastig. Dat is niet anders op andere plekken in Nederland. Maar wij merken dat de omgeving waar we nu zitten, zijn we slagkrachtiger met het werven van mensen. En dat gaat eigenlijk heel goed.
9: En wat staat er in de brochure? Want technische mensen zijn zeer gewild. Mm-hmm. Er zijn er te weinig van. Jullie zijn een serieus te nemen bedrijf.
13: Ja.
9: Met mooie evenementen waar je natuurlijk mee zou kunnen pronken. Maar het is, wat je zegt, ook zwaar werk. Het is manueel werk. Het moet ook allemaal veilig worden uitgevoerd. Loop je niet ook een zeker risico dat je snel bent opgebrand of dat er toch op de werkvloer iets gebeurt?
13: Nou, wat ik merk persoonlijk, ik heb best een aantal bedrijven gezien tot nu toe. Ik zie in dit bedrijf mensen die echt met passie hun werk doen. En dat is geen containerbegrip. Ik zie, je proeft het. En ik denk dat je dat voor een deel als antwoord op je vraag ook wel nodig hebt om dit vak te doen. Het is hard werken. Maar als je kijkt waar je een bijdrage aan mag leveren, dat is natuurlijk heel sprekend en geweldig. Ja. En daarnaast, voordat je volgende vraag komt, het is niet alleen maar het harde werk op klantlocatie. Je hebt ook, we hebben planners, mensen die de hotels plannen, de crew plannen, logistiek plannen, de warehouse.
9: Dus veiligheid, wat ik toch ook net eventjes zijdelings noemde, dat is niet zo'n issue.
13: Dat gaat goed. Wij certificeren ons netjes. Ik denk wel dat het iets is waar je altijd aandacht voor moet blijven houden. Ook bij andere bedrijven waar techniek een rol speelt. En vooral waar je samenwerkt ook met andere partijen. Daar moet je scherp zijn. Dus last minute risk assessment, dat soort zaken, die zijn zeker nodig. Ja.
9: Mark Wezendonck is hier van Creative Technology. Jij noemde net al de festivals en de poppodia, waar ze zelf zeggen het is code rood. We redden het eigenlijk niet meer. En zeker niet als er niet op korte termijn iets verandert. Jullie zijn daar gevoelig voor. Een van de redenen dat mensen toch net iets minder snel dat kaartje boeken, is dat de prijzen zo ontzettend opgelopen zijn. Hoeveel heeft dat te maken met die component van die lichtshows die je overal ziet? Er is geen artiest die meer optreedt met alleen een microfoon. En als je achterin zit, ja, dan heb je pech.
13: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat een organisator van een festival, die heeft niet alleen te maken met ons. Die heeft te maken met allerlei voorzieningen die getroffen moeten worden. Waaronder veiligheid, waar je net zelfs aan refereerde. Noodscenario's, dat soort zaken. De boekhouding van hun ken ik niet. Wat ik wel kan zien is dat de indexatie van tickets, dat gaat harder dan de indexatie van de prijzen die wij krijgen. Dus wat dat betreft is dat misschien een leuk item van een volgende gast.
9: Ja,
13: die daar wat
9: maar
13: meer
9: goed, dat betekent dat er misschien nog onderhandelruimte is.
13: Wellicht, ja.
9: Ja. Of je zegt, als je toch van vele markten thuis bent, we kunnen ons geld ook verdienen met aandeelhoudersvergaderingen. Misschien iets minder spectaculair, maar er zal ieder jaar toch een aandeelhoudersvergadering zijn. Is dat iets waar je dan noodgedwongen meer op moet toeleggen?
13: Nou, niet noodgedwongen. Kijk, wij maken hele bewuste keuze om te diversificeren. Dat betekent dat we zowel entertainment doen, musea, concerten, als ook de conferences, de beurzen, noem het maar op, sportevenementen, NK's. Dus die diversificatie maakt dat je We hebben het net al even gehad over de economie rondom winsten van gas- en oliebedrijven. Je hebt plussen en minnen. En hoe meer je diversificeert, hoe beter je daar tegen bent.
9: Dus ga je het belang van die festivals en die poppodia wat afbouwen?
13: Wij gaan vol gas voor iedere klant die wij kunnen bedienen. En dat doen we netjes. En we hebben ook in dit segment hebben hele mooie contracten lopen. Langjarig, meerjarig. Dus dat, daar zijn we enorm trots op.
9: Ja. Wat kun je doen als er toch iets gebeurt met, noem eens de olieprijs, energieprijzen die sky high gaan, op zijn minst volatiel zijn. Mm-hmm. Heb je dan de mogelijkheid om die contracten along the way aan te passen?
13: Ja, dat hangt natuurlijk af van welke afspraken dat je met specifieke klant hebt gemaakt voor dat contract. Ik denk dat het op dit moment slim is om daar in ieder geval het gesprek voor aan te gaan met klanten. Doen we ook. Dus wat dat betreft, ja.
9: En hoe lopen die gesprekken? Want met corona nog in het achterhoofd weten we dat dat ook best wel hard tegen hard kan gaan. Of zijn de clausules inmiddels wat uitgebreid en is er meer ruimte om dat gesprek op een makkelijke manier te voeren?
13: Nou, ik denk dat je het in ieder geval bespreekbaar moet maken. Ook een klant zelf heeft daarmee te maken, hè, in allerlei facetten van zijn bedrijfsvoering. Dus wij merken niet dat dat hard op hard gaat. Nee.
9: Zijn die stijgende prijzen, ik weet niet wat de component is precies hoor, is dat op dit moment al een serieus probleem dat brandstof duurder is?
13: En brandstof is duurder. En brandstof is natuurlijk een component in transport. Wij transporteren onze equipment van A naar B. We hebben dan nog één voordeel, dat wij ook veel in het buitenland zitten. Dus wij bedienen meerdere markten. En tanken in België is echt een heel groot verschil met Nederland. Zal ik je vertellen. Ja, absoluut. Ja.
9: Ja. Nou, tot je een wagenpark hebt dat niet meer per se bij de pomp langs hoeft.
13: Ja, laden.
9: Of kan dat nog niet?
13: Kan wel. Vrachtauto's is het al te doen. Wij zijn momenteel, onze contracten die lopen nog een poos met onze vloot op dat vlak. Met de luxe auto's, personenauto's zijn we daar wel mee bezig. Uiteraard welke ondernemer niet. Dus hybride, elektrificeren, dat is...
9: Jullie hebben natuurlijk ook zwaar vrachtverkeer nodig zo af en toe.
13: Klopt.
9: En dan wordt die rekensom een stukje lastiger? Of komt het überhaupt niet tot een rekensom? Omdat het er simpelweg nog niet is?
13: Nou, wat je ziet, wij zitten nu in Amsterdam, hebben een prachtige drukke plek. We kijken uit op het verkeer. Amsterdam heeft wetgeving dat je vanaf 28 uit mijn hoofd moet je dus met trucks geëlektrificeerd de stad in. Dus soms helpt beleid ook een beetje voor ondernemers om daarin op voor te bereiden. Ik denk met dit soort initiatieven van steden kun je ook diversificeren qua vervoer. Je kunt een kleinere bakwagen bijvoorbeeld pakken. Meerdere keren met een kleine bakwagen de stad in rijden in plek van een grote truck die je bijvoorbeeld voor lange termijn of lange afstand transport gebruikt.
9: Ik zou dat als ondernemer vooral hinderlijk vinden. Hoezeer jij ook zegt dat wetgeving soms nodig is om bepaalde zaken af te dwingen, maar jij zegt laat maar komen.
13: Nee, nou liever niet, uiteraard. Kijk, uiteindelijk wil je als ondernemer het liefst zelf de koers bepalen. Alleen zo werkt de wereld niet. Dat weet je als geen ander, toch?
9: Ik hoor het wel eens. Ja, ja. Ah, en nu ook weer van jou. Dank voor je komst.
13: Merci.
9: Mark Wezendonck, Managing Director Nederland van audiovisueel dienstverlener Creative Technology. Zelf zeggen ze CT. Ik heb het opgeschreven. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik gisteren had met Anke Pennings. Zij is de algemeen directeur van de Daalmansgroep, over de wereldwijde allure van de stroopwafel. Alleen al aan United Airlines 60 miljoen stroopwafels per jaar leveren ze daar. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen. Toen de Amerikaanse grootbank Lehman Brothers omviel in 2008 alweer, leverde dat jarenlang werk op voor Nederlandse curatoren. Ze zaten opgescheept met maar liefst 34 miljard dollar aan complexe beleggingsproducten. Je hoort er zo meteen meer over.
14: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
15: Je kent ons van het nieuws.
16: Van duiding.
15: Feiten en context. En soms is er
16: naast het nieuws
15: ruimte voor goede muziek.
16: Zoals deze.
15: Zo klinkt werken beter.
16: BNR Business Beat.
15: Muziek die werkt terwijl jij werkt.
16: Luister in de BNR-app.
15: Op bnr.nl/bb.
16: En via DAB+. Business Beat.
17: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
18: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
19: Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
20: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio. Levenzonderbril.nl.
21: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
22: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
23: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch dat het vuurwerk.
21: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
24: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
22: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
21: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
25: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
26: Nu in de BNR-app.
9: De Europese Unie bereidt zich op hoog niveau voor op mogelijke gesprekken met Rusland. Benzine- en dieselprijzen dalen verder, nu ook de olieprijs zakt. En de Europese Centrale Bank waarschuwt dat de rente mogelijk omhoog moet als de oorlog in het Midden-Oosten lang voortduurt. Deze verhalen en meer nu in de app van BNR. Tim Schaap zit bij de ANWB. Hoe staat het ervoor op de weg?
6: Ja, op de meeste plekken wordt het helaas hier en daar wat drukker. Dat merk je bijvoorbeeld op de A12 richting Arnhem. Voor de verkeerswerkzaamheden daar zo bij de IJsselbrug heb je een file van 10 kilometer en 40 minuten vanaf knooppunt Ouddijk. Verder is het ook erg druk voor de Duitse grenscontrole in het zuiden van het land, de A76 vanuit Geleen. Ongeveer 5 kilometer en 3 kwartier vertraging. Dan nog de A16 Breda-Rotterdam. De Drechttunnel is tijdelijk even dicht omdat er een te hoge vrachtwagen voor staat. Dit duurt doorgaans niet al te lang, gelukkig. Dan meerdere flitsers gemeld door Flitsmeister. Onder andere de A9 naar Alkmaar bij 98,4 en de A15 naar Gorkum bij 141,1.
27: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
8: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Het is nog steeds niet duidelijk hoeveel schade er is ontstaan door de brand in een groot datacentrum in Almere. De brandweer haalde uit voorzorg de stroom van het hele pand af. Daarom is nog niet te zeggen wanneer alle systemen zijn hersteld. Door de brand blijft de Universiteit Utrecht vandaag dicht. Het CBS heeft ook last. Het Nederlandse cruiseschip Hondius wordt zondag rond de middag verwacht op Tenerife. Aan boord zijn 8 mensen besmet geraakt met het Hantavirus en van hen zijn 3 overleden. Misschien zijn er meer besmettingen. In totaal zitten nu nog zo'n 150 mensen op het schip. Onder meer uit Amerika, Spanje en Nederland. In het Duitse plaatsje Sinziek, ten zuiden van Bonn, is een gijzeling in een filiaal van de Volksbank. Er zouden meerdere gijzelaars en daders zijn. De omgeving is afgezet en de politie is massaal aanwezig. De gijzeling zou zijn begonnen toen een medewerker van een geldtransport de bank binnenging. De gezondheid van burgemeester Mark Buijs gaat langzaam vooruit. Volgens de gemeente Roosendaal is hij bij kennis en kan hij weer zelfstandig bewegen. Wel kost alles nog veel energie en zal het herstel waarschijnlijk lang duren. Buijs raakte eind april zwaar gewond bij een fietsongeluk. Zijn gezin bedankt iedereen voor de steun. En rond de verlaten zone van kerncentrale Tsjernobyl is een grote natuurbrand uitgebroken na een drone crash. Volgens Oekraïne zijn er geen verhoogde stralingswaarden gemeten. De brandweer probeert het vuur te blussen, maar harde wind en mogelijke landmijnen maken dat moeilijk. Waar de drone vandaan kwam is niet duidelijk. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is het in het noorden zonnig. In het midden en zuiden van het land komen daar wat wolken bij. Het is 16 graden op de Wadden tot 20 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht blijft het droog. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Wat deed de curator van Lehman Brothers Treasury met meer dan 3000 complexe beleggingsproducten ter waarde van $34 miljard... toen de gigantische bank omviel en de kredietcrisis haar hoogtepunt bereikte? Dat hoor je zo in Onder Curatoren.
28: Ik wil een glijbaan met mijn vriendjes!
29: We kunnen niet alles beloven, Sien, maar samen komen we heel ver. In onze gebiedsontwikkelingen besteden wij ook volop aandacht aan speelruimte. Zo maakten wij in Delft een glijbaan in de buitentrap van een appartementencomplex. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
30: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
31: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
1: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
2: In de BNR-app
1: kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app.
2: En blijf scherp.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
9: Laatste half uur van BNR Zaken doen. En op vrijdag sluiten we dit programma af met de serie en de podcast Onder Curatoren. Dit is een aflevering over Lehman Brothers Treasury, het Nederlandse financieringsvehikel van de Amerikaanse grootbank Lehman Brothers. En die bank viel om in september 2008. Gaf daarmee volgens velen het startschot van de financiële crisis. Dat leverde Nederlandse curatoren jarenlang werk op aan duizenden ingewikkelde financiële producten. En tijdens de afwikkeling kregen ze het aan de stok met een van de bekendste advocaten van het Amerikaanse insolventierecht. Hoe dat afliep, hoor je nu in Onder Curatoren.
3: Iedereen, particulier, maar ook professionele beleggers die natuurlijk een Lehman-nood hadden of daarin hadden belegd, die hadden natuurlijk een gevoel van paniek. Die dachten, we zijn ons geld kwijt. Dus er werden meteen tientallen, honderden brieven, aanzichtkaarten gestuurd.
4: Aanzichtkaarten?
3: Ja, ook aanzichtkaarten. Letterlijk, het gevoel dat je kreeg is dat iemand denkt, ik moet een brief sturen vanuit Duitsland, we hebben veel Duitse beleggers ook. En dat ze een aanzichtkaart vonden en die volschreven van help, mijn nood is dit. Het ISIN-nummer, dat is het nummer waaronder ze worden verhandeld, hè, of op je beleggingsafschrift staan, is dat en dat, alsjeblieft, erkende vordering. En ja.
9: Niet elk ondernemersavontuur eindigt met een notering in de quote 500. Niet elk bedrijf overleeft een flinke crisis. Niet elke onderneming weet het financiële spel goed te spelen. En als alles misgaat, als de chaos regeert en schuldeisers aan de poort rammelen, dan breekt het tijdperk van de curator aan. In deze serie praten mijn collega Elisa Hermanides en ik, Thomas van Zijl, over onvergetelijke faillissementen met de puinruimers van het bedrijfsleven. Dit is Onder Curatoren. En Elisa, de financiële crisis van 2008. Voor veel journalisten toch een oermoment, een ground zero. Een heftige periode, ik denk ook voor jou.
4: Ja, ik was eigenlijk net journalist. Ik was webredacteur bij het Financiële Dagblad. En ik moet vooral denken aan Fortis. Dat was die Belgische bank die in 2007 samen met twee andere banken ABN AMRO overnam. En in die tijd, in de kredietcrisis, kwam Fortis langzamerhand in de problemen. En ik herinner me nog dat ik tegen mijn chef toen zei, moeten we niet een dossier aanmaken? Toen was ik echt net webredacteur bij het FD. Dat dan heet Fortis in de problemen. Toen zei hij, nou, dat lijkt me toch nog een beetje voorbarig. Laten we even kijken hoe het loopt. Maar uiteindelijk kwam dat dossier er toch. En toen werd het ook veel erger. Want toen heeft ook natuurlijk uiteindelijk de staat Fortis moeten overnemen.
9: Ja, dat was een hele rompslomp natuurlijk. Jij was nog een jonge journalist. Wist je eigenlijk wel waar je over schreef, waar dit allemaal over ging?
4: Nou ja, ik deed natuurlijk mijn best om het allemaal te begrijpen, Thomas. Maar het kwartje viel pas echt toen ik het filmpje van de comedians Bird and Fortune zag. Humor helpt toch altijd om dingen te begrijpen. En ja, ik vind dat we een stukje daarvan de luisteraar toch niet kunnen onthouden. Het gaat over hypotheken, rommelhypotheken. Want daar draaide het eigenlijk allemaal om in die kredietcrisis. Dat waren eigenlijk slechte leningen. En wat voor leningen dat waren en hoe die werden verpakt tot beleggingsproducten, daar gaat dit kleine fragmentje over. Luister maar.
5: Well, imagine if you can, say an unemployed black man sitting on a crumbling porch somewhere in Alabama in his string vest, and a chap comes along and said, "Would you like to buy this house before it falls down? And why don't you let me lend you the money?"
7: And is this chap who says this, is he a banker?
5: Oh, no. He's a mortgage salesman. His income depends entirely on the number of mortgages that he can arrange.
7: So his judgment to arrange mortgages is completely objective?
5: Completely objective, yes. Absolutely.
7: Yes. And what happens next?
5: Well, then this debt, this mortgage, is taken, bought by a bank and packaged together on Wall Street with a lot of other similar debts.
7: Without going into much detail about what is actually...
5: Without going into any detail. No, it's far too boring. And so this is put into a package of debt. And so and then it's moved on to Wall Street. And this is extraordinary what happens then, that somehow this package of dodgy debt stops being a package of dodgy debts and starts being what we call a structured investment vehicle.
9: Ja, leuk. Ook wel oud natuurlijk, 2008. Het is nu 2024. Waarom hebben we het er vandaag over?
4: Nou, omdat het toch, ja, het is toch een historisch moment geweest, die kredietcrisis. En vooral dan de val ook die daarop volgde van Lehman Brothers. En vandaag gaan we het hebben over een Nederlands onderdeel van Lehman. Want Lehman, dat op 15 september 2008 omviel, ja, dat zorgde eigenlijk voor een soort olievlek over de wereld aan financiële problemen. Allemaal banken die elkaar niet meer vertrouwden. En ja, dat kwam natuurlijk ook omdat Lehman en ook vele andere Amerikaanse banken allerlei, nou, wel heel creatieve beleggingsproducten hadden verkocht. En vandaag gaat het over een Nederlandse BV waar ook allerlei beleggingsproducten in zaten van Lehman. En ja, dat heet Lehman Brothers Treasury. En onze gast weet daar alles vanaf. En ik vind het gewoon superleuk om daar vandaag in te duiken. Onze gast is Frederik Verhoeven, partner en curator bij Houthof. Van harte welkom.
3: Dankjewel.
4: Ja, voor we beginnen is het misschien goed om even de sfeer van toen terug te halen. Hoe oud was jij in september 2008 toen Lehman viel?
3: 34.
4: En hoe herinner je die tijd? Herinner je ook wel dat het, ja, dat er een bepaald soort, dat je het gevoel had van er komt een soort tornado op ons af, een financiële tornado?
3: Ja, als insolventiejurist en curatoren moet je altijd een beetje oppassen, want wij lijken te genieten als het slecht gaat. En dus we houden ons altijd een beetje in als er voorspellingen komen over slecht financieel weer. Eén herinnering heb ik heel helder voor de geest. Dat is in die periode, het is ergens tussen de zomer, toen de beurskoers al behoorlijk aan het instorten waren, ook van Lehman, tot aan september was er een congres van insolventierechtadvocaten wereldwijd. Ik geloof dat in Barcelona zaten. En op een moment was de zaal nagenoeg leeg, omdat telefoontjes afgingen en iedereen naar buiten rende. En dat hing samen onder meer met de Fortis-situatie. Dus de markt werd onrustig. Er werd een beroep gedaan op insolventierechtadvocaten die zich op konden maken om misschien hier en daar curator te worden. Dus het was inderdaad een onrustige tijd. Ja.
4: En wanneer kwam dat belletje? Ik meen dat een collega van jou dat belletje kreeg om dus Lehman Brothers Treasury, Nederlandse tak van Lehman, om daar volgens mij in eerste instantie als bewindvoerder te gaan optreden.
3: Ja, dat belletje dat kwam op, ik denk, 18 september. Dus 3 dagen na 15 september, toen de Amerikaanse moeder in Chapter 11 ging, de Amerikaanse procedure. De Engelse Lehman, ook heel belangrijk, ging in de administration op 15 september. En de bestuurders van de Nederlandse Lehman hebben een dag of 2-3 genomen om na te denken wat ze gingen doen. En die hebben toen vrij snel gedacht, ja, wij zitten in de financiële problemen. Ik kan straks toelichten hoe die balans er een beetje uitzag. En ze hebben toen een surseance van betaling aangevraagd. Dat heet soms het voorportaal van het faillissement. En dat hebben ze gekregen. En als bewindvoerder was Rutger Schimmelpennink aangesteld. En ik werkte met Rutger. Dus wij zijn met z'n tweeën die vrijdag meteen aan de slag gegaan, kijken wat we konden downloaden. En de zaterdag erop hebben we een eerste afspraak gehad meteen met het bestuur van Lehman Brothers Treasury in Amsterdam.
4: Waar in Amsterdam? Was dat aan de Zuidas?
3: Dat was aan de Zuidas. De Stravinsky-laan. Daar had Lehman Brothers Treasury, LBT, noemde het ook wel, een kantoor. Twee Nederlandse bestuurders. Twee andere bestuurders van de Lehman-organisatie zelf. Eén zat in Londen, de ander zat voornamelijk in Zwitserland, maar die kwamen ook over. En daar hebben we het eerste zo standaard mogelijk bewindvoerdergesprek gevoerd.
9: En dan kijk je wat je kunt downloaden. Was dat de manier om aan de benodigde informatie te komen?
3: We hadden vrij snel door dat het een heel uitzonderlijke situatie was, maar je probeert toch elke surseance en faillissement via een standaard protocol, zeg maar, af te werken. En het eerste wat je doet is, kunt u ons de administratie geven, overhandigen, inzicht geven. En we hadden vrij snel door dat die administratie behoorlijk omvangrijk zou zijn. Want het balanstotaal was 34,5 miljard dollars. Ja.
4: 34,5 miljard. Hoe snel kwamen jullie daarachter dat het om zoveel geld ging?
3: Direct, want ze konden meteen een balans tonen. En zelfs op de Zuidas zijn miljarden echt Dat zijn veel nullen. Dus je gaat echt van miljoenen naar in miljarden praten. En de linkerkant van de balans die was vrij simpel. Want er was wat Lehman Brothers Treasury deed, was via obligatieleningen, hele complexe leningen, geld inlenen. En de beleggers, dat waren professionele partijen, maar ook particulieren via allerlei intermediairs. En met dat geld financierde de Nederlandse Lehman, met name de Amerikaanse Lehman. Dus dat geld was doorgeleend. Dus je zag op de linkerkant van de balans een vordering staan op de moeder. Van ongeveer 34,5 miljard. En aan de andere kant stonden 3.789 notes.
9: Kunt u dat nog even herhalen? Hoeveel?
3: 3.789 obligatieleningen.
4: Zo. Ja, een soort derivaten, toch? Ingewikkelde beleggingsproducten.
3: Het waren ingewikkelde producten. Kijk, een obligatielening heeft een looptijd, een coupon en een rente. Doorgaans, die van LBT hadden dat allemaal niet. Daar was het rendement afhankelijk van onderliggende waarden. En dat kon variëren van een aantal indices. Dat kon variëren, dat kon de goudprijs zijn, de ijzerprijs. Het weer, weather notes, waren ook uitgegeven.
4: Ook het weer, ook echt?
3: Ja.
4: Dat komt mij vrij absurd voor.
3: Ja, een voorrecht van het zijn van curator is dat je leert. En eerst denk je, ja, dat is absurd. Dan leer je dat weather notes in de agrarische sector worden uitgegeven en een functie hebben. De vraag is of je daar als niet-boer of werkzaam in die sector in moet beleggen. Dat is een tweede. Maar er waren ook notes, die zijn wij de monster notes gaan noemen. Daar was het rendement van het instrument afhankelijk van 200 aandelen gecombineerd met een credit default swap op een Filipijnse staatsbedrijf.
9: Dus we kunnen wel zeggen dat het behoorlijk doorgeschoten is. We begonnen deze uitzending met dat fragment van far too boring om precies te achterhalen wat het nu precies is. Dat heb jij aan de lijf ondervonden.
3: Ja, ja.
4: En zoveel miljarden. Word je dan in eerste instantie ook niet een beetje zenuwachtig dat je denkt, dit gaat wel over heel veel geld en wij hebben nu de verantwoordelijkheid om te zorgen dat dit allemaal netjes wordt afgewikkeld?
3: Ja, maar omdat het zoveel miljarden zijn, maakt het ook niet zoveel meer uit. Dus,
4: hoe werkt dat dan in jouw hoofd?
3: Nou ja, kijk, ja, op een gegeven moment is het een groot financieel belang. En of het nu heel groot is of absurd groot, dat is dan eigenlijk irrelevant.
9: Maar kun je de sprong eens beschrijven van de faillissementen waar jij je destijds mee bezig hield? Je zegt, je gaat van miljoenen naar miljarden. En op een gegeven moment maakt het niet meer uit of je dan over 2, 3 of 34 miljard hebt. Ja. Maar om die eerste sprong te maken van de gebruikelijke faillissementen met een boedel van misschien 10, 20 miljoen naar 34 miljard.
3: Ik denk dat de grootste faillissementen die we tot dat moment deden waren een paar honderd miljoen. En die van Swissair, Zwitserse luchtvaartmaatschappij, die ook een Nederlandse tak had, die was 1,1 miljard aan schuld. Dus dat was de grootste. Daar waren ook obligaties uitgegeven, maar dat was old school. Dat waren er twee. En die betaalde gewoon een rente uit. En zelfs ik als simpele jurist kon die uitrekenen. Maar dat was hier dus niet het geval.
4: De surseance, die ging op een gegeven moment over in faillissement, maar dat ging niet zonder slag of stoot, toch?
3: Klopt. Wat een bewindvoerder doet in surseance is eigenlijk kijken, kan deze onderneming met een akkoord komen, met een oplossing komen om uit surseance te komen? Als dat niet zo is, dan moet je het faillissement aanvragen. Nou, hier was het vrij evident dat LBT, de Nederlandse Lehman, zou nooit die miljarden kunnen terugbetalen. Niet eens een belangrijk deel daarvan. Dus we hebben vrij snel besloten om het faillissement aan te vragen bij de rechtbank. En tot onze verbazing was het bestuur daar niet mee eens. Die wilde toch nog kijken of er een oplossing mogelijk was om in de surseance iets te doen. Nou, uiteindelijk was dat niet reëel en ze hebben zich wel verzet bij de rechtbank. Maar de rechter heeft uiteindelijk op 8 oktober het faillissement uitgesproken. Vanaf dat moment was Rutger curator en ik ben in 2009 als curator bijbenoemd.
9: Maar wat is dan hun pleidooi als jij zegt het was zo klaar als een klontje? Dit had nooit tot een serieus akkoord kunnen leiden. Er stonden te veel miljarden uit en ze hadden eigenlijk weinig te bieden. Een fractie daarvan.
3: Ja.
9: Hoe kun je daar dan toch nog hardnekkig tegen verzetten?
3: Het formele pleidooi was, er komt een belastingteruggave aan van, ik geloof, 9 miljoen. En ja, dat is natuurlijk een substantieel bedrag. Maar als je dat afzet tegen het passief, ja, dan zit je op nog steeds, kom je 3 nullen tekort achter de komma.
4: Ja, dat klinkt een beetje lachwekkend bijna.
3: Ja, als je een rekensom maakt, wel. Dus uiteindelijk is die rekensom ook gemaakt bij de rechter van, ja, het is niet dat wij het optimisme hier de kiem willen smoren dat er een oplossing is. Maar er komt nooit genoeg aan om hier in een surseance tot een oplossing te komen.
4: En dit vehikel, Lehman Brothers Treasury, dat was eigenlijk een financieringsvehikel voor de Amerikaanse voor het Amerikaanse moederbedrijf. Dus het fungeerde als een manier voor Lehman om geld op te halen via die derivaten waar we het net over hadden. Dus je hebt dan een enorme claim ook op het moederbedrijf van dus 34 miljard. Ja, ja. Hoe pak je dat aan?
3: Is er een contract die claim belichaamt? Nou, die was er. Keurig getekend. Dat hoeft niet altijd zo te zijn in dat soort concernverhoudingen. Maar hier was er keurig getekend. De bankafschriften waren er. Die 34 miljard die waren in verschillende valuta opgesteld. Dus we konden het vrij makkelijk substantiëren. Dus wat je dan doet, ook uit een soort nervositeit van behoud, zal ik maar zeggen, denk die fout wil je niet maken, is gewoon direct die claim neerleggen, nog ruim voordat er in Amerika een bar date was. Dus je stuurt gewoon een heel pakket op naar de Amerikaanse Lehman. Je zegt, dit is onze vordering. En hij is zo klaar als een klontje, maar bij vragen zijn we beschikbaar. Maar we gaan ervan uit dat u hem erkent.
4: En toen kreeg je te maken met Harvey Miller, een Amerikaanse curator / bewindvoerder, zeg ik dat goed?
3: Hij was de advocaat van de Amerikaanse Lehman, samen met heel veel andere advocaten. Kun je je wel voorstellen. En op een gegeven moment heeft hij de eerste stellingen ingenomen naar ons. We hebben over de ingediende vordering. En zij hadden een idee van een geconsolideerde afwikkeling. Kan ik even uitleggen. De gedachte van de Amerikaanse Lehman was eigenlijk, ja, wij zijn de topholding, al die kleine vennootschappen wereldwijd, er waren natuurlijk honderden, waarvan LBT, de Nederlandse, wel een van de grootste was qua balans totaal. Dus ze kennen je niet, maar zodra je zo'n claim neerlegt, kennen ze je wel. Want we waren eigenlijk een van de grootste schuldeisers. Het eerste voorstel was eigenlijk om Lehman dus geconsolideerd af te wikkelen. Dat betekent dat je alle intercompany verhoudingen intern wegstreept en je biedt één grote pool aan activa aan om zo de schuldeisers wereldwijd te voldoen. Maar
4: klinkt makkelijk op zich.
3: Klinkt makkelijk. Het is ook een typische dynamiek en faillissementen, zeker van grote concerns, is dat voordat er een faillissement is, zijn BV's of SARL's of waar ze ook zijn, limiteds, dat zijn vaak kleinere kostenposten. Of kostenplaatsen, moet ik eigenlijk zeggen. En het kenmerk van zo'n wereldwijd faillissement is dat op een gegeven moment knalt zo'n concern uit elkaar en heb je overal die losse entiteiten die je eerst als bestuur van de topholding nooit echt als zodanig zag, die manifesteren zich in één keer met hun eigen balans, hun eigen schuldeisers. Er zit er in één keer een eigen bewindvoerder, curator, liquidator, hoe je wilt. En die zegt, ja, deze intercompany positie is gewoon een claim, net zozeer als een externe crediteur in Amerika een claim is. En ik wil graag dat die gewoon erkend wordt.
10: En dat zijn kleinigheden waar je het dan over hebt inderdaad, hè? Nee. Wat je net aangaf, ze kennen je plotseling wel.
3: Ja. Op een gegeven moment kwam het eerste voorstel op die vordering die we hadden ingediend.
4: Van Harvey Miller en zijn collega's.
3: Ja, daar kwam Harvey Miller voor over naar Londen. En ik werd in Londen verwacht. En dan zou ik een reactie krijgen op de ingediende vordering.
4: Oh, het was wel zo dat je werd verwacht.
3: Ja, tuurlijk. Ja,
10: ja, want die man is beroemd en berucht, toch?
3: Harvey Miller. Beroemd en berucht, ja. En, maar ja. Om de goede reden. Maar hij was, ik denk dat hij toen al tweede helft 70 was.
4: Maar is dat niet intimiderend als je zo'n soort dinosaurus van insolventie recht wereldwijd tegenkomt?
3: Het is intimiderend bedoeld. En daarom moet je proberen niet geïntimideerd te raken.
10: Zei de destijds 34-jarige Frederik.
3: Ja, dit was 2 jaar later. Dus
10: maar pardon, 36, nee, een hele andere wereld. Ja. Precies, begrijp het.
3: Ja. Maar ja, natuurlijk, kijk, hij werd ook naar voren gestuurd enigszins om dat te doen. En ik denk ook, ja, in dat gesprek was de boodschap, ja, de vordering hebben wij op nul gesteld.
10: Oh, van 34 miljard in een recordtempo naar nul?
3: Ja, en okay. Daar hadden ze natuurlijk een mooie uitleg bij van we gaan het geconsolideerd afwikkelen. Wij hebben Amerikaanse schuldeisers en een deel van die schuldeisers die heeft de Nederlandse boedel ook. En als we dat allemaal zo doen, dan wordt het efficiënt. Substantive consolidation, equitable subordination, reversed. Allemaal hele mooie termen werden er gebruikt om mij te overtuigen. Ja, en op zo'n moment, en dat heeft helemaal niets met mij te maken, maar je hebt een taak en de taak is toch rustig blijven en rationeel nadenken. En ja, ik gaf als antwoord van, nou, je maakt het mij betrekkelijk makkelijk. Want ik kan niet anders nu dan, als ik straks naar buiten ga, onze eigen Amerikaanse advocaat bellen en gaan vragen wat we moeten gaan doen.
10: En, want nul, dat laat ook weinig ruimte om ergens over na te denken.
3: Ja, als hij 17.235 had neergelegd met een van de model erbij.
10: Kom er morgen op terug.
3: Had ik me over moeten nadenken. Nu hoefde dat niet.
4: Nog even naar die derivaten, want die waren uitgezet bij allerlei partijen. Professionele beleggers, maar ook particulieren. Hoe kom je erachter? Want ben je die hele administratie, ik neem aan, met wat hulp gaan doorspitten?
3: Daar kwamen we vanzelf heel snel achter. Want vanaf het moment dat het faillissement bekend was, iedereen, particulier, maar ook professionele beleggers, die natuurlijk een Lehman note hadden of daarin hadden belegd, die hadden natuurlijk een gevoel van paniek. Die dachten, we zijn ons geld kwijt. Dus er werden meteen tientallen, honderden brieven, aanzichtkaarten gestuurd.
4: Aanzichtkaart.
11: Doorbreek de geluidsbarrière en stap in de wereld van digital audio.

0: ID-up, ID-1, hoe gaan
1: zeker,
0: we hem noemen?
1: Zeker, staat ook nog in de planning. Dus ik hoop dat we daar vanaf eind volgend jaar dat we die kunnen laten zien. Okay. Ja, en dat is voor Nederland nog steeds een heel belangrijk segment. Hè. De merken die nog steeds een auto in dat A-segment aanbieden, zie je nog steeds heel veel volume doen. Hè. Die hebben wij al een tijdje niet meer.
0: Ja. Anders was, dus, waren jullie nummer 1 en niet Kia.
1: Nou,
0: ja.
1: dat zijn ook mijn statistieken. Maar ik bedoel...
2: tot die nummer 1 is volgend jaar.
1: Nee, maar kijk, en ik denk dat een hele mooie aanvulling is op het hele gamma, als die ID1 als officieel ID Everyone heet. Mm-hmm. En om niet te vergeten, de nieuwe ID4, die misschien wel de ID Tiguan gaat worden.
3: Nou, misschien wel, haal dat misschien
1: jij
3: wel.
1: Jij hebt hem ook kunnen zien, Wouter.
0: Ja, ik heb er foto's van en volgens mij mag ik niet zeggen dat die ID Tiguan genezen, maar ik ben blij dat jullie dat dan doen. Ja.
1: Maar bijzonder goed gelukt ook.
0: Ja. Nee, eens. Nee, maar echt absoluut, zeg maar, een goede stap dat je denkt... laat al het ID weg en maak gewoon een Tiguan die toevallig elektrisch is.
1: Ik denk dat dat...
3: Maar het echte wachten is natuurlijk op de ID Golf.
1: Zeker. Gaat ongetwijfeld komen.
3: Oké. Okay. Maar de ID 3 Neo is eigenlijk de tussenstap.
1: Is een hele goede tussenstap.
3: Ja, de concurrentie is ook hevig. Wouter had het al over Kia. Komt die nummer 1 positie wel weer in zicht met het hele offensief dat dit jaar gaat plaatsvinden?
1: Ik ben blij dat we weer in die top 3 staan. En als we die ID1 krijgen, wie weet wat mogelijk is. Maar we zullen het zien.
0: En we zullen het wel zien. Daar hadden we het net ook over. Ja. De quote van mijn moeder.
1: We zullen het zien. En dat is ook maar een getal.
3: Ja. Super bedankt voor je komst. Rinke van Kuijpema is directeur van Volkswagen Nederland. En zometeen.
0: Ja, Meinert vanaf circuit Spa-Francorchamps.
3: Ja, en we spreken een van de 1000 wegenwachten in Nederland. Dus blijf luisteren. Tot zo.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
5: Zie het voor je. Een kale lege vlakte waar mensen volop leven. Wij wel. Bij AM realiseren we de plekken waar je wilt wonen, werken en ontspannen. Want als je dwars door barrières heen kijkt, kan er veel meer met gebiedsontwikkeling dan je denkt. Ontwikkel met ons mee. AM. Ontwikkelaars van impact.
6: Ben jij als organisatie voorbereid op een cyberaanval? Niet alleen grote bedrijven, ook het MKB moet voldoen aan strengere NIS2-eisen. Zie het MicroSoc van CaptureTech als de APK voor jouw digitale veiligheid. 24/7 monitoring, duidelijke rapportages en directe bescherming. Snel operationeel en zonder complexe systemen.
7: De bestuurskamer in, zonder omweg. In de podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks, met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
8: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Importeren met Duitsland. Das Import helpt u met een snelle en zorgeloze importservice. Kijk op dasimport.nl voor meer dan 200.000 jonge occasions van officiële Duitse merkdealers. Importeer uw auto. Eenvoudig en betrouwbaar. Dasimport.nl.
9: BNR Verkeer. Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Een drukke spits, zoals gebruikelijk op vrijdag. De meeste files staan in de Randstad, Noord-Brabant en in Gelderland. In totaal meer dan 330 kilometer. Wat opvalt is goed nieuws over de A12, Duitse grens Arnhem. Tussen knooppunt Ouddijk en knooppunt Velperbroek nog wel een uur vertraging. Eerder gebeurde daar een ongeluk, maar de weg is daar weer vrij. Hou wel rekening met de werkzaamheden bij de IJsselbrug. Daar blijft het voorlopig nog file rijden. Verder een ander ongeluk bij Rotterdam-Heijplaat op de A15 vanaf de Maasvlakte. Vanaf Spijkenisse 5 kilometer en 30 minuten. Twee rijstroken zijn er dicht. En gaat in het asfalt bij Zwolle op de A28 vanuit Amersfoort. Vanaf het Harde een file van 12 kilometer en 30 minuten. Verder meerdere flitsers gemeld door Flitsmeister. Onder andere de A8 naar Amsterdam bij 9,3. En de A13 naar Rotterdam bij 5,5.
10: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
11: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Asielminister Van der Brink wil af van de grenscontroles op vaste plekken. Hij wil dat de marechaussee mobieler gaat werken. Dat betekent dat ze ook op andere plekken auto's kunnen stilzetten. En dan vooral als wordt vermoed dat er iets mis is. Mensen langs de grens vinden de vaste controles maar niks, onder meer door de files. Er gaat een Nederlands vliegtuig naar Tenerife om daar Nederlandse passagiers van cruiseschip Hondius op te halen. Dat meert dit

0: weekend aan op Tenerife. Buitenlandminister Berendsen zegt dat eerst alle Nederlanders worden geholpen. Maar het kabinet voelt zich ook verantwoordelijk voor de buitenlandse cruisegangers, omdat het schip Nederlands is. Premier Jette heeft geruststellende woorden gesproken over de uitbraak van het hantavirus op het schip. Hij zegt in zijn wekelijkse persconferentie dat het gaat om een bekend virus waarvan we weten hoe we het moeten beheersen. De uitbraak is volgens Jette dus niet te vergelijken met hoe de coronapandemie 6 jaar geleden begon. Nederland blijft een echt caravanland. Tot nu toe zijn deze lente meer caravans verkocht dan een jaar geleden, zegt de brancheclub. Vooral jonge gezinnen willen ermee op uittrekken. Opvallend is dat in de landen om ons heen het aantal verkochte caravans juist afneemt. AZ gaat langer door met hoofdtrainer Leroy Echtot. Die werd halverwege dit seizoen aangesteld als tussenoplossing na het ontslag van de vorige trainer. Maar nu AZ de beker heeft gewonnen, kunnen ze in Alkmaar niet meer om hem heen. Echtot heeft voor 2 seizoenen bijgetekend. Dan het weer van Weer Online. In het noorden zonnig, in het midden en zuiden is er ook bewolking. Op de Wadden is het vanmiddag 16 graden, in het zuiden 20. Morgen geregeld zon bij 18 tot 22 graden. Dat was het ANP Nieuws.
1: Zometeen in de Nationale Autoshow.
2: Ja, Meijner die zit op circuit Spa-Francorchamps. Bij de 6-uursrace waar ook Nederlander Nick de Vries aanwezig is.
1: Hij is en rondjes rijdt. Ja, hij is er ook mee op de foto geweest. Dus, en 80 jaar wegenwacht. Ja. Hoe is het om daar te werken?
2: Ja, ik ben ook wel eens op de foto geweest met een wegenwachtauto. Nou, dus blijf luisteren.
1: Blijf luisteren, tot zo.
3: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
4: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
3: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
5: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Nout Broekhoff en Wouter Carson.
1: Ze zijn met 1000 de mannen en vrouwen van de ANWB Wegenwacht. De pechhulpdienst bestaat 80 jaar, dat is je vast niet ontgaan. Straks hoor je hoe het is om daar te werken. Maar eerst.
2: Ja, onze eigen Meijnerd Schut. Hij is namens quote op het circuit van Spa-Francorchamps, waar zaterdag de 6-uursrace plaatsvindt met de Nederlander Nick de Vries in een Toyota Hypercar.
1: Ja, Meijnerd. Hoe is het daar?
6: Ja, nou, eigenlijk is het misschien wel een beetje matig. Want als je aan Spa-Francorchamps denkt, dan denk je toch eigenlijk ook een beetje aan regen. Het is de tweede keer dat ik hier ben en het is vandaag bewolkt. En morgen gaat gewoon de zon schijnen, dus dat is heel prettig voor de toeschouwers. Maar ja, je hoopt toch een beetje op een deel in ieder geval regenrace. Dat zou wel prettig zijn. Maar verder is het goed vertoe voor je, hoor. Ja. Dus gaan we zo beginnen met de kwalificatie.
2: Oh ja, ja, maar dat heb je natuurlijk ook met zo'n 6-uurs race. En is dat nog een beetje spannend, die kwalificatie?
6: Ja, nou, dat is zeker wel spannend. Hè, want zeker, je hebt de 2 klasses die hier meedoen. De LMP TG3. En dan heb je de Hypercar. Nou, Hypercar, daar had je het al over. Daar rijdt Nick de Vries onder andere in. En het is wel heel belangrijk voor hem dat hij goed kwalificeert hier. Want het is wel een moeilijk circuit voor Toyota. De vorige race, Imola, dat was de eerste race van het seizoen. Vanwege de onrust in het Midden-Oosten. Daar is Qatar is uitgevallen. Ja. Dus is Imola de eerste race geweest. Nou, daar stond Toyota op plaats 1 en 3. Met de auto van Nick de Vries op 3. Maar hier hebben ze toch wat moeite met de performance op dit circuit. Het is gewoon weer een ander circuit.
2: Ja.
6: En het is de race voor de grote race. de 24 uur van Le Mans.
2: Ja, precies. Ja, dat, zoals wij altijd grappen op de redactie, de 23 uur van Le Mans. Daar was Toyota ooit de winnaar. Dan vielen ze zeg maar in het laatste uur uit.
7: Oh, ja. Vlak ja, voor de finish, ja.
2: Sindsdien heb ik een moeilijke relatie met Laumans. Heel gek.
7: Maar, heel pijnlijk.
2: Wel een circuit wat historie uitademt, hè? Ja. De Spa-Francorchamps. Ja. Als het tenminste niet regent, want anders dan zit je binnen. Ja, misschien ademt het dan ook historie. Precies.
1: Aan een curryworst.
6: Ja, ja. Ja nee, het is natuurlijk een lang circuit, hè? 7 kilometer. Net iets meer dan dat. En ja, de mooie, de Eau Rouge, vernoemd naar het rode water wat hier in de grond zit, hè, door het grote ijzergehalte. En omdat het natuurlijk hier altijd regent, behalve dit weekend. Maar daarna Radillon, die snelle bochtenreeks. Ja, dat maakt het voor de coureurs ook nog de hoogteverschillen die ze hebben. Maakt het tot een heel mooi uitdagend en ook wel favoriet circuit voor veel van die rijders.
2: Ja.
6: En weet je, met Formule 1 heb je dan een paar rondjes dat je dat moet doen. Ja. Hier moet je dit 6 uur lang volhouden.
2: Ja,
1: ja, dit is eigenlijk de pure vorm van autosport dan.
6: Nou ja, inderdaad. Het heeft allebei zijn charme natuurlijk. Formule 1 ook. Maar dit is wel gewoon, hoe hou je die auto 6 uur lang heel? Hè? Want je vraagt wel het uiterste van zo'n auto. 6 uur lang. Ja, en dat is toch wel een... Dit is echt puur autorijden. Het is wel echt heel gaaf.
2: Ja, en je hebt even tijd om tussendoor wat andere dingen te doen. Want ik ben inderdaad ook wel eens bij de 24 uur van Le Mans geweest. En op een gegeven moment denk ik, ja, weet je, ik heb er dorst of honger. En
1: tijdens de
2: Formule... Nee, ja.
1: Het reuzenrad in?
2: Ja, reuzenrad. Nee, heb ik toen niet geweest. Maar Formule 1, denk ik, ja, ik blijf zitten. Want ja, die crash kan ieder moment komen. Nou, bij die 24 uur races en 6 uur races, ja, die crash die komt ook. En die mis je dan misschien ook wel. Maar er komt ook wel weer nog een nieuwe crash. Want ja, de wedstrijd is gewoon langer. Hey, maar waarom ben je daar, Meijnert? Met wie of wat?
6: Oh ja, nou, ik ben uitgenodigd door de timekeeper van de wekraces. Dat is Rolex. Die doen dat nu 10 jaar op rij. Dus die vieren ook een jubileum. Die dachten, nou, dan is het wel mooi om even wat mensen mee te nemen naar dat circuit.
2: Ja,
6: en te kijken naar deze race. En dan is ook Nick de Vries is ook nog eens ambassadeur van dat merk. En overigens die...
2: Ook nog? Maar moeten wij onze maat al doorgeven? Even qua horlogebandje, of hoe werkt
6: tuurlijk,
2: dat? Hoe gaat het?
6: Altijd proberen.
1: Nee, ja, ik ben ook wel nu toe aan een nieuw klokje.
2: Ja. Ja, ja, ja. We zijn ook influencers. Ja. We hebben ook beeld tegenwoordig op BNR. Dus ja. Je kunt gewoon ons live meekijken. En dan laten we nu. Ja, we hebben duidelijk geen Rolex. Dus
1: nee.
2: Blijft wel bijzonder dat al die horlogemerken natuurlijk ook wel zeg maar, zich met de autosport willen verbinden. Want nou, dat is hartstikke digitaal tegenwoordig, de timekeeping. Ja, ja, en Rolex is niet zo digitaal.
6: Dat klopt wel. Maar je weet ook, Wouter, dat mensen met veel geld houden van mooie dingen. En die houden van auto's en horloges. Dat zijn meestal wel de mannen die dat hebben, vooral.
2: Ja.
6: Dat ze en van de auto's en de horloges houden. Er zijn ook echt zeker wel vrouwen die dat hebben. Maar ja, het past gewoon natuurlijk wel heel erg goed. Hè?
2: Ja.
6: En net zoals natuurlijk ook wel zeilen, tennis, golf. Weet je, een beetje de high-end sporten van deze wereld.
2: En tennis en golf is niet meer zo high-end. Dan denk meer aan polo. Hè? Met een paar paarden in...
6: Toptennis, ja.
2: Oh, toptennis, ja, oké. Ja, niet wat ik straks nog ga doen. Dat is inderdaad verre van toptennis. Nee,
6: dat wil niemand zien.
2: Nee. Maar goed, autosport is een goede manier om je geld op te maken. En een horloge schijnt nog wel een redelijke investering te kunnen zijn. Alhoewel, ja, geen garantie daarop natuurlijk.
1: Als je er een kunt krijgen.
2: Ja, dat is Nick de Vries, gaat hij winnen?
6: Nee, dat denk ik niet.
2: Oh.
6: Ik sprak hem net even, want dat is ook wel weer het leuke van WEC, van de World Endurance Competition, dat het iets toegankelijker is. Dus ik had even gezegd, joh, ik wil even graag Nick de Vries spreken. Ik sprak hem net... Nou, de vrije training vanmorgen ging niet zo lekker. En dat belooft niet zo heel veel goed. Ik vroeg hem, nou, hoe komt dat nou? En ga je dan nog in de kwalificatie het goed doen? Nou, de auto en dit circuit, die praten nog niet heel lekker met elkaar. En het gaat natuurlijk allemaal weer om afstelling. Het is een totaal ander circuit dan bij Imola. Dus ze moeten echt goed kijken naar de afstelling. Het is wel grappig dat ik ook nog met de safety car driver sprak. Die het ook al daarover had. Van ja, hoe ga je nou je auto afstellen? En dat zijn natuurlijk auto's. Kijk, zo'n World Endurance Race auto, zo'n hypercar, die prepareren ze heel goed voor de kwalificatie eerst en dan de race uiteindelijk natuurlijk. En dan zorgen ze dat de banden goed warm zijn, net zoals met de Formule 1. Maar zo'n safety car, die moet opeens de baan op.
2: Ja.
6: En als die banden dan niet warm zijn, ja, dan gaat hij ook alle kanten op. Dan moet je even geen curb raken. Maar Nick de Vries en zijn kansen. Ik acht ze niet zo heel erg groot voor deze race. Maar Le Mans is dan wel weer veel kansrijker. En dat is natuurlijk dé race van het jaar.
2: Ja. Ja. Ga je ook naar Le Mans toe dan?
6: Nou,
8: bij deze.
1: Ja. Zeg nooit nooit.
6: Misschien moeten we er eens aan gaan denken, jongens.
1: Ja, is wel tof. Ja. Daar om een keer te doen.
2: Ik zie mezelf al zitten met mijn nieuwe horloge. Jij ook, hè?
1: Zeker.
2: Verder proberen we jou niet te beïnvloeden. Nog de mensen die jullie uitnodigen, natuurlijk. Want we zijn helemaal objectief en zo.
6: Die journalistieke onafhankelijkheid.
2: Dat doen we. Dit deel doen we in de podcast. Dus dat is dan niet op de radio geweest. In de podcast hebben ze geen regels, toch? Le Mans vond ik bijzonder leuk. Daar was ik met een bandenmerk. Mag ik wel even noemen. Hè, was met Goodyear destijds. Ik vond dat wel echt heel gaaf. Omdat gewoon een goede sfeer. Weet je kan gewoon het hele weekend daar rondlopen. En op verschillende plekken kijken en zo. Dat is gewoon heel tof.
1: Ja. Hoe ziet jouw programma er nog uit, Meindert?
6: Dat merk je hier ook wel. Dat de toegankelijkheid. Hè, wat ik net ook al zei. Je komt wat makkelijker bij de coureurs. Die praten ook heel graag met je. Mijn programma ziet eruit. Dat nu de kwalificatie ongeveer gaat beginnen. Voor beide klasses. En dan gaan we nog een beetje rondlopen. Morgen natuurlijk de race. Die begint om 2:00. Die is dan om 8:00 afgelopen. Ja, dat is dan natuurlijk wel weer met een
2: 2+6.
6: Dat duurt even.
2: Ja.
6: Ja.
2: En dan? Ja, mag je dan naar huis?
6: Dus als het goed is hier 8:00. Ja, dan mag ik dan naar huis. Ja, en dat is dan nog weer 3,5 uur rijden. Ach, wat hebben we het zwaar.
2: Ja, heel zwaar.
6: Ik sprak Nick de Vries ook nog heel even over zijn toekomst. Want hij rijdt natuurlijk ook Formule E.
2: Ja.
6: De elektrische variant van Formule 1. Nou, dat is volgend seizoen ook wel weer. En toen dacht ik van, joh, maar hoor je al iets over Zandvoort? Want Zandvoort gaat natuurlijk de laatste keer Formule 1 doen.
2: Ja.
6: Deze zomer. En hij gaf me wel een veelbetekenende knipoog.
2: Ja.
6: Dus ik denk dat die kans best groot is dat de Formule E naar Zandvoort gaat komen. En dat is natuurlijk heerlijk voor de omwonenden en de beestjes.
2: Het is jammer dat er echt niemand ernaar wil kijken. Maar verder is het hartstikke leuk.
6: Dat zou jouw woorden, Wouter.
2: Ja. Nou, het is ook wel, de bezoekersaantallen bewijzen mij gelijk.
6: Ja. Nee, dat is ook zo.
1: Meindert, veel plezier nog daar. En we zien elkaar volgende week weer.
6: Yes, tot dan.
1: Meindert Schut vanaf circuit Spa-Francorchamps.
5: De Nationale Autoshow.
1: Ja, het is je vast niet ontgaan. De Wegenwacht bestaat 80 jaar. Om dat te vieren is een speciale expositie geopend in het Automuseum Visser Classic in Buren.
2: Klassiek, hè?
1: Ook klassiek, ja.
2: Ja, toch? Dat is natuurlijk ook Frans roestbakken.
1: Leuk om heen te gaan.
2: Ja.
1: Maar,
2: ja, denk het wel. Nee,
1: maar,
2: ja, we willen graag weten hoe het is om bij de Wegenwacht te werken.
1: Juist. Robin Boerman weet dat, want die is werkzaam bij de ANWB Wegenwacht. Welkom, leuk dat je er bent.
9: Dankjewel. Ja,
1: je bent vandaag al op pad geweest. Hoeveel mensen heb je al uit de brand geholpen?
9: Vandaag een stuk of 8 ongeveer. Ja.
1: En hoe laat begin je dan?
9: Vandaag ben ik om 7:30 begonnen. Oh ja, 7:30.
1: Dan toch al 8 mensen vandaag geholpen.
9: Ja.
1: En zit de dag er dan nu op?
9: Ja, die zitten nu op. Ja. Gemiddeld een beetje 8 tot 10 klussen per dag. Die is de pechintensiteit natuurlijk een stuk meer in Amsterdam.
2: Pechintensiteit, ja. Nieuw woord. Hey, ja,
9: heel mooi.
2: Ja.
9: En in Amsterdam staan ze gewoon heel dicht bij elkaar.
2: Yeah.
9: Dus dan
1: maakt het niet veel uit.
2: Nee. Dan doe je er veel, maar werk jij altijd hier in de regio?
9: We hebben wel verschillende werkgebieden.
2: Ja.
9: Ik rij hier regelmatig Amsterdam, ook een beetje de kop van Noord-Holland. Dat wisselt natuurlijk wel gewoon lekker een beetje af.
2: Wat vind je het leukst? Welke regio? Of maakt dat niet uit?
9: Bovenin. Klopt. Ja. Wat rustiger. Kijk, hier in Amsterdam is het natuurlijk altijd druk. Je staat over het algemeen altijd in de weg.
2: Ja.
9: Zeker op de grachtgordel bijvoorbeeld.
2: Ja.
9: Bovenin, lekker in de dorpjes. Alles is wat gemoedelijker. Je hebt meer plek. Dus daar werkt het leuker. Maar Amsterdam heeft ook wel wat. Zeker.
2: Ja, dat snap ik. Maar sowieso, geen dag is hetzelfde, lijkt mij.
9: Nee, geen uur is hetzelfde.
2: En je doet dus gemiddeld, dan in ieder geval in Amsterdam, meer dan 1 pechgeval per uur. Als ik zo even een normale werkdag.
9: Ja. Er zitten natuurlijk wel dagen tussen dat je er een stuk of 14 doet.
2: Yeah.
9: Als je een beetje mazzel hebt met de pechgeval.
2: Mazzel hebt met de
9: pechgeval. Ja. Er zitten natuurlijk ook wel eens klusjes tussen waar je gewoon echt 1,5 uur mee bezig bent. Als bijvoorbeeld mensen op vakantie gaan. Dan kies je er toch sneller voor dat je een klus definitief gaat repareren. Ja. Ben je wat langer mee bezig. Even
2: die distributieketting wisselen. dat dan weer niet.
1: Daar komen ze dadelijk op. Maar wat is jouw aanrijdtijd? Want je moet wel binnen een tijdsbestek ergens zijn?
9: Ja, rijtijd die... we proberen natuurlijk te streven binnen het uur. En zeker hier in Amsterdam halen we dat echt wel vaak. Half uur tot drie kwartier, dat is wat je meestal wel kwijt bent.
1: Ja. Ja. Is dat ook een race tussen de wegenwachten om zo snel mogelijk ergens te zijn om iemand te kunnen helpen? Of?
9: Nou, een race is een groot woord. We willen natuurlijk gewoon zo snel mogelijk naar de langswachtende gaan.
1: Ja.
9: Dus,
1: want race... bij bergers werkt het wel zo, hè? Die willen zo snel mogelijk ergens zijn, want dan hebben ze die klus en dan kunnen ze die factureren.
9: Ja, bij ons gaat het natuurlijk niet zo. Bij bergers gaat het puur om de veiligheid. Bij ons gaat het natuurlijk gewoon om de hulpverlening. Ja, we willen de mensen zo min mogelijk laten wachten. Dus het is voor ons geen race. Kijk, de planner die heeft de race om ons zo snel mogelijk naar de langswachtende te laten gaan. Ja. Maar onderling hebben we geen race. Nee.
2: Je doet het nu 9 jaar, hè? Ja, hoe ben je hierin gerold?
9: Ik heb gewerkt bij een dealerbedrijf.
2: Ja.
9: En daarna heb ik nog een aantal jaren universeel gewerkt. En we werken natuurlijk allemaal in de vrije uren natuurlijk ook wel aan speelgoedauto's en een beetje beunen. Dus ik wilde dit eigenlijk altijd al. Ik ben via een oud collega in contact gekomen met een wegenwacht. En die heb ik gevraagd of ik een dagje mee kon rijden. En ik was eigenlijk na het eerste uur al verkocht.
2: Ja? Ja. En wat maakt het dan zo leuk?
9: Nou, de mensen helpen.
2: Ja? Ja, ja, ja. Maar je staat in de regen op de vluchtstrook. Super gevaarlijk.
9: Die dagen zijn wat minder.
2: Ja, okay.
1: Goed regenpak.
9: Ja. Ja. Tuurlijk, een regenpak. Je kan altijd schuilen onder je achterklep, onder een brug bijvoorbeeld.
2: Ja.
9: Maar het regent bijna nooit de hele dag op dezelfde plek.
2: Dus dat is waar.
9: Je natuurlijk lekker overal
2: En dan zeg je gewoon, nee, ik wil nu naar een andere plek waar het niet regent. Kijk, even op buienradar. Nee, heb je daar geen pechgeval?
9: Ja.
2: Die technische achtergrond is denk ik heel belangrijk. Of,
9: ja, zeker. Ja. Ja, kijk, ondanks dat het natuurlijk voornamelijk om de mensen gaat, die wil je verder helpen, is de technische achtergrond bij ons natuurlijk echt gewoon hartstikke belangrijk.
2: Ja, maar ik bel de wegenwacht niet voor de gezelligheid. Gewoon omdat
9: sommige mensen wel, hoor.
2: Ja, serieus. Ja, maar maak je dat mee? Dat gewoon dat je denkt, nou ja, dat kan me ooit voorstellen.
9: Ja, minimaal, maar vaak wel eenzaam oudere mensen. Die dan
2: steek even hun voorband lek en
9: nou, nog niet eens.
7: Robin moet komen.
9: Dat hoor je wel eens, ja zeker weten.
1: Ja,
9: dus ik hoor wel eens mensen die... soms heb je meteen een klik en dan heb je gewoon lekker met elkaar gauw hoed. En dan zeggen ze van, joh, als ik de volgende keer weer pech wil, dan ga ik wel vragen of jij langskomt.
2: Yeah. Ja.
1: Welk nummer heb jij? Nee. Ja, er staat meestal een nummer op de auto.
9: 2837.
1: Nou, 2837, dat is Robin.
2: Ja, in Amsterdam. Auto 2837 graag. Ja.
9: Ja.
2: Nou, maar dat kan ik me wel voorstellen. Ik heb natuurlijk zelf ook wel... achterlijk veel lekke banden gehad, zeg maar. Statistisch gezien kan het helemaal niet, zeg maar, in de afgelopen 2 jaar.
1: Zal wel een andere reden hebben dan?
2: Nee, maar dat zei iemand dus ook. Maar dat was toch geen relatie. Maar weet je, en ik had daar geen stress van. Maar toch ben je wel blij als er dan, zeg maar, iets geels om de hoek ziet komen. Ik heb hier achter ook nog mijn auto waarmee ik ook nog op vakantie moest, zeg maar, die avond. Dus en anders had ik mijn eigen auto moeten pakken. Dat had ook gekund, maar goed. Dat is altijd beter met een geleende auto. Nee, maar ik ben niet zo stressvol. Maar toch, weet je, denk je, oh ja, gelukkig ze zijn er. Hij gaat nu helpen. Dus dat snap ik ook wel. Dat vrij belangrijk is voor mensen.
1: Ja. Ja, maar meeste mensen kunnen ook wel een band repareren, toch?
2: Repareren?
1: Ja.
2: Wisselen.
1: Wisselen,
9: ja. Maar dan heb je toch wel tegenwoordig hybride auto's, elektrische auto's, die hebben gewoon geen reservewiel meer. Dus dan willen ze of kunnen ze het wel, maar dan hebben ze het gewoon niet.
2: Nee.
9: Dan lopen we echt de laatste jaren wat tegenaan.
2: Ja. Ja. Ja.
1: Moet jij ook veel kennis bijspijkeren?
9: Ja, doen we ieder jaar. Ja. We toetsen natuurlijk ieder jaar waar de techniek naartoe gaat. Dat houden we best wel goed in de gaten. En we hebben een heel mooi opleidingscentrum binnen de ANWB. En dan vragen ze gewoon waar de vraag naar is. Waar de kennis naartoe moet gaan.
2: Ja.
9: Kan natuurlijk ook naar oudere auto's zijn. Hè?
2: Want het wagenpark in Nederland wordt ouder. Merk jij dat dan ook, of jullie als wegenwachten?
9: Ja, zeker. Ja, natuurlijk. Ja, de auto's die blijven natuurlijk langer rijden.
2: Yeah. Ook omdat, of vallen de sneller stil omdat ze zo oud zijn? Dan valt het wel mee?
9: Ja, het valt en staat met onderhoud. Als je auto gewoon goed onderhoudt, dan gaat die per definitie gewoon veel langer mee. Zeker. Ja. Maar je merkt natuurlijk nu wel, de nieuwe auto's worden duurder. Dus de oude auto's blijven automatisch langer rijden.
2: Ja,
9: dat merk je wel. Dus kort gezegd.
1: Maar is dat dan omdat de kennis vervaagt over oudere auto's? Of...
9: Het komt gewoon minder vaak voor. Soms dan hebben we ook wel eens trainingen dat we dan gewoon oude techniek weer even opfrissen. Ja, daar komt het wel op neer.
1: Ja. Ja. Wat voor soort pechgevallen kom jij nu het vaakst tegen?
9: Nou, nu vergeleken met vroeger blijft het gewoon altijd een lege 12-volt accu in een lekke band. Ja. Nog steeds.
2: Nog steeds. Ja. En net zeg je, mijn werk is zo wisselend. En maar dat, je hebt iedere dag twee accu's, twee banden? Of, hoe,
9: dat wissen, dat is geen pijl op te trekken.
2: Nee, okay. Nee, dat is
9: echt
2: pijl op
9: te trekken. Yeah. Soms heb je gewoon twee weken geen één lekker band. Okay. Soms heb je de zes achter elkaar. Dat is echt, nee, dat is geen
2: pijl. En bij de zes denk je nog steeds, van een afwisselend werk heb ik of een beetans had?
9: Nee, natuurlijk. Nee. Ja, iedereen heeft wel op het werk wat.
2: Wat vind jij de leukste pechgevallen? Heb je dat of maakt dat jou niet zoveel uit?
9: Waarvan als ik zelf van tevoren denk dat ik het niet ga redden of dat ik het niet kan maken, dat ze dan toch, toch verder komen. We krijgen van tevoren natuurlijk globaal te zien wat voor auto het is, waar die staat, wat een klein beetje het probleem zal zijn.
2: Yeah.
9: Dan heb je natuurlijk van tevoren wel een idee van nou, dat is bij die auto, dat bouwjaar, dat pech. Die doet het niet meer. Nee, en dan toch
2: een bijgeluid, oei, kettingje, zoiets.
9: Ja. Nou, als je die toch wegkrijgt, en zeker als de mensen daarbij dan naar een begrafenis moeten of naar een trouwerij. Ja. En als je hem dan toch nog tegen verwachting in, dan praat ik. Dat is wel de leukste.
2: Dat snap ik dan wel. Ja. Maar het lukt denk ik niet altijd om iedereen maar op weg te krijgen. Hoeveel doe je er wel, zeg maar?
9: 90% krijgen we rijdend weg.
2: Okay. Ja,
9: 90%
2: toch wel meer dan ik zou inschatten.
1: Ja. Rijdend, maar dat wil niet zeggen dat die auto helemaal okay is dus.
9: Nee, we gaan natuurlijk, we proberen zoals in eerste instantie definitief te repareren. Als dat niet lukt, dan ga je meteen door naar een tijdelijke reparatie. En dat bij elkaar krijgen we er 90% gewoon weg. En natuurlijk in een hoop gevallen dan rijden ze naar de garage toe en dan zullen ze daar verder moeten voor een definitieve reparatie.
2: Ja. Moet je een beetje creatief zijn om, heb je een voorbeeld?
9: Ik heb een keer een koppelingsleiding. Tegenwoordig heb je natuurlijk hydraulische koppelingen.
2: Ja.
9: En de borging was lek, of die was gebroken.
2: Ja.
9: Heel klein metalen randje nodig. Dus ik zag het, de klant, zijn dochter, die was mee dat een haarklipje. En die had echt precies de goede diameter. Ze dus gevraagd of ik die mocht gebruiken. Een beetje bijgebogen.
2: Oh, lachen ze,
9: hè? Ja, gebruikt. Het werkt perfect. Ontlucht samen met de klant. En die kon door naar de garage.
2: Ja. Dan moet je hem toch even echt laten maken.
9: Zeker.
2: Nieuwe auto's worden natuurlijk wel complexer, meer software. Hoe ga je daarmee om? Dat lijkt me lastiger voor jullie.
9: Ja, kijk, als er een software bug in zit, dan kunnen we natuurlijk heel vaak gewoon resetten. Harde reset. We hebben natuurlijk ook uitleesapparatuur. Mm-hmm. Daarmee krijg je heel vaak elektrische auto's ook gewoon wel weer verder. Het is gewoon heel vaak een systeem wat gewoon eigenlijk crasht. Als je daar een goede reset mee doet, dan gaan ze vaak wel weer weg.
2: Yeah.
9: En daarin zijn wij natuurlijk ook steeds verder met uitleesapparatuur. Wat ook gewoon ingewikkelder wordt, maar ook steeds intelligenter.
2: Ja.
1: Maar je had het net over die kapotte 12 volt accu's. Is daar een reden, een oorzaak te noemen?
9: Ja, zeker. Ouderdom. Ik heb natuurlijk gewoon een achteruitgang van elke accu. Gemiddeld is een beetje 5 tot 7 jaar dat ze meegaan. Het hangt gewoon heel erg af hoe je hem gebruikt. Als je een auto altijd weinig gebruikt. En als je hem gebruikt, kleine stukjes rijdt. Dan gaat hij natuurlijk gewoon harder achteruit.
2: Ja.
9: Als je een auto iedere dag, 7 dagen in de week 100 kilometer rijdt. Dan gaat hij natuurlijk gewoon veel langer mee.
1: Ja. En zie je dat dan veel minder bij nieuwe auto's?
9: Nee, gek genoeg niet. Die hebben een ander type accu. Natuurlijk start-stop systemen, die laadsystemen die zijn anders. Dus je hebt wel een hele andere technologie met accu's. En we merken toch wel dat als je vroeger merkt van mijn accu die wordt oud, hij start wat moeizamer steeds in de winter. Dat is tegenwoordig vaak gewoon eigenlijk een momentopname. Nu ga je naar de supermarkt, hij doet het. En ik kom terug en hij doet het niet meer. Dus die verandering zit er wel in, ja.
2: Ik begin een beetje bang te worden. Ik zeg maar te denken, de familieauto die is volgens mij 10 jaar oud op de originele accu. Rijdt lange afstanden, maar ook heel veel korte afstanden. En heel veel niet. Dus binnenkort.
1: Binnenkort op en
2: mij te helpen daar zo.
9: Definitief vervangen.
2: Nou, maar dat is natuurlijk, als je niet wil stilvallen, is dat natuurlijk eigenlijk wel hetgene wat je moet doen. Preventief onderhoud. En soms is, kijk, zo'n nieuwe accu is natuurlijk niet leuk. Want je wil het liever niet. Want er is niks seksies aan om dat te kopen. Maar dat is eigenlijk wel de beste tip die je mensen kan geven. Van joh, klein beetje investeren in soms vervangen, iets eerder vervangen van dingen. Denk dat het beste is?
9: Ja, onderhoud is natuurlijk een beetje behoud van de auto. En als je de preventief vervangt, dan voorkom je heel veel problemen.
1: Ja. Wat kan zelfs jij niet maken? Waar ga je dan echt niet meer aan beginnen?
9: Gebroken distributieriem. Bijvoorbeeld gebroken distributieketting, wat je al zei. Ja. Versleten koppeling, gebroken aandrefas. Ja, dat zijn echt grote, grote problemen. Ja, daar kunnen we langs de weg gewoon niks mee.
1: En mensen begrijpen dat? Ja, die denken, de ANWB komt, het zal wel opgelost worden.
9: Ja, vaak denken ze het wel, maar kijk, als je koppeling kapot is of het geluid wat er gebeurt als je distributieriem breekt, hebben vaak mensen wel een eigen idee dat het niet meer werkt.
1: Nee. Laten we maar gelijk optakelen. Ja. Dan.
9: Ja. Ja, zeker. Ja.
2: Heb jij geen last van, want je rijdt volledig elektrisch in een Volkswagen ID.Bus. 35.000 km per jaar lees ik hier. Ja. Niet bang om zelf stil te vallen met een lege accu?
9: Nee.
2: Dat gaat eigenlijk prima?
9: Ja, gaat eigenlijk hartstikke goed. Ja. We beginnen natuurlijk altijd met de volle bus.
2: Yeah.
9: Weet je, volgeladen auto. En hangt het een beetje af wat je op die dag rijdt. Maar eigenlijk kom je altijd al altijd.
2: Moet je wel eens snel laden tussendoor?
9: Heel soms.
2: Oké, het komt voor.
9: In de winter is natuurlijk de accucapaciteit is natuurlijk gewoon minder.
2: Ja.
9: Als je dan in de kop van Noord-Holland...
2: Jij zit die verwarming op 24.
9: Ook, tuurlijk. Ja, logisch.
2: Nee, bestappen. Je hebt buiten in de kou gestaan. Dat je ook denkt, van, ja, maar ik moet wel... Ook jouw comfort is natuurlijk ook belangrijk natuurlijk.
9: Absoluut, maar in de winter komt het soms voor. Het is natuurlijk een beetje omdenken. Hè. Vaak wil je denken van, ik red het niet. Nou, 9 van de 10 keer red je het gewoon altijd.
2: Ja. Maar als je het niet redt, dan hebben jullie daar ook weer wat voor.
9: Dat klopt,
1: Een noodoplossing.
9: Het valt niet onder pech natuurlijk. Maar een lege tank, dat hebben we ook altijd opgelost. Dus hier hebben we wat op bedacht. Een EV-charger in een aanhanger.
2: Ja.
9: Die hebben we eerst getest, achter in een bus. Die pilot heb ik 2 jaar gedraaid.
2: Oh, leuk.
9: Nu hebben we die installatie hebben gebouwd in een aanhanger. Van meerdere punten door het land. Vaak wel een beetje rond de steden. Ja. We hebben aanhangers met EV-charger erin. Dus die kunnen we achter elke bus oppikken en noodstroom voorzien.
1: Ja. En komt dat vaak voor?
9: Het valt gelukkig mee. Ja, okay. Ja, het gebeurt natuurlijk regelmatig, maar het valt gelukkig mee. Ja.
1: Ja. Bijna zomervakantie. Vakanties vaak wel drukker, denk ik.
9: Zeker. Ja, ook veel meer mensen vanuit het buitenland hierin. Hè. Wij gaan natuurlijk lekker naar de zomerlanden toe. Alleen die mensen komen ook veel hierheen.
1: Ja.
9: Dus die krijgen ook pech. En het verandert per dag. Bij de vakantie soms zie je natuurlijk een beetje de spitstijden. Vroeg, laat. Kun je een beetje voorspellen. En in de vakanties, dan wisselt het. Dus het is altijd wel een drukke, maar een hele leuke tijd. Ja, mensen zijn altijd vrolijk, vakanties.
1: Klinkt als een hele leuke baan.
2: Nou, denk ik het wel, ja. Ja. Ja, als je houdt van die uitdaging en de afwisseling, absoluut.
1: Zoek
2: en
1: jullie nog mensen?
2: Ja, niet erg om nat te regenen.
1: Is die weer.
2: Ja.
1: Nee. Zoeken jullie nog mensen?
9: Ja, zeker. Ja, okay. We zijn op zoek naar nieuwe collega's natuurlijk.
2: Ja.
9: Dus mocht je je geroepen voelen, mag je altijd solliciteren.
1: Nou, wie weet. Ja. Dank voor dit verhaal. Dank Robin Boerman. Hij is een van de 1000 wegenwachten van de ANWB in Nederland. Leuk. Dit was de Nationale Autoshow. Afleveringen luister je terug als podcast.
2: Ja, abonneer je op onze feed en volg ons op de social.
1: Mijn naam is Nout Broekhoff.
2: En ik ben Wouter Karsen.
1: Tot volgende week.
8: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
10: Je kent ons van het nieuws.
11: Van Duiding.
10: Feiten en context.
11: En soms is er,
10: naast het nieuws,
11: ruimte voor goede muziek.
10: Zoals deze. Hit it up the wall.
11: Zo klinkt werken beter.
10: BNR Business Beat.
11: Muziek die werkt terwijl jij werkt.
10: Luister in de BNR-app.
11: Op bnr.nl/bb.
10: En via BNR Plus.
12: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
13: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
14: Het rijden in een exclusieve auto begint niet pas op de weg. Het begint bij een ervaring die net zo verfijnd is als de wagen zelf. Tenminste, zo doen wij dat. Mack Auto. We go the extra mile.
13: Teamleader. De bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
15: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
16: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
17: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
18: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
19: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
20: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
19: Belgische intermediairs zitten midden in een financiële evolutie en zoeken nu de juiste balans tussen stabiliteit, flexibiliteit en lef. Steeds meer ondernemers kiezen daarom voor een non-bankaire financiering. Want bedrijfsfinanciering wordt in België steeds meer een strategische oefening. Dat hoor je in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app. BNR Verkeer.
21: Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Het gaat hier en daar wel wat langzamer aan toe. Onder andere op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Nog een half uur extra na een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Verder de A12 Duitse grens Arnhem. File voor knooppunt Velperbroek. 10 kilometer en 30 minuten. Komt door de wegwerkzaamheden aan de IJsselbrug. En eerder was er een ongeluk gebeurd. De weg is nu weer vrij. Dan een ongeluk bij Rotterdam-Heijplaat op de A15. Vanaf de Maasvlakte naar Rotterdam. Vanaf Rozenburg een half uur extra. En dan nog gaat in het wegdek bij Zwolle op de A28 vanuit Amersfoort. Vanaf het Harde een file van 13 kilometer en 35 minuten. Verder meerdere flitsers gemeld door Flitsmeister. Langs de A4 naar Den Haag bij de Schipholtunnel, 8,0. Maar ook langs de A32 naar Leeuwarden bij 67,4.
22: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
0: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. De Duitse politie is onder Keulen een bank binnengevallen waar al urenlang een gijzeling bezig zou zijn. Eenmaal binnen vonden de agenten geen verdachten, wel werden er twee opgesloten mensen bevrijd. Het gebouw werd steeds in de gaten gehouden, onder meer met een helikopter. Blijkbaar zijn de criminelen toch weggekomen. Een Spaanse vrouw uit Alicante is opgenomen in het ziekenhuis met symptomen van het Hantavirus. Ze zat in het KLM-vliegtuig waar ook de Nederlandse vrouw in zat, die later aan het virus overleed. Een KLM-stewardess had ook griepachtige klachten, maar had het Hantavirus niet. Realityster Peter Gillis gaat zijn veroordeling voor belastingfraude aanvechten. Daarvoor kreeg hij gisteren van de rechter een jaar cel en een boete. Zijn advocaat zei toen al dat Gillis het er waarschijnlijk niet bij laat zitten. Of hij ook in beroep gaat tegen de taakstraf voor het mishandelen van zijn ex is nog niet bekend. Oekraïne wil Estland, Letland en Litouwen gaan helpen om zich te beschermen tegen drones. Niet per se die uit Rusland, maar ook afzwaaiers uit Oekraïne. Het gebeurt steeds vaker dat die per ongeluk in de Baltische staten crashen. Volgens Oekraïne komt het ook door Rusland dat ze van koers laat veranderen. Een brand vanochtend bij een tankstation langs de A16 bij Hendrikje door Ambacht is voor een vrachtwagenchauffeur extra wrang. Zijn vrachtwagen brandde helemaal uit en volgens regiozender Rijnmond was het zijn eerste werkdag bij zijn nieuwe baas. De vrachtwagen vloog op de parkeerplaats ineens in brand en die sloeg over naar een bestelbus. Dan het weer van Weer Online. Morgen droog, wat wolken, maar ook veel zon. Het wordt 16 tot 22 graden. Zondag is er meer bewolking, maar het blijft tot de avond waarschijnlijk droog. Dan 13 tot 20 graden. Dat was het ANP Nieuws.
23: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
24: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
25: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
24: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
26: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
24: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
27: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
28: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
10: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Friday Move.
29: Jel verdient flink aan de oorlog in het Midden-Oosten.
30: I'm currently on board the MV Hobbyist. And what's happening right now is very real for all of us here.
31: Europa zegt nu, wij zijn ermee bezig. Het kost wat tijd.
32: Epic Fury is concluded.
10: Wilfried Gené.
33: Met alweer een aflevering van de Friday Move. We zitten vandaag in het restaurant 26 in de Molteni & Sink Flagship Store in Amsterdam. Ja, ze mond vol, hè? Hey. Dat is wel geen tweede keer, denk ik, als ik dat weer moet zeggen. Maar misschien dat mijn co-host het heel makkelijker kan. Dat ga ik zo meteen even vragen. Mijn co-host vandaag is Faya Laurens. Goed dat je er weer bent, Faya.
1: Ja, leuk.
33: Ja, gezellig toch, of niet?
1: Ja, heel leuk.
33: Ja, en ik zie dat alles al weer uitgestald staat hier op tafel. Want je hebt weer wat te verkopen.
1: Tuurlijk.
33: Ja, want anders kom je niet, hè? Je hebt altijd iets te verkopen.
1: Ik heb altijd iets te verkopen. Ik ben ondernemer, hè?
33: Ja, oké. Wat heb je vandaag te verkopen, Faya Laurens? Ooit actrice, lang geleden. Dat wil je ook weer meer gaan doen, begreep ik?
1: Ja, ergens. Lijkt me wel leuk, hè? Ja? Er komt weer meer rust, dus daar is tijd voor.
33: Ja, en voor het geld hoef je het niet meer te doen. Je doet het alleen maar omdat het leuk is.
1: Ja, ik vind het heel erg leuk. Ja, voor het geld hoef je in Nederland sowieso niet de actrice te worden, toch?
33: Nee, zou ik niet zeggen.
1: Zoveel geld heb ik niet, hoor. Dan moet ik eerst mijn bedrijf voor verkopen, maar...
33: Ja, ik las laatst een interview die zei... als je zoveel geld hebt, kan je het niet eens meer uitgeven.
1: Nee, dat heb ik niet gezegd.
33: Dat is een slip of the tongue waarschijnlijk.
1: Nee, dat heb ik niet gezegd.
33: Nee? Nee. Zoek het zo voor.
1: Ik kom wel heel veel geld tekort.
33: Oh ja, is dat zo?
1: Ja, wel. Als je een bedrijf aan het bouwen bent, kom je wel geld tekort, ja.
33: Oh, oké. Okay.
1: Ja.
33: Maar goed, je komt weer dingen verkopen, belangrijk. Op 28 juni gaat er iets bijzonders gebeuren, begrijp ik sowieso, toch?
1: Ja, dan sta ik weer in theater, Killerstart. Dat is een motivatietalk waarin ik ook Guido Weijers heb uitgenodigd.
33: En oh, je hebt hem uitgenodigd.
1: En Van IJssen en ik, dus drie sprekers. Okay. Om jou te motiveren.
33: Om mij te motiveren?
1: Ja, kijker, de komer.
33: Ja, want voor wie is het bedoeld, die dag?
1: Nou, dit staat echt in het teken van eigenaarschap nemen over je eigen leven. Heel veel mensen die vinden dat het altijd vooral de anderse schuld is... Dat het leven niet loopt zoals het loopt. En dan gaat er ook niets veranderen, want je kan de ander niet veranderen. Dus dit gaat echt over ontdekken wat je zelf als aandeel erin hebt... en hoe je dat kan omturnen en hoe je ook obstakels kan ombuigen naar succes.
33: Noem eens een goed voorbeeld, hoe je dat kan doen dan. Ga ik hier, terwijl ik erbij zit.
1: Nou, ik denk dat alles wat er in je leven gebeurt altijd een signaal is dat je diep naar binnen mag kijken waar dat nou in de diepte over gaat... in plaats van de hele tijd te wijzen naar de ander. Dus op het moment dat er iets gebeurt, in je bedrijf bijvoorbeeld... dan heb je na te denken over waar gaat dat dan echt over. En als persoon neem je jezelf bijvoorbeeld ook mee in je bedrijf. Mm-hmm. Een concreet voorbeeld van mezelf is dat ik als mens een controlfreak ben. Dat voelde als kind veilig, hè, als ik de controle heb. Dus die versie, die controlfreak, die heb je meegenomen naar je bedrijf. Dus er is een wantrouwen om bijvoorbeeld samen te werken met andere mensen... waardoor je uiteindelijk de controle juist verliest. Dus je hebt een tegenovergesteld effect...
33: Was je dan een controlfreak of ben je nog steeds een controlfreak?
1: Nee, ik heb daar dus mijn neus gestoten in mijn bedrijf. Omdat op een gegeven moment kan je niet groeien groter dan wat je zelf weet. Nee. Als je alles in je eentje wil doen. En ik merkte dat het beleveren van de supermarkt iets is wat ver boven mijn pet ging. En dat kon ik niet alleen.
33: Nee.
1: Dus dat ging op een gegeven moment minder goed. En dan moet je dus naar jezelf kijken. Dan moet je niet denken, waarom ben ik deze grote supermarkt kwijtgeraakt? En hun hebben me er zomaar uitgezet. Maar dan heb je dus naar jezelf te kijken van, waar is dit nou ontstaan? En wat had ik te veranderen en aan te kijken? En dan, als je dan teruggaat, dan denk je, oké, vanuit een soort van veiligheid wilde ik het allemaal alleen doen... en durfde ik het niet uit handen te geven aan een distributeur bijvoorbeeld. Maar uiteindelijk was dat dus een onveilige keuze. En dan ga je dus jezelf ontwikkelen... en die zelf neem je dan ook weer mee in je bedrijf. Of als moeder bijvoorbeeld. Want we denken dan bijvoorbeeld als we een kort lontje bij wijze van spreken hebben... en we worden moeder, dat dat in één keer over is. Nee, diezelfde persoon neem jij ook weer mee in het moederschap.
33: Ja.
1: Dus als jouw kind dan vervelend reageert op jou... dan heb je naar jezelf te kijken van wat is mijn aandeel daarin.
33: Hoe lang heb je erover gedaan om dit een beetje te zien bij jezelf?
1: Nou, ik had wel wat jaren nodig.
33: Want je bent in therapie met jezelf gegaan, las ik ook, toch?
1: Ja, ik ben in een relatietherapie gegaan met mezelf.
33: Relatietherapie?
1: Ja, ik heb EMDR gedaan. Dus ik had eigenlijk drie thema's. Ik doe er niet toe. Ik ben,
33: ook door je vader, die weinig aandacht heen gaat.
1: En controle en wantrouwen. En die drie thema's nam ik mee in mijn bedrijf. Waardoor ik stagneerde in de groei. En toen ik aan die thema's ben gaan werken... dat betekent niet dat ze in één keer weg zijn. Want je wordt waarschijnlijk nog steeds getriggerd als... hey, is diegene te vertrouwen? Alleen, je weet het. Dus je kan dan denken, hey, is dit mijn wantrouwen trigger? Of is er echt iets aan de hand? En dan kan je bijvoorbeeld ook met mensen spreken en zeggen... wat denk jij van de situatie? In plaats van meteen te reageren vanuit die trigger. Dus het is ook soms gewoon heel even op de pauzeknop drukken... en ik ging dan meteen reageren. Mm. En nu ik dat dus heb geleerd... dus ik was 2 jaar geleden dan een supermarkt kwijtgeraakt... als bedrijf zijnde met best wel een grote gedeelte van de omzet. En toen moest ik echt wel kijken van wat is nou mijn aandeel hierin?
33: Ja, met alle producten van Killerboard die neem ik aan, toch?
1: Ja. En toen heb ik dus gezien, ik kan het niet alleen. En daardoor heb ik nu een deal getekend met de allergrootste distributeur van Nederland. Is er ook een investeerder in het bedrijf gestapt? Als ik die supermarkt niet was verloren, had ik dat niet gezien.
33: Nee.
1: Dus obstakels gebeuren er in mijn ogen om wat van te leren. En wij hebben heel vaak weerstand tegen dingen die er in ons leven gebeurt... als het vervelend is. Terwijl het zijn eigenlijk een soort van cadeautjes om te kijken van waar gaat dit nou eigenlijk over?
33: Dat is grappig. Olcay vertelde me ooit het verhaal met Supertrash. Dat ze op een gegeven moment een bod kreeg van 50 miljoen op haar bedrijf. En die man zei er ook bij, dan gaan we wel iemand anders op jouw positie zetten. Dus je krijgt dat geld en je moet er ook bij het bedrijf betrokken blijven met al je ideeën. Maar we gaan iemand neerzetten die het bedrijf verder gaat brengen. Toen was ze er zo beledigd over geweest. En toen heeft ze uiteindelijk dat bedrijf verloren natuurlijk. Dat weten we allemaal. Toen zei ze later, oh Wilfred, als ik dat toen had geweten, wat jij nu tegen mij zegt.
1: Precies, dat zou haar nu nooit meer
33: gebeuren. Nee, dat zou haar nooit meer zijn gebeurd. Dan had ik het geld gepakt, was ik gewoon met die mensen doorgegaan. Dan was ik weer in het bedrijf gebleven. En dan was iemand anders op die positie gekomen om het inderdaad op een hoger niveau te brengen.
1: Precies.
33: En dat is wel wat je moet leren.
1: Soms moet je je neus gewoon een keer stoten. Ja. Types zoals ik of Roger, die ook heel erg veel overtuigingskracht hebben. Hè? Want ik heb op een gegeven moment heb ik zelfs gezeten met degene die HelloFresh groot heeft gemaakt, die mevrouw. Om hulp te vragen aan haar. En weet je wat ik deed? En dat had ik pas later door. Ik had haar gewoon overtuigd van mijn waarheid in de hele meeting.
33: Okay.
1: En in het begin zei ze, oh nee, dat zou ik echt anders doen. Ik zou een heel team aannemen, ik zou het niet uit handen geven. En aan het einde van het gesprek zei ze tegen mij, je hebt eigenlijk wel gelijk. En toen dacht ik, wat heb ik hier nou van geleerd? Want ik heb gewoon weer mijn waarheid lopen spuien. En ik heb haar weer overtuigd.
33: Ja.
1: En ik heb niet geluisterd naar wat ze zei.
33: En dat doe je dus nu wel?
1: Ja, dat doe ik nu wel.
33: Ja, want je doet er nu toe. Je voelt je ook beter.
1: Ja.
33: Ik bedoel, jouw vader was, nou, we hebben het altijd over je vader gehad. Die, wat hij allemaal gedaan heeft enzovoort. Die was er niet. Dan laten we het daar gewoon op houden. Dat heb je kunnen vullen, dat gat.
1: Ja. Dat heb ik dus 2 jaar geleden ook in het theater verteld. Ook dat hele verhaal van de supermarkt. En ik heb een zelfreflectiemonoloog gedaan van 1,5 uur. 13 shows.
33: Maar is dat dan eigenlijk voor jezelf wat je dat doet? Of is het ook om mensen wat te leren?
1: Ja, echt wel om mensen wat te leren. Ja. En wat je dus ook zag, dat kwartjes gingen vallen. Toen ik een brief aan mijn vader voorlas. Want het is ook zeg maar het moment dat je hem accepteert als je vader. Het is gewoon wat het is. In plaats van ook weer hem de schuld te geven van jouw leven. Of je ouders, je moeder. Zolang je ouders de schuld blijft geven. Je omgeving, je leraar die ooit een keer een kut opmerkt. Heeft gemaakt, verandert er niets. Weet je. En dat is wat ik mooi vind. Ik heb dat zelf ontdekt en ik vind dat mooi om uit te dragen. En ik denk dat er heel veel potentie in mensen zitten die ook dat durven aan te gaan.
33: Maar dat moet je het wel doen.
1: Ja.
33: Moet je het wel durven.
1: Ja.
33: Moet wel iets echt gebeuren.
1: Ja, je moet
33: wel. Je bent
1: wel
33: nu alweer 2 jaar gelukkig in de liefde.
1: Ja.
33: Hè? Wat is daarin veranderd voor jezelf?
1: Nou, ik ben veranderd. En als ik dus verander, dan verandert de wereld om je heen.
33: Ja.
1: En dan kies je dus ook iemand die je waardeert, omdat je jezelf waardeert. Kijk, op het moment dat je jezelf eigenlijk niet waardeert, of dat nou komt omdat je ouders je niet hebben gewaardeerd of whatever, dan zoek je dus eigenlijk ook weer iemand die op je vader lijkt, die je ook weer niet waardeert. Kijk, als je vader je verlaat, wat je ziet is een patroon aan mannen die mij ook hebben verlaten. Totdat je gaat zien, hé, ik ga mezelf zien, ik mag er zijn, ik doe ertoe. En op het moment dat je dus jezelf ziet, dan komt er ook iemand die jou ziet. En dan accepteer je ook niet meer iemand die jou niet ziet. Want je voelt jezelf daar te goed voor, zeg maar.
33: Hij zit er nu ook, hij ziet je. Ja, hij zit ook te glimmen meteen. Dat is mooi om te zien, hè?
1: Lieverd is het.
33: Ja, hij ziet er ook heel vriendelijk uit als ik hem zo zie zitten, ja. Dus in alle opzichten gaat het als een
1: tierenlier. Het gaat heel goed.
33: Ja. Ja. En dan ga je op 28 juni samen met onder andere Guido Weijers, ga je dat proberen duidelijk te maken, mensen.
1: Ja, en hij doet het dan met een lach, want hij heeft het ook over geluk.
33: Maar hij heeft er ook heel veel dingen al mee gedaan, toch ook in theater op dat gebied.
1: Ja, en dan hopen we gewoon een stukje bij beetje mensen te inspireren.
33: Ja.
1: Om het beste van hun leven te maken.
33: En ondertussen liggen hier allemaal weer proteïnebars voor mijn neus.
1: Ja, wat dus is die dat zijn voor jou.
33: Die zijn voor mij ook
1: die
33: nog.
1: Die zijn voor jou.
33: Ja.
1: En bewustwordingskaartjes, dat is een projectje van mezelf wat ik leuk vond. En cycluskaartjes, dus dit is ook voor jou. Dan kan je je vrouw beter begrijpen tijdens de fase van de cyclus. Dus wanneer je weg moet blijven en wanneer je juist wat extra moet doen.
33: Nou, die kan ik zeker gebruiken.
1: Ja,
33: maar welke man kan dat niet gebruiken?
1: Nou, iedereen. Het is binnenkort vaderdag, dus een cadeautip.
33: Het is eerst moederdag, hè?
1: Het is eerst moederdag, ja.
33: Doe je dat niet aan dan?
1: Jawel, jawel. Ja? Nou ja, het is wel een beetje een commerciële dag natuurlijk, maar ja.
33: Je moet ook geen moederdag, je moet mutdag of je dag, of wat is het? Je moet het anders gaan noemen, heb ik begrepen. Hey, hallo zeg.
1: Nee, hallo.
33: Komt ook nog weer voorbij.
1: Hallo.
33: Maar het is wel leuk om te horen dat ze goed gaat, Faya. Ja. En je zou ook nog naar Spanje toe, heb je ooit verteld, een tijdje terug, maar dat is nog lang niet het geval.
1: Nee. Dat is allemaal door de media altijd zo opgeblazen. Maar het huis is 2028 januari, als het goed gaat, nu af.
33: Oké. Okay. En we mogen geen foto's van je maken vandaag, begrepen, toch?
1: Nee, liever niet. Nee. Ik zie alweer een fotograaf zitten hier.
33: Ja, Edwin, geen foto's maken. Vandaag even verboden foto's te maken. Dat moet nog een half jaar indalen, toch?
1: Die voordat er weer allerlei verhalen online komen.
33: Ja, maar dat moet nog een beetje indalen.
1: Wat zie jij, als je naar me kijkt?
33: Nou, je bent er wel iets anders uit gaan zien. Maar ik vind het wel mooi, daar niet van, hoor. Maar je ziet het niet meer uit zoals ik je kende. Zeg
1: nee, maar het is ook niet zoals je hebt gezien toch in de eerste video.
33: Nee, dat was het overdreven. Maar ik las dus dat het een half jaar duurt voordat het helemaal weer...
1: Een jaar.
33: Een jaar?
1: Ja.
33: Echt waar?
1: Ja.
33: Jeetje.
1: Maar het is al echt bijna 80. Het is al 80% gedaald.
33: Je hebt geen flauw idee waar het over gaat.
1: Nee,
33: het gaat over de ogen van Faya.
1: Gelukkig.
33: Je heeft het boven en onder laten liften. En er was ook nog een tempellift. Dat is een tempellift.
1: Een tempellift. Kijk, ga ik het maar doen bij jou, wat het is.
2: Oh.
1: Ik ga maar zeggen. Dat is dat ze dit zo omhoog trekken.
33: Oh, bij mij is het kansloos wel. Het weer bouw in de gaten. Geen foto's, geen gezeik. Ja, we gaan kijken. Dat doen we met deze show. Ik weet niet, kunnen mensen ook langskomen? Ja, ik kom je niet zo het pand binnen eigenlijk. Normaal gesproken roep ik, kom even langs, gezellig. En er lopen ontzettend veel mensen binnen. Tientallen, soms wel honderden mensen tegelijk lopen dan binnen. Maar dat kan niet overal natuurlijk. Hè. Soms zitten we in hotels, ga je zo natuurlijk naar binnen.
2: Ja, deze tent zit heel erg verstopt.
33: Dus, ja, dus zit nu een beetje verstopt, maar wel mooi. Vind je niet een mooi uitzicht hier?
1: Ja, wel mooi. Ik ben net even naar buiten gelopen, wel een beetje spannend.
33: 26e verdieping zitten we hier. Fantastisch allemaal, prachtig restaurant. En IJssen zit er weer bij. IJssen, Simon, goed je er bent. Ja, IJssen.
2: Wat
33: was,
2: geleden.
33: Wat was het leuk toen in Turkije?
2: Ach, fantastisch. Ach, wat ik was denk dat heel gedaan.
33: We zijn met z'n allen op reis geweest met dit programma. En daar was IJssen ook bij. En die is nog gaan skinny dippen met Paul van der Lindel. Oh nee, wacht, nee. Dat zat iets anders. Paul dacht dat jullie aan skinny dippen waren. Die kwam toen naakt het water in. En toen iedereen gewoon in zijn badpak zat. Ja, zo was het inderdaad. Nou ben ik het weer, ja. Toch, dit klopt, hè, dit verhaal.
2: Ja. Dit klopt.
33: Ja. Maar goed, het is nu weer een serieuze boel.
2: Nee, valt wel mee.
33: Nou ja, het onderwerp is wel serieus. Ja. Wat vind jij van Ali B en dat hij veroordeeld is?
1: Eerlijk gezegd vind ik er niet zoveel van.
33: Nee?
2: Oh, dan ben jij een van de weinige mensen die er niks, niet iets van vindt.
1: Ja, maar ik probeer dus ook daar weer naar mezelf te kijken als ik ergens weer een mening over moet hebben, terwijl ik eigenlijk de insights niet ken.
2: Nee.
1: Dan vind ik dat, ja, weet je, iedereen vindt overal altijd maar wat van.
2: Klopt.
1: Maar niemand weet eigenlijk wat er echt is gebeurd.
2: Klopt.
1: En iedereen kijkt door zijn eigen
2: koker, bril.
1: Ja, koker en bril en filters.
2: Ja.
1: Dus als een vrouw ooit zelf ook iets heeft meegemaakt, dan zal zij het op een andere manier bekijken als iemand anders. Dus ja, ik weet er het fijne niet van. Dus ik heb er ook geen oordeel over.
2: Nee, nou, dat is
33: je denk echt ik wel heel gezond. Echt goed, man. Potverdorie, ja, zeg hé. Zo in balans, zo zen allemaal. Nee, heerlijk
2: terwijl
33: is dat.
2: Ze net vertelde, dacht ik wel, Ali B had misschien wel wat aan jouw cursus.
33: Ja.
2: Of jouw eigenaarschap van...
33: In plaats van zijn eigen boek, hoe je succesvol, ja, succesvol kan worden. Ja.
1: Heeft hij een boek geschreven? Hoe je
33: heeft hij uitgelegd hoe je succes kan creëren. En dat is ook wel een beetje gebaseerd, denk ik, op geloof in jezelf. Dat klopt ook wel. Maar het was met zoveel tamtam en met zoveel testosteron gemaakt, dat boek. Dat ik wel dacht, van zelfreflectie kwam niet zoveel terecht. Toch?
2: Ik heb het boek niet gelezen.
33: Ik heb er hier doorheen zitten bladeren. Dacht, ja, iets meer zelfreflectie kan ook geen kwaad. Maar goed, dat is mijn gevoel dan op zo'n moment. Wat is jouw gevoel bij deze straf?
2: Kijk, als jurist heb je niet heel veel aan je gevoel.
33: Ja,
2: maar
33: je bent een hele goede jurist, ben ik vergeten te zeggen. Ik bedoel, zo amicaal tegen elkaar. Maar echt een hele goede jurist die hiernaast
2: staat. Strafrechtadvocaat.
1: Ja, dat is toch geen jurist? Dan ben je toch advocaat?
2: Ja, elke jurist, of nee, elke advocaat is jurist, maar niet elke jurist is advocaat.
1: Oh ja. Als strafrechtadvocaat ben je natuurlijk heel vaak bezig met mensen die iets heel ergs hebben gedaan.
2: Daarvan worden
33: ik heb een rechtenstudie afgerond, maar ik ben nog geen jurist, of wel?
2: Jawel, je bent zelfs denk ik meester in de rechten.
33: Ja, ben als ik ook nog inderdaad.
2: Ben je ook nog?
33: Ja.
2: Ja.
33: Maar ben ik dan jurist?
2: Ja, zeker.
33: Oké. Dat is toch leuk om te weten. Je kijkt heel serieus.
1: Maar want ik ben dan wel benieuwd wat jij er als strafrechtadvocaat van vindt.
2: Nee, ja, kijk, daarom ben ik hier ook gevraagd en kom te komen.
33: Dat is wel een goede combinatie dat we jou daarvoor gevraagd hebben, toch?
2: Klopt.
33: Ja.
2: Nou ja, gisteren was de uitspraak van het Hof bekend. En het Hof heeft Ali 3 jaar gevangenisstraf opgelegd, omdat het Hof vindt dat Ali eigenlijk 2 verkrachtingen heeft gepleegd. 1 verkrachting, en dat ziet dan op een penetratie met de vingers bij een dame genaamd Naomi. Dat is vaker in het nieuws gekomen. En Ali is ook veroordeeld voor de verkrachting van Ellen ten Damme. En dat is ietsjes anders dan bij de rechtbank is geweest. Dus in eerste aanleg, daar was Ali veroordeeld voor een poging tot verkrachting. Omdat zij melding heeft gemaakt van eigenlijk een soort van seksuele aanval. Hij liep haar hotelkamer binnen. Hij besprong haar. En zij had gezegd, ik heb hem van me afgeduwd. En hij is niet binnengedrongen. Of hij is een beetje binnengedrongen. Dus de rechtbank heeft ervan gemaakt, dat was een poging tot verkrachting. Maar in bij het hof, dus bij een instantie later, is haar eigenlijk naar voren gebracht. Ja, 1 centimeter, een beetje naar binnen is ook binnen. Dus penetratie is penetratie. En dat heeft het Hof opgevolgd. En het Hof heeft Ali dus ook veroordeeld voor de verkrachting van Ellen ten Damme.
1: Maar was hij dan naakt die kamer binnengelopen? Ja, ik heb het niet gevolgd.
2: Nou kijk, dit zijn goede vragen.
33: Hmm.
2: Volgens Ellen met zijn onderbroek op zijn knieën.
1: De kamer in een hotelkamer. Ja. Dus hij liep naakt over de gang en toen is hij met...
2: Nou, ik denk met zijn onderbroek, dat weet ik niet. De details weet ik ook niet. Maar
1: want hij sliep ook in dat hotel.
33: Ja, ze waren er samen voor een programma.
1: Oké.
33: En de dag daarna zijn ze ook gewoon weer samen gaan filmen.
2: Ja, de muziekkaravaan werd opgenomen. Dat is een programma wat Ali maakte toen. En Ellen ten Damme was dan de gast. En dit gebeurde op een van de opnamedagen of tijdens de reis. Ja.
3: En het gekke aan het verhaal is natuurlijk dat ze de dag daarna gewoon samen die uitstelling weer hebben gemaakt. En dat ze later ook hem nog weer heeft uitgenodigd voor een voorstelling om langs te komen.
2: Ja.
3: En dat toen dit allemaal ging spelen, toen er echt een rechtszaak ontstond door die andere slachtoffers, dat zij toen pas haar verhaal is komen brengen. Maar ook niet om er een aangifte mee te doen.
2: Nee, ze heeft er alleen maar melding van bereis, gemaakt.
3: Ja.
2: Ja, ze heeft alleen maar melding van gemaakt nadat de BOOS-uitzending online kwam. En dus de hele MeToo-beweging ontstond in Nederland en rondom The Voice. Ellen is toen naar voren gestapt. Niet omdat ze nou per se het idee had, ik wil aangifte doen en ik wil dat Ali wordt vervolgd voor wat hij jegens mij heeft gedaan. Maar meer om ondersteuning te bieden aan andere meiden, omdat daar dan een soort van vergelijkbare modus operandi zou zijn. Dus een soortgelijke werkwijze.
3: Ja.
2: En als je het mij vraagt, je hebt het me nog niet gevraagd.
3: Ja.
2: vind ik dat het bewijs voor de verkrachting van Ellen ten Damme in die zaak wel heel erg mager is. En zelfs ook wel te mager. En ik vind, anders dan zeg maar de situatie van Naomi, dat het bewijs hiervoor tekort schiet. Want wat heb je nou aan bewijsmiddelen in deze zaak? Je hebt dus de verklaring van Ellen bij de politie. Dat hoeft nooit een aangifte te zijn, maar het is een melding die ze maakt bij de politie. Ze vertelt haar verhaal 6 jaar nadat het is gebeurd. En dan beschrijft zij dus een incident in die hotelkamer. Nou, dan kan je nog zeggen, hoe langer het duurt, hè, tussen incident en het vertellen daarover, dat kan feit en fictie door elkaar heen gaan lopen. Niet omdat je bewust aan het liegen bent of bewust iemand een hak wil zetten, maar gewoon omdat het menselijk brein zo eenmaal werkt. Mm-hmm. Nou, zij neemt toch die stap naar voren. Zij vertelt aan de politie hoe dat is gegaan. In die hotelkamer, dan komen er dus ook elementen in waarbij ze zegt, ja, hij kwam met zijn onderbroek op zijn knieën die kamer binnen hinken, lopen. Nou, daar kun je al een beeld bij hebben in je hoofd van hoe is hij dan zeg maar richting dat bed gekomen. Nou, niet superveel doorgevraagd. Maar het meest opmerkelijke is dat je nog steeds kan zeggen van een aangeefster, van iemand die het is overkomen, dat die er nog wel een goede herinnering eraan heeft of aan kan blijven hebben, ook 6 jaar na dato. Maar het gaat in strafzaak nooit alleen maar om de ene verklaring van één persoon tegen de ander. Dus zeg maar Ali ontkent, zij zegt het is wel gebeurd. Je hebt altijd steunbewijs nodig. En het steunbewijs, daar vind ik nogal het wringen om eigenlijk om daarmee maar dat goed te bepalen.
3: Mm-hmm.
2: Zij was daar niet alleen. Zij had haar toenmalige manager mee. Of nee, haar toenmalige vriendje.
3: Ja.
2: Die misschien ook een managerfunctie had. Dat is me niet helemaal duidelijk.
3: Maar het was sowieso, had ze een relatie met die man.
2: Ja, ja. Klopt. En die beste man is dus nadat Ellen naar de politie is gegaan, 6 jaar na dato, gevraagd om ook een getuigenverklaring af te leggen.
4: Maar die sliep niet in die kamer.
2: Die sliep niet in die kamer. Of die was niet op dat moment in die kamer. En die heeft het ook zelf niet gezien. En die zegt dan, ja, op die reis was er een dag dat ze in zichzelf gekeerd was. Ja, dat vind ik dus wel heel veel vragen van een getuige. Dus eigenlijk als we jullie zouden vragen, weet jij nog wat er, nou, die Turkije-reis is helemaal niet zo lang geleden, maar bepaalde
3: dus
2: details.
3: Dus Paul liep dan naakt het water in en jullie hadden allemaal een badpak aan.
2: Ja.
3: Dus bijvoorbeeld, dat is dan een belangrijk detail.
2: Klopt.
3: Maar voor een paar jaar is iedereen naakt.
2: Ja,
3: nou, over 6 jaar is iedereen naakt geweest bij dat skinny dippen.
2: Ja.
3: Terwijl dat geen skinny dippen was.
2: Ja, nee. En dan wordt Paul misschien wel verdacht van een zedenmisdrijf.
3: Ja, dat zou ik Paul niet gunnen.
2: Ik ook niet, en het is ook niet gebeurd.
3: Maar zo werkt het wel in je geheugen.
2: Klopt. Ja,
3: wel,
2: dus dingen vervagen.
3: Ja.
2: En het Hof heeft wel bijvoorbeeld in het nadeel van Ali in de zaak van Naomi gezegd, ja, de verklaringen van bijvoorbeeld Ronnie Flex, 6 jaar na dato, die heeft hij onlangs nog afgelegd. Ja, die vinden we ongeloofwaardig. Dat gaan we niet gebruiken voor het bewijs.
3: Dus ze zijn selectief bezig geweest.
2: Ze zijn selectief
4: maar kijk, dat krijg je dus met dat oordelen. Heel de wereld bemoeit zich ermee. Of heel Nederland bemoeit zich ermee. En ik vraag me dus oprecht af, maar dat kan ik misschien beter aan jou vragen. Hoe onbeoordeeld kun je nog naar zo'n zaak kijken als iedereen zijn mening
2: al heeft?
4: Ja. Ja. En ook jij bijvoorbeeld. Stel je voor dat je dan zo'n zaak krijgt. Kan je dan nog echt objectief naar een zaak kijken als je al die verhalen van al die mensen hoort en al die meningen?
2: Ja. Kijk, het dossier is wel minder omvangrijk dan alle meningen. Dus als je de televisie zou uitzetten, dan ontgaat je al een hoop van meningen. Maar in deze zaak was het natuurlijk wel zo. Die boze aflevering die komt online, dat barst los. En dan ontstaat er wel het beeld, Ali B. is een seksueel roofdier. En het is wel het werk van een rechter, een raadsheer in dit geval, om zich alleen op dat dossier te focussen. En dus een beetje de ruis of het nou in het dossier zit of daarbuiten, om dat niet tot je toe te nemen. Maar goed, ook rechters zijn mensen.
4: Ja.
2: En die worden dus ook beïnvloed.
4: Ja, die hebben misschien ook een vrouw die er wat van vindt. En dan ga je aan de keukentafel daar weer over spreken. En de media heeft wel echt een grote invloed. En dat zie je met heel veel dingen. En dat vind ik ook soms kwalijk. Ik zag zelf toevallig een filmpje voorbij komen van Radar, denk ik. Ja. En dan gingen ze Vita Kruid helemaal afmaken. Dat Vita Kruid allemaal valse claims maakt op supplementen. En je gelooft Radar, hè, want dat is een programma die natuurlijk daar goed onderzoek naar doet. En vervolgens zeggen ze dan in die aflevering van, ja, al die influencers die ze gebruiken, die gebruiken allemaal niet toegestaande claims. En zo komen ze eronder uit om wel die niet toegestaande claims te gebruiken.
2: Mm-hmm.
4: Terwijl dat niet kan. Je kan niet als merk influencers betalen en die niet bestaande claims laten vertellen en daar niet voor worden aangesproken. Als merk ben jij 100% verantwoordelijk voor hetgeen wat influencers over jouw merk vertellen als je ze betaalt. En dan krijg je ook gewoon boetes voor.
3: Dus even op jouw vakgebied.
4: Maar dan gaat het over een televisieprogramma wat dus wel een leugen de wereld inbrengt.
2: Ja, kijk, of waardoor het een leugen is of niet, weet ik niet. Want ik ben er niet bij geweest.
4: Nee, maar
2: migratie er ook niet.
4: Nee, maar wat doen, dat doen dus Boos. Die, ik weet niet waar die al zijn informatie vandaan had. Die gelooft
2: al die meiden.
4: Ja, en dan wil iedereen ook op televisie. En dan gaat iedereen ook weer verhalen delen. Ja. Dus die media maken die dingen wel allemaal erg groter. Ja. Ja, en heeft iemand dan nog
3: Door die media is Ali B. ook in die gelegenheid gekomen om in een situatie met vrouwen te komen die met de meeste gewone mannen niet bekend, niet zouden meemaken. Kijk, en of je daar
4: ja, maar dus daar kan je dan ook een vraag toch over stellen.
2: Kijk, je zag bijvoorbeeld in de strafzaak van Marco Borsato, om die vergelijking toch maar weer een beetje te maken, dat de media-aandacht rondom zijn strafzaak matigend werkte, terwijl het Hof zegt, ja, die media-aandacht in de zaak van Ali gaan we niet matigend werken, want je hebt het aan jezelf te danken.
3: Ja, en daarom
2: heb je het zelf
3: erbij
2: opgezocht. Niet een jaar erbij, hoor. Nee, nee, nee. Het is wel boven
4: ijs. Hij heeft de media zelf opgezocht.
2: Matigend werken, want je hebt het aan jezelf te danken.
3: Ja, en daarom
2: heb je het zelf opgezocht. Niet een jaar erbij, hoor.

0: die beoordeelt eigenlijk alleen maar of er fouten zijn gemaakt in de procedure. En bijvoorbeeld de verweren die zijn gevoerd, heeft hij het nou wel of niet gedaan, is het bewijs daarvoor genoeg?
1: Ja,
0: ja, dat zijn niet standaard
1: vragen. Maar fout is dus dan toch wel dat bewijs wat er ook geleverd moet worden in die zaak van Ellen ten Damme? Of is dat dan niet
0: getuigd? Nee, ja, kijk, de verklaring van Ellen die staat er. En dat wordt ondersteund door een getuige. Dus dat mag je gebruiken. Dus ik denk dat de Hoge Raad daar niet op zal kasseren.
2: Nee. Angela de Jong vond het aan de ene kant een overwinning voor alle vrouwen die zoiets hebben meegemaakt en nu toch een klein beetje hoop krijgen dat het soms ook gerechtigheid kan komen.
0: Ja, maar dat vind ik dus ook voor zoiets. Het was gisteren ook een beetje alsof het de Nationale Dag van de Slachtoffers was.
2: Mm-hmm.
0: De media gaat er dan toch weer mee aan de haal. Omdat ze doen alsof het zo slecht gesteld was met vrouwenrecht en bescherming van vrouwen in zedenzaken voor de strafzaak van Ali B. En dat vind ik niet. Nee.
2: Ja, kijk, is best oké in Nederland.
0: Kijk, elke vrouw, nu, maar ook 10 jaar geleden, die meent dat ze is verkracht, kan naar de politie gaan. En die wordt daar ook serieus genomen. Maar in zedenzaken is het wel zo. Als ik het zeg en ik heb geen steunbewijs of een moeder bij wie ik het huilend heb verteld, ja, dan heb je vaak een bewijstekort.
2: Ja.
0: En dan wordt er wel gezegd, ja, niet dat we niet geloven, maar dit is geen bewijsbare zaak.
2: Dat maakt
0: dat
2: het
0: is
2: heel
0: een bittere
2: vervelend pil.
0: En ook de uitspraak van Ali B. in hoger beroep maakt dat niet anders.
2: Nee. Dus die overwinning die zij vierde een beetje, dat vind je een beetje misplaatst.
1: Ik zou zelf, als ik hem was, gewoon gaan zitten.
0: Ja, moet ook gaan zitten op den duur.
1: Ja, want nu ben je dus de hele tijd op de pauzeknop aan het drukken. En dan neem je het wel de hele tijd mee. Dus je leven staat ook een soort van stil.
0: Ja.
2: Terwijl kinderen heel veel last van, zegt hij.
1: Ja, maar dan kan je beter gewoon gaan zitten. En dan ben je er vanaf. En dan heb je nog een heel mooi moment om tot jezelf te komen. En te denken wat je eigen aandeel erin is. Toch?
2: Ja. Zo is het wel.
0: Ik hoop dat hij luistert.
2: Ja, nee, ik denk het wel, toch?
0: Ik weet het niet.
2: Ja, ik zou de vrijdagmiddag altijd even gebruiken. Zeker als Faya er zit. Faya was even afgeleid. Die zat er buiten te kijken. Die dacht...
1: Ja, het is wel een heel mooi uitzicht.
2: Ja, je was even helemaal weg. Ja. Ik zag je even helemaal afdrijven hier zo.
1: Waar
2: is die nou gebleven opeens? Maar je bent weer terug. Nou, wanneer denk je ongeveer dat die uitspraak gaat komen? Dat gaat
0: van de Hoge Raad?
2: Ja?
0: Nee, nog lang niet.
2: Nee,
0: dat is eind 2027.
1: En dan hoeft hij niet de gevangenis in?
0: Ondertussen niet. Tenzij
1: hij dat wil.
0: De cassatieadvocaat, en het hoeft dus niet zijn huidige advocaat te zijn, maar een gespecialiseerde cassatieadvocaat zegt, joh, er zitten geen middelen in jouw zaak, er valt niets aan te voeren. Dan kun je het intrekken. En dan ontstaat er van nature een moment dat hij dus moet gaan zitten. En dat is overigens niet 3 jaar, maar dat is 2 jaar.
1: Omdat er
0: het is
1: tijd
0: bruto netto. Nee. Niet, dus we hebben straffen die worden bruto opgelegd. Dus een gevangenisstraf van 3 jaar houdt in dat je dat netto 2 jaar moet zitten.
2: Het is toch goed dat we even een strafrechtadvocaat hebben uitgenodigd.
1: Ja.
2: Als je nu een banketbak had genomen, was het toch een ander gesprek.
1: Wat had jij hem geadviseerd als jij zijn advocaat was?
0: Ik heb denk ik, daar heb ik nog wel even over nagedacht. Ik denk dat het beter was om een vrouwelijk advocaat te nemen.
2: Ja.
0: Dat nu heeft Bart Vier had ook een vrouwelijke collega bij zich. Maar die hebben we eigenlijk heel weinig gezien of in actie gezien. Maar ik denk dat het voor het...
2: Als ze jou hadden gebeld, was het anders
1: gelopen. Maar wat was jouw advies geweest?
0: Nou, eigenlijk misschien... kijk, hij ontkent, hè. En hij zegt over Naomi, over die situatie met Naomi, dat is niet gebeurd. En hij zegt over de situatie met Ellen, dat zit anders in elkaar. Dat zou dan een soort van affaire of overspel zijn en geen verkrachting. Nou, dat kan je. Zeg maar, ik zou iets meer insteken op sympathie, op overtuiging en ook een beetje op je iets bescheidener opstellen in die zittingszaal.
2: Ja,
0: dat heeft hem denk ik niet goed gedaan.
2: Nee, eisen voor de volgende keer moeten ze je bellen.
0: Ja.
2: En wij bellen je ook weer als het weer even nodig is.
1: Want oké, los van wat er dan feitelijk wel of niet klopt, heeft hij bijvoorbeeld...
2: Maar je gaat gewoon door.
1: Ja, ik ben één ding nog even benieuwd. Heeft hij dan wel bijvoorbeeld gezegd, sorry als het dit jouw gevoel geeft of zo?
0: Nee, kijk, hij heeft in zijn laatste woord, zeg ik, in hoger beroep, dus nu, dus anno 2026, heeft hij gezegd, ja, ik snap dit gewoon niet. Ik, voor mijn gevoel, ging ik heel liefdevol met deze vrouwen om. En ik snap niet waar die aangiftes vandaan komen. Ja.
2: Zij zit nog heel erg in zijn eigen verhaal.
0: Ja.
2: Dat is wat je eigenlijk concludeert. En misschien moet je ook naar je eigen rol gaan kijken, zoals je eerder in deze uitzending uitlegde.
1: Je bent 100% verantwoordelijk voor het leven wat je leeft.
2: We zijn eruit. Ja.
0: Helemaal goed.
2: Dat moet je leren. IJssel, bedankt. Tot de volgende keer.
0: Doeg.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
4: Luister nu naar Napleiten. Hier geven advocaten, officieren van justitie en rechters een unieke kijk in bijzondere strafzaken die hen altijd zullen bijblijven. Luister Napleiten op zaterdag om 10:00 bij BNR of via je favoriete podcast-app.
5: Weet je wat jij nodig hebt? Een beetje van mij? Samen ontdekken we straten waar kleur en karakter samenkomen. Strandjes die even helemaal van

0: jou zijn. Avonden vol muziek en nieuwe smaken. Dat gevoel blijft hangen, lang nadat je weer naar huis bent. Ik ben Curaçao. Beleef het zelf. Curaçao.com. Thomas van Zijl.
1: Maandag in BNR Zaken doen, onder andere het economenpanel over hoe het belastingstelsel ongelijkheid zou kunnen vergroten. En een gesprek met Rianne Meijerman, kersvers topvrouw van Hypersolid. Dat tech- en designbureau wil uitgroeien tot een internationale speler van formaat. Daarover hoor je meer maandag vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
3: Hybrid menswear laat zich definiëren als kleding voor mannen waarbij één outfit moeiteloos functioneert in uiteenlopende situaties. Van de tennisbaan tot de business class en de boardroom. What's hybrid menswear? Eén outfit, altijd gepast. Te vinden op what's.com.
4: Openstaande facturen? Atradius, de kredietverzekeraar, staat al 100 jaar voor je klaar. Wij zorgen niet alleen dat je betaald krijgt, maar helpen ook bij verdere uitbreiding van je onderneming. Ontdek onze volledige ondersteuning op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
5: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax Renewables helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax Renewables. Energie die vooruitkijkt.
6: Keuzes, kansen en consequenties op het AI Kennisfestival. Met sprekers van onder andere Monks, Brush AI en Google. Het AI Kennisfestival op 8 juni in beeld en geluid Hilversum. Kaarten via bnr.nl/AI. BNR Verkeer.
7: Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Een drukke spits, zoals gebruikelijk op vrijdag. De meeste files staan in de zuidelijke helft van het land. Meerdere files vallen op, onder meer de A2 Eindhoven-Maastricht tussen Born en Maastricht Airport. 7 kilometer en een uur extra. Hoogstwaarschijnlijk is daar een ongeluk gebeurd. Dan wegwerkzaamheden aan de IJsselbrug op de A12 komen er vanaf de Duitse grens een file. Vanaf knooppunt Ouddijk 9 kilometer en 30 minuten. Dan een ongeluk bij knooppunt Gorkum op de A27 Utrecht-Breda. Vanaf Hagestein ongeveer 3 kwartier vertraging. En tot slot gaat in de weg op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Zwolle Centrum. Je hebt 40 minuten vertraging vanaf het harde. Er is namelijk 1 rijstrook dicht daar. Verder meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder andere de A4 naar Den Haag bij 7,8. En de A32 naar Leeuwarden bij 67,4.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
8: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. De Duitse politie is onder Keulen een bank binnengevallen waar al urenlang een gijzeling bezig zou zijn. Eenmaal binnen vonden de agenten geen verdachten, wel werden er 2 opgesloten mensen bevrijd. Het gebouw werd steeds in de gaten gehouden, onder meer met een helikopter. Blijkbaar zijn de criminelen toch weggekomen. Een Spaanse vrouw uit Alicante is opgenomen in het ziekenhuis met symptomen van het Hantavirus. Ze zat in het KLM-vliegtuig waar ook de Nederlandse vrouw in zat, die later aan het virus overleed. Een KLM-stewardess had ook griepachtige klachten, maar had het Hantavirus niet. Realityster Peter Gillis gaat zijn veroordeling voor belastingfraude aanvechten. Daarvoor kreeg hij gisteren van de rechter 1 jaar cel en een boete. Zijn advocaat zei toen al dat Gillis het er waarschijnlijk niet bij laat zitten. Of die ook in beroep gaat tegen de taakstraf voor het mishandelen van zijn ex is nog niet bekend. Oekraïne wil Estland, Letland en Litouwen gaan helpen om zich te beschermen tegen drones. Niet per se die uit Rusland, maar ook afzwaaiers uit Oekraïne. Het gebeurt steeds vaker dat die per ongeluk in de Baltische staten crashen. Volgens Oekraïne komt het ook door Rusland dat ze van koers laat veranderen. Een brand vanochtend bij een tankstation langs de A16 bij Hendrikje door Ambacht is voor een vrachtwagenchauffeur extra wrang. Zijn vrachtwagen brandde helemaal uit en volgens regiozender Rijnmond was het zijn eerste werkdag bij zijn nieuwe baas. De vrachtwagen vloog op de parkeerplaats ineens in brand en die sloeg over naar een bestelbus. Dan het weer van Weer Online. Morgen droog, wat wolken, maar ook veel zon. Het wordt 16 tot 22 graden. Zondag is er meer bewolking, maar het blijft tot de avond waarschijnlijk droog. Dan 13 tot 20 graden. Dat was het ANP-nieuws.
9: Ik zou heel graag dicht bij Voorzieningen willen wonen. Het liefst loop ik vanuit mijn keuken de supermarkt in.
10: We kunnen niet alles beloven, meneer De Jong. Maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden wij zeker aandacht aan het welzijn van oudere bewoners. Zo zijn voorzieningen zoals een supermarkt zoveel mogelijk op loopafstand. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
11: In de podcastserie Voetnoten bespreek ik, Sabine Sluiters, met energie-expert Letitia Oeye, elke maand een rapport dat gaat over energie en klimaat.
12: Wil je naast je van de kous weten over de energietransitie, maar heb je weinig tijd? Luister dan Voetnoten. Taaie rapporten in 3 kwartier uitgelegd.
13: Voetnoten is een podcast van Energeia.
14: Beste DGA, je kinderen staan natuurlijk graag aan het roer van de boot. Maar is het ook hun droom om straks aan het roer van de zaak te staan? Boortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boortrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
15: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
16: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Friday Move.
17: 12 maanden zitten. Hoe kwam dat binnen bij je?
18: Ja, heftig hè. Ging vanuit voor vrijspraak.
19: Achterhof, een gevangenisstraf voor de duur van 3 jaar passend en gebouwd.
20: Jullie eerste reactie?
21: Pijnlijk verrast. Alle aanleiding voor cassatie.
22: Wilfried Genee.
23: 2,5 uur geleden voor deze uitzending van de Friday Move. Ik ga het weer proberen. We zitten in restaurant 26 in de Molten NC Flagship Store in Amsterdam.
24: Dat is echt ongelooflijk hoe ik dat gedaan heb weer. Het is echt... Kan ik extra betaald worden vandaag of niet? Want ik bedoel, ik heb hem nu 2 keer redelijk goed uitgegooid. En het blijft toch wel indrukwekkend, al zeg ik het zelf. Faya Laurens, 40 ook, of niet?
25: Ja, je bent zo knap.
24: Nou, dat valt ook weer mee. Maar waar ben jij het dan? Dus restaurant?
25: Nee, kan het niet.
24: 26?
25: Ik ben zo dyslectisch dat ik het niet eens kan lezen.
24: Oh ja, dat speelt dan ook weer mee, ja. Hey, die bars, zijn die nieuw trouwens? Die Killer Body bars?
25: Nee. Heb je die nog nooit geproefd?
24: Ik heb ze echt nog nooit geproefd.
25: Nou, neem ze
24: lemon cheesecake flavor.
25: Ja, ik heb ook nog een serumpje voor je vrouw.
24: Ook nog?
25: Ja, vitamine C.
24: Wat, hoeveel handel heb je wel niet dan? Wat kun je bij jou allemaal bestellen dan?
25: Ja, ik heb 2 winkels. Eentje food, gerelateerd en vooral gefocust op afvallen. En eentje op de beauty.
24: En hoe gaat dat?
25: Met bewustwordingskaart. We kunnen zo wel een kaartje trekken. Ja, het gaat goed.
24: Ja, laten we een kaartje trekken. Is leuk. Bewustwordingskaartje. Alleen ze zit in plastic, zag ik. Dus...
25: Oké, ga jij maar in gesprek. Dan maak
24: ik even met Bernard Hammelburg. Bernard, hoe gaat het met jou?
26: Goed hoor, ja.
24: Je lekker in je vel?
26: Ja, zeker. Ja.
24: Kijk je ook altijd naar je eigen verantwoordelijkheid en alle keuzes die je maakt in het leven?
26: Nee.
24: Nee? Je legt dat vaak bij andere mensen.
26: Ik weet niet hoe ik die vraag moet beantwoorden. Dus ik zeg voor de zekerheid maar nee.
24: Als jij de hele tijd de mensen om je heen de schuld geeft van de dingen die bij jou fout gaan...
26: Nee.
24: Dat doe je toch wel, je zoekt het wel bij jezelf.
26: Ja, zeker.
24: Ja? Ja. Wat is de laatste grote fout die jij hebt gemaakt?
26: Niks, maar dat gebeurt voortdurend dat je fouten maakt.
24: Ja?
26: Ja, we maken programma's, weet ik wel. Je maakt fouten met gasten, je kiest verkeerde mensen, je stelt verkeerde vragen. Dat is het professionele gedeelte.
24: Trek jij nou zo'n kaart?
26: Ik trek
24: een kaart. Dus
26: ja.
24: Dus het is een hele dikke kaart. Is het zo'n dikke kaart? Of
25: nee, maar het maakt niet uit.
26: Dit is een voorbeeld van een fout die ik maak.
24: Oké, je krijgt nu een kaart uit de collectie van Faya. En dan moet je hem omdraaien, denk ik.
25: Het staat aan de voorkant volgens mij familiesysteem.
24: Familiesysteem. En?
26: Voor wiens erkenning vecht je nog steeds? Staat hier.
24: Ja, dat is jouw vraag. Voor wiens erkenning vecht jij nog steeds? Zelfs op jouw leeftijd. Is het nog steeds, terwijl je ouders er al niet met zijn... dat je toch nog iets wil laten zien aan je ouders? Je
26: normaal niet. Nee.
24: Naar je vrouw toe misschien dan?
26: Ook niet.
24: Je kind?
26: Nee, ook niet.
24: Kinderen.
26: Nee, eigenlijk, ik,
24: Mark Adriani, de hoofdredacteur van BNR.
26: Nee.
25: Wacht even, hoor. Maar u had er wel 2 gepakt per ongeluk, toch?
26: Nee,
24: het is er
25: 1.
24: Maar nee, hij zegt niets.
25: Niets? Oké, okay. Mooi.
26: Nee.
25: Mooi, toch?
24: Bij wie zou ik dat hebben dan?
26: Jij wel dan.
24: Kind vecht je nog steeds.
26: Jij wel dan, als die vraag wordt gesteld.
24: Nou, kijk, ik zit er soms over na te denken, waarom werk ik zo hard?
26: Ja.
24: En dat is misschien toch wel vanuit het systeem, denk ik...
26: Dat je zelf erkend wil worden.
24: Nou, dat je daar jezelf, denk ik, wil laten zien wat ik kan.
26: Dat gebeurt, dat is vaak het geval.
25: Maar aan wie? Of aan jezelf?
26: Nou...
24: In het begin denk ik aan je opvoeding. En op een gegeven moment doe je dat en dan lukt het ook wel allemaal. En nu is het... Ik vind het ook wel heel leuk eigenlijk. Dus ik weet niet of dat nog met erkenning te maken heeft. Ik vind het gewoon heel leuk wat ik doe.
26: Ja.
24: Dus ik denk dat het ook niet zozeer om de erkenning meer gaat. Meer om de keuze die ik kan maken. Kijk, ik ga nu een podcast maken over Nederlandstalige muziek. Daar gaat waarschijnlijk niemand naar luisteren. En daar heb ik de meeste lol in op dit moment. Dus dan gaat het niet meer om erkenning.
25: Nee, maar dan doe je dingen die je leuk vindt. En die zijn ook heel erg belangrijk.
24: Ja.
25: Veel mensen kiezen juist voor geld in plaats van dingen die ze leuk vinden om te doen.
24: Nou, gaan we straks nog eentje uittrekken. Hartstikke goed. Bernard, gaat het goed komen of niet tussen Iran en Amerika?
26: Ja.
24: Oh,
26: ja.
24: Nou, dan zijn we eruit.
26: Ja.
24: Dat is lekker.
26: Dus het was ontzettend fijn om hier te zijn.
24: Ja, goed dat je er was. Wil je nog een kaart trekken anders?
26: Ja. Nee, maar ik zeg het omdat ik het ook echt geloof. Ik denk dat het nu in het aflopende stadium is. Er wordt nog steeds geschoten over en weer.
24: Ja.
26: Maar dat is bij het intreden van een staakt het vuren heel vaak het geval. Dat is niet een soort schakelaar die je omdraait en dan is het in één keer over. Dus in de geschiedenis van oorlogen zie je heel vaak... zelfs het einde van de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Een heel beroemd verhaal. Dat is op 5 mei is de capitulatie getekend in Hotel de Wereld.
23: Ja.
26: En op 7 mei heeft op de Dam in Amsterdam een aantal Duitse militairen vanuit de toenmalige grote club het vuur geopend op de menigte beneden. En er zijn, ik weet niet hoeveel, er zijn heel veel doden gevallen. Het zijn gewoon als idioten om zich heen gaan schieten.
0: Oh.
26: En toen was formeel
23: de oorlog al voorbij.
26: De oorlog al voorbij, ja.
23: Ja.
26: Althans in Nederland. Dus het is niet ongebruikelijk dat na of tijdens het ingaan van een bestand er nog schermutselingen zijn. Ze zijn ook niet zo heel erg, hoor. Het zijn kleine dingen. Maar je blaast het heel snel op. Omdat je denkt, ja, als Iran nu nog steeds aanvallen probeert uitvoeren, bijvoorbeeld op een Amerikaans schip of een schip uit de Emiraten, en er wordt teruggeschoten, dan denk je, oh jee, dat is weer een grote oorlog. Maar het zijn tamelijk bescheiden dingen. En waarom zeg ik ja? Omdat ze allebei geen kant meer uit kunnen.
23: Nee, ze willen allebei dat het stopt.
26: Nou ja, ik weet niet of ze het willen, maar ze kunnen niet veel anders. Ze kunnen niet veel anders. De weerstand in Amerika tegen de oorlog neemt echt enorm toe. De inflatiecijfers zijn er net. De werkloosheid valt overigens mee. En de banengroei valt ook nog wel mee. Die cijfers zijn nu van net. Maar de inflatie is hoog. En dat heeft te maken met die benzineprijs. En dat is echt een mega vijand voor Donald Trump.
23: Ja.
26: Mega vijand.
23: Dus hij moet er gewoon...
26: Hij moet eraf.
23: Ja.
26: En dat eist de wereld eigenlijk ook wel van hem.
23: Maar hoe zit daar nou mee?
26: En die Iraniërs, die zijn gewoon, ja, die zijn er doorheen. Letterlijk en figuurlijk. Die hebben ook zo langzamerhand... Die hadden al weinig middelen. Alleen die zijn, vind ik, strategisch gezien veel handiger en beter dan de Amerikanen in het voeren van die oorlog. Dus ze gebruiken hun middelen beter. Ze zetten ze in, maar op momenten dat ze zeker de aandacht krijgen of iets bereiken. Hè, zoals met het afsluiten van die straat van Hormuz. Dat is een gouden greep geweest, want dat is een wapen, dat kost niks.
23: Ja. Maar hoe gaat dat nou als ze dus straks vrede gaan sluiten? Voor wie wordt die straat van Hormuz? Hoe gaan ze de afspraken
26: dan maken?
23: Wie gaat hem gebruiken?
26: Helemaal iedereen. Want dat is de bedoeling.
23: Ja.
26: Het is 20% van de totale wereldoliehandel gaat door die straat van Hormuz. Ook naar Europa. Dus wij hebben daar ook belang bij. Het enige land dat er helemaal totaal geen belang bij heeft is Amerika. Want die importeren geen druppel olie.
23: Nee.
26: Zeker niet uit het Midden-Oosten. Alleen, die zijn tot hun verbijstering, tot de ontdekking gekomen dat als de olieprijs stijgt, dat het ook bij hun gebeurt. Ondanks het feit dat ze onafhankelijk zijn wat de olie betreft. Want het is het zijn prijzen die in de wereldhandel worden vastgesteld. Maar Iran is gewoon, ja, de bevolking is murf. En dat is begrijpelijk.
25: Maar als dat maar 20% is, waarom stijgt die olie dan zo veel?
26: Nou, maar 20%.
25: Ja, maar die olie stijgt toch veel meer dan 20%?
23: Er is 80% dat het ergens
26: anders
25: is. Dus dat is weer de belasting of iets.
26: Oké, als je zegt...
23: je hebt de OPEC natuurlijk, een kartel die daarin zit.
26: Ja, nou, ja, dat is ook krankzinnig dat nog kan. In deze
23: staat een kartel in deze tijd wat al heel gek
26: ja,
23: is.
26: Ja, dat mag helemaal niet.
23: Dus maar er is nu er is eentje uitgestapt.
26: Ja, de Emiraten zijn er uitgestapt. Dat is heel belangrijk. Dat was ook een enorme overwinning voor de Amerikanen. Want die willen dat hele kartel uit elkaar valt. Terwijl, en dat is ook wel een beetje bizar. Je hebt die toestand in Venezuela gehad.
23: Ja.
26: Dus daar is op dit moment strikt... Nou ja, als je gewoon strikt kijkt... de helft van de olie die daar vandaan komt is voor Trump. Om het even simpel te houden. Maar Venezuela was een van de oprichtende landen van OPEC... en zit er ook nog steeds in. Dus Amerika via een achterdeur doet zelf ook mee aan deze kartelonzin. Maar in elk geval, ik denk dus dat de Iraniërs... het water staat ze aan de lippen.
23: Mm-hmm. Van Hormuz.
26: Het water van Hormuz staat ze aan de lippen.
23: Ja.
26: En ze willen eraf. En het is tijd. Dus,
23: ja, maar wat hebben ze dan bereikt? Ja, wat gaat er met het nucleair programma gebeuren? Wat gaat er met de bevolking in Iran gebeuren?
26: Dat is,
23: mensenrechten, allemaal maar...
26: Even stuk voor stuk. Dat nucleaire programma waarvan de NAVO bijvoorbeeld altijd heeft gezegd... dat is voor ons het belangrijkste punt. Daarvan denk ik, maar ik weet het niet... maar ik denk dat ze uiteindelijk Iran wel iets gunnen. En dat mag ook, want Iran is ondertekenaar van het non-proliferatieverdrag. Dus het mag gewoon kernenergie opwekken of medische isotopen maken. Dat mogen ze gewoon. Alleen daar zijn internationale regels voor. Daar moeten ze gaan houden. En het probleem is dat ze in het geheim een enorme hoeveelheid hebben verrijkt tot hoogte die je helemaal niet nodig hebt voor elektriciteit, maar waar je wel atoombommen mee kan maken.
23: Waar je een bom mee kan maken.
26: Oké, dus wat doen ze met die voorraad die al is gemaakt? En er zijn verschillende mogelijkheden. Of, dat hoor ik, maar ik ben geen natuurkundige, maar je kunt het downgraden. Dus je kunt het langzaam opmaken en gebruiken voor de doelen die je wilt.
23: Ja.
26: Dat kan. Je kunt ook het deponeren of in bewaring geven bij een ander land. De Russen hebben zich daarvoor aangeboden. Ja. De Fransen hebben dat ook.
23: Poetin is altijd bereid tot dingen,
26: Nee, maar dat is iets voor gek idee. Want die houden ze wel aan het voorschrift, hoor. Dus dat zou kunnen. Maar uiteindelijk moet Iran ook tegen zijn eigen bevolking kunnen zeggen, na al die jaren en al dat gedram over nucleair programma, we hebben het recht om dat te doen. En dat hebben we ook weten af te dwingen. En al is het maar een heel klein beetje, en ik denk dat het een heel klein beetje wordt, maar daar zit de sleutel in voor Iran. Voor Amerika.
23: Wat is de wereld en wat zijn we ermee opgeschoten?
25: Ja, en de mensenrechten en de vrouwen met name die allemaal worden onderdrukt. Wat hebben die dan straks?
26: Niets. Niets. Er zijn niets meer opgeschoten. De aanleef, denk er nog aan. De eerste keer dat Trump zei, nu ga ik ingrijpen, was toen er zo enorm veel mensen werden vermoord. Mensen, ja, echt duizenden.
23: Dat
26: gebeurt trouwens nog steeds. Hè. Mensen worden vermoord om hun opvattingen. En toen zei hij, help is on the way. Nou, daar gebeurt niets. Het leiderschap is weliswaar veranderd, maar er zijn andere leiders teruggekomen. Die zijn nog strenger, dus daar hebben ze ook niks gewonnen. Dus voor Iran zelf als samenleving is hier helemaal niets bereikt.
23: Nee, en Amerika is er ook eigenlijk niks meer opgeschoten.
26: Amerika is er ook niks meer opgeschoten.
23: Nou, lekker dit.
26: Nee, ja, het is en het is iedereen.
25: Nou, waarom ik nooit naar tv kijk en het liefst niet volg. Het heeft gewoon helemaal geen zin.
26: Nee hoor, blijf maar lekker in de schoonheidsartikelen. En wat heb je allemaal om?
23: Nou ja, heel leuk. Gewoon nadenken over jezelf. Misschien, ik trek er nog eentje voor jou, Bernhard. Gewoon hier uit de liefde. Nou, die vind ik leuk. De liefde is voor jou. Hier komt hij. De liefde.
26: Is het echte liefde of is het je ego dat spreekt? Dat vind ik een Freudiaanse vraag. Maar ik hou hem simpel. Het is echte liefde.
23: Ja? Ja. Hoe lang al?
26: Wat mijzelf betreft,
23: ja,
26: ik ben 57 jaar getrouwd met dezelfde vrouw.
23: Applaus, dames en heren.
26: Is dat liefde of luiheid, mag je ook zeggen?
23: Nou?
26: Het is liefde.
23: Ja, hè?
26: Ja, natuurlijk.
23: Ja, ja. Zo ken ik je weer, Bernhard. Goed dat je er was.
26: Ja.
23: Tot de volgende week.
25: Maar je kan je er gewoon heel druk over maken als oorlog. Je kan er heel druk over maken. En dan zie je dus uiteindelijk dat het stress wat je ervan krijgt niet. Het heeft geen doel.
23: Ja, kijk, alle oorlogen was daar. Wat zijn die Duitsers nou eigenlijk opgeschoten met die Tweede Wereldoorlog? Ze zijn er alleen maar slechter van geworden jarenlang. En in de Eerste Wereldoorlog hebben we er ook allemaal niks aan gehad. Ik kan me eigenlijk geen oorlog voorstellen. De 80-jarige oorlog die we hebben. 80 jaar oorlog, zeg hé. Daar gaat het allemaal over. En voor dit klote klutkantje. Nou goed, dat maakt het ook allemaal uit. Hè? Soraya, de bakker, goed dat je er bent.
0: Dank je.
23: Hey, wanneer ga jij trouwen eigenlijk dan, Faya?
0: Trouwen?
23: Ja? Wat?
0: Nou, daar hebben we het helemaal niet over gehad.
23: Echt niet? Nee, Soraya die kan het zo doen namelijk. Die kan jou trouwen namelijk.
0: Oh, je bent babs?
23: Ja. Ja, ze zit ook in het programma Married at First Sight. Daar is ze bekend door. Maar is het een optie voor je om eventueel te trouwen?
0: Je zet me nu echt enorm voor het blok.
23: Ik zit aan te kijken nu. Hij knikt van ja.
0: Oeh, nou, dat is mooi.
23: Maar zou je dat ook wel willen dan?
0: Ja, weet je wat het grappige is van media die alles weer verdraait? Dat ik dan weer wacht op een huwelijksaanzoek als ik nu ja zeg. Dus ik zeg lekker niks.
23: Ja, maar hij knikt wel en dat is leuk. Ja. Hij kan ook hier naar mij zo met zijn hoofd zitten schudden van nou.
0: Doe me maar even niet met die geffen.
23: Ben je ooit getrouwd geweest? Ik weet niet eens.
0: Nee, nog nooit.
23: Ook niet?
0: Nee.
23: Dan moet je toch één keer in je leven meemaken?
0: Ja, wellicht.
23: Ja, ik ben al 2 keer getrouwd.
1: Ja, maar dan haal je het gemiddelde wel goed op.
23: Ja. Nou, dat ben ik,
0: ja?
1: Ja, nou ja, 2 keer en dan 0 keer dan.
0: Oh, ons gemiddelde.
1: Ja, toch? Ja.
23: Ja, wat is het gemiddelde in Nederland voor mensen over het algemeen dan?
1: Om te trouwen?
23: Ja.
1: Ik denk 1 keer.
23: Ja, toch wel?
1: Ja, dat denk ik wel.
23: Ja, zit het niet boven inmiddels in Nederland?
1: Durf ik niet mijn vinger op te leggen, maar ik denk dat het nog steeds.
23: Maar jij bent expert hier.
1: Ja, maar niet in echtscheidingen en zo, gelukkig. Nee?
0: Ben jij ook getrouwd?
1: Nee. Nee.
0: Nee? Nee. Waarom niet?
1: Nee. Ik had het net ook. Ik heb geen partner, dus dat is misschien ook een.
23: Maar zou je ooit willen trouwen?
1: Ik zou wel ooit wel, jawel.
23: Ja?
1: Jawel.
23: Wat maakt dat mooi, denk je, trouwen?
1: Ik vind het heel mooi dat het een extra bezegeling is van de liefde die je voelt.
23: Hij komt nu wel heel dichtbij, je vriend, hè? Hoe heet hij eigenlijk?
0: Koen.
23: Ik heb het idee dat hij op zijn knieën gaat zometeen.
1: Ik
23: zie, ik heb het gevoel dat Koen die komt nu. Oh. Het gaat nu gewoon gebeuren. Ja, nee. Dat zou wat zijn.
1: Hij zit helemaal onder druk nu, die arme jongen.
23: Nee, ik zet het niet onder druk. Maar je ziet dat hij er zelf ook heel positief in staat.
25: Nou, voor een, jongen, een man die niet eens social media heeft op zijn telefoon, denk ik niet dat hij voor een livestream en een radio op zich niet gaat.
1: Dat zou, dan
25: zou niet passend zijn. Nee, hij heeft geen social media. Ook niet om te gluren bij mensen.
23: Nee?
25: Nee.
23: Oh, oké. Okay.
1: Heerlijk.
23: Wel lekker rustig ook. Ja. Niet op tv, niet op social media.
25: Ja.
23: Heerlijk.
25: Nou, ik ben wel jaloers op hem, omdat hij echt niet op social media zit. Dan heb je helemaal geen prikkels.
23: Jij zit er wel
1: veel rustig ook.
25: Ja, ik zit er ook op, omdat ik 4 accounts heb waar ik de hele dag mijn shit moet promoten.
23: Ja, killerbody.
25: Als ik mijn bedrijf zou verkopen, zou ik er nooit meer op zitten.
23: Nee?
25: Nee.
23: Zit jij veel op social media?
1: Ja, ja. Ja.
25: Maar voor de lol of voor je werk?
1: Nee, nu voor mijn werk. Ja,
25: en dan is de lol er heel snel vanaf.
1: Oh, het is wel heftig. Het is wel heftig. Ik vind het nog wel leuk, merk ik. Maar het is wel heftig dat je het inderdaad moet inzetten voor je bedrijf wel. Ja.
23: En jij zet het ook in als trouwambtenaar?
1: Ja, zeker.
23: Omdat je dan veel meer geboekt wordt ook?
1: Nou, niet alleen dat, maar ook omdat er natuurlijk een voorstelling aankomt. Ja. Dus daar heb ik straks...
23: Ze gaat ook alweer theater in. Iedereen gaat het theater in.
1: Ja, heel leuk.
23: Zij staat op 28 juni weer in theater.
1: Ja.
23: Ja. Want zij heeft Guido erbij zich. Guido Weijers.
25: Ik heb niet een theaterstuk, ik heb gewoon een motivatietalk. Maar jij gaat echt een stuk doen.
1: Ik ga, we noemen het officieel een theatercollege.
23: Ja.
1: Maar het zit zeg maar tussen een theatercollege en voorstelling. Zit het wel in.
23: Ik stond er met Saraya in de lift. Ik zei, wie heeft dat nou weer verzonnen? Zei ze, ja, ikzelf. Oh, sorry.
1: Ja, was ik zelf.
23: Meestal is het zo dat als mensen theater in gaan, dat ze benaderd worden door een ander.
1: Nee. Dit komt echt puur helemaal uit mezelf. Ja.
23: En waar komt het uit voort dan, Saraya?
1: Nou, het komt voort eigenlijk uit omdat ik heb een theaterachtergrond. Dus ik heb ooit gestudeerd aan de theateracademie. En is mijn weg zo gegaan dat ik uiteindelijk trouwambtenaar ben geworden. De theaterachtergrond blijft er altijd in zitten. In wat ik eigenlijk ook doe.
25: Maar waar gaat het dan over?
1: Het heet Help, ik ga trouwen.
25: Oh.
1: En je raadt het denk ik al, maar het gaat over trouwen.
25: En scheiden.
1: Niet heel erg.
23: Nee, we gaan voor het positieve.
1: Nee, we gaan inderdaad voor het positieve. Nee, het gaat echt over de tips en de tricks en de do's en de don'ts. Verhalen, anekdotes, allemaal over tuurlijk.
25: Dus eigenlijk de mensen die moeten komen, dat zijn de mensen die gaan trouwen of zo?
1: Ook.
25: Maar
1: ook mensen die ooit willen trouwen. Mensen die nog aan het swipen zijn. Mensen die helemaal niks hebben met huwelijk. Denk dat het ook heel leuk is om naar te kijken.
25: Oké, okay. Leuk.
23: Nou, misschien inspirerend voor jou en Koen. Ja, even een avondje er naartoe.
25: En altijd eventjes.
23: 40 theaters las ik al.
1: Ja.
23: In heel Nederland.
1: In heel Nederland.
23: Potverdorie.
1: Potverdorie inderdaad.
23: Ja, maar het is dus veel vraag. Nou, mensen willen er graag naar toe komen.
1: Ja. Ja. Ja. Ja, het leeft. Trouwen leeft.
25: Ja, en het is natuurlijk liefde. Ook gewoon even iets anders, toch?
1: Ja,
25: even
1: toch?
25: Naar theater en over zoiets licht luisteren dan zware tv en TikToks openen en dan alleen maar en helemaal heftige dingen zien.
1: In deze tijd
23: in dat kader
1: ook.
23: Misschien leuk als je even een graadje trekt uit de liefde. Hè, van het hele pakket van Vaya. Eens even kijken, wat wordt daar gemeld?
1: Hoeveel verdriet had jij kunnen vermijden door echt naar je hart te luisteren?
23: Zo. Gaat wel diep ook meteen.
1: Ja, het
23: is
1: wel echt heel diep.
25: Het zijn 4 thema's waar ik zelf de afgelopen jaren mee bezig ben geweest.
23: Ja.
25: Waaronder liefde dus. Dus het eigenlijk gaat allemaal voor mij in de diepte.
1: Ja, maar het is herkenbaar. Het is wel heel
23: kun je hier een antwoord op geven?
1: Als
23: je echt had geluisterd.
1: Ja, heel veel. Ja, heel veel. Nee, dat meen ik. Want er zijn momenten in je leven waarin je... Vroeger wel hoor. Waarin je dan niet naar je hart luistert. Die wel heel hard schreeuwt. En denkt, nee, maar je hoofd komt daartussendoor. Die zegt, nee, dat is raar. Of dat moet je niet doen. Of dat. En daar heb ik altijd mijn neus mee gestoten. Altijd. Okay.
25: We zijn als mensen echt verleerd om naar onze intuïtie te luisteren, denk
1: zeker.
25: Ik. En als je kijkt naar dieren, die doen het hartstikke goed nog steeds. En wij mensen, die gaan dan meteen met die ratio aan de slag. Terwijl hier voel je het al, of het klopt of niet.
1: 100%.
25: En ik heb er zelf een wetenschappelijk boek over gelezen, van Ab Dijkhuis of zo. Dat heet Het Slimme Onbewuste. En ook de wetenschap onderbouwt dat de mensen in die onderzoeken die meteen antwoord gaven, zelfs op een vraag van hoeveel vierkante meter is dit gebouw. Dus de mensen die niet met een meetlatje, maar de mensen die als eerst antwoord gaven, hadden het gelijk.
1: Ja.
25: Gewoon maar meteen het antwoord.
23: Het is wel grappig dat je dat wetenschap erbij hebt. Want een marriage at first sight is daarop gebaseerd, toch een beetje. Er is een soort wetenschappelijk model waarin mensen bij elkaar worden gebracht die elkaar niet hebben gezien, niet kennen. En dan moeten met elkaar gaan trouwen. Mijn collega met snor is daar ongelooflijk boos over elke keer als daarover gesproken wordt. Vindt het een walgelijk programma. Werk jij mee?
1: Zeker.
23: Je werkt mee aan een volgend programma.
1: Ja. Ja, met heel veel liefde.
23: Maar hoe kijk jij daarna naar?
1: Want zeker. Ja, zeker.
23: Hoe kijk jij daarna? Want ik bedoel, jij was er ook bij volgens mij toen die Sandra en Rob op het laatste moment niet doorgingen.
1: Ja, exact. Ja. Ja, daar was ik inderdaad bij. Ja, nee, ik vind het.
23: Die vrouw zei dus gewoon op tv tegen die man.
24: Nee, ik kan dit niet. Ja. Ik kan dit niet. Ik ga dit gewoon niet doen. Ik ga het echt niet. Nee, hij is veel te oud. Ik zie het helemaal niet zitten. Dit wordt echt helemaal niks. En daar zat die Rob in zijn beste pak, weet je wel. Net een mooi nieuw grijs pak aangeschaft. Mooi een bloemetje op zijn revers. En die werd er gewoon afgeserveerd, hè, op tv. Het was verschrikkelijk.
1: Nou ja, het was heftig. Het was inderdaad heel heftig.
25: Ja. Normaal gesproken zegt iedereen ja.
24: Meestal zeggen ze ja.
1: En dit is nog nooit gebeurd.
24: Nee, moet ook eigenlijk ja zeggen.
25: Deze mevrouw,
24: nee,
25: je moet er wel naar haar hart.
24: Nou, hier.
1: Precies, daar is natuurlijk voor beide is daar zeker wat te zeggen. Hè? Want je zegt, de een zegt, je luistert in ieder geval goed naar je hart en je zegt daar op dat moment nee. De ander zegt, je doet mee aan een programma als Married at First Sight, dus je weet waar je aan begint.
25: Nee, maar dat is natuurlijk wel echt onzin. Want als jij op dat moment voelt, het is hem niet, en je gaat dan wel ja zeggen. Zo, als man wil je toch ook niet een vrouw die eigenlijk niet met je wil trouwen?
1: Nee, dat is helemaal waar. Maar het programma is natuurlijk wel zo gemaakt dat je eigenlijk voorbij gaat aan bepaalde...
25: Gevoelens.
1: Nee, uiterlijkheden. En dat je natuurlijk... Het programma zit zo in elkaar dat je elkaar eerst leert kennen. En eerst de verbindenis aangaat met elkaar. Dan leert kennen op een hele andere manier dan dat je dat natuurlijk in het echte leven zou.
24: Heb je niet het gevoel dat mensen geëxploiteerd worden? Dat wanhopige mensen die zo graag willen trouwen daardoor eigenlijk misbruikt worden?
1: Wel nee, natuurlijk niet. Zo'n programma zou helemaal niet eens kunnen bestaan. Nee, dat geloof ik echt niet.
24: Maar dat lijkt het wel een beetje.
25: Nee, want ik wil daar wel even één ding over zeggen. Wij in de westerse cultuur, en met name heb ik dat natuurlijk ook gedaan, zijn wel heel erg makkelijk geneigd om hup volgende. Ook helemaal met dat swipen, hup volgende. Maar als je dan bijvoorbeeld kijkt naar de Turkse cultuur, waar sommige mensen nog steeds worden uitgehuwelijkd. Ja. Niet uitgehuwelijkd tegen hun zin, maar dat ze even op de thee gaan en dan met iemand daarna gaan trouwen.
1: Ja.
25: Mijn ex-schoonfamilie is Turks. Die zijn allemaal nog bij elkaar en die zijn ook gelukkig.
1: Ja, exact.
25: Want er is geen optie dat ze uit elkaar gaan. Dus ze maken er het beste van.
1: Ja.
25: Dus het is ook wel een beetje westers en modern om te zeggen, nou, ik ga weer scheiden.
1: En dat is ook het oorsprong van dit programma. Dat is ook met deze intentie. Okay. Mensen die geëngageerde huwelijken hebben, blijven en langer bij elkaar en geven aan gelukkiger te zijn in hun huwelijk. En vanuit daar is dit programma dus ooit
25: ontstaan. Ja, want wij gaan de hele tijd, denk ik, kijken, is het gras groener aan de overkant? Ja. En dat zie je natuurlijk helemaal met die dating apps.
24: Ja. Nee, het swipen is gewoon een gewoonte geworden. Heb ik nooit meegemaakt. Ik ben al zo lang getrouwd, dus ik weet helemaal niet hoe dat werkt. 60 huwelijken per jaar, tenminste, doe je er?
1: Ja, ongeveer. Ja.
24: En dan haal je dan nog steeds diezelfde energie uit? Of je op een gegeven moment,
1: het is de liefde. Mensen houden van elkaar, gaan met elkaar trouwen. Daar kan je toch geen genoeg van krijgen?
24: Nee, dat kan ik me heel voorstellen. Nee, aan de andere kant denk je ook de hele tijd van, nu weet ik het wel een keer. Maar dat is niet zo.
1: Nee, zeker niet.
24: En je gaat dan in het theater, ga je al die ervaringen delen met ons? Met leuke anekdoten, spannende verhalen, gekke dingen.
1: Ja.
24: Wat is het meest gekke wat je gaat... Gekke,
1: ja, nee, ik heb al heel veel meegemaakt. Ik ga natuurlijk de juice wel echt een beetje bewaren voor de voorstelling. Ja. Maar nee, ik ga het ook zeker hebben over dingen die er mis kunnen gaan. De verkeerde keuzes die er soms gemaakt worden. Maar ook mijn eigen bloopers. Die zijn er helaas ook.
24: Ja, noem maar eentje. Gewoon voor ons. Je bent er nu toch.
1: Ja, fijn. Dank je.
24: Ja.
1: Ja. Ik ben heel slecht met namen. Dat is niet heel erg handig als ambtenaar.
24: Dat lijkt me heel lastig.
1: Ja, dat is echt heel vervelend. Ja. Ja, dus daar gaat het nog wel eens mis.
24: Ik heet Tina. Nee, ik heet Clara.
1: Ja, dat is echt heel, heel vervelend.
25: Nog wel eens ook. Nog wel eens mis.
1: Ja, het is echt... Ja, het is, ja, ik heb één keer meegemaakt dat ik zelf een akte ging maken. Een trouwakte. Ja. Die ze leuk mee konden nemen en dat soort dingen. Maar zij kwam uit Vietnam. Had een hele prachtige naam. Maar die naam heb ik fonetisch opgeschreven, zodat ik die goed kon uitspreken. Want dat is het belangrijkste voor mij. Maar daar heb ik even niet over nagedacht toen ik de akte maakte. En ik daar haar naam gewoon fonetisch had opgeschreven.
24: Oh ja.
1: Ja, dus dat is leuk. Mooie sierlijke letters en alles helemaal fantastisch. Maar dat stond dan verkeerd.
24: Vanaf 9 september in het theater.
1: Ja.
24: Mensen kunnen kaartjes boeken. Hoe?
1: Zeker. Ja, ze kunnen nu al op mijn website. www.sorayadebakker.nl/theater.
24: Ja.
1: Ja, dan kun je al registreren.
24: Ja.
1: Voordat de kaartverkoop begint.
24: Okay.
1: En anders zeker bij de theaters.
24: 40 theater.
1: Op Instagram. Hou Instagram in de gaten van. Ook leuk.
24: Ja. Ja. Moet je bijhouden dan ook. Is belangrijk.
1: Moet ik inderdaad.
24: Ja, steeds refreshen en zo.
1: Refreshen. Ja. Ja, zeker.
24: Nou, het
1: ja.
24: zijn wel zware tijden voor die dames. Met dat social media.
25: Nou, zijn er ook zoveel, weet je. Zoveel verschillende dingen.
1: Ook dat.
24: Maar dan kun je toch ook iemand voor inhuren met jouw bedrijf, of niet?
25: Ja, maar dat werkt dus niet echt. Als het niet meer echt is.
24: Nee. Maar je hebt net uitgelegd dat je soms ook dingen uit moet besteden, dat je niet controlevrij kunt zijn.
25: Ja, dat is zo. Maar als je dus niet meer zelf post, dan denken mensen, ik ga er ook niet meer naar kijken.
24: Oké. Okay. Dat is ook voor jou.
1: Maar het is ook wel ergens leuk, toch? Dat er nu eigenlijk een platform bestaat waar je zelf dus in de hand hebt wat je naar buiten brengt.
25: Ja, dat wel. Eigen dat publiek. Zeker wel. Dat zeker wel. Ja.
23: Ja,
25: ja, als individu is het leuk. Ik heb een Faya's Farm Instagram met maar heel weinig volgers. En daar post ik dus bijvoorbeeld mijn paarden dingen of de kippen. We hebben vandaag kuikens gekregen.
23: Oh, gefeliciteerd.
25: Ja, dankjewel.
23: Wat staat die Koen dan de hele tijd te doen met zijn telefoon?
25: Ja, en die kuikens, jongen, dat is echt ook weer zo'n bemoeial verhaal. Dat wil ik wel even vertellen van de mens. Dus ja, die kip, die was van tevoren eieren aan het scheiden. Dus er zat allemaal verschillende hoopjes met eieren. En toen ging ze dus broeden. En toen was ze er een paar vergeten. Dus ik heb dat erbij geduwd met mijn bemoeizucht. Oh. En toen ging ik later dus opzoeken wat het was. En kip voelt dus intuïtief aan of een ei is bevrucht of niet. Dus nu zijn er maar 3 kuikjes uit en 8 eieren. En ze zitten er maar op te blijven zitten nu.
23: Oh man.
25: Terwijl die
23: er zit zitten nu nog waarschijnlijk op
25: ja,
23: dit moment.
25: Ja, ze gaat er dus niet af.
23: Die broedt zich dood.
25: Ja, die krijgt geen eten, niks.
1: Oh. Maar weer die bemoeizucht is toch die vlinder. Ja. Die vlinder die waar we proberen te helpen met ontpoppen wat niet moet, wat je niet moet doen.
23: Ja. Goed dat je er was, Soraya.
1: Dankjewel.
23: En, succes ook in het theater.
1: Dankjewel. Dankjewel.
25: Succes. Ja, ik ga komen kijken.
1: Oh, leuk, gezellig.
23: Nou, hier, kom mee. Hartstikke leuk. Gaat helemaal goed komen. Tot later.
1: Je weet het nog.
15: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.
2: In onzekere tijden zoek jij als belegger rust. Vastgoed kan een mooi rendement opleveren, maar een pand aanhouden is veel werk. Wil jij geen gedoe, maar wel beleggen in vastgoed? Stap dan in een fonds van Annexum. Al 25 jaar de beheerder van vastgoedfondsen in Nederland. Voor beleggen in steen, met rust. Bekijk je kansen op annexum.nl.
3: Boven de energiemarkt pakken donkere wolken zich samen. De salderingsregeling verdwijnt en zonnepaneel-eigenaren krabben zich achter de oren. Was die investering eigenlijk wel zo slim? Ralf Heijnen legt uit waarom we juist nu moeten doorpakken met panelen en batterijen. Geen paniek, maar perspectief. De Green Quest is een maandag om 3 uur op BNR.
4: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
5: Meer snelheid maken? Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
7: Sinds begin 1900 zetten we bij Batenburg Techniek technologie in voor vooruitgang. Met een focus op complexe energievraagstukken en industriële automatisering maken we met onze klanten een mooier morgen mogelijk. Kijk hoe we dit aanpakken op batenburg.nl. Batenburg Techniek. Smarter focus, brighter tomorrow.
20: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt, je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
22: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij,
20: Nigayo Wijnen
22: en Arjen Elbels, duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
20: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
27: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
28: Doorbreek de geluidsbarrière en stap in de wereld van digital audio. Met Flinke Media bereik je je doelgroep precies waar ze luisteren. Podcasts, streaming audio en digitale radio. Landelijk of lokaal, digital audio maakt impact. Persoonlijk, krachtig, meetbaar en verrassend betaalbaar. Laat je merk echt horen. Bekijk de mogelijkheden op flinkemedia.nl.
29: BNR Verkeer.
30: Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Een drukke spits, zoals gebruikelijk op vrijdag. 380 kilometer, alles bij elkaar. De meeste files staan in de zuidelijke helft van het land. Bijvoorbeeld op de A2 Eindhoven-Maastricht, tussen knooppunt Batadorp en knooppunt De Hocht. 20 minuten over 5 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd en de linker rijstrook is dicht. Verder een ongeluk bij Delft op de A13 Rotterdam-Den Haag. Vanaf knooppunt Kleinpolderplein, 20 minuten over 3 kilometer. Dan ook nog een ongeluk op de A59 vanuit Den Bosch. Bij Made is de weg helemaal dicht. Je kunt er wel langs over de vluchtstrook, maar dat duurt wel 20 minuten langer vanaf Waspik. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A1 naar Apeldoorn bijvoorbeeld bij 77,9. Maar ook langs de A58 naar Vlissingen bij 131,8.
29: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
8: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Mensen aan boord van het Nederlandse virusschip Hondius worden een dag eerder thuisgebracht dan gedacht. Volgens de Spaanse regering begint de repatriëring zodra het schip is aangekomen bij Tenerife en dat is zondag. Opvarenden gaan meteen door naar het vliegveld, ook als zij klachten hebben die lijken op het Hantavirus. Het datacenter in Almere, waar gisteren een grote brand uitbrak, is bezig met een noodvoorziening. Het bedrijf denkt dat ze binnen 3 dagen weer stroom hebben, zodat hun klanten geen last meer hebben van de brand. Veel organisaties hebben servers in het datacenter, zoals de Universiteit Utrecht, die daarom vandaag dicht is. Na maanden weten we waardoor het drinkwater in de regio Amersfoort vervuild kon raken. Rond de jaarwisseling moesten tienduizenden mensen het water eerst koken. Volgens waterbedrijf Vitens komt de vervuiling door verouderd beton in een van hun opslagkelders. Daardoor ontstond er lekkage en raakte het drinkwater verontreinigd met een bacterie. Het is nog niet duidelijk wat er nou precies is gebeurd in een bank in een stadje onder Keulen. Na berichten over een gijzeling en uren wachten vielen Duitse agenten het gebouw binnen. Daar waren alleen 2 mensen die waren opgesloten in de kluis. Verdachten werden niet gezien. De politie denkt dat ze snel zijn gevlucht. En de Ronde van Italië, de Giro, is begonnen met een enorme valpartij. In de laatste kilometers reden de ploegen van de topsprinters op hoge snelheid en ging het mis in een bocht. Onder andere de Nederlandse sprinter Dylan Groenewegen ging onderuit en was dus kansloos voor de winst. Die ging naar de Fransman Paul Magnier. Dan het weer van Weer Online. Morgen droog, wat wolken, maar ook veel zon. Het wordt 16 tot 22 graden. Zondag is er meer bewolking, maar het blijft tot de avond waarschijnlijk droog. Dan 13 tot 20 graden. Dat was het AP Nieuws.
6: Weet je wat jij nodig hebt? Een beetje van mij? Samen ontdekken we straten waar kleur en karakter samenkomen. Strandjes die even helemaal van jou zijn. Avonden vol muziek en nieuwe smaken. Dat gevoel blijft hangen. Lang nadat je weer naar huis bent. Ik ben Curaçao. Beleef het zelf. Curaçao.com.
9: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
10: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen op onlineveilingmeester.nl.
11: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas, een Europese financiële speler van formaat. En bouwen we samen aan duurzame mobiliteit. Van e-bike tot elektrisch wagenpark, tot laadinfrastructuur. BNP Paribas. Juist nu.
12: Cyberaanvallen raken steeds meer organisaties. Ook het MKB. Met de komst van de NIS 2-wetgeving wordt een vastgesteld niveau van cyberveiligheid verplicht. Het Microsoc van CaptureTech biedt 24/7 monitoring, heldere rapportages en directe bescherming. Toegankelijk en betaalbaar. Ook voor MKB-bedrijven.
13: Mijn bedrijf verkopen aan mijn eigen management? Dat lukt toch nooit? Te veel gedoe, te ingewikkeld. En hoe wordt het eigenlijk gefinancierd?
14: MGF maakt het mogelijk. Wij zijn dé specialist in management buyouts. In 2 stappen wordt jouw management volledig eigenaar. Soepel en zorgeloos. Ontdek onze aanpak op mgf.nl.
15: The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
29: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Friday Move.
25: Jel verdient flink aan de oorlog in het Midden-Oosten.
16: I'm currently on board the MV Hobbyist. And what's happening right now is very real for all of us here.
17: Europa zegt nu, wij zijn ermee bezig. Het kost wat tijd.
18: Epic Fury is concluded.
29: Wilfried Gené.
23: 2 uur weer voor deze uitzending van The Friday Move. En we zitten in het restaurant, let op, 26 in de Molteni NC Flagship Store. Met de beats van DJ Desmond. Daar is hij. Ja, goed man. Ik zei dus verkeerd, hè. Ik zei dus Molteni, maar het is Molteni, blijkt het nu te zijn. Dus ik ben net gecorrigeerd.
25: Niemand kan het vinden.
23: Allemaal mensen van de organisatie kwamen naar mij toe. Die zeiden, zou je het dan toch misschien Molteni willen zeggen? Ja, dat is belangrijk, toch?
25: Ja, niet? Even je naar binnen lopen. Ja, precies.
23: Je moet groeien.
25: Het wordt steeds drukker wel, hoor. Dus mensen hebben het wel begrepen.
23: Ja, het is een mooie locatie. Prachtig restaurant. Kun je lekker eten. Hartstikke goed allemaal geregeld hier. En aangeschoven inmiddels onze vaste politiek verslaggever.
19: Wilfried.
23: Je bent er niet elke week natuurlijk, Leender.
19: Nee, 1 keer in de 2 weken doen wij dit met elkaar.
23: Ja. Okay. En ik heb je die kaartjes voor me liggen.
19: Mag ik een kaartje trekken?
23: Ja, en jij mag in het categorie bewustwording.
25: Maar je moet ze eigenlijk wel zelf trekken, want jouw energie moet erin zitten.
19: Oh, mijn energie moet erin zitten. Okay.
23: Ik kom er helemaal niet meer aan. Trek er eentje uit.
19: Trek er eentje uit, daar gaan we.
23: Ja.
19: Oeh, lichaam. Wat zou je lichaam nodig hebben als jij er vandaag echt naar zou luisteren? Slaap.
23: Ja?
19: Ja. Want gisteren was ik naar een geweldige theatershow van Jochem Meijer in Cree. Mm. En toen kwam ik thuis en toen bleek er dus een een vuurwerkbom bij D66 door de bus gegooid te zijn.
23: Heftig.
19: En toen kon ik weer eventjes aan de bak.
23: Ja.
19: En vanmorgen vroeg eruit om te kijken, want dan ga je alles uitzetten, of er ook gereageerd is. Zo, Jan Paternotte wilde wel op zender komen, maar dat heeft wel wat slaaptekort heeft dat opgeleverd. Maar überhaupt, gewoon beter slapen zou voor mij wel wat doen.
23: Hmm.
19: Ja.
23: Wel fijn dat we dit nu weten.
19: Ja, toch?
23: Ja.
19: Ja.
23: Maar dat was best heftig vannacht. Je bent er naartoe gegaan.
19: Nee, je komt thuis en dan moet je dus eventjes nieuws inlezen. Gaan uitzetten wie willen we morgenochtend op zender hebben. Dus dan gaat de laptop weer open. Tot een uurtje of 12:30 ermee bezig geweest. We hadden om 6:00 op, want dan begint de uitzending. Kijken of er gereageerd is. Wil er iemand van D66 op zender iets zeggen?
23: Ja.
19: En dan heb je net iets te weinig slaap.
23: Wel heftig allemaal.
19: Ja, ik vond het ook heel heftig.
23: Ja. Nog geen dader, toch? Begrepen.
19: Nee, en ook nog geen motief. De minister-president heeft er net wel iets over gezegd. Dat politiek geweld, zoals we dat nu zien, dat wel natuurlijk. Het is de tweede keer bij D66.
23: Ja.
19: Ja, dat is wel zorgwekkend. En we zien natuurlijk veel politiek geweld. We hebben Loosdrecht ook gezien. Het enige wat mij wel opvalt is dat je hoopt gewoon dat dat echt goed veroordeeld wordt. En ik hoor ik ze zeggen van, ja, dit zijn raddraaiers.
23: Ja, ja.
19: Dit zijn gewoon, politiek geweld is meer dan raddraaien. Ja, dus ik vind eigenlijk dat ze zich wat steviger daarover kunnen uitspreken.
23: Ik zou eigenlijk geen politicus meer willen worden.
19: Luke, nee, maar dat zijn er heel veel niet. Maar Luc Stulti wel.
0: Bevalt goed nog steeds.
23: Ja. Ja? Wat bevalt er zo goed aan? Je bent van pro, hè? Zolang die naam nog gehanteerd kan worden.
0: Ja, voorlopig nog steeds hoor. Ik ben van pro. Nou, het is een prachtig beroep om in te mogen zetten voor het land. Dus ik zou geen dag willen missen.
23: Maar je hoort van al die dreiging en de
0: boosheid. Dat is heftig. En we hebben inderdaad, volgens mij, Leendert zegt het terecht. Dit kun je alleen maar heel hard veroordelen. En wij hebben dat gelukkig gedaan. Dit is gewoon politiek geweld en dat is onacceptabel in het land.
23: Hmm. Terug dan even naar die functie. Waarom ben je de politiek in gegaan dan?
0: Nou, ik ben eigenlijk ingerold. Dat was nooit mijn bedoeling. Ik werkte eerst bij het ministerie van Financiën. Vooral dingen berekenen. En ik merkte toch, ik vind het vooral leuk om bezig te houden met de vraag, wat kan er eerlijker in Nederland? Wat is rechtvaardig? En zo ben ik ooit begonnen als medewerker in de fractie. En nu 10 jaar lang rondgelopen en inmiddels Kamerlid geworden.
23: Ja. Jij bent een beetje afgehaakpolitiek, heb je me al verteld.
25: Ja, ik ben een dominee. En wat heb je, wat heb je eerlijker gemaakt?
0: Nog niet genoeg. Nog niet genoeg. Maar we hebben bijvoorbeeld vorig jaar de wet gewijzigd, waardoor nu ook privéjets meer belast gaan worden. Nou, dat vind ik belangrijk, want die groep betaalde best wel weinig belasting. Nou, dat is een mooie overwinning. Maar er valt nog genoeg te verbeteren in Nederland.
19: Waar was het nou echt?
23: Zeggen, er is nog genoeg andere dingen te bedenken.
0: Zeker.
19: Ja, want die kaart van de NS.
23: Om privéjets te gaan beginnen? Ja.
19: Die NS-kaart van aanstaande zomer. 3 maanden gratis, maar goed voor heel weinig, voor €49 reizen. Is dat nou genoeg? Hebben jullie daar nou echt genoeg mee binnengehaald? Dit was toch een beetje.
0: Nou, dit was een eerste stap. Een hele mooie eerste stap.
19: Een heel klein stapje.
25: En wat staat er dan nog meer op jouw agenda om te verbeteren en te vereerlijken?
0: Nou ja, bijvoorbeeld de belastingen. En inderdaad het leven betaalbaar maken van mensen. Dan heb je het over de treinen, maar ook bijvoorbeeld de huren, de zorg. Nog steeds zie je dat gewone mensen heel moeilijk rond kunnen komen in Nederland. Terwijl we ondertussen ook zien dat er juist een kleine groep heel veel profiteert en weinig belasting betaalt. Nou, dat zou ik willen herstellen en recht willen trekken.
25: Wie betaalt er precies weinig belasting in Nederland?
0: Nou ja, bijvoorbeeld die
23: mensen die goed verdienen, zoals jij.
25: Nou, die betalen juist meer.
0: Nou ja, ik kan niet voor jou inschatten, maar bijvoorbeeld mensen, kijk, als je werkt in Nederland betaal je best veel belasting. Maar als je juist geld komt aanwaaien zonder te hoeven werken, dan betaal je eigenlijk veel minder belasting.
23: Met vermogen bedoel je?
0: Met vermogen, met meerdere panden bezitten, met aandelen, met crypto, bedenk het maar.
23: Er zit ook een risico in, hè?
0: Er zit een risico in.
23: Ja.
0: Tegelijkertijd zie je nu wel dat juist de rekening elke keer bij gewone werkende mensen belandt. Die betalen vaak veel meer. Terwijl juist die rijkste 1% heeft dus een veel lager tarief dan gewone mensen. Ja, dat vind ik niet uit te leggen.
25: Nee, maar ook bij ondernemers. Maar als je dat dan hoger gaat belasten, dan is toch nog een druppel op een gloeiplaat, of hoe zeg je
23: gloeiende plaat.
25: Ja, gloeiende plaat,
0: nou ja. Nou, dat denk
25: 1%, het is toch maar 1%.
0: Ja, maar die hebben wel een heleboel geld.
25: En er is maar 5% van Nederland wat een vermogen heeft van 1 miljoen euro.
0: Nou, als je dus ziet, en dat was deze week ook een rapport over verschenen, als we juist wat meer vragen van die rijkste groep, en dat is een kleine groep met heel veel geld, dan kun je weer de belastingen verlagen voor juist de hele middenklasse. En dat vind ik rechtvaardig, maar het is ook eigenlijk voor je economie veel beter.
23: Wanneer is er sprake van dat je veel geld hebt dan? Waar begint dat bij?
0: Nou ja, die rijkste 1%, dan praat je over een vermogen van 6, 7, 8 miljoen. Dus dat zijn niet gewone Nederlanders.
23: Mm.
0: En bij die groep zien we dus, die betalen dus in Nederland een percentage van zo'n 28% belasting. Terwijl juist gewone werkende mensen in de middenklasse veel meer betaalt. Ja, dat vind ik niet eerlijk en ook niet goed voor je economie.
23: Ik had trouwens tussendoor even een kaartje getrokken van bewustwording. En ik vond het wel een hele heftige deze. Waar jij het meest aan stoort bij een ander is vaak precies waar jouw les ligt. Toen dacht ik, oei, daar ga ik eens even wat mee
25: dat
23: doen.
25: Dat is weer die.
23: Ja, nee, die neem ik even mee deze. Maar die kwam er even tussendoor. Sorry, Luc, dat ik even afgeleid was. Maar ik zag hem liggen. Ik denk, ik ga hem toch even opzoeken deze. Maar geldt dat ook voor jou?
19: Ja, zeker. Want
23: jij ergert je wel eens vaak aan dingen.
19: Ja, ontzettend.
23: Vaak ook aan mij merken. Dat ligt dus aan jou.
19: Ja, dat ligt erbij.
23: Ja, dat ligt bij jou dus.
19: Met mijn vrouw. Ik vind dat mijn vrouw te veel rommel maakt. Maar
23: rommel maakt?
19: Rommel maakt, ja.
23: Maar dat hoor je niet vaak. Meestal is het omgekeerd.
19: Ja, meestal. Ik vind...
23: Luc knikt ook meteen. Ja, dat kan ik alle mannen nu. Ja,
19: ik vind dat mijn vrouw te veel rommel maakt. Maar wat vraag je dan eigenlijk van die ander? Want er is altijd één die te veel rommel maakt. Dus als je tegen die ander zegt van nou, jij moet minder rommel maken dan ik, dan ben jij vanaf dat moment degene die die meer rommel maakt.
23: Ja. Ja. Oké.
19: Ja, dus je vraagt eigenlijk iets van. Je zegt eigenlijk tegen die ander: ik wil degene zijn die meer rommel maakt. Je kan het ook accepteren. Ik denk dat jij misschien hier een beetje wat meer voelt dan Wilfred, waar ik naartoe wil. Je kan het ook gaan accepteren van de ander dat dat nou eenmaal zo is.
25: Ja, je kan iemand sowieso niet veranderen, tenzij die er zelf last van heeft.
23: Zo. Maar als ik het even op de politiek toepas, Luc.
25: Ja, maar ik wil daar toch nog één ding over zeggen. Ondanks dat ik geen verstand heb van politiek. Dus eventjes
23: wie heeft er wel verstand van? Vraag
25: Nee, helemaal niemand, denk ik. Maar die mensen die dus heel veel miljoenen hebben, die hebben ook heel hard gewerkt. En die hebben waarschijnlijk een holding. Hè?
23: En risico's genomen.
25: Ja, en die holding die heeft een salaris uitgekeerd naar deze mensen. En daar hebben ze dezelfde belasting in betaald als iedere ander Nederlander ook moet belasting betalen. Alleen ze zijn 10 keer harder gaan werken als die middenklasser of die mensen die gewoon de sociale dienstuitkering hebben of helemaal niet werken. Dus ze hebben allemaal jaren in hun holding gewoon hetzelfde percentage belasting betaald als iedere ander Nederlander. Maar dan moeten we, als er dan eindelijk iets uitkomt van dat hele harde werken, want ik bijvoorbeeld geef mezelf al 44 jaar heel hard, moeten wij meer betalen als die mensen die ervoor kiezen om niet zo hard te werken, terwijl we wel hetzelfde belasting hebben betaald in onze salaris.
0: Kijk, ik denk twee dingen. Eén, je ziet vaak dat ze het geld niet uitkeren. Dat wordt juist heel lang opgepot.
25: Je bent verplicht in Nederland om een DGA-salaris uit te keren. Dus daar betaal je dezelfde belastingen over als iedere andere Nederlander.
0: Dat weet ik. Maar het punt is juist, wat je heel erg ziet, en dat zie je ook in het rapport deze week van het CPB, de grootste pot is heel veel uitgesteld naar later, zelfs naar volgende generatie, waar je geen belasting over betaalt. En een gevolg daarvan is bijvoorbeeld dat die rijkste 1%, of zelfs nog kleinere groepen, is de laatste jaren 70 keer zo rijk geworden qua inkomen. Hun inkomen is 70 keer toegenomen. Nou ja, ik geloof dat jij hard werkt, we werken allemaal waarschijnlijk hard, maar niet 70 keer harder dan gewoon de mensen.
23: Wel zelf,
0: maar alleen misschien niet, maar denk dan...
25: Je bent gewoon slimmer aan het werken, waardoor je geld voor zichzelf laat werken en het geld verdubbelt. Dus je hebt gewoon iets slims bedacht wat die middenklasse niet heeft bedacht.
19: Ja, jullie zitten ook langs elkaar heen te praten, want datzelfde rapport, Luc, staat ook op het moment dat dat geld verdiend wordt door ondernemerschap, risico nemen, dan voegt dat iets toe aan de economie. Het gaat juist om geld dat stilstaat en geld dat dus via bijvoorbeeld de wieg, hè, waar je wieg staat, jou toekomt. En daar heeft het CPB onder meer kritiek op.
0: Bijvoorbeeld, dit is net een goed voorbeeld. Bijvoorbeeld erfenis, ook zo'n ander voorbeeld. Dan krijgt bijvoorbeeld de rijkste 1%, krijgt dus gemiddeld heeft 500.000 aan erfenis gehad de laatste 10 jaar. Ja, daar heb je natuurlijk niks voor hoeven doen. Dat is niet hard werken.
25: Dat weet je niet. Misschien had je wel een kutoma.
0: Ja, dat is naast 500.000 waard, ja. Nee, als je een kutoma hebt, is een ander verhaal. Maar de meeste mensen hebben lieve oma's. En dan komt het geld natuurlijk gewoon aanwaaien. En daarvan zeggen wij, dus we vooral kiezen dat die werkende mensen minder belasting betalen. Dat lijkt me rechtvaardig en ook goed voor je economie.
19: Maar goed, dit willen jullie al jaren.
0: Zeker.
19: Je zit nu in een positie dat het kabinet veel geld nodig heeft. Omdat er defensie betaald moet gaan worden. Wat ze hebben ingeboekt aan bezuinigingen lijkt het niet te gaan halen. Dus dan hebben we het over het verhogen van de AOW, dan hebben we het over de WIA, de tekorten op de WIA, het maximum dagloon, noem het allemaal maar op.
23: Zorgpremie.
19: Ja. In augustus moeten ze gaan praten. En Jet heeft net in de persconferentie gezegd, we gaan dat met 5 partijen doen. Ik ga een rondje maken, daar gaan jullie bij horen. Om te kijken hoe gaan we die begroting rondkrijgen. Want het kabinet wil niet op Prinsjesdag daar zitten en weten, we presenteren nu een begroting, maar die gaat het niet halen. Hoe ga je er nou voor zorgen? Want dit verhaal horen we al zo lang vanuit voormalig...
23: Komt to the point, Leenert.
19: Maar hoe ga je er nou van te zorgen van de zomer dat je het eens een keer voor elkaar krijgt?
0: Ja, de bal ligt wel bij het kabinet zelf. Hè? Met wie willen ze gaan samenwerken? We hebben onze hand uitgestoken. Die staat nog steeds het aanbod. We willen graag beleid socialer maken, groener maken. Dat doen we met liefde. Maar goed, als zij niet met ons willen samenwerken, ze mogen straks kiezen, gaan ze linksom of rechtsom. Wij zijn bereid de plannen beter te maken. Ik hoop dat de gesprekken goed gaan worden, maar tot nu toe zien we nog weinig echte concrete bewegingen.
23: Ja, Faya zijn wel weer een tijdje kwijt nu, ja. Dat is namelijk een niet zeggend antwoord, weet je wel. Want dat gaan ze aan de andere kant precies hetzelfde zeggen. En dan blijft iedereen een beetje om elkaar
25: waarom
23: heen.
25: Waarom gaan jullie niet een keer helemaal anders naar de hele situatie kijken? Want
23: precies.
25: Bijvoorbeeld die zorg, hè, die zo ontzettend veel kost. Dat is allemaal omdat er heel veel mensen aan verdienen. Hè? Ik bedoel, aan medicijnen. Weet je hoeveel mensen hoe bedrijven rijk worden van bijvoorbeeld als je kanker hebt. Dat kost 50.000 euro voor een chemo. Er zitten allemaal patenten op. Misschien moet er gewoon andere regelgeving komen. Dat medicijnen gewoon niet meer zo veel geld kosten. Dat het niet een commerciële instelling is, een ziekenhuis. Maar dat een bed dus niet 1.000 euro per nacht kost, maar gewoon 100, omdat er niemand rijker van wordt. Want het zijn allemaal bedrijven die rijk worden van het ziek laten beter worden van andere mensen. Want je kan wel iedere keer denken, oh, er moet meer geld laten komen voor de zorg. Maar de zorg is gewoon buitenproportioneel duur. Wat niet hoeft, omdat het een commerciële instantie is. Ook met een commerciële agenda.
0: Ik vind het een heel goed punt. Ja, ja, dit is precies ons verhaal. Dat is helemaal met je eens eigenlijk. Dus laten we na beginnen met onnodige winst aanpakken. In plaats van nu zeggen, hey, we gaan gewoon de mensen meer laten betalen voor de zorg. Dus helemaal eens.
1: Maar het lastige is er wel aan, Luc. Dat is een systeem wat al zo lang in stand is gehouden. En er zitten zoveel mensen bij die daar belang bij hebben. Die niet willen dat het verandert. En dat moet je zien te doorbreken.
25: Dat is wel zo, maar je moet ergens beginnen. En als je niet begint, dan verandert het nooit.
1: Je ziet het ook aan die oliemaatschappij die nu zo belachelijk veel rood pakken. Bijvoorbeeld Shell, dat is het werk. Die profiteren er zo van.
19: Maar dat is wel heel makkelijk om te zeggen. Maar Shell is geen Nederlands bedrijf meer.
1: Nee, dat ben ik met je eens. Maar wat ik mee aan wil geven, is dat er belangen zijn met systemen die daardoor altijd het systeem in stand willen houden. Hoeveel adviseurs zijn er in Den Haag al niet werkzaam? Die voor veel hogere salarissen dan je eigenlijk nodig zou hebben, al hun advieswerk aan het doen zijn. Hoeveel lopen er wel niet rond?
0: Ook een heleboel. Dat is een terecht punt. Ook hier kun je geld weghalen. Maar over Shell, kijk, die hebben nog steeds wel gewoon benzinestations in Nederland, hè? Waar gewoon nog steeds fors ook wordt verdiend. Dus dat het hoofdkantoor vertrokken is, maakt natuurlijk niet uit voor de vraag van de belasting hier.
19: Jesse Klaver kwam deze week met een tweet, omdat er de afgelopen kwartaal heeft Shell een miljard extra winst gemaakt. Onder andere door de crisis nu. En jullie vinden dat die overwinst belast moet gaan worden. Maar dat miljard wordt hier helemaal niet door Shell. Daar betaalt Shell hier helemaal geen belasting over. Wat Shell hier wel doet, is accijns en btw-belasting betalen. En dat is ongeveer een miljard. Maar daar blijft het ook wel een beetje bij.
0: Nou, zo werkt belasting niet helemaal. Want het gaat ook om de winstbelasting. Betaal je ook in het land waar je gewoon actief bent en waar je daadwerkelijk winsten maakt. Het gaat niet alleen om het hoofdkantoor. Bovendien zien we juist, ook in de Rotterdamse haven, wordt ook veel verdiend aan het feit dat je van olie, benzine en diesel maakt. Dus hier valt wel zeker te belasten. Alleen je hebt gelijk, deze bedrijven betalen vaak weinig belasting door allemaal constructies. Die moet je aanpakken. En dat geld kun je goed gebruiken.
25: Wat je net zegt, er is dus een, weet ik wel wat je zei, miljard meer verdiend door de crisis nu. Dus ja, ons wordt allemaal aangesmeerd dat het door de oorlog komt en dat we daarom te veel benzine betalen. Maar eigenlijk zijn er gewoon weer bedrijven die meer verdienen daardoor. Ja, dat en dat was ook toen met de elektriciteit. Corona. En zogenaamd werd er niet verdiend. En ondertussen hebben ze ons allemaal genaaid, die elektriciteit.
0: Dat zeg je wederom precies goed, want 4 jaar geleden gebeurde het ook.
1: En toen is aanschuiven bij Pro. Hè?
0: Ja, van harte welkom. Maar 4 jaar geleden was ook gezegd, we zien inderdaad dat bedrijven eigenlijk profiteren van deze crisis. En daarom zeggen we gaan wat extra heffen. Nou, daarom zeggen wij nu, doe het opnieuw en gebruik dat geld om gewone mensen te helpen die nu niet rond kunnen komen.
25: Maar ik vind gewoon dat daar wetgeving voor moet zijn. Hoezo mogen zij die prijzen zo erg omhoog gooien? Ik hoorde net al in het vorige gesprek 20%. De benzineprijzen zijn veel hoger geworden dan 20%. Daar kan toch gewoon een wet voor komen dat dat niet mag.
1: We hebben ook de hoogste accijnzen van Europa, toch? Op dit moment.
0: Klopt, maar dit pleidooi voor het maximeren van de prijs is precies inderdaad ook wat Jesse Klaver gezegd heeft vorige maand. Dus in die zin zie ik hier een.
1: En nu kom je op een punt uit, daar gaat het uiteindelijk om. Waarom slaat het dan niet aan? We hadden onlangs Jesse Klaver ook bij ons op tv. Ik had hem ook laatst in de podcast. Hoe kan het nou zo zijn dat we al zo lang aan behoorlijk rechts kabinet hebben gehad? Hè? Nu is het een beetje middenkabinet, maar dat toch nog steeds niet aanslaat. Dat linksere verhaal.
0: Kijk, we willen graag meer zetels, dat is duidelijk. Maar ik deel niet het pessimisme. We zijn gewoon de grootste partij in de peilingen nu. We willen graag meer, maar we hebben wel degelijk een heleboel mensen die dit ook vinden in Nederland.
1: Ja.
0: Nu is voor ons de kunst inderdaad om te gaan verzilveren de komende maanden. Wij zeggen daarom zullen wij het beleid socialer en groener maken. Dat doen we graag. En wij denken inderdaad dat de meerderheid van Nederland het met ons eens is dat die belastingen eerder kunnen, dat gewone mensen gewoon op vooruit moeten kunnen
19: gaan. Nou, dat weet ik niet hoor, want als jij gaat voorstellen dat erf- en schenkbelasting verhoogd gaat worden. Nou, zullen we vragen, wie vindt het een goed idee hier om de erf- en schenkbelasting? Nee, er gaat geen vinger omhoog.
0: Nee, maar als jij aan mensen vraagt, vind je dat werken moet lonen, zeggen ze ja. Als je vraagt, moeten de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen, zeggen ze ja. Moet je de welvaart eerlijk verdelen, zeggen ze ook ja.
25: Ja, maar dat heeft ook te maken met
1: de wet regelgeving.
25: Want bijvoorbeeld wat ook heel zwaar weegt, dat heb ik ook vroeger meegemaakt, is de kinderopvang. Dat is ook gewoon een commerciële instantie. Wat gewoon onbetaalbaar is voor werkende mensen. Dus het loont meer om in die sociale dienstuitkering te blijven zitten, die ons allemaal heel veel geld kost, dan te gaan werken, omdat je die crash niet kunt betalen. Dus dat soort instanties, want in de werkelijkheid kost dat natuurlijk niks, hè? Een vrouwtje neerzetten met 6 kinderen. Maar dat kost dan 100 euro per dag of zo. Terwijl als dat van de overheid zou zijn en het gewoon daadwerkelijk de kostprijs heeft, als dat het daadwerkelijk kost om je kind te brengen, dan los je dat toch op een andere manier veel beter op.
0: Klopt. En dat is precies waarom wij ook zeggen, kinderopvang moet ook gratis worden, net als eigenlijk de basisschool. En inderdaad geen verdienmodel.
25: Ja, maar gratis moet niet door degene die veel belasting betalen betaald worden. Gratis betekent dat het ook echt goedkoper moet zijn. Dus dat er mensen werken die gewoon een normaal salaris hebben. En dat het van de overheid is. En dat er niet zulke belachelijke bedragen mogen worden gevraagd per dag. Want gratis is dan weer, degene die de meeste belasting betaalt kan weer betalen voor de mensen die de opvang niet kunnen betalen. En dat is de verkeerde.
0: Nee, echt gratis bestaat natuurlijk niet. Maar ik ben het met je eens. Het zou niet moeten zijn dat je verdient aan iets belangrijks als de zorg. Precies. Of bij kinderopvang. En dat inderdaad, dat vergt wel een systeemwijziging. Ja, want de afgelopen jaar is het behoorlijk in die zin de rechtse kant op gegaan. En dat betekent dat je kan verdienen aan dit soort dingen.
1: Ja.
0: En dat willen we echt anders, ja.
1: Maar je zegt net, het hangt er vanaf of ze met ons mee willen gaan straks. Dat geldt aan de rechterkant natuurlijk net zo. Daar zeggen ze precies hetzelfde. Maar jullie zeggen, we hebben een hand uitgestoken. Maar wat houdt dat nou concreet eigenlijk in, een hand uitsteken dan in de politiek op dit moment?
0: Nou, wat de inhoud kijkt, ten eerste, de VVD wil überhaupt niet met ons praten. Hè? Nee. Dat wij nog steeds zeggen, we zijn bereid wel te praten, is al een stap vooruit. Daarnaast erkennen we ook, als wij gaan praten, krijg je niet je hele programma. Dus we zijn bereid om een compromis te sluiten.
1: Hmm.
0: Alleen dan verwachten we wel dat de coalitie ook bereid is om stappen te zetten. En ook dan de plannen te wijzigen die ze nu hebben. En daar zie ik nog heel weinig beweging met de VVD. Dat is jammer.
1: Ik zie nu bijvoorbeeld weer nieuwe asielwetten voorbij komen, toch?
19: Ja.
1: We gaan toch een nieuwe asiel.
19: Ja, dat wordt geamendeerd voor een deel en toegevoegd. Maar er gaat, dat gaat
1: en waarom gaat dat nu wel lukken dan bijvoorbeeld?
19: Nou, omdat de twee onderdelen die ze nu willen in een andere wet willen gaan stoppen. Hmm. Dat heeft met strafbaarstelling, illegaliteit. Die lukt dus niet. Maar met de ongewenst verklaring en de dwangsom.
1: Hmm.
19: Daar was niet zoveel. Er waren niet zo heel veel partijen echt op tegen. Daar is gewoon een meerderheid voor. Strafbaarstelling, illegaliteit, daar is het mis op gegaan. En Bart van der Brink, de minister dus van asiel, heeft dat ook nog niet rond. Met dat wetsvoorstel.
1: Ik las Europees gaat het helemaal niks worden. Met dat,
19: dat zei je. Omdat nog maar 11 landen het daadwerkelijk voor elkaar hebben in de EU. Omdat te gaan implementeren.
1: Ja.
19: En ja, dan, op het moment dat je dat niet met die 27 lidstaten doet, dan gaat dat niet werken. Je moet het met z'n allen doen.
1: Dus dan moeten we toch in Nederland nog eens zelf gaan rooien. En dan moeten toch wel meerderheden gaan komen. En dan ben ik zo benieuwd hoe die uitgestoken hand eruit gaat zien de komende tijd. Of dat we straks gewoon weer verkiezingen hebben.
0: Nou, dat laatste hoop ik niet. Laten we ook even nu stabiel bestuur hebben. Gewoon een paar jaar lang vooruit met wat we hebben.
1: Ja.
0: Maar ja, wij willen wel heel duidelijk het beleid sociale en groene maken. En dat is nu niet het geval.
1: Mm.
0: En met name, dan komen we terug op het rapport van het CPB. Zullen we zorgen dat gewone mensen gewoon rond kunnen komen? Daar is iedereen het mee eens hier. Moeten we wel fors gaan wijzigen.
1: Ja, maar wil je er ook nog even een trekken, ja,
0: leuk. Ik wacht al de hele tijd op die mooie kaartjes.
1: Even kijken. Zal ik bij jouw familiesysteem voor halen? Familiesysteem, dat is leuk hier. Kies jij er eentje uit familiesysteem? Mag jij er eentje uitkiezen? Dan komt die aan. Ik ben benieuwd.
0: Welke familiepatronen leef jij onbewust opnieuw, terwijl ze niet van jou zijn?
1: Oeh, dat is wel even een diepe weer.
19: Niet te lang nadenken.
0: Moeilijke vraag, hè?
1: Ja. Komt er niet gelijk iets bij je op?
0: Nee, niet gelijk iets bij me op, nee.
1: Nee? Je leeft vanuit een volledig autonome manier? Zonder dat
0: nee,
1: je
0: dat
1: nog...
0: niet. Ik krijg het heel veel mee. Nou, bijvoorbeeld een mooie motto van mijn vader, die ik altijd meegekregen heb, is... heb respect voor iedereen, maar ontzag voor niemand. Dat is

0: Wij maken voor u het verschil.
1: Ontdek hoe op rma.nl.
2: Dus u wilt meer vrijheid. En u wilt meer ruimte. Dan is het nu tijd om dat waar te maken. Gelderse Woningbouw geeft ruimte. Gelderse Woningbouw bouwt woningen van hout. Meer weten? Ga naar geldersewoningbouw.nl.
3: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met Avast Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avast.nl. Succes begint met Avast.
4: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
6: Van Bentum en Keulen Advocaten.
7: Van Bentum en Keulen Advocaten en Notariaat.
8: Na 85 jaar gaan we verder als VBK. Nieuwe naam, dezelfde mensen, hetzelfde vertrouwen. VBK, vertrouwd vooruit.
9: Vermogen vraagt om zorgvuldigheid. Als belegger bent u altijd op zoek naar risicospreiding in uw portefeuille. De beursgenoteerde onderneming AR Capital biedt investeerders toegang tot nauwkeurig geselecteerd, uitsluitend Nederlands, commercieel vastgoed. Via obligaties, vastgoedfondsen en onderhandse leningen. Bekijk onze propositie op arcapital.nl. AR Capital. Investeren met focus.
10: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
9: Ook een vertrouwde partner voor vermogensbeheerders en family offices. AR Capital.
11: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
12: Als freelancer werk je voor jezelf. Maar naar opdrachten zoeken? Dat hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
11: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
13: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
14: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
15: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch dat het vuurwerk.
13: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
16: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
14: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
13: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
17: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. BNR Verkeer.
18: Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Het drukste moment van de spits ligt inmiddels achter ons. Maar het blijft druk, onder andere nog op de A2 Eindhoven-Maastricht. Tussen Echt en Meersen nog 40 minuten na een eerder ongeluk. De weg is wel weer helemaal vrij. Verder de A28 naar Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle Centrum 35 minuten. Eén rijstrook is er dicht omdat er gaten zijn geconstateerd in het wegdek daar. Dan een politieonderzoek op de A58 Tilburg-Breda. Door een lokaal ongeluk bij Tilburg. Ongeveer 20 minuten vanaf Tilburg. Centrum Oost. Dan meerdere flitsers gemeld door Flitsmeister. Onder andere de A1 naar Apeldoorn bij 77,9. Maar ook de A22 naar Beverwijk bij 9,6.
19: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
20: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. In de provincie Zuid-Holland is voor het eerst een wolf gezien. Iemand zag hem 3 weken geleden lopen bij Barendrecht, niet ver van Rotterdam. Experts hebben de beelden bekeken en zeggen dat het inderdaad om een wolf gaat. Zuid-Holland was de laatste provincie waar de wolf sinds zijn terugkeer nog niet voorkwam. Mensen aan boord van het Nederlandse virusschip Hondius worden een dag eerder thuisgebracht dan gedacht. Volgens de Spaanse regering begint de repatriëring zodra het schip is aangekomen bij Tenerife en dat is zondag. Opvarenden gaan meteen door naar het vliegveld, ook als zij klachten hebben die lijken op het hantavirus. Het datacenter in Almere, waar gisteren een grote brand uitbrak, is bezig met een noodvoorziening. Het bedrijf denkt dat ze binnen 3 dagen weer stroom hebben, zodat

0: hun klanten geen last meer hebben van de brand. Veel organisaties hebben servers in het datacenter, zoals de Universiteit Utrecht, die daarom vandaag dicht is. Het is nog niet duidelijk wat er nou precies is gebeurd in een bank in een stadje onder Keulen. Na berichten over een gijzeling en uren wachten vielen Duitse agenten het gebouw binnen. Daar waren alleen twee mensen die waren opgesloten in de kluis. Verdachten werden niet gezien. De politie denkt dat ze snel zijn gevlucht. En de ronde van Italië, de Giro, is begonnen met een enorme valpartij. In de laatste kilometers reden de ploegen van de topsprinters op hoge snelheid en ging het mis in een bocht. Onder andere de Nederlandse sprinter Dylan Groenewegen ging onderuit en was dus kansloos voor de winst. Die ging naar de Fransman Paul Magnier. Dan het weer van Weer Online. Morgen droog, wat wolken, maar ook veel zon. Het wordt 16 tot 22 graden. Zondag is er meer bewolking, maar het blijft tot de avond waarschijnlijk droog. Dan 13 tot 20 graden. Dat was het ANP Nieuws.
1: Weet je wat jij nodig hebt? Een beetje van mij? Samen ontdekken we straten waar kleur en karakter samenkomen. Strandjes die even helemaal van jou zijn. Avonden vol muziek en nieuwe smaken. Dat gevoel blijft hangen, lang nadat je weer naar huis bent. Ik ben Curaçao. Beleef het zelf. Curaçao.com.
2: Vermogen vraagt om zorgvuldigheid. Als belegger bent u altijd op zoek naar risicospreiding in uw portefeuille. De beursgenoteerde onderneming AR Capital biedt investeerders toegang tot nauwkeurig geselecteerd, uitsluitend Nederlands, commercieel vastgoed. Via obligaties, vastgoedfondsen en onderhandse leningen. Bekijk onze propositie op arcapital.nl. AR Capital. Investeren met focus.
3: Is AI een tool of uw nieuwe collega? Ontdek het tijdens OutSystems One op 2 en 3 juni in de RAI Amsterdam. Leer van topbedrijven als Normal en DHL hoe u bedrijfskritische AI-systemen bouwt en schaalt. Claim nu gratis toegang op outsystems.com/bnr. OutSystems One. De toekomst is agentic.
2: Ook een vertrouwde partner voor vermogensbeheerders en family offices. AR Capital.
4: Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
5: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
6: Beste DGA, je kinderen staan natuurlijk graag aan het roer van de boot. Maar is het ook hun droom om straks aan het roer van de zaak te staan? Boardtrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boardtrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
7: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
8: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Friday Move.
9: 12 maanden zitten. Hoe kwam dat binnen bij je?
10: Ja, heftig hè. Ging vanuit voor vrijspraak.
11: Achterhof, een gevangenisstraf voor de duur van 3 jaar passend en geboden.
12: Jullie eerste reactie?
13: Pijnlijk verrast. Alle aanleiding voor cassatie.
8: Wilfried Genee.
14: Laatste uur alweer van deze uitzending, de Friday Move.
15: En onze DJ vandaag is DJ Desmond. En de co-host van vandaag is Faya Laurens. Die zo nu dan een heel klein beetje wegzakt en opeens razend fel weer uit de hoek komt. En dan weer alles roept wat ze voelt en denkt. Alles vanuit het hart.
16: Ja, inderdaad. Ja.
15: En dat heb je eigenlijk altijd toch wel een beetje gehad, dat hart. Dat warmbloedige en dat pittige.
16: Jawel, jawel. Vurig.
15: Ja. Maar als je nu naar jezelf kijkt, waar sta jij nu in je leven? Moet je nog veel leren of heb je het gevoel dat je wel redelijk bent waar je wil zijn?
16: Ik denk dat ik mezelf heel goed ken en dat ik mezelf ook heel goed ben. Want ik denk dat ik me ook een hele tijd misschien wel anders heb voorgedaan of beter heb voorgedaan. Of bijvoorbeeld in relaties dat je jezelf dan anders gaat voordoen omdat je in de smaak wil vallen. Dat is allemaal onbewust gedrag hoor, maar dat is wel allemaal bewust geworden. Dus dat doe ik nu niet meer.
15: Nee.
16: Dus ja, ik denk dat ik mezelf wel goed ken. Maar je komt de hele dag door of je hele leven lang kom je dingen tegen waar je weer opnieuw naar mag kijken. En weer opnieuw mag kijken, waar gaat dit nou eigenlijk over? Dus het is niet iets wat stopt aan jezelf werken. Hmm. Dus als jij getriggerd wordt door iets, of geïrriteerd, ik voelde dat net wel.
15: Ja, dat merk je bij jezelf. Bij Luc.
16: Ja, van die belasting. Dat de mensen die harder werken, in mijn ogen, meer belasting moeten betalen. Dat komt ook wel omdat een voorbeeld. Ik kom uit een familie van 4 kinderen. Hmm. En ik heb 2 broertjes die niet werken. En die vinden er ook heel wat van. Die vinden ook dat de rijken meer moeten betalen. En dat zijn mijn eigen broertjes. Ja. Eentje vindt er niet zoveel van, laat ik het zeggen. Die ander vindt er wat van.
15: En die doet niks.
16: Nee, die doet zelf eigenlijk niet heel veel. Maar die vindt dan wel dat de rijkere mensen meer moeten betalen. En dan denk ik, nee, je moet wel gewoon zelf ook.
15: Ja, je mag wel wat doen.
17: Schap nemen.
16: Wat zeg je?
12: En dan krijg je geen ruzie.
16: Nee, niet ruzie, maar ik vind het altijd interessant waarom mensen denken hoe ze denken. En ik probeer dat dan te onderzoeken, want we komen uit hetzelfde gezin. En dan denk ik, oké, we hebben misschien een andere vader. Maar ja, nee, maar dan denk ik wel, oh ja, er zijn er meer van. En dan hoor ik zo'n verhaal van zo'n meneer die alles kwijt is geraakt. Omdat hij
17: dat vertelde ik je net. Henny van der Most heb ik gisteren gesproken. Misschien ken je Henny van der Most.
12: Ja, uit Den Haag.
17: Nee, hij komt uit Slagharen. Oh, ja. Die heeft al die pretparken, de Bonte Wever.
12: Ja,
17: hij was bezig in Rotterdam. En hij zat gisteren bij mij in de podcast. En hij vertelde dat hij aanstaande dinsdag failliet verklaard wordt. En dat hij alles kwijt is. Dus hij is 50 miljoen kwijtgeraakt in Rotterdam. Met een pretpark omdat de gemeente niet goede afspraken heeft gemaakt over de erfpacht. En daar moet hij al zijn hele levensproject moet hij nu gaan verkopen. De Bonte Wever, een prachtig hotel in Almelo. Een pretpark in Duitsland, noem het allemaal maar. Dus dat is best pijnlijk.
12: Nou, ja, zeer.
16: En wat ik daar dus dan erg aan vind, is dat die mensen die dat bepalen, dat zijn mensen bij de gemeente. Kan je zeggen, het is een organisatie. En er zitten mensen daar te werken die vinden dat daar iets van. En die vinden, die beslissen dan gewoon, oké, we hebben die mondelinge afspraak misschien gemaakt. Oké, niet zo slim van die meneer dat hij
17: niet
16: goed op passen. Maar
17: ja,
16: maakt niet uit. Het is wat het is. Want er zijn gewoon heel veel mensen die neerkijken op mensen met geld. En die mogen ook eens een keer naar hunzelf kijken van waar gaat dat nou eigenlijk over?
12: Ja,
16: want eigenlijk willen ze het zelf ook. Alleen ze willen de effort er niet voor brengen. En dat is gewoon niet eerlijk in mijn ogen.
12: Nou, dat is de laatste 50, 60 jaar zo veranderd. Omdat er gewoon welvarende mensen zijn. En terwijl vroeger moest iedereen heel hard werken voor zijn geld. En je had dus de rijken die van geboorte af al familiegeld hadden. Maar nu heb je rijke mensen die door hard werken rijk zijn geworden. Ja. En door, weet ik wat, drugs en andere meuk.
17: Dat is wat minder, ja.
12: Ja, maar dat is zo al veranderd. Dus die rijken zijn niet meer de keurige mensen. Er zit ook tuig tussen.
16: Ook, ja, ook. Maar er zitten ook nog gewoon keurige mensen tussen.
17: Ja, maar de hardwerkende ondernemers, zoals bijvoorbeeld Faya.
16: Ja,
17: met haar
16: ondernemers en weet ik het allemaal. Weet
17: mensen
16: je
17: die risico durven te nemen. Ja. En risico durven te nemen met alle gevolgen van dien. Want als het misgaat, ben jij ook de kind van de rekening. Ja. Moet jij alles betalen. Ben jij rijker geworden van alles wat je hebt gedaan, Tineke?
12: Nee, niet rijker.
17: Nee?
12: Nee, want ik ben een kluns met geld. Ik vind het leuk om uit te geven. Het is niet zo leuk als geld uitgeven. En ik heb altijd een goed salaris verdiend. Maar dan ben je op een gegeven ogenblik, dat staat ook trouwens in mijn boek, want je zit met mijn boeken in.
17: Ja, die heb ik in de hand nu. Dat is een heel dik boek.
12: Nou, dan ben je besodemiet door iemand die je heel erg vertrouwt.
17: Ja.
12: Maar ik vind wel dat als je bedonderd wordt, ben je belazerd, dan had je beter op moeten letten.
17: Nou, dat is precies wat Faya zegt. Alles ligt bij jezelf.
12: Ja, ik ging leuk naar Zuid-Afrika met mijn mannen. We gingen leuk op reis en we deden van alles. Nee, dat wordt wel gedaan. En dan kom je terug en dan ontdek je dat het helemaal fout is.
17: Ja.
12: Ja, het is toch je eigen schuld dan.
17: En daar kun je dan ook wel weer mee leven? Dan dat je tegen jezelf.
12: Natuurlijk. En ik heb destijds ook mijn mond erover gehouden. Na 25 jaar heb ik dat in dat boek gezet.
17: Ja.
12: Maar destijds dacht ik, ik ga niet eindigen op de voorpagina van die privé. Tineke bedonderd op kompion.
17: Grappig, hè? Dat je zo'n begrip bent dat iedereen weet wie Tineke is. Dat je niet je achternaam hoeft te melden meer.
12: Nee,
17: dat is wel bijzonder.
12: Het was vroeger Tineke van Veronica.
17: Ja.
12: Maar dat was noodzaak. Omdat toen ik kwam daar werken, had ik een andere naam. Toen werd het weer Tineke, want ik ging scheiden van mijn eerste echtgenoot.
17: Mm-hmm.
12: Toen werd ik Tineke de Nooi. Toen ging ik trouwen met Tony Vos. Toen werd het Tineke Vos. Toen ging ik daar weer van scheiden. Toen dacht ik, nou is het afgelopen.
17: Ja?
12: Bleef Tineke van Veronica.
17: Met Peter was het klaar. Dat ging je niet meer een andere naam aan.
12: Nee, daar had ik geen zin in.
17: Terwijl dat de grote liefde was.
12: Ja, zeker.
17: Ja.
12: Ja, maar ik heb nooit Eikelenstam geheten. Nee.
17: Tineke Eikelenstam? Nee, is ook niet, bekt ook niet lekker.
12: Dat past ook niet. Dat nee, gewoon Tineke.
17: Kan je ook niet in een tune of een jingle gebruiken?
12: Nee, daarom
17: was Tineke Eikelenstam? Nee, dat werkt gewoon niet. Nee, die klinkt gewoon niet goed.
12: Nee, 1, 2, 3, 4, 5.
17: Ja, dat gaat gewoon niet
12: tot
17: allemaal.
12: Tot 10 tellen.
17: Ja,
16: Tineke en de paranormale wereld.
17: Dat zei jij meteen toen ze binnenkwam net.
12: Ja.
16: Ja, want dat is wat ik nog weet.
12: Ja, omdat dat uniek was in die tijd.
16: En geloof je erin, in de paranormale wereld?
12: Nou, nee. Dus driekwart is wat je besodemietert. Maar ik heb dingen meegemaakt, reizend over de wereld. Dat ik dacht, ja, heus. Er is meer tussen hemel en aarde. Echt waar.
17: Geloof jij dat ook?
16: Ja, zeker, absoluut, ja. Maar ik geloof ook dat er veel kwakzalvers bij zijn.
12: Oh,
16: die heel
12: zeker.
16: Goed kunnen luisteren en Tuurlijk. Dan zeggen van...
12: Ja, hoor.
16: Ja, absoluut.
17: Ja. Ja, en de dingen zeggen die de mensen graag willen horen.
16: Ja.
17: Omdat ze enorm behoeftig zijn aan houvast, aan steun, aan toekomstperspectief.
12: Ja, maar er zijn mensen die zoveel gaven hebben zelf, dat ze dat kunnen doen. Om de naam toch maar eens even in de groep te gooien. Jomanda.
17: Ja.
12: Die kwam bij mij op bezoek in Zuid-Afrika in mijn vakantiehuis.
17: Ja.
12: Daar was op dat moment Gordon. Nou, Gordon ziek, zwak en misselijk. Oh, zijn benen en had zo'n pijn aan zijn enkel. Oké. Ja. En Jomanda zegt, ga maar liggen. Of zitten. En dat benen naar voren. Ze doet haar handen erop. En ik zag het aan zijn gezicht. Hij dacht, ja, zeg, hier trap ik niet in. Maar na 10 minuten stond hij op en hij zei, ik heb geen pijn meer. Weet je, dat zijn de dingen.
17: Ja,
12: dus dat ja de volgende wel. Dag weer wel.
17: Ja, het maar was helemaal het is, weg. Daar kwam het
12: tuurlijk,
17: ook door.
12: Dat
17: ja.
12: is ook de zelfwerkzaamheid van jouw eigen vermogen om je lichaam te genezen.
16: Ja, en dat is heel belangrijk.
12: Ja.
16: Dat is nocebo, maak je jezelf ook ziek
12: Juist.
16: Mee. En dat is wetenschappelijk onderbouwd.
12: Ja.
16: Net zoals placebo je ook beter kunt maken. En al die mensen die de hele tijd denken dat ze wat hebben en dat dan benoemen en ja. heel veel klagen.
12: Ja.
16: Die krijgen overal pijntjes.
12: En dan bedenken dat je zelf beter moet worden. Kom op.
17: Ja. Nou ja, jij hebt het hartstikke goed gedaan, Tineke. 85 inmiddels.
12: Ja, prachtig
17: look. Je wilde toch iets achterlaten, zeg maar, straks. Voor de
12: nee hoor, nee. Het was Gideon van Aartsen die het boek heeft geschreven.
17: Goeie vriend van je.
12: Dat is, ja, ja, dat is het. En daarom is dat boek zo dik. Want weet je wat je doet met een vriend? Je praat toch veel meer dan ik dacht.
17: Ja, je vertelt ook meer dan je wil eigenlijk, hoor. Ja,
16: dus
17: wat lastig met die cocaïne.
16: Weten.
17: Toen zei je, de cocaïne valt wel mee. Toen zei ze, het staat in het boek, zeiden ze toen tegen je. Ik zei, oh ja, dat is waar. We zaten in een taxi en iedereen had cocaïne gebruikt. En toen deed ik het raam open en alle cocaïne waaide er buiten. Ja, zo snel kan dat gaan dan.
12: Ja, dat, ja,
17: dat staat in het boek.
12: Staat
17: in het boek, Tineke, zeiden ze toen
12: ja,
17: tegen
12: nee, maar ik denk, dat ga ik toch niet zeggen. Maar ja, er staan dingen in het boek, eerlijk is eerlijk, die ik vroeger absoluut niet had gezegd.
17: Zoals?
12: Want er waren mijn kinderen klein. Nou, dat weet ik niet.
17: Dat ja, maar staat in het boek.
12: Ja,
17: ik
12: nou,
17: heb een aantal hoofdstukken gelezen, maar het is zo dik. Ik kon niet het hele boek lezen. Ik vond het wel mooi. Kijk, Peet heb je leren kennen omdat een hele goede vriendin van jou, die een hele tijd niet gesproken had, werd heel ziek. Toen heb je er nog één keer op kunnen zoeken. 2 dagen later was ze dood. En toen heb je eigenlijk de waar man van je leven ontdekt daardoor.
12: Ja.
17: Toch?
12: Ja.
17: Dat vond ik een mooi verhaal ook.
12: Dat is het ook. Ja, er zitten leuke dingen in. En het is aan Gideon te danken dat het allemaal vermeld is. Want ik kon niet over mezelf schrijven. Ik kan best schrijven en ik heb columns geschreven. Ook over mijn gezin en leuke dingen.
17: Ja.
12: Maar hier ga ik ver. Ga
17: ja.
12: ik, af en toe denk ik, jeetje.
17: Ja, als je,
12: ja, alleen... ja, maar aan de andere kant, je zei het net al, ik ben 85, ik heb niks te verliezen. En mijn kinderen weten precies wat er aan de hand is met me. Dus.
17: Zou ik net zeggen, hoe zou je je leven willen omschrijven?
12: Leuk.
17: Oh, nou ja, dan zijn we eruit. Leuk, ja.
12: Ja, nee, ik heb een fantastisch werkzaam leven gehad. Daar kan iedereen jaloers op zijn. Ik was 18 toen ik bij Veronica begon. Ik heb alles meegemaakt bij Veronica vanaf het begin. Toen het een omroep werd. Ik heb ook de kans gekregen
17: ja.
12: om alles te doen wat ik bedacht heb. Dus ik heb de regieopleiding kunnen doen. Ik heb jarenlang geregisseerd. Toen vond Rob Oud het ineens veel belangrijker dat ik ging presenteren. Heb ik toen dat gedaan. Heb ik 20 jaar lang televisieshows gedaan. Kortom. Ik heb een geweldig werkzaam leven gehad. En ik heb een leuk gezin. En knock on wood hoor. Ik bedoel, dat is niks goed.
16: En eigenlijk vanaf het begin erbij. Dus je hebt ook die hele transformatie van media meegekregen.
12: Ja.
16: Wat het nu is.
12: Oh kind, dat is zo'n verandering. Toen ik begon te werken. Want ik was 12 toen ik omriep bij de AVRO. Verhoord zegt dat voort. Voor de kabouters van Nederland.
17: Ja, de padvinders toch? Of niet
12: ja, de padvinders. Ook
17: zo ontdekt,
12: de avond, in ja. de stromende regen.
17: Ja, stond ze gewoon.
12: Ja, nee, die ging naar binnen.
17: Ja, maar,
12: daar,
17: ja, maar,
12: daar,
17: wel
12: bij de AVRO.
17: Ja.
12: En dan moest je dus onder de straat door, weet je wel, die studio die je naar de andere kant van de AVRO hebt. Die twee studio's. Nou. Heb je nooit gezien dat de AVRO twee studio's
17: heeft? Nee, dat is mij echt nooit opgevallen.
12: Nee. Nou, dan moesten wij onderdoor lopen.
17: Ik werk commercieel, dat weet je misschien niet. Maar ik ben hetzelfde bij de commerciële. Dus ja, dat speelt misschien mee. Ja.
12: Dit was er toen nog niet.
17: Nee.
12: Nee, maar uit 600 kabouters ben ik wel gekozen als stem van de kabouters.
17: Ja, en daar begon het allemaal
12: Even
17: mee.
12: Even vermelden.
17: Ja, alleen die grote namen van het verleden, Erik de Zwart, Lex Harding, zijn allemaal mensen in bonus geworden.
12: Ja.
17: Die hebben er heel veel aan overgehouden.
12: Ja, maar ik had een gezin. En ik was gescheiden. En ik moest voor mijn kinderen zorgen. Dan ga ik toch niet uit vaste dienst. Dat is, die jongens die durfden dat risico aan. Hè? Die stopten geld in een... En die verdienden ook meer. En die
16: moeten nu
12: geld
16: meer belasting
12: in hun
16: betalen.
12: Eigen bedrijf. Ja, ja, maar dat kon ik niet doen.
17: Je moet wel meer belasting betalen. Nee. Maar ja, dat doen ze met liefde, kan ik je vertellen. Wat we
12: ja,
17: laatste hier.
12: Als je geld verdient, moet je ook belasting betalen.
16: Nee, dat snap ik.
12: We ja. zijn een welvarend land. En alles, met alle mensen die geld nodig hebben, krijgen hier geld. Dus
16: dat is echt zo.
12: Daar zorgen wij voor die goed geld verdienen, bij wijze van spreken.
17: Heb je nou spijt van dingen, Tineke?
12: Non. Rien de rien.
17: Huh?
12: Nee.
17: Nee, niks.
12: Nee, ik dacht het niet. Nee, ik heb echt alles kunnen doen wat ik wilde doen in mijn vak.
17: Oh, dat is een fijne gedachte.
12: Ja, dat is ja. het toch ook. En nog steeds doe ik radio.
17: Ja, Laren las ik. Radio Laren.
12: Ja, ja, zeker.
17: Ja.
12: Ja, ik kan toch niks anders?
17: Nee.
12: Ik heb
17: en,
12: nooit
17: en je woont nu in het Roze Spierhuis?
12: Ja.
17: Is dat iets bijzonders? Ik hoor er heel veel over altijd.
12: Het is een woongemeenschap voor kunstenaars en wetenschappers.
17: Ja.
12: Nou, je begrijpt tot die laatste categorie behoor ik.
17: Ja.
12: Maar we hebben allemaal losse appartementen. En daar woon ik. En stel dat je wat overkomt, dan is er een afdeling waar je verzorgd kan worden. Nou, daar hoop ik dus niet te komen, want die regels die heb ik al vaststaan voor mijn kinderen.
17: Je gaat liever gelijk meteen weg?
12: Ja, meteen de pijp uit.
17: Ja, meteen weg?
12: Ja, ik ga niet 27 in een rolstoel zitten, daar heb ik geen zin in.
17: Nee.
12: Dat heb ik gedaan.
16: En ben je bang voor de dood?
12: Nee, absoluut niet. Ja, gek hè?
16: Nee,
12: er zijn mensen die dat hebben, maar dat heb ik niet. Nee, maar dat komt ook omdat ik weet dat er meer is. Ik denk er nu heel rationeel van, oké, het is afgelopen. Maar ik denk dat je ziel toch nog heel lang doorgaat.
16: Ja.
17: Maar in welke vorm dan? Hoe zie je dat voor je dan? Ik bedoel, heb je ook het idee dat je een oude ziel bent?
12: Moet jij opletten wat er gebeurt als je eens even aan mij denkt, als ik er niet meer ben?
17: Oh ja? Dan kom je even langs, begrijp ik hier.
16: Nou, wel een deal, hè? Ik ga je bellen als het zover is.
17: Ja. Ja, laten we hopen dat het nog wel niet gebeurt. Maar je gelooft wel. Geloof je ook in oude zielen? Dat idee dat mensen meerdere levens terugkeren en daarin steeds weer leren?
12: Ja.
17: Weer geleerd hebben.
12: Reïncarnatie. Ja, absoluut. Ja? Daar geloof ik heilig in.
17: Oké. Heb je nog dromen eigenlijk op een leeftijd als deze?
12: Nou, dit enige droom, ik hoop niet dat het een droom is, dat ik gewoon nog goed bij mijn hoofd blijf.
17: Ja.
12: Want ik ontmoet heel veel mensen die de weg kwijt zijn.
17: Ja.
12: En dat vind ik het verschrikkelijke van alles.
17: Ja,
12: liever strompelend door het leven en in een rolstoel, maar wel helder bij mijn hoofd.
17: Ja.
12: En dat zijn de dingen waar je mee geconfronteerd wordt als je oud wordt.
17: Ben je ook een beetje trots op het boek, dat het er wel is?
12: Ja. Ik zag het eerst niet, een dikke pil.
17: Ja.
12: Maar nu is iedereen ermee bezig de laatste weken. En ik krijg er commentaar op. En ik heb zoveel kritiek gehoord. Niet kritiek, maar van, Tineke, we zijn ermee bezig. Wat een leuk boek. En dan denk ik, nou vind ik leuk voor Gideon. Maar ook leuk voor mij.
17: Toch nog even, we zitten een beetje in die wat lichtere sfeer. Ook door de aanwezigheid van Faya en alle kaartjes die ze mee heeft gebracht. Zij vertelde aan het begin dat zij een bepaalde vorm van erkenning miste bij haar vader. Omdat haar vader was er eigenlijk nooit. Jouw vader was eigenlijk alleen maar bezig bij je, met jouw zus bijna. Omdat hij jouw geboorte niet heeft mee kunnen maken. Omdat hij ondergedoken zat in Soest destijds in de Tweede Wereldoorlog. Dus toen zij geboren werd, was hij daar zo op gefocust en niet op jou.
12: Ja.
17: Heeft hij ook een soort drive jou daardoor ingezet?
12: Nee hoor, helemaal niet. Maar mijn zusje en ik zijn beide een teleurstelling voor papa geweest. Niet waarom, want hij hield zielsveel van ons.
17: Ja.
12: Maar mijn ouders waren sporters. En Asie en ik, die hebben dus nooit iets gedaan op dat gebied.
17: Nee.
12: Maar hij heeft ook nooit gezegd, want hij heeft bij mij nog in huis gewoond. En toen werkte ik al voor televisie en zo. Nou, dat vond hij de gewoonste zaak van de wereld. En dan zei hij, Piet, ben je niet trots op je dochter? Ja. Maar hij heeft nooit gezegd wat leuk wat je doet of zo.
17: Maar jouw drijf is dus nooit geweest om invulling te geven aan een bepaald gebied van jezelf?
12: Nee, daar was mijn vader te lief voor.
17: Oh.
12: Hij was gewoon een hele lieve, zorgzame vader.
17: Ja. Nou, dat is toch heel fijn. Ik wilde het toch even weten.
12: Oh ja, ik had hele lieve ouders.
17: Om te maken. Ja. Nou, Tineke, het boek ligt er nu.
12: Ja.
17: En,
12: nou, ik zou het toch een keertje gaan lezen. Neem het maar mee met de vakantie.
16: Nee, misschien nog een luisterboek ervan maken.
17: Ja.
12: Nou, daar heb ik aan gedacht. Ik dacht, natuurlijk, dat moet ik zelf gaan lezen.
16: Ja.
12: Dan heb je gezien wat voor pil het is.
17: Dat bedoel ik dus inderdaad. Je kan wel tegen mij zeggen dat ik moet gaan lezen. Maar daar ben ik er nog een paar weken mee bezig, denk ik. Maar goed.
16: Luisterboek met je eigen stem.
12: Ja. Nee, maar het zou logisch zijn dat ik het doe, natuurlijk.
16: Ja, ja. Leuk.
17: Dan ga je ze zelf inspreken. Goed dat je er was, Tineke. Bedankt daarvoor.
12: Dank
17: je
12: wel en dank voor de uitnodiging.
17: En tot de volgende keer. We gaan meteen verder, zegt Paul van Linden. Dat is onze producer die toen naakt het water ingerend is toen we die keer in Turkije waren. En hij dacht dat iedereen aan het skinny dippen was. Maar hij had niet gezien dat iedereen gewoon zijn badpak aan had. Dus hij rende met zijn blote tokers, rende hij dat water in. Toen keek hij om zich heen. Toen zei hij, jullie hebben allemaal je kleren nog aan.
16: Er zijn nog geen
17: haken. Toen is hij wel hard naar buiten gerend. Ja, daar zijn beelden van. En die zetten we nu zo meteen online bij BNR. Hartstikke goed natuurlijk allemaal. U luistert nog steeds naar de Friday Move, vrijdag 8 mei. Wat gaat die tijd snel? Straks hebben we ook nog Ab Oost trouwens. Gaan we even over het hantavirus hebben. Ik denk dat het wel meevalt, maar je weet het natuurlijk nooit. Want als Ab komt, kan het altijd heel spannend worden. En nu hebben we Auke Kok. En die dacht, ik ga weer eens een verheffend boek maken over positieve dingen in het leven. Anton Mussert.
18: Ja, goed hè. Ja.
17: Hè? Anton Mussert.
16: Ja, ik heb het even opgezocht. NSB'er, toch?
17: Ja.
18: Zeker.
16: En maar niks te maken met de Joden.
18: Zomaar een NSB'er, de oprichter van de NSB.
17: Ja.
18: De baas, de hoogste baas.
17: Slimme man van zichzelf, toch? Ingenieur, toch?
18: Een stuk slimmer en intelligenter enzovoort dan vaak is gezegd.
17: Ja.
18: Minder een loser. En dus een man die eigenlijk... En er waren wel mensen na de oorlog die van, zeg maar, ter goede trouw waren en die hem voor de oorlog al kenden. Die zei, die man had als ingenieur van Waterstaat zoveel in zijn mars. In Utrecht was je dat voor de provincie. Dat hij zomaar minister van Waterstaat had kunnen worden. Als hij niet die stomme afslag naar het fascisme had genomen.
17: Ja, en waarom nam hij die afslag?
18: Ja, dan moet je mijn boek eigenlijk lezen, Wilfred. Maar dat is namelijk een heel verhaal.
17: Een beetje te teasen en zo.
18: De ondertitel is daarom ook Reis naar het Kwaad. Ik neem de lezer het helemaal mee van de jongen uit Werkendam, et cetera, et cetera. En dan vindt hij toch eind 1931 dat hij zijn vaderland moet gaan redden. Kort gezegd, omdat hij als ingenieur ook merkte dat de besluitvorming in een democratie, met die waterschappen en de gemeentes en de provincie, dat duurt maar en het duurt maar. En niemand knoopt een hakte knoop door. En dus ik moet dat doen. En in dat parlement kletsen ze maar. En ze weten eigenlijk niet waar ze het over hebben. Kortom, en Mussolini was in die tijd al heel goed bezig in Italië. Vond hij dan. Ja. Dus hij dacht, ik word de Mussolini van Nederland.
17: Oh, okay.
18: Zo ging dat.
16: En waar is het in zijn jeugd misgegaan?
18: Goeie vraag.
17: Ja, nee, dat is belangrijk.
18: Hele goede vraag. Nou, er zijn een aantal dingen. Dat is natuurlijk een beetje psychologie van de koude grond. Waarom? Dus mijn centrale vraag is eigenlijk meer hoe is het gegaan? Maar hij was een. Hij had een beetje een weinig gelukkige jeugd, kun je zeggen. Hij wilde eigenlijk beroepsofficier worden. Wat zijn oudere broer ook was. Dus hij wilde zijn land dienen. Het was een enorme nationalist. En daar werd hij voor afgekeurd. En vervolgens breekt de Eerste Wereldoorlog bijna uit. En dan meldt hij zich als vrijwilliger bij het leger. En dan wordt hij ziek. Dus dat was een frustratie, kun je zeggen. Hij kon wel goed leren. Dus hij ging vanuit Werkendam, stak hij zo de rivier over naar Gorkum. Eerst naar de HBS en daarna naar Delft. Want zo slim was hij, ging hij dus civiele techniek studeren in Delft. Maar daar was hij een lulletje rozenwater, want zijn vader was overleden, weinig geld. Iedereen die toen studeerde was rijk, dus papa schoof wel. En die jongens gingen zuipen en hij had verder niks. Ook geen vrienden, liep eenzaam door dat oude Delft. En hij kon eigenlijk niks anders doen dan studeren. En toen studeerde hij dus cum laude af. En uit die miskendheid, frustraties, hoe je het dan. Je bent geneigd om te denken, weet je nooit zeker, dat daaruit eigenlijk een levenslange drive is ontstaan om iemand te willen zijn. Wat het ook is, ik wil iemand worden.
16: Ja, en altijd hoe kom je eigenlijk aan die informatie?
18: Sorry?
16: Hoe ben je aan al die informatie gekomen?
18: Nou, heel veel. Er stond het tot mijn grote verrassing bij het NIOD hier in Amsterdam op de Herengracht. En een rij aan dozen vol met dossiers over die kerel, over zijn eigen leven. Dus niet per se over de NSB, ook wel. Maar over zijn eigen leven.
17: Daar waren nog niet echt boeken over gemaakt dan?
18: Nee, gek genoeg. Dus ze zeiden ook tegen mij, want ik heb in het verleden wel meer over WO2 geschreven.
17: Ja.
18: Zeiden, Auke, kom er toch eens kijken. Die dozen staan hier en geen biograaf doet er iets mee. En iedereen kent de naam Mussert, praktisch iedereen. Maar wie dat nou eigenlijk was, hoe hij er daar nou eigenlijk toe kwam, dat weten maar zeer weinig mensen.
17: Dus jij vond dat er eigenlijk nog geen goed boek was. En toen dacht je, nu moet ik dat boek gaan schrijven. Dat was het idee er eigenlijk al.
18: Ja.
17: Want dat kan ik, Auke Kokker, dat weten we allemaal natuurlijk. Die kan dat goed. Je kan goed boeken schrijven.
18: Nou, dankjewel.
17: Ja, maar meestal is het over sport. Vaak over sport. Johan Cruijff, noem maar een aantal.
18: Nou, 50-50 ongeveer. Ja? Maar ik ben bekender van mijn sportboeken dan van. Maar mijn allereerste boek ging over de ongelooflijke schurk Anton van der Waals. De ergste landverrader eigenlijk. En dus daarom zeiden ze, en ik heb al vaak over een Joodse familie en de trauma's na de oorlog die we doorgingen.
17: Sport, dat zijn jouw dingen.
18: Voetballers en schurken is een beetje mijn niche. Ja.
17: Waarom dat zo is, gaan we zo meteen horen na de reclame.
18: Oké. Okay.
7: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.
19: Klopt. Wil je echt praktijkgericht aan de slag met AI? Ga dan naar Fiverr.ai en doe de AI-scan.
20: Be Frank, pensioenalert.
21: 68% van de werkgevers is nog niet klaar voor het nieuwe pensioenstelsel. Maar het is gelukkig nog niet te laat. Be Frank helpt je om op tijd aan alle verplichtingen te voldoen. Dus ga vandaag nog naar befrank.nl.
22: Vijfhart, dat klopt voor jou.
23: Wist je dat 64% van de managers overweegt hun baan op te zeggen voor een beter mentaal welzijn? Op het OpenUp-platform vinden jouw managers op elk moment de juiste ondersteuning voor het mentale, emotionele en fysieke welzijn van zichzelf en hun team. 70% van onze gebruikers zegt dat de kans groter is dat ze bij hun werkgever blijven dankzij OpenUp. Benieuwd hoe wij jouw managers kunnen ondersteunen? Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up!
24: Als u denkt dat u altijd geluk zult hebben, dat u nooit door de mand zult vallen, dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
0: Zie het voor je? Een kale lege vlakte waar mensen volop leven. Wij wel. Bij AM realiseren we de plekken waar je wilt wonen, werken en ontspannen. Want als je dwars door barrières heen kijkt, kan er veel meer met gebiedsontwikkeling dan je denkt. Ontwikkel met ons mee. AM. Ontwikkelaars van impact.
1: Zijn jouw bezorgers ZZP'ers? Vanaf dit jaar zijn ze flinke boetes waard. Kies daarom voor ZZP bij Bikeshift. Zorgeloos zonder problemen. Wel flexibel, geen boetes. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
2: Van Bentum en Keulen Advocaten.
3: Van Bentum en Keulen Advocaten en Notariaat.
4: Na 85 jaar gaan we verder als VBK. Nieuwe naam, dezelfde mensen, hetzelfde vertrouwen. VBK. Vertrouwd vooruit.
25: De gevreesde blauwe envelop. De schrik, paniek en stress blijven hetzelfde. En nu verandert het rekeningnummer van de Belastingdienst. Laat je stress niet toenemen door in de val van fraudeurs te trappen. Zorg dat je naar het juiste rekeningnummer overmaakt door een online check op surepay.eu. Wanneer je surepay.eu gebruikt, weet je het for sure.
26: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
27: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
28: Wow!
27: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
29: Of je nu je dag begint of eindigt, wij brengen je verder dan je bestemming. Bekijk nu ons exclusieve aanbod op mak-auto.nl. Mak Auto. We go the extra mile.
30: Thomas van Zijl.
31: Maandag in BNR Zaken doen, onder andere het economenpanel over hoe het belastingstelsel ongelijkheid zou kunnen vergroten. En een gesprek met Rianne Meijerman, kersvers topvrouw van Hypersolid. Dat tech- en designbureau wil uitgroeien tot een internationale speler van formaat. Daarover hoor je meer maandag vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
32: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling. BNR Verkeer.
33: Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Het drukste moment van de spits ligt achter ons. Er staat nog zo'n 200 kilometer file in totaal. De meeste files die er nog staan, staan in de zuidelijke helft van het land. Onder andere op de A12 vanaf de Duitse grens naar Arnhem. Daar een file voor knooppunt Velperbroek. 10 kilometer en 40 minuten door de wegwerkzaamheden aan de IJsselbrug. Dan gaat in het asfalt bij Zwolle op de A28 vanuit Amersfoort. Vanaf het Harde een file van 30 minuten. 1 rijstrook is er dicht. En problemen bij Tilburg op de A58, als je onderweg bent richting Breda. File voor Tilburg de Reeshof. Die afrit is namelijk dicht door een politieonderzoek. Vertraging is 3 kwartier. Dan meerdere flitsers. Gemeld door Flitsmeister. Onder meer de A12 naar Den Haag bij 42,2. Maar ook de A17 Roosendaal-Dordrecht bij 0,6.
32: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
34: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Het kabinet gaat ondernemers compenseren die geraakt worden door het vuurwerkverbod en trekt daar 100 miljoen euro voor uit. Vuurwerkhandelaren vragen de politiek samen om 900 miljoen, maar dat wordt dus veel minder. Het vuurwerkverbod moet tijdens de komende jaarwisseling ingaan. De brandweer van Zoetermeer is gisteravond bekogeld. Ze waren bezig om een grote brand te blussen toen omstanders stenen gingen gooien naar de brandweermensen. Waanzin, zegt de burgemeester van Zoetermeer. De stenengooiers komen er niet mee weg, want de brandweer gaat aangifte doen. Als laatste provincie is nu ook voor het eerst een wolf gezien in Zuid-Holland. Iemand zag er vorige maand eentje lopen bij Barendrecht, niet ver van Rotterdam, en maakte er een filmpje van. Experts denken dat het nog maar een jonge wolf is die op zoek is naar een eigen leefgebied. Minister Heijnen van Financiën zou de miljarden aan geblokkeerde Russische tegoeden naar Oekraïne willen sturen. Hij zou dat hebben voorgesteld aan andere Europese landen tijdens een besloten bijeenkomst. Financiën wil er niet op ingaan. Vorig jaar besloot de EU om de Russische miljarden juist niet aan Oekraïne te geven. De belangrijkste Nederlandse fotoprijs is dit jaar voor een foto van prinses Amalia. Ze staat tussen militairen tijdens een ceremonie op een kazerne in Amersfoort en kijkt erg verrast. De foto is gemaakt door ANP-fotograaf Remco de Waal. Hij wint er de Zilveren Camera Publieksprijs mee. Dan het weer van Weer Online. Vanavond koelt het langzaam af. Rond 9 uur is het nog 14 graden. Morgen droog, geregeld zon en 18 tot 22 graden. Zondag ook droog, maar wel minder warm. Dat was het ANP-nieuws.
5: Ik zie kansen om het bedrijf waar ik werk over te nemen, maar hoe regel ik de financiering? Dat lukt me toch nooit?
6: Nou, MGF maakt het mogelijk. Wij zijn dé specialist in management buyouts. Met de juiste structuur, expertise en begeleiding neem jij het bedrijf in 2 stappen volledig over. Soepel en zorgeloos. Ontdek onze aanpak op mgf.nl.
8: Is AI een tool of uw nieuwe collega? Ontdek het tijdens OutSystems One op 2 en 3 juni in de RAI Amsterdam. Leer van topbedrijven als Normal en DHL hoe u bedrijfskritische AI-systemen bouwt en schaalt. Claim nu gratis toegang op outsystems.com/bnr. OutSystems One. De toekomst is agentic.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Vermogen vraagt om zorgvuldigheid. Als belegger bent u altijd op zoek naar risicospreiding in uw portefeuille. De beursgenoteerde onderneming AR Capital biedt investeerders toegang tot nauwkeurig geselecteerd, uitsluitend Nederlands, commercieel vastgoed. Via obligaties, vastgoedfondsen en onderhandse leningen. Bekijk onze propositie op arcapital.nl. AR Capital. Investeren met focus.
11: Komt er meer werk op je af dan je team aan kan? Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
10: Ook een vertrouwde partner voor vermogensbeheerders en family offices. AR Capital.
2: Van Bentum en Keulen, advocaten.
3: Van Bentum en Keulen, advocaten en notariaat.
4: Na 85 jaar gaan we verder als VBK. Nieuwe naam, dezelfde mensen, hetzelfde vertrouwen. VBK, vertrouwd vooruit.
7: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
20: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Friday Move.
12: 12 maanden zitten. Hoe kwam dat binnen bij je?
13: Ja, heftig hè. Ging vanuit voor vrijspraak.
14: Achterhof, een gevangenisstraf voor de duur van 3 jaar passend en geboden.
12: Jullie eerste reactie?
15: Pijnlijk verrast. Alle aanleiding voor cassatie.
20: Wilfried Genee.
12: Ja, met het laatste half uur van deze uitzending. We zitten in het restaurant 26 in de Molteni en C Flagship Store vanuit Amsterdam. Ja, het is weer gelukt. Het is, ja, het is... Ik heb een dag, jongens, eigenlijk waar alles lijkt te lukken. Maar dat komt misschien wel door Faya, want je moet heel erg naar jezelf kijken, heeft hij me geleerd. Dus je moet ontzettend op je eigen fouten focussen ook, die je hebt gemaakt. En deed Anton Mussel dat bijvoorbeeld ook? Dat is wel een belangrijke vraag natuurlijk, hè? Die Mussel gaat natuurlijk de hele wereld... Wat?
16: Fouten zijn het niet altijd, hè? Je moet jezelf ook niet zo streng voor jezelf
12: zijn. Nee, je moet soms ook wat lief voor jezelf zijn.
16: Ja, dus niet meteen een fout. Het is vaak een leermoment.
12: Een leermoment?
16: Maar in zijn geval weet ik dat niet zeker.
12: Een mustard. Auken Kok zit er nog steeds. Ja, het gaat niet over jou, hè? Dat je,
17: nee. Nee, dat begrijp ik. Nou, maar nee. Keek me wel ineens heel, heel streng aan.
12: Zo zijn we.
16: Ja, dan word ik even stil. Spijt had.
12: Ja, dat vroeg je ook tijdens de reclame. Ik denk, goede vraag. Heeft mustard spijt gehad?
17: Nou, hij heeft een beetje spijt gehad dat hij zijn naam NSB noemde. Dat stond voor Nationaal Socialistische Beweging. Want de Duitsers, waarmee hij dus zoals bekend samenwerkte in de oorlog, daarom is hij na de oorlog ook doodgeschoten. Dat is zeker waar. Maar de Duitsers vonden hem bijvoorbeeld geen nazi. Die vonden hem een beetje een burgerlijk mannetje, et cetera, et cetera. Maar hij had die NSB die zij goed konden benutten. Eigenlijk had hij, misschien had ik het volkse beweging of iets dergelijks moeten noemen. Dus dat is een klein foutje waarvan je zegt, nou, dat had ik wellicht anders kunnen doen. En ander is, na de oorlog had hij spijt. Nou, hij heeft toen vele lange gesprekken gehad met een geestelijk hulpverlener. Zoals dat vaak gaat in voor lang gestraften. En hij stond uiteraard op zijn doodstraf te wachten. En toen werd hij ook heel gelovig, ging hij ook bidden met de dominee, et cetera, et cetera. Dus toen kwam er veel los, toen kwamen er ook allemaal tranen, et cetera, et cetera. En dat vond die dominee, die hulpverlener, ook heel prettig. Hè? Het is toch een mens met vlees en bloed. Maar die laatste stap, zeg maar, dat schuld bekennen, dat hij daar ontzettend fout in geweest en heel veel mensen in het verderf heeft gestort. Hè. Hij heeft dus bij herhaling mensen opgeroepen om naar het Oostfront te gaan, waar veel jonge mannen zijn verkommerd. En dat heeft hij gedaan. Dat heeft hem eigenlijk vooral ook opgebroken na de oorlog. Die laatste stap heeft hij niet kunnen zetten tot verdriet van de dominee. Want Mussert zei, ja, als ik ga zeggen, ik heb het allemaal voor niks gedaan, ik heb me vergist, et cetera, dan pleeg ik eigenlijk verraad tegenover mijn volgelingen. En daar waren de duizenden van die heiligen in hem geloofden. Dus die moet ik trouw blijven. Bovendien zei hij, ik heb in de oorlog mijn uiterste best gedaan om iets van autonomie van Nederland overeind te houden. Geloofde het niet, maar dat vond hij. En ooit zullen ze voor mij een standbeeld maken, net als de broeders de Wit in Den Haag bij het Binnenhof. Ooit zal men begrijpen wat ik voor mijn volk heb gedaan. Met die gedachte is hij voor het vuurpeloton gaan staan in de Waalsdorpenvlakte. Gisteren, exact 80 jaar geleden.
0: Ja, dat beeld is er nooit gekomen natuurlijk. En dat is ook wel
17: dat zal er ook niet komen, vrees ik.
0: Hij werd wel leider van Duitsland of het leider van Nederland door Stalin, of door Hitler gemaakt natuurlijk. Ja. Al die tijdsgevricht, ongelooflijk. Ja. Ja. Maar dat stelde natuurlijk helemaal niets voor.
17: Dat was meer naam dan daad. Maar ja. hij vond het prachtig. Hij was dol op titels en protocollen en ceremonies. En met zo'n zwart pakje paraderen. Dat vinden fascisten zo vaak heel spannend. En
0: oude fascisten, mooi. Zeg jij. Die vinden
17: dat heerlijk. Buitenlucht, marcheren, eet afleggen. Dus zijn eigen volgelingen hebben ook massaal zijn eet op hem afgelegd. Het was er zodanig zelfs toen hij dus in mei 45 werd gearresteerd. Waarvan hij ook zei, kom maar halen, ik heb een mooi pak aan, want ik ga verantwoording afleggen voor wat ik allemaal heb gedaan. Toen zijn adjudanten en meer mensen naar dat gebouw ook gekomen om zich met hem te laten arresteren, want ze waren trouw tot in de dood met hun leider.
0: Hmm. Wat voor beeld krijgen we nu van hem als we dit beeldboek hebben gelezen?
17: Ik denk een stuk menselijker dan het tot nu toe was. Het is vaak een beetje een bord kartonnen figuur.
0: Ja.
17: Ik maak beslist geen beter mens van hem, want hij heeft heel wat schurkenstreken uitgehaald. Maar ik maak wel meer mens van hem. Het had bij wijze van spreken je behulpzame buurman kunnen zijn.
0: Oké. Okay. Zijn er dus parallellen te trekken nu
17: ook,
0: trouwens?
17: Ook schurken zijn uiteindelijk toch mensen.
0: Ja. Iedereen is eigenlijk een mens.
17: Dus ik praat niks goed.
0: Nee.
16: Nou, de intentie van hem was dus kennelijk goed. Dus hij ziet niet dat het slecht is.
17: Maar samenwerken met een land dat jouw militair binnenvalt is in beginsel heel erg slecht. En het parlement willen afschaffen is ook helemaal slecht. Dus,
16: maar hij vindt dat zelf niet, hoor.
17: Ja, dat vond hij wel. Ja, hij was heel fel tegen de democratie en alles. Als fascist ben je daar niet voor. Er is een leider die opstaat op magische manieren uit het volk omhoog staat en dan het volk aan de hand neemt, de heilstaat van het nationaal socialisme in. En uiteraard alle mensen die er niet bij passen, die moeten opzij, want alle neuzen moeten dezelfde kant op. Dat is fascisme.
0: Maar zie je nu parallellen in deze tijd dan? Of?
17: Nou, ik ben niet zo modieus daarin dat ik alles wat er nu gebeurt daar het F-woord op plak.
0: Nee.
17: Maar als je dat abstraheert tot zeg maar autocratie en dat soort dingen, populisme, neerbuigend praten over het parlement, dat zie je natuurlijk overal nu zorgwekkend oprukken. Maar ik ga dat niet fascisme noemen, dat is toch echt iets heel anders.
0: Nu te krijgen, Anton Mussert, Reis naar het Kwaad. Het boek is nu verkrijgbaar gewoon, hè?
17: In de betere boekhandels wel.
0: Ook in de slechtere mag ik hopen, toch?
17: In de slechtere, nou, ik zal mijn best voor je doen.
0: Oké, okay. Goed dat je er was, Auke. Auke Kok. Co-host van vandaag is Faya Laurens. Nog even voor het Spanje-verhaal. Dus je wilt graag een bed een. Oh, je bent moe, hè? Ja, je begint een beetje. Ja, je begint nu weg te zakken. Ik zie het gebeuren, ja. Ja. Dus ja, nu zak je een beetje weg. Maar je wilt een bed en breakfast gaan beginnen. Maar dat duurt nog even, begrijp ik. In Spanje uiteindelijk. En dan wil je rust gaan pakken. Wil je anders in het leven gaan staan. Wil je tijd voor jezelf nemen. Wil je dat social media achter je laten.
16: Ja, ja, ja. Ja. Maar januari 2028 staat op de planning.
0: Maar duurt het bouwen zo lang of zo?
16: Ja, onze vergunning is nu aangevraagd. Maar dat duurt al 12 maanden.
0: Okay.
16: Minimaal. Kijk, en als we het dan door Spanjaarden zeg maar op de bouwplaats zouden laten bouwen, dan zouden we er 4 jaar nog niet wonen, denk ik, 5 jaar. En we laten het dan wel prefab bouwen in een fabriek.
0: Oh, okay.
16: En dan win je een half jaar. Maar
0: dan kunnen we allemaal met z'n allen op bezoek bij Faya gewoon.
16: Ja, als het goed is komen er 4 appartementen bij. Ja? En dan kan je komen en dan kan je paardencoaching, retraites. En
0: dat doe je ook, hè? Begrijp ik, toch? Want hoe werkt dat precies, paardencoaching?
16: Nou, het paard is eigenlijk je spiegel. Dus ik doe niet zoveel, ik faciliteer het eigenlijk alleen. Mm-hmm. En de energie die jij meebrengt, daar reageert het paard op. En dan kom je met een vraag in zijn veld eigenlijk, in de kudde. En dan reageert hij op een bepaalde manier op en daar projecteer je eigenlijk weer op. Dus dan kan het zo zijn dat je daar weer een inzicht door krijgt. Snap
0: maar
16: je?
0: Dat, abstraheer jij er dan uit?
16: Ik doe dat niet. Het is echt wat er dan zelf bij je naar binnen komt. Dus een voorbeeld, bewijs van spreken. En er komt iemand bij mij die zegt, ja, mijn vriend neemt al mijn ruimte in. Dan laat ik een cirkel op de grond tekenen in het zand. En dan mag zij in de ruimte gaan staan. En wat dat paard dan doet, die gaat meteen over haar heen. Dus dat, op dat moment ging dat paard haar uit die cirkel jagen.
0: Ja.
16: Die ging zelfs zo schrapen in die cirkel en er daarna in liggen. En dat zijn gewoon hele unieke gebeurtenissen. En dan zeg ik alleen maar, wat betekent dit? En dan zegt zij, ja, dit is mijn vriend, dit doet hij bij mij. En dan moet zij iets in haar eigen energie gaan veranderen om dat niet meer toe te laten. En op het moment dat jij dat niet meer toelaat bij jezelf, dan gaat het paard ook niet meer in jouw cirkel. Want dan zeg je eigenlijk, ik ben de baas van de roedel van de kudde en jij blijft uit mijn energieveld.
0: Okay.
16: Maar die energieshift, die moet je thuis weer gaan herhalen voor je vriend natuurlijk.
0: Ja. Ab Oosterhuis, kun je daar wat mee?
1: Nou, ik ben dierenarts van origine, maar ik snap het niet helemaal.
0: Nee?
1: Nee.
16: Kom ik je langs?
1: Ja, waar is het?
16: Purmerland. Het is een permanent en Landsmeer.
0: Het is een vorm van therapie.
16: Nee, het is coaching. Het is geen therapie. Nee.
1: Coaching van?
16: Van u.
1: Van mij?
16: Ja.
1: Oh.
16: Dus als er een vraag is, dan stel je dat aan het paard. En die geeft een bepaalde spiegel.
1: Oké.
0: Okay. Trek anders eens een kaartje op als je wil. Ja, dat zijn de kaartjes van Faya zijn dit. En dan moet je die voorlezen. Dan staat iets op dat kaartje. Nee, aan de andere kant. Dit gaat over bewustwording. Ik weet niet of we die al gehad hebben.
1: Kun je nog in stilte zijn zonder afleiding?
0: Kun jij nog in stilte zijn zonder afleiding, Ab?
1: Absoluut.
0: Ja?
1: Ja. Ik slaap zo'n 4-5 uur per nacht en dan ben ik in absolute stilte. En dan word ik ook niet afgeleid. Nee.
0: Maar dan slaap je.
1: Ja.
0: Maar het gaat van dat je aanwezig bent.
1: Snap het, ja.
0: Ja. Maar dat lukt je wel.
1: Ik denk het wel, ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: Je kan hier iets veel mee, heb ik het idee. Je vindt het maar een beetje gelukter.
1: Ik ben maar gewoon viroloog. Ik snap dit soort dingen niet, nee.
0: Nee, het gaat over jezelf.
1: Nee, ik snap het, maar ik ben viroloog, ja. Dus ik ga me eigenlijk alleen met virussen bezig.
0: Ja, de rest is niet interessant.
1: Nauwelijks. Ja.
0: Echt waar?
1: Ja, echt.
0: Maar dat is toch ook heel leeg dan, als je het daar alleen daar maar...
1: Integendeel, het is gigantisch spannend. Elke week weer wat nieuws. Dus
16: Dopamine,
1: ja.
0: Ja?
1: Nee. Elke keer er zijn steeds weer nieuwe virussen, steeds weer nieuwe dingen en het blijft gewoon leuk.
0: Zo zit je er echt naar te kijken ook?
1: Absoluut.
0: Ja?
1: Ja,
0: spring je dan ook op van de bank, er is er weer eentje, dat werk?
1: Nee. Ik bijvoorbeeld hantavirus hebben we al jaren aan
0: gewerkt. Kennen we al.
1: Tientallen jaren aan gewerkt.
0: Ja. Ja.
1: En dan komt het een keer en denk je, hé, daar kunnen we wat mee. En dan kunnen we zorgen dat het allemaal goed komt.
0: Want dit komt gewoon goed. Het valt wel mee. Je zat ook bij WNL volgens mij gisteren, of eergisteren. En toen zei je ook, van zo ernstig is het niet.
1: Voor de mensen die het aangaat is het natuurlijk verschrikkelijk. Er gaan mensen aan dood, dus dat is verschrikkelijk. Maar er werd gelijk de parallel getrokken met bijvoorbeeld COVID en een pandemie.
0: Ja.
1: En dat is helemaal niet ter sprake natuurlijk. Het gaat hier om enkele mensen. Dat virus is nauwelijks van mens op mens overdraagbaar. Ja, alleen bij heel nauw contact schijnt dat wel te kunnen.
0: En
1: voordat we deze uitbraak hadden, dachten we zelfs dat het eigenlijk niet of nauwelijks voorkwam.
0: In Argentinië is het nu ook behoorlijk... Speelt het of valt het wel mee?
1: Nee, het speelt helemaal. Daar speelde het altijd al.
0: Ja, ja.
1: Dus er gaan elk jaar wereldwijd zo'n 10 tot 100.000 mensen worden ziek. En er gaan ook mensen aan dood.
0: 1 op de 3, begreep ik.
1: Voor de andere variant wel. We hebben in Nederland ook een hantavirus. En wat ze nu in Argentinië doen, dat is wel grappig. Ze zijn nu aan het kijken, waar kunnen we dat virus vinden? Ja, en dat komt van kraagdieren vandaan.
0: Ja.
1: En dat komt bij een of andere rijstenrat vandaan. Die kenden ze al. En die zit waarschijnlijk niet op dat schip. Dus die mensen moeten dat echt aan de kust opgelopen hebben. Maar we hebben, zeg maar, in de 80e jaren, ik loop al heel lang mee. In de 80e jaren hadden we een probleem hier in Nederland met mensen die naar het ziekenhuis moesten in Twente bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: En dat was een gek ziektebeeld. Mensen kregen een acute nefritis, een acute nierontsteking. En dat is altijd heel erg alarmerend, want dan kun je je nieren kwijtraken. Dan moet je aan de dialyse en moet je getransplanteerd worden. Maar het bleek dat die mensen in de meeste gevallen toch weer beter werden. En toen, dat was al lang bekend, en toen hoorden wij het verhaal. Toen zijn die mensen eens gaan testen. Toen vonden we een virus en dat bleek, en toen zijn we in het wild... knaagdieren gaan vangen. Met name woelmuizen vonden we toen.
0: Ja.
1: En die hadden, datzelfde gebeurt nu ook in Argentinië eigenlijk. Daar zijn ze nu ook op zoek naar die mogelijke bron van dit virus.
16: Maar dat virus is dus uitgebroken op een boot, hoorde ik, op een cruise.
1: Ja.
16: En hoe weten die mensen nu dan dat virus is?
1: Nou, dat weten we met de moderne techniek al binnen een paar uur. Ja, dus je kunt als je... Er zijn nieuwe technieken. Vroeger duurde dat 1-2 weken toen ik net in het veld kwam. Maar tegenwoordig is het zo, als je monsters hebt van die met zo'n bloedmonster... En je behandelt dat met de juiste technieken... weet je in 3-4 uur meestal wel waar je mee te maken hebt.
16: Mm.
1: Dat gaat heel snel. En dan weet je iets van deze virus. En dan ga je natuurlijk kijken, wat kun je eraan doen? Wat is de prognose? Hoe ernstig is het? Kan het zich verder verspreiden? En oorspronkelijk dachten we, nou ja, dit virus was eigenlijk, nou ja, dat moet van het land afkomen. Dus die mensen moeten ergens geweest zijn.
18: Ja. Ja,
1: zodat ze zich hebben kunnen besmetten. Nou, dat blijkt nu ook zo te zijn. Maar de vraag was toen, en die is eigenlijk nog steeds een beetje... Kijk, het lijkt erop, omdat er ging een vrouw dood, haar echtgenoot ging ook dood. En dan ja, hebben die elkaar besmet. Dat is het meest voor de hand liggende. Maar ja, oorspronkelijk was het idee, het zou best kunnen als zij een uitstapje gemaakt hebben vanaf die boot. En dat weten we dat ze dat gedaan hebben, want het waren vogelspotters. En die zijn dus op allerlei plaatsen geweest in Argentinië waar dat virus voorkomt. Dus het zou best zo kunnen zijn dat ze zich aan elkaar besmet hebben. En het grote probleem daarmee is dat de incubatietijd, dus de tijd van besmetting tot de eerste symptomen, dat kan wel 6, 7, 8 weken duren. Meestal is dat binnen 3, 4 weken, maar dat kan heel lang duren. Dat maakt dus het onderzoek wat lastig.
18: Als we hier zo zitten, zoals we nu zitten, kunnen we elkaar besmetten als een van ons drie het heeft?
1: Nee.
16: Maar er zijn 4 mensen op dezelfde boot, waarvan er 2 dus elkaar kenden en die andere 2 niet. En die ga je dan meteen dood eraan als je het hebt?
1: Nee, er gaat 1 op de 3 mensen gaat dood. Ja, van dit virus. En dat is, nou ja, dat is dramatisch natuurlijk, maar het punt is natuurlijk van, hebben die mensen die daar zijn, hebben die ook eventueel andere mensen besmet? Zo jouw vraag van, kunnen wij elkaar zo besmetten? Nou, dat kan eigenlijk niet, omdat bij COVID en bij influenza kan dat wel. Als ik jou in je gezicht hoest, dan is de kans groot dat je besmet raakt als ik besmet ben. Met dit virus moet je eigenlijk waarschijnlijk contact hebben met lichaamsvloeistoffen.
18: Ja, dus moet intiem zijn. Het
1: moet heel intiem zijn.
16: Maar als een incubatietijd 8 weken is, dan heeft het toch niets met die boot te maken? Hoezo zitten er dan 4 mensen op diezelfde boot? Met dat virus.
1: Die mensen, dat is een groep mensen die op een boot een excursie deed in Zuid-Amerika. Die zijn eerst naar Antarctica, Zuid-Amerika gaan, wat ik ervan begreep. En die zijn dus, het zijn met name mensen geweest die vogels keken. Ja, dus die zijn van de boot afgegaan een aantal keren. Met name, wat ik ervan, ik weet niet of het waar is, maar wat ik ervan gehoord heb, is dat ze ook op afvalbelten geweest zijn waar dan bepaalde vogels voorkwamen. En daar stikt het natuurlijk van de knaagdieren. En dat virus gaat over van knaagdieren via de uitwerpselen van die knaagdieren, ja, of de urine, dat droogt op en dat maakt dan aerosolen. En dat kun je inademen. Ja, of dat kun je op een of andere manier binnenkrijgen. Nou, en daar gaan die infecties mee over. En dan kan je niet helemaal uitsluiten dat het ook van mens op mens overgaat. En het was grappig, ik had net voor die uitbraak had ik een artikel gelezen waar gespeculeerd werd dat Andes-virus inderdaad van mens op mens over kon gaan.
18: Ja, en meteen gebeurt het.
1: En dat gebeurde, en nou, dat weten we eigenlijk nog niet. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt, het is meest plausibel. En ik denk dat daar wel wat in zit. Maar bijvoorbeeld, er was gisteren een stewardess die ziek was.
18: Ja.
1: Ja, uit het vliegtuig. En die is hier in Amsterdam is die opgenomen. En gelijk natuurlijk getest met alle voorzorgen. En die is negatief. Het vervelende hierbij is dat we zitten nu op het zuidelijk halfrond natuurlijk tegen de winter aan. Ja, en dat betekent dus dat daar is ook weer influenza, er is COVID, er zijn allerlei andere dingen. En het begint met influenza, een ziektebeeld wat influenza-achtig is. Ja? Dus een griepachtig ziektebeeld. Mensen krijgen koude rillingen, mensen krijgen koorts, worden ziek. Maar dat kan ook van een heleboel andere virussen komen. Dus op het ogenblik is het een beetje lastig om al die mensen die van zo'n vliegtuig of van zo'n boot afkomen, ja, die moet je eigenlijk toch wel gaan vervolgen. Je wil geen risico's nemen, ook al is dat risico heel klein. Maar als er nog iemand overlijdt wat je had kunnen voorkomen, ja, dat... Daar moet
18: je gaat er ook van hoesten en zo, van dat virus? Of
1: nauwelijks, niet? Nauwelijks. Het wordt dus met name een griepachtig beeld. Je krijgt koude rillingen. Nou, dat beeld kennen we. Maar dat virus komt eigenlijk niet in de bovenste luchtwegen.
18: Okay, dus het is niet dat iedereen in een vliegtuig gaat zitten hoesten en dat het dan in het vliegtuig gaat circuleren.
16: Jij denkt, ik moet naar Curaçao volgende week.
18: Ja, ik zit even mee te denken nu.
1: Naar Curaçao, ja. Nou, dat is geen zuidelijk halfrond. Dus.
18: Nee, dat is waar. Maar ik zit even in zo'n vliegtuig na te denken. Maar dat werkt niet zo. Je moet echt elkaar beetpakken. Naar zon geven.
1: Ja, dat is nou niet helemaal duidelijk. Maar zoals bijvoorbeeld in een vliegtuig, oorspronkelijk was het zo dat die lucht recirculeerde in zo'n vliegtuig. Ja, dus er werden meerdere mensen ziek. Later hebben ze allerlei filters geïnstalleerd. Zodat de mensen die ziek werden, van COVID bijvoorbeeld, dat waren altijd mensen die net daarnaast gezeten hadden, of de rij daarvoor of de rij daarachter. Maar dat kan dus echt met aanhoesten gebeuren. Terwijl bij dit virus kan dat niet.
18: Oh, okay.
1: Dus dat is geruststellend, denk ik.
18: Ja. Tegelijkertijd zei je volgens mij ook bij WNL 's ochtends, ik ga nog zeker 2 pandemieën meemaken, toch? In mijn leven.
1: Nou, ik weet niet hoe oud ik ga worden. Ik ben al heel oud, maar jij wel. Ja. Ik denk dat jij nog wel 2 pandemieën mee gaat maken.
18: Ja? Ja. En dan heftig, net als met corona.
1: Dat weten we niet. Kijk, we hebben heel veel pandemieën gehad. In de afgelopen ruim een eeuw, hebben we 5 pandemieën gehad. Er waren er 4 waren influenza. De ergste was de Spaanse griep. Ja, daar ging zo 1% van de mensen ging dood.
18: Ja.
1: Ja? En met COVID bijvoorbeeld, de Mexicaanse griep, daar gingen veel minder mensen aan dood. Beetje vergelijkbaar met de gewone wintergriep. Maar COVID, dat was ernstig. Iedereen praat erover. Maar de aantallen mensen die doodgegaan zijn, het is verschrikkelijk natuurlijk. Maar dat komt bij lange na niet in de buurt van de Spaanse griep.
18: Nee.
1: De Spaanse griep was echt verschrikkelijk. En we kunnen helemaal niet inschatten hoe de volgende pandemie zal zijn. En waar wij ons druk over maken is, zijn we nou wel goed voorbereid op een volgende pandemie?
18: Zijn we nou wel goed voorbereid?
1: Precies, dat was de vraag die ik verwachtte.
16: Ik denk niet dat er iemand iets heeft aangepast of veranderd, denk je wel? Of?
1: Nou, er wordt heel veel gedaan. Dus we krijgen wetenschappelijke groepen en klinische groepen en zo, die krijgen geld om iets beter voorbereid te zijn. Maar wat er mist eigenlijk, is dat we echt in Europa zeg maar een gecoördineerd project hebben. Wij krijgen bijvoorbeeld om onderzoek te doen aan die virussen en te kijken wat maakt nou dat ze meer ziekmakend zijn en dat ze overdraagbaar zijn. Daar krijgen wij wel geld voor, Europese projecten, ook wel nationale projecten. Het probleem is, dan krijg je geld voor 4 jaar. En na die 4 jaar, dan moet je dus iedereen weer laten gaan en dan moet je weer opnieuw beginnen. Terwijl in Amerika, tot in het verleden, was het altijd zo dat je langdurige projecten had. En als je goede resultaten had, kon je steeds maar doorgaan.
18: Ja.
1: En zoiets moeten we eigenlijk in Europa organiseren. Dat we dat is dan op het gebied van influenza, maar dat kun je ook goed gebruiken voor andere infecties die via de lucht overgaan. Dat je dus zeg maar een doorlopend project hebt waar je steeds goede mensen binnenhaalt. En niet steeds weer vanaf nul moet beginnen. Plus, het is net zoals bij de defensie eigenlijk. Elk land doet zo'n beetje zijn eigen ding.
18: Ja.
1: Maar het is niet goed gecoördineerd. En we zouden dat in Europa veel beter kunnen doen. Dus als je vraagt, ben je goed voorbereid? Ik zeg, nou, het kan veel beter.
18: Ja, eigenlijk is nee het antwoord.
1: Eigenlijk is nee. Als je kijkt wat...
18: Dat is het antwoord.
1: Absoluut.
18: Ja, als je kijkt, dan toch weer schrikken daarvan. Ja. Ja. Oh, je bent gewoon moe aan het worden. Sorry, dat is weer het anders natuurlijk. Ja, 2,5
16: het is gewoon lang, met deze politiek natuurlijk ook niet mogelijk om echt te veranderen.
1: Nou kijk, in Amerika hebben we natuurlijk een disaster op het ogenblik. Een verschrikkelijke ramp gaat daar. Is daar natuurlijk de Wereldgezondheidsorganisatie wordt niet meer gesteund. Zeg maar, de gelden voor wetenschappelijk onderzoek drogen op. Ja, vaccins, daar mag je niet meer over praten. Dus wat daar gebeurt is verschrikkelijk. In Europa moeten we eigenlijk zorgen dat we inderdaad beter voorbereid zijn. Eigenlijk net als bij Defensie. Zorgen dat wij zelf dat kunnen doen met goede projecten. Vroeger tapten we ook in op de projecten die in Amerika lopen. Maar nu wordt het meer en meer... We hebben genoeg slimme mensen in Europa om zo'n goed team te maken.
18: Ja, dat zou ik net zeggen. Ik bedoel, het wordt wel de missie van de virologen genoemd. In dat opzicht, zou je daar toch zelf ook een voortrekkersrol in kunnen pakken?
1: Wij pleiten daarvoor, maar ik zit niet aan de knoppen waar het geld vandaan komt natuurlijk.
18: Nee.
1: Als ik daar zou zitten... Kijk, als je weet hoeveel miljarden zo'n pandemie kost... Ja, en je zou je daartegen kunnen verzekeren. Als je ziet hoeveel geld we uitgeven aan voorbereid zijn... dan in Nederland bijvoorbeeld, dan praten we over miljoenen.
18: Hmm.
1: Maar Nederland heeft het vele miljarden gekost.
18: Ja. Ja.
1: Tenminste, ik kan die nullen niet allemaal op een rijtje zetten. Dus ik denk zelf dat anders moet. Ja, dus dat, en dan kun je zeggen, ja, waarom doe je het niet?
18: Kijk, ja, waarom doe je het niet, op?
1: Precies, dank je. wij doen het, wij proberen het te doen. We proberen daar geld voor los te weken. Maar je weet zelf, bij de formatie en zo, wat zijn de prioriteiten?
18: Ja.
1: En die pandemie is net geweest. Dus de komende 5 jaar, 10 jaar hebben we waarschijnlijk geen pandemie meer. Dat is helemaal niet gezegd. We moeten daar nu, in vredestijd, moet je daarin investeren.
18: Ja.
16: Als de overheid of de politiek nou zou en de overheid nou zou samenwerken met ondernemers, dan zou het echt veel sneller gaan.
18: Er werd ook wel eens vaker gesproken over een ondernemerskabinet, waar meer mensen in zaten die ook weten wat er anders speelt en die wat slagvaardiger kunnen zijn. Want met de kabinetten van de laatste jaren komen niet ver, hè?
1: Ja, ik doe geen uitspraak over de politiek.
18: Nee,
1: maar ik denk inderdaad, als je het puur zakelijk bekijkt... en dat is waar je daarnaar vraagt, als je puur zakelijk bekijkt... dan is het natuurlijk van de gekke dat je op het moment dat de brand uitbreekt... Ja, dat je dan maatregelen gaat treffen. Dat moet je van tevoren doen. En dat is natuurlijk verschrikkelijk duur als je kijkt wat het ons allemaal kost. Nou, we zien bij Defensie op het ogenblik wat er gebeurt.
18: Ja. Ja,
1: dus nu gaan we investeren aan de late kant.
18: Heel te laat.
1: Ja, misschien wel te laat, maar dat geldt zeker voor die infectieziekte.
18: Ja.
1: En zeker als je je wil voorbereiden op een pandemie. En bijvoorbeeld, als je zag het begin van de pandemie... dat we zelfs problemen hadden met ziekenhuisopnames... en zo, dat er mensen naar het buitenland gestuurd moeten worden. Ik weet nog wel, met de Mexicaanse griep. Ik werkte in Erasmus toen en onze patiënten, onze kinderen... die, die

0: uitdaging. En dit gebied is dus, ik ben dierenarts van origine. Het grappige is dat al die dingen die we zien gebeuren, of het nou influenza of ebola of pokken of deze hantavirusuitbraak, dat komt allemaal uit de dierenwereld vandaan. Dus ik denk dat is zo fantastisch.
1: Maar tot slot nog één kaartje voor Faya.
2: Nee, maar ik ben wel benieuwd, als je jezelf zou omschrijven als privépersoon, hè, dus niet even de functie, hoe zou je jezelf dan omschrijven?
0: Ja, daar heb ik eigenlijk nog niet zo over nagedacht. Maar,
2: heb jij geen kant, persoonlijke kant?
0: Een persoonlijke kant?
2: Ja.
0: Ik heb natuurlijk wel persoonlijke kant. En dat heeft voor een deel ook weer te maken met wat ik doe. We draaien in cirkels, ja.
2: Okay.
1: Laatste vraag uit jouw verhalenboek. Voordat je in een nieuwe liefde springt, heb je de vorige wel verwerkt?
2: Dit keer wel, ja.
1: Ja?
2: Ja.
1: Dat is dus helemaal oké?
2: Ja.
1: In alle
2: ja.
1: rust?
2: Ja. Ja.
1: Helemaal schoon begonnen.
2: Ja, ja. Een rebound.
1: Nou, heel goed. Koen is er blij mee volgens mij. Want dan kan hij helemaal over Faya beschikken, lijkt mij toch?
2: Ja.
1: Nou, dan zou dat huwelijk er toch nog in kunnen zijn. Je mag nog op je knieën. We gaan er nu uit, dus ja. Je wacht nog even. Oké, okay, heel verstandig. Hey, goed bezig met alles wat je doet. 28 juni moeten de mensen langskomen natuurlijk. De producten zijn nog steeds overal verkrijgbaar, Killerbody. Want bij die supermarkt is het goed gekomen, neem ik aan.
2: Nou, niet met die supermarkt, maar
1: met
2: we hebben wel meerdere bij weer, ja.
1: En dat boekje over vrouwen in een cyclus is heel handig voor mannen.
2: Ja, voor jou. Dus die kan jij straks meenemen voor je vrouw. En dan begrijp je er gewoon 30 dagen. Want je vrouw is 30 dagen anders qua okay. hormonen.
1: Ik ga er gelijk mee aan het werk.
2: Ja.
1: Goed dat je er was, Faya. Ja. Dat was lang, hè, die 2,5 uur. Ja,
2: ik heb wel een beetje pijn in mijn schouders.
1: Ja, ik zie het aan.
2: Van terecht op zitten. Ja. Waar ik zo gaan zitten.
1: Oké, okay. Goed dat je er was. Ab, jij ook weer bedankt.
0: Ja, het was weer een plezier, Jan.
1: Ja.
0: Dat is leuk.
1: Oké, de zijds weer. Ja. En wij zijn de volgende week zitten we in het Renaissance Hotel. En dan zit Thomas Vergoning op mijn stoel. Want ja, daar zit ik namelijk in. Ja, heel goed, Curaçao. Tot volgende keer.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.
4: Weet je wat jij nodig hebt? Een beetje van mij? Samen ontdekken we straten waar kleur en karakter samenkomen. Strandjes die even helemaal van jou zijn. Avonden vol muziek en nieuwe smaken. Dat gevoel blijft hangen, lang nadat je weer naar huis bent. Ik ben Curaçao. Beleef het zelf. Curaçao.com.
5: Dit is een praatje over Watts Hybrid Menswear. Op de radio. Vrij onhandig. Ja, je ziet niets van de kleding. U zult het zich dus moeten voorstellen. Een tennisbaan. Azuurblauw. Midden op de baan. Een man. Haar goed. Alles goed. Hij draagt Watts. Donkerblauw. Luchtig. Tech fabric. Zonde om in te zweten. Maar hij tennist niet. Hij zit op een designstoel. Vrij onlogisch. Maar stijl gaat boven etiketten. Hij denkt na over zijn volgende set. Kalm. Haast is voor amateurs. En zonder zich om te kleden zit hij ineens voor het gordijn. Dezelfde Watts outfit. Past ook in de business class. Après-midi. Op het terras bij een sterrenchef. Rousseau, langoustine. Leuke juffrouw. Hij reserveert nooit. De maître die regelt wel iets. Watts Hybrid Menswear. Eén outfit, altijd gepast.
6: Vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe maatschappelijke eisen. En zie je door veranderende wet en regelgeving de weg niet meer. Of ben je te druk met risico's beheersen. Met ons vindingrijk juridisch advies vind je altijd de beste weg naar morgen. Wijn en staaladvocaat. Maak morgen meester.
5: Watts Hybrid Menswear. Eén outfit, altijd gepast. Te vinden op watts.com. Dat is WAHTS.com.
7: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas. Een Europese bank van formaat met een breed palet aan oplossingen. Zo combineer je Nederlandse expertise met wereldwijde slagkracht. BNP Paribas. Juist nu.
8: Hoe lezen investeerders jouw pitchdeck?
9: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
8: Welk bedrag gaan ze je geven?
10: Maar waar zit alleen maar in je hoofd? Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
8: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
11: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
8: De Deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
12: De Deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
13: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
14: Onlineveilingmeester.nl. Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op Spreek.nl.
15: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax

0: Renewables helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax Renewables. Energie die vooruitkijkt.
1: Be Frank, pensioenalert.
2: 68% van de werkgevers is nog niet klaar voor het nieuwe pensioenstelsel. Maar het is gelukkig nog niet te laat. Be Frank helpt je om op tijd aan alle verplichtingen te voldoen. Dus ga vandaag nog naar befrank.nl.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
4: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Het kabinet gaat ondernemers compenseren die geraakt worden door het vuurwerkverbod en trekt daar 100 miljoen euro voor uit. Vuurwerkhandelaren vragen de politiek samen om 900 miljoen, maar dat wordt dus veel minder. Het vuurwerkverbod moet tijdens de komende jaarwisseling ingaan. De brandweer van Zoetermeer is gisteravond bekogeld. Ze waren bezig om een grote brand te blussen toen omstanders stenen gingen gooien naar de brandweermensen. Waanzin, zegt de burgemeester van Zoetermeer. De stenengooiers komen er niet mee weg, want de brandweer gaat aangifte doen. Als laatste provincie is nu ook voor het eerst een wolf gezien in Zuid-Holland. Iemand zag er vorige maand eentje lopen bij Barendrecht, niet ver van Rotterdam, en maakte er een filmpje van. Experts denken dat het nog maar een jonge wolf is die op zoek is naar een eigen leefgebied. Minister Heijnen van Financiën zou de miljarden aan geblokkeerde Russische tegoeden naar Oekraïne willen sturen. Hij zou dat hebben voorgesteld aan andere Europese landen tijdens een besloten bijeenkomst. Financiën wil er niet op ingaan. Vorig jaar besloot de EU om de Russische miljarden juist niet aan Oekraïne te geven. De belangrijkste Nederlandse fotoprijs is dit jaar voor een foto van prinses Amalia. Ze staat tussen militairen tijdens een ceremonie op een kazerne in Amersfoort en kijkt erg verrast. De foto is gemaakt door ANP-fotograaf Remco de Waal. Hij wint er de zilveren camera publieksprijs mee. Dan het weer van Weer Online. Vanavond koelt het langzaam af. Rond 9 uur is het nog 14 graden. Morgen droog, geregeld zon en 18 tot 22 graden. Zondag ook droog, maar wel minder warm. Dat was het ANP-nieuws.
5: Straks BNR Beurs, waarin we een bijzonder voorstel bespreken. Bedrijven willen zo graag chips van het Koreaanse SK Hynix hebben dat ze aanbieden om chipmachines van ASML voor ze te betalen. Een realistisch plan, dat hoor je zo. En dan vertellen we je ook meer over de trip van Trump naar China en wat dat voor jou kan betekenen. Tot zo.
6: Babbage zorgt dat jouw marketing en communicatie werkt. We verbinden jouw organisatie met adviseurs, marketeers en creatieve contentmakers. Interim of vast, Babbage. Altijd met impact. Kijk op communicatiewerkt.nl.
7: Vermogen vraagt om zorgvuldigheid. Als belegger bent u altijd op zoek naar risicospreiding in uw portefeuille. De beursgenoteerde onderneming AR Capital biedt investeerders toegang tot nauwkeurig geselecteerd, uitsluitend Nederlands, commercieel vastgoed. Via obligaties, vastgoedfondsen en onderhandse leningen. Bekijk onze propositie op arcapital.nl. AR Capital. Investeren met focus.
6: Babbage. Voor communicatie, marketing en content die raakt. Kijk op communicatiewerkt.nl.
7: Ook een vertrouwde partner voor vermogensbeheerders en family offices. AR Capital.
8: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
9: Yes!
10: Van Bentum en Keulen Advocaten.
11: Van Bentum en Keulen Advocaten en Notariaat.
12: Na 85 jaar gaan we verder als VBK. Nieuwe naam, dezelfde mensen, hetzelfde vertrouwen. VBK, vertrouwd vooruit.
8: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
9: Yes!
13: Hoe word je extreem productief met AI? Dat leer je op het seminar Extreme Time Management van Denkproducties. Alexander Klupping praat je bij over de laatste trends. Deborah Nas laat zien hoe je bakken tijd bespaart. En Remy Gieling deelt de slimste tools met je. Kijk, dat is Extreme Time Management met AI. 3 juni bij Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
14: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
13: Extreme Time Management met AI. 3 juni bij Denkproducties. Met Alexander Klupping, Deborah Nas en Remy Gieling. Ga naar denkproducties.nl.
15: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs.
9: Jelle Maasbach en Maxime van Meel.
16: Hartelijk vrijdag, vrijdag 8 mei, de dag dat we het weer eens moeten hebben over slijmbal. Jensen Huang, de topman van Nvidia, wil dolgraag mee met president Trump op vakantie naar China.
17: If invited, it would be a privilege, it would be a great honor to represent the United States and go to China with president Trump.
16: Ja, slijm. We kijken deze aflevering wat dat tripje voor jouw aandelen kan gaan opleveren.
5: Dan hebben we het ook nog over een tekort aan geheugenchips. Chipbedrijven zijn zo wanhopig dat ze van alles verzinnen om aan die chip te komen. En we hebben het over de ECB. Dat bereidt ons voor op een renteverhoging. We gaan de beursdag en de beursweek doornemen. En dat doen we met Erik Maurits van Trade Republic. Welkom.
18: Dankjewel.
16: Ja, goed om te melden. We nemen deze aflevering iets eerder op. Dus mochten Iran en de VS vrede sluiten,
5: dan hebben wij dat niet kunnen zeggen.
16: Van tevoren. Maar we hopen het wel.
5: Ja.
16: En dan starten we de show met alweer een juridische klap voor president Trump. Opnieuw gaat er een streep door zijn heffingen.
19: A US court has ruled that the US president violated the law when he imposed 10% tariffs on most US imports. The Court of International Trade found that Trump wrongly involved a decades-old law when he applied the duties in February. Remember, those tariffs were imposed after the US Supreme Court struck down his previous set of sweeping tariffs on nearly all US trading partners.
16: Nadat het Hoogrechtshof oordeelde dat zijn importtarieven illegaal waren, greep Trump in februari naar een andere wet waarmee hij een tijdelijke heffing van 10% oplegde op producten uit zo'n beetje alle landen. Maar ook die zijn dus illegaal, zegt de rechtbank. Daarmee geven ze een groep bedrijven en een aantal staten gelijk die de rechtszaak aanspanden tegen de Trump-regering. Ja, Erik, Trump die gaat waarschijnlijk in beroep, maar toch, tweede keer dat die heffingen van Trump illegaal worden verklaard. Is dat een goede zaak?
18: Ik vind het wel. Maar wat me vooral ook opvalt is hoe weinig reactie erop is. Dus ja, dit was natuurlijk, tarieven waren groot nieuws vorig jaar. Maar nu is iedereen een beetje murf gebeukt. En de markt gaat er eigenlijk vanuit dat hij dan wel weer iets anders verzint. Of dat je toch deals krijgt met landen en wel die tarieven invoert. Ook al is er geen juridische basis. Hij gaat het wel op een manier fixen. Dat is nu de verwachting.
16: Over deals gesproken. Hij wil voor jullie een handelsdeal sluiten met Europa. Anders komt er een heffing, zegt hij, van 25% op auto's. Maar dat is dus ook gewoon een loos dreigement.
18: Ja, je weet het bij hem niet. Maar vaak roept hij wat en dan valt het uiteindelijk mee. En soms gebeuren er natuurlijk wel vervelende dingen. Maar vooralsnog reageert de beurs eigenlijk amper op dit hele verhaal.
5: Ja, over autobedrijven gesproken. Misschien kan dit allemaal wel een opluchting zijn voor Toyota. Want de grootste autobouwer ter wereld had niet al te best nieuws te melden bij de kwartaalcijfers. Ze konden niet voldoen aan hun eigen verwachting van de winst vanwege hogere kosten door, jawel, importheffingen. Die winst kwam daardoor bijna de helft lager uit dan een jaar eerder. En dat terwijl de omzet wel steeg. Het is niet best. Ze verlagen ook de winstverwachtingen voor de komende 12 maanden met meer dan 20%. En dat is iets dat bij beleggers niet goed valt. 2% verliest het aandeel.
16: Door naar Frankfurt, naar de vrienden en vriendinnen van de Europese Centrale Bank. Die hinten op een renteverhoging. Om precies te zijn doet ECB-bestuurder Isabel Schnabel dat. Ze vreest dat bedrijven hogere kosten gaan doorberekenen, waardoor de inflatie opnieuw hardnekkiger wordt en waardoor ze dus weer klaar moeten staan met een renteverhoging. Nou, macro-econoom Edin Mujagic die vindt dat de rente omhoog moet, maar ergert zich aan de ECB. Het had, zegt hij tegen BNR, eerder gemoeten.
20: Inflatie is al heel lang veel te hoog. En als ik naar de stand van de ECB-rente kijk, dan ligt die rente op 2%. Ja, dat is gewoon veel te laag. Dus heel leuk dat de ECB nu zegt de rente zal omhoog moeten, maar eigenlijk had het al moeten gebeuren.
16: Ja, wat vind jij eigenlijk, Erik? Moet die rente ook omhoog?
18: Ik denk ook dat die omhoog moet. Maar het lastige is natuurlijk dat die rente nu hoger gaat omdat we een energiecrisis hebben. Mm-hmm. En niet omdat de economie heel hard groeit. Dus dat is een beetje verfijnd in het geval. Maar ik denk uiteindelijk ook dat die omhoog moet.
5: Goed, dan wil ik naar een andere bank. De langste overnamesoap in de geschiedenis van de beurs gaat dit denk ik worden. Al bijna 2 jaar duurt die ondertussen. Ik heb het over Commerzbank, natuurlijk de prooi van het Italiaanse Unicredit. Die kreeg deze week toestemming van zijn aandeelhouders om nog meer geld in die overnamepoging te stoppen. En dus gaat Commerzbank nu in de verdediging.
21: We expect a premium. And our shareholders should expect a premium. That's for sure. That's one thing. And the other thing is that if you see the plan laid out by UniCredit. It's a restructure shrinking strategy. And we believe it's not reflecting the strengths of our business model.
5: Al dus de CEO van Commerzbank bij CNBC. Ze vindt de pogingen die UniCredit tot nu toe deed dus eigenlijk een belediging. Om haar banken nog extra te wapenen tegen die overname onderneemt ze dan ook actie. Er gaan 3000 banen uit de komende 4 jaar. En dat is bovenop een ontslagronde van al bijna 4000 functies.
16: Ja, die Duitsers hebben echt geen zin om overgenomen te worden.
5: Zeker niet.
16: Oké, even Terug naar begin deze week, toen shortseller Hunter Brooke flink uithaalde naar defensiebedrijf CSG, dat een notering heeft op de Amsterdamse beurs.
0: Een soort Hindenburg, oftewel shortseller-achtige aanklacht van meerdere A4'tjes, zegt de firma dat Czechoslovak Group al die munitie die het zegt te produceren helemaal niet kan maken. Verder zou er van alles mis zijn geweest met die beursgang, omdat er volgens de shortseller te veel werd beloofd, terwijl allerlei problemen uit de prospectus werden gehouden. Bijvoorbeeld de Spaanse fabriek waar de NAVO stopte te kopen vanwege sanctieperikelen. Een Slovaaks consortium dat munitie zou kopen waar eigenlijk niemand echt van koopt, terwijl het wel in de belofte stond.
16: Maar de shortseller die ligt nu zelf onder vuur, schrijft het Financiële Dagblad. Volgens meerdere analisten zou het rapport oude informatie bevatten, dus dat oude mediaberichten weer even werden opgewarmd. Een van die analisten zegt zelfs dat er ook onwaarheden in staan. Sommige punten zijn volgens hem ronduit absurd. Zo zegt Hunter Brooke dat CSG banden met Rusland zou hebben, terwijl het volgens de analist al vanaf de eerste dagen juist een sleutelrol in de bevoorrading van Oekraïne speelde. De beurskoers van CSG kreeg maandag een flinke tik en daar is het nog steeds niet van hersteld. Straks hebben we het over het bezoek van Trump aan China. Welke bedrijven mogen met hem mee? En vooral, wat valt te verdienen?
1: En we hebben het over de dramatische beursweek van Wolters Kluwer. Waarom kan dat bedrijf toch niks meer goed doen bij beleggers?
16: Eerst naar chipmaker SK Hynix. Dat wordt volgens persbureau Reuters agressief benaderd door grote techbedrijven. Die bedrijven willen koste wat kost geheugenchips in handen krijgen. Er is wereldwijd een tekort aan die chips. Nu techondernemingen als een gek investering in kunstmatige intelligentie. En daarom proberen die techreuzen iets anders te verzinnen om bij SK Hynix maar aan geheugenchips te komen. En ze zijn bereid om ver te gaan. Zo zouden ze willen investeren in SK Hynix of in speciale productielijnen. Sommige techbedrijven zouden zelfs peperdure ASML-machines willen kopen, zodat SK Hynix ze niet zelf hoeft aan te schaffen. Ja, dat is toch wel vrij bizar, Erik. Dan is de nood toch best wel hoog dat je zegt, doe mij zo'n chip, dan heb ik voor jou hier een ASML-machine.
18: Ja, precies. Die zijn niet gratis, die machines. Maar nee. Het geeft wel aan hoe hoog de nood op dit moment is.
16: Hoe heeft het zover kunnen komen?
18: Ja, de AI-hype. De hyperscalers hebben ook dit kwartaal weer aangegeven nog miljarden uit te gaan geven. En we zitten nu op het punt dat er aan deze specifieke deze chips behoefte is. En er zijn er gewoon te weinig van.
16: Hebben die chipbedrijven niet gewoon veel te veel geïnvesteerd?
18: Nou ja, dat is een interessante vraag natuurlijk. De chipbedrijven hebben misschien te weinig geïnvesteerd. Als ze meer hadden geïnvesteerd in productie, hadden we dit tekort nu niet gehad.
16: Ja.
18: Maar het is niet zo makkelijk om het zo snel op te schalen. Die vraag die blijft groeien.
16: Je moet het ze nageven. Het is wel een creatieve oplossing. Maar wat vind je ervan dat ze bijvoorbeeld dus aanbieden om ASML-machines te kopen?
18: Nou, ik ben zelf toevallig aandeelhouder van ASML. Dus ik vind dat op zich geen...
16: Heel erg leuk. Het zorgt wel voor extra omzet.
18: Meteen die disclaimer kunnen zeggen. Dus wat dat betreft vind ik het wel creatief.
1: Ja, maar is het ook een realistisch plan? Want zo'n machine, ja, dat duurt ook nog een jaar voordat je dat ding überhaupt hebt staan. En het is ook maar zo'n deeltje van die hele chipketen. En het is leuk dat je dan zegt, hier, een ASML-machine, ik koop hem voor je. Maar dan ben je er toch nog lang niet.
18: Ik kan niet helemaal inschatten. Maar ik kan me wel voorstellen dat je als partij denkt, nou, als ik een ASML-machine krijg, dan zal ik in de verdeling van de chips die ik heb te geven, ja, sta je wel vooraan dan.
16: Er zijn wel heel veel mits en maren, maar uiteindelijk kan ASML wel de lachende derde worden. Dus in dit geval.
18: Absoluut, absoluut.
1: En het is dan meer een soort onderhandelingsmiddel om te zeggen, nou, we investeren en we geven jullie zoveel geld om die machine te krijgen en dan krijg ik voorrang op de chips die jij aan het maken bent.
18: Het is natuurlijk wel een logische gedachte. Ze hebben nu te weinig capaciteit en dan zeg je, nou, ik help je met die capaciteit vergroten zodat je mij meer chips kan geven. Ja. Ik zie de logica wel, maar we moeten het zien.
16: Het is wel een heerlijk verhaal, wordt persbureau Reuters naar buiten brengt. Het enige jammer is, ze komen niet met namen en rugnummers. Dus ze hebben heel veel van die techbedrijven en personeel van die techbedrijven gesproken, maar ze hebben het dus niet over namen. Wij konden wel een beetje invullen dat misschien Apple daartussen zit, omdat die eerder al waarschuwde voor tekorten. Zijn zij dan het techbedrijf die het ook het meeste nodig heeft?
18: Ja, nou, er zijn er heel veel die het nodig hebben. Daar kan ik niet inschatten wat nou specifiek Apple zou zijn die dit gedaan heeft.
16: Maar ze hebben het allemaal wel nodig.
18: Ja.
16: Ja, SK Hynix, zag ik ook, draait financieel ontzettend goed. Volgens mij is het aandeel al bijna zo'n 150% gestegen tot nu toe. Ze hebben het misschien helemaal niet nodig, die investeringen. Misschien kunnen ze wel heel arrogant zeggen, ja, leuk die ASML-machine, ja, leuk die investering.
18: Nou, het andere is dat ASML ook niet specifiek heel veel machines heeft klaarstaan die ze zomaar even kunnen uitdelen. Dus ze zijn natuurlijk al bezig om die productie te verhogen. Dus het is niet alsof ze zelf niet aan gedacht hebben dat ze een ASML-machine extra moesten bestellen. Dus wat dat betreft denk ik dat het niet heel veel uitmaakt. Dat die capaciteit gewoon niet sneller kan worden opgeschaald.
1: Ja, en voor die chipmakers zelf, zo'n SK Hynix, die heeft ook gewoon een groeipad dat ze willen betreden met die uitbreidingen. Dus die zitten misschien ook wel niet helemaal niet te wachten op extra machines. Want zij weten gewoon, oké, over 2 jaar dan wil ik dat hebben. Want dan gaat die productie geleidelijk aan omhoog. En nu in 1 keer opschalen heeft helemaal geen zin.
18: Ja, maar gezien de explosieve vraagstijging en ook die koersstijgingen, denk ik dat al die partijen nu maar echt aan 1 ding denken. En dat is zoveel mogelijk capaciteit.
1: Maar ook als het risico dat je daarbij neemt is dat je over 2 jaar met allemaal machines zit die stilstaan?
18: Dat is sowieso een enorm risico in de hele AI-hype, zou ik het eigenlijk nog niet willen noemen, maar misschien. Mm-hmm. Op dit moment dat het te veel is geïnvesteerd en dat het niet gaat verdienen.
16: Er zijn 3 grote spelers op dit gebied. Dus naast SK Hynix ook Samsung en het Amerikaanse Micron Technology. Dat zijn dus de spelers waar je moet aankloppen als je die geheugenchips wil hebben. Ik denk ook dat die andere bedrijven dan dit soort aanbiedingen gaan krijgen. Dat het niet alleen SK Hynix is die bijvoorbeeld een extra machine of een extra investering tegemoet kan zien.
18: Zeker. En het vervelende van deze business is dat die toch vrij cyclisch is. Dus al die partijen die je nu noemt, die waren bij spreken 3 jaar geleden nog verliesgevend.
16: Ja.
18: En nu enorme winsten. En voor hetzelfde geld is het over 2 jaar weer voorbij. Dus die enorme investeringen kunnen dan voor niks zijn. Een beetje de varkenscyclus, dat zou kunnen.
16: Ja. Extreem conjunctuurgevoelig, maar ook stond het bekend om zijn lage marges. Maar die tijd is misschien dan wel voorbij.
18: Die tijd is voorbij en dan is natuurlijk altijd de vraag, is dat fundamenteel voorbij of is dat toch nog cyclischer dan beleggers nu denken?
16: Wat nou, Erik, ja, geef jij een antwoord.
18: Ik wilde dit als een open vraag, ik wilde je eigenlijk mee afsluiten.
16: Dan sluit het door.
2: BNR Beurs.
1: Door naar de andere chipmaker, topman Jensen Huang van Nvidia. Die is weer aan het lobbyen geslagen. Volgende week staat de politieke reis van Trump naar China gepland en Huang hoopt op een last-minute uitnodiging.
4: Will you be going with the president of the United States to China?
17: If invited, it would be a privilege. It would be a great honor to represent the United States and to go to China with President Trump.
1: Ja, gelukkig voor hem zijn er wel al geruchten dat hij op de kandidatenlijst staat. Dat de uitnodigingen misschien zelfs al wel verstuurd zijn. Naast bijvoorbeeld de CEO's van Apple, Exxon, Boeing en Blackstone onder andere. Wat heb je daar als aandeelhouder aan, Erik, als jouw topman meegaat naar China met Trump?
18: Ja, bij Jensen Huang is natuurlijk altijd het verhaal dat China wil die hoogwaardige chips van ze hebben. Maar ze mogen alleen maar de iets minder hoogwaardige chips. Mm-hmm. Die willen ze niet. Ze willen de beste van de beste hebben. Als het zo zou zijn dat er een opening is of dat ze iets van die black holes mogen krijgen, dan is dat natuurlijk goed nieuws voor voor de aandeelhouders van Nvidia.
1: Zit dat in het vat?
18: Vind ik moeilijk in te schatten. Ik denk het eerlijk gezegd niet. Er zijn ook allerlei andere dingen waar ze over gaan praten, zoals de situatie in Midden-Oosten en Taiwan en noem maar op. Ik denk niet dat daar meteen wordt aangekondigd dat ze volledige toegang hebben tot de Blackwell chips.
16: Ja, dat hij mee mag, is dat daaraan toe. Maar die Jensen Huang heeft dan best wel lastig. Want dan moet hij eigenlijk tijdens die trip moet hij ook nog Trump overtuigen dat hij die chips van hem daar mag gaan verkopen. Voor Tim Cook was het vroeger namens Apple altijd makkelijk. Die zat al in China en die mocht daar gewoon telefoons verkopen.
18: Ja, precies. Nou, je zei in de introductie, je noemde hem een slijmbal. Dat vond ik eigenlijk een beetje te onaardig. Hij zit in een hele moeilijke positie. Hij moet zowel Xi te vriend houden als Trump. En ik vind dat hij dat tot nu toe eigenlijk heel goed doet. Dus daar heb ik eigenlijk wel respect voor. Maar het zal lastig worden. Het zal lastig worden.
16: Ja.
1: En die andere CEO's, wat worden hun taken daar? Want Tim Cook gaat dus ook weer mee. Nou, ik neem aan dat die importheffingen bijvoorbeeld eraf wil babbelen op iPhones bijvoorbeeld.
18: Nou, dat soort dingen. En de topman van Boeing, die zijn ze volgens mij al jaren mee bezig om een keertje daar een order te krijgen voor vliegtuigen. Dat zou fijn zijn als het lukt. Dus uiteindelijk gaat het natuurlijk gewoon om deals. Nou ja, we weten dat Trump het leuk vindt om bij zo'n buitenlandtrip dan aan het eind te zeggen hoeveel miljard er wel niet aan deals is.
16: Ja.
18: Dus wat dat betreft zou het zeker voor een van deze bedrijven positief uit kunnen pakken.
1: Als ze meegaan, betekent dat dan ook gelijk voor zo'n aandeel een paar procent erbovenop? Of loopt het zo snel niet?
18: Nou, ik denk niet dat je kan zeggen als je iemand het vliegtuig ziet stappen dat het aandeel misschien een paar procent hoger gaat. Dat vind ik snel.
16: Boeing heeft dus het meeste te winnen, want die sluit niet veel deals. Maar wat is het bedrijf wat het beste uit de bus komt van dat rijtje wat Maxime net noemde? Dus je hebt Apple, je hebt Exxon, je hebt Boeing, je hebt Blackstone. Misschien dus Nvidia.
18: Nvidia zou ook, als het daar iets over bekendgemaakt wordt, zou dat ook wel een winnaar zijn.
1: Voor die trip in het algemeen, Trump gaat daar natuurlijk naartoe om misschien ook wat schade op te poetsen van de handelsoorlog die een jaar geleden gestart is. Gaat daar iets van vooruitgang komen in die relatie tussen China en de VS?
18: Ze zullen er alles aan doen om in ieder geval aan de buitenwereld te laten doen voorkomen dat het een enorm succes is. Maar sinds die vorige trip is het natuurlijk zo dat Trump min of meer in zijn eentje besloten heeft om in het Midden-Oosten een oorlog te beginnen. Daar zijn ze in China niet blij mee. Ook al heeft het gek genoeg hun standing in de wereld verbeterd, denk ik. Omdat zij gezien worden als de normale grootmacht op dit moment.
1: Maar ze zullen de enige die zich enigszins gedraagt.
18: Ja, en tegelijkertijd zien ze ook een soort blauwdruk voor als je... Kijk, de straat van Taiwan is eigenlijk hetzelfde op chipgebied als de straat van Hormuz op oliegebied. En ze zien ook dat het toch fout kan gaan als je zo'n land binnenvalt. Ook al ben je veel sterker militair. Dat zag je eigenlijk ook al in Oekraïne. Dus het geeft ze allerlei reden om over na te denken. Maar ze zijn er niet blij mee. Dus ik denk dat dat het belangrijkste onderwerp zal worden.
16: Wie heeft een handelsdeal het hardst nodig? Is dat Xi Jinping of Donald Trump?
18: Dat is een goede vraag. Als je kijkt naar de zeldzame aardmetalen, dan is het Amerika. Maar op energiegebied is het voor China wel belangrijk om nu gewoon weer olie te kunnen krijgen.
16: We gaan nog even kort door de afgelopen beursweek heen. Eentje die propvol zat met kwartaalcijfers, maar die vooral de geschiedenisboeken ingaan vanwege iets anders.
6: GameStop. Offering to buy eBay for $56 billion.
7: Een overname die niemand aan zag komen en waar niemand in gelooft dat hij er ook echt komt. Vanwege misschien wel het meest pijnlijke interview met een topman ooit.
22: Where's the rest of the money coming from?
23: It's on our website. It's half cash, half stock. Yeah, we'll see what happens.
16: Ja, ik denk nog steeds dat hij stoned was. De kwartaalcijfers dan, zoals ongekende groei bij Palantir.
24: A very strong beat and raise from Palantir revenue. An 85% year-over-year jump. Its highest ever growth rate.
7: Of wat dacht je van wederom goed nieuws bij Philips?
25: Philips heeft het eerste kwartaal van dit jaar een omzet geboekt van 3,9 miljard euro. Een omzetgroei van 4%.
7: En een opluchting voor Novo Nordisk.
26: Novo Nordisk reports better than expected first quarter income lifted by its Wegovy pill sales in the United States.
16: Maar tegenvallers waren er ook.
27: Adyen daalt 2,3%.
16: Adyen houdt vast aan de doelstellingen, maar heeft last van de lage dollar.
7: En tot slot nog verdriet bij Ahold, waar topman Frans Muller vertrekt.
28: I'm super proud about the last 10 years of Ahold Delhaize, where our teams delivered a great result for the company, but also for consumers and for communities.
7: En verdriet was er ook bij Wolters Kluwer, ondanks de kwartaalcijfers, want die waren prima.
29: De omzet die groeide met 5%, en dat is eigenlijk hetzelfde tempo als vorig jaar. Nou, als we naar de winst kijken, de operationele winst, die ging zelfs met 11% omhoog. En vorig jaar was dat nog 7%. En ze houden ook nog eens vast aan de verwachtingen voor de rest van het jaar.
7: Ja, op de juridische afdeling daalde de omzetgroei dan wel, maar dat heeft volgens het bedrijf niks met de concurrentie van AI-bedrijven te maken. Toch verloor het aandeel bijna 9% in de afgelopen dagen en staat nu, in vergelijking met de piek van anderhalf jaar geleden, ruim 65% lager zelfs. Erik, ze kunnen in de ogen van beleggers dus het maar niet goed doen. Maar waarom? Want als je zo'n cijfer ziet, dan denk je, zo erg is het nog niet.
18: Nee, het leek wat op het eerste gezicht wat overdreven, die koersreactie. Dus de cijfers waren helemaal niet zo slecht. Het enige was, ze zeiden wel iets over macro-economische onzekerheid. En ik denk dat dat een beetje de druppel was. En het was ook niet een heel overtuigend verhaal verder. Maar het waren gewoon prima cijfers.
16: Ja. Maar 65%.
18: Ze staan op dit moment iets van 15 keer de winst. Dus het is nu een relatief goedkoop aandeel. En het is een beetje hetzelfde als al die softwarebedrijven. Iedereen denkt toch echt dat uiteindelijk AI mogelijkerwijs hun businessmodel gaat slopen. Daar is onzekerheid over. Ook al ontkennen ze het. Ook al laten de cijfers zien dat het eigenlijk wel meevalt. Mm-hmm. Die onzekerheid blijft er gewoon boven hangen.
7: En wat denk jij? Is die onzekerheid terecht? Zijn beleggers te negatief geworden?
18: Eigenlijk zeggen allemaal analisten dat het overdreven is. Dus de koersdoelen zijn allemaal hoger dan het nu staat. Dus de analistenconsensus is, het is overdreven.
16: Ja, gaat die opvolgster van Nancy McKinstry dat weer om kunnen draaien? Want wacht daar best wel een enorme klus.
18: Ja, op dit moment gaat dat niet zo lekker natuurlijk, nee. Ik denk dat het moeilijk wordt. Maar als het zo doorgaat, dus er was eigenlijk zelfs een groei op bepaalde gebieden, als ze dat kwartaal op kwartaal blijven laten zien. Mm-hmm. En er is niet een directe duidelijke impact van een andere AI-concurrent, dan kan het omhoog gaan. Maar de vraag is, gezien alle snelheid van ontwikkeling in AI, of ze echt opeens weer terug kunnen naar die niveaus van twee jaar geleden. Dat vraag ik me wel af.
16: Willen we het ook nog even hebben over de column van, jawel, vriend van de show, Corné van Zijl.
30: We zitten midden in het cijferseizoen en de winsten zijn niet normaal goed. Vooral bij Big Tech. UBS berekende dat de 6 grote technologiebedrijven 61% meer winst hebben geboekt. En dan moeten de cijfers van Nvidia nog komen.
16: Ja, thanks Corné. Dat bracht ons op het idee om het even te hebben over die enorme winsten van techbedrijven. Zit hem ook deels in herwaarderingen, maar zelfs als je die weglaat, dan zijn die winsten nog steeds abnormaal goed, echt om van te waar te tanden. En dan is de grote vraag, ook gelijk de moeilijkste, Erik, hoe lang gaan ze dat nog volhouden? Want dit is toch gewoon echt ongekend als je dit zo ziet?
18: Nou, het vervelende van al die uitgaven voor beleggers is dat ze de grote vier, dus Microsoft, Meta, Alphabet en Amazon, die gaan dit jaar 700 miljard uitgeven. Ja. Maar die 700 miljard, als je dat nu uitgeeft, dan komt dat nu niet terug in de verliezen. Dat gaat via afschrijvingen. Mm-hmm. En die afschrijvingen, die worden steeds groter. Dus dit eerste kwartaal was het al 40 miljard. Maar naar verwachting zijn die afschrijvingen op die uitgaven over een jaar of 4-5 groter dan de winst die ze vorig jaar gemaakt hebben. Met andere woorden, ze moeten harder groeien dan die afschrijvingen groeien. Dat is de hamvraag nu. En dat is ook, denk ik, waar Corné aan refereert.
16: Ja, dan moet je dus echt goed op die afschrijvingen gaan letten.
18: Exact. En die nemen al toe. En bijvoorbeeld Michael Burry van The Big Short is daarom ook zeer negatief over deze bedrijven. Dan moet je er dus van uitgaan dat ze harder groeien dan de afschrijvingen. En op dit moment laat ze dat nog zien. Dat is het positieve nieuws. Maar of ze het volhouden, dat is dus de grote vraag.
16: Ben je ook negatiever geworden over techbedrijven?
18: Ik vind het wel, spannend worden, ja, hoeveel ze uitgeven. Het is echt heel veel geld. En het andere kant van het verhaal is bovendien dat ze geven dus dit jaar 700 miljard uit. Hebben het over deze vier. Aan de andere kant, de partijen die dat geld ontvangen, voor hun is het wel directe winst. Dus wat je nu ziet eigenlijk in die S&P-winsten, deels die afschrijvingen, die uitgaven, worden eigenlijk niet meegenomen. Uh-huh. Maar de lusten daarvan, die zie je wel al. Maar de vraag is bij al die chips, hoe lang zijn ze eigenlijk nog actueel, om het zo maar te zeggen. Moet je niet die chips die elk jaar verbeterd worden van Nvidia, moet je die niet eerder afschrijven dan 6 jaar, maar misschien 2-3 jaar. Ja. Als dat zo is en als die enorme datacenters later uitgerold worden of meer geld kost dan verwacht of andere dingen, dan kunnen die getallen ook in één keer enorm gaan variëren. Dus de onzekerheid is enorm.
7: Goed, nou, dan kunnen we heel vrolijk het weekend in. Nog één belangrijke mededeling en dat is wat er volgende week te doen is, samengevat in 1 minuut.
3: We beginnen de week met een aandeelhoudersvergadering bij chipmachinemaker ASM International. Al kan ik met vrij grote zekerheid zeggen dat dat vooral een feest zal zijn, want het aandeel won alleen dit jaar al 56%. Het is overigens niet de enige plek waar beleggers bij elkaar komen, want ook bij CVC Capital is dat het geval en bij UMG. En vooral bij die laatste, Universal Music Group, kan het zeker wel spannend worden. Want ze zijn de prooi van investeerder Bill Ackman, die het wil overnemen en naar de VS wil brengen. UMG besloot zijn belang in Spotify te verkopen om hun eigen aandeel in waarde te laten stijgen en zo een overname af te wenden. Maar dat viel allesbehalve goed bij de aandeelhouders. Verder is er nog ABN AMRO dat met kwartaalcijfers komt. En het is ook nog opletten op Donald Trump. Die gaat na heel wat uitstel eindelijk naar China en kan daar de relatieschade die zijn handelsoorlog heeft veroorzaakt misschien ook eindelijk dan een beetje lijmen.
16: BNR Beurs van ons voor jou. We hopen dat je het leuk vond. Wij vonden het wel leuk, maar goed, we zijn helemaal niet objectief. Feit is wel dat het weer fijn was met Erik Maurits hier bij ons. Erik Maurits van Trade Republic.
18: Dank
16: goed je was.
18: Dankjewel.
7: En jij bedankt voor het luisteren. Zondag weer een kans, tenminste als je ons volgt in je podcast-app of geabonneerd bent op YouTube. Want dan vind je daar een kersverse aflevering van Beurs in Zicht. En ga je voorbereid de nieuwe Beursweek in. Tot dan.
16: Tot zondag.
8: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Boekenstein en de Wijk.
10: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
11: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas, een Europese financiële speler van formaat. En bouwen we samen aan duurzame mobiliteit. Van e-bike tot elektrisch wagenpark, tot laadinfrastructuur. BNP Paribas. Juist nu.
10: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
12: True Lease met Grenke.
13: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
12: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
13: Precies wat we nodig hadden.
12: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren.
0: Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
1: Van Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. De positieve energie van Green Choice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
0: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
1: De positieve energie van Green Choice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
2: De gevreesde blauwe envelop. De schrik, paniek en stress blijven hetzelfde. En nu verandert het rekeningnummer van de Belastingdienst. Laat je stress niet toenemen door in de val van fraudeurs te trappen. Zorg dat je naar het juiste rekeningnummer overmaakt door een online check op surepay.eu. Wanneer je surepay.eu gebruikt, weet je het for sure.
4: Hoe innoveer ik mijn team met AI?
5: Doe de gratis AI-scan bij de grootste AI-opleider van Nederland. Ga naar Fivert.ai en je weet het binnen een paar minuten. Fivert.ai, dat klopt voor jou.
14: Ik wil een glijbaan met mijn vriendjes!
15: We kunnen niet alles beloven zien, maar samen komen we heel ver. In onze gebiedsontwikkelingen besteden wij ook volop aandacht aan speelruimte. Zo maakten wij in Delft een glijbaan in de buitentrap van een appartementencomplex. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
5: Vijfhart, dat klopt voor jou.
17: Van liftbatterijen naar een compleet nieuw Europees energiesysteem. Zonder ook maar enige technische kennis.
19: Jan-Willem de Jong gooide meerdere keren het roer compleet om met zijn bedrijf iWell. En nu haalt hij 27 miljoen op en wil hij heel Europa van batterijen voorzien.
17: Maar hoe realistisch is dat? Je hoort het in Op de Zaak.
19: Nu in je podcast-app.
20: Op de Zaak wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. Bedrijfssoftware voor MKB'ers en accountants.
21: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
31: Het MKB schrijft ook elke dag aan bij Thomas van Zijl om mee te praten over het dagelijkse nieuws. Wil je ook weten wat de motor van de economie bezighoudt? Luister dan elke dag om 10:50 naar BNR Zaken doen.
32: BNR Verkeer.
33: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files lossen heel snel op. Nog wel veel vertraging op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Knaupendel en Afrit Kerkdriel. De vertraging is daar 25 minuten door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Door werkzaamheden aan de IJsselbrug ook nog veel oponthoud op de A12 Duitse grens Arnhem tussen Zevenaar en Knaupend Velperbroek. Hou daar ook rekening met 20 minuten oponthoud. Op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom bij Numansdorp een kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. Daar is ook een rijstrook dicht. En op de A58 Tilburg-Breda tussen Tilburg Centrum Oost en Tilburg Centrum West 20 minuten vertraging door politieonderzoek. Daar is de afrit dicht.
9: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
34: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Een flinke tegenvaller voor vuurwerkverkopers. Want die krijgen veel minder compensatie voor het aankomende vuurwerkverbod dan ze hadden gevraagd. 100 miljoen euro in plaats van ruim 800 miljoen. Het kabinet is bang dat een veel hogere compensatie gezien kan worden als staatssteun. In Den Bosch hebben ze een besluit over een gepland AZC uitgesteld tot na de zomer. Er zijn plannen om vlakbij de stad tientallen jonge asielzoekers op te vangen. Maar er zijn felle protesten. Anti-AZC-demonstranten blokkeerden deze week zelfs een snelweg. De gemeente wil nu de tijd nemen om met boze inwoners te praten. Het eerste vaatje haring wordt voortaan niet meer geveild. De veiling in Scheveningen was elk jaar de symbolische aftrap van het nieuwe haringseizoen. Maar volgens Omroep West wil de sector bij de opening in juni meer jongeren trekken. En daar past geen veiling bij. Ze willen de haring nu presenteren als streetfood en gezonde snack. Als laatste provincie is er nu ook in Zuid-Holland een wolf gezien. 3 weken geleden in Barendrecht bij Rotterdam. Het was er maar eentje en hij werd gezien op een industrieterrein. Experts zijn niet verbaasd dat de wolf ook Zuid-Holland is binnengelopen. Ze noemden eerder al de Piesbos op de grens met Brabant als prima leefgebied. Wielrenster Anna van der Breggen is op weg naar het winnen van de Ronde van Spanje. Vandaag was de op één na laatste etappe een loodzware bergrit. Ze reed in de slotklim weg van haar concurrentes en ging solo over de streep. Morgen start Van der Breggen in het rood en is er weer een bergetappe. Dan het weer van Weer Online. Vanavond koelt het langzaam af. Rond 9 uur is het nog 14 graden. Morgen droog, geregeld zon en 18 tot 22 graden. Zondag minder warm en in de avond kans op regen. Dat was het ANP Nieuws.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
6: Vrijdag 8 mei. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Het staakt het vuren, wankelt in de oorlog met Iran. De Verenigde Arabische Emiraten melden vannacht opnieuw de onderschepping van Iraanse ballistische raketten, kruisraketten en drones. Gisteren werden beschietingen over en weer gemeld. 3 Amerikaanse marineschepen zijn onder vuur genomen toen ze door de straat van Hormuz voeren. En de VS zegt luchtaanvallen te hebben uitgevoerd op Iran en op 2 schepen. Volgens Trump, die volhoudt dat het bestand van kracht blijft, stelde het allemaal niet zoveel voor, zoals we dat vaker van hem horen. Israël voerde gisteren opnieuw luchtaanvallen uit op Beirut. Daarbij zegt het een belangrijke Hezbollah-commandant te hebben gedood. Wat maken jullie ervan, dat beschieten over en weer?
7: Moet dat nou echt? Ik vroeg mij dus gewoon af, wie is er nou eigenlijk begonnen? Alleen al dat, ik bedoel, het is zo'n chaos. Ik heb het gevoel dat het woensdag fout ging. En toen heeft Amerika geschoten op een Iraans olietanker. Die kennelijk zich door de straat wilde wurmen. En ik heb het gevoel dat dat eigenlijk een hele serie aan problemen teweeg heeft gebracht. En daardoorheen loopt natuurlijk die hele operatie, hoe heet die ook alweer, die na 24, 48 uur alweer was afgeblazen.
8: Project Freedom.
7: Project Freedom, dat werkte dus ook niet. En dat is natuurlijk logisch, want er was helemaal geen freedom op dat moment. En veiligheid was er al helemaal niet. Dus ja, ik vind het heel erg lastig wat je hiervan moet maken. Het enige ding dat zeker is, is dat de Amerikanen en de Iraniërs schoten hebben gewisseld. En dat de Amerikanen dus doelen hebben getroffen op de grond. En dat is wel, denk ik, belangrijk om dat even te memoreren. Het ging om drone-lanceerinstallaties, raket-lanceerinstallaties, commandocentra, faciliteiten die te maken hebben met inwinnen van inlichtingen, het bekijken van de situatie boven de Golf en de straat, hoe die eruit ziet. Nou, dat is allemaal kapot gebombardeerd. Hoewel, daar moet je ook je vraagtekens bij zetten. Want het heeft wel een grote overlevingskans, hoor, moet ik zeggen, in Iran, wat er allemaal gebeurt.
16: En Trump was natuurlijk heel erg trots op die Operation Project Freedom. Nou, nu weten we dus dat de Saoedi's hebben gewoon dinsdag al gezegd van ik zal er maar mee stoppen.
18: Ik zag zoiets. Maar waarom hebben ze dat gezegd?
16: Nou, ze hebben gezegd om 2 redenen. Ze zijn ontzettend bang dat Jemen en de Houthis weer kwalijke dingen gaan doen als de druk wordt verhoogd. Dat willen ze niet, want hun olie gaat natuurlijk via de Rode Zee. Hè? Ja. Ze hebben overigens, wist je dat? Ze hebben een deal met Iran gemaakt, de Saoedi's, dat ze nog 60% van hun olie via die pijplijn naar de Rode Zee. Dat had ik dan weer niet gezien. Maar dat betekent dus dat ze ook nog een beetje onderhandelen met Iran. Hè? Ja. Maar goed, hoe dan ook, zij zijn
7: Wat is het tweede punt dan?
16: Ja, het eerste punt is dus Jemen. Hè? Het tweede punt is dat ze ontzettend bang zijn dat een marine confrontatie tussen Iran en Amerika ook weer betekent dat er allemaal vliegvelden en zo.
18: Dat de oorlog feitelijk weer wordt hervat.
7: Ja, en ze willen dus via Mohammed bin Salman, de kroonprins, die wil dus via bondgenoot Pakistan proberen om zoveel mogelijk toch een vredesproces op gang te brengen en dat niet te laten ontregelen. Exact. Dus realiseer je dat Pakistan is een bondgenoot van Saoedi-Arabië. En er is er zijn ook afspraken gemaakt tussen die beide landen.
16: En Trump heeft ook gezegd dinsdag of woensdag van nou, ik ga die Project Freedom stop ik nu om het onderhandelingsproces een kans te geven. Dat gebruikt hij als argument toe. Hè? Ja. Terwijl dus Iran geeft helemaal niks toe. Amerika trouwens ook niet. Maar er is helemaal geen goed onderhandelingsproces aan de gang volgens mij.
18: Is er ergens één idee dat de partijen dichter bij elkaar zijn gekomen met betrekking tot die punten die eerder zijn gewisseld? Dus voor uraniumverrijking, over natuurlijk de straat van Hormuz, afschaling van de sancties.
16: Nergens is overeenstemming.
7: Nee, maar als je gewoon kijkt wat de eisen zijn van de Amerikanen en de eisen van de Iraniërs, dan is dat ook eigenlijk onmogelijk. Even heel snel er doorheen lopen. Amerika zou 7 eisen op de tafel hebben gelegd. Dus het is een ontmanteling van de installaties voor Doha. Esfahan naar Tans. Dat zijn de bekende installaties. Verbod op verdere ondergrondse activiteiten. Inspecties toestaan. Een 20-jarig moratorium op verrijking. Iran verplicht zich geen kernwapen te maken, te ontwikkelen. Alle, en dat is een hele belangrijke, alle hoogverrijkte uranium moet uit Iran en moet aan Amerika worden overgedragen. En heropening van de straat. Nou, als je nou gewoon kijkt, hè, dan hoef je dus echt geen groot geleerde te zijn dat het gewoon helemaal niet gaat werken. Als je dan kijkt wat dan Iran daar tegenover zet, die zegt, wij willen geen afspraken maken over verrijking, want dat is gewoon ons soevereine recht om dat te doen. Nou, dat is natuurlijk ook zo. Dat mag ook volgens het internationaal recht. De straat, daar willen we een nieuw juridisch kader voor ontwikkelen. En dat doen ze eigenlijk al. Door tol te gaan heffen. En te gaan bepalen dat er vragenlijsten moeten worden ingevuld door de schepen. Nou, dat mag helemaal niet, want de Straat van Hormuz is gewoon internationaal water. Dus daar gaan ze gewoon helemaal de fout in. Ze willen dat alle sancties worden opgeheven. Ze willen dat alle bevroren tegoeden worden opgeheven. Ja, dat gaat het natuurlijk niet worden. Dus ik zie niet in op welke manier deze twee landen nou tot elkaar zijn gekomen. Dus het hoogverrijkte uranium blijft gewoon. Ja, dat blijft gewoon het grote struikelpunt. Want Iran die zegt van ja, wij gaan dat niet overdragen aan de vijand.
16: Ik las een commentaar van een hoge Saoedische ambtenaar. Dat Trump zit gewoon totaal in de problemen. Als hij escaleert, lost niks op. Als hij niks doet, dan komt er geen uitbreek uit impasse. En als die zich terugtrekt, heeft hij enorm prestigeverlies. Dit is gewoon de strategische ellende waar die in zit. Dit is gewoon helemaal niks.
18: Het is misschien een beetje vergelijkbaar met de strategische ellende waar Poetin zichzelf in heeft gebracht door gewoon maar aan te vallen, te denken, gaat vast wel goed.
16: Ja.
18: En als het dan niet goed gaat, ja, dan heb je een probleem.
16: Ja.
18: Speaking of which, Rusland en Oekraïne gaan het weekend in zonder staakt het vuren. Rusland had een eenzijdig bestand uitgeroepen voor vrijdag en zaterdag ter gelegenheid van de viering van het eind van de Tweede Wereldoorlog. Poetin wil natuurlijk geen gedoe bij zijn parade zaterdag in Moskou. Oekraïne had daarop vanaf woensdag al een bestand uitgeroepen, wat Rusland vervolgens heeft genegeerd. En dus gaan de aanvallen door. De Russische luchtverdediging heeft vannacht meer dan 50 drones onderschept die op weg waren naar Moskou, meldt de burgemeester op Telegram. Mogelijk is daar ook een militair logistiek centrum geraakt. Na een droneaanval op een gebouw van de luchtverkeersleiding in Rostov aan de Don is het vliegverkeer op 13 vliegvelden in Zuid-Rusland tijdelijk stilgelegd. Gisteren werd in Rostov twee militair-industriële complexen geraakt door Oekraïnse raketten. In Jaroslavl is een olieraffinaderij geraakt met een grote brand tot gevolg. In Perm staat een raffinaderij die gisteren werd geraakt nog steeds in brand. En knap staaltje weer, een Russisch marineschip in de Kaspische Zee is getroffen door een drone. Vanochtend is ook een Oekraïnse droneaanval gemeld op de Tsjetsjeense hoofdstad Grozny. President Zelensky zegt per dag te bekijken wat de Russen doen en daarop te reageren. Aanvallen worden beantwoord met aanvallen, diplomatie met diplomatie, zegt hij. Rusland dreigt als Poetins parade zaterdag wordt verstoord met massale raketaanvallen op het centrum van Kiev en bedreigt daarbij ook buitenlandse ambassades. Zelensky adviseert vertegenwoordigers van Rusland bevriende landen niet naar Moskou te komen.
7: Nou ja, weet je, even die aanval op dat schip, op dat oorlogsschip, dat is een schip met kaliberraketten, dus echt een belangrijk schip, in de Kaspische Zee. Ja. Dat is echt heel erg bijzonder. Dat ligt dus 1500 kilometer verder weg. Ik denk dat ze zich in het Kremlin helemaal kapot zijn geschrokken. Ik moet nog even zien, want ik weet niet precies wat er gebeurt. Dus of dat schip nou voer of niet. Het lijkt mij dat dat niet voer. Want dan is het denk ik ontzettend lastig om dat schip aan te vallen. Ja. Maar als het wel voer, dan is dat gewoon een doorbraak van je welste. Maar überhaupt is het al een geweldige doorbraak om zo'n klein schip kapot te maken op een afstand van 1500 kilometer.
18: Ze hebben eerder wel eens een olieinstallatie in de Kaspische Zee geraakt. Dus het is niet voor het eerst dat ze daar doorraken. Maar een schip op 15 kilometer afstand, 1500, dat is natuurlijk een geweldige prestatie.
7: Niet, ja, dat is echt niet te geloven. Nou, weet je, jij noemde net, Hugo, dat gedoe van Rusland, van als jullie, Oekraïners, de 9 mei viering verstoren. Dan zwaait er wat en dan gaan we dus ook aanvallen op Kiev uitvoeren. En dan zorgen we ervoor dat ook de regeringsgebouwen worden getroffen. En dat je dan een waarschuwing stuurt aan alle missies in Kiev. De Britten hebben al gezegd, dit is idioot. Dit is gewoon onverantwoordelijk gedrag wat hier tentoon wordt gespreid. Ik heb toch echt het gevoel zo langzamerhand, ook in combinatie met de berichten die er zijn, dat Poetin eigenlijk alleen maar in een bunker zit. Ze komen niet verder op het slagveld. Al dat gedoe wat we zien op dit ogenblik, die aanvallen in de diepte. Ik heb echt zo langzamerhand het gevoel dat er sprake is van enige paniek. Te meer omdat ook er een compleet uitgeklede parade wordt gehouden op het Rode Plein. En ik moet zelf nog zien of Poetin daarbij aanwezig is als het zo doorgaat. Ja.
16: Wat gaat Poetin doen als hij nog meer terrein gaat verliezen?
7: Nou ja, dat is denk ik de hamvraag. Maar nou ja, nog meer terrein gaat verliezen. Kijk, hij heeft geloof ik 110 vierkante kilometer netto verloren. Ik bedoel, dat is nou ook weer niet iets om wakker van te liggen. Maar het feit dat hij zo in de knel zit op dit ogenblik. En de retoriek die eigenlijk alleen maar aanzwelt en die haak staat op wat er daadwerkelijk aan de hand is. Ja, dat zou best ertoe kunnen leiden. Ja, dat is een stom spreekwoord, maar een kat in het nauw die maakt rare sprongen. Dat zou dan best kunnen gebeuren.
16: Ja, en hij is bang voor Shoko. Hij is bang voor Shoko. Gaat Shoko wat doen? Gaat hij wat doen?
7: Ja, dat weet ik niet. Maar kijk, Shoko, dat is natuurlijk ook een machtsverlusteling van de bovenste plank. En die hebben ze proberen kat te stellen door hem weg te halen als minister van Defensie. Maar wordt dan vervolgens wel vicevoorzitter van de Nationale Veiligheidsraad. Ja, dat is ook een hele stevige functie hoor. Dus die zit ook nog steeds in hetzelfde kamp. Heeft nog steeds dezelfde collega's en zit midden in het inlichtingenwerk. Dus dit is wel heel gevaarlijk voor Poetin wat er op dit ogenblik gebeurt. Ik herhaal nog maar eens het gevoel dat er wat broeit in Rusland. Ik weet niet wat. Ik vind dat heel lastig om te zeggen, maar het is echt de afgelopen anderhalve week veranderd.
18: Ja, die schrille retoriek gaat niet alleen richting westerse ambassades in Kiev, maar ook naar Letland, hè? Omdat de Russen volgens mij de beschuldiging uiten dat Oekraïense drones die daar steeds bij die havens aan de Finse Golf olieraffinaderijen op de korrel nemen, dat die via de Baltische Staten vliegen.
7: Ja, en dat betekent dus dat in de ogen van Rusland sprake is van agressie door de Baltische Staten, want die faciliteren dan die aanvallen van Oekraïne over hun eigen grondgebied. En dat betekent dus dat de Baltische Staten, in dit geval Letland, een legitiem doelwit wordt. Ja, dat is zo'n redenering die we vaker hebben gehoord. Maar het past ook in allerlei andere bedreigingen die er zijn ten aanzien van NAVO-landen. Hè, bijvoorbeeld, een paar weken geleden hebben we natuurlijk die bedreiging gezien ten aanzien van de dronefabrikanten die ook samenwerken met Oekraïne. Hè, dat zijn ook legitieme doelwitten. Het duidt toch continu op een situatie waarin, ja, er toch, vind ik, sprake is van een lichte paniek in het Kremlin over de situatie die nu gaande is.
18: Had jij ook iets gezien over een interne strategisch document in Moskou dat naar buiten was gekomen? Wat is daar het verhaal?
7: Ja, dat is echt interessant. The Guardian heeft daar een groot onderzoek naar gedaan. Dat is echt, echt bijzonder. Je weet, je kent de groep, de GRU. Dat is zeg maar het hitteam, noem ik het altijd maar heel simpel gezegd, van de militaire inlichtingendienst van Rusland. Die heeft nu in een technische universiteit een speciale geheime afdeling gemaakt, waarin briljante studenten worden opgeleid voor desinformatie, sabotageacties, cyberaanvallen en ga zo maar door. Dat bestaat gewoon. En dat werkt dus ook nog een keer prima. Want die studenten worden dan vervolgens weer bij die GRU geplaatst om daadwerkelijk in actie te kunnen komen tegen het Westen. Dus die hele discussie over die hybride aanvallen, ja, dat blijkt dus inderdaad gewoon toch te kloppen en heel erg centraal te worden eigenlijk georganiseerd.
18: Verhaal nog uit de Financial Times, dat de Europese Unie zich voorbereidt op mogelijke onderhandelingen met Poetin. De voorzitter van de EU-leiders van de Europese Raad, Antonio Costa, die zei tijdens een evenement in Florence dat het blok de steun heeft van Oekraïne om met het Kremlin aan tafel te gaan. Terwijl natuurlijk dat nu een beetje over de Europese hoofden heen tussen Poetin en Trump gebeurt.
16: De achtergrond van het verhaal vind ik zo interessant. Wij zien keer op keer dat Trump belt met Poetin. Het wordt niet eens meer vermeld in de krant of zo. Omdat er gewoon, er komt helemaal niets uit. Nou, en nu wil Europa proberen zichzelf tussen te dringen. Dat wil Zelensky natuurlijk ook. Poetin wil dat natuurlijk niet, althans vooralsnog.
18: Nee, er wordt nog wel, begreep ik, intern nagedacht over wie dan degene moet zijn die moet praten namens Europa.
7: Ik zou gewoon niet gaan praten. Waarom zou je gaan praten? Wat zou je nou willen bereiken met Poetin? Ze houden vast aan hun maximale eisen. Ik vind het uitermate merkwaardig. We moeten gewoon eens een keer ophouden met praten en gewoon sterk worden. Dat is wat we moeten doen. We moeten afschrikken en niet gaan praten. Dat heeft totaal geen zin met Poetin. Hebben jullie gezien dat er een rapport is gekomen van het Dossier Center? Dat is een Russische onderzoeksclub. Ja, die bestaan allemaal nog steeds. En die hebben beslag weten te leggen op een aantal slides uit een presentatie voor de top in Rusland. En die slides heette Na de overwinning. En daar wordt dus een scenario, het meest plausibele scenario geschetst, van een eindstrijd. En van een situatie als er definitief staakt het vuren is en er een akkoord komt. Nou, dan kan je dus al zien hoe eigenlijk buiten de werkelijkheid op dit ogenblik die Russen staan en hoe onzinnig het is voor de Europese Unie om te gaan praten. Hè? Want ze zeggen van, nou, er zijn dan twee overeenkomsten worden dan gesloten. Er komt dan een vredesregeling waarbij Rusland de hele Donetsk krijgt. Dan wordt er een situatie gecreëerd waarin Rusland zich gaat terugtrekken uit Sumy, Kharkiv en de situatie bevriest in Gerson en Zaporizhia Oblast. Nou, dat is het ene punt. Het andere punt is dat de Europese Unie zijn sancties niet opheft. Dat is punt 2. En de Amerikanen wel. Ja, dat is op zich heel vreemd. En dan in die situatie zou er een afspraak komen dat Oekraïne neutraal wordt. En dat Oekraïne een bufferzone wordt tussen Oost en West. Met name tussen het agressieve Europa en het vredelievende Rusland. Ja, weet je, als je dit op dit moment denkt en dat dit de uitkomst is, ja, dat zijn nog steeds die maximale eisen.
16: Dan heb je dus je eigen werkelijkheid, heb je dan, hè?
7: Dus ja, dat vind ik dus ook.
16: Het is nog niet zo gek als Karakhanov, die gewoon openlijk zegt, we moeten met het Westen ook gaan vechten en over kernwapens praat. Maar dit is natuurlijk ook gewoon, dit zijn de eisen van 3-4 jaar geleden. Hè?
7: Ja, ze zijn geen meter opgeschoten. Het enige waarin ze zijn opgeschoten is dat ze erkennen in dat tweede akkoord dat Zelensky president blijft. Omdat ze daar weinig aan kunnen doen. Ja.
18: Je zou misschien wel kunnen zeggen dat als Poetin met iemand wil praten, dan moet hij bij ons zijn, bij Europa. Daar gaat het tenslotte over. En niet bij Trump, die heeft er niks mee te maken.
7: Maar dan moet Poetin het initiatief nemen, Arjan, toch?
16: Exact. En kijk, Poetin wil natuurlijk heel graag net doen alsof Europa niet bestaat. Hè? En Europa uit elkaar spelen. En vooral niet belonen dat je ermee gaat onderhandelen. Maar het is ook wel zo dat met Trump vindt hij natuurlijk heerlijk. Maar ja, als Trump niet levert op geen enkele manier, dan wordt dus wel de roep in Europa groter om het wel te gaan praten. Maar Rob zegt natuurlijk terecht, je moet eigenlijk pas gaan praten als de Russen zelf nog slechter ervoor staan en zeggen, nou, wij willen misschien wel praten. Want dan gaan ze die eisen verlagen.
7: Ja, dat denk ik dus ook. En wat dat betreft, wij moeten in Europa eens een keer ophouden met dit soort gedachten. Wij moeten veel meer de taal van de macht spreken. En we moeten ons veel meer gaan verplaatsen in een man als Poetin. En tot de conclusie komen dat gesprekken op dit ogenblik onmogelijk zijn. Ik bedoel, als Amerika het al niet lukt. En wie lukt het dan wel op dit ogenblik?
18: Laten we eens verder kijken naar ons mooie continent. En dan was er specifiek in Duitsland een interessante discussie over de ernst van de dreiging van Iran.
16: Dat had jij, Rob, tussen
7: Ja, dat had ik, ja.
16: Binnenlandse Zaken en Metz.
7: Ja, exact. Ja, er is een enorme discussie ontstaan. En over de vraag van wat is nou eigenlijk aan de hand met Iran en de Iraanse dreigingen voor Duitsland. Maar het gaat niet alleen over Duitsland, het gaat ook over Nederland en alle omliggende landen van Duitsland. Nou, er is een discussie, daar hebben we het ook wel eens een keer over gehad, dat er gewoon aanslagen worden gepleegd op Israëlische, Joodse, Amerikaanse vestigingen in Duitsland, maar ook in Nederland. Is dat gewoon ook gebeurd? Hè? We hebben dat natuurlijk gezien. En wat we dus ook zien, is dat het doet heel sterk denken aan wat de Russen doen. Dus wat dat betreft moet je ook nog even terugdenken aan wat we net hebben besproken over wat die Russen aan het doen zijn met betrekking tot hun opleidingen. Maar wat je dus ziet, is dat op dit ogenblik er hybride aanvallen worden uitgevoerd met handlangers. Dus niet door Iran zelf, maar met handlangers. Hè? Dus mensen die jongeren die krijgen een paar honderd euro in de hand gedrukt of iets anders. En dan worden ze gevraagd om eigenlijk iets te doen, om een bom aan de deurknop te hangen, ik noem maar wat. En dat gebeurt dus ook. En nu is er een discussie gaande in Duitsland. En dat raakt eigenlijk ook weer het vorige punt over die onderhandelingen die hangen, ik noem maar wat. En dat gebeurt dus ook. En nu is er een discussie gaande in Duitsland. En dat raakt eigenlijk ook weer het vorige punt over die onderhandelingen.

0: creëer je altijd een situatie bij de mensen dat ze denken van, nou, we hebben het wel onder controle. En nou, het valt wel mee. Er is niet zoveel aan de hand. Arend Jan, wat vind jij?
1: Ze hebben dus angst, hè, om angst te verspreiden. Mm. Dat is wat ze, ja. Dat zie je bij Defensie trouwens ook. Hè. Je moet niet slapende honden wakker maken, anders komt er chaos in de samenleving. En politie doet daar vaak aan mee. Maar ik ben het allemaal erop eens. Het is gewoon een situatie die ernstig is. En dan moet je de bevolking gewoon over inlichten.
0: Ja, doe me iedere keer weer denken aan die beroemde opmerkingen van voor de Tweede Wereldoorlog, gaat u maar lekker slapen. Ja. En dat is, ik bedoel, ik wil de mensen ook niet bang maken. Maar je merkt gewoon dat mensen ook gewoon wel willen weten wat er aan de hand is. Zodat ze ook het gevoel hebben van, oké, dan kan ik misschien zelf ook nog wat afwegingen maken hoe ernstig het is. Maar dat gebeurt dus gewoon niet.
2: Ja. De Amerikanen houden wel de vinger aan de pols in hun nieuwe strategie voor terrorismebestrijding. En dat gaat dan specifiek om de legers woedende Europese transgenders die een bedreiging vormen voor het vaderland. Ja. Kwam het, meen ik, op neer?
1: En ook, wij zijn een broedplaats van terrorisme. Het is een hele logische gedachte. We hebben heel veel immigratie in Europa. En dat zijn ook moslims. En moslims zijn levensgevaarlijke mensen. Zo'n soort verhaal is dat. Anders.
2: Wat we eerder van ze hoorden in de nationale veiligheidsstrategie. Hè, dat ging ook over van, is Europa nog wel onze bondgenoot? Want er komen allemaal niet-blanke mensen daar naar binnen.
1: Ja. Ja, het is, ik zal niet ontkennen dat er een probleem is. Maar het idee om dus te doen dat alle moslims een probleem zijn, wat Trump dus gewoon doet, dat lijkt me wel problematisch voor een analyse.
2: Typerend. Op de radio moeten we afronden. Voor de volledige uitzending verwijs ik naar de podcast. Dankjewel. Morgen weer.
1: Tot morgen.
0: Tot morgen.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Make Europe Great Again.
4: Luister nu naar Napleiten. Hier geven advocaten, officieren van justitie en rechters een unieke kijk in bijzondere strafzaken die hen altijd zullen bijblijven. Luister Napleiten op zaterdag om 10 uur bij BNR of via je favoriete podcast-app.
5: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
6: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader. De bedrijfssoftware voor het MKB.
7: Zijn jouw bezorgers ZZP'ers? Vanaf dit jaar zijn ze flinke boetes waard. Kies daarom voor ZZP bij Bikeshift. Zorgeloos zonder probleem. Wel flexibel, geen boetes. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
6: Teamleader. De bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
8: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
9: In onzekere tijden zoek jij als belegger rust. Vastgoed kan een mooi rendement opleveren, maar een pand aanhouden is veel werk. Wil jij geen gedoe, maar wel beleggen in vastgoed? Stap dan in een fonds van Annexum. Al 25 jaar de beheerder van vastgoedfondsen in Nederland. Voor beleggen in steen, met rust. Bekijk je kansen op annexum.nl.
8: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio. Levenzonderbril.nl.
10: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax Renewables helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax Renewables. Energie die vooruitkijkt.
11: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
12: Er is een geheim dat niemand mag kennen. Dat u alles kan kosten. Uw gezondheid. Uw financiën. Uw gezin. Tijd voor de U-turn.
13: De U-turn. Controle over drank en drugs.
11: Nieuwe auto importeren en uw huidige inruilen? Eenvoudig en snel. Dasimport.nl.
14: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
15: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
14: En naar wat er o zo fout is gegaan.
16: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
14: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
17: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
18: BNR Verkeer. Dit is Helene.

0: Geest van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat tussen Geldermalsen en Zaltbommel 5 kilometer file. De vertraging is 25 minuten. Het is een ongeluk gebeurd, de linkerrijstrook is dicht. Op de A12 Duitse grens Arnhem bij knooppunt Velperbroek 10 minuten vertraging. En op de A58 Tilburg-Breda bij Tilburg Centrum West 10 minuten vertraging door politieonderzoek. Daar is de afrit dicht.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
2: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Een flinke tegenvaller voor vuurwerkverkopers. Want die krijgen veel minder compensatie voor het aankomende vuurwerkverbod dan ze hadden gevraagd. 100 miljoen euro in plaats van ruim 800 miljoen. Het kabinet is bang dat een veel hogere compensatie gezien kan worden als staatssteun. In Den Bosch hebben ze een besluit over een gepland AZC uitgesteld tot na de zomer. Er zijn plannen om vlakbij de stad tientallen jonge asielzoekers op te vangen. Maar er zijn felle protesten. Anti-AZC-demonstranten blokkeerden deze week zelfs een snelweg. De gemeente wil nu de tijd nemen om met boze inwoners te praten. Het eerste vaatje haring wordt voortaan niet meer geveild. De veiling in Scheveningen was elk jaar de symbolische aftrap van het nieuwe haringseizoen. Maar volgens Omroep West wil de sector bij de opening in juni meer jongeren trekken. En daar past geen veiling bij. Ze willen de haring nu presenteren als streetfood en gezonde snack. Als laatste provincie is er nu ook in Zuid-Holland een wolf gezien. 3 weken geleden in Barendrecht bij Rotterdam. Het was er maar eentje en hij werd gezien op een industrieterrein. Experts zijn niet verbaasd dat de wolf ook Zuid-Holland is binnengelopen. Ze noemden eerder al de Piesbos op de grens met Brabant als prima leefgebied. Wielrenster Anna van der Breggen is op weg naar het winnen van de Ronde van Spanje. Vandaag was de op één na laatste etappe een loodzware bergrit. Ze reed in de slotklim weg van haar concurrentes en ging solo over de streep. Morgen start Van der Breggen in het rood en is er weer een bergetappe. Dan het weer van Weer Online. Vanavond koelt het langzaam af. Rond 9 uur is het nog 14 graden. Morgen droog, geregeld zon en 18 tot 22 graden. Zondag minder warm en in de avond kans op regen. Dat was het ANP Nieuws.
1: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Make Europe great again. Geert-Jan Haan.
3: Welkom bij Make Europe Great Again, de wekelijkse XL-versie, een extra lange aflevering van de podcast van Nederland, waarin we dag in dag uit praten over Europese autonomie, onafhankelijkheid en soevereiniteit. En deze week praten we maar weer eens over de handelsoorlog. Want na de uitgeleide van Friedrich Merz was Donald Trump er als de chickens bij om zijn lievelingsmiddel in te zetten.
4: I always say tariffs is the most beautiful word to me in the dictionary.
3: Ja, en wij hebben dat woordenboek niet in Europa. Wij snappen niet helemaal hoe Trump daar doorheen bladert. Nu heeft hij weer gevonden dat ergens in dat woordenboek staat dat 4 juli de deadline is voor ons om eruit te komen met hem. We gaan het toch proberen te ontleden met Michal van der Toorn en met Stefan de Vries. Allebei net terug uit Azië.
5: Ja, Hallo, goedemiddag.
3: Fijn dat jullie een uitstapje buiten ons continent hebben gemaakt.
6: Zeker, om even te weten hoe cool dit continent eigenlijk is.
5: Nou, soms moet je eventjes inderdaad iets heel anders zien om te waarderen wat je hier hebt.
3: En dat betekent dat we aan het eind van deze uitzending met extra liefde gaan praten over een cultureel pareltje uit Europa. Maar eerst...
1: The Gradometer.
3: In Make Europe Great Again volgen we de ontwikkelingen en de worstelingen van Europa op de voet. Lukt het Europa nou echt om greater te worden? Wat gaat snel en wat gaat tergend langzaam? Michal, wat is jou deze week opgevallen?
5: De mediaoptredens van Geoffrey van Leeuwen, de stafchef van Rutte bij de NAVO. Eerst zat hij bij Jinek, maar natuurlijk veel belangrijker en interessanter bij BNR De Wereld.
3: Link in de show notes.
5: Bij Bernd Hammelburg. En hij heeft tijdens zijn mediaoptredens verteld over hoe de NAVO en hoe hij persoonlijk in zijn werk omgaat met de onvoorspelbaarheid van Amerika als bondgenoot. Europa, en daar gaan we het zo meteen over hebben. Je kondigde het net al eventjes aan. Heeft wel moeite met de manier waarop Amerika onder leiding van Trump met ons continent omgaat. Maar het verbreken met de banden met elkaar is juist niet wat we moeten doen, zegt hij in ieder geval.
7: Als je gaat roepen, en ik zie dat heel veel in Nederland, ja, laat maar weg met de Amerikanen, we gaan het zelf doen. Dat er in Amerika, dat weet je ook, Bernard, weet u ook, zowel aan de democratische kant als de republikeinse kant is er een enorme isolationistische stroming, traditioneel. Ja. Op het moment dat zij horen dat Europa genoeg heeft van Amerikanen, zeggen ze, oké, good luck. En dan is het ook good luck Oekraïne.
3: Nou, pak ik dat woordenboek er weer even bij de T van Transatlanticus. Hoor ik van Leeuwen?
5: Van Leeuwen tegen. Heel erg. En ze werken natuurlijk ook samen, dus het is geen toeval. Maar Mark Rutte zegt dit ook meermaals, de hele tijd. Als hij zei, bijvoorbeeld een beroemde uitspraak van hem is: als iemand denkt dat Europa zichzelf kan verdedigen zonder de Verenigde Staten, keep on dreaming. Ja, dus het is duidelijk wat zij ervan denken. En wat dat betreft hoorden we deze week van de Europese Defensie-Unie. Ja. Wat is dat, vraag je dan af? Nou,
3: wat is dat?
5: Dat is een netwerk van Europarlementariërs die een manier willen vinden waarop Europa zich daadwerkelijk zelf kan verdedigen zonder te breken met de VS, voegen ze er wel aan toe. En voortrekker in dit, op dit gebied was Renier van Lanschot, Europarlementariër namens Volt. En hij wil samen dus met die andere Europarlementariërs die hij heeft gevonden een sterke Europese tak binnen de NAVO. Hij zegt eigenlijk, of zij zeggen, inderdaad, we zijn op dit moment nog steeds afhankelijk van Amerika met communicatiesystemen, hoofdkwartieren, commandostructuren, alles wat we waarvan we weten, dat hebben we, daarvoor hebben we de Amerikanen echt nog nodig. Alleen zij zeggen, we moeten dit ook gewoon zelf gaan doen. We moeten ergens beginnen. En ja, dat is wat er deze week werd aangekondigd.
3: En wat vond Van Lanschot dan van die uitspraken van Leeuwen?
5: Ja, daar heb ik hem wel even naar gevraagd vanochtend. Dus laten we even luisteren.
8: De Amerikanen zeggen in hun nationale veiligheidsstrategie dat ze willen dat Europa veel meer verantwoordelijkheid gaat nemen voor de eigen conventionele defensie. Dat betekent dat als wij willen dat de Amerikanen aan boord blijven binnen de NAVO, dat we ook zelfstandiger moeten worden. Dus in het geval dat de Amerikanen niet met ons mee willen doen, dan is het belangrijk dat we zelfstandig kunnen opereren. Maar in het geval dat we de Amerikanen binnen boord willen houden, is het ook belangrijk dat we zelfstandig willen opereren. Het initiatief dat wij met deze groep Europarlementariërs zijn gestart is erop gericht dat we sneller onszelf zelfstandig kunnen verdedigen. En dat is wat ons betreft binnen de NAVO. Dus wij zeggen, creëer een Europa dat zelf kan opereren als het moet, maar erop gericht is om primair gezamenlijk met de Amerikanen op te trekken.
3: Renier van Lanschot van de partij Volt, onderdeel van de Groene fractie in het Europees Parlement. Hoe moet dit nou in de praktijk iets gaan oplossen? Want papier, ja, strategie, daar hebben we al heel veel van,
5: ja,
3: in Europa.
5: Dat horen we natuurlijk al de hele tijd. Wat ik hier goed aan vind aan dit initiatief is dat het uitgaat van de kracht van Europa. Want ik denk, je kan wel de hele tijd zeggen, we hebben Amerika nog nodig, maar als je daar iets aan wil veranderen, dan moet je ergens beginnen. Dus dat vind ik er goed aan. Wat ik me wel afvraag is inderdaad, hoe moet het nou echt concreet iets gaan oplossen? Want Europa wil, dit horen we ook vanuit de commissie, dit willen we allemaal, ja, maar hoe gaan we het doen? Daar is nog steeds niet echt een heel duidelijk antwoord op. Wat zij willen gaan doen is meer samenwerken, wat ik ook tussen landen en ook misschien het nationalisme een klein beetje wegnemen, want er zijn nog steeds, dat weten we, landen als Frankrijk, Polen, Duitsland die hun eigen industrie heel erg willen beschermen. Misschien dat dit een begin is om die muren een beetje door te breken, want als wij als Europa het zelf willen doen, dan moeten we echt beter samenwerken.
3: Deze week op defensiegebied, autonomie, great, not so great.
5: Wat ik great vond aan de uitspraak van Geoffrey van Leeuwen is dat hij er helemaal van uitgaat dat de Nederlanders en Europeanen op durven te staan en opstaan tegen de Amerikanen. Dus hij gaat vanuit van het idee dat Europeanen klaar zijn in meer of mindere mate met Amerika. Dat vond ik wel great om te horen. Het is lastig om hier echt een heel duidelijke oordeel op te plakken, maar ik zou zeggen medium great. Goed gedaan.
1: Make Europe great again.
9: De Amerikaanse ambassadeur bij de Europese Unie heeft Brussel laten weten dat de verhoogde importheffing op auto's en vrachtauto's snel wordt doorgevoerd als de handelsdeal niet heel snel wordt geratificeerd.
10: We informed the very beautiful country of Germany that because of the fact that they and other European nations have not adhered to our trade deal, so we've increased the tariffs on all cars coming into the United States by 25% and trucks.
11: Dear Mr. President, come take a walk with me.
12: Die discussie wordt vanzelfsprekend moeilijker gemaakt op het moment dat een president van Amerika ook continu weer het speelveld probeert te veranderen.

0: Ja, dat was Pink.
1: Aha, ik dacht wel.
0: Dear Mr. President, en dat ging volgens mij over George W. Bush. Maar misschien dat ze een actuelere versie zou kunnen maken. Trumps handelsoorlog met Europa is in ieder geval weer springlevend. Nadat Friedrich Merz uitsprak dat Amerika zich liet vernederen in Iran, kwam Trump met 25% aan heffingen op auto's, waarmee hij vooral natuurlijk de Duitse auto-industrie raakt. En hij heeft er nu ook een deadline opgeplakt. 4 juli, de 4th of July, moeten we eruit zijn met hem, want dan kan hij daarmee mooie sier maken. En Europa moet nu met een reactie komen, daar werken we aan. Maar waar werken we precies aan? Dus dat gaan we onder de loep nemen. Stefan, we weten dat Trump van heffingen houdt, bij de H van heffingen. Dus moeten we in dit geval vooral naar Merz kijken en hem aanspreken op zijn ongelooflijk domme uitspraken richting Trump, toch?
2: Nee hoor, helemaal niet. Merz heeft groot gelijk. En ja, die heffingen uiteindelijk worden die betaald door de Amerikanen. Dus die raken ons niet als burgers. Natuurlijk wel, het bedrijfsleven kan invloed ondervinden van het feit dat het duurder wordt om Europese producten te verkopen in de Verenigde Staten. Maar het punt hier is dat Trump iedere dag iets anders zegt. En ik vind dat we moeten stoppen om te reageren iedere keer als Europa op wat hij nu weer zegt. Vandaag of gisteren is Trump ook weer teruggefloten door het gerechtshof voor heffingen van 10%.
0: Maar je moet er toch wel op reageren?
2: Waarom zou je erop reageren? Het is een totale idioot. En je kan niet reageren op iemand die op maandag wit zegt, dinsdag zwart, woensdag groen.
0: Misschien is het wit, geel. Misschien is het zwart.
2: Ja, vaar je eigen koers. En dat is eigenlijk de rode draad in het hele Europese verhaal van de afgelopen jaren. Die koers wordt niet vastgehouden.
0: Maar hoe kun je nou zeggen, we hebben het over handel.
2: Ja.
0: Dan, dat is toch expliciet iets tussen A en B. Dus als A daar iets mee wil, dan moet B daar toch iets mee?
2: Ja, maar je kan er niets mee, omdat A totaal onbetrouwbaar is en wispelturig. Dus als B dan iets zegt, dan is het alweer achterhaald, want A heeft alweer iets nieuws bedacht. Bovendien, A wordt teruggefloten door C, door zijn eigen gerechtshoven. Door D, door zijn eigen kiezers. Door E, door zijn partijgenoten. Kortom, wij hebben hier eigenlijk niets mee te maken. We moeten de kracht hebben om te zeggen, ja, die heffingen, ja, doe maar, we zien wel wat er van komt.
0: Nou, we dragen wel de gevolgen, ja. Of we er nou op reageren of niet, althans, dat wil ik even van jou weten, Michal.
3: Ik denk dat jullie hier zojuist heel goed hebben geschetst hoe er binnen Brussel is gedebatteerd.
0: Dit was
3: deze
0: de korte versie van de uitzending.
3: Korte versie. Maar daar komen we zo op. Nee, de gevolgen. Ja, daar zijn de meningen eerlijk gezegd een beetje over verdeeld. Wat zijn nou de gevolgen van weer die nieuwe heffingen van Trump? Een Duits onderzoeksbureau zegt 30 miljard euro schade. Sommige mensen zeggen, of Karsten Brzeski zei dat geloof ik gisteren bij ons op zender. Hooguit 1 miljard. Ja, dat loopt uiteen, maar de grootste klacht van het bedrijfsleven die handel moet drijven is dat het gewoon heel onvoorspelbaar is.
2: Precies,
3: dus wat dat betreft heeft Stefan toch een klein beetje gelijk. Dat is het grootste gevolg voor in ieder geval het bedrijfsleven.
2: En dat niet alleen. Hè. Die 4 juli is natuurlijk niet voor niets gekozen. Dat is pure propaganda van Donald Trump. Moet je meewerken aan de propaganda van een vreemde mogendheid? De 4th of July, onafhankelijkheidsdag. 250 jaar dankzij Frankrijk dat de Amerikanen onafhankelijk zijn. Moet je daarin meegaan? Ja, alleen als je zwak bent en een gebrek aan zelfvertrouwen, zoals de meeste Europese leiders, dan wel. Maar in dit geval, hij heeft in 1 week al 2, 3 verschillende dingen gezegd. Volgende week, weet ik zeker, bij Mega XL, volgende week vrijdag, hebben we weer een heel ander verhaal over.
0: Maar
2: die
0: Trump zit volgende week in China, hè, bij Xi Jinping.
2: Ja.
0: Hoe kijk jij nou naar hoe wij ons in Europa dan moeten positioneren ten opzichte van Amerika op dit dossier? Lachen Rusland en China zich rot over hoe wij dus met elkaar in gesprek gaan hierover en toch met een tegenbod proberen te komen?
2: Ik denk dat we, dat zei Michal net ook al, we moeten uitgaan van onze eigen kracht op alle dossiers. En daar schort het aan. Ik denk niet dat Rusland en China hier om zullen lachen. Want ook zij hebben belang bij een open wereldhandel. Het is niet voor niets dat de Europeanen toenadering zoeken tot Australië, handelsakkoord, Mercosur, Zuid-Amerika, China, India. We zijn al langer op zoek naar nieuwe partners. En die partners die hebben ook al het belang bij dat de handel vrij is met de Europeanen. En ja, de Verenigde Staten is maar een kleine fractie, hè, van de buitenlandse handel van de Europese Unie. Niemand heeft belang bij een handelsoorlog. Niemand ter wereld. Wat Donald Trump hier doet, is vooral zichzelf in de eigen voeten schieten. En de Europeanen, als antwoord moeten ze komen met een heel stabiel, visionair plan, of in ieder geval een kijk op wat betekent buitenlandse handel voor ons. En wat kunnen we doen als die buitenlandse handel wordt bedreigd? Hebben we natuurlijk al, want we hebben de bazooka. Die is niet voor niets bedacht.
0: Ja. We gaan heel even terug met jouw goedkeuren naar de deal, wat er nu ligt. Als je het een deal mag noemen, want het was een handdruk zonder een handtekening. Ja. Nog heel even kort de recap van wat er nu ligt aan afspraken met Amerika onder Trump.
3: Wat hebben we nou eigenlijk? Nou, dus die handshake in Schotland. Toen stemde de Europese Unie ermee in, of eigenlijk von der Leyen ermee in, om de invoerheffing op de Amerikaanse industriële goederen af te schaffen. Washington heeft beloofd om de invoerheffingen op de meeste goederen te beperken tot 15%. Die 15%, dat is daar afgesproken. Met wat uitzonderingen. Bijvoorbeeld inmiddels voor de staalsector geldt er nog steeds 50% aan heffingen met een quotum, dat wel. Maar het grootste belangrijke punt wat er nu eigenlijk speelt is dat de Europese Unie nog niet dit alles in praktijk heeft gebracht, doordat er wetgeving aangenomen moet worden, wat in de ogen van Trump heel langzaam staat. Geduld.
0: In onze ogen heel snel.
3: In onze ogen misschien wel snel. Ja, snel. Maar goed, dat geduld staat denk ik niet in het woordenboek van Trump. Hij is daar boos over. Hij heeft zijn onvrede daarover meerdere keren geuit. Onze handelscommissaris Sefcovic die heeft nog proberen uit te leggen dat het zo werkt. Dat het even tijd kost. Nou, zonder veel resultaat. Dus dat is een beetje waar we staan.
0: Ja, het kost zoveel tijd, omdat het heel sectoraal natuurlijk is. Handel beslaat zoveel verschillende sectoren, categorieën, dat je overal
3: hebben
0: weer
3: die lijsten gezien,
0: notitie
3: toch?
0: Voor hebt.
3: Dat was hoeveel producten stonden daar wel niet op. Ja,
0: en dat was ooit uitonderhandeld. En dan lag dat op het bureau van Trump en hij veegt dat van tafel. Dus dat maakt het ook ingewikkeld. Maar Stefan, we hebben Ursula von der Leyen, die dus in Schotland akkoord ging met 15%. Nu niet blij is met de nieuwe eis van Trump. Hoe kijk je naar haar rol en die van de commissie?
2: Ja, ze doen wat ze kunnen, maar ze zijn wel heel, heel snel. We hebben het er al over gehad vorig jaar, toen in augustus. Trump ontving von der Leyen als een koning op zijn golfresort in Schotland. Daar ging de Europese Commissie leidzaam naartoe. Dat is natuurlijk allemaal strategisch heel dom, ook qua beeld. Totaal niet gelijkwaardig. Ik denk dat er een punt is gekomen waarop de Europese Commissie moet zeggen, maar dat gaan ze toch niet doen, want daar zijn ze veel te slap voor. De Verenigde Staten en de Amerikaanse president zijn onbetrouwbare bondgenoten geworden. Daar kunnen we geen zaken meer mee doen. Kom maar terug als je aan je woord houdt. Toedeloe, we zijn de grootste markt ter wereld. Jullie hebben allerlei producten nodig uit Europa. Jullie hebben onze basis nodig. We hebben heel veel leverage om jullie echt het leven zuur te maken. Afspraak is afspraak. En anders, ga lekker golfen en laat ons met rust.
0: Michal, Trump houdt zich dus niet aan zijn eigen deal. Dan zou je zeggen, Europa laat deze week veel van zich horen. Maar niets van dat alles. Het lijkt eigenlijk alsof Trump ons weer te slim of te snel is afgeweest. Door met die deal, met die deadline van 4 juli te komen. Heb jij ferme taal gezien? Gehoord?
3: Nee, ik heb geen ferme taal gezien of gehoord. Jij wel?
0: Nee. En waarom niet, denk je?
3: Ik denk dat de Europese leiders willen liever niet hun handen
0: hier aanbrangen. Nou, Wopke Hoekstra was op onze zender trouwens.
3: Ja, dat
0: kritisch.
3: Is waar. Dat Sorry. Is waar.
0: Koeders voor Wopke.
3: Klopt, ja. Maar de leiders willen niet echt hun handen hier aanbranden. Je hebt gezien wat er met Merz is gebeurd. En die denken, wij wachten even op onze beurt. Dat is wat ik denk. De Europese Commissie die zegt, wij zijn er in mei uit. Want afgelopen week hadden zij samen met de onderhandelaars van het Europese parlement overleg in Brussel. Het één na laatste overleg hebben wij gehoord van Jeroen Leenaars, Europarlementariër voor de EVP. En er komt nog één overleg en dan zijn ze eruit. Dus ja, waarom zou je dan voor je beurt praten? De Europese, volgens von der Leyen zijn wij als Europa eruit op 19 mei.
0: Ja, want dit hebben we een vorige keer ook even kort uitgelegd. Je hebt een Europese Commissie, dus Ursula von der Leyen is in principe gemachtigd om een handdruk met Trump te doen.
3: Als zij dat wil, mag ze dat doen, ja.
0: Maar afgelopen week zagen we dan weer onderhandelingen tussen de Europese Raad, dus de lidstaten, en het Europese parlement. En het gaat dus altijd met die drie organen die dus met elkaar hetzelfde lied moeten kunnen zingen.
2: Ja, zo werkt de Europese Unie. En dat kan je betreuren. Maar ja, het is ook de rijkdom en de kracht van 27 landen. Die proberen op een bepaalde manier toch het beste te regelen voor die 450 miljoen leden van de Europese Unie. Het is wat het is. En dat weten de Amerikanen ook donders goed. Zij hebben iets voorgesteld. Daar, op basis daarvan, is de Europese Unie en de Europese Commissie aan de slag gegaan. ja, dan moet je maar even geduld hebben. En dan kan je niet zomaar halverwege weer gaan iets zeggen van ja, op 4th of July, bam, vuurwerk. En,
0: die plaat heb ik nu 4 keer gehoord. Michal, we hebben nu wel ten opzichte van die Turnberry deal, dat golfresort in Schotland, hebben we wel een iets andere aanpak in Europa. Namelijk, we werken met safeguards, we werken met voorwaarden.
3: Ja.
0: Met sunset clauses, met allemaal ideeën. En die proberen we uit te werken in een document. Waarbij we dus eigenlijk zeggen tegen Trump: Oké, nu is het klaar met al die repeterende platen die Stefan Leuk imiteert. Ja. Dus als je nog 1 keer je tarief verhoogt, dan gaat voor ons de hele deal niet door. Kun je daar een kleine indruk van geven?
3: Nou, er zijn inderdaad wel termen. Die zal ik eventjes een beetje achterwege laten. Maar het belangrijkste hieraan is: als eigenlijk Europa zegt, als we een deal hebben gesloten, als wij eruit zijn met die wetgeving, dan willen we ook dat er ook echt een deal is en dat die zekerheid er is voor bedrijven. Dus dit zijn safeguards, voorwaarden om ervoor te zorgen dat Trump niet met het zoveelste dreigement kan komen. En die deal dus weer op kan blazen. Er zijn verschillende scholen, maar in ieder geval, Europa wil dat wij dan dus iets terug kunnen doen.
0: Niet gelijk een bazooka, toch?
3: Niet gelijk een bazooka, maar een klein noodremmetje.
2: Een waterpistooltje.
3: Een waterpistooltje. Dit is eigenlijk heel grof gezegd wat het is. Dus we willen gewoon niet dat we weer het slachtoffer zijn van de grillen van Trump. Tenminste, dat wordt dus geprobeerd. Niet iedereen is het er helemaal mee eens in Europa, hoe dit nou precies moet gaan. Er zijn landen die wat voorzichtiger zijn, willen zijn, wat meer uit willen gaan van de voorspelbaarheid. Bijvoorbeeld Duitsland. Er zijn ook landen die wat meer Stefans koers kiezen.
0: Ja, we hebben ook even kort aan Jeroen Leenaars, vicevoorzitter van de EVP-fractie en Europarlementariër namens het CDA, om een reactie gevraagd.
1: Dus op het moment dat allebei de partijen zich aan de afspraken houden, dan gaat de wetgeving ook van kracht. Dus dan hebben we al ons huiswerk gedaan. Maar we vertrouwen ook de Verenigde Staten niet op de blauwe ogen. Dus we gaan ze pas invoeren op het moment dat we ook echt die zekerheid hebben dat ze wederkerig zijn. En ik denk dat dat niet moeilijk is, dat dat niet te veel gevraagd is. En dat we daar ook hopelijk volgende week gewoon een akkoord over kunnen hebben.
0: Ja, we gaan ervan uit dat eind mei de positie van Europa bekend is. En dan hebben we dus tot de 4th of July heeft Mr. Sefcovic, onze eurocommissaris, om eruit te komen met de Amerikanen. Nog even, wat betekent dit nu voor onze Europese wens om onafhankelijker te zijn? Want ik probeerde dat al te schetsen aan het begin, Stefan. Op gebied van handel heb je A en B nou eenmaal nodig. Anders is het geen handel.
2: Nee, nou, daarom is de Europese Unie als een gek allerlei vrijhandelsakkoorden aan het sluiten met andere blokken in de wereld om minder afhankelijk te zijn van de Verenigde Staten. En het is niet een heel groot deel van de buitenlandse handel van de Europese Unie. De grootste handel vindt toch plaats binnen de Europese Unie onderling tussen de lidstaten. Maar ja, die buitenlandse handel kan heel makkelijk een balans verstoren, zoals we hebben gezien met de Iran-oorlog. Een paar raketten op Teheran en we zitten in een economische crisis. Dus die onafhankelijkheid, die wens van onafhankelijkheid, die wordt wel gerealiseerd door veel meer de banden aan te halen met andere blokken in de wereld die wel te vertrouwen zijn en die niet volgende week donderdag ineens weer met iets anders komen of op hun nationale feestdag hebben bedacht dat als de Europeanen niet de vlag uithangen van dat land, dan krijgen ze op hun billen. De Europeanen moeten ervan uitgaan, de Amerikanen zijn niet te vertrouwen. En zolang dat niet het geval is, kunnen we denk ik geen zaken met ze doen.
0: Dankjewel Stefan, weer voor deze troostende woorden. We gaan door.
4: BNR's mega hit.
0: Aan het eind van deze uitzending hebben we ook oog voor een Europees cultureel pareltje. Dat kan muziek zijn of film of cultuur, als het maar een hit is of kan worden. Stefan, voor jouw mega hit verlaten we de EU even, maar we blijven wel in Europa.
5: Kenya, famous for its big cats, the supreme hunters. Cheetahs specialize in hunting at speed. Though fast, they're fragile creatures built to sprint after small prey. They don't have the strength or weight of a lion to bring down larger animals. This male is different. He doesn't hunt alone. He's learnt that there is strength in numbers.
0: Ja, sir. Ja. Waarom heb je deze meegenomen? David Attenborough?
2: Ja, iedereen herkent nu natuurlijk direct zijn stem. Hij behoeft bijna geen introductie, maar David Attenborough wordt vandaag 100 jaar oud. Het is de 100ste verjaardag vandaag van Sir David Attenborough. De man die al sinds de jaren 50 de natuur filmt en die heel veel mensen wereldwijd laat zien hoe de wereld eraan toe is, hoe mooi die wereld is, maar ook hoe die wereld leidt aan het ingrijpen van de mens. Die man wordt dus 100 jaar vandaag. Ik vind het ongelooflijk, want ik denk iedereen hier is daar ook wel met hem opgegroeid.
0: Is hij een hit of kan hij een hit worden? Wat zoeken we uit deze rubriek? Hoe werkt dat voor iemand die 100 is?
2: Ja, we kennen hem natuurlijk van zijn natuurdocumentaires, maar hij heeft ook heel veel invloed gehad op het maatschappelijk debat, omdat hij al zo lang filmt op heel veel plekken in de wereld komt, heeft hij met eigen ogen gezien wat voor schade er wordt aangericht en hoe onomkeerbaar het eigenlijk aan het worden is. Maar toch is hij nooit cynisch. Dat vind ik ook bewonderenswaardig. Ik ben wel een beetje ambivalent over hem vanwege Brexit. Hij is dus niet een enorme held wat dat betreft. Ik vind dat het minst bewonderenswaardige aan hem. Want toen Europa en de Britten een existentiële keuze maakten, koos hij eigenlijk om een beetje op de achtergrond te blijven. Hij wilde niet echt duidelijk maken of hij nou voor of tegen Brexit was. Voor iemand die klimaatverandering het grote urgente probleem van onze tijd noemt, had ik ook wel verwacht dat hij een beetje positie zou nemen over de Britten in Europa. Heeft hij niet gedaan. Ik hoop, het is natuurlijk een fantastisch monument eigenlijk, deze Attenborough, een monument voor Europa. En ik hoop dat de Attenborough voor de komende eeuw, want die hebben we echt wel nodig, dat die al geboren is, waar dan ook op de planeet. Dus happy birthday, Mr. Attenborough.
0: En daarmee zijn we aan het eind gekomen van Mega XL, de wekelijkse extra lange editie van onze dagelijkse podcast. Make Europe Great Again, dank jullie wel. Michal van der Toorn en Stefan de Vries. En jij bedankt voor het luisteren, redactie Michael Roelen. Mijn naam is Geert-Jan Haan. En maandag rond de klok van 4 zijn we er weer met onze dagelijkse update van het laatste nieuws in Europa. Heel graag, tot dan.

0: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen zaken doen.
1: Wist je dat 35% van het totale verzuim op het werk komt door uitdagingen rondom mentaal welzijn? Met de psychologen en lifestyle-experts van OpenUp werken jouw werknemers online via 1-op-1 sessies, groepsgesprekken of cursussen aan hun weerbaarheid. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Verhoog net als Decathlon, KPN en HelloFresh de weerbaarheid van je werknemers. Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up.
2: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
3: Krijgen een hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
4: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
5: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
6: Een nieuw pensioenstelsel, geopolitieke verschuivingen, andere beleggingskeuzes. In de pensioenwereld staat er veel op het spel. Onafhankelijke informatie is onmisbaar voor de juiste koers. Luister naar De Dekkingsgraad, de nieuwspodcast van PensioenPro. Met elke 2 weken op woensdag in een half uur context en duiding bij het belangrijkste pensioennieuws. Te beluisteren via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. De Dekkingsgraad, nieuws met beslissingswaarde.
7: De Dekkingsgraad wordt mede mogelijk gemaakt door Ethics. Ethics, remain relevant.
8: Zie het voor je? Een kale lege vlakte waar mensen volop leven. Wij wel. Bij AM realiseren we de plekken waar je wilt wonen, werken en ontspannen. Want als je dwars door barrières heen kijkt, kan er veel meer met gebiedsontwikkeling dan je denkt. Ontwikkel met ons mee. AM, ontwikkelaars van impact.
9: De energietransitie in Nederland zit muurvast. Hoe moeten bedrijven nu verder met verduurzaming? Het kan door slimmer te werken. Hallo, ik ben Patricia en ik sta hier met Roderick Soesman, algemeen directeur bij installatiebedrijf Comfort Partners. Roderick, klopt het dat je met een connected warmtepomp en duurzamer en slimmer uit bent?
10: Ja, dat klopt. Een connected warmtepomp geeft real-time data door. Daarmee kunnen we niet alleen storingen voorkomen, bewoners kunnen ook energieadvies op maat krijgen, zodat ze hun warmtepomp zo optimaal mogelijk leren gebruiken. Hier is alleen wel een stabiel netwerk voor nodig en daar helpt KPN ons mee.
9: Meer weten hoe Comfort Partners slimmer werkt met de connected warmtepomp? Je leest het op partner.fd.nl/KPN.
0: Thomas van Zijl.
11: Maandag in BNR Zaken doen, onder andere het economenpanel over hoe het belastingstelsel ongelijkheid zou kunnen vergroten. En een gesprek met Rianne Meijerman, kersvers topvrouw van Hypersolid. Dat tech- en designbureau wil uitgroeien tot een internationale speler van formaat. Daarover hoor je meer maandag vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
12: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Er is iemand opgepakt voor het geweld vorig weekend in IJsselstein. Bij een demonstratie tegen een asielopvang werd de politie aangevallen met vuurwerk. 1 agent raakte daarbij gewond. Ook het stadhuis en een theater werden gesloopt. De opgepakte verdachte komt uit IJsselstein zelf. Het lijkt erop dat de verspreiding van het Hanta-virus op het Nederlandse cruiseschip beperkt is gebleven. Volgens het cruisebedrijf heeft niemand van de opvarenden nu klachten die passen bij een besmetting met het virus. Het schip is van Kaapverdië onderweg naar Tenerife. Daar komt het overmorgen aan. Amerika is begonnen met het online zetten van geheime documenten over UFO's. En niet alleen die aan de andere kant van de oceaan, maar er zit ook een waarneming uit Nederland bij. Die was 80 jaar geleden ergens in Zeeland. President Trump wil volledige transparantie en daarom komen er nog meer UFO-dossiers online. Een flinke tegenvaller voor vuurwerkverkopers, want die krijgen veel minder compensatie voor het aankomende vuurwerkverbod dan ze hadden gevraagd. 100 miljoen euro in plaats van ruim 800 miljoen. Het kabinet is bang dat een veel hogere compensatie kan worden gezien als staatssteun. In Limburg gaan ze kijken of in het openbaar vervoer plaatsnamen ook in het Limburgs omgeroepen kunnen worden. Provinciale staten stemden unaniem voor dat voorstel. In Friesland gebeurt het al in het Fries, dus dan kan het hier ook, zegt iemand van de provincie. Limburgs is door de overheid erkend als regionale taal. Dan het weer van Weer Online. Morgen blijft het droog en schijnt de zon geregeld. In het noorden en het oosten is er wel wat meer bewolking dan in de rest van het land, maar ook daar is het zonnig. Het wordt gemiddeld 20 graden. Zondag iets minder warm en 's avonds kans op regen, vooral in het zuiden. Dat was het ANP-nieuws.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
13: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
14: In de BNR-app
13: kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app.
14: En blijf scherp.
13: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Bedrijvenpanel.
11: Een groep internationale investeerders steekt een recordbedrag in de Delftse quantumchipproducent Quantware. En Albert Heijn besluit bodycams in te zetten om geweld tegen personeel tegen te gaan. Dat en meer bespreek ik met de leden van het bedrijvenpanel. Marlies Moris hier, ondernemer, communicatie-expert in de retail. En Quinten Schevernels, investeerder, bestuurder bij verschillende start-ups. Met natuurlijk ook ruimte voor jullie eigen nieuws. Quinten, welk nieuws is dat?
15: Ja, het zijn eigenlijk een combinatie van twee nieuwtjes. Eén gaat over Coinbase, Amerikaans techbedrijf. En DeepL, dat is een Duits AI-bedrijf. En die hebben allebei deze week aangekondigd dat ze de organisaties behoorlijk gaan aanpassen. Dat betekent minder mensen. Waarom doen ze dat? Vanwege AI. En wat je eigenlijk ziet gebeuren, herken ik ook wel een beetje bij de bedrijven waar ik bij betrokken ben, dat we langzamerhand gaan van allerlei dingetjes experimenteren met AI naar meer structurele aanpassingen van de organisatie door AI. Plattere organisaties, herdefiniëring van rollen en eigenlijk meer productiviteit.
11: Maar niet per se minder mensen. Nou, bij de startups waar jij bij betrokken bent.
15: Nee, deze twee wel. Maar ik denk dat de uitdaging hier natuurlijk ligt.
16: Meestal gebeurt dat wel, hè?
15: Ja, maar hoe kan je zorgen dat je eigenlijk de productiviteit die vrijkomt, dat je daar meer groei mee realiseert? Maar goed, dat kan niet in iedere markt. Maar dat is natuurlijk het mooiste.
16: Dus jij vindt het een goede ontwikkeling?
15: Ja, absoluut. Ja, nee, ook als ik naar mijn eigen effectiviteit krijg, gebruik van AI, ja, dat is gewoon een soort superpower die je
11: hebt. Jij bent nog wel een beetje aan het pielen, want ik volg jou een beetje op een afstand. Jij zegt, voor dit gebruik ik dat en voor dat gebruik ik dit.
15: Ja.
11: Ben je daar al helemaal uit? Wat waar het beste is?
15: Af en toe denk je, ja, ik ben eruit. En dan komt er weer een nieuwe release. En dan gaat de een weer over de ander. En dus ik denk dat dat is iets wat...
16: Ik weet niet, als jij het al niet bij kan houden, hoe moeten wij het dan bij?
15: Nou, nee, je moet een beetje op je voorvoeten blijven staan en gewoon in de gaten houden wat er gebeurt en bereid zijn om te switchen. Dus je lock-in is niet zo heel erg groot. Je kan heel makkelijk van Gemini naar ChatGPT of naar Claude.
11: En wanneer was je voor het laatst teleurgesteld? Omdat je dacht, nou, ik had gehoopt en verwacht dat hij dit wel zou kunnen. En blijkbaar moet ik het allemaal nog zelf uitvogelen.
15: Ja, ik liet Claude een analyse doen van de markt. En toen zat ik dat rapport te lezen. En toen stond er in dat rapport, ja, op basis van intern onderzoek. En toen vroeg ik, hoe bedoel je intern onderzoek? En dan had hij verzonnen dat we intern onderzoek hadden gedaan en dat dit eruit was gekomen. Toen dacht ik, oké. Okay.
11: Nou, dat vind ik een grove nalatigheid.
15: Ja, behoorlijk. Ja, dus je moet wel goed blijven opletten.
16: We blijven meedenken.
11: We blijven innoveren in dit panel. Want Marlies, jij zet graag je tanden in hybride zalm.
16: Ja, nou ja, ik blijf natuurlijk wat dat betreft echt de ondernemer op MKB-niveau. Ik word dan weer blij in tussen al het geweld van AI en allerlei andere ellende. Nee hoor, AI vind ik ook als positief, maar er gebeurt veel. Simon Fischer, nou misschien ken je hem, de vegan visboer, die een paar jaar geleden dacht van ja, die plantaardige vleesvervangers, die zijn eigenlijk best wel top. Hadden we het net nog over, hè, vegetarische slager, die producten zijn... uit eigen ervaring van onze kinderen weten we dat die best wel oké zijn. Maar hoe zit het met vis? En dan word ik toch alweer een beetje blij van deze man met een heleboel ervaring in de alcoholische versnaperingen. Die gewoon aan zijn keukentafel is gaan vreubelen om een goede visvervanger te krijgen. Met rijstmeel, met allerlei andere leukere umami kruidjes.
11: Hij zit dus toch nog een beetje op de helft, geloof ik. Hij was van plan om het 100% vegan voor elkaar te krijgen. Dat lukt nog niet.
16: Nee, want hij schrijft ook heel mooi over de lamelletjes van de huid. Die krijgt hij dan nog wel na. Maar de smaak van de zalm is blijkbaar niet te doen. Dus hybride kabeljauw, hybride zalm. Maar hij heeft ook echt een aantal producten die helemaal vervangen zijn. Ik vind het gewoon een heerlijk ondernemersverhaal.
11: In de Rol van de Leeuw op Urk.
16: Ja, op Urk, waar echt geen hond is anders gaat eten dan echt...
15: En die man heet ook echt Fischer?
16: Ja, hij heet ook nog Fischer, ja. Nee, maar het is wel een mooi verhaal. Want als we gaan kijken dat die regels voor de visserij... die worden natuurlijk steeds ingewikkelder. Dus het zou een heel mooi businessmodel zijn. Hè, om die hele bereiding, want dat doet hij samen dan met een partner daar in Urk. Op Urk, hè, is het, op Urk. Dat je daar op die manier toch gewoon je omzet mee binnenhaalt. Dus ik werd gewoon blij van dit... En is één kleine, maar mooie verhaal.
11: Ja, we gaan van klein en groot naar Booking. Daar komen groot en klein elkaar ook weer tegen. Want een deurwaarder heeft deze week bij het boekingsplatform in Amsterdam beslag gelegd op een deel van de administratie. De rechter heeft er ook eerder toestemming voor moeten geven. Volgens de aangesloten hotels blokkeerde Booking de toegang tot hun facturen, terwijl ze die nodig hebben in een zaak tegen Booking. Daarover schreef onder andere het FD. De rechter moet zich overigens weer opnieuw buigen over de vraag of de hoteleigenaren ook daadwerkelijk inzicht krijgen in die facturen. En Marlies, waarom hebben die
17: hotels die facturen zo keihard nodig? Wat speelt hier nu? Wat is het
16: ze willen aantonen
17: verhaal?
16: Dat ze, nou, hoe zeggen we het, netjes genaaid zijn toch wel eigenlijk?
15: Ja.
16: He, op commissie door pariteitsclausules. He. Ze mochten niet op een andere manier onder de prijs gaan zitten. Het is natuurlijk voor de consument, dat zie je aan de andere kant. En daar liep ook al een claim vanuit de Consumentenbond. 276 of 67.000 mensen hebben ingeschreven. Dat er door, daardoor ja, valse concurrentie, et cetera, et cetera. Ik vind het volkomen terecht en ik hoop dat ze hangen.
17: Ze hebben het idee dat er dus door Booking ook nog weer een spelletje is gespeeld. Want ze hadden oorspronkelijk inzicht niet in die facturen. En die zijn blijkbaar achter slot en grendel.
16: Ja, en de klant kan het wel zien. Ja. Dus dat is toch zo
15: raar.
16: Hypocriet.
15: Ja, echt heel raar.
17: Ja, ja. Ja, kom je nog met verder commentaar dan raar?
15: Nee, nou, nee, ik denk dat het wel een beetje powerplay is van Booking. Hè? Dus ik denk dat heel veel die hotelmarkt is behoorlijk gefragmenteerd. En dan sta je tegenover Booking, waar misschien wel 40, 50, 60% van je boekingen vandaan komen. Die kunnen behoorlijk dwingend zijn in wat jij wel en niet mag.
16: Ja.
15: En ik denk dat je hier zowel van de consumentenkant als nu van de kant van hoteliers ook een soort kracht wordt gebundeld om te kijken, wordt ons hier niet onrecht aangedaan?
17: Er is uiteraard ook aan Booking gevraagd hoe deze vork in de steel zit. En dan zegt Booking, wij gaan niet in op vragen over het bewijsbeslag.
16: Nee, en
17: achterhouden
16: niemand
17: van de facturen,
16: wil ook om tafel.
17: Maar
16: wij
17: willen wel
16: zo
17: meewerken met de rechtbank en de rechtsgang. Die
15: ja,
17: willen
15: je zal zeggen dat je, niet, dat je dat
17: nee,
15: niet
17: goed,
15: doet.
17: Daar hoort dan toch bij dat je wel open kaart speelt over die facturen, denk
16: nou,
17: ik.
16: Ze willen niet in gesprek, zover ik kon vinden. Ik heb het even terug zitten zoeken, maar ze willen absoluut niet om de tafel. En integendeel, de voorman, hoe heet die, Vogel?
17: Ja.
16: Die beweerde nog van, nou, we begrijpen helemaal niets van. We doen het zo fantastisch allemaal. Ja.
17: Booking is overigens al langer in het vizier terechtgekomen van en de consument en de hotels. Toen vorig jaar augustus bekend werd dat dit een zaak zou worden, vroegen ze bij de avondshow aan NRC-onderzoeksjournalist en schrijver van een boek over Booking, Marijn Rengers, of ze bij Booking wakker zouden liggen van die massaclaims. Dit was het antwoord.
18: Ja, natuurlijk wel, want het was een belangrijk onderdeel van hun strategie, van hun marktveroveringsstrategie, van hun juridische strategie. En je ziet wel dat er langzamerhand her en der wat gaten ingeschoten worden. En de tolerantie voor monopolistisch gedrag is, nou ja, soms hoog, soms laag. Maar dus het is wel een bedreiging. Maar met een goede schikking moeten ze dit, denk ik, wel zich van het lijf kunnen houden. En misschien is er dan voor de hotels en voor de consumenten is er wel een klein bedrag beschikbaar.
17: De gouden formule, de schikking.
15: Ja,
17: we kunnen er lang of kort over praten, maar dit wordt een schikking.
16: Nou, hij zegt een klein bedrag, maar volgens mij las ik een bedrag van 10 cijfers minstens.
15: Ja, ja. Nou ja, dat is natuurlijk een beetje in de context van Booking. Wat is groot, wat is klein? Ik geloof dat ze vorig jaar iets van 6, 7 miljard winst hebben gemaakt.
16: Ja.
15: Dus dan kan je, dan kunnen is leiden, een paar toch? 100 miljoen maar is ook nog een kleine schikking.
17: Ze hebben al wat boetes aan hun broek gekregen, onder andere in Spanje, waar iets soortgelijks speelde. Dus als je alle nationale wetgeving erop naslaat en je moet in ieder land voor een paar 100 miljoen het schip in, dan telt dat natuurlijk behoorlijk op.
15: Ja.
16: En ze hebben een boel andere rechtszaken ook lopen, hè? Ze hebben nog natuurlijk het hele politieke gedoe over die Israëlische nederzettingen. Dat loopt. Er liep een fraudezaak. Ze hebben, wat dat betreft zijn ze in het film. Maar ik vind het goed. Het kan niet zo zijn dat zij als monopolist bepalen hoe de markt speelt. Ja. Niet voor de consument en ook niet voor de hotels.
17: Je kent natuurlijk het eeuwige tegenargument. Booking heeft ervoor gezorgd dat de taart voor al die aangesloten hotels wel aanzienlijk groter is geworden.
15: Ja.
16: Ja, maar dat betekent niet dat je uiteindelijk als enige bepaalt wat de spelregels blijven.
15: Ik vind het ook een geweldige site om hotels te boeken, moet ik zeggen. Nee, dit is echt.
16: Ga je nou als reclame zitten?
15: Ja, maar even vanuit mijn
17: perspectief. Meer. Hoe heet dat bedrijf?
15: Ik heb, nee, maar ik bedoel, ik heb geen hotel of zo, maar gewoon als consument is natuurlijk, het is zo ontzettend makkelijk om daar gewoon te selecteren, te boeken.
16: Thomas, doe wat.
17: Jij moet het doen. Ik zie dat jij helemaal schrap zet. Nee. Dus ik verwacht
15: het
17: ook.
15: Nee, maar kijk, dit is een bedrijf. Vorig jaar ze zetten meer dan 10 miljard om. Als je kijkt hoeveel boekingen zij doen, bedoel dat zou als de consumenten deze propositie echt slecht zouden vinden, zouden zij niet zo groot zijn. Want je hoeft niet naar Booking.
16: Vind jij het vergelijkbaar met je eigen Funda-platform in het verre verleden?
15: Ja, zeker.
16: Ja.
15: Ja, en ik denk dat Funda ook, nou ja, dat is dan puur Nederlands, maar dat bijna alle consumenten ontzettend blij zijn met Funda. Zoals heel veel consumenten heel blij zijn met Booking.
16: Maar vind je dan even terug, vind je dat Booking serieus zijn hotels goed behandeld en ook de consumenten goed behandeld met
15: nee,
16: deze?
15: Ik heb het idee van niet. Dus ik denk dat die rechtszaak heel goed is. Maar dat wil niet zeggen dat dus de propositie naar de consument ook slecht is. Ik denk dat hun offering, daarom hebben ze zoveel macht, omdat zij die consument hebben.
17: Ja, maar, ja. Die consument heeft dus, en daarom is er ook best wel een groot leger aangesloten bij die claim, wel te veel betaald vanwege die monopolistische neigingen.
15: Ja, dan moet de rechter zich dan over oordelen. En als ik daar, ik heb mij daarbij aangesloten, als dat betekent dat ik geld terugkrijg, dan prima. Maar dat wil niet zeggen dat ik morgen geen boeking meer bij hun doe. Want ook die vergelijking maken of je te veel of te weinig.
17: Quintus, heb jij de tijd voor om dat uit te zoeken?
16: Nee, maar dat zegt wel wat. Dat zegt dus als we vinden dat een bedrijf echt hele slechte dingen doet, dat we toch blijven kopen.
15: Nee, maar je weet niet of ze hele slechte dingen doet. Want hoe ga je dat dan uitzoeken? Jij gaat toch niet al die hotelkamers bij die hotels zelfs checken en zo. Er zit ook iets voor gemak.
19: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
17: Deel 2 van het panel. Durf het toch nog aan. Marlies Moore en Quintin Schever, nou staan de leden van het bedrijvenpanel. Kunnen jullie wel eensgezind zeggen dat Quantumware een geweldig bedrijf is?
16: Ja, absoluut. Ben ik trots op.
17: Quintin?
15: Nee, ik had in het voorgesprek gisteren met een van je collega's erover. Dit is een geweldig bedrijf, hartstikke mooie fundingronde. Maar
17: even toelichten, want het is een Delftse ontwikkelaar van Quantum Chips. En ze hebben veel geld opgehaald bij een groep internationale investeerders. Willen daarmee ook een voorsprong opbouwen en, zou je kunnen zeggen, ook behouden. Want de kennis is er in Nederland, dan nu nog het geld. En daar is een been bijgetrokken, want het is een serieus bedrag. Hoewel, Quinten, kom maar met
15: 150 miljoen, dat is voor een Nederlands bedrijf is hartstikke veel geld. Maar we hebben natuurlijk wel meer bedrijven die dit soort bedragen ophalen, gelukkig. Wat ik er het mooie aan vind, is dat er natuurlijk zit dit ecosysteem van AI, alles wat er omheen zit, de hardware, de chips, Nvidia, de energiecentrales die gebouwd moeten worden. Ja, dat is super, super interessant. En we hebben daar al ASML. Als daar nog een paar bedrijven bij komen die in dat ecosysteem een unieke positie innemen, ja, dat is ongelooflijk goed.
17: Durf jij het aan te zeggen wat ze dan zo ongeveer maken daar in Delft?
15: Nee joh, heel eerlijk gezegd niet. Want dit is zo specifiek. Dat is echt, ik ben blij dat ik als gebruiker een beetje bij kan houden wat je met die ChatGPT en Gemini kan doen.
16: Als je het gaat lezen hoe zij zich positioneren, doen ze het echt op een hele andere manier.
15: Ja.
16: Ten eerste al vanaf dag 1 willen ze aan iedereen verkopen in plaats van het voor de interne processen te gebruiken. Ik heb ook totaal geen verstand van, maar ik begrijp dat zij echt aan de hardwarekant zitten.
15: Ja, heel erg.
16: Niet aan de softwarekant. Dat ze iets aan het ontwikkelen zijn wat ons enorme stappen kan doen. Maken. Ze doen mooie uitspraken. Ze noemen hun chips naar muziek. Vind ik ook heel grappig. Ja. Soprano. Ja, crescendo. Ja,
17: dan heb jij het al gekocht.
15: Ja. Maar ja, en ze krijgen een van de investeerders is Intel. Bedoel, die jongens weten echt al waar ze het over hebben. Dus die investeren niet zomaar. Daar wilde ik toch nog even naar vragen.
17: Want er zitten grote investeerders bij vanuit het Verenigd Koninkrijk. Onder andere Intel noemde je net al. Dus Amerika, Groot-Brittannië. Maakt dat veel uit? Had je nog liever gezien dat dat geld dan echt uit Nederland zou komen? Of moeten we accepteren dat dat hier niet is in deze mate?
15: Ik weet niet of het er niet is. Maar ik kan me wel voorstellen dat ook voor zo'n bedrijf, hè, als je Intel, die natuurlijk al decennia lang bezig zijn met chips, die markt supergoed kennen, distributie, noem maar op, dat ook strategisch een hele interessante investering
17: Intel
15: is.
17: Intel lag ook jarenlang op zijn gat.
15: Ja, die moeten wat doen.
16: Maar vind jij het een risicovolle investering?
15: Ja, natuurlijk. Ja, dit is risicovol. Is
16: dat ook niet de reden waarom Nederland niet meedoet? Vaak zijn we niet toch nog een beetje behoudend.
17: Ik geloof dat overigens voor een beperkt bedrag InvestNL ook.
16: Ja, 19 miljoen van de hoeveel miljard tip van de 2,7 die ze
17: Nederland
16: mogen doen.
17: Nederland doet niet mee, maar InvestNL is echt Nederland.
16: Klein, maar het is toch een beetje klein.
15: Ja, nee, maar ik denk dat die bedragen zijn natuurlijk gewoon voor Amerikaanse begrippen is natuurlijk wat 15 miljoen voor ons is 150 miljoen daar.
16: Nee,
15: dus ja, dat zijn gewoon andere tickets die doen.
16: Maar ik vind het wel interessant wat jij zegt. Je zegt het is wel degelijk een hele risicovolle investering die er gebeurt.
15: Ja.
17: Mijn collega's van de Grote Tech Show spraken met Matthijs Reilersdam van Quantware. Die ziet wel enige verbetering. Luister maar.
20: Nou ja, je ziet gewoon dat. Je moet in deze business echt heel. We zijn een internationaal bedrijf. We zijn een wereldleidend bedrijf. En daar hoort dit bij. En het is gewoon goed om te zien dat dat nu. Dat de omstandigheden in Nederland en Europa steeds meer beginnen te zijn. Dat dat gewoon kan hier.
17: Dat kan dus gewoon hier in Nederland en in Europa. Wat is jouw ervaring, Quinten?
15: Dat wel kan. Maar ik zie niet dat het in één keer heel veel meer gebeurt in Europa. Dus ik zou het wel fijn vinden als dat nog komt. Maar ik heb niet het idee dat er in één keer heel veel meer.
16: Die Pascal, die nu naar de beurs gaat, New York.
15: Mistral is dat, denk ik. Hè?
16: Nee, Mistral is hun internet. Ja. Maar in een van die artikelen stond ook dat de Fransen een vergelijkbare quantum bedrijf net naar de beurs brachten. Dus dat er wel beweging in Europa zou zitten.
15: Ja, het is gewoon een enorme gold rush gaande. En dat was natuurlijk in Amerika ooit met die met de gold rush. Er werden ook heel veel scheppen verkocht en zo. Dat is hier natuurlijk ook. En wie gaat dan de winnaar zijn?
17: Daar werd van gezegd, je kunt als mensen last hebben van goudkoorts beter scheppen verkopen dan het goud.
15: Ja, ja, ja, ja.
16: Daar kun je ook nog wat anders mee doen. Dus,
15: ja. Nee, dat, dus dat kan best zo zijn dat inderdaad in die onderliggende infrastructuur dat daar veel meer geld uiteindelijk wordt verdiend dan een geldverslindend open AI, noem maar op. Ja.
16: Maar zo noemen ze zichzelf ook meer. Hè? Echt die infrastructuur benoemen ze, dat daar hun kracht ligt.
15: Ja. Ja.
16: En onderscheidend vermogen. En dat vind ik wel interessant. En ik vind ook dat opportunisme, ik geloof dat ze in 2020 of 2019 gestart zijn.
15: Ja,
16: we zijn wereldleider.
15: Ja. Dat is ongelooflijk.
17: Ja, en we gaan bouwen aan een voorsprong die niet meer inhaalt. Dat zijn inderdaad grote woorden. Als jij zegt, Quinten, ik zie wel enige verbetering vanuit Nederland, vanuit Europa, maar het mag nog niet zoveel naam hebben. Wat zou je dan graag veranderd en verbeterd willen zien?
15: Ja, ik denk toch wel. Ik denk dat gewoon heel veel ondernemers blijven gewoon aanlopen tegen regulering in Europa. Gewoon ingewikkeld, al die landen, alle regels waar je aan moet voldoen. Dat is gewoon in Amerika, China is gewoon heel anders. En dat maakt dat het hele tempo waarmee het gaat en de honger en de ambitie die erachter zit, is gewoon totaal anders. Dus als je daar naartoe gaat, het is. Ja, je moet er gewoon heen gaan en dan voel je gewoon dat de heartbeat in Europa is zoveel lager.
17: Maar wat zeg jij dan en wat doe je dan bij al die start-ups waar je zelf bij betrokken bent? Want die komen, als het een beetje mee zit, zometeen ook allerlei grenzen tegen. Die gaan internationaal, die zijn hier ontsproten in Europa.
15: Ja.
17: Maar daarvan weet jij dus al, dat wordt een hele lastige.
16: Ook om ze in eigen hand te houden.
15: Ja, maar dat is dan een beetje de keuze van. Je kan natuurlijk ook in concepten investeren waarvan je weet dat die op zichzelf in Nederland, Europa heel succesvol kunnen zijn. Of dat je juist kiest voor bedrijven die dan bijvoorbeeld helpen bij compliance, governance, dat soort dingen. Omdat je weet dat dat in Europa een pijnpunt is voor heel veel bedrijven.
17: Je gaat geld verdienen aan de obstakels.
15: Ja, ja, want als dat een probleem van de klant is, dan kan je dat natuurlijk toch kan je dat op die manier doen.
16: Maar als laatste nog even, het risico van overnames vanuit buitenland is natuurlijk dan ook heel groot, hè?
15: Ja, ja, maar dat is zeg maar traditioneel is ook vroeger zeiden ze dat dan bij Nederland. Wij zijn een land van verkopers, niet van bouwers. Dus dat wij veel van de succesvolle bedrijven die uit Nederland hadden kunnen komen. Booking is geen Nederlands bedrijf meer. Hè, dat is gewoon een Amerikaans beursgenoteerd bedrijf. Treatwell, oorspronkelijk Nederlands bedrijf. Die zijn heel vroeg verkocht voor relatief weinig geld. En nu heel veel waard. Dat zou mooi zijn als we meer, en nou, ASML is natuurlijk echt wel een voorbeeld daarvan, Adyen ook, dat wij niet degene zijn die heel vroeg succes al verkopen, maar dat wij meer en meer ondernemers hebben die gewoon doorbouwen, zodat dat succes ook veel Nederlandse succes is.
17: Oer-Nederlands, ja. Albert Heijn ontvangt per jaar duizenden meldingen van medewerkers die belaagd zijn door agressieve klanten, en daarom beginnen ze nu bij de supermarktketen aan een pilot in 4 vestigingen. Beveiligers krijgen daar bodycams. Je kunt uitrekenen dat de autoriteit persoonsgegevens dat wat minder terecht vindt, Marlies. Jij wel?
16: Ja, jongen, dit is toch niet meer te doen gewoon. Er is zo'n rare tendens de laatste jaren tegen niet alleen winkelpersoneel, maar horecapersoneel, ambulance. Hoe haal je het in je hoofd als iemand een leven aan het redden is dat je hem gaat bekogelen met bierblikjes? Ja. Dus ik vind
17: dit is niet een dagelijks tafereel in de Albert Heijn, denk ik. Dit
16: nee,
17: gaat meer
16: ik
17: over
16: heb
17: die
16: het over de ambulancebroeder dan, die daar last heeft. Maar in die supermarkt, die mensen die worden voor rot gescholden. Ik vind het prima. En wat is nou een bodycam? Meneer, ik ga nu het cameraatje aanzetten. Ik ga u opnemen, want u zegt hele onaardige dingen.
17: Ja. Dat is hoe de pilot op dit moment wordt vormgegeven. Ja. Beveiligers, dus niet managers of medewerkers van de Albert Heijn zelf, maar de beveiligers die inderdaad moeten aangeven.
16: Maar bij de Dirk zijn het wel eigen mensen.
17: Dat wilde ik jou voorleggen, want bij de Dirk zijn die bodycams al wat langer gemeengoed. Ja. En daar zijn het de eigen mensen.
16: Exact. Wel
17: daar,
16: de managers.
17: Wat jou betreft een belangrijk verschil in?
16: Ja, ik denk het wel. Maar dat kan niet echt staven zijn gevoel. Ik denk als je de eigen mensen laat doen, dat die consument met zijn grote mond en zijn verkeerde gedrag dat iets makkelijker accepteert dan een beveiliger die toch vaak geassocieerd wordt met politieuniform. Beetje eng. Maar we gaan het zien. Ik vind het op zich slim hoe Dirk het doet. En ze geven ook echt aan dat het deescaleert, hè? De agressie in de winkels. Ze doen het in 40 filialen.
17: Maar ik luister goed naar jou. Jij hebt dus toch ook nog wel het idee dat altijd overal maar de camera voor grijpen om iets op te lossen ook een beetje eng is.
16: Ja, is natuurlijk een beetje eng. We willen niet. Wat zeiden we dat vroeger? Big Brother is watching you. Dat willen we natuurlijk niet altijd en overal. Maar als dit daadwerkelijk aantoonbaar deescaleert, vind ik het niet erg dat ze dat gaan inzetten.
15: Nee, eens. Ja.
16: Maar het
15: is belachelijk dat het moet. Ja, ja, gelukkig ook. Ik ben ook benieuwd van bij welke Albert Heijn's hebben ze überhaupt beveiligers staan. Het zijn in ieder geval niet de Albert Heijn's waar ik kom, maar er zullen ongetwijfeld wel Albert Heijn's in bepaalde wijken zijn waar je gewoon een beveiliger bij de supermarkt hebt staan. Moet je eens over nadenken, dat is toch al bizar.
17: Ik ken ze wel.
15: Ja?
16: Amsterdam wel hoor. Museumplein?
15: Ja, die kan, ik kom die bij het,
16: niet,
15: nee, bij het bij nee bij Stadionplein. Dan ik woon in Amstelveen, dus daar zitten er diverse. Maar ik heb daar echt nog nooit mijn veilige gezien staan.
16: Ja. Ja, ik denk het wel.
17: Over die camera. In de Volkskrant sprak men met Mark Schuilenburg. Hij is hoogleraar digitale surveillance aan de Erasmus Universiteit. En hij zegt, grote supermarkten, dat is mijn angst, gaan uiteindelijk bezuinigen op beveiliging door af te zakken van opgeleide beveiliging naar goedkoper winkelpersoneel met bodycams. Want efficiëntie, die is al eerder genoemd, ja, daar ben je toch als bedrijf naar op zoek. Zie jij het ook wel in die tendens naar beneden gaan, Quinten?
15: Nou, dat denk ik niet. Ik denk, die beveiligers zijn natuurlijk echt wel getraind op, als er agressief gedrag is, hoe ga je daarmee om, noem maar op. Dus dat is wel een vak, dat is niet zo heel erg makkelijk. Dus ik kan me niet zo goed voorstellen.
16: Dat is ook de schappen nee, dat mijn
15: zoon van 17 de vakken vult en vervolgens dan ook moet gaan deescaleren.
17: Nee, dus nee, maar het idee is nu dat niet die beveiliger zijn baan houdt, maar dat je uiteindelijk zegt, wij rusten onze vakkenvullers uit met een bodycam en dan zijn zij ook verantwoordelijk voor de beveiliging.
15: Nou ja, als dat deescalerend werkt en daardoor heb je zeg maar die vaardigheid
16: echt
15: niet meer nodig.
16: Maar heel ver gezocht hoor, sorry. Ja. Komt die meneer zelf wel eens in de supermarkt?
17: Dit is dan die ene Nederlander die niet eens weet wat een supermarkt is, Marlies.
15: Ja,
17: ja, het zou kunnen, je weet het niet.
15: Die koopt alles bij Picnic.
17: Ja. Dat, ook dat nog. Ja, ze hadden daar bij de Albert Heijn overigens al de naamkaartjes laten verdwijnen. Ze hadden al geïnvesteerd in trainingen van het winkelpersoneel.
16: Heel veel met z'n tweeën, staan niet alleen, heel vaak met z'n tweeën. Het is gewoon erg dat we dat gewoon het gedrag zo vraagt om dit soort maatregelen. Dat is gewoon schandalig. Ja. Ja.
17: Ik noteer dat de bedrijvenpanel zijn verontwaardiging uitspreekt. maar toch zegt dat het nodig is. ja. Marlies Moor was hier, ondernemer en communicatie-expert in de retail. Hongerig voor een broodje hybride zalm. en Quinten Schevernels. Hij was ooit betrokken bij Funda. Toch nog wel even goed dat je dat noemt, Marlies. Je komt er nooit meer vanaf.
1: Nee, ik ben er ook trots op.
17: Oh, gelukkig. En ook nog investeerder, bestuurder bij verschillende start-ups. Tot de volgende keer weer.
16: Dankjewel.
17: Yo. Dit panel is te beluisteren als podcast. Je kunt je abonneren via je favoriete kanaal of de app van BNR.
21: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
22: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen.
23: Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
24: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
25: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
26: Mindshift. Elk moment de reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
27: Belgische intermediairs zitten midden in een financiële evolutie en zoeken nu de juiste balans tussen stabiliteit, flexibiliteit en lef. Steeds meer ondernemers kiezen daarom voor een non-bankaire financiering. Want bedrijfsfinanciering wordt in België steeds meer een strategische oefening. Dat hoort

0: 9.
1: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Er is iemand opgepakt voor het geweld vorig weekend in IJsselstein. Bij een demonstratie tegen een asielopvang werd de politie aangevallen met vuurwerk. Eén agent raakte daarbij gewond. Ook het stadhuis en een theater werden gesloopt. De opgepakte verdachte komt uit IJsselstein zelf. Het lijkt erop dat de verspreiding van het Hanta-virus op het Nederlandse cruiseschip beperkt is gebleven. Volgens het cruisebedrijf heeft niemand van de opvarenden nu klachten die passen bij een besmetting met het virus. Het schip is van Kaapverdië onderweg naar Tenerife. Daar komt het overmorgen aan. Amerika is begonnen met het online zetten van geheime documenten over UFO's. En niet alleen die aan de andere kant van de oceaan, maar er zit ook een waarneming uit Nederland bij. Die was 80 jaar geleden ergens in Zeeland. President Trump wil volledige transparantie en daarom komen er nog meer UFO-dossiers online. Een flinke tegenvaller voor vuurwerkverkopers, want die krijgen veel minder compensatie voor het aankomende vuurwerkverbod dan ze hadden gevraagd. 100 miljoen euro in plaats van ruim 800 miljoen. Het kabinet is bang dat een veel hogere compensatie kan worden gezien als staatssteun. In Limburg gaan ze kijken of in het openbaar vervoer plaatsnamen ook in het Limburgs omgeroepen kunnen worden. Provinciale staten stemden unaniem voor dat voorstel. In Friesland gebeurt het al in het Fries, dus dan kan het hier ook, zegt iemand van de provincie. Limburgs is door de overheid erkend als regionale taal. Dan het weer van Weer Online. Morgen blijft het droog en schijnt de zon geregeld. In het noorden en het oosten is er wel wat meer bewolking dan in de rest van het land, maar ook daar is het zonnig. Het wordt gemiddeld 20 graden. Zondag iets minder warm en 's avonds kans op regen, vooral in het zuiden. Dat was het ANP Nieuws.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Op 4 mei leverde Creative Technology twee grote tv-schermen voor de herdenking op de Dam. Een dag later de flitsende LED-schermen voor de vrijheidsfestivals. Is het de rest van het jaar ook zo druk bij de audiovisueel dienstverlener? Of leidt het bedrijf onder de rode cijfers van de verschillende poppodia? Dat en meer bespreek ik met Mark Wezenonk. Hij is de Managing Director Nederland van Creative Technology. CT zeggen jullie, of CT?
3: Ja, wij zeggen CT. Ja,
2: nou, weet je, misschien ga ik daar op een zeker moment in mee. Welkom.
3: Dankjewel.
2: Is dit inderdaad een piekperiode? Moet er heel veel gebeuren in een korte tijd?
3: Voor sommige klantsegmenten wel, wat je net al benoemde. Met name ook festivalseizoen is natuurlijk juni, mei, juli. Dat zijn hele drukke maanden. Augustus is druk. En de zakelijke klant, ja, die manifesteert zich vaak ook in de juni maand, maar ook wat later in het jaar. Dus het hangt een beetje van de klant af.
2: En wat is die zakelijke klant? Het profiel van de zakelijke klant?
3: Dat kan van een Nederlandse grote bank zijn tot een modemerk. Dat kan een producent zijn van materialen voor in de bouw tot you name it.
2: Maar je bent het te horen op BNR. Wat zou een grote bank met jullie moeten?
3: De annual meeting, de aandeelhoudermeetings, die verzorgen wij audiovisueel voor de klant. Je kunt denken aan conferenties.
2: Is dat spectaculair tegenwoordig, een aandeelhoudersvergadering? Valt er voor jullie dan ook wat eer te behalen? Of zeg je, nou ja, dat is gewoon het draaiboek van vorig jaar uit de kast halen en daar zijn we weer?
3: Ja, soms kan het draaiboek van vorig jaar zijn. Alleen de dynamiek en klantwensen en op het laatste moment nog zaken kunnen invullen, dat is waar we voor staan. Dat maakt ook dat het baantje altijd weer een beetje anders is dan het jaar daarvoor. Of de maand ervoor.
2: Ja. Want weet die klant, dat kan een zakelijke klant zijn, maar het kan ook gaan over poppodia, over grote festivals, wat hij of zij wil? Of zijn jullie daar om die klant daarin te begeleiden en een geweldig pakket samen te stellen?
3: Ja, goede vraag. Ik denk allebei afhankelijk ook weer van het klanttype waar we mee spreken, wat voor een event we zitten, of we vroeg bij de klant zitten of laat. We werken veel samen met partners als een keten recht in de klant. Sommige partners die voorzien al alle specificaties, wensen, die vullen zaken in. Wij leveren dan wat meer op specs, zoals je zou kunnen zeggen. Maar voor heel veel klanten zijn we ook aan het begin betrokken, waarbij de vraag nog niet duidelijk is, of de vraag wel duidelijk is, maar de oplossing nog niet. En daar adviseren we en denken we mee.
2: Maar het is vrij evident dat als je bijvoorbeeld een nationale doodherdenking op de Dam hebt, dat er ook een scherm bij komt kijken. En dan kunnen jullie misschien nog wel een keuze maken welk scherm dan het beste voor die gelegenheid geschikt is. Maar dat is aan zich misschien niet heel erg spannend.
3: Als je het zo bespreekt, niet. Nee, wat we daar neerzetten en hoe we doen.
2: Het spannende sausje overheen gieten, hoor.
3: Het spannende sausje is denk ik dat, kijk, een scherm neerzetten, dat kun je leren, dat kan iedereen. Maar wat doe je als er even iets niet werkt? Of als er een calamiteit is bijvoorbeeld, hè? Hoe spring je dan om met zaken? Dus het in kunnen grijpen direct op ontwikkelingen op dat moment, dat is waar ons team, onze mannen en vrouwen op de klantlocatie erg sterk in zijn.
2: Dus jullie zijn er eigenlijk voor plan B of een eventueel noodscenario?
3: Dat doen wij ook, ja. En dan kun je denken aan grote festivals.

0: Je moet je voorstellen, pak een Pinkpop als voorbeeld, waar veel bezoekers op verschillende plekken zijn. Stel dat daar wat gebeurt, dan zijn er veiligheidssystemen in scenario's al verwerkt op de achtergrond, waar wij ook voor een deel een rol in hebben.
1: Is er, om dit toch nog wat meer handen en voeten te geven, een evenement, een concertreeks, je mag zelf kiezen natuurlijk, anders is deze vraag niet meer zo goed, waarvan jij denkt, ja, daar komt ons vakmanschap echt naar boven?
0: Zo. Ja, eentje die we afgelopen periode hebben gedaan, Direct in de Kuip. Dat vind ik toch wel een echt aansprekend event. Dat was het laatste concert wat daar plaatsvond, moet ik zeggen. De techniek die daar gebruikt was, die oversteeg alles. En daar samen met alle partners die daar ook een rol in hebben gespeeld, want dat doe je niet alleen, dat is een heel team van allerlei bedrijven. Daar zijn wij als bedrijf enorm trots op.
1: En wat kwam daar dan allemaal tot uiting?
0: Enorm een groot hoofd, een grote hand. De techniek die daartussen zit om alle zaken op en neer te laten bewegen met grote overspanningen. Dus de technische component, de visuals, de content, het draaien van de content. En dan natuurlijk het sausje de laatste keer in de Kuip Nederlandse band. Dat was echt gaaf.
1: En tussendoor was er ook nog iets wat op muziek lijkt. Het ging dus wat jullie betreft meer om de techniek.
0: Dat is waar wij voor staan, uiteraard. Ja.
1: Ik dacht, en dat is misschien iets wat nog in de toekomst ligt, dat weet ik wel zeker. Een songfestival draait ook veel om het vertoon, om wat je ziet, om heel Europa aan die buis gekluisterd te krijgen. Ik geloof dat jullie daar ook een belangrijke rol in spelen. Maar is dat dan jullie als CT in Nederland? Of moet ik dan meteen uitwijken en zeggen, nee, het is een Amerikaans bedrijf met verschillende vestigingen en samen bouwen wij aan dat songfestival?
0: Ja, vooral dat laatste. Ik denk dat het een heel mooi voorbeeld is waar we als team, als groep, met entiteiten over alle landen heen sterk richting de klant kunnen opereren. In dit geval een festiviteit in Europa uiteraard. Hetzelfde doen we voor wereldwijde klanten. In dit geval werken we samen met meerdere locaties. Ja.
1: Er zijn landen, Nederland is er een van, die dit jaar niet meedoen. Komen jullie wel eens voor principiële keuzes te staan?
0: Oeh, dat is een goede vraag. Komen we wel eens voor
1: principiële keuzes? Als dat een goede vraag is, dan kom je blijkbaar niet zo vaak voor principiële keuzes te staan.
0: Ik denk, dan zou je het meer moeten hebben over de content bijvoorbeeld die gedraaid wordt. De content is wat je ziet op schermen, wat je ziet op projecties. Ik kan me voorstellen als bepaalde doelgroepen daar ons voor willen inhuren waar wij niet achter staan, dat we dat niet zouden doen.
1: Nou, ik zou me kunnen voorstellen dat het is nog niet aan de hand geweest.
0: Niet zolang ik te werk, nee.
1: Want dat Eurovisie Songfestival, dat is steeds politieker geworden. Dus hadden jullie op dat moment ook de vraag kunnen stellen, horen wij bij een bepaald kamp? Zijn wij een neutrale dienstverlener? Hebben we daar toch nog een nachtje slaap voor nodig? Is niet aan de orde geweest.
0: Nee, wij zijn daarin onpartijdig. Wij voorzien de basisvoorziening voor zo'n festiviteit. En we laten wat je net beschrijft voor wat het is, ja.
1: En wat is er aan die hele operatie van komende week, want dan beginnen de halve finales, nog wel specifiek een Nederlands onderdeel van jullie dienstverlening? Of is dat er überhaupt niet?
0: Nou, wat je daar gaat zien, sommige beelden staan al online. Misschien heb je zelf al wat gezien daarvan.
1: Probeer het zo lang mogelijk uit te stellen, maar ik zit er wel op te wachten, hoor.
0: Het is echt tof. Het is een immersive ervaring, dus jullie zitten helemaal in de belevenis daar. Het zijn curved schermen, curved met een mooie boog erin. Lichtgewicht, de vloer. Alles erop en eraan maakt dat je daar helemaal in een aparte wereld bent. En dat is waar wij sterk in zijn.
1: Ja. Ja. En heb je dan bijvoorbeeld voor dit soort grote klanten, heb je contracten voor een jaartje? Mag je weer een editie mee? Of weet je gewoon, zolang er een Eurovisie Songfestival is, doen wij de verzorging van licht en geluid en de techniek?
0: Ja, dat hangt van per klant af. In dit geval kan ik niet ingaan op deze specifieke klant. Maar we hebben met sommige klanten hebben meerjarige contracten, 3 tot 5. Soms is het per event. En soms komt het zelfs voor dat je 3 weken voordat iets start alsnog de vraag krijgt van, kun je ons helpen? Dus dat is.
1: Hoeveel serieuze concurrenten zijn er dan? Want we hebben het hier over hele grote evenementen. We hadden het ook over het EK voetbal kunnen hebben. Het WK voetbal, de doodherdenking is in Nederland een heel groot evenement. Zijn er überhaupt andere bedrijven die op deze schaal aanbieden wat jullie aanbieden?
0: Die zijn er. Ik denk wel dat wij uniek zijn, omdat we echt een global footprint hebben. Wij zijn op alle continenten vertegenwoordigd. Maar zeker zijn er concurrerende bedrijven waar wij in de markt soms zelfs mee samenwerken, maar die we ook in tendertrajecten tegenkomen. En dan sta je tegenover elkaar, net zoals Corné net met meneer Boots. Ja.
1: Hoe win je dan de slag? Kun je bijvoorbeeld ook nog concurreren op prijs?
0: Jazeker. Ja, je kunt overal op concurreren. Ik denk waar wij sterker zijn als CT, als ik die afkorting nog mag gebruiken, Creative Technology. Wij zijn sterk in betrouwbaarheid. Altijd leveren. Dus daar kun je op concurreren. Je kunt concurreren op prijs. Zaken die.
1: Hebben dan concurrenten waarvan je zegt die betrouwbaarheid, die zou ik zelf niet op 100% inschalen.
0: Nou, het zijn keuzes van welke systeem gebruik je, welke merken, welke kwaliteitmerk gebruik je. Ga je zaken bijvoorbeeld dubbel uitvoeren, redundant, zoals we dat noemen. Zodat als één systeem uitvalt, dat je altijd een backup hebt. Dat zijn allemaal vraagstukken waarin wij het belangrijk vinden om de klant goed te adviseren.
1: Maar jullie doen dat standaard? Of zeggen jullie, ja, alles heeft een prijs. Als jij het redundant wil doen, dan betaal je wat meer.
0: Ja, wij zijn een commercieel bedrijf, dus wij bespreken met de klant waar de klant zijn behoefte ligt.
1: Dus ook voor jullie valt het te morrelen aan wat jij net nog betrouwbaarheid noemde?
0: Ja, dat hoeft niet altijd betrouwbaarheid te zijn. Het kan ook zijn als je op meerdere plekken hetzelfde systeem hebt staan, dan hoeft het niet redundant. Dat zijn keuzes en daar adviseren we de klant en zij kiest. Ja.
1: Merk je nog iets van het feit dat jullie, als je het helemaal af zou pellen, toch een Amerikaans bedrijf zijn en dat er bijvoorbeeld Europese klanten zijn, overheden zijn, die op dit moment denken, wat ik lokaal kan krijgen, dat haal ik ook lokaal?
0: Ik merk er zelf niet veel van, mijn collega's ook niet. Ik denk dat het andersom wel is dat we sterk zijn juist doordat we global zijn. Dat maakt ook pakken Microsoft, een global customer die wij bedienen. Dat is toch het voordeel van global. Dus ik merk daar zelf nu niet.
1: Als jij nu toch zelf Microsoft aanhaalt en je hebt een klein beetje het nieuws gevolgd en dat zal ongetwijfeld het geval zijn, dan weet je dat er bijvoorbeeld zo'n bedrijf als Microsoft inmiddels een heel andere pers krijgt en ook in de politiek anders wordt bejegend.
0: En wat is je vraag?
1: Nou, of dat ergens in een afgeleide vorm ook geldt voor jullie?
0: Tot heden niet. Nee. Wat je wel merkt, pak ik hem even iets breder, niet het kamp Amerika of geen Amerika, maar de wereldwijde dynamiek die we hebben, macro-economische situatie, dat maakt wel dat klanten die verder weg zijn van ons kleine kikkerlandje of Europa, die kijken wel anders naar investeringen op dit vlak. Dus het kan best zijn dat ze zaken uitstellen of wat meer lokaal gaan doen.
1: Jij benadrukt dat het een groot voordeel is dat je zo wereldwijd kunt opereren. Maar als je kijkt naar de oorsprong van het bedrijf en de geschiedenis van het bedrijf, dan kom je ergens uit in Friesland, om precies te zijn in Sint-Anna-parochie.
0: Correct, ja.
1: En bij wat Faber Audiovisuals heette. Hoe is dat gelopen? Dat we wat we toen kenden als Faber Audiovisuals nu kennen als Creative Technology.
0: Ja, dat is eigenlijk als een heel klein bedrijf in elektrotechniek begonnen. En dat is uitgegroeid tot marktleiderschap in Nederland. Destijds heeft de oud-eigenaar zijn aandelen verkocht. Dat is ruim 10 jaar geleden nog een poos onder die naam doorgegaan. En wij zijn dan per 1 januari 2025 zijn wij ook qua naam omgedoopt. Eigenaarschap was het al, maar qua naam omgedoopt naar Creative Technology. En daarmee nog prominenter onderdeel van de groep, ook naar de buitenwereld toe.
1: En jij komt zelf niet uit de schoot van het oude Faber?
0: Nee.
1: Is dat van de eigenaar een bewuste keuze? Om dan ook te zeggen, we gaan de dingen anders aanpakken, dus wij stellen nu een relatieve buitenstander aan?
0: Goeie vraag, weet ik niet. Ik denk dat we hebben het wel gehad over, is het nou handig of je de industrie voldoende kent of niet? En dat zou ook een vraag kunnen zijn. Ik denk dat allebei voor- en nadelen heeft. Ik heb een andere blik op. Als je kijkt naar waar ik gewerkt heb, de organisaties, eigenlijk altijd service gedreven.
1: Ik kom van alles tegen. Tractoren, ja, Shell, ja. Hogescholen. Ik ben nog de helft vergeten. Een tamelijk veelzijdig cv. Klopt. Maar ik dacht, waar is nu zijn bewezen affiniteit met de branche waar je nu dan een belangrijke speler in bent? Ja. Ik had hem niet gevonden.
0: Nee, dan mag ik dat uitleggen. Dat is het leuke van hier. Ik denk dat met name de service component grote projecten mogen doen. 24/7 sta je aan. Wij staan er altijd voor de klant. En delivery, dat is heel vergelijkbaar met andere banen die ik heb gehad in het verleden.
1: Ja. Wist je ook dat je stevige beslissingen door moest gaan voeren? Dat ten koste zou kunnen gaan van baanzekerheid van mensen? Dat er een verhuizing plaats zou vinden? Want jullie hebben Friesland achter je gelaten voor Lelystad.
0: Klopt.
1: Terwijl er toch in oorsprong anders over gecommuniceerd, of in ieder geval dat is anders opgevat. En toch is het gelopen zoals het gelopen is, namelijk met een vestiging in Lelystad.
0: Ja, klopt.
1: Jij was niet de populairste jongen van het bedrijf toen je binnenkwam.
0: Nou, dat zijn niet de boodschappen die je graag brengt. En dat heb ik ook niet met liefde gedaan, uiteraard. Uiteraard is wel mijn verantwoordelijkheid om te kijken waar staan we als bedrijf. Toekomstzekerheid, maar ook van is dit dan de plek waar wij ons werk het beste kunnen doen? Ook gezien duurzaamheid, afstand, transport, arbeidsmarkt. Is het pand efficiënt en al die overwegingen die maken dat wij hebben gekozen om naar een andere locatie te gaan.
1: Ja. Als je kijkt naar de lokale media en de regionale media, dan is de teneur van dat verhaal, dat kan allemaal zo zijn. En als je bedrijfsmatig vindt dat je in Lelystad beter tot je recht komt, verhuis. Mm-hmm. Maar zeg dan niet eerst dat je blijft.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat dat geschreven wordt.
1: Want was dat zo?
0: Voor mij is het natuurlijk best lastig om iets te vinden of te zeggen over wat voor mijn tijd is gebeurd. Wat ik kan doen en waar ik voor sta is voor op het moment dat ik binnenkom moet ik kijken, joh, hoe staat het bedrijf ervoor? En waar maken wij als bedrijf voor ons personeel de beste kans?
1: Maar ik neem aan dat je toch al vrij snel wist, er zit een verhuizing aan te komen. Want dat heeft zijn beslag gekregen in 2025. Dus jij hebt, neem ik aan, toen je aantrad gezegd, wat staat hier eigenlijk op het lijstje en hoe gaat dat vallen? Wat zijn eigenlijk de afspraken die we in een eerder stadium hebben gemaakt met, om er iets te noemen, de medewerkers?
0: Mm-hmm. Ja, dat zijn geen afspraken of zaken die vooraf zijn besproken of die dan direct de eerste week binnenkomen. Nee, dan moet ik je teleurstellen, ja.
1: Want het betekent dat die verhuizing doorgang vond en dat lang niet iedereen mee kon of mee wilde. Wat is er nog overgebleven van dat oorspronkelijke bedrijf?
0: Nou, wat wij gedaan hebben, we hebben met onze medewerkers gesproken en we hebben hun natuurlijk de keuze geboden om mee te gaan. Een deel, het grote deel kiest daar niet voor, omdat veel medewerkers die rondom Sint Anna Parochie ook woonden, daar werkten, die voor hun is de afstand wat te groot. Een aantal medewerkers zijn nog steeds werkzaam en een klein aantal daarvan die blijft ook wat langer. Dus dat is per persoon.
1: Maar er zijn ook niet mensen boventallig verklaard?
0: Ja, zeker wel, ja.
1: Ja. Maar dat had dan weinig met die verhuizing te maken?
0: Het is het pakket, we gaan verhuizen. We gaan een organisatie opzetten die beter past bij de nieuwe realiteit. En de nieuwe realiteit is toch een markt die onder spanning staat. Je gaf net al de prijscompetitie aan.
1: Ik las een verklaring omstreeks die periode waarin werd gezegd, het afgelopen jaar is de markt drastisch veranderd als gevolg van de sterke economische druk in de hele regio. Mm-hmm. Als je dat nu nader zou willen toelichten, wat betekent dat dan?
0: Ja, wat wij enorm merken is dat je begon zeg maar de editie vandaag met de poppodia, maar ook andere klanten. Je merkt gewoon dat de markt erg onrustig is. En de eventindustrie is wel een markt die voorop loopt. Net zoals transport, als er onrust in de wereld is, dan merk je het in onze sector eerder dan als je bijvoorbeeld bij de Nederlandse Bank werkt, noem maar wat. Dus dat betekent dat keuzes worden uitgesteld, dat misschien projecten worden afgeschaald. Dat betekent ook dat partijen die daarin voorzien, zoals wij, maar ook om collega's die dat doen, die gaan misschien wel eens wat strakker offereren en wat scherper in de prijs zitten. Dat zijn een aantal voorbeelden van effecten die we gemerkt hebben.
1: Het is niet zo dat als het met die markt helemaal boven Jan was geweest, dat je dan nog in Friesland had gezeten, of wel?
0: Het kan best zijn dat we dan dezelfde keuze hadden gemaakt. Ik zei, het is meer ledig, hè. Het is met name transporttechnisch. Je zit echt dichter bij de klant als je tegen de Randstad aan zit, naast de snelweg. Arbeidsmarkt is toch best wel wat uitgenut in het noorden. Ik heb daar meerdere ondernemers gesproken die zitten met dezelfde uitdaging. En wij merken nu in Lelystad al direct dat de werving beter gaat dan in het noorden. Dus ja, het zijn wel voorbeelden waar we toch op de goede richting zitten.
1: Ik heb er nog één vraag over en dan laat ik je met rust. Maar vakbond FNV heeft zich hier zijdelings ook tegenaan bemoeid en heeft ook wel gesteld dat het voor medewerkers die dit niet zagen zitten vrij lastig is om een vuist te maken als er, om maar iets simpels te noemen, geen OR is. Terwijl dat in Nederland, en je zal ze de kost geven van bedrijven die er ook geen hebben, wel verplicht is als je meer dan 50 medewerkers hebt.
0: Mm-hmm.
1: Was dat een nalatigheid?
0: Vind ik moeilijk om te zeggen. Wat ik wel merk is dat de gesprekken met de FNV die zijn uiterst soepel gegaan. En we hebben binnen dusdanig snelle tijd een akkoord bereikt. Ze gaven zelf aan, dat hebben we nog niet eerder zo snel voor elkaar gekregen.
1: Maar je hebt nog steeds geen OR?
0: Nee.
1: Waarom niet?
0: Ja, die was er niet. Dus, en ja, dat is niet iets wat je op dat moment instelt.
1: Nee, niet op dat moment. Maar je bent nu begonnen met een verse start in Lelystad. Ja, dan zou je kunnen denken, we hebben nog altijd meer dan 50 medewerkers.
0: Ja. En dat ligt ook open, daar zijn we bezig. Oh, okay. Die belofte is gedaan, dus wat dat betreft, daar hoef je geen zorgen om te maken. Nee, dat komt goed. Ja.
1: En je had het over dat je op een nieuwe plek ook aan nieuwe mensen kunt komen. Dat de arbeidsmarkt er net wat anders uitziet. Hoeveel nieuwe mensen zijn er eigenlijk nog nodig in een wereld die volledig gedomineerd gaat worden? Misschien ook wel in jouw branche door AI.
0: Ja. Nou, ik denk dat onze branche niet helemaal door AI wordt gedomineerd. Ik denk de technologie die wij gebruiken, daar zal meer en meer AI in verwerkt worden. Bij ons is nog steeds veel manuele arbeid. Veel kennis en kunde nodig om ook op het moment dat zaken niet lopen, ze op te kunnen lossen, wat ik net al aangaf. Het bouwen is fysiek werk, dus daar maken we niet zo druk om. Wat wij wel merken is dat arbeidsmarkt is overal lastig. Dat is niet anders op andere plekken in Nederland. Maar wij merken dat de omgeving waar we nu zitten, zijn we slagkrachtiger met het werven van mensen. En dat gaat eigenlijk heel goed.
1: En wat staat er in de brochure? Want technische mensen zijn zeer gewild. Mm-hmm. Er zijn er te weinig van. Jullie zijn een serieus te nemen bedrijf.
0: Ja.
1: Met mooie evenementen waar je natuurlijk mee zou kunnen pronken. Maar het is, wat je zegt, ook zwaar werk. Het is manueel werk. Het moet ook allemaal veilig worden uitgevoerd. Loop je niet ook een zeker risico dat je snel bent opgebrand of dat er toch op de werkvloer iets gebeurt?
0: Nou, wat ik merk persoonlijk, ik heb best een aantal bedrijven gezien tot nu toe. Ik zie in dit bedrijf mensen die echt met passie hun werk doen. En dat is geen containerbegrip. Ik zie, je proeft het. En ik denk dat je dat voor een deel als antwoord op je vraag ook wel nodig hebt om dit vak te doen. Het is hard werken. Maar als je kijkt waar je een bijdrage aan mag leveren, dat is natuurlijk heel sprekend en geweldig. Ja. En daarnaast, voordat je volgende vraag komt, het is niet alleen maar het harde werk op klantlocatie. Je hebt ook, we hebben planners, mensen die de hotels plannen, de crew plannen, logistiek plannen, de warehouse.
1: Veiligheid, wat ik toch ook net eventjes zijdelings noemde, dat is niet zo'n issue.
0: Dat gaat goed. Wij certificeren ons netjes. Ik denk wel dat het iets is waar je altijd aandacht voor moet blijven houden. Ook bij andere bedrijven waar techniek een rol speelt. En vooral waar je samenwerkt ook met andere partijen. Daar moet je scherp zijn. Dus last minute risk assessment, dat soort zaken, die zijn zeker nodig. Ja.
1: Mark Wezendonck is hier van Creative Technology. Jij noemde net al de festivals en de poppodia, waar ze zelf zeggen het is code rood. We redden het eigenlijk niet meer. En zeker niet als er niet op korte termijn iets verandert. Jullie zijn daar gevoelig voor. Een van de redenen dat mensen toch net iets minder snel dat kaartje boeken, is dat de prijzen zo ontzettend opgelopen zijn. Hoeveel heeft dat te maken met die component van die lichtshows die je overal ziet? Er is geen artiest die meer optreedt met alleen een microfoon. En als je achterin zit, ja, dan heb je pech.
0: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat een organisator van een festival, die heeft niet alleen te maken met ons. Die heeft te maken met allerlei voorzieningen die getroffen moeten worden. Waaronder veiligheid, waar je net zelf naar refereerde. Noodscenario's, dat soort zaken. De boekhouding van hem ken ik niet. Wat ik wel kan zien is dat de indexatie van tickets, dat gaat harder dan de indexatie van de prijzen die wij krijgen. Dus wat dat betreft is dat misschien een leuk item voor een volgende gast. Ja, die daar wat
1: maar
0: meer
1: goed, dat betekent dat er misschien nog onderhandelruimte is.
0: Wellicht, ja.
1: Ja. Of je zegt, als je toch van vele markten thuis bent, we kunnen ons geld ook verdienen met aandeelhoudersvergaderingen. Misschien iets minder spectaculair, maar er zal ieder jaar toch een aandeelhoudersvergadering zijn. Is dat iets waar je dan noodgedwongen meer op moet toeleggen?
0: Nou, niet noodgedwongen. Kijk, wij maken hele bewuste keuze om te diversificeren. Dat betekent dat we zowel entertainment doen, musea, concerten, als ook de conferences, de beurzen, noem het maar op. Sportevenementen en kaas. Dus die diversificatie maakt dat je, we hebben het net al even gehad over de economie rondom winsten van gas en olieprijzen. Ja, je hebt plussen en minnen. En hoe meer je diversificeert, hoe beter je daar tegen bezondert.
1: Dus ga je het belang van die festivals en die poppodia wat afbouwen?
0: Wij gaan vol gas voor iedere klant die wij kunnen bedienen. En dat doen we netjes. En we hebben ook in dit segment hebben we hele mooie contracten lopen. Langjarig, meerjarig. Dus dat, daar zijn we enorm trots op.
1: Ja. Wat kun je doen als er toch iets gebeurt met, noem eens de olieprijs, energieprijzen die sky high gaan, op zijn minst volatiel zijn. Mm-hmm. Heb je dan de mogelijkheid om die contracten along the way aan te passen?
0: Ja, dat hangt natuurlijk af van welke afspraken dat je met een specifieke klant hebt gemaakt voor dat contract. Ik denk dat het op dit moment slim is om daar in ieder geval het gesprek voor aan te gaan met klanten. Doen we ook. Dus wat dat betreft, ja.
1: En hoe lopen die gesprekken? Want met corona nog in het achterhoofd weten we dat dat ook best wel hard tegen hard kan gaan. Of zijn de clausules inmiddels wat uitgebreid en is er meer ruimte om dat gesprek op een makkelijke manier te voeren?
0: Nou, ik denk dat je het in ieder geval bespreekbaar moet maken. Ook een klant zelf heeft daarmee te maken, hè, in allerlei facetten van zijn bedrijfsvoering. Dus wij merken niet dat dat hard op hard gaat. Nee.
1: En die stijgende prijzen, ik weet niet wat de component is precies hoor. Is dat op dit moment al een serieus probleem dat brandstof duurder is?
0: En brandstof is duurder. En brandstof is natuurlijk een component in transport. Wij transporteren onze equipment van A naar B. We hebben dan nog één voordeel, dat wij ook veel in het buitenland zitten. Dus we bedienen meerdere markten. En tanken in België is echt een heel groot verschil met Nederland. Zal ik je vertellen. Ja, absoluut. Ja.
1: Ja. Nou, tot je een wagenpark hebt dat niet meer per se bij de pomp langs hoeft.
0: Ja, laden.
1: Of kan dat nog niet?
0: Kan wel. Vrachtauto's is het al te doen. Wij zijn momenteel, onze contracten die lopen nog een poos met onze vloot op dat vlak. Met de luxe auto's, personenauto's zijn we daar wel mee bezig. Uiteraard welke ondernemer niet. Dus hybride, elektrificeren, dat is...
1: Jullie hebben natuurlijk ook zwaar vrachtverkeer nodig zo af en toe.
0: Klopt.
1: En dan wordt die rekensom een stukje lastiger? Of komt het überhaupt niet tot een rekensom? Omdat het er simpelweg nog niet is?
0: Nou, wat je ziet, wij zitten nu in Amsterdam, hebben een prachtige drukke plek. We kijken uit op het verkeer. Amsterdam heeft wetgeving dat je vanaf 28 uit mijn hoofd moet je. Dus met trucks geëlektrificeerd de stad in. Dus soms helpt beleid ook een beetje voor ondernemers om daarin op voor te bereiden. Ik denk met dit soort initiatieven van steden kun je ook diversificeren qua vervoer. Je kunt een kleinere bakwagen bijvoorbeeld pakken. meerdere keren met een kleine bakwagen de stad in rijden. In plek van een grote truck die je bijvoorbeeld voor lange termijn of lange afstand transport gebruikt.
1: Ik zou dat als ondernemer vooral hinderlijk vinden. Hoezeer jij ook zegt dat wetgeving soms nodig is om bepaalde zaken af te dwingen. Maar jij zegt laat maar komen.
0: Nee, nou liever niet, uiteraard. Kijk, uiteindelijk wil je als ondernemer het liefst zelf de koers bepalen. Alleen zo werkt de wereld niet. Dat weet je als geen ander, toch?
1: Ik hoor het wel eens.
0: Ja, ja.
1: Ah, en nu ook weer van jou. Dank voor je komst.
0: Merci.
1: Mark Wezendonck, Managing Director Nederland van audiovisueel dienstverlener Creative Technology. Zelf zeggen ze CT. Ik heb het opgeschreven. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik gisteren had met Anke Pennings. Zij is de algemeen directeur van de Daalmansgroep, over de wereldwijde allure van de stroopwafel. Alleen al aan United Airlines 60 miljoen stroopwafels per jaar leveren ze daar. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Nationale Autoshow.

0: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
1: Beste DGA, je kinderen staan natuurlijk graag aan het roer van de boot. Maar is het ook hun droom om straks aan het roer van de zaak te staan? Boortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging. Binnen of buiten de familie. Boortrust. Thuis, in DGA en familiebedrijven.
0: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op audi.nl.
2: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
3: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
2: Nextview Consulting. De Salesforce-partner voor corporates en private equity.
4: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
5: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon $90 miljard.
4: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
5: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
4: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
5: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
6: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
8: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan als ze eenmaal thuis zijn 6 weken in quarantaine. Dat zegt minister Hermans van Volksgezondheid. Aan boord van het schip zijn zo'n 150 passagiers en bemanningsleden. Niemand van hen lijkt nu besmet met het hantavirus, waar eerder 3 opvarenden aan zijn overleden. Bij scholierencomité LAX is op de eerste dag van de eindexamen 26.000 keer geklaagd, online en via de telefoon. Dat is meer dan vorig jaar op de eerste dag. De meeste klachten gingen over moeilijke en onduidelijke vragen in het HAVO-examen Nederlands. Staatssecretaris Thiele nam bij het LAX vandaag ook een paar belletjes aan. Na de oproep van de presidenten Poetin en Zelensky voor een staakt het vuren dit weekend, laat president Trump nu weten dat dat geregeld is. Poetin wil geen oorlog in het weekend dat Rusland de overwinning op de nazi's viert. Zelensky wilde afgelopen woensdag al een staakt het vuren, maar toen ging het vechten gewoon door. Er is iemand opgepakt voor het geweld vorig weekend in IJsselstein. Bij een demonstratie tegen een asielopvang werd de politie aangevallen met vuurwerk. 1 agent raakte daarbij gewond. Ook het stadhuis en een theater werden gesloopt. De opgepakte verdachte komt uit IJsselstein zelf. De Duitse politie jaagt op in ieder geval 1 verdachte van een bankoverval in een stadje onder Keulen. Vanmorgen leek het op een gijzeling, maar nu blijkt dat er een container met geld is gestolen van een geldtransportbedrijf. 2 medewerkers werden opgesloten in de bank en werden na uren bevrijd door de politie. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een weekend met veel zon. Morgen in het noorden en oosten wat meer bewolking, maar ook daar laat de zon zich zien. Het wordt 18 tot 22 graden. Zondag iets minder warm en 's avonds in het zuiden kans op wat regen. Dat was het ANP Nieuws.
6: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
7: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Noud Broekhoff en Wouter Carson.
9: De wegenwacht van de ANWB bestaat 80 jaar. Dat weten we inmiddels wel, hè, dat hebben we overal gehoord. Maar hoe is het nou om dag in dag uit te werken als wegenwachter? Nou, daar gaan we straks over hebben.
10: Ja, we spreken straks 1 van die 1000 wegenwachten die er actief zijn op de Nederlandse wegen. Ze handelen samen jaarlijks meer dan 1 miljoen. Pechgeval af.
9: Echt veel,
10: ja. Wat slopen we veel auto's, denk ik dan.
9: Dat is zeker, ja. Verder praat Meinert ons zo bij over de 6-uursrace op circuit Spa-Francorchamps. De directeur van Volkswagen Nederland is hier. Maar eerst even dit.
11: Het autonieuws.
9: Ja, Wouter, Opel meldt trots de samenwerking met het Chinese Leapmotor. Er komt een Opel C-segment SUV op basis van Leapmotor technology. Ja, zijn ze hier terecht trots op?
10: Nou ja, ze hebben de primeur binnen Stellantis. Maar het voelt natuurlijk ook wel een beetje als het binnenhalen van het paard van Troje. Dus Stellantis, Leap Motor heeft wel hele sterke aanbiedingen. En dan zetten ze gewoon naast de Peugeots, de Opels en de Citroëns en die 100 andere merken die ze nog in leven proberen te houden. Maar het is een interessante ontwikkeling. Hè? We zien natuurlijk ook we gaan straks ook over Volkswagen hebben. Maar ook Volkswagen in China natuurlijk allerlei samenwerkingsverbanden. Ja. Daarmee gaan ze in principe nog niet naar Europa. Maar je zegt nooit nooit. Interessante ontwikkeling. Maar weet je, ze moeten wel heel goed nadenken over... Ja, wat blijft er nog zeg maar over van Stellantis / Opel? Hoeveel geef je weg en hoeveel pak je over?
9: Ja, zeker. Nou ja, het gaat om ontwikkelingstijd. Hè? Ze zeggen zelf, we kunnen nu binnen 2 jaar... gaan ontwikkelen.
10: Ja,
9: China speed.
10: Ja, ik kan het woord niet meer horen.
9: Nee.
10: Alleen ik heb ook altijd wel met de China speed ontwikkelde auto's dat ik denk, nou, had alsjeblieft nog een jaartje extra gepakt om wat dingen te testen en om de vertalingen goed te krijgen. Want ik heb nog geen Chinese auto gereden waarin niet hele gekke vertalingen in het infotainment systeem stonden.
9: Nee.
10: En als een auto net op de Europese markt is, denk ik ook altijd wel van, nou, we hadden qua rij-eigenschappen en ADAS systemen ook nog wel een paar slagen mogen doen. Dus daar zit ook wel een kanttekening aan. En aan de andere kant, kijk, als je een bestaand model pakt en je zegt van ja, we doen een Opel-schilletje eroverheen, even heel simpel gezegd. Mm-hmm. Hè? Ja, natuurlijk kan je dan in 2 jaar een auto ontwikkelen. Ik weet ook niet precies wat ze gaan doen, maar ze pakken natuurlijk bestaande technologie van Leap Motor. Er wordt een hele geile Opel van gemaakt.
9: Misschien moeten we dus dit meer als Opel is het proefkonijn binnen de Stellantis, binnen het concern. Denk ik dan.
10: Bij Stellantis is er is niemand daar in de directie die zal janken als Opel helemaal kapot gaat. Want ja, er zijn geen Duitse aandeelhouders meer. Wel Franse, Italiaanse, Amerikaanse. Dat is het stiefkindje wat ze ook goed konden overnemen.
9: Dat lijkt
10: echt lullig dat ik dat zeg, hè? Nee. Zowel die Opel-dealers zitten ook helemaal jankert achter de radio. Sorry, jongens. Ja, ik bedoel het goed.
9: Vrees dat er wel een kern van waarheid in zit. Autoscout24 ziet de gemiddelde vraagprijzen van elektrische occasions flink stijgen.
10: Ja.
9: Jij hebt de cijfers.
10: Ja. En als je de voordeur openzet, dan lopen mensen zo naar binnen. Dat is niet helemaal uitgezegd.
9: Jij gaat hem intrappen.
10: Nou ja, weet je, kijk, tuurlijk. Sterk gestegen brandstofprijzen, dus natuurlijk meer vraag elektrisch.
9: Ja.
10: 7,55% gestegen de prijzen. Ik dacht even, het lijkt me weinig. Of ik wil het weer even kort goed bekijken. Mm-hmm. Naar gemiddeld €34.514 in april. Wat altijd een beetje lastig is, kijk, het aanbod verandert ook. Dus wat ik nu heb gedaan, is even gekeken naar wat auto's waarvan ik soort van uit mijn hoofd wist wat de prijspeil ongeveer was.
9: Ja.
10: Dat is bijvoorbeeld Tesla Model 3. Ja, die zijn inderdaad ongeveer 7-8% gestegen. Als je zo'n beetje, zijn natuurlijk niet exact dezelfde auto's, maar weet je, een auto met een niet werkend systeem of met schade of zo. Die dat waren de goedkoopste Model 3's. Hè, die dan niet als schadeauto's zonder had geadverteerd, maar als met een beetje werk. Mm-hmm. Ja, die zijn inderdaad gewoon dat soort bedragen wel ongeveer gestegen.
9: En dit komt dus, het aanbod elektrische occasions is nog steeds beperkt. Vraag neemt wel toe vanwege die gestegen brandstofprijs. Ja, dus de prijs gaat omhoog. Dat zo makkelijk werkt.
10: Nee, maar het aanbod is helemaal niet beperkt, want het wordt ook nog volop geëxporteerd.
9: Ja.
10: Dus er zijn echt zat elektrische auto's. Laat je niet gek maken, zou ik daar. Nee, dat ben ik serieus. Weet je, als jij een Tesla Model 3 of een Volkswagen ID3 wil, nou ja, weet je, los van als er een heel bijzondere kleur is, nou, die had je al op allebei de auto's niet. Ja, je kunt gewoon bel gewoon 10 handelaren af wie een goede prijs geeft, zou ik zeggen.
9: Ja, de interesse in brandstofauto's neemt licht af, zegt Autoscout24. De prijzen dalen licht ook. Wat zien we daar gebeuren?
10: Ja, benzine is slechts 0,37% gedaald. €18.710. Dat zijn auto's allemaal wat ouder natuurlijk. Diesels?
9: Ja, wel een groot verschil nog altijd met die elektrische. Dat is nog €16.000 verschil in de vraagprijs. Ja.
10: Ja, dit is natuurlijk, er is veel meer, veel nieuwere elektrische auto's nog die als tweedehand worden aangeboden. En dus zeg maar de oudste elektrische auto's, hè, Tesla ja. Model S en Tesla Roadster, die is hartstikke duur trouwens, Roadster, de S niet. Die hebben nu, volgens mij zijn bijna youngtimer Tesla Model S, dus bijna 15 jaar. Maar weet je, en verder was er toen niet zoveel. Ja, Mitsubishi i-MiEV en zo, zeg maar dingen die je meteen zeg maar de plomp in kan rijden, omdat het echt helemaal niks is.
9: Je zit er lekker in vandaag.
10: Ja, goed hè. Ik heb weinig geslapen. Dan wordt het altijd beter van de radio-uitzending.
9: Ja, dat blijkt, ja.
10: Die vraagprijs benzineauto's, ja, ik denk dat daar nog wel een tikje naar beneden gaat. En diesels ook. Want diesel is natuurlijk nu helemaal een drama. Want ja, hoge MRB, nog sterker gestegen dieselprijzen. Ja, en de ene helft van de buren vind je een held dat je nog een diesel rijdt. En de andere, dan mag je nooit meer binnenkomen omdat je diesel rijdt. Dus ja, lastig. Ja,
9: dieselauto's 1.1. procent gedaald naar 22.853 euro. Nou, toch interessante cijfers. Voor meer autonieuws verwijzen we je graag naar onze midweekse Breek de Week podcast.
10: Ja, Europese autofabrikanten komen in nog grotere problemen.
9: Zo, dat zijn de koppen.
10: Ja, precies. Ja. Ja, ik weet niet meer waar het precies over heb gehad, maar dat kan je dan terugluisteren. Dat ga ik zelf ook doen.
9: Uiterlijk woensdagochtend online in onze podcastfeed. Abonneer je, dan krijg je hem altijd als eerste.
11: De Nationale Autoshow.
9: Ja, na de onthulling vorige week maakte Volkswagen Nederland deze week alle prijzen van de ID. Polo bekend. Tijd om in gesprek te gaan met Rinke van Kijnpema. Hij is directeur Volkswagen Nederland. Welkom. Leuk dat je er bent. Ja, dan wordt gezegd de belangrijkste Volkswagen in jaren.
12: Ja.
9: Ja, maar is dat overdreven gesteld? Of?
12: Nee, ik denk het niet. Ik denk als je kijkt waar we vandaan komen. En we zijn natuurlijk al een jaar of 5, 6 op de markt. Hè, met de eerste ID. 3 die we in 2020 hebben gebracht.
9: Ja, dat was ook de belangrijkste Volkswagen.
12: Dat was toen ook de belangrijkste Volkswagen.
10: Is nog Kever Golf ID. 3. Dat was zeg maar.
12: En nu komt de ID. Polo.
10: Ja.
12: Dus ik denk dit is het begin van een nieuw tijdperk. En ik denk als je de auto ziet en wat we nu terug horen. Hebben we echt weer een Volkswagen kunnen we op de weg neerzetten.
10: Ja.
9: Dus, de
10: workshop in Hamburg, ik heb hem natuurlijk ook gezien, de ID. Polo en nog een paar andere modellen waar ik nog niks over mag vertellen. Eentje wel, ID. 3 Neo, gaat misschien straks ook nog even. Maar True Volkswagen was wel echt zo van, ja, weet je, ik zou bijna zeggen, we know we fucked up. Maar dat zeiden ze natuurlijk niet letterlijk zo. Maar weet je, de boodschap was ook wel, wil het beter doen dan we voorheen deden.
12: Ik denk dat Volkswagen daar heel eerlijk in is geweest. En hebben ook echt toegegeven, joh, we hadden misschien een paar dingen anders kunnen doen toen we met de ID Family op de weg kwamen, op de markt kwamen. En als je nu kijkt naar de ID. Polo, ja, dan kan ik alleen maar tot de conclusie komen dat je ook echt kunt zeggen, ja, ze hebben geluisterd. Als je nu kijkt naar het interieur, als je weer kijkt naar de echte knoppen, dan denk je, ja, hier staat weer een echte Volkswagen. Dus daar ben software, ik bijzonder blij mee.
9: Software was natuurlijk een groot probleem bij de ID.3.
12: Dat klopt, in het begin, maar dat ging ook al gelukkig snel weer beter. Dus als je nu kijkt hoe de softwaregeneraties ervoor staan, ben ik echt heel tevreden. En ik ga ervan uit dat bij de ID. Polo ook helemaal goed gaat komen.
10: Yeah. Waarom wordt dit voor jullie een gamechanger, ID. Polo?
12: Nou, omdat ik denk dat dit voor Nederland is dit een heel belangrijk segment. We hebben natuurlijk ook heel veel polo's verkocht. Yeah. En in dit elektrisch segment is nog niet heel veel aanbod. We zitten nu meer boven die 30.000 euro.
10: Yeah.
12: Tussen de 30.000 en de 40.000 euro. Als je kijkt dat de ID. Polo is vanaf 24.9. Nou, de meeste auto's in dit segment worden nu op dit moment tussen de 30.000 en de 35.000 euro verkocht. Dus ik denk dat wij met een hele scherpe prijs, met een hele goede auto op de markt komen.
10: Yeah.
12: Wat ik al zei, wat echt weer een Volkswagen is. Dus ik ben bijzonder blij, ook bijzonder trots op dat.
10: Blij, hè? Ben je blij dat hij niet de ID.2 of weet ik wat is? Nee, maar dat ID. Polo.
12: Ik ben heel blij dat we weer teruggaan naar de benamingen die we kennen.
10: Yeah.
12: En dat het gewoon een ID. Polo is, want daar heeft iedereen toch herkenning bij. En ik vind ook deze auto mag ook oprecht een Polo heten.
9: Polo. Nee, absoluut. Ja, dat
12: dus
9: vind ik
12: denk
9: ook.
12: Dat ook veel duidelijk maakt.
9: Ja, je had het al even over die prijs, hè, rond de 25.000 euro. Dat was ook de belofte en dat gaan jullie ook doen.
12: Zeker.
9: Maar het is natuurlijk wel de instapper.
12: Het is de instapper, maar ik moet zeggen, het is een instapper die je ook prima kunt bestellen. Die kun je ook prima rijden.
10: Ja, je kan hem zeker prima bestellen. Maar
12: nee, en ook prima rijden. Wou eens even luisteren. Hè. Nee, je kunt ook prima rijden. Dus het is niet een, zoals heel veel zeggen, een kaal hok. Dus het is zeker niet. Het is een goed uitgeruste auto. En van rond de 27.000 euro heb je ook al echt een hele complete auto. En ga je voor de grote accu met alles erop en eraan, dan zit je net boven. Dan zit je tussen de 30 en de 35, wat ik zei, waar de hele markt ongeveer zit. Dus ik denk dat wij zeer concurrerende pricing hebben.
10: Ja, ik het eens, maar ik vind het ook nog steeds lastig. Hè, als je zeg maar de basis polo uit de jaren 90. Hè, zoals we daar nu instappen en we rijden naar Zuid-Frankrijk, dan gaat dat eigenlijk probleemloos. Hè,
12: zeker.
10: Het is super betaalbaar, zeker. Zo noem maar op. En die kleine accu's bij die kleine elektrische auto's. Ja,
12: ja, maar is, weet is, je, de 300 plus range, snel laden met 90 kilowattuur. Ik denk binnen 24 minuten ben je weer van 10% tot 80% vol. Ik denk dat dat heel erg bijdraagt om deze auto ook weer mee naar Zuid-Frankrijk te kunnen rijden.
10: Ja?
12: Ja, en vergis je niet als je het over de prijs hebt, jongens. Maar dat weten jullie ook. Als je ziet wat voor veiligheidssystemen er tegenwoordig in die auto's zitten. Hoe veilig zo'n auto is. En dat heeft deze Polo ook allemaal. Ja, dan denk ik dat je voor dat geld echt een hele complete auto krijgt. Met een hele acceptabele range. En als je wat meer range wilt hebben, ja, dat kan dat ook. Maar ik denk met dat snel laden, en ik denk ook dat het sentiment van de mensen ook echt aan het veranderen is. Dus als een auto kan snel laden, dat mensen ook minder die, hè, wat we een paar jaar geleden de range anxiety noemen, daar hoor je toch minder mensen over.
10: Ja, omdat we lekker dikke accu's hebben in grotere auto's. Hè? Dus ja, maar 700, 800 kilometer range, die zijn er ook.
12: Dat klopt, maar hoeveel mensen gebruiken het dan echt? Hè? Is dan de vraag.
10: Een
12: Polo is toch een ander segment met een andere doelgroep.
10: Ja.
12: Wat voor ons superbelangrijk is.
10: Ja, maar daarmee natuurlijk ook die eerste leaseauto natuurlijk vaak voor mensen. Ja. En ik weet wat ik deed in mijn eerste leaseauto. Dat was geen Volkswagen overigens. Maar ik ben één winter, ging ik 7 keer op wintersport. Zeg maar weekendjes.
9: Zeven keer?
10: Ja, 7 keer. Dat ging helemaal nergens over. Ik snap nu ook nog steeds, daar ben ik nog steeds aan het afbetalen allemaal. misschien verandert dat ook. Hè?
12: Maar dat kan nu ook. Hè? Hoeveel mensen heb je nu nog gehoord die met een elektrische auto op wintersport zijn geweest en hebben gezegd, nou, dat was één groot drama. Ik heb niemand meer gehoord. Volgens mij, Wouter, is dat prima te doen.
9: Mijn beste vriend levert zijn elektrische auto in voor 2 weken. Nee. Om op vakantie te kunnen.
12: Dat kan.
10: Kijk, de wereld verandert. Dat is natuurlijk waar. Ja. En we moeten deze discussie denk ik ook niet helemaal weer helemaal opnieuw voeren. Even naar de duik naar de prijslijst.
12: Ja.
10: Veel uitvoeringen. Van nu al verwarrend.
12: Dat valt best mee.
9: Inclusief 2 first editions.
12: Ja. Dat is de openingsaanbieding. Overigens een hele mooie aanbieding. En ik denk logisch opgebouwd.
10: Al zeg ik het zelf.
12: Zijn jullie toch met me eens, jongens?
9: Maar van welke uitvoering verwacht jij nou het meeste? Toch die van rond de 27?
12: Nou, ik denk dat we rond die 728 zal het zwaartepunt liggen. En ik denk rond de 334.000 euro met de grote accu's. En dat zal ongeveer worden.
10: De ordeboeken staan al open, toch?
12: Ordeboeken staan open. Zijn sinds woensdag officieel open.
10: Wat zien jullie nu? Is een grote of kleine accu? Of nog steeds een mix?
12: Best wel veel grote accu's.
10: Yeah.
12: En als je de analyse erop loslaat.
10: Rest my case.
12: En als je de analyse erop loslaat van het hele segment, zul je ook zien dat het de grote accu's zijn. En de gemiddelde prijzen in dit segment, jongens, ligt niet voor niks tussen de 30 en de 35.000 euro. Daar wordt gewoon in gekocht. Dus dat laat wel zien.
9: Ook. Dit is ook echt particulier.
12: Ik denk wat we nu ongeveer doen is de helft particulier en de helft is fleet. Want je ziet, wat jij al zei, dit is natuurlijk ook de ideale auto voor de account, voor de startende accountants, de eerste leaseauto.
9: Eindheffing die daar.
12: Nou, jongens, ja. We hebben het te veel over gehad, Wouter, die pseudo-eindheffing. Denk ik dat we met deze auto ook echt het optimale aanbod hebben. Als vanaf 1 januari dat hele zakelijke volume toch wel elektrisch gaat worden.
9: Ja, want de brandstofvariant, die blijft ook?
12: Die blijft ook.
9: Die is voor zakelijk gebruik natuurlijk.
12: Voor zakelijk gebruik. Ik denk dat in het hele zakelijke segment zal vanaf volgend jaar geen benzine meer verkocht worden. Dat zal voor het grootste deel elektrisch worden.
10: Ja.
12: En dan,
10: behalve de overheid zelf. En die koopt nog lekker diesels. Maar dat geheel te zijn.
12: Dat is een ander onderwerp.
10: Nou, ik ben benieuwd of Jet hem zelf voor zichzelf heeft doorgerekend. Dat zeg maar zijn benzineauto. Ja, die is toch al ingezet. Maar stel dat ze moeten wisselen. Hoeveel zij extra kosten zijn pseudo eind.
12: Dus ik denk ook even los van de ID Polo, daarom ook dit jaar, ook de plug-ins hebben we nog. Dit jaar is echt de laatste kans om als zakelijk rijder nog een keer in een plug-in hybride te stappen. Hè.
9: Ja, want de rijvereniging zei vorige week, we verwachten een piek van de plug-ins dit jaar. Verwacht jij dat ook?
12: Nou ja, ik denk, ik ben benieuwd. Kijk, of het nou plug-in wordt of elektrisch, wij kunnen alles bieden, dus dat is prima. Maar ik denk, als ik nu zie wat er om ons heen gebeurt, dat er eigenlijk heel weinig over gesproken wordt over die eindheffing. En ik denk,
9: bij jullie best veel.
12: Maar ik denk vooral de grote bedrijven die zijn sowieso al over op elektrisch. Maar ik denk vooral het MKB, het MKB Plus. Ik vraag me af hoe ver zij al beseffen, of zij beseffen wat die eindheffing betekent.
10: Nee, maar misschien nog even een keer zeggen. Eigenlijk is het gewoon extra bijtelling die je als werkgever betaalt. 12% is volgens mij.
9: 12% over de nieuwwaarde.
10: 12% over de nieuwwaarde. Dus
12: voor de werkgever. Dus dan gaat er geen benzineauto meer ingezet worden. Als je het over dit soort bedragen hebt.
10: Dus een auto van 50.000 euro, wat niet heel wild is, zeg maar, als zakelijke auto's, gewoon 6.000 euro extra kosten voor de werkgever.
12: Dus, en dat
10: ze mogen het niet doorbreken aan de werknemer, maar indirect ga je natuurlijk gewoon erbij genaaid worden door je werkgever, als je wel benzine rijdt.
12: Dus mij gaat erom, wees je van bewust dat dit aan de hand is. Ja. We hebben een oplossing voor alles, maar dit gaat er wel gebeuren.
10: Ja. Ja.
12: Maar en dan hebben we natuurlijk een hele mooie ID Polo klaarstaan om... eindheffingstijdperk in te gaan.
9: In dat rijtje van 8 zie ik nog niet die GTI staan.
12: Nee, die komt volgend jaar.
9: Oh, oké. Okay.
12: Nou krijgen we ook weer een echte GTI.
9: Een echte.
12: In een elektrische auto.
10: Ja. Dus de eerste elektrische GTI
12: daarom.
10: Van...
12: We gaan weg van GTX.
10: Van Volkswagen.
12: Echt naar GTI. Dus
10: maar GTX was zeg maar half zwanger. Hè?
12: Dat je moet ergens beginnen. Maar nu gaan we naar de GTI. En ik denk dat we met de GTI ook weer echt een GTI gaan krijgen. Net zoals we nu weer een echte Polo hebben. Maar dan elektrisch.
9: Ja.
12: Maar
9: moet jij ook zeggen. Want,
12: nee, ik moet het niet zeggen. Nee.
10: Ik ben net
12: zwaar
9: ziek inmiddels.
12: Sorry. Heb je ook te weinig slapen?
9: Ja, dat mis mijn kleine thuis.
12: Dat snap ik. Nee, maar ik denk echt dat ze... Ik heb het eerste filmpje nou gezien. En volgens mij, Wouter, heb jij hem ook al gezien, die GTI-versie?
10: Ja, ik heb er al in gezitten.
12: Ik verwacht daar wel wat van.
9: Ja,
12: ik hoop het ook oprecht. Want ik hoop wel dat die beleving een beetje weer terugkomt... als we straks veel elektrisch moeten doen. Hè?
10: Dat deel weet ik natuurlijk nog niet, maar ik heb hem gezien... Ik mag natuurlijk nog niet alles vertellen, maar ik dacht wel van, ja, dit is leuk.
12: Ja, toch?
10: Enige wat ik dacht was, maar het is ook maar 15 pk extra ten opzichte van...
12: Ja, maar jongens, een elektrische auto is sowieso al snel. Dus ik denk dat extra stukje toch wat extra beleving gaat zorgen. Maar laten we het ervaren zodra we er een hebben.
9: Zit dat dan in het onderstel ook? Is die anders afgesteld?
12: Ja, die is zeker anders afgesteld. Okay. Ja, dus dat is een combinatie van alles en nog wat. Ja. Maar ik hoop oprecht dat die beleving ook is. Want dan was het ook binnen het elektrische heb je toch nog iets speciaals.
9: Ja.
10: Ja.
12: Dus dat is wel mooi.
9: Geruchten dat er ook een clubsporteditie komt. Mag jij dat al bevestigen hier vandaag?
12: Nee, bevestigen nog ontkennen.
10: Dat is nog de beste antwoorden. Nu gaan wij allemaal... Oh, die krijgt dan ongeveer 280 pk. Nee, we snappen het helemaal.
12: Maar dan kom ik graag een keer terug om daarover te vertellen, jongens. Ja. Dus,
9: altijd welkom.
12: Helemaal prima.
10: We hadden het net al even natuurlijk over orders. Hè. Ja. Met kenmaat van de prijzen is natuurlijk ook het moment dat je zegt... nou, nu kan je die orders ook inschieten in de boeken. Hoe gaat het met de order
12: intake? Ja, goed, heeft echt de verwachtingen overtroffen. Ja. We hadden natuurlijk de reserveringssystemen al eerder openstaan. Dus was ik zeer tevreden. En nu de eerste paar dagen is het weer een genot om te kijken naar de teller. Want die loopt lekker op.
10: Met dank aan Trump, denk ik ook, door gestegen brandstofprijzen. Of
12: ik denk wel dat dat helpt. Maar ik ken de Nederlander ook zodra de brandstofprijzen... weer normaal zijn, dan denken we weer anders.
10: Yeah.
12: Maar op dit moment...
10: Kunnen mensen nog annuleren?
12: Op dit moment, nee, maar dat gaan ze niet doen als ze één keer... maar ik denk... wij zijn zeer tevreden met wat we zien.
9: Ja, maar ondertussen heeft Skoda is bezig met de Epiq. Raval is natuurlijk eigenlijk al vorige maand aangekondigd. Dus dat zit allemaal wel in hetzelfde vaarwater, of maakt dat verder niet uit?
12: Nee, dat segment in Nederland is zo groot. Ik denk dat er genoeg ruimte is. Hè. Dat hebben we natuurlijk in het verleden ook gezien met de Up en de Mi en de Citigo. Dat het prima samengaat. En het is toch prachtig als mensen keuze hebben. En dat je die verschillende segmenten en wensen af kan dekken met modellen uit het Volkswagen-concern.
10: En eigenlijk de Up, de Mi en de Citigo was ander grilletje. En dat was
12: dit,
10: het dan.
12: Ja, ik vind ook echt, en dat vind ik ook knap, als je nu ziet, als je een ID Polo ziet en je ziet een Raval, dan zie je toch wel twee verschillende auto's. Het is hetzelfde platform. Dus die positionering is natuurlijk wel...
9: Toen werd wel gedaan, ik heb zo'n Up. Toen werd wel gezegd van de Volkswagen heeft een hogere restwaarde als je hem weer verkoopt. Omdat het een betrouwbaarder uitstraling qua merk is. Maar ik weet niet. Ja,
12: ja zullen we zien.
10: Ja.
12: Hoe zich dat ontwikkelt. Maar restwaardes van Volkswagen zijn goed. En die zullen ook voor die ID Polo goed zijn.
10: Ja, en dat is natuurlijk weer belangrijk voor de leaseprijs.
12: Voor
10: zakelijke inzet. Is dat ook een van de USP's die jullie hebben ten opzichte van Chinese merken? Die ze natuurlijk meer moeten invechten. Ja. Waarbij je moet denken, heeft iemand over 4 jaar interesse in dit nieuwe Chinese merk?
12: Ik denk voor nu wel. Kijk, op de lange termijn kun je dat nooit helemaal zeggen. Want er zullen ook die Chinese auto's zijn natuurlijk ook prima auto's. Ja. Maar ik denk wij als Volkswagen brengen natuurlijk wel een stukje verleden mee. Iedereen weet wat hij eraan heeft. En dat het voor de komende jaren ook nog zal zijn. Dus... ik denk dat dat zeker helpt.
9: Ja, want jullie kwamen elkaar tegen in China.
10: Ja. Zeker. We hebben nog samen geluncht en diner. We hebben heel veel gedaan. Was heel gezellig.
9: Maar was jij ook onder de indruk? Want Wouter, hebben we vaak gehoord over Chinese merken, is heel kritisch. Maar zie jij het?
12: Ik kom nu een aantal jaren in China. En ik moet zeggen, dit keer, en daar hebben we het ook veel over gehad. Dit keer zag ik ook wel echt het verschil dat je echt ziet in China voor China. Dat zie je wel heel erg terug. We hebben daar heel veel nieuwe modellen gezien. Veel met een cijfer 9. Dat betekent heel groot.
9: Ja,
12: heel veel schermen. Ja. Heel erg luxe. Echt de tweede huiskamer voor de Chinese consument.
9: Maar niks voor
12: dat
9: ons.
12: Zijn geen auto's voor Europa. Nee. Kijk, als je naar de ID. Polo kijkt. Die auto is ontwikkeld in Europa. Wordt gebouwd in Europa. Is gemaakt voor de Europese consument. En ik geloof, en dat inzicht heb ik wel echt gekregen. Dat is denk ik wel wat er aan de hand is, Wouter. Ik weet niet hoe jij het ziet. Dat is toch wel wat anders, hoor.
10: Ja. Nou, het grappige is, nou, je zegt kritisch op Chinese merken, maar mijn kritiek is ook wel een beetje onderbouwd. Ze gebruiken die auto's anders en dat betekent dat ze ook op andere dingen focussen. Ik was gisteren, heb ik een deel van de route Napoleon gereden. Nou, ik kwam twee 73 911 RS'en tegen, zeg maar, die gewoon aan de trappen waren daar. Maar ook iemand op een gegeven moment, een dame in, en nou ja, het was dan een BMW 1-serie, maar die ook goed de sokken erin had, over bochtige weg, met allemaal de mensen inhalen en zo. Ik denk, ja, dit zou een Chinees nooit doen.
12: Die dame
10: die moest, weet ik van waar ze heen moest, dat weet ik niet. Maar ik dacht, ja, maar dat is wel ook hoe wij auto's gebruiken in Europa. En in Nederland is natuurlijk, in Nederland lijkt in zekere zin meer op het Chinese verkeer. Druk. En je kan ergens hard. Maar toch waarderen wij ook wel een auto met een beetje onderstel en zo. Maar ja, het is gewoon zo'n verschillend gebruik van auto's.
12: En dat zie je ook aan de auto's die Volkswagen nu voor China ontwikkeld heeft. In China, voor China. Ja, er staan echt auto's waar je denkt van, nou, ik denk, was onder de indruk van de snelheid dat die auto's nu stonden. En de eerste auto is ook al de weg op. Maar dat zijn echt ander soort auto's dan dat wij hier in Europa zouden zijn.
9: Ja, toch gaan, dus, zijn er berichten dat ze misschien ook naar Europa komen.
12: Ja, maar als je dan goed kijkt, dan denk ik vooral dat ze het over een stukje techniek hebben. Of over een stukje software hebben. Of een stukje batterijtechnologie. Ja. Maar de auto aan zich, vraag ik me af of dat het grote succes gaat worden.
10: Okay. Nou, we stonden bij iets wat best een toerecht zou kunnen zijn. Hè? Daar hadden we het over. Maar goed, wat in ieder geval zeker komt, ID. Cross.
12: Zeker.
10: Zelfde platform,
12: iets hoger. Groter, iets hoger, SUV. En zeg maar de elektrische T-Cross. Ja. Denk ik ook een belangrijke auto voor Nederland. En Nederlanders willen toch wat hoger zitten. Of een groot gedeelte. Dus daar hebben we met de ID. Cross eigenlijk een heel mooi antwoord
10: wanneer
12: op.
10: Wanneer trekken jullie daar doek vanaf?
12: Ja, dat zal rond mei, juni zijn.
10: Ik zou het in mijn eigen planning ook kunnen terugzien. Want ik heb dat ding al gefilmd.
12: Je hebt hem gefilmd.
9: Is dat niet te dicht op elkaar? Allemaal?
12: Nee,
9: ook nog de Epiek en de Raval.
12: Dat is goed. Iedereen heeft zijn eigen klant. Iedereen heeft zijn eigen doelgroep. En ik vind het alleen maar goed.
9: Wordt die duurder?
12: Dat laten zien. Die zal iets duurder worden. Daarvoor komt nog de ID.3 Neo. Hè. Die heb je ook kunnen zien. Ik denk ook bijzonder goed gelukt. Ook qua interieur. Echt knoppen weer terug. Het grootste goede commentaar was.
9: Goede facelift.
12: Dus ik denk als je dan de ID Polo, de ID Cross, dan de ID 3 Neo pakt. Dat afrondt met de ID 7. We hebben denk ik een hele mooie line-up staan voor het elektrische tijdperk.
10: Ja.
12: Allemaal vernieuwd.
10: Aan de onderkant nog een ID Up. ID 1, hoe gaan
12: zeker,
10: we hem noemen?
12: Zeker, staat ook nog in de planning. Dus ik hoop dat we daar vanaf eind volgend jaar dat we die kunnen laten zien. Okay. En dat is voor Nederland nog steeds een heel belangrijk segment. Hè? De merken die nog steeds een auto in dat A-segment aanbieden, zie je nog steeds heel veel volume doen. Hè? Die hebben wij al een tijdje. Mm-hmm. Tijdje niet meer.
10: Ja. Anders dus waren jullie nummer 1 en niet Kia.
12: Dat zijn ook mijn statistieken. Maar ik bedoel,
10: tot die nummer 1 is volgend jaar.
12: Maar kijk, en ik denk dat een hele mooie aanvulling is op het hele gamma, als die ID1 als officieel ID Everyone heet. Mm-hmm. En om niet te vergeten, de nieuwe ID4, die misschien wel de ID-Tiguan gaat worden.
9: Zal misschien wel.
10: Ik heb er foto's van en volgens mij mag ik niet zeggen dat die IDT gewoon geneest, maar ik ben blij dat jullie dat dan doen. Ja.
12: Bijzonder goed gelukt ook.
10: Ja. Nee, eens. Nee, maar echt absoluut, zeg maar, een goede stap dat je denkt, laat al het ID weg en maak gewoon een Tiguan die toevallig elektrisch is.
12: Ik denk dat dat...
9: Maar het echte wachten is natuurlijk op de ID Golf.
12: Zeker. Gaat ongetwijfeld komen.
9: Oké. Okay. Maar de ID.3 Neo is eigenlijk de tussenstap.
12: Is een hele goede tussenstap.
9: Ja, de concurrentie is ook hevig. Wouter had het al over Kia. Komt die nummer 1 positie wel weer in zicht met het hele offensief dat dit jaar gaat plaatsvinden?
12: Ik ben blij dat we weer in die top 3 staan. En als we die ID.1 krijgen, wie weet wat mogelijk is. Maar we zullen het zien.
10: En we zullen het wel zien. Daar hadden we het net ook over. Ja. Een quote van mijn moeder.
12: We zullen het zien. Ja. En dat is ook maar een getal.
9: Ja. Super bedankt voor je komst. Rinke van Kijpema is directeur van Volkswagen Nederland. En zometeen.
10: Ja, Meinert vanaf circuit Spa-Francorchamps.
9: Ja, en we spreken een van de 1000 wegenwachten in Nederland. Dus blijf luisteren. Tot zo.
6: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
13: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Nationale Autoshow.
14: Luister nu naar Napleiten. Hier geven advocaten, officieren van justitie en rechters een unieke kijk in bijzondere strafzaken die hen altijd zullen bijblijven. Luister Napleiten op zaterdag om 10 uur bij BNR of via je favoriete podcast-app.
15: Hoe word je extreem productief met AI? Dat leer je op het seminar Extreme Time Management van Denkproducties. Alexander Klupping praat je bij over de laatste trends. Deborah Nas laat zien hoe je bakken tijd bespaart. En Remy Gieling deelt de slimste tools met je. Kijk, dat is Extreme Time Management met AI. 3 juni bij Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
16: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
15: Extreme Time Management met AI. 3 juni bij Denkproducties. Met Alexander Klupping, Deborah Nas en Remy Gieling. Ga naar denkproducties.nl.
17: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
18: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
19: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
20: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
13: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
8: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan als ze eenmaal thuis zijn 6 weken in quarantaine. Dat zegt minister Hermans van Volksgezondheid. Aan boord van het schip zijn zo'n 150 passagiers en bemanningsleden. Niemand van hen lijkt nu besmet met het Hantavirus, waar eerder 3 opvarenden aan zijn overleden. Bij scholierencomité LAX is op de eerste dag van de eindexamen 26.000 keer geklaagd, online en via de telefoon. Dat is meer dan vorig jaar op de eerste dag. De meeste klachten gingen over moeilijke en onduidelijke vragen in het HAVO-examen Nederlands. Staatssecretaris Thiele nam bij het LAX vandaag ook een paar belletjes aan. Na de oproep van de presidenten Poetin en Zelensky voor een staakt het vuren dit weekend, laat president Trump nu weten dat dat geregeld is. Poetin wil geen oorlog in het weekend dat Rusland de overwinning op de nazi's viert. Zelensky wilde afgelopen woensdag al een staakt het vuren, maar toen ging het vechten gewoon door. Er is iemand opgepakt voor het geweld vorig weekend in IJsselstein. Bij een demonstratie tegen een asielopvang werd de politie aangevallen met vuurwerk. 1 agent raakte daarbij gewond.

0: en rental. Huren, delen, leasen. Blijf scherp.
1: BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Nout Broekhoff en Wouter Carson.
2: Ze zijn met 1000 de mannen en vrouwen van de ANWB Wegenwacht. De pechhulpdienst bestaat 80 jaar, dat is je vast niet ontgaan. Straks hoor je hoe het is om daar te werken. Maar eerst.
3: Ja, naar onze eigen Meinert Schut. Hij is namens quote op het circuit van Spa-Francorchamps, waar zaterdag de 6-uursrace plaatsvindt met de Nederlander Nyck de Vries in een Toyota Hypercar.
2: Ja, Meinert. Hoe is het daar?
4: Ja, nou, eigenlijk is het misschien wel een beetje matig. Want als je aan Spa-Francorchamps denkt, dan denk je toch eigenlijk ook een beetje aan regen. Het is de tweede keer dat ik hier ben. En het is vandaag bewolkt. En morgen gaat gewoon de zon schijnen. Dus dat is heel prettig voor de toeschouwers. Maar ja, je hoopt toch een beetje op een deel in ieder geval regenrace. Dat zou wel prettig zijn. Maar verder is het goed vertoeven hier, hoor. Ja. Dus gaan we zo beginnen met de kwalificatie.
3: Oh ja, ja, maar dat heb je natuurlijk ook met zo'n 6-uurs race. En is dat nog een beetje spannend, die kwalificatie?
4: Ja, nou, dat is zeker wel spannend. Hè, want zeker, je hebt twee klasses die hier meedoen. De LMP TG3. En dan heb je de Hypercar. Nou, Hypercar, daar had je het al over. Daar rijdt Nyck de Vries onder andere in. En het is wel heel belangrijk voor hem dat hij goed kwalificeert hier. Want het is wel een moeilijk circuit voor Toyota. De vorige race, Imola, dat was de eerste race van het seizoen. Vanwege de onrust in het Midden-Oosten. Daar is Qatar is uitgevallen. Ja. Dus is Imola de eerste race geweest. Nou, daar stond Toyota op plaats 1 en 3. Met de auto van Nyck de Vries op 3. Maar hier hebben ze toch wat moeite met de performance op dit circuit. Het is gewoon weer een ander circuit.
3: Ja.
4: En het is ja, de race voor de grote race. De 24 uur van Le Mans.
3: Ja, precies. Ja, zoals wij altijd grappen op de redactie. De 23 uur van Le Mans. Daar was Toyota ooit de winnaar. Dan vielen ze zeg maar in het laatste uur uit.
2: Oh, ja. Vlak ja, voor de finish, ja. Ja.
3: Sindsdien heb ik een moeilijke relatie met Laumans. Heel gek.
2: Maar heel pijnlijk,
3: wel een circuit wat historie uitademt. Ja. Hè, de Spa-Francorchamps. Ja, als het tenminste niet regent. Want anders dan zit je binnen. Nou ja, misschien ademt het dan ook historie. Precies.
2: Aan een curryworst.
4: Ja, ja. Ja nee, het is natuurlijk een lang circuit. Hè, 7 kilometer. Net iets meer. Meer dan dat. En ja, de mooie, de Eau Rouge, vernoemd naar het rode water wat hier in de grond zit, hè, door het grote ijzergehalte. En omdat het natuurlijk hier altijd regent, behalve dit weekend. Maar daarna Radillon, die snelle bochtenreeks. Ja, dat maakt het voor de coureurs ook nog de hoogteverschillen die ze hebben. Maakt het tot een heel mooi uitdagend en ook wel favoriet circuit voor veel van die rijders.
3: Ja.
4: En weet je, met Formule 1 heb je dan een paar rondjes dat je dat moet doen. Ja. Hier moet je dit 6 uur lang volhouden.
3: Ja,
2: ja, dit is eigenlijk de pure vorm van autosport dan.
4: Nou ja, inderdaad. Het heeft allebei zijn charme natuurlijk. Formule 1 ook. Maar dit is wel gewoon hoe hou je die auto 6 uur lang heel. Hè? Want je vraagt wel het uiterste van zo'n auto. 6 uur lang. Ja, en dat is toch wel een. Dit is echt puur autorijden. Het is wel echt heel gaaf.
3: Ja, en je hebt even tijd om tussendoor wat andere dingen te doen. Want ik ben inderdaad ook wel eens bij de 24 uur van Le Mans geweest. En op een gegeven moment denk ik, ja, weet je, ik heb er dorst of honger. En
2: tijdens de
3: Formule. Nee, ja.
2: Het reuzenrad in?
3: Ja, reuzenrad. Nee, heb ik toen niet geweest. Maar Formule 1 denk ik, ja, ik blijf zitten. Want ja, die crash kan ieder moment komen. Nou, bij die 24 uur races en 6 uur races, ja, die crash die komt ook. En die mis je dan misschien ook wel. Maar er komt ook wel weer nog een nieuwe crash. Want ja, de wedstrijd is gewoon langer. Maar waarom ben je daar, Meinert? Met wie of wat?
4: Oh ja, nou, ik ben uitgenodigd door de timekeeper van de wekkerraces. Dat is Rolex.
3: Oh.
4: Die doen dat nu 10 jaar op rij. Dus die vieren ook een jubileum. Die dachten, nou, dan is het wel mooi om even wat mensen mee te nemen naar dat circuit.
3: Ja,
4: en te kijken naar deze race. En dan is ook Nyck de Vries is ook nog eens ambassadeur van dat merk. En overigens die...
3: Ook nog? Maar moeten wij onze maat al doorgeven? Even qua horlogebandje, of hoe werkt
4: tuurlijk,
3: dat? Hoe gaat het?
4: Altijd proberen.
2: Ja. Ik ben ook wel nu toe aan een nieuw klokje.
3: Ja.
2: Ja, ja,
3: ja. We zijn ook influencers. Ja. We hebben ook beeld tegenwoordig op BNR. Dus ja. Je kunt gewoon ons live meekijken. En dan hier, laten we nu. Ja, we hebben duidelijk geen Rolex. Dus
2: nee.
3: Blijft al bijzonder dat al die horlogemerken natuurlijk ook wel zeg maar, zich met de autosport willen verbinden. Want nou, dat is hartstikke digitaal tegenwoordig, de timekeeping.
4: Ja, ja,
3: en een Rolex is niet zo digitaal.
4: Maar je weet ook, Wouter, dat mensen met veel geld houden van mooie dingen. En die houden van auto's en horloges. Dat zijn meestal wel de mannen die dat hebben, vooral.
3: Ja.
4: Dat ze en van de auto's en

0: De horloges houden. Er zijn ook echt zeker wel vrouwen die dat hebben. Maar ja, het past gewoon natuurlijk wel heel erg goed. Hè? Ja. En net zoals natuurlijk ook wel zeilen, tennis, golf. Weet je, een beetje de high-end sporten van deze wereld.
1: En dat dit, tennis en golf is niet meer zo high-end. Dan denk meer aan polo. Hè? Met een paar paarden in...
0: Toptennis, ja.
1: Oh, toptennis, oké. Okay. Ja, niet wat ik straks nog ga doen. Dat is inderdaad verre van toptennis.
0: Dat wil niemand zien.
1: Nee. Maar goed, autosport is een goede manier om je geld op te maken. En... een horloge schijnt nog wel een redelijke investering te kunnen zijn. Alhoewel, ja, geen garantie daarop natuurlijk.
2: Als je er een kunt krijgen.
1: Ja, dat is het. Hey, Nick de Vries, gaat hij winnen?
0: Nee, dat denk ik niet. Oh. Ik sprak hem net even, want dat is ook wel weer het leuke van WEC, van de World Endurance Competition, dat het iets toegankelijker is. Dus ik had even gezegd, joh, ik wil even graag Nick de Vries spreken. Ik sprak hem net, nou, de vrije training vanmorgen ging niet zo lekker. En dat belooft niet zo heel veel goed. Ik vroeg hem, nou, hoe komt dat nou? En ga je dan nog in de kwalificatie het goed doen? Nou, de auto en dit circuit, die praten nog niet heel lekker met elkaar. En het gaat natuurlijk allemaal weer om afstelling. En het is een totaal ander circuit dan bij Imola. Dus we moeten echt goed kijken naar de afstelling. Het is wel grappig dat ik ook nog met de safety car driver sprak. Die het ook al daarover had. Van, ja, hoe ga je nou je auto afstellen? En dat zijn natuurlijk auto's. Kijk, zo'n World Endurance Race auto, zo'n hypercar, die prepareren ze heel goed voor... de kwalificatie eerst en dan de race uiteindelijk natuurlijk. En dan zorgen ze dat de banden goed warm zijn, net zoals met de Formule 1. Maar zo'n safety car, die moet opeens de baan op. Ja. En als die banden dan niet warm zijn, ja, dan gaat die ook alle kanten op. Dan moet je even geen curb raken. Maar Nick de Vries en zijn kansen. Ik acht ze niet zo heel erg groot voor deze race. Maar Le Mans is dan wel weer veel kansrijker. En dat is natuurlijk dé race van het jaar.
1: Ja. Ja. Ga je ook naar Le Mans toe dan?
0: Nou,
3: bij deze.
1: Ja.
3: Zeg nooit nooit.
0: Misschien moeten we daar eens aan gaan denken, jongens.
2: Ja, ja. Nou, dat is wel tof. Ja. Daar om een keer te doen.
1: Ik zie mezelf al zitten met mijn nieuwe horloge. Jij ook, hè? Nou,
2: zeker.
1: Verder proberen we jou niet te beïnvloeden. Nog de mensen die jullie uitnodigen natuurlijk. Want we zijn helemaal objectief.
0: Die journalistieke onafhankelijkheid.
1: Dat
2: doen we.
1: Maar dit deel doen we in de podcast. Dus dat is dan niet op de radio geweest. In de podcast hebben ze geen regels, toch? Le Mans vond ik bijzonder leuk. Daar was ik met een bandenmerk. Mag ik wel even noemen. Hè, was met Goodyear destijds. Ik vond dat wel echt heel gaaf. Omdat gewoon een goede sfeer. Weet je kan gewoon het hele weekend daar rondlopen. En op verschillende plekken kijken en zo. Dat is gewoon heel tof.
2: Ja. Hoe ziet jouw programma er nog uit, Meindert?
0: Dat merk je hier ook wel. Dat de toegankelijkheid. Hè, wat ik net ook al zei. Je komt wat makkelijker bij de coureurs. Die praten ook wel graag met je. Mijn programma ziet eruit. Dat nu de kwalificatie ongeveer gaat beginnen. Voor beide klasses. En dan gaan we nog een beetje rondlopen. Morgen natuurlijk de race. Die begint om 2:00. Die is dan om 8:00 afgelopen. Ja, dat is dan natuurlijk wel weer met een...
1: 2+6.
0: Dat duurt even.
1: Ja.
0: Ja.
1: En dan? Ja, mag je dan naar huis?
0: Dus als het goed is je 8:00... Ja, dan mag ik dan naar huis, ja. En dat is dan nog weer 3,5 uur rijden. Ach, wat hebben we het zwaar.
1: Ja, heel zwaar,
0: Ik sprak Nick de Vries ook nog heel even over zijn toekomst. Want hij rijdt natuurlijk ook Formule E.
1: Ja.
0: De elektrische variant van Formule 1. Nou, dat is volgend seizoen ook wel weer. En toen dacht ik van, joh, maar hoor je al iets over Zandvoort? Want Zandvoort gaat natuurlijk de laatste keer Formule 1 doen.
1: Ja.
0: Deze zomer. En hij gaf me wel een veelbetekenende knipoog.
1: Ja.
0: Dus ik denk dat die kans best groot is dat de Formule E naar Zandvoort gaat komen. En dat is natuurlijk heerlijk voor de omwonenden en de beestjes.
1: Het is jammer dat er echt niemand ernaar wil kijken. Maar verder is het hartstikke leuk.
0: Dat zou worden, Wouter.
1: Ja. Nou, het is ook wel, de bezoekersaantallen bewijzen mij gelijk.
0: Ja. Nee, dat is ook zo. Dat is ook zo.
2: Meindert, veel plezier nog daar en we zien elkaar volgende week weer.
0: Yes, tot dan.
2: Meindert Schut vanaf circuit Spa-Francorchamps.
4: De Nationale Autoshow.
2: Ja, het is je vast niet ontgaan. De Wegenwacht bestaat 80 jaar. Om dat te vieren is een speciale expositie geopend in het Automuseum Visser Classic in Buren.
1: Klassiek, hè?
2: Ook klassiek, ja.
1: Ja, toch? Dat zijn natuurlijk ook Franse roestbakken.
2: Leuk om heen te gaan.
1: Ja.
2: Maar,
1: ja, denk het wel. Nee,
2: maar,
1: wij? Ja, willen graag weten hoe het is om bij de Wegenwacht te werken.
2: Juist. Robin Boerman weet dat, want die is werkzaam bij de ANWB Wegenwacht. Welkom, leuk dat je er bent.
5: Dankjewel. Ja,
2: je bent vandaag al op pad geweest. Hoeveel mensen heb je al uit de brand geholpen?
5: Vandaag een stuk of 8 ongeveer. Ja.
2: En hoe laat begin je dan?
5: Vandaag ben ik om 7:30 begonnen. Oh ja, 7:30.
2: Dan toch al 8 mensen vandaag geholpen. Ja. En zit de dag er dan nu op?
5: Ja, die zitten nu op. Ja, gemiddeld een beetje 8 tot 10 klussen per dag. Hier is de pechintensiteit natuurlijk een stuk meer in Amsterdam.
1: Pechintensiteit, ja, ja. Nieuw woord. Ja.
5: Heel mooi. Ja. En in Amsterdam staan ze gewoon heel dicht bij elkaar.
2: Ja, dus dan maakt het niet veel uit.
1: Nee. Dan doe je er veel, maar werk jij altijd hier in de regio? Of
5: we hebben wel verschillende werkgebieden. Ja. Ik rij hier regelmatig Amsterdam, ook een beetje de kop van Noord-Holland. Dat wisselt natuurlijk wel gewoon lekker een beetje af.
1: Wat vind je het leukst? Welke regio? Of maakt dat niet uit?
5: Bovenin. Ja, klopt. Ja. Wat rustiger. Kijk, hier in Amsterdam is het natuurlijk altijd druk. Je staat over het algemeen altijd in de weg.
1: Ja.
5: Zeker op de grachtgordel bijvoorbeeld.
1: Ja.
5: Bovenin, lekker in de dorpjes. Alles is wat gemoedelijker. Je hebt meer plek. Dus daar werkt het leuker. Maar Amsterdam heeft ook wel wat. Zeker.
1: Ja, dat snap ik. Maar sowieso, geen dag is hetzelfde, lijkt mij. Hè?
5: Nee, geen uur is hetzelfde.
1: Nee, geen uur is hetzelfde. En je doet dus gemiddeld, dan in ieder geval in Amsterdam, meer dan 1 pechgeval per uur. Als ik zo even een normale werkdag.
5: Er zitten natuurlijk wel dagen tussen dat je er een stuk of 14 doet.
1: Ja?
5: Als je een beetje mazzel hebt met de pechgeval.
1: Mazzel hebt met de
5: pechgeval. Ja. Er zitten natuurlijk ook wel eens klusjes tussen waar je gewoon echt 1,5 uur mee bezig bent. Als bijvoorbeeld mensen op vakantie gaan, dan kies je er toch sneller voor dat je een klus definitief gaat repareren. Ja. Wat langer mee bezig.
1: Distributieketting wisselen. dat dan weer niet.
2: Daar komen ze dadelijk op. Maar ja. Wat is jouw aanrijdtijd? Want je moet wel binnen een tijdsbestek ergens zijn.
5: De aanrijdtijd, we proberen natuurlijk te streven binnen het uur. En zeker hier in Amsterdam halen we dat echt wel vaak. 30 minuten, dat is wat je meestal wel kwijt bent.
2: Ja. Ja. Is dat ook een race tussen de wegenwachten om zo snel mogelijk ergens te zijn om iemand te kunnen helpen? Of?
5: Nou, race is een groot woord. We willen natuurlijk gewoon zo snel mogelijk naar de langswachtende gaan.
2: Ja.
5: Dus,
2: bij bergers werkt het wel zo, hè? Die willen zo snel mogelijk ergens zijn, want dan hebben ze die klus en dan kunnen ze die factureren.
5: Ja, bij ons gaat het natuurlijk niet zo. Bij bergers gaat het puur om de veiligheid. Bij ons gaat het natuurlijk gewoon om de hulpverlening. Ja, we willen de mensen zo min mogelijk laten wachten. Dus het is voor ons geen race. Kijk, de planner die heeft de race om ons zo snel mogelijk naar de langswachtende te laten gaan.
1: Ja.
5: Maar onderling hebben we geen race. Nee.
1: Je doet het nu 9 jaar. Hè?
5: Ja,
1: hoe ben je hierin gerold?
5: Ik heb gewerkt bij een dealerbedrijf.
1: Ja.
5: Daarna heb ik nog een aantal jaren universeel gewerkt. Ik werk natuurlijk allemaal in de vrije uren natuurlijk ook wel aan speelgoedauto's en een beetje beunen. Dus ik wilde dit eigenlijk altijd al. Ik ben via een oud collega in contact gekomen met een wegenwacht. Die heb ik gecontact, gevraagd of ik een dagje mee kon rijden. Ik was eigenlijk na het eerste uur al verkocht.
1: Ja? Ja. En wat maakt het dan zo leuk?
5: Nou, de mensen helpen.
1: Ja? Ja, ja. Maar je staat in de regen op de vluchtstrook. Super gevaarlijk.
5: Die dagen zijn
1: wat minder.
2: Goed regenpak.
5: Ja. Ja. Tuurlijk, regenpak. Je kan altijd schuilen onder je achterklep, onder een brug bijvoorbeeld.
1: Ja.
5: Maar het regent bijna nooit de hele dag op dezelfde plek.
1: Dus dat is waar.
5: Je natuurlijk lekker overal
1: En dan zeg je gewoon, ik wil nu naar een andere plek waar het niet regent. Kijk, even bijraden. Nee, heb je daar geen pechgeval?
5: Ja.
1: Een technische achtergrond is denk ik heel belangrijk.
5: Zeker. Ja. Ja, kijk, ondanks dat het natuurlijk voornamelijk om de mensen gaat, die wil je verder helpen, is de technische achtergrond bij ons natuurlijk echt gewoon hartstikke belangrijk.
1: Ja, maar ik bel de wegenwacht niet voor de gezelligheid.
5: Sommige mensen wel, hoor.
1: Ja, serieus. Maar maak je dat mee? Dat gewoon dat je denkt, dat kan me ooit voorstellen.
5: Ja, minimaal, maar vaak wel eenzaam oudere mensen. Die dan
1: steek even hun voorband lek en
5: nog niet één.
2: Robin moet komen.
5: Dat hoor je wel eens, zeker weten.
2: Ja,
5: dus ik hoor wel eens mensen die... soms heb je meteen een klik en dan heb je gewoon lekker met elkaar gehouden hoed. En dan zeggen ze, als ik de volgende keer weer pech wil, dan ga ik wel vragen of jij langskomt.
1: Yeah. Ja.
2: Welk nummer heb jij? Nee. Ja, dan staat meestal een nummer op de auto.
5: 2837.
2: Nou, 2837, dat is Robin.
1: Ja, in Amsterdam. Auto 2837 graag. Ja. Nou, maar dat kan ik me wel voorstellen. Ik heb natuurlijk zelf ook wel... achterlijk veel lekke banden gehad, zeg maar. Statistisch gezien kan het helemaal niet, zeg maar, in de afgelopen 2 jaar.
2: Zal wel een andere reden hebben dan?
1: Nee, maar dat zei iemand dus ook. Maar dat was toch geen relatie. Maar, weet je, en ik had daar geen stress van. Maar toch ben je wel blij als er dan, zeg maar, iets grils om de hoek ziet komen. Ik heb hier achter ook nog mijn auto waarmee ik ook nog op vakantie moest, zeg maar, die avond. Dus en anders had ik mijn eigen auto moeten pakken. Dat had ook gekund, maar goed. Dat is altijd beter met een geleende auto. Nee, maar dat, ik ben niet zo stressvol, maar toch, weet je, denk je, oh ja, gelukkig ze zijn er, hij gaat nu helpen. Dus ik, ja, dat snap ik ook wel, dat vrij belangrijk is voor mensen.
2: Ja, maar meeste mensen kunnen ook wel een band repareren, toch?
1: Repareren?
2: Ja.
1: Wisselen.
2: Wisselen,
5: ja. Maar dan heb je toch wel tegenwoordig hybride auto's, elektrische auto's, die hebben gewoon geen reservewiel meer. Dus nee, dan willen ze zelf, kunnen ze het wel, maar dan hebben ze het gewoon niet.
1: Nee.
5: Dan lopen we echt de laatste jaren wat tegenaan.
1: Ja. Ja.
2: Moet jij ook veel kennis bij spijkeren?
5: Ja, doen we ieder jaar. Ja. We toetsen natuurlijk ieder jaar waar de techniek naartoe gaat. Dat houden we best wel goed in de gaten. En we hebben een heel mooi opleidingscentrum binnen de ANWB. En dan vragen ze gewoon waar de vraag naar is. Waar de kennis naartoe moet gaan. Ja. Kan natuurlijk ook naar oudere auto's zijn. Hè?
1: Want het wagenpark in Nederland wordt ouder. Merk jij dat dan ook, of jullie als wegenwachten?
5: Ja, zeker. Ja, natuurlijk. Ja, de auto's die blijven natuurlijk langer rijden. Natuurlijk
1: ook omdat, of vallen de sneller stil omdat ze zo oud zijn? Dan valt het wel mee.
5: Ja, het valt en staat met onderhoud. Als je auto gewoon goed onderhoudt, dan gaat die per definitie gewoon veel langer mee. Zeker. Ja. Maar je merkt natuurlijk nu wel, de nieuwe auto's worden duurder. Dus de oude auto's blijven automatisch langer rijden.
2: Ja,
5: dat merk je wel. Dus kort gezegd, ja.
2: Maar is dat dan omdat de kennis vervaagt over oudere auto's? Of...
5: Het komt gewoon minder vaak voor.
2: Dat
5: dus soms dan hebben we ook wel eens trainingen dat we dan gewoon oude techniek weer even opfrissen. Ja, daar komt het wel op neer.
2: Ja. Wat voor soort pechgevallen kom jij nu het vaakst tegen?
5: Nou, nu vergeleken met vroeger blijft het gewoon altijd een lege 12 volt accu in een lekke band. Ja, nog steeds.
1: Nog steeds. Ja. En net zeg je, mijn werk is zo wisselend. Maar dat, je hebt iedere dag twee accu's, twee banden? Of, hoe,
5: dat wisselen, dat is een pijl op te trekken.
1: Dat is echt een pijl op te trekken. Yeah.
5: Soms heb je gewoon twee weken geen één lekker band. Okay. Soms heb je de zes achter elkaar. Dat is echt, dat is geen
1: pijl. En bij de zesde denk je nog steeds, van een afwisselend werk heb ik of een beetans had?
5: Natuurlijk. Iedereen heeft wel op het werk wat.
1: Wat vind jij de leukste pechgevallen? Heb je dat? Of maakt dat jou niet zoveel uit?
5: Waarvan als ik zelf van tevoren denk dat ik het niet ga redden, of dat ik het niet kan maken, dat ze dan toch, toch verder komen. We krijgen van tevoren natuurlijk globaal te zien wat voor auto het is, waar die staat, wat een klein beetje het probleem zal zijn.
1: Yeah.
5: Dan heb je natuurlijk van tevoren wel een idee van dat is bij die auto, dat bouwjaar, dat pech. Die doet het niet meer. Nee, en dan
1: bijgeluid, oei, kettingje, zoiets.
5: Ja. Nou, als je die toch wegkrijgt, en zeker als de mensen daarbij dan naar een begrafenis moeten, of naar een trouwerij, en als je hem dan toch nog tegen verwachting in, dat is wel de leukste.
1: Dat snap ik dan wel. Ja. Maar het lukt denk ik niet altijd om iedereen maar op weg te krijgen. Hoeveel doe je er wel, zeg maar?
5: 90% krijgen we rijdend weg. Okay. Ja, 90%
1: toch wel meer dan ik zou inschatten.
2: Rijdend, maar dat wil niet zeggen dat die auto helemaal okay is dus.
5: Nee, we gaan natuurlijk, we proberen ze in eerste instantie definitief te repareren. Als dat niet lukt, dan ga je meteen door naar een tijdelijke reparatie. En dat bij elkaar krijgen we er 90% gewoon weg. En natuurlijk in een hoop gevallen dan rijden ze naar de garage toe en dan zullen ze daar verder moeten voor een definitieve reparatie.
1: Ja. Moet je een beetje creatief zijn om, dan... Ja? Ja. Heb je een voorbeeld?
5: Ik heb een keer een koppelingsleiding. Tegenwoordig heb je natuurlijk hydraulische koppelingen.
1: Ja.
5: En de borging was lek, of die was gebroken.
1: Ja.
5: Heel klein metalen randje nodig. Dus ik zag het, de klant, zijn dochter, die was mee dat een haarklipje. En die had echt precies de goede diameter. Ze dus gevraagd of ik die mocht gebruiken. Een beetje bijgebogen.
1: Oh, lachen ze, hè?
5: Ja, gebruikt. Het werkte perfect. Ontlucht samen met de klant. En die kon door naar de garage.
1: Ja, dan moet je hem toch even echt laten maken.
5: Zeker.
1: Ja, sorry. Ja. Nieuwe auto's worden natuurlijk wel complexer. Meer software. Hoe ga je daarmee om? Dat lijkt me lastiger voor jullie.
5: Ja, kijk, als er een software bug in zit, dan kunnen we natuurlijk heel vaak gewoon resetten. Harde reset. We hebben natuurlijk ook uitleesapparatuur. Mm-hmm. Daarmee krijg je heel vaak elektrische auto's ook gewoon wel weer verder. Het is gewoon heel vaak een systeem wat gewoon eigenlijk crasht. Als je daar een goede reset mee doet, dan gaan ze vaak wel weer weg.
1: Yeah.
5: En daarin zijn wij natuurlijk ook steeds verder met uitleesapparatuur. Wat ook gewoon ingewikkelder wordt, maar ook steeds intelligenter.
1: Ja.
2: Maar je had het net over die kapotte 12 volt accu's. Is daar een reden, een oorzaak te noemen?
5: Ja, zeker. Ouderdom. Ik heb natuurlijk gewoon een achteruitgang van elke accu. Gemiddeld is het een beetje 5 tot 7 jaar dat ze meegaan. Het hangt gewoon heel erg af hoe je hem gebruikt. Als je een auto altijd weinig gebruikt. En als je hem gebruikt, kleine stukjes rijdt. Dan gaat hij natuurlijk gewoon harder achteruit. Ja. Als je een auto iedere dag, 7 dagen in de week 100 kilometer rijdt. Dan gaat hij natuurlijk gewoon veel langer mee.
2: Ja. En zie je dat dan veel minder bij nieuwe auto's?
5: Nee, gek genoeg niet. Die hebben een ander type accu. Natuurlijk start-stop-systemen, die laadsystemen die zijn anders. Dus je hebt wel een hele andere technologie met accu's. En we merken toch wel dat als je vroeger merkt van... mijn accu die wordt oud, hij start wat moeizamer steeds in de winter. Dat is tegenwoordig vaak gewoon eigenlijk een momentopname. Nu ga je naar de supermarkt, hij doet het. En ik kom terug en hij doet het niet meer. Dus die verandering zit er wel in, ja.
1: Ik begin een beetje bang te worden. Ik moet te denken, de familieauto die is volgens mij 10 jaar oud op de originele accu. Rijdt lange afstanden, maar ook heel veel korte afstanden. En heel veel niet. Dus binnenkort.
2: Binnenkort
1: zou jij mij te helpen daar zo.
5: Definitief vervangen.
1: Ja. Maar dat is natuurlijk... Als je niet wil stilvallen, is dat natuurlijk eigenlijk wel hetgene wat je moet doen. Preventief onderhoud. En soms is, kijk, zo'n nieuwe accu is natuurlijk niet leuk. Want je wil het liever niet. Want ja, er is niks sexy's aan om dat te kopen. Maar dat is eigenlijk wel de beste tip die je mensen kan geven. Van joh, klein beetje investeren in soms vervangen, iets eerder vervangen van dingen. Ik denk dat dat de beste is.
5: Ja, onderhoud is natuurlijk een beetje behoud van de auto. En als je de preventief vervangt, dan voorkom je heel veel problemen.
2: Ja. Wat kan zelfs jij niet maken? Waar ga je dan echt niet meer aan beginnen?
5: Gebroken distributieriem. Bijvoorbeeld gebroken distributieketting, wat je al zei. Ja. Versleten koppeling, gebroken aandrijfas. Ja, dat zijn echt grote problemen. Ja, daar kunnen we langs de weg gewoon niks mee.
2: En mensen begrijpen dat? Ja, die denken, de ANB komt, het zal wel opgelost worden.
5: Ja, vaak denken ze het wel, maar kijk, als je koppeling kapot is of het geluid wat er gebeurt als je distributieriem breekt, hebben vaak mensen wel een eigen idee dat het niet meer werkt.
2: Nee. Laten we maar gelijk optakelen. Dan.
5: Ja, zeker. Ja.
1: Heb jij geen last van, want je rijdt volledig elektrisch in een Volkswagen ID-bus. 35.000 km per jaar lees ik hier. Ja. Niet bang om zelf stil te vallen met een lege accu?
5: Nee.
1: Dat gaat eigenlijk prima?
5: Ja, gaat eigenlijk hartstikke goed. Ja. We beginnen natuurlijk altijd met de volle bus.
1: Ja.
5: Weet je, volgeladen auto. En hangt het een beetje af wat je op die dag rijdt. Maar eigenlijk kom je altijd al aan.
1: Moet je wel eens snel laden tussendoor?
5: Heel soms.
1: Oké, het komt voor.
5: In de winter is natuurlijk de accucapaciteit is natuurlijk gewoon minder.
1: Ja, ja.
5: Als je dan in de kop van Noord-Holland
1: zet je verwarming op 24.
5: Ook, tuurlijk. Ja, logisch.
1: Nee, snap je. Je hebt buiten in de kou gestaan. Dat je ook denkt, maar ik moet wel... Ook jouw comfort is natuurlijk ook belangrijk natuurlijk.
5: Absoluut. Ja. Maar in de winter komt het soms voor. Het is natuurlijk een beetje omdenken. Hè. Vaak wil je denken van, ik red het niet. Nou, 9 van de 10 keer red je het gewoon altijd.
1: Ja. Maar als je het niet redt, dan hebben jullie daar ook weer wat voor.
5: Dat klopt,
2: Een noodoplossing.
5: Het valt niet onder pech natuurlijk. Maar een lege tank, dat hebben we ook altijd opgelost. Dus hier hebben we wat op bedacht. Een EV-charger in een aanhanger.
1: Ja.
5: Die hebben we eerst getest, achter in een bus. Die pilot heb ik 2 jaar gedraaid.
1: Oh, leuk.
5: Nu hebben we die installatie hebben gebouwd in een aanhanger. Van meerdere punten door het land. Vaak wel een beetje rond de steden. Ja. We hebben aanhangers met een EV-charger erin. Dus die kunnen we achter elke bus oppikken en noodstroom voorzien.
2: Ja. Komt dat vaak voor?
5: Het valt gelukkig mee. Ja, okay. het gebeurt natuurlijk regelmatig, maar het valt gelukkig mee. Ja.
2: Ja. Bijna zomervakantie. Vakanties vaak wel drukker, denk ik.
5: Zeker. Ja, ook veel meer mensen vanuit het buitenland hierheen. Hè. Wij gaan natuurlijk lekker naar de zomerlanden toe. Alleen die mensen komen ook veel hierheen.
2: Ja.
5: Dus die krijgen ook pech. En het verandert per dag. Buiten de vakantie soms zie je natuurlijk een beetje de spitstijden. Vroeg, laat. Kun je een beetje voorspellen. En in de vakanties, dan wisselt het. Dus het is altijd wel een drukke, maar een hele leuke tijd. Ja, mensen zijn altijd vrolijk, vakanties.
2: Klinkt als een hele leuke baan.
1: Nou, denk ik het wel, Als je houdt van die uitdaging en de afwisseling, absoluut.
2: Zoek
1: je
2: nog mensen?
1: Niet erg vinden om nat te regenen.
2: Dat is die weer.
1: Zoeken
2: jullie nog mensen?
5: Ja, zeker. Ja, okay. We zijn op zoek naar nieuwe collega's natuurlijk.
1: Ja.
5: Dus mocht je je geroepen voelen, mag je altijd solliciteren.
2: Nou, wie weet. Ja. Dank voor dit verhaal. Dank Robin Boerman. Hij is een van de 1000 wegenwachten van de ANWB in Nederland. Leuk. Dit was de Nationale Autoshow aflevering. En luister je terug als podcast.
1: Ja, abonneer je op onze feed en volg ons op de social.
2: Mijn naam is Nout Broekhoff.
1: En ik ben Wouter Karsen.
2: Tot volgende week.
6: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
1: Hi, ik ben Fleur van Schok en Pomp. Ik geef maatwerk BHV-trainingen op jouw kantoor. Met aangepaste scenario's voor jouw locatie en situatie. Dat is leuker en beter. Dus boek de leukste BHV op schokenpomp.nl.
2: Het AI Delta plan, het rapport Wedding Joe. Ik word er gek van alleen maar plannen.
3: En ja, wat wil je dan, Ben? Move faster, break stuff, zoals in de VS?
2: Nee, ik wil gewoon actie. Hoe gaan we het doen met soevereine cloud en ons AI-ecosysteem?
3: Luister daarom naar de Grote Tech Show. Elke woensdag in gesprek met een innovatieleider.
2: En elke donderdag nemen we samen de week in tech door.
3: Op BNR en ons podcast.
4: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
6: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Oekraïne en Rusland bevestigen dat er een staakt het vuur is, voor 3 dagen. President Zelensky bedankt Amerika voor het bemiddelen en verwacht dat het ook Amerika is dat ervoor zorgt dat Rusland zich aan de afspraken houdt. Oekraïne en Rusland gaan ook 1000 gevangenen vrijlaten. Het verhaal dat de wolf nu in alle provincies is gezien blijkt toch niet te kloppen. Vanmiddag maakte de provincie Zuid-Holland bekend dat er een wolf was gezien bij Barendrecht. Maar de melder had bij het wolvenmeldpunt per ongeluk zijn thuisadres als locatie doorgegeven, terwijl hij de wolf had gezien in Limburg. De Nederlanders aan boord van het cruiseschip Hondius moeten 6 weken in isolatie zodra ze thuis zijn. Dat heeft natuurlijk te maken met het Hanta-virus dat op het schip opdook en eerder aan 3 opvarenden het leven kostte. Het cruiseschip komt zondag aan bij Tenerife en daar vandaag aan de opvarenden met het vliegtuig richting huis. Bij scholierencomité LAX is op de eerste dag van de eindexamens 26.000 keer geklaagd, online en via de telefoon. Dat is meer dan vorig jaar op de eerste dag. De meeste klachten gingen over moeilijke en onduidelijke vragen in het HAVO-examen Nederlands. Staatssecretaris Thiele dan bij het LAX vandaag ook een paar belletjes aan. De Duitse politie jaagt op in ieder geval 1 verdachte van een bankoverval in een stadje onder Keulen. Vanmorgen leek het op een gijzeling, maar nu blijkt dat er een container met geld is gestolen van een geldtransportbedrijf. 2 medewerkers werden opgesloten in de bank en werden na uren bevrijd door de politie. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een weekend met veel zon. Morgen in het noorden en oosten wat meer bewolking, maar ook daar laat de zon zich zien. Het wordt 18 tot 22 graden. Zondag iets minder warm en 's avonds in het zuiden kans op regen. Dat was het ANP Nieuws.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
7: Sociale media beloofden ons dichter bij elkaar te brengen. Maar ja, inmiddels krijgen ze vrijwel dagelijks een bak kritiek te verstouwen. Want wat is er aan de hand? Ultrakorte filmpjes houden kinderen aan een telefoon gekluisterd. Algoritmes versterken complottheorieën. Wat is er nog meer? Malafide AI. Vrij spel. Nepadvertenties die grootschalige oplichting makkelijk maken. Ja, sociale media zoals TikTok, Snapchat, X, Facebook, Instagram. Misschien zijn het wel wolven in schaapskleren. Misschien is dit ook wel het begin van het einde van sociale media. Ze liggen in ieder geval onder vuur. En daar ben ik over in gesprek. Met 5 kopstukken. In BNR's Big Five van sociale media onder vuur dus. Vandaag de gast Lokke Moerel. Ze is hoogleraar Global ICT Law aan de Tilburg University. Ik heb ook in Tilburg gestudeerd.
8: Was gewoon, goed zo.
7: Ja, Tilburg Universiteit. Het was journalistiek, maar dit klinkt meteen heel goed. Global ICT Law, Tilburg University. En Senior of Counsel bij het advocatenkantoor Morrison & Foerster. Welkom.
8: Leuk om hier te zijn.
7: Ja, ook nog lid van de Nederlandse Cybersecurity Raad. En zit in de Raad van Commissarissen van de Atlantische Commissie. Wordt vaak gevraagd door multinationals en overheidsinstanties voor juridisch advies. Nou, mooie gast dus om het te hebben over de juridische strijd tegen Amerikaanse techgiganten. Daar gaan we het over hebben. Ik wil graag eerst 2 dingen van je weten. Allereerst, je houdt je al sinds jaren 90 bezig met intellectueel eigendom. Een van jouw eerste klanten was IBM. IBM.
8: Ja, wat grappig.
7: Ja, als je zo vanaf het begin verdiept in dit veld, ben je daar ook bewust weggebleven van sociale media?
8: Nou, zeker. Ik doe wel LinkedIn, maar ik heel veel andere. Dat is het.
7: Dat is het.
8: Ja. Ja.
7: En heel bewust ook?
8: Heel bewust. En ik heb ook een Europees e-mailadres. Ik heb Proton voor, voor messaging. Ik let wel op mijn digitale twin, zeg maar.
7: Ja, yeah, yeah, maar geen Instagram, TikTok,
8: nee,
7: dat soort zaken.
8: Nee, dat doe ik echt niet. Nee.
7: Waarom niet?
8: Nou ja, ik weet hoeveel data ze verzamelen. Voor TikTok gaat dat ook nog allemaal naar China. Daar maken ze allemaal profielen mee waarmee ze hun overheidsdiensten laden. Hè, hun, en die proberen ze. Ja, ik merk ook zelfs op LinkedIn dat ik getarget word.
7: Oh ja?
8: Ja, ik ben ook cyber-expert. En je wil niet weten wie proberen in je netwerk te komen. Ja, dit is de realiteit.
7: Maar wacht even, dit vind ik intrigerend. Je wordt getarget op LinkedIn. Hoe werkt het dan? Omdat ze willen vrienden met je zijn dan? Of?
8: Ja, hele eindeloze uitnodigingen uit China. Maar ook de mensen die je volgen. Dat je op conferenties ineens mensen naast je ziet oppoppen om dat je denkt, die weten dat ik daar ben en dan ineens met je willen praten. Of
7: je bent gewoon heel populair, Lok.
8: Nee. Het is puur proberen
7: beïnvloeding.
8: Ja.
7: Omdat ze weten dat je een belangrijke stem bent in Europa op dit vlak.
8: Dat is het dan. Hè. Ja. Kijk, je vergeet niet, iedereen klaagt altijd, Europa reguleert. Mm-hmm. En in Amerika doen ze andere dingen, hè, innoveren. Maar ja, waar die wetgeving dan heen gaat om te kijken, en ja, dat is mijn vak. Mm-hmm. En daar spreek ik ook met de commissie, of doe ik dingen om met het parlement in Europa. En ja, dan word je op een gegeven moment een target. En hoe groter je footprint is, hoe meer informatie je over hebt, hoe meer makkelijker ze bij je binnendringen, zeg maar.
7: Dus wil je die footprint zo klein mogelijk houden?
8: Ja.
7: Tweede vraag die ik heb is, het regent deze week van Big Five, dus best wel kritiek op social media platforms. Ja. Privacy, verslavende werking, bescherming van kinderen, waar onze data, waar we het nu ook over hebben, allemaal wel niet heen gaat. Het is allemaal niet per se positief te noemen. Is het nou gewoon heel simpel uit te leggen als een strijd van de samenleving tegen Big Tech? Of is dat te kort door de bocht?
8: Nou, dat is echt kort door de bocht. Kijk, we zitten echt in een industriële revolutie. En dat betekent dat even hele nieuwe dingen komen met ontzettende positieve effecten meestal. En in het begin vond iedereen Facebook fantastisch en zagen we allemaal het nut daarvan. Maar op een gegeven moment zijn ze natuurlijk met dat advertising model begonnen. Waardoor je gratis diensten hebt, maar zij data verzamelen om. En toen kregen ze door dat je daar mensen mee kon beïnvloeden. Dat je ze langer op het platform kon houden. Hè? Als je in de kermis zit, houden ze het ritje kort. Want dan kunnen ze weer geld krijgen voor het volgende. Maar hier is het, hoe langer, hoe meer data, hoe meer aandacht, hoe meer advertenties ze kunnen geven.
7: Rit.
8: Daarom. Dus, daar zag je ook wel oudere mensen zoals ik. Die zagen, die ervaren die social media eigenlijk. Ik gebruik het echt wel om ook mijn werk te verspreiden. En als je ziet waar dat allemaal terecht komt. Nou, dat was voor die tijd
7: beperkter.
8: Ja. Dus voor mij is het eigenlijk LinkedIn dan heel positief. En heb je niet door hoe dat met die kinderen van je gaat. Mm-hmm. En het duurde gewoon wel even, denk ik, voordat ook ik doorkreeg van mijn god, ik wist, het begon met die data, maar ook die eindeloze trucendoos om mensen en de ergernis van mij ook, hoe ze proberen die toestemming voor die tracking cookies, want daar kunnen ze dan je ook voor het hele internet volgen. Nou, daar voer ik al een strijd tegen. Ik heb het in de Volkskrant, geloof ik, al 15 jaar geleden gezegd. Ja. En toen kwam er een statement van de Volkskrant ernaast. We doen het heus goed hoor. Ook wat professor Morel ook zegt.
7: Ja, want natuurlijk, dat ging dan over kranten, waar ook trackers natuurlijk.
8: Absoluut, absoluut.
7: Ja.
8: Dus,
7: je bent er al lang mee bezig, wil ik maar
8: zeggen.
7: Ik ben
8: er al heel lang mee bezig. Wat ik echt een omslagpunt voel, als je dat zo zegt, was in 23. Toen kwam die eindelijk, of zei de Surgeon General van Amerika onder Biden, die kwam gewoon rechtstreeks naar buiten en zei, joh,
7: dit is niet goed.
8: We hebben een epidemie van gezondheidsstress onder onze kinderen. En weet je wat, dat komt door social media.
7: Ja. En dan daarna wordt eindeloos, ook deze week wordt er het gesprek over gevoerd, is het nou een correlatie, is er een kausaal verband? Gisteren zei mijn gast Tekla Reuten van Smartphonevrij Opgroeien, dat doet er eigenlijk niet meer toe. We zien gewoon wereldwijd dat het minder goed gaat met jongeren. En het loopt parallel aan de opkomst van sociale media.
8: Precies. Ja. Op een gegeven moment, en dat vond ik zo goed van hem, hij zei gewoon, joh, er zal niet een sluitend bewijs zijn, want dan moet je 30 jaar lang iedereen volgen en weet ik wat. Maar wat we nu zien, wijst alles op. En het moet gewoon, daar moeten we echt heel anders mee omgaan.
7: Nou, misschien gebeurt het wel, want ik wil een opsomming aan je voorleggen.
8: Ja.
7: Een jury in de VS oordeelde dit jaar dat een jonge vrouw gelijk had. Die claimde schade te hebben opgelopen door verslaving aan sociale media.
8: Ja.
7: Andere, Europese Commissie dreigt met een megaboete tegen Meta vanwege de gebrekkige leeftijdsverificatie.
8: Ja.
7: Nog één, meerdere landen voeren een social media verbod in voor jongeren. Minimum leeftijd. Bits of Freedom in Nederland heeft een rechtszaak afgedwongen dat Instagram weer een chronologische tijdlijn moet hebben in plaats van die algoritmische tijdlijn als standaard. Als je dit soort ziet, dan klopt die tekst sociale media onder vuur wel. Het is op zijn retour.
8: Zoals het nu gaat, kan het echt niet. En is het ook onverantwoord. Dus dit moet echt anders. Nou blijf ik erbij je hield het over big tech en mopperen. En dan denk ik, man, laten we zelf eens wat maken. En dat komt er nu ook aan. Er komt een pub-hubs.
7: Pub-hubs?
8: Pub-hubs, dat is van Bart Jacobs. Wat wel verantwoord is en niet de privacy settings allemaal goed. Nou,
7: social media platform, dat heet Pub-hub.
8: Ja, dat wordt binnenkort gelanceerd.
7: Vrolijke naam, Pub-Pub.
8: Ja, lachen toch.
7: Heel vaak uitspreken.
8: Ja, zoek het op online en dan zie je wat het allemaal kan. Wat ik wil zeggen is, we moeten dat zelf doen. Hoezo gaan we helemaal afhankelijk zijn van dit soort belangrijke infrastructuren voor communicatie, hè, die publiek zijn eigenlijk.
7: Ja, daar wilde ik eigenlijk met je achterkomen dit uur. Want ik zat na te denken over deze week. En ik dacht, eigenlijk hebben we onze digitale, onze online publieke ruimte in zekere zin weggegeven, of is die in handen gekomen van Big Tech?
8: Ja.
7: De vraag is of je dat terug kan krijgen.
8: Nou, ik ben daar dus, dat vraagt iedereen, is het niet te laat, Lokker? En dan zeg je, joh, we zijn net begonnen. En dat zie je elke keer, blijf hoogleraar, als je die geschiedenis van nieuwe technologieën bestudeert, dan zie je dat even de techniek de hele wereld overneemt en daarna pakken we hem terug.
7: Mm-hmm.
8: En de wetgever loopt altijd achter de ontwikkelingen aan. Denk aan de eerste industriële revolutie. Je kon niet ademen in Londen van de rook en de smog en kinderarbeid, vreselijke werkomstandigheden. Nou, die kinderarbeid is afgeschaft. Werkomstandigheden, zoveel uur gewerkweek, de lucht is schoon. Er blijft van alles over, maar we zijn net begonnen. We zien nu ook wat de negatieve effecten zijn. En dan gaan de wetgevers in actie komen.
7: Ja.
8: En ik wil je wel een lijstje, want je hebt er een paar opgenoemd, maar ik kan er nog wat aan toevoegen. Hoe creatief ze wereldwijd zijn om dingen proberen in te
7: Kom maar op. Ja, ik ben heel benieuwd.
8: Nou ja, we hebben verbod scholen. Dat is inmiddels 58% van alle landen in de wereld.
7: Dat geen telefoons meer op scholen?
8: Geen telefoons. Bijna alle staten in Amerika. Geen telefoons op scholen. Algemeen verbod tot voor leeftijd. He, tot een bepaalde leeftijd überhaupt geen smartphone. Nou, daar is wel echt ook wat over te zeggen. Maar je moet het ook leren. Hè? Mm. Maar ik zal zo zeggen wat ik daarvan vind. Nou, dan heb je ouderlijke toestemming. Dat vind ik een draak, want je legt het probleem bij ouders. In die rechtszaak waar jij het net over had, hebben ze aangetoond dat het niet werkt. En wat je ook doet als ouders, dat het in het design zit, dat je daar als ouders nooit die parental controls helemaal niet werken.
7: Nee, maar die ouderlijke toestemming houdt in, ik heb een tweeling van 9, dat ik eigenlijk voor hen bepaal wanneer zij op een social media platform akker of op
8: en wat de settings zijn en hoeveel controle je daarop houdt. Maar laten we eerlijk zijn, als jij met je kind naar de film gaat en je kind is 13 en het is vanaf 14, dan mag je niet naar binnen.
7: Ja.
8: Of de content is geschikt of niet, dat hangt niet af of jij dat goed vindt.
7: Nee.
8: Moet je voorstellen wat een drukje op je ouders geeft.
7: Mm-hmm.
8: Omdat dan, en ze werken er allemaal omheen. Het blijkt uit die zaken in Amerika dat het totaal niet werkt. En dat het probleem verschuiven is, zij moeten als platformmakers het design in orde maken.
7: Mm-hmm.
8: Nou ja, dan hebben ze in Californië hebben ze nu dat nu de besturingssoftware van de iPhones en de Androids, dat die een age moeten opslaan, zodat er een signaal kan komen, zodat ze kunnen weten hoe oud iemand is. En dan kan je nooit meer zeggen, ik wist het niet.
7: Nee.
8: He, dus dat is een manier.
7: Dat komt dan in de hardware eigenlijk te staan.
8: Ja, in de software van je iPhone. Besturingssoftware. En nou, in China hebben ze gewoon tijdslots op gaming. Dat mag alleen op vrijdag en in het weekend, in de vakanties een uurtje.
7: Mm.
8: Nou, en Europa heeft dan de Digital Markets Act en Digital Services Act.
7: Ja. Dus die wet vanuit Europa, daar kwam eerder deze week kwam daar de Europarlementariër voorbij om daarover te vertellen.
8: Oké, okay. die zegt
7: Kim van Sparretak vertelde erover.
8: Ja. Kim, en dat gaat dan over alle die platforms, de grote platforms, social media platforms, moeten dan een impact assessment maken. Mm. Maar ja, daar zitten ze natuurlijk mee te sjoemelen. Maar dat is nu die actie van de commissie op die age gating. Ja. Hè? Ja.
9: Art Rooijakkers.
7: Vandaag de gast Lokke Moerel, advocaat, hoogleraar Global ICT Law aan de Tilburg University. Eigenlijk wil ik met je nog even inzoomen op die rechtszaak in Amerika. Want het is toch een fascinerend verhaal. Er is dus een jury die daar geoordeeld heeft dat een jonge vrouw gelijk heeft in haar claim dat ze schade heeft opgelopen door verslaving aan sociale media. Dat wordt ook wel een soort bellwether case genoemd. Ja. Een mooie term, een soort windvaan is dat volgens mij?
8: Ja, windvaan. Ja, het is een soort massaschadezaken die we hier ook wel kennen in Nederland. Ja? En dan doe je eigenlijk één testcase waar je het helemaal, ze iedereen horen, al die experts, alles proberen op te halen. En dan komt er een uitspraak en die wordt dan op basis daarvan ga je al die andere zaken zeg maar makkelijker afhandelen. Mm-hmm. Of worden schikkingen makkelijker, omdat duidelijk is welke kant het uitgaat. Ja. En het fantastische vind ik dan van het Amerikaanse systeem, rechtssysteem, wat je er verder ook voor vindt, is dat zij veel meer tijd nemen om zo'n zaak te doen. Dus dat gaat weken, maanden door. En dan horen ze alle beste experts, maar ook hebben ze discovery. En dan moet zo'n bedrijf al zijn interne documenten ophoesten. Echt alles.
7: De boeken moeten open.
8: De boeken moeten open, dat hebben wij niet. Je hoeft hier niet je eigen bagger naar boven te brengen in een rechtszaak. Dan moet die ander bewijs hebben. Dat is gewoon moeilijker. Mm. Want hoe weet je nou wat Meta intern en Google intern allemaal doen? Maar dan komt er ineens onderzoekje naar boven. Jeetje, het is totaal verslavend. Of deze parental controls werken totaal niet. En dan zegt, gaat dat naar de board. En dan negeert Mark Zuckerberg gewoon dat soort bewijzen.
7: Dat soort mailtjes.
8: Ja, want we gaan gewoon door. Want we hebben meer gebruikers. Dus ja, dan wordt het zo'n jury ziet dan wat zo'n bedrijf allemaal weet. Hè, en voor een toortzaak, een onrechtmatige daadzaak, moet je opzet bewijzen. Maar als ze weten dat het schadelijk is, en vooral voor bepaalde groepen of bepaalde, dat er steeds kinderen extremer worden, extremisme wordt bevorderd, die schadelijke zelfharm.
7: Die groepen, jongeren zichzelf iets aandoen.
8: Als dat allemaal eruit komt dat ze dat wisten en niks gedaan hebben, ja, dan zie je dat zo'n jury gewoon keihard slaat. En dat is wat er gebeurd is.
7: En dus komt er dan, er gaan dus nu meer zaken volgen, zeg jij?
8: Ik denk dat als ze niet goed schikken met die hele groep, dan krijg je van die massale schikkingen.
7: Dit was volgens mij uit 1600 rechtszaken. Was dit dan die ene zaak die gevoerd wordt, maar die andere 1599 horen erbij, min of meer.
8: Ja,
7: hè?
8: En dan in alle andere courts staan er nog weer zoveel in. Als ze eenmaal gaan procederen, dan gaan ook de advocate generals van de staten gaan. Dit gaat de grootste redesign worden van social media die je kan voorstellen. En want dit gaat zo uit de hand lopen. Qua bedragen en ook qua hoeveel interne mensen en juristen heb je nodig om al deze zaken. En dan op een gegeven moment zie je dat zo'n bedrijf denkt, nu moet ik er van af.
7: Schrikken.
8: Ja, en dan wordt het opgeruimd, maar dan gaan ze daarna, moet je ook wel je platforms totaal aanpassen. En dat vind ik.
7: Want dat gaat gebeuren, daar wilde ik inderdaad naartoe. En ik kan me voorstellen dat zo'n rechtszaak, dat wordt dan door middel van schadevergoedingen of schikkingen wordt dat dan afgehandeld. Maar betekent het ook dat die platforms gaan veranderen?
8: Ja, je kan toch niet blijven doen wat je deed. En dan één keer af, dan komen er toch nog weet ik hoeveel nieuwe zaken. Dus,
7: maar vinden ze dan niet een andere manier om zo'n platform net zo verslavend te houden?
8: Ja, maar dan zou je
7: zien. Want dat is het hele businessmodel in zekere zin toch ook, die aandachtseconomie?
8: Ja, dat is waar. En die trucendozen zullen altijd wel weer er komen. Maar je ziet vaak dat bijvoorbeeld de Federal Trade Commission, die gaat dan zo'n bedrijf ook onder audit zetten.
7: Wat betekent dat?
8: Nou, dan heb je gewoon een 20 jaar lange relatie met je toezichthouder. En dan komen ze alsmaar kijken.
7: Je moet erom lachen.
8: Ja, ik moet erom lachen. Maar omdat het zo draconisch is. Ja. En zij hebben dus veel minder regels, maar via de weg van unfair practices, oneerlijke handelspraktijken, dit soort extreme class actions waarmee je ter verantwoording wordt geroepen als je schade toebrengt. Mm-hmm. Ze hebben een harm-based system. Ja, alles mag tot je schade toebrengt en dan gaat de motor aan. Maar wat ik even wil zeggen, die Amerikanen hebben met één zaak gaan ze meer bereiken dan al onze regels hier in Europa die zijn op het voorzichtigheidsbeginsel, die aan de voorkant van de regulering zitten.
7: Maar dit is een interessant verschil. Dus in Amerika mag je je gang gaan, hè, totdat aangetoond wordt dat het schadelijk is, en dan wordt keihard toegeslagen. En wat wij proberen te doen in Europa, ik noem ons maar even wij, wij proberen vooraf of tijdens een beetje, nou een beetje, misschien niet een beetje, maar te reguleren.
8: Dus wij reguleren op basis van het voorzichtigheidsprincipe. Je moet schade voorkomen.
7: Ja.
8: Dus wat betekent dat? De Digital Services Act zegt, Facebook, de hele grote platforms, die moeten een impact assessment maken hoe schadelijk hun platforms is op jongeren, op de mens, op wat dan ook. En op basis van daarvan gaat de commissie dan kijken, mm-hmm, en instructie geven om die schade te beperken. En dan gaan ze een gesprek aan van, nou, je moet nog een beetje dit of je moet nog een beetje dat.
7: Maar ik hoor aan je hele intonatie dat je dat veel minder effectief vindt.
8: Nou, Ik ben natuurlijk ontzettend Europees. En ik heb heel lang gedacht, oké, tuurlijk moet je schade voorkomen. Maar ik ben wel een beetje, ik ben nu al 30 jaar in de praktijk. Mm-hmm. En ik werk met die grote bedrijven en alle Europese grote bedrijven. En bijvoorbeeld één voorbeeld, de privacywet, de AVG, die zegt, je moet persoonsgegevens goed beschermen.
7: Ja.
8: In Amerika hebben ze dat helemaal niet. Geen enkele regel dat je bepaalde soorten persoonsgegevens, maar algemene regel hebben ze niet. Maar ze hebben wel een regel, als je data kwijtraakt, dan moet je naar buiten. Dan moet je het publiceren, hé, ik ben mijn data kwijt. En dan komen al die class actions van, hé, je hebt mijn data kwijtgeraakt, ik wil schade.
7: Wat ervoor zorgt dat je dat niet wil en dat je dus goed omgaat met data, wil je maar zeggen.
8: Wat ik wil zeggen, is dat ik zie dat die grote bedrijven in Amerika hun security veel beter op orde hebben dan hier.
7: Ja. Maar dan,
8: dat is toch interessant?
7: Dat is wel interessant, maar ik had eerder deze week, ik noemde al Kim van Sparretak, we hadden het bijvoorbeeld over het idee bij de Europese Commissie, die hebben nu Meta, het bedrijf, op de vingers getikt. Ze dreigen met een megaboete, zo klinkt in mijn oren in ieder geval, van 6% van de jaarlijkse wereldomzet.
8: Wereldwijde omzet.
7: Heb je het over miljarden. Als zij niet veranderen.
8: Ja.
7: Dat klinkt voor mij dan toch ook als een grote stap. Maar ik merk aan alles bij jou dat je denkt, nee, zoals het in Amerika, zo'n bellwether case, dat is misschien wel de manier.
8: Nou ja, kijk, om te beginnen, age gating.
7: Het ging inderdaad over de leeftijds.
8: Ja. Nou, de commissie heeft drie onderwerpen. De privacy settings, dat die niet goed staan. Verslavende technieken. Mm-hmm. En de age gating. En die age gating is natuurlijk,
7: age gating is dat je niet als kind erop kan als je te jong bent. Hè?
8: Ja. Maar ze hebben een flauwe test van je, dat je zelf moet opgeven hoe oud je bent. En wat dacht je, die kinderen zijn niet gek. Dus dat is, en dat heeft die Surgeon General in 23 al gezegd en geconstateerd.
7: Die van Biden. Ja.
8: Dat totaal omzeild wordt. Dat is geen enkel nut als je het zo doet. Dus, oké. Maar dan heb je wel een goede age gating. Maar stel, dan betekent nog niet dat als ze er wel op mogen, omdat het een plat, dat het iets zegt over die verslavende technieken. Oh. Over, dus het is dan per dingetje ga je erachteraan.
7: Ja.
8: En dat vind ik zo gaaf van die zaak in Amerika, dat het hele pakket is. Het is en de parental controls en de age gating en de verslavende technieken die samen maken dat er schade is. En het doel is geen schade. En dan moeten zij daarna zelf gaan verzinnen. Hoe ga ik dat dan oplossen? En wat mag er dan allemaal niet? Maar er is zoveel aan de orde gekomen dat ze bijna dat hele platform opnieuw moeten inrichten. Ja. Nou, dus ik ben voor. Hè. Ik vind het fantastisch dat die commissie eindelijk wat doet. En ik begrijp dat ze met age gating beginnen. Want Trump die klaagt over dat de boetes allemaal opgelegd worden, die draconische boetes op Amerikaanse partijen. Die gaat dan in ruil daarvoor zeggen,
7: handelstarieven.
8: Als je er niet mee stopt, precies, dan ga ik handelstarieven opleggen. Of, zoals J.D. Vance zei, ik ga uit de NATO. Hè?
7: Ja.
8: En dus dat is een, en ze kiezen juist die age gating gelijk 5 minuten nadat die uitspraak in Amerika was. Want ze zeggen het zelf in Amerika.
7: Ja, dat gaat kun je daar als mooi in aansluiten.
8: Ja, natuurlijk, joh. Helder. En kinderen beschermen is het ongeveer het enige waar we het nog over eens zijn. Across the pond, om het zo maar te zeggen. Ja.
7: Straks praat ik verder met advocaat en hoogleraar Lokke Morel over de manieren waarop de social media platforms wel gereguleerd kunnen worden. Maar ook over die vraag, 30 jaar kom je in de boardroom zo'n beetje, of niet?
8: Ja.
7: In het begin ben je een beetje weggezet als een zeurpiet, toch?
8: Ja. Okay.
7: Nu niet meer, hè?
8: Niet meer. Nee.
7: Hoe vaak zeg je nu I told you so?
8: Never. Never. Dus dat wil ik hier ook niet zeggen. Want dit is dus het proces van wennen aan nieuwe technologie. Okay.
7: Nou, ja. I told you so. Hallo, ja. Morel. Zometeen nog. Veel meer. Blijf luisteren.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met...

0: als het weer is gebeurd. Als u weer dat heeft gedaan dat u geen mens kunt vertellen. Wat dan? Dan is het tijd voor de U-turn.
1: De U-turn. Controle over drank en drugs.
2: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
3: Boven de energiemarkt pakken donkere wolken zich samen. De salderingsregeling verdwijnt en zonnepaneel-eigenaren krabben zich achter de oren. Was die investering eigenlijk wel zo slim? Ralf Heijnen legt uit waarom we juist nu moeten doorpakken met panelen en batterijen. Geen paniek, maar perspectief. De Green Quest is een maandag om 3 uur op BNR.
4: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
6: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Oekraïne en Rusland bevestigen dat er een staakt-het-vuur is, voor 3 dagen. President Zelensky bedankt Amerika voor het bemiddelen en verwacht dat het ook Amerika is dat ervoor zorgt dat Rusland zich aan de afspraken houdt. Oekraïne en Rusland gaan ook 1000 gevangenen vrijlaten. Het verhaal dat de wolf nu in alle provincies is gezien blijkt toch niet te kloppen. Vanmiddag maakte de provincie Zuid-Holland bekend dat er een wolf was gezien bij Barendrecht. Maar de melder had bij het wolvenmeldpunt per ongeluk zijn thuisadres als locatie doorgegeven, terwijl die de wolf had gezien in Limburg. De Nederlanders aan boord van het cruiseschip Hondius moeten 6 weken in isolatie zodra ze thuis zijn. Dat heeft natuurlijk te maken met het Hanta-virus dat op het schip opdook en eerder aan 3 opvarenden het leven kostte. Het cruiseschip komt zondag aan bij Tenerife en daar vandaag aan de opvarenden met het vliegtuig richting huis. Bij scholierencomité LAX is op de eerste dag van de eindexamens 26.000 keer geklaagd, online en via de telefoon. Dat is meer dan vorig jaar op de eerste dag. De meeste klachten gingen over moeilijke en onduidelijke vragen in het HAVO-examen Nederlands. Staatssecretaris Thielen dan bij het LAX vandaag ook een paar belletjes aan. De Duitse politie jaagt op in ieder geval 1 verdachte van een bankoverval in een stadje onder Keulen. Vanmorgen leek het op een gijzeling, maar nu blijkt dat er een container met geld is gestolen van een geldtransportbedrijf. 2 medewerkers werden opgesloten in de bank en werden na uren bevrijd door de politie. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een weekend met veel zon. Morgen in het noorden en oosten wat meer bewolking, maar ook daar laat de zon zich zien. Het wordt 18 tot 22 graden. Zondag iets minder warm en 's avonds in het zuiden kans op regen. Dat was het ANP Nieuws.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
7: Welkom bij het tweede halfuur. Het laatste halfuur van deze BNR's Big Five week over sociale media onder vuur. Eerder deze week sprak ik met ontwikkelingspsycholoog Steven Pont. Dat ging over de vraag hoe schadelijk de verslavende designs van sociale media zijn voor kinderen. Het was een eye-opener voor mij, dus ik zou het zeker terugluisteren. Als je zelf met kinderen zit in de leeftijd vlak voor of in dat het moment dat ze op sociale media verschijnen. Terug te luisteren via de BNR-app. Vandaag de gast Lokke Morel, advocaat, hoogleraar Global ICT Law aan de Tilburg University. 2 onderwerpen die ik sowieso nog met je wil bespreken. Ja, hoe is het nou eigenlijk zover gekomen? En dan naar de toekomst. Hoe kunnen we die sociale media platforms nou effectief aan banden leggen? Hoe zou je dat moeten doen? Regulering, zelfregulering. Ik wil beginnen met de kettingvraag. De toekomst. Hoe kunnen we die sociale media platforms nou effectief aan banden leggen?

0: gehad. U noemt daar smartphones de school uit. Punt. En kinderen laten starten met een simpele beltelefoon en Nokia zonder internet. En later pas een smartphone. Nou, dat is natuurlijk helemaal in ons straatje. En een leeftijdsverificatie om sociale mediaplatformen de toegang tot kinderen te ontzeggen. De overheid lijkt te luisteren. Smartphonevrije scholen en een handhaafbare minimumleeftijd voor social staan in het regeerakkoord. De EU wil een leeftijdsgrens van 16 voor sociale media instellen. Door middel van het EU Age Verification App. En Nederland wil bij de koplopers aansluiten. Uit polls in heel Europa blijkt dat de overgrote deel van ouders en kinderen ook voorstander zijn van die leeftijdsgrens. Hoe kijkt u naar deze ontwikkelingen? Ja. En hoe denkt u dat we over 10 jaar terugkijken op het feit dat sociale mediabedrijven van Big Tech ongelimiteerd toegang hadden tot onze kinderen?
1: Ja, hoe kijkt u naar die ontwikkelingen?
2: Nou, ik denk over een tijdje kijken we terug. En wat hebben we dit laten lopen? Hoe hebben we dit kunnen laten gebeuren? Dus we hebben age restrictions voor elke game, voor films enzovoort. En als je ziet wat ze online kunnen doen, is dat buiten elke proportie. Mm-hmm. Dus ja, ik denk dat dat... Langzamerhand wordt uit onderzoek ook duidelijk dat de echte schadelijke impact op kinderen begon toen ze echt die smartphone in hun zak hadden. Zolang het nog was dat ze thuis achter de pc zaten en dan konden inloggen en dan even erop konden en dan weer konden ouders ook zeggen, nou eraf, hè, zo. Maar toen die echt die smartphone kwam, toen liep het helemaal uit de hand. Dus daar zie je aan dat het niet eens soms alleen een game doen is, maar of als het maar gezette tijden is op dat moment en niet dat gevoel dat je de hele tijd moet kijken en neurotisch wordt en verslaafd raakt aan dat ding. Dus als we terugkijken, denken we echt, hoe is het mogelijk?
1: Ja. Net zo'n beetje als die plaatjes dat mensen op verjaardagsfeestjes sigaretten op tafel hadden die je kon uitdelen. Misschien dat wel.
2: Ja, of mijn vader die gewoon naar Spanje gewoon de hele dag zat te paffen en de ramen dicht had omdat hij anders last van zijn nek kreeg.
1: En jullie achterin. Ja. Daar zit er nog vrolijk bij eigenlijk.
2: Oh man, ja.
1: Nou is de vraag natuurlijk hoe het zover is gekomen. En ik zei het net al, je komt al 30 jaar in de boardroom, spreekt ook met politici. Was al eigenlijk een stem die zei van let op waar we mee bezig zijn. Wat er aan het gebeuren is online. Daar werd vaak een beetje naar gekeken van ach ja, valt wel mee toch? Zelfs bij krantenredacties.
2: Ja, zelfs bij de krantenredacties. Nou, je ziet dat echt, en dat is het, hè, een transformatie, in dit geval de digitale revolutie, dat dingen zo anders zijn dat je je niet kan voorstellen of niet direct snapt hoe dat zich vertaalt dan naar jouw belevingswereld. Mm-hmm. Ik bedoel, we hebben allemaal regels dat je in de bibliotheek niet camera's mag hebben, want je moet ongehinderd kennis tot je kunnen nemen. Ja. En dan heb je een krant en dan kan je online volgen ze me helemaal wat ik lees en wat ik doe. En dat ik dan tegen die kranten zei, joh, zie je zelf dan niet dat eenzelfde soort situatie, dat jij dit is een jullie zijn de voorvechter van het vrije meningsuiting en woord, maar hier is de vrijheid van informatiegaring is waar jullie voor moeten staan. En wat doe je? Je bespioneert me totaal. Ik moet die tracking cookies aanvaarden om bij jou iets te kunnen lezen. Ook als ik een betalend abonnement heb. Nou, vonden ze allemaal onzin. Terwijl inmiddels snappen ze zelf ook wel dat. Maar dan zie je even, dit zijn geen kwaaie mensen. Mm-hmm. Het is even een soort cognitieve dissonantie dat je niet doorhebt dat jij zelf ook het probleem bent.
1: Ja. Dat duurt gewoon even.
2: Dat duurt gewoon even. Ja. En nou, een ander voorbeeld is, we hadden de AVG, hè, toen die nog niet tot stand. En het eerste principe was consent. Terwijl je zag met die tracking cookies. Ja, ik zei wel eens voor de grap voor een zaal van wie accepteert cookies? Nou, en dan daar stak iedereen zijn hand op, inclusief mezelf. Dat heb, op een gegeven moment ben ik daar echt mee gestopt. Maar is dat dan vrije toestemming? Dus daar heb ik al in, nou, ik weet niet meer, in 14 of 16 een TEDx-talk over gedaan. En ik weet dat ik echt door de privacy-activisten werd aangevallen, omdat die zeiden, ja, maar toestemming is toch de holy grail van je autonomie. Ja. Maar als ze zoveel trucendozen hebben dat je wel toestemming moet geven.
1: En dat je weer de nieuwe gebruiksvoorwaarden die dan die langer zijn dan het Oude en het Nieuwe Testament bij elkaar.
2: Ja.
1: Die moet ik dan doorlezen voor ik akkoord geef.
2: Ja, ik liet dan een plaatje zien, dan moesten ze wel lachen. Dan liet ik Shakespeare's Macbeth zien en dan de YouTube-voorwaarden. Dan zeg ik, joh, die Shakespeare heeft minder woorden dan de YouTube-privacy statement. Wat denk je? Ik ga mijn kinderen dat lezen. En dan moesten ze wel lachen. Ja. Maar het heeft heel lang geduurd voordat mensen doorkregen dat

0: hier het geven van rechten aan mensen, van consent en zo, en parental controls, ouderlijke mogelijkheden om settings te doen, dat lijkt wel beschermend, maar als je moet het design in het platform zelf veranderen. Ja. Die probleem moet liggen bij die platform. En dat vind ik het allergaafste aan die zaak die we bespraken in Amerika. Daar hebben ze gezegd, want Meta en Google zeiden de hele tijd, ja, maar die content en die ouders en die age checks, wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud op die. En nu zei de rechter voor het eerst dat ligt.
1: Dat bent u wel.
0: Nee. Je bent verantwoordelijk voor het design van je platform. Ja. Het is productaansprakelijkheid.
1: Ja. En daarmee toch ook dan voor wat er op dat platform staat?
0: Dat bepaalde content gewoon niet bij kinderen komt.
1: Ja, ja.
0: Dat is een heel andere insteek. En zij hebben zich alsmaar verdedigd met artikel 230 van dat platforms niet verantwoordelijk zijn voor de content die op die platform staat. En zij zeiden dat, ja, wij zijn gewoon het intermediair en die content, dat is van anderen. He, en mensen doen dat zelf en die ouders moeten zelf controleren. En nu zegt die rechter, joh, het gaat over design, dat gaat over productaansprakelijkheid. Het product zelf is schadelijk en je bent vol aansprakelijk. Dus dit is een totale landslide.
1: Maar je noemt nu het woord product, dat is wel interessant, want er is ook een manier van denken hierover die zegt, wij zijn zelf het product.
0: Dus ja, mensen,
1: wij zijn,
0: individu.
1: Ja, wij het individu. Zijn de gebruikers zijn het product, we krijgen iets gratis aangeboden wat wij praktisch en prachtig vinden we. We kunnen blijven scrollen. Maar daarbij vergeten we eigenlijk dat wij zelf het product zijn geworden.
0: Nou, dat is helemaal waar. Als je ergens niet voor betaalt, wordt er op een andere manier geld aan je verdiend. Dus soms is iets echt too good to be true, begrijp je? En dat is hier ook. Daar zit een trade-off in.
1: Ja.
0: En dat betekent ook dat die bedrijven dan gaan zeggen, Oké, dan doen we het betalend. Hè. Facebook, dan kan je een betalend abonnement nemen. Dan word je niet getrackt en krijg je... Maar dan gaan ze dan koppelen met helemaal geen advertenties. En dan wordt het zo duur dat niemand dat doet. Terwijl de oplossing is natuurlijk dat er wel generieke advertenties zijn. De prijs naar beneden gaat en mensen een reële keuze hebben. Nou, dit soort gevechten, joh, die moeten dan weer naar het hoogste hof in Europa.
1: Yeah.
0: Maar de bottom line is dat ik zelf ben ervoor. En dan gaat weer iedereen over me heen vallen. Je kan ook het oplossen door gewoon te zeggen, je mag geen targeted advertising betaalmodel meer hebben. Überhaupt niet. Want dat leidt alleen maar tot alle settings en designkeuzes tot meer data verzamelen.
1: Dat moet je uitleggen. Dus, want nu is het inderdaad zo, er worden profielen opgebouwd van consumenten, hè, van degene die op het platform zitten. En ze weten dan, ik ben een man, een bepaalde leeftijd, ik heb hier interesse in.
0: Ja.
1: En dan krijg ik dus andere advertenties te zien dan jij.
0: Ja.
1: Wordt ook uitgelegd, dat is een soort service, want daardoor krijg ik geen onnodige advertenties voor bijvoorbeeld voor vrouwelijke hygiëne. Die producten krijg ik niet te zien.
0: Ja.
1: Maar jij zegt, misschien moeten daar gewoon wel die moeten misschien wel verboden worden.
0: Nou, je kan bepaalde criteria kan je natuurlijk in je account opnemen. Ja. Je leeftijd, niet precies je geboortedatum, maar age range. Mm-hmm. Dat je in de regio Amsterdam woont. En dan kun je al heel veel dingen uitsluiten. Inderdaad, dat jij niet het maandverband kent of ik niet Viagra krijg. Ja, zo was het in het begin.
1: Dat ik wel Viagra te zien moet
0: krijgen. Ja, ik hoop het voor je langzamerhand. Ja, en dus.
1: Maar is het dan zo? Jij zegt, want dat is wel, jij zegt dat targeten, dat gaat nog veel verder dan wat we nu beschrijven. Dat is veel gedetailleerder.
0: Oh, man,
1: toch?
0: Ik heb de profielen van mij gezien. Dat is dat gaat echt, dat is extreem. Ze weten. Ook Cambridge Analytica.
1: Ja, dat schandaal.
0: Ja, 10.000 datapunten per persoon.
1: Ja.
0: Ik ben eens een keer gaan zitten, hè, om mijn eigen datapunten op te schrijven.
1: 10.000?
0: Nou, toen kwam ik op 200. Toen heb ik ze aan mijn man gegeven en die had er nog een paar bij. Alle dingen, alle dingen die ik niet leuk vind. Zoals very cranky als ze geen koffie krijgt. Zo, weet je wel. Wil nooit het toetje en eet dan het mijne. Weet je wat, dat soort dingen. We hebben enorm gelachen.
1: Ja. Maar zij hebben er 10.000.
0: Ja, en ik kwam tot 200. Ja.
1: En jij zegt dus, dat is veel te veel. Misschien moeten we dat verbieden.
0: Ik denk dat het, als je het businessmodel van geld verdienen afhaalt van alle ontwikkelen van AI om nog meer te personaliseren, dat dat een hele goede beperking zal zijn om te stoppen met dat hyper personaliseren.
1: Ja, en het hyperpersonaliseren is schadelijk voor mij als consument, omdat?
0: Nou, omdat ze je op een gegeven moment kunnen sturen. Als je zoveel meer weet van iemand dan jij zelf weet, dan word je zonder dat je het doorhebt, krijg je content naar voren gehaald, andere dingen. Hè, ze weten precies wie gevoelig is voor extreme. Op X weten ze precies wie gevoelig is voor extreem rechts. En die, daardoor krijgen die bewegingen veel meer wind in de rug dan in de normale maatschappij mogelijk zou zijn.
1: En is het naïef van mij om te denken dat als ik dan zo'n advertenties bij zie komen, die klik ik weg, dat ik niet beïnvloed word? Jij zegt dat is.
0: Ja, je hebt geen idee hoe je bent. Luister dan die TEDx-talk en dan nog andere. Ik heb ook Google weet meer van jou dan je van de Universiteit van Nederland, weet je wel. Ga die maar kijken.
1: Van jou.
0: En dan leg ik helemaal uit hoe dat werkt en waarom dat geen goed idee is.
1: Hopeloos naïef.
0: Hopeloos naïef, ja.
2: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
1: Je luistert naar BNR's Big Five van sociale media onder vuur. Eerder deze week, haar naam is al genoemd, Kim van Sparretak was de gast, Europarlementariër namens Pro, over de strijd die zij in Brussel voert tegen de macht van Amerikaanse techgiganten en ook de lobby die zij voelt, die tegendruk. Het feit dat er bijvoorbeeld alle billboards in Brussel worden opgekocht door grote big tech bedrijven om dan hen weer te beïnvloeden. Het was fascinerend en het is terug te luisteren via de bekende podcastkanalen en onze eigen app. Vandaag de gast Lokke Morel, advocaat, hoogleraar Global ICT aan de Tilburg University. We hebben nog, wat is het, een minuut of 10? Wat ik jammer vind, want ik zou nog eindeloos met je door willen praten. Maar laten we samen eens kijken naar. Oké, we staan, je zei, we zijn net begonnen. Hè, en aan het inperken van die digitale revolutie, om dat te reguleren, wettelijk gezien. Hoe zie jij nu, hè? Nee, laat ik het eerst gewoon vragen. Heb je het idee dat de maatschappij, dat we nu een beetje aan de winnende kant zijn?
0: Nou, er gaat nog heel veel water door de. Wat is het?
1: Rijn?
0: De Rijn, ja, ik weet het ook niet meer. Maar voordat we dit vol onder controle hebben. En dan zullen er elke keer weer nieuwe dingen oppoppen die we vinden dat niet kan. Maar ik vind nog toch. En dan hoe ik Kim daar inspanningen waardeer. Hè, dat wil ik even. Ja, ik waardeer de aandacht die ze daarvoor vraagt. En dat is allemaal. Hartstikke goed, maar de manier waarop zij dingen probeert te reguleren is voor mij dan niet nuttig. Hè?
1: En dat is door nieuwe wetten te maken?
0: Ja, door nog weer nieuwe wetten te maken. Hè? De Digital Fairness Act, waarin dan expliciet staat, je mag niet endless scroll, je mag niet die verslavende trucjes, je mag geen dark patterns. En
1: je zou denken, dat is toch goed dat er een wet voor komt?
0: Ben ook qua inhoud is dat absoluut waar dat ik daar tegen ben. Hè? Het is waar wat er staat dat niet goed is. Alleen de vraag is, heb je daar nog een nieuwe wet voor nodig? En met dat je zegt dat je een nieuwe wet nodig hebt, is de implicatie, we kunnen nu niks doen. Mm-hmm. En dat is gewoon niet waar. We hebben de Digital Services Act. Je ziet de Europese Commissie die daar vol nu met age gating, die kan ook vol op al die, zeg gewoon unfair practices. Maar we hebben ook al een oneerlijke handelspraktijk. Praktijkenwet in heel Europa.
1: We hebben nieuwe wetten nodig. Ga die bestaande wetten handhaven?
0: Nee, ik erg me dood aan de ACM. Ik zeg het hier nog een keer, want ik heb het al een paar keer publiek, dat zij hier niet op acteren. Want er staat zelfs in hun richtlijnen Europees van dat endless scroll of dit soort trucendozen om kinderen toestemming of ouders toestemmingen af te troggelen. Dat is een oneerlijke handelspraktijk. En daar kan je gewoon wat tegen doen.
1: Dan kan de autoriteit consumentenmarkt tegen optreden. Maar dat gebeurt niet.
0: Nou, dus dat zien ze dan. Ik weet niet, het is geen prioriteit. Terwijl dat voor mij 100%, en daar ben ik het met Kim mee eens, het is een 100% prioriteit. Ja. En ik vind dat onvoldoende gedaan wordt. En hetzelfde geldt de AP. Die zou vol.
1: Autoriteit persoonsgegevens, bedoel je?
0: Die zou vol achter die cookie-toestemmingen na moeten gaan. En de Engelse toezichthouder heeft dat wel gedaan. Ja. Die heeft gezegd: dit vind ik. Hè, accepteren of weigeren. Niet dat je nog drie lagen naar beneden moet en niet meer begrijpt waar.
1: Waar geef ik nou toestemming voor?
0: Ja, waar geef ik naartoe? Of anyway, die Engelsen hebben gewoon gezegd: dit is het. En je kan nu nog een maand krijgen of twee maanden om het aan te passen. En anders ga ik achter je aan. Ja. Zo simpel kunnen dingen zijn. Maar
1: dus als we het hebben over regulering, zeg je eigenlijk: we hebben niet meer wetten nodig. We kunnen ook geen zelfregulering van die bedrijven verwachten. We moeten het hebben van bestaande wetgeving die er al is. En die laten we die handhaven.
0: Ja, en dan komt er nog eentje extra. En dat is wat ik ook. Kijk, er zijn zoveel trucendozen.
1: Ja.
0: dat je nooit daar allemaal een regeltje op kan maken.
1: Geen losse regels voor
0: elke cadeau. Hoe meer regeltjes je maakt, dan wordt het de reflex wordt... als het niet verboden is, dan mag het.
1: Mm-hmm.
0: Terwijl, ik zei tegen mijn kinderen vroeger al... je mag elkaar geen pijn doen. Dat betekent niet schoppen, niet slaan, niet dit, niet dat, niet knijpen. Weet je wel? Ja. Want anders zeggen ze, ik mocht niet knijpen, maar ik mocht wel schoppen. Ja, ach. Ik blijf jurist. Maar dit is wat de reflex, als je dat te precies maakt, is niet oké. Okay. En wat we zien... Een manier om dat wel goed te doen, vind ik dat Europa voor het eerst gedaan heeft met die AI-act. Mm-hmm. Hebben ze alle experts van de wereld bij elkaar gezet op LLM's, Large Language Models.
1: Het ChatGPT, OpenAI, Claude, noem maar op
0: en zo. Absoluut. Ja. En die hebben ze een code of practice laten maken. Mm-hmm. En vervolgens, daarna zijn ze met al die bedrijven gaan zitten die zeiden, ja, maar dat kunnen we niet, dat kunnen we wel. Nou, wat kan je dan? Hebben ze dat helemaal uitontwikkeld. En daarna konden ze... ik noem dit zelfregulering backed up by government enforcement.
1: Ja,
0: want daarna gaat de AI-office dat enforcen. En dan zie je dat het veel praktischer wordt en dat ze...
1: Ik snap het. Dus wat je eigenlijk zegt, is je moet dus eerst gaan jullie zelf maar reguleren. En als je daar niet aan houdt, dan komen wij met de wetgevers.
0: Dan kunnen we die zelfregulering handhaven. Ja. Maar ik zal je één voorbeeld geven. In Engeland hebben ze de Age Appropriate Design Code. Dat hebben ze nou gedaan naar aanleiding van de AVG.
1: Ja.
0: En
1: wat houdt dat dan in?
0: Je moet kinderen beschermen online.
1: Okay, ja.
0: En toen zeiden de TikToks van deze wereld... daar gaan wij niet ondertekenen. En toen moesten ze berichten wat ze dan allemaal gedaan hebben. Nou, je broek zakt af. Nee, van fantastisch. Maar wat ze allemaal kunnen doen.
1: Yeah.
0: Filters, AI-filters om bullying te weren. Filters om afbeeldingen van zelfbeschadiging hebben ze ingevoerd. Waarschuwing voor dat... Als ik iets lelijks post, een waarschuwing... Hey, ga je dit wel doen, want het is niet zo leuk. Een setting waarmee je de posts van je bulliers kan onderdrukken... of eerst kan zien voordat je ze toelaat. Nou,
1: kortom, het kan wel.
0: Nou, het grappige is, maar ook wat het laat zien... is hoeveel dingen, aan welke knoppen zij allemaal moeten draaien... om iets age-appropriate te maken.
1: Ja.
0: Dus als wetgever, als jij denkt dat je dat... kan specificeren, dan mis je gewoon de clue. Begrijp je dat?
1: Ja.
0: Ja, en dan kan jij, net als onze reclamecodecommissie... dat concurrenten ook kunnen zeggen... joh, die feature van hem, die is niet goed.
1: Nee.
0: En dan zegt die codecommissie... ja, dat vind ik ook, weg ermee. Ja. Begrijp je? En dat, ja, daar moeten we naartoe. Dus zo'n wet, hoe lovenswaardig ik haar initiatieven vind... qua gedachten... is de manier waarop gaan we de wedstrijd hier niet winnen.
1: Nee, en die win je wel door te handhaven op bestaande wetgeving.
0: Dat, en met hunzelf te gaan zitten en hunzelf reguleren... maar wel een backed-up met government enforcement... dat het niet vrijblijvend is.
1: Nee.
0: Het is wel zelfregulering, maar niet vrijblijvend.
1: Nee. Ja. We zouden het dus nog over AI kunnen hebben... maar we zijn echt heel hard door de tijd heen gegaan... dus we spreken gewoon af dat je dan een andere keer voor langskomt... want eigenlijk zeg jij volgens mij gewoon... als ik het goed begrijp, dat sociale media, dat krijgen we wel voor elkaar. Dat gaan we wel winnen, dat weten we te reguleren. Het duurt een poos, maar dat komt uiteindelijk wel goed. Maar dan komt er iets anders aan, die AI-revolutie.
0: Ja, er hebben zoveel problemen. Ja.
1: Succes daarmee.
0: Ja, het is...
1: Want ik dacht, dan hebben we dit opgeruimd. De zon gaat verschijnen, maar jij zegt, er komt een tornado op ons af, toch?
0: Ja.
1: Nou, doen we de volgende keer dan?
0: Doen we volgende keer.
1: We gaan nu de kettingvraag behandelen.
0: Oh ja.
1: Carolien de Guijter is de gast volgende maandag bij mijn collega Diana Matroos. Ze is Europa-correspondent, columnist voor NRC. Schrijft een interessante column elke zaterdag.
0: Super column.
1: Gaat altijd over wat we in Europa wel kunnen. Eigenlijk, dat is een beetje haar positie. Het gaat over strategische autonomie. En je mag er een kettingvraag stellen.
0: Oké. Nou, ik zie in het parlement nu vooral dat het allemaal... alle ballen tegen big tech is. En ik wil even zeggen dat social media is wel iets heel anders dan een clouddienst. Hè? En dat zijn ook een heel ander soort bedrijven. Microsoft is heel groot in Europa. Anyway, mijn vraag is, ik vind het te extreem worden. Het is dat alles Europees moet. En mijn idee zou zijn, 30% Europees. Dat het streven is, zodat je multivendor choice hebt. Dat je over kan stappen.
1: Mm-hmm.
0: Maar ook vooral mijn deel van digitale soevereiniteit... of strategische autonomie is dat je... zelf dingen moet kunnen, omdat je dan ook weer op de nieuwe bandwagon van de nieuwe technologie kan stappen. En op een gegeven moment word je alleen maar een consument van technologie.
1: Mm-hmm.
0: Maar dat is eigenlijk voor mij soms nog belangrijker dan afzetten tegen big tech, begrijp je?
1: Ja.
0: En
1: vraag?
0: Nou, de vraag is of ze dat met me eens is. En wat dat percentage dan moet zijn. Ja, dat is mijn vraag.
1: Die 30% of dat het 100% moet zijn, zoals ook wordt gepleit. Het wordt maandag gevraagd aan Caroline de Gruyter door mijn collega Diana Matroos. Lokke Morel, het was een plezier om met je te mogen spreken het afgelopen uur. Advocaat en hoogleraar Global ICT Law aan de Tilburg University. Onze afleveringen zijn terug te luisteren. Ik heb het al een paar keer gezegd als podcast. Doe dat vooral in onze eigen app of je favoriete podcastgenaam. Tot volgende week. Dat is Big Five weer. Fijn weekend.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen doorgelicht.

0: de bestuurskamer in, zonder omweg. In de podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks, met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
1: De Autoriteit Consumenten en Markt startte vorig jaar een onderzoek naar de duurzaamheidsclaims binnen de cacaosector. Wat betekent dat voor chocoladerepenfabrikant Mars? Dat vraag ik morgen aan Katrien Dancona, directeur Nederland bij Mars, om 11:30 in CMO Talk.
2: CMO Talk wordt mede mogelijk gemaakt door Happy Horizon. Crafting Results.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
4: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. De man die vastzit voor de explosie bij het partijkantoor van D66 in Den Haag gisteren zit zeker dit hele weekend nog vast. Maandag ziet hij de rechter die beslist of zijn voorarrest verlengd wordt. Tot die tijd mag hij alleen met zijn advocaat praten, zegt justitie. Minister Van Wiel denkt dat de explosie politiek gemotiveerd was. In Maassluis is een imam licht gewond geraakt bij een steekpartij, niet ver van een moskee. Hij had een snee achter het oor, meldt de NOS. De politie gaat er niet vanuit dat de steekpartij iets te maken heeft met het geloof van de man, maar onderzoekt dat voor de zekerheid wel. Er is nog niemand aangehouden. Als het goed is, wordt er komende 3 dagen niet gevochten in Oekraïne en Rusland. President Trump heeft laten weten dat er een bestand is waar de president Poetin en Zelensky mee hebben ingestemd. Zelensky en het Kremlin hebben dat nu bevestigd. Rusland viert dit weekend de overwinning op Nazi-Duitsland. De Nederlanders die van het cruiseschip Hondius gehaald zijn en naar Nederland komen, moeten de komende 6 weken verplicht thuis in quarantaine. Het lijkt er niet op dat ze het hantavirus hebben of ziek zijn, want ze hebben geen symptomen. Maar mochten ze komende tijd wel ziek worden, dan gaan ze meteen naar een academisch ziekenhuis. En de vrouwen van PSV hebben gedaan wat de mannen vorige maand ook al voor elkaar kregen: landskampioen worden. En dat is voor hen de allereerste keer. De PSV-vrouwen wonnen vanavond thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Ze kunnen in de Eredivisie niet meer ingehaald worden door Ajax en FC Twente. Dan het weer van Weer Online. We krijgen een overwegend zonnig weekend. Het wordt morgen 18 graden in het noorden en 22 in het zuiden. Zondag pas aan het eind van de dag kans op wat regen. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Doorgelicht. Nina van den Dungen en Jim Tehupoering.
6: De bank die nooit naar de beurs wilde, gaat nu toch naar de beurs.
7: Presenteerde Triodos Bank vandaag zijn halfjaarscijfers. En als je het over Triodos Bank hebt, heb je het natuurlijk over de certificatenkwestie.
8: Nou, het programma is juist bedoeld om te zorgen dat we daarmee onze impactdoelstellingen kunnen waarmaken die we als bank nastreven.
6: Triodos verzette zich decennia lang tegen de duistere kanten van het kapitalisme, maar stapt nu toch over naar de verkeerde kant.
9: Een bank die niet direct prioriteit geeft aan geld verdienen, maar liever wil investeren in een duurzame wereld. Dat is de Triodos Bank. Een bedrijf vol idealisten die de wereld een stukje beter willen maken. En die beurs, ja, dat is een verdorven speeltje van de kapitalisten. Althans, dat was het. Totdat Triodos er niet aan ontkwam om tegen heug en meug zelf naar de beurs te gaan. In deze aflevering van Doorgelicht richten wij de schijnwerper op de bank, zodat jij als belegger kan bepalen wat een Triodos aandeel nou echt waard is. We vertellen je het verhaal achter het bedrijf en we geven je natuurlijk een fundamentele analyse. Ik ben Nina van den Dungen, naast mij Jim Tehupoering, analist en vermogensbeheerder van 1 Vermogensbeheer.
10: Dag Nina.
9: Ja, normaal vraag ik jou of je een bedrijf in portefeuille hebt. Ben ik eigenlijk ook wel benieuwd naar. Heb je ooit Triodos certificaten gehad?
10: Nee, ik heb ze zelf niet gehad. Het waren natuurlijk wel mooie certificaten. En dus ook, we hebben wel klanten die behoorlijk wat geïnvesteerd hebben in dergelijke certificaten. En dat werd gezien als een soort spaarrekening bijna, waarmee je ook nog iets goed voor een ander deed.
9: Ja, nou, dat ging helemaal mis later. Dat gaan we allemaal uitleggen. Nu is het dus beursgenoteerd. Heb jij daar positie in?
10: Nee, en daarvoor moet ik ook meteen zeggen dat Triodos voor ons wat te klein is. Triodos is in Nederland een bekende bank. Niet alleen in Nederland overigens, maar ook in Spanje zijn ze heel groot met 200.000 klanten. Verenigd Koninkrijk. Maar als je kijkt naar van ja, is het echt investable voor een professionele belegger? Dat is niet zo. Daarvoor is er te weinig handel in.
9: Het is geen groot bank, hè?
10: Nee. En als je nu kijkt naar de marktwaarde, die ligt iets onder een half miljard. Mm-hmm. Dus vanuit dat perspectief is het gewoon te klein. Maar wel een echte Nederlandse bank, een echt Nederlands verhaal. Ook een uniek verhaal.
9: Zeker.
10: En misschien ook wel een interessante investering voor de luisteraar.
9: Een hele belangrijke disclaimer die wij altijd geven in de podcast is dat we hier geen beleggingsadvies geven. Dus dat het ook risicovol is, hè, beleggen. Je kunt je inleg verliezen. En dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie zijn voor de toekomst.
10: Nee, maar wat wij natuurlijk wel geven, dat zijn leuke feitjes en leuke weetjes. Daar komen we zo meteen mee. Want we geven vooral heel veel achtergrondinformatie, zodat je zelf een bewuste beleggingskeuze kunt maken. En he, doe dat ook. Kijk bijvoorbeeld op het platform van de Giro. Kijk naar de cijfers. Voordat je iets koopt, zorg dat je goed geïnformeerd bent. Nou, dan gaan we nu eerst even naar een leuk feitje over Triodos. Vorige week hadden we het over Magnum.
9: Ja.
10: Latijnse Magnus komt dat vandaan. Weet jij waar de naam Triodos vandaan komt?
9: Nou, als jij het over Griekenland hebt, dan ja. Triodos. Een beetje trios politica, maar dat is dan
10: ja,
9: weer
10: ja, ja, daar komt het wel vandaan. Tri betekent inderdaad drie. En ja. Ik ben tegenwoordig mijn Grieks weer aan het opvijzelen na wat is het, 30 jaar van stilstand. Maar mijn dochter die heeft daar wel eens wat hulp bij nodig. En het woord hodos, dat betekent de weg. En Triodos, dat betekent dus eigenlijk drieweg. En dat is ook waar de naam vandaan komt. Ze hebben drie sporen met een positieve impact voor de mens, samenleving en het milieu. Oh. Daar is mee begonnen. Mooie naam.
9: Ja, zeker. Ook wel toepasselijk misschien dat het uit het Grieks komt. Want ja, het verhaal van Triodos begon eigenlijk als een successtory. En je zou misschien ook wel een beetje kunnen spreken inmiddels van een Griekse tragedie. De kiem voor Triodos werd gelegd in 1968. Dat is het jaar dat wereldwijd toch wel als een kanteljaar wordt gezien. Want in Amerika wordt Martin Luther King en Robert Kennedy worden vermoord. En er ontstaan over de hele wereld demonstraties tegen de heersende macht, die vaak uitlopen op allerlei rellen. Studentenprotesten in Parijs bijvoorbeeld, die spannen de kroon.
11: Jonge mensen hebben voor een groot deel het gezicht van 1968 bepaald. Hun kritiek op het onderwijssysteem mondde in tal van landen uit in kritiek op de maatschappij. De acties tegen de regering de Gaulle leken Frankrijk naar een burgeroorlog te voeren. De Parijse studentenwijk, het Quartier Latin en omgeving veranderden in een slagveld met brandende barricades van auto's, omgetrokken bomen en opgebroken straten.
9: Nou, het is misschien geen toeval dat in dat revolutionaire jaar 1968 vol linkse en activistische idealen, dat Triodos daar ook wel zijn oorsprong vindt. De Nederlander Rudolf Mees die start in dat jaar een studiegroep om uit te zoeken hoe geld duurzaam kan worden beheerd. Komt niet zomaar uit de lucht vallen voor hem, want hij is zelf bankier en telg uit de bekende bankiersfamilie Mees. Ook wel bekend van wat nu ABN AMRO Mees Pierson is. En hij is zeer geïnteresseerd in de functie van geld. Hij meent dat je geld ook kunt inzetten als aanjager van maatschappelijke verandering. Hij schreef daar een kleine 20 jaar later ook een boek over. Een andere kijk op geld. Maar goed, terug naar 71. Rudolf start dan samen met drie medestanders de stichting Triodos. En wat doet die stichting? Die bemiddelt tussen mensen met geld en duurzame projecten waar geld voor nodig is. Dat doen ze met succes. Zelfs met zoveel succes dat ze het in 1980 tijd vinden voor een stapje hoger. Ze richten dan de Triodos Bank NV op, compleet met bankvergunning. En daarmee is de duurzame en maatschappelijk betrokken bank geboren. Triodos gebruikt het geld van klanten om te investeren in bedrijven en projecten die positieve impact hebben, vooral op milieu, op klimaat. De bank draagt naar eigen zeggen bij aan het verminderen van de voedselverspilling en ook aan de productie van schone energie. Met haar hypotheken probeert Triodos ook huiseigenaren te stimuleren om te verduurzamen. In 1993 gaan ze dan over de grens. De eerste vestiging in het buitenland wordt in België. In 1995 komt daar het Verenigd Koninkrijk bij. En in 1999 komt Triodos Investment Management erbij. Volwaardige dochteronderneming om duurzame investeringsfondsen te beheren. Tegenwoordig beheert dat trouwens voor bijna 6 miljard aan belegd kapitaal. En de buitenlandse expansie gaat daarna volop verder. Spanje, Duitsland, Frankrijk. Triodos gaat nooit bij de grootbanken horen, maar doet het wel heel aardig in de eigen niche met de focus dus op duurzaamheid. Het gaat de bank in die jaren nog voor de wind. Het ziet geen enkele reden om naar de beurs te gaan. Sterker nog, het hoort bij de filosofie van de bank om dat juist niet te doen, want de beurs is in hun ogen onderdeel van een kapitalistisch systeem dat niet aansluit bij de waarde van de bank, en bovendien staan koersschommelingen haaks op het lange termijn denken en ook op de duurzaamheid van de bank. Dus Triodos heeft een eigen systeem en daar komen die certificaten bij kijken. Jim, vertel, hoe werkt dat?
10: Ja, Triodos heeft natuurlijk wel geld nodig. Heb je eigen vermogen voor nodig. En daarvoor kun je aandelen uitgeven. Nou, dat wordt ook gedaan. En de aandelen van Triodos Bank die zijn in handen van de Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos. Kortweg SAAT. En die geeft op zijn beurt weer certificaten van die aandelen uit. En die kun je als particulier of als instelling kopen. En dan heb je dus een certificaat van aandelen. Nou, daarmee heb je recht op dividend. Wel een beperkt stemrecht. En als je weer van je certificaat af wil, wat doet Triodos dan? Die koopt ze weer terug. Dus ze kijken dan wat is het eigen vermogen. Wat zou dan de waarde van die certificaten zijn. En zo kun je dus eigenlijk geld verstrekken aan Triodos. En als je je geld weer nodig hebt, dan krijg je je geld via Triodos weer terug.
9: Ja, en het is dus wel met dividend. Dus je krijgt gewoon rente. Dus het is eigenlijk een soort verkapte spaarrekening.
10: Nou, zo werd het wel gezien door sommige mensen die in Triodos investeerden. Waarbij natuurlijk ook wel de maatschappelijke overweging echt een rol speelde. Want je hebt toch het gevoel dat je iets goed doet, geld verstrekt aan een, ik noem even, groene bank met maatschappelijke impact. En daar krijg je dan inderdaad een stukje vergoeding voor. Ongeveer de helft van de winst werd dan teruggegeven aan de aandeelhouders als dividend of certificaathouders, moet het goed zeggen. Mm-hmm. Maar doordat de bank zelf de aandelen uitgaf en weer terugkocht en wel het stemrecht had, konden ze zelf de controle houden. En er zijn uiteindelijk dus een kleine 50.000 certificaathouders. Die hebben bij elkaar op het hoogtepunt bijna 1,5 miljard aan vermogen ingebracht. En dat betekent dus ook dat op het hoogtepunt Triodos bijna 1,5 miljard marktwaarde had. Nou, wat wel zo is, het zijn vaak niet echte beleggers. Die niet zozeer denken van, oh, ik heb aandelen, dat gaat goed.
9: Nee, je bent een certificaathouder.
10: Exact, en ze willen de idealen van Triodos steunen. En ze zien het echt wel een beetje als een spaarpot. Dat is misschien ook wel een misvatting geweest van de mensen die dat kapitaal verstrekten. Hmm. Nou, om je wel een beetje een idee te geven, het is geen spaarpot. Want in 2004 was zo'n certificaat €50. 2014 was hij €78. 2016 €80. 2018 €82.
9: Okay. Dus dat 2020, is wel degelijk groei in.
10: Ja, €84, ja. Absoluut. En je kreeg ook iedere keer een stukje dividend. Hmm. En je zou kunnen zeggen, de laatste jaren waren die certificaten eigenlijk altijd 80. En Triodos die, nou, die garandeerde dat ze die aandelen ook altijd terugkocht.
9: Ja, en toen werd het 2020.
12: Het coronavirus houdt ons land in de greep. Ons en de rest van de wereld.
9: En daar gaat het helemaal mis met de certificaten. Want eigenlijk door de onzekerheid rondom corona, al het tumult daaromheen, gaan de certificaathouders massaal van die certificaten af. Ze willen ze gewoon eigenlijk allemaal verzilveren. Zo massaal dat Triodos de handel moet stilleggen in maart 2020. Omdat de bank simpelweg anders door het kapitaal heen raakt en gewoon zou omvallen. He, omdat het al die certificaten zelf zou moeten opkopen. Pas in 2023 kunnen certificaten eigenlijk weer verhandeld worden. En Jim, dat is dan middels een nieuw platform. Wat voor safety guard hebben ze ingebouwd dan bij Triodos?
10: Nou, een belangrijk onderdeel van die certificatenhandel lieten ze varen. Namelijk dat Triodos die certificaten zelf weer terugkocht volgens een interne formule. Daarmee werd dus eigenlijk gezegd van, we gaan ze op een aparte marktplaats. Dat heette Captin. Dan moest je jezelf aanmelden als certificaathouder. En dan kon je dus, als ik zo'n certificaat had, kon ik dat aan jou verkopen zonder tussenkomst van Triodos. En ook zonder echte waardeberekening. Dus op dat moment was het eigenlijk gewoon een aandeel op een soort beurs. De marktplaats kapt in. Nou, het was ook wel wat lastig om erop te komen. Hadden ze apart helemaal gebouwd. Er was ook veel kritiek op. En het allervervelendste was nog dat de certificaten in waarde extreem hard waren gedaald. Ineen waren gestort, want niemand wil die dingen meer hebben. 3,5 jaar was er geen handel mogelijk. En ja, waren de garanties die beleggers dachten te hebben op die certificaten door Triodos,
9: die waren in rook opgegaan.
10: Die waren er niet meer. Dan moesten ze het van elkaar hebben. En toen zeiden beleggers eigenlijk van, goh, ja, als ik hier nu €2 dividend krijg, dan is het een soort aandeel net zoals ING of ABN AMRO. Mm-hmm. En wil ik gewoon een fatsoenlijk dividendrendement. Dus ja, op een gegeven moment waren ze nog tussen de 25 en 35 euro waard.
9: Ja, die certificaten zijn uiteindelijk tot zo'n 70% in waarde gedaald. Vele miljoenen gaan dus verloren. Ja, gedupeerden die verenigen zich dan in verschillende stichtingen en ze klagen Triodos aan. Met de ene stichting bereikt de bank een schikking van zo'n 100 miljoen euro. Van een andere stichting wint Triodos de rechtszaak. Want volgens de rechter heeft de bank toch altijd in het prospectus keurig gewaarschuwd voor het risico. Daarmee is de kous voor Triodos nog niet af, want het hele financieringsmodel van de bank is natuurlijk op losse schroeven komen te staan. Want hoe haal je dan nog geld op als je die certificaten niet meer kan verkopen? Ja, er blijft dan één oplossing over. Ze moeten doen wat ze nooit hebben gewild.
6: De bank die nooit naar de beurs wilde, gaat nu toch naar de beurs. Triodos verzette zich decennia lang tegen de duistere kanten van het kapitalisme, maar stapt nu toch over naar de verkeerde kant, tussen aanhalingstekens. Met de notering op het Damrak begeeft het zich voortaan in het hart van het aandeelhouderskapitalisme. Een overstap die Triodos tegen wil en dank maakt. Maar een beursgang lijkt de enige uitweg na het debacle met de certificaten.
9: Ja, en die beursgang is op 18 juni 2025, Jim.
10: Ja, dan is het zover. Euronext. Dat was overigens wel dat er, nadat er dus een schikking werd getroffen met de certificaathouders. Je noemde het net al even, er werd zo'n 100 miljoen voor uitgetrokken.
9: Ja.
10: En iedereen die die certificaat in 2023 bezat, dus voordat de handel weer openging via dat Captain-platform, die kon 10 euro compensatie krijgen.
9: Dat schiet toch niet op?
10: Nou ja, kijk, als je er 50 hebt verloren en je krijgt een tientje terug, ja, dan is dat iets beter dan niets.
9: Dan
10: niets. De meeste certificaathouders kozen daar ook voor. 80% heeft zich daarvoor aangemeld.
9: Letterlijk het eieren voor je geld, hè?
10: Een tientje voor je geld. Ja, ja, of voor je certificaat.
9: Mm-hmm.
10: Maar dat was wel een hele belangrijke horde die Triodos daar heeft genomen. In Spanje liep nog een rechtszaak die inmiddels ook achter de rug is. Want daarvan heeft de rechter gezegd van ja, beleggers die waren wel degelijk voldoende geïnformeerd en het was niet een spaarrekening, het was niet een garantieproduct. Nou, die stichting zou nog wel een hoger beroep kunnen gaan, dus dat is nog wel een lastige. Eerst was het over zo dat iedereen daar apart een rechtszaak kon starten. Nou, dat was ook een risico voor Triodos, want dan zou dat heel veel kosten met zich meebrengen.
9: Ja.
10: Maar die punten zijn achter de rug en dat is een belangrijk moment. Dan is er dus eigenlijk een notering mogelijk. Vrije handel van het aandeel Triodos. En dat gebeurt op 18 juni. De certificaten zijn vanaf dan openbaar verhandelbaar op de Amsterdamse beurs. Nou, de openingskoers die is 30 euro. En ja, dat is wel lager dan de dik 80 euro waar ze voor corona voor van de hand gingen. Of eigenlijk van de hand naar Triodos gingen.
9: Precies. Nou, en de beleggers die willen natuurlijk geld zien. Dus een beursgang betekent ook dat je verantwoording af moet leggen als bank over ja, wat je allemaal doet om het rendement omhoog te krikken. Dus, wat gaat Triodos doen? Snijden. Te beginnen met het afstoten van allerlei Duitse belangen. En dat is op zich ook wel logisch. Want bij de Oosterburen is de bank flink onderuit gegaan in 2025. Leningen aan Duitse glasvezelbedrijven die zorgen voor een miljoenenverlies. De aansluiting van Duitse huishoudens op het net. Ja, dat gaat vrij traag. In elk geval langzamer dan gedacht. En bovendien zitten veel consumenten er eigenlijk niet op te wachten. Dus de hele glasvezelsector in Duitsland zit in de problemen. Heeft ook moeite om de eerder gesloten leningen terug te betalen. Nou, dat is lastig, want Triodos noteert daarvoor een tegenvaller van bijna 60 miljoen, die had er flink in geïnvesteerd. En een andere partij bijvoorbeeld is NIBC, een ABN AMRO-dochter die voor 38 miljoen het schip inging. Niet alleen in Duitsland gaan er dingen van de hand. Triodos gaat alle buitenlandse activiteiten tegen het licht houden om te kijken, nou, waar kunnen we wat verkopen of van de hand doen? En ze hinten er ook echt op om enkel en alleen nog zich te gaan toeleggen op Nederland. Ze willen dan ook nog gaan reorganiseren. Er gaan vermoedelijk 250 banen uit. Ja, gaat dat dan de koers omhoog gaan helpen tegen wil en dank? Dat gaan we bespreken in de fundamentele analyse. Nou, voordat wij de boeken open doen, gaan we natuurlijk eerst een SWOT-analyse maken. Een analyse met sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor de Triodos Bank. Sterke punten, Jim.
10: Als je het hebt over sterke punten, dan denk ik dat het toch wel de basis van Triodos is. Het is een uniek bedrijf. Ik vind ook het logo, dat is prachtig. He, daar zit echt het groene in.
9: Wat is het logo?
10: Mensmaatschappij, er zit een wereldbol in, het lijkt een kubus.
9: Oh.
10: Drie delen dus, he, Triodos.
9: Logo Triodos.
10: Ja.
9: Oh ja, de wereldbol met een soort groene slang. Triangelachtig iets.
10: Ja. Nou, ik vind dat mooi. En ik vind dat ze een unieke missie en merkidentiteit hebben. En ze zijn ook de enige, ja, dat heet dan B Corp gecertificeerde bank. Dus dat betekent dat je een sustainable organisatie bent met impact op milieu en maatschappij. En ze zijn de enige bank op Euronext Amsterdam met die notering. En zelfs wereldwijd een van de meest herkenbare namen in duurzaam bankieren. Dus die positie hebben ze in 45 jaar knap opgebouwd. En dat is niet zomaar te kopiëren. Dus
9: nee.
10: Ik denk ook wel dat ze daar niet alleen die positie goed hebben ontwikkeld, maar ook voortzetten. Join the good side is hun huidige campagne, waarmee je ook laat zien dat je misschien ook wel je eigen geld kunt inzetten als groeimiddel voor een betere wereld. Nou, ze hebben een loyaal klantenbestand. Mm-hmm. Dat is absoluut zo. Zelfs na dat hele debakel met die certificaten.
9: Hoe groot is dat?
10: Dat debakel of de...
9: Nee, het klantenbestand.
10: Ze hebben 750.000 klanten.
9: Ja.
10: En aan spaargeld hebben ze zo'n 15 miljard. Dus ondanks alle turbulentie zagen ze ook het spaarvermogen groeien. En als je het dan hebt over dat sparen, is dat ze ook wel een hele mooie rentemarge hebben. Die ligt hoger dan bijvoorbeeld bij een ABN AMRO of een ING. Lag boven de 2%. Is teruggezakt tot net onder de 2% in 2025. Maar een hele hoge rentemarge.
9: Oké. Zwakke punten?
10: Die zijn er ook. Want wat niet zo heel gezond is, dat zijn de kosten. En het is niet voor niks dat, jij noemde net al eventjes, dat ze een kostenbesparingsprogramma hebben opgezet.
9: Mm-hmm.
10: De nieuwe CEO, Marcel Zuidam, die echt wel in een lastige positie is gestart. Want ja, dat hele debakel is achter de rug. De resultaten van de bank die staan onder druk. Hij moet gaan snijden. Nou, Fit for Impact, dat is het proces wat hij is gestart. Of project. 30 miljoen kostenbesparingen. 250 man die eruit gaan. Dat heb je net al genoemd. Mm. Op ongeveer 1750. Dus dat is echt wel substantieel.
9: Ja,
10: en dat moet ook, want het allerzwakste punt van Triodos, dat is de enorme kost-income ratio. Dus het verschil hebben we vaker behandeld bij banken, hè, bij ABN, bij ING, die hebben we besproken. Er komt een euro binnen, hoeveel kosten staan er tegenover?
9: Ja.
10: Nou, bij Triodos komt er tegenover elke euro omzet 85 cent aan kosten.
9: Hmm, dus 15 cent over.
10: Ja, het jaar ervoor was het nog wat slechter. Toen lag je bijna 100%. Maar vergelijk je dat met ING, is 55. Dus daar is heel veel ruimte voor verbetering.
9: Mm-hmm.
10: Maar daarbij moet ook gezegd worden, dit is natuurlijk niet een standaard commerciële bank. De doelstelling van Triodos is dat hij tussen de 70 en 75 ligt. Dus ze willen niet zoveel mogelijk winst maken. Dat is niet primaire doel.
9: Nee.
10: Maar
9: het moet wel iets
10: ongezond.
9: Beter. Ja.
10: Ja.
9: Maar er zijn misschien wel kansen.
10: Nou, ik denk wel dat er een vraag is naar duurzaam bankieren. Heel veel jongeren zullen dit ook toejuichen. Die zitten misschien wat minder op de winstmotor en zijn maatschappelijk betrokkener dan heel veel mensen die 40, 50, 60 zijn.
9: Ja, of ze willen het allebei. Winst, maar wel met de juiste doelen.
10: En dat kan dus wel bij Triodos. En eigenlijk is, wat ik al noemde, Triodos is de enige bank die op deze manier gepositioneerd is, waar je dat dus kan doen als klant, maar ook als belegger.
9: Ja, maar dan moet je dus wel winst. Dan moet er wel winst zijn. En de marge nu is te dun, zeg jij.
10: Ja, nou, daar zijn ze ook mee bezig. Als je het dan hebt over de kansen. Die Zuidam moet het natuurlijk wel eerst ten uitvoer allemaal gaan brengen. Maar met dat Fit for Impact, dat zou echt wel een omslag kunnen betekenen als hij ook de organisatie meekrijgt. Dus ik denk ook dat het goed is dat er schoonschip wordt gemaakt. Nieuwe topman die met de frisse lei, schone lei begint. En die moet het, de medewerkers bewegen. Hij heeft ook gezegd van willen veel meer inzetten op digitalisering. Nou, dat is dus ook natuurlijk een goede mogelijkheid. In de hypotheekmarkt zit Triodos heel goed. Nederland en België vooral. Dus wat echt moet gebeuren, en dat is een kans in mijn optiek, is die kost-income ratio omlaag brengen.
9: Laten we dan nog even kijken naar de bedreigingen. Want is er direct concurrentie voor Triodos? Of valt het wel mee?
10: Nou, kijk, ze hebben nog wel wat zou kunnen, is een bedreiging, is toch tegenvallers in die glasvezelmarkt. Ze hebben 60 miljoen hebben ze afgeschreven of voorziening voor genomen. Mm-hmm. Maar ze hebben nog 120 miljoen uitstaan. Dus daar zouden nieuwe dompers kunnen vallen. Wat misschien ook nog een risico is, politiek tegenwind. En dan bedoel ik met name dat de duurzaamheidsagenda wat naar de achtergrond verdwijnt. En je ziet dat toch wel, dat het klimaatbeleid in Europa, dat was eerst het gespreksonderwerp en iedereen was ermee bezig. Nou, groen, duurzaamheid, het verdwijnt nu wat meer naar de achtergrond.
9: Met de verrechtsing is dat wel aan de gang, ja. Oké, dan wil ik nog even de boeken openen. Wat zien wij de laatste jaren?
10: Ja, wat dat er gaat, omzet, die zit nog niet echt in de lift. Triodos heeft ook de afgelopen jaren zich niet echt kunnen focussen op groei, doordat ze die affaire hadden met die certificaathouders. Dus die bank heeft een tijdje stilgestaan. Nou, kijk je naar de resultaten, dan zie je dat ook terug. Hè. Die dalende omzet is vervelend. Zeker als je kosten wel wat blijven oplopen. Mm-hmm. Want dat is helaas wel de situatie. Dus in 2023 was er nog 77 miljoen winst. 2024 was het verlies 3 miljoen. Maar daarvan moet wel gezegd worden dat een groot deel afkomstig was van de schikking met certificaathouders. Nou, hetzelfde geldt voor 2025. Nog een stukje extra voorzieningen voor de certificaathouders, maar ook die glasvezelstrop. En 2025 werd er dus 25 miljoen verlies gemaakt. Dus het zijn allemaal eenmalige lasten. Dus ja. Operationeel was de bank echt wel winstgevend. Maar je moet het toch betalen. Het is wel cash out.
9: Ja. Gaan we eens even naar een conclusie. Voor wie kan een aandeel Triodos interessant zijn?
10: Nou, ik denk allereerst voor de belegger met een groen hart die wil bijdragen aan een betere wereld en eerlijk bankieren. En ook voor degene die denkt dat Triodos nu wel de grootste ellende achter zich heeft en vertrouwen heeft in de nieuwe CEO. En dan misschien best wel een aandeel Triodos tegen helemaal niet al te hoge waardering in portefeuille zou willen opnemen. Gelijktijdig moet je wel bedenken, dit is een kleine bank. Winst staat niet voorop. En dat heeft ook zijn prijs.
9: Dit was Triodos Doorgelicht. Mocht je dit hebben gehoord op de radio, dan kun je ook even naar de podcastversie, want dan is een stuk langer. Dus dan hoor je veel meer details en diepgang over Triodos. In de volgende aflevering gaan wij het hebben over het Amerikaanse techbedrijf AppLovin. Grote kans dat je nu denkt, AppLovin? Nooit van gehoord. Nee, kan ik me voorstellen. Jim en ik kennen het namelijk ook niet. We werden erop gewezen door luisteraar Mark. Dankjewel daarvoor, Mark. Een platform voor mobiele advertenties is in een aantal jaren uitgegroeid tot een miljardenbedrijf. Wordt wel leuk, toch?
10: Absoluut. Ja, ik ken het wel, maar niet zo goed als we het nu bestudeerd hebben.
9: Nee.
10: En het is echt interessant.
9: Ja, dus zo leren wij er ook wel weer eens wat van. Dank voor jou voor het luisteren. Alle afleveringen vind je terug in je favoriete podcast-app. En mocht je willen beleggen, dat kan eventueel op het platform van De Giro. Kijk daar vooral eens even als je er nog nooit bent geweest. Wil je ons mailen? Doorgelicht@bnr.nl. Ik ben Nina van den Dungen.
10: En ik Jim Theo Poering.
9: Doei.
13: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door De Giro. Everyone is an investor, baby.
14: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: ik ben Lars Boelen, radio-dj en ik verloor mijn vader aan alvleesklierkanker. Daarom support ik Casper van Eijk en zijn team met hun baanbrekend onderzoek tegen alvleesklierkanker. Meer dan 3000 Nederlanders krijgen jaarlijks de diagnose alvleesklierkanker. 93% sterft binnen 6 maanden. Dat moet en kan anders. Support ook Casper en zijn team door te doneren aan Stichting Overleven met Alvleesklierkanker. Elke donatie, groot of klein, is waardevol. Ga voor meer informatie naar supportcasper.nl.
1: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
2: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
1: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
3: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
1: Luister elke maandag om 4:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
4: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg. Voor meer mensen.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
6: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. De man die vastzit voor de explosie bij het partijkantoor van D66 in Den Haag gisteren zit zeker dit hele weekend nog vast. Maandag ziet hij de rechter die beslist of zijn voorarrest verlengd wordt. Tot die tijd mag hij alleen met zijn advocaat praten, zegt justitie. Minister Van Wil denkt dat de explosie politiek gemotiveerd was. In Maassluis is een imam licht gewond geraakt bij een steekpartij, niet ver van een moskee. Hij had een snee achter het oor, meldt de NOS. De politie gaat er niet vanuit dat de steekpartij iets te maken heeft met het geloof van de man, maar onderzoekt dat voor de zekerheid wel. Er is nog niemand aangehouden. Als het goed is, wordt de komende 3 dagen niet gevochten in Oekraïne en Rusland. President Trump heeft laten weten dat er een bestand is waar de president Poetin en Zelensky mee hebben ingestemd. Zelensky en het Kremlin hebben dat nu bevestigd. Rusland viert dit weekend de overwinning op Nazi-Duitsland. De Nederlanders die van het cruiseschip Hondius gehaald zijn en naar Nederland komen, moeten de komende 6 weken verplicht. Rusland viert dit weekend de overwinning op Nazi-Duitsland. De Nederlanders die

0: Dan het weer van Weer Online. We krijgen een overwegend zonnig weekend. Het wordt morgen 18 graden in het noorden en 22 in het zuiden. Zondag pas aan het eind van de dag kans op wat regen. En tot zover het ANP-nieuws.
1: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
2: Blijf scherp.
3: BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach en Maxime van Meel.
4: Hartelijk vrijdag, vrijdag 8 mei, de dag dat we het weer eens moeten hebben over slijmbal Jensen Huang. De topman van Nvidia wil dolgraag mee met president Trump op vakantie naar China.
5: If invited, it would be a privilege, it would be a great honor to represent the United States and go to China with president Trump.
4: Ja, slijm. We kijken deze aflevering wat dat tripje voor jouw aandelen kan gaan opleveren.
6: Dan hebben we het ook nog over een tekort aan geheugenchips. Chipbedrijven zijn zo wanhopig dat ze van alles verzinnen om aan die chip te komen. En we hebben het over de ECB. Dat bereidt ons voor op een renteverhoging. We gaan de beursdag en de beursweek doornemen. En dat doen we met Erik Maurits van Trade Republic. Welkom.
7: Dankjewel.
4: Ja, goed om te melden. We nemen deze aflevering iets eerder op. Dus mochten Iran en de VS vrede sluiten,
6: dan hebben wij dat niet kunnen zeggen.
4: Maar we hopen het wel.
6: Ja.
4: En dan starten we de show met alweer een juridische klap voor president Trump. Opnieuw gaat er een streep door zijn heffingen.
8: A US court has ruled that the US president violated the law when he imposed 10% tariffs on most US imports. The Court of International Trade found that Trump wrongly involved a decades-old law when he applied the duties in February. Remember, those tariffs were imposed after the US Supreme Court struck down his previous set of sweeping tariffs on nearly all US trading partners.
4: Nadat het Hoogrechtshof oordeelde dat zijn importtarieven illegaal waren, greep Trump in februari naar een andere wet waarmee hij een tijdelijke heffing van 10% oplegde op producten uit zo'n beetje alle landen. Maar ook die zijn dus illegaal, zegt de rechtbank. Daarmee geven ze een groep bedrijven en een aantal staten gelijk die de rechtszaak aanspanden tegen de Trump-regering. Ja, Erik, Trump die gaat waarschijnlijk in beroep, maar toch, tweede keer dat die heffingen van Trump illegaal worden verklaard. Is dat een goede zaak?
7: Ik vind het wel. Maar wat me vooral ook opvalt is hoe weinig reactie erop is. Dus ja, dit was natuurlijk, tarieven waren groot nieuws vorig jaar. Maar nu is iedereen een beetje murf gebeukt. En de markt gaat er eigenlijk vanuit dat hij dan wel weer iets anders verzint. Of dat je toch deals krijgt met landen en wel die tarieven invoert. Ook al is er geen juridische basis. Hij gaat het wel op een manier fixen. Dat is nu de verwachting.
4: Over deals gesproken. Hij wil voor jullie een handelsdeal sluiten met Europa. Anders komt er een heffing, zegt hij, van 25% op auto's. Maar dat is dus ook gewoon een loos dreigement.
7: Ja, je weet het bij hem niet. Maar vaak roept hij wat en dan valt het uiteindelijk mee. En soms gebeuren er natuurlijk wel vervelende dingen. Maar vooralsnog reageert de beurs eigenlijk amper op dit hele verhaal.
6: Ja, over autobedrijven gesproken. Misschien kan dit allemaal wel een opluchting zijn voor Toyota. Want de grootste autobouwer ter wereld had niet al te best nieuws te melden bij de kwartaalcijfers. Ze konden niet voldoen aan hun eigen verwachting van de winst vanwege hogere kosten door, jawel, importheffingen. Die winst kwam daardoor bijna de helft lager uit dan een jaar eerder. En dat terwijl de omzet wel steeg. Het is niet best. Ze verlagen ook de winstverwachtingen voor de komende 12 maanden met meer dan 20%. En dat is iets dat bij beleggers niet goed valt. 2% verliest het aandeel.
4: Door naar Frankfurt, naar de vrienden en vriendinnen van de Europese Centrale Bank. Die hinten op een renteverhoging. Om precies te zijn doet ECB-bestuurder Isabel Schnabel dat. Ze vreest dat bedrijven hogere kosten gaan doorberekenen, waardoor de inflatie opnieuw hardnekkiger wordt en waardoor ze dus weer klaar moeten staan met een renteverhoging. Nou, macro-econoom Edin Mujagic die vindt dat de rente omhoog moet, maar ergert zich aan de ECB. Het had, zegt hij tegen BNR, eerder moeten.
9: Inflatie is al heel lang veel te hoog. En als ik naar de stand van de ECB-rente kijk, dan ligt die rente op 2%. Ja, dat is gewoon veel te laag. Dus heel leuk dat de ECB nu zegt de rente zal omhoog moeten, maar eigenlijk had het al moeten gebeuren.
4: Ja, wat vind jij eigenlijk, Erik? Moet die rente ook omhoog?
7: Ik denk ook dat die omhoog moet. Maar het lastige is natuurlijk dat die rente nu hoger gaat omdat we een energiecrisis hebben. Mm-hmm. En niet omdat de economie heel hard groeit. Dus dat is een beetje verfijnd in het geval. Maar ik denk uiteindelijk ook dat die omhoog moet.
6: Goed, dan wil ik naar een andere bank. De langste overnamesoap in de geschiedenis van de beurs gaat dit denk ik worden. Al bijna 2 jaar duurt die ondertussen. Ik heb het over Commerzbank, natuurlijk de prooi van het Italiaanse Unicredit. Die kreeg deze week toestemming van zijn aandeelhouders om nog meer geld in die overnamepoging te stoppen. En dus gaat Commerzbank nu in de verdediging.
10: We expect a premium. And our shareholders should expect a premium. That's for sure. That's one thing. And the other thing is that if you see the plan laid out by UniCredit. It's a restructure shrinking strategy. And we believe it's not reflecting the strengths of our business model.
6: Al dus de CEO van Commerzbank bij

0: CNBC. Ze vindt de pogingen die Unicredit tot nu toe deed dus eigenlijk een belediging. Om haar banken nog extra te wapenen tegen die overname onderneemt ze dan ook actie. Er gaan 3000 banen uit de komende 4 jaar. En dat is bovenop een ontslagronde van al bijna 4000 functies.
1: Ja, die Duitsers hebben echt geen zin om overgenomen te worden door
0: Nigeria. Zeker niet.
1: Oké, even terug naar begin deze week. Toen shortseller Hunter Brook flink uithaalde naar defensiebedrijf CSG. Dat een notering heeft op de Amsterdamse beurs.
2: Een soort Hindenburg, oftewel shortseller-achtige aanklacht van meerdere A4'tjes, zegt de firma dat Czechoslovak Group al die munitie die het zegt te produceren helemaal niet kan maken. Verder zou er van alles mis zijn geweest met die beursgang, omdat er volgens de shortseller te veel werd beloofd, terwijl allerlei problemen uit de prospectus werden gehouden. Bijvoorbeeld de Spaanse fabriek waar de NAVO stopte te kopen vanwege sanctieperikelen. Een Slovaaks consortium dat munitie zou kopen waar eigenlijk niemand echt van koopt, terwijl het wel in de belofte stond.
1: Maar de shortseller die ligt nu zelf onder vuur, schrijft het Financiële Dagblad. Volgens meerdere analisten zou het rapport oude informatie bevatten, dus dat oude mediaberichten weer even werden opgewarmd. Een van die analisten zegt zelfs dat er ook onwaarheden in staan. Sommige punten zijn volgens hem ronduit absurd. Zo zegt Hunter Brook dat CSG banden met Rusland zou hebben, terwijl het volgens de analist al vanaf de eerste dagen juist een sleutelrol in de bevoorrading van Oekraïne speelde. De beurskoers van CSG kreeg maandag een flinke tik en is het nog steeds niet van hersteld. Straks hebben we het over het bezoek van Trump aan China. Welke bedrijven mogen met hem mee? En vooral, wat valt te verdienen?
0: En we hebben het over de dramatische beursweek van Wolters Kluwer. Waarom kan dat bedrijf toch niks meer goed doen bij beleggers?
1: Eerst naar chipmaker SK Hynix. Dat wordt volgens persbureau Reuters agressief benaderd door grote techbedrijven. Die bedrijven willen koste wat kost geheugenchips in handen krijgen. Er is wereldwijd een tekort aan die chips. Nu techondernemingen als een gek investeren in kunstmatige intelligentie. En daarom proberen die techreuzen iets anders te verzinnen om bij SK Hynix maar aan geheugenchips te komen. En ze zijn bereid om ver te gaan. Zo zouden ze willen investeren in SK Hynix of in speciale productielijnen. Sommige techbedrijven zouden zelfs peperdure ASML-machines willen kopen, zodat SK Hynix ze niet zelf hoeft aan te schaffen. Ja, dat is toch wel vrij bizar, Erik. Dan is de nood toch best wel hoog dat je zegt, doe mij zo'n chip, dan heb ik voor jou hier een ASML-machine.
3: Ja, precies. Die zijn niet gratis, die machines. Maar nee. Het geeft wel aan hoe hoog de nood op dit moment is.
1: Hoe heeft het zover kunnen komen?
3: Ja, de AI-hype. De hyperscalers hebben ook dit kwartaal weer aangegeven nog miljarden uit te gaan geven. En we zitten nu op het punt dat er aan deze specifieke deze chips behoefte is. En er zijn er gewoon te weinig van.
1: Hebben die chipbedrijven niet gewoon veel te veel geïnvesteerd?
3: Nou ja, dat is een interessante vraag natuurlijk. De chipbedrijven hebben misschien te weinig geïnvesteerd. Als ze meer hadden geïnvesteerd in productie, hadden we dit tekort nu niet gehad.
1: Ja.
3: Maar het is niet zo makkelijk om het zo snel op te schalen. Die vraag die blijft groeien.
1: Je moet het ze nageven. Het is wel een creatieve oplossing. Maar wat vind je ervan dat ze bijvoorbeeld dus aanbieden om ASML-machines te kopen?
3: Nou, ik ben zelf toevallig aandeelhouder van ASML. Dus ik vind dat op zich geen
1: heel erg leuk. Het zorgt wel voor extra omzet.
3: Meteen die disclaimer kunnen zeggen. Dus wat dat betreft vind ik het wel creatief.
0: Ja, maar is het ook een realistisch plan? Want zo'n machine, ja, dat duurt ook nog een jaar voordat je dat ding überhaupt hebt staan. En het is ook maar zo'n deeltje van die hele chipketen. En het is leuk dat je dan zegt, hier, een ASML-machine, ik koop hem voor je. Maar dan ben je er toch nog lang niet.
3: Ik kan niet helemaal inschatten, maar ik kan me wel voorstellen dat je als partij denkt, nou, als ik een ASML-machine krijg, dan zal ik in de verdeling van de chips die ik heb te geven, ja, sta je wel vooraan dan.
1: Er zijn wel heel veel mits en maren, maar uiteindelijk kan ASML wel de lachende derde worden. Dus in dit geval.
3: Absoluut, absoluut.
0: En het is dan meer een soort onderhandelingsmiddel om te zeggen, nou, we investeren en we geven jullie zoveel geld om die machine te krijgen en dan krijg ik voorrang op de chips die jij aan het maken bent.
3: Het is natuurlijk wel een logische gedachte. Ze hebben nu te weinig capaciteit. En dan zeg je, nou, ik help je met die capaciteit vergroten, zodat je mij meer chips kan geven. Ja. Ik zie de logica wel, maar we moeten het zien.
1: Het is wel een heerlijk verhaal, wat persbureau Reuters naar buiten brengt. Het enige jammer is, ze komen niet met namen en rugnummers. Dus ze hebben heel veel van die techbedrijven en personeel van die techbedrijven gesproken, maar ze hebben het dus niet over namen. Wij konden wel een beetje invullen dat misschien Apple daartussen zit, omdat die eerder al waarschuwde voor tekorten. Zijn zij dan het techbedrijf die het ook het meeste nodig heeft?
3: Ja, nou, er zijn er heel veel die het nodig hebben. Daar kan ik niet inschatten wat nou specifiek Apple zou zijn die dit gedaan heeft.
1: Maar ze hebben het allemaal wel nodig.
3: Ja. Ja.
1: Ja, SK Hynix, zag ik ook, draait financieel ontzettend goed. Volgens mij is het aandeel al bijna zo'n 150% gestegen tot nu toe. ze hebben het misschien helemaal niet nodig, die investeringen. Misschien kunnen ze wel heel arrogant zeggen, ja, leuk, die ASML-machine. Ja, leuk, die investering.
3: Nou, het andere is dat ASML ook niet specifiek heel veel machines heeft klaarstaan die ze zomaar even kunnen uitdelen. Dus ze zijn natuurlijk al bezig om die productie te verhogen. Dus het is niet alsof ze zelf niet aan gedacht hebben dat ze een ASML-machine extra moesten bestellen. Dus wat dat betreft denk ik dat het niet heel veel uitmaakt. Dat die capaciteit gewoon niet sneller kan worden opgeschaald.
0: Ja, en voor die chipmakers zelf, zo'n SK Hynix, die heeft ook gewoon een groeipad dat ze willen betreden met die uitbreidingen. Dus die zitten misschien ook wel niet helemaal niet te wachten op extra machines. Want zij weten gewoon, oké, over 2 jaar dan wil ik dat hebben, want dan gaat die productie geleidelijk aan omhoog. En nu in 1 keer opschalen heeft helemaal geen zin.
3: Ja, maar gezien de explosieve vraagstijging en ook die koersstijgingen, denk ik dat al die partijen nu maar echt aan 1 ding denken, en dat is zoveel mogelijk capaciteit.
0: Maar ook als het risico dat je daarbij neemt is dat je over 2 jaar met allemaal machines zit die stilstaan?
3: Dat is sowieso een enorm risico in de hele AI hype, zou ik het eigenlijk nog niet willen noemen, maar misschien. Mm-hmm. Op dit moment, dat het te veel is geïnvesteerd en dat het niet gaat verdienen.
1: Er zijn 3 grote spelers op dit gebied. Dus naast SK Hynix ook Samsung en het Amerikaanse Micron Technology. Dat zijn dus de spelers waar je moet aankloppen als je die geheugenchips wil hebben. Ik denk ook dat die andere bedrijven dan dit soort aanbiedingen gaan krijgen. Dat het niet alleen SK Hynix is die bijvoorbeeld een extra machine of een extra investering tegemoet kan zien.
3: Zeker. En het vervelende van deze business is dat die toch vrij cyclisch is. Dus al die partijen die je nu noemt, die waren bij wijze van spreken 3 jaar geleden nog verliesgevend.
1: Ja.
3: En nu enorme winsten. En voor hetzelfde geld is het over 2 jaar weer voorbij. Dus die enorme investeringen kunnen dan voor niks zijn. Een beetje de varkenscyclus, dat zou kunnen.
1: Ja, extreem conjunctuurgevoelig, maar ook stond het bekend om zijn lage marges. Maar die tijd is misschien dan wel voorbij.
3: Die tijd is voorbij en dan is natuurlijk altijd de vraag, is dat fundamenteel voorbij of is dat toch nog cyclischer dan beleggers nu denken?
1: Wat nou, Erik, ja, geef jij me antwoord.
3: Ik wilde dit als een open vraag, ik wil die eigenlijk mee afsluiten.
1: Dan sluiten we terug.
4: BNR Beurs.
0: Door naar de andere chipmaker, topman Jensen Huang van Nvidia. Die is weer aan het lobbyen geslagen. Volgende week staat de politieke reis van Trump naar China gepland en Huang hoopt op een last-minute uitnodiging.
5: Will you be going with the president of the United States to China?
6: If invited, it would be a privilege. It would be a great honor to represent the United States and to go to China with President Trump.
0: Ja, gelukkig voor hem zijn er wel al geruchten dat hij op de kandidatenlijst staat. Dat de uitnodigingen misschien zelfs al wel verstuurd zijn. Naast bijvoorbeeld de CEO's van Apple, Exxon, Boeing en Blackstone onder andere. Wat heb je daar als aandeelhouder aan, Erik, als jouw topman meegaat naar China met Trump?
3: Ja, bij Jensen Huang is natuurlijk altijd het verhaal dat China wil die hoogwaardige chips van ze hebben. Maar ze mogen alleen maar de iets minder hoogwaardige chips. Die willen ze niet. Ze willen de beste van de beste hebben. Als het zo zou zijn dat er een opening is of dat ze iets van die black holes mogen krijgen, dan is dat natuurlijk goed nieuws voor de aandeelhouders van Nvidia.
0: Zit dat in het vat?
3: Vind ik moeilijk in te schatten. Ik denk het eerlijk gezegd niet. Er zijn ook allerlei andere dingen waar ze over gaan praten, zoals de situatie in het Midden-Oosten en Taiwan en noem maar op. Ik denk niet dat daar meteen wordt aangekondigd dat ze volledige toegang hebben tot de black hole chips.
1: Ja, dat hij mee mag, is dat daaraan toe. Maar die Jensen Huang heeft het dan best wel lastig. Want dan moet hij eigenlijk tijdens die trip moet hij ook nog Trump overtuigen dat hij die chips van hem daar mag gaan verkopen. Voor Tim Cook was het vroeger namens Apple altijd makkelijk. Die zat al in China en die mocht daar gewoon telefoons verkopen.
3: Ja, precies. Nou, je zei in de introductie, je noemde hem een slijmbal. Dat vond ik eigenlijk een beetje te onaardig. Hij zit in een hele moeilijke positie. Hij moet zowel Xi te vriend houden als Trump. En ik vind dat hij dat tot nu toe eigenlijk heel goed doet. Dus daar heb ik eigenlijk wel respect voor. Maar het zal lastig worden. Het zal lastig worden.
1: Ja.
0: En die andere CEO's, wat worden hun taken daar? Want Tim Cook gaat dus ook weer mee. Nou, ik neem aan dat die importheffingen bijvoorbeeld eraf wil babbelen op iPhones bijvoorbeeld.
3: Nou, dat soort dingen. En de topman van Boeing, die zijn ze volgens mij al jaren mee bezig om een keertje daar een order te krijgen voor vliegtuigen. Dat zou fijn zijn als het lukt. Dus uiteindelijk gaat het natuurlijk gewoon om deals. Nou ja, we weten dat Trump het leuk vindt om bij zo'n buitenlandtrip dan aan het eind te zeggen hoeveel miljard er wel niet aan deals is.
1: Ja.
3: Dus wat dat betreft zou het zeker voor een van deze bedrijven positief uit kunnen pakken.
0: Als ze meegaan, betekent dat dan ook gelijk voor zo'n aandeel, nou, een paar procent erbovenop? Of loopt het zo snel niet?
3: Nou, ik denk niet dat je kan zeggen als je iemand het vliegtuig ziet stappen dat het aandeel misschien een paar procent hoger gaat. Dat vind ik snel.
1: Boeing heeft dus het meeste te winnen, want die sluit niet veel deals. Maar wat is het bedrijf wat het beste uit de bus komt van dat rijtje wat Maxime net noemde? Dus je hebt Apple, je hebt Exxon, je hebt Boeing, je hebt Blackstone, Misschien nou ja, dus Nvidia.
3: Nvidia zou ook, als het daar iets over bekendgemaakt wordt, zou dat ook wel een winnaar zijn.
0: Voor die trip in het algemeen, Trump gaat daar natuurlijk naartoe om misschien ook wat schade op te poetsen van de handelsoorlog die een jaar geleden gestart is. Gaat daar iets van vooruitgang komen in die relatie tussen China en de VS?
3: Ze zullen er alles aan doen om in ieder geval aan de buitenwereld te laten doen voorkomen dat het een enorm succes is. Maar sinds die vorige trip is het natuurlijk zo dat Trump min of meer in zijn eentje besloten heeft om in het Midden-Oosten een oorlog te beginnen. Daar zijn ze in China niet blij mee. Ook al heeft het gek genoeg hun standing in de wereld verbeterd, denk ik. Omdat zij gezien worden als de normale grootmacht op dit moment.
0: Maar ze zullen enige die zich enigszins gedraagt.
3: En tegelijkertijd zien ze ook een soort blauwdruk voor als je... Kijk, de straat van Taiwan is eigenlijk hetzelfde op chipgebied als de straat van Hormuz op oliegebied. En ze zien ook dat het toch fout kan gaan als je zo'n land binnenvalt. Ook al ben je veel sterker militair. Dat zag je eigenlijk ook al in de Oekraïne. Dus het geeft ze allerlei reden om over na te denken. Maar ze zijn er niet blij mee. Dus ik denk dat het belangrijkste onderwerp zal worden.
1: Wie heeft een handelsdeal het hardst nodig? Is dat Xi Jinping of Donald Trump?
3: Dat is een goede vraag. Als je kijkt naar de zeldzame aardmetalen, dan is het Amerika. Maar op energiegebied is het voor China wel belangrijk om nu gewoon weer olie te kunnen krijgen.
1: We gaan nog even kort door de afgelopen beursweek heen. Eentje die propvol zat met kwartaalcijfers, maar die vooral de geschiedenisboeken ingaan vanwege iets anders.
7: GameStop. Offering to buy eBay for $56 billion.
0: Een overname die niemand aan zag komen en waar niemand in gelooft dat hij er ook echt komt. Vanwege misschien wel het meest pijnlijke interview met een topman ooit.
8: Where's the rest of the money coming from?
9: It's on our website. It's half cash, half stock. Yeah, we'll see what happens.
1: Ja, ik denk nog steeds dat hij stoned was. De kwartaalcijfers dan, zoals ongekende groei bij Palantir.
10: A very strong beat and raise from Palantir revenue. An 85% year-over-year jump. Its highest ever growth rate.
0: Of wat dacht je van wederom goed nieuws bij Philips?
11: Philips heeft het eerste kwartaal van dit jaar een omzet geboekt van 3,9 miljard euro. Een omzetgroei van 4%.
0: En een opluchting voor Novo Nordisk.
12: Novo Nordisk reports better than expected first quarter income lifted by its Wegovy pill sales in the United States.
1: Maar tegenvallers waren er ook.
13: Adyen daalt 2,3%.
1: Adyen houdt vast aan de doelstellingen, maar heeft last van de lage dollar.
0: En tot slot nog verdriet bij Ahold, waar topman Frans Muller vertrekt.
14: I'm super proud about the last 10 years of Ahold Delhaize, where our teams delivered a great result for the company, but also for consumers and for communities.
0: En verdriet was er ook bij Wolters Kluwer, ondanks de kwartaalcijfers, want die waren prima.
15: De omzet die groeide met 5%, en dat is eigenlijk hetzelfde tempo als vorig jaar. Nou, als we naar de winst kijken, de operationele winst, die ging zelfs met 11% omhoog. En vorig jaar was dat nog 7%. En ze houden ook nog eens vast aan de verwachtingen voor de rest van het jaar.
0: Ja, op de juridische afdeling daalde de omzetgroei dan wel. Maar dat heeft volgens het bedrijf niks met de concurrentie van AI-bedrijven te maken. Toch verloor het aandeel bijna 9% in de afgelopen dagen en staat nu, in vergelijking met de piek van anderhalf jaar geleden, ruim 65% lager zelfs. Erik, ze kunnen in de ogen van beleggers dus het maar niet goed doen. Maar waarom? Want als je zo'n cijfer ziet, dan denk je, zo erg is het nog niet.
3: Nee, het leek wat op het eerste gezicht wat overdreven, die koersreactie. Dus de cijfers waren helemaal niet zo slecht. Het enige was, ze zeiden wel iets over macro-economische onzekerheid. En ik denk dat dat een beetje de druppel was. En het was ook niet een heel overtuigend verhaal verder. Maar het waren gewoon prima cijfers.
1: Ja. Maar 65%.
3: Ze staan op dit moment iets van 15 keer de winst. Dus het is nu een relatief goedkoop aandeel. En het is een beetje hetzelfde als al die softwarebedrijven. Iedereen denkt toch echt dat uiteindelijk AI mogelijkerwijs hun businessmodel gaat slopen. Daar is onzekerheid over. Ook al ontkennen ze het. Ook al laten de cijfers zien dat het eigenlijk wel meevalt. Mm-hmm. Die onzekerheid blijft er gewoon boven hangen.
0: En wat denk jij? Is die onzekerheid terecht? Zijn beleggers te negatief geworden?
3: Eigenlijk zeggen allemaal analisten dat het overdreven is. Dus de koersdoelen zijn allemaal hoger dan het nu staat. Dus de analistenconsensus is, het is overdreven.
1: Ja, gaat die opvolgster van Nancy McKinstry dat weer om kunnen draaien? Want wacht daar best wel een enorme klus.
3: Ja, op dit moment gaat dat niet zo lekker natuurlijk, nee. Ik denk dat het moeilijk wordt. Maar als het zo doorgaat, dus er was eigenlijk zelfs een groei op bepaalde gebieden, als ze dat kwartaal op kwartaal blijven laten zien. Mm-hmm. En er is niet een directe duidelijke impact van een andere AI-concurrent, dan kan het omhoog gaan. Maar de vraag is, gezien alle snelheid van ontwikkeling in AI, of ze echt opeens weer terug kunnen naar die niveaus van 2 jaar geleden. Dat vraag ik me wel af.
1: willen we het ook nog even hebben over de column van, jawel, vriend van de show, Corné van Zijl.
16: We zitten midden in het cijferseizoen en de winsten zijn niet normaal goed. Vooral bij Big Tech. UBS berekende dat de 6 grote technologiebedrijven 61% meer winst hebben geboekt. En dan moeten de cijfers van Nvidia nog komen.
1: Ja, thanks Corné. Dat bracht ons op het idee om het even te hebben over die enorme winsten van techbedrijven. Zit hem ook deels in herwaarderingen, maar zelfs als je die weglaat, dan zijn die winsten nog steeds abnormaal goed, echt om van te watertanden. En dan is de grote vraag, ook gelijk de moeilijkste, Erik, hoe lang gaan ze dat nog volhouden? Want dit is toch gewoon echt ongekend als je dit zo ziet?
3: Nou, het vervelende van al die uitgaven voor beleggers is dat ze de grote vier, dus Microsoft, Meta, Alphabet en Amazon, die gaan dit jaar 700 miljard uitgeven. Ja. Maar die 700 miljard, als je dat nu uitgeeft, dan komt dat nu niet terug in de verliezen. Dat gaat via afschrijvingen. Mm-hmm. En die afschrijvingen, die worden steeds groter. Dus dit eerste kwartaal was het al 40 miljard. Maar naar verwachting zijn die afschrijvingen op die uitgaven over een jaar of 4-5 groter dan de winst die ze vorig jaar gemaakt hebben. Met andere woorden, ze moeten harder groeien dan die afschrijvingen groeien. Dat is de hamvraag nu. En dat is ook, denk ik, waar Corné aan refereert.
1: Ja, dan moet je dus echt goed op die afschrijvingen gaan letten.
3: Exact. En die nemen al toe. En bijvoorbeeld Michael Burry van The Big Short is daarom ook zeer negatief over deze bedrijven. Dan moet je er dus van uitgaan dat ze harder groeien dan de afschrijvingen. En op dit moment laten ze dat nog zien. Dat is het positieve nieuws. Maar of ze het volhouden, dat is dus de grote vraag.
1: Ben je ook negatiever geworden over techbedrijven?
3: Ik vind het wel, spannend worden, ja, hoeveel ze uitgeven. Het is echt heel veel geld. En het andere kant van het verhaal is bovendien dat ze geven dus dit jaar 700 miljard uit. Hebben we het over deze vier. Aan de andere kant, de partijen die dat geld ontvangen, voor hun is het wel directe winst. Dus wat je nu ziet eigenlijk in die S&P-winsten, deels die afschrijvingen, die uitgaven, worden eigenlijk niet meegenomen. Uh-huh. Maar de lusten daarvan, die zie je wel al. Maar de vraag is bij al die chips, hoe lang zijn ze eigenlijk nog actueel, om het zo maar te zeggen. Moet je niet die chips die elk jaar verbeterd worden van Nvidia, moet je die niet eerder afschrijven dan 6 jaar, maar misschien 2-3 jaar. Ja. Als dat zo is en als die enorme datacenters later uitgerold worden of meer geld kosten dan verwacht of andere dingen, dan kunnen die getallen ook in één keer enorm gaan variëren. Dus de onzekerheid is enorm.
17: Goed, nou, dan kunnen we heel vrolijk het weekend in. Nog één belangrijke mededeling en dat is wat er volgende week te doen is, samengevat in 1 minuut.
18: We beginnen de week met een aandeelhoudersvergadering bij chipmachinemaker ASM International. Al kan ik met vrij grote zekerheid zeggen dat dat vooral een feest zal zijn, want het aandeel won alleen dit jaar al 56%. Het is overigens niet de enige plek waar beleggers bij elkaar komen, want ook bij CVC Capital is dat het geval en bij UMG. En vooral bij die laatste, Universal Music Group, kan het zeker wel spannend worden. Want ze zijn de prooi van investeerder Bill Ackman, die het wil overnemen en naar de VS wil brengen. UMG besloot zijn belang in Spotify te verkopen om hun eigen aandeel in waarde te laten stijgen en zo een overname af te wenden. Maar dat viel allesbehalve goed bij de aandeelhouders. Verder is er nog ABN AMRO dat met kwartaalcijfers komt. En het is ook nog opletten op Donald Trump. Die gaat na heel wat uitstel eindelijk naar China en kan daar de relatieschade die zijn handelsoorlog heeft veroorzaakt misschien ook eindelijk dan een beetje lijmen.
1: BNR-beurs van ons voor jou. We hopen dat je het leuk vond. Wij vonden het wel leuk, maar goed, we zijn helemaal niet objectief. Feit is wel dat het weer fijn was met Erik Maurits hier bij ons. Erik Maurits van Trade Republic. Goed dat je er was.
3: Dankjewel.
17: En jij bedankt voor het luisteren. Zondag weer een kans, tenminste als je ons volgt in je podcast-app of geabonneerd bent op YouTube. Want dan vind je daar een kerstverse aflevering van Beurs in Zicht en ga je voorbereid de nieuwe beursweek in. Tot dan.
19: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
20: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Friday Move.

0: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
1: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
0: Nextview Consulting. De Salesforce-partner voor corporates en private equity.
1: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio. levenzonderbril.nl.
2: Op zoek naar een nieuwe auto? Importeren uit Duitsland. Op dasimport.nl heeft u keuze uit meer dan 200.000 auto's rechtstreeks van officiële Duitse merkdealers. De bijna nieuwe auto's zijn volledig uitgerust en scherp geprijsd. Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel via dasimport.nl.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
4: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. De man die vastzit voor de explosie gisteren bij het partijkantoor van D66 wordt maandag voorgeleid. Dan ziet hij de rechter die beslist of hij langer in voorarrest moet blijven. Dit weekend mag hij met niemand praten, behalve zijn advocaat. Justitie zegt nog niets over waarom de man een explosief liet afgaan. Bij een zwaar ongeluk in Tilburg vanmiddag is een man van 82 om het leven gekomen. Een vrouw van 79 raakte zwaar gewond. De auto raakte een verkeerspaal, schrijft Omroep Brabant. De politie denkt niet dat er andere auto's bij betrokken waren. En de winnaar van The Voice of Holland 2026 is bekend. De kijkers kozen voor Ruben Hille. En daar is hij ontzettend blij mee. Hij zegt er ontzettend dankbaar voor te zijn. Ook zijn coaches, het duo Suzanne en Freek, zijn dol enthousiast. Zij vinden dat Ruben een enorme groei heeft doorgemaakt. En opnieuw een groot voetbalfeest in Eindhoven. Daar zijn nu ook de vrouwen van PSV kampioen geworden. Ze wonnen met 2-0 van ADO Den Haag en kunnen niet meer ingehaald worden door de andere clubs in de top, Ajax en Twente. Voor Renate Jansen is het extra bijzonder. Het is haar 7e landstitel in de vrouwen-eredivisie en ze stopt. Dan het weer van Weer Online. We krijgen een overwegend zonnig weekend. Het wordt morgen 18 graden in het noorden en 22 in het zuiden. Zondag pas aan het einde van de dag kans op wat regen. En tot zover het ANP-nieuws.
5: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Friday Move.
6: Jel verdient flink aan de oorlog in het Midden-Oosten.
7: I'm currently on board the MV Hobbyist. And what's happening right now is very real for all of us here.
8: Europa zegt nu, wij zijn ermee bezig. Het kost wat tijd.
9: Epic Fury is concluded.
3: Wilfried Gené.
10: Met alweer een aflevering van de Friday Move. We zitten vandaag in het restaurant 26 in de Molteni & Sink Flagship Store in Amsterdam. Ja, het is een mond vol, hè? Ik ben geen tweede keer, denk ik, als ik dat weer moet zeggen. Maar misschien dat mijn co-host het veel makkelijker kan. Dat ga ik zo meteen even vragen. Mijn co-host vandaag is Faya Lauwens. Goed dat je er weer bent, Faya.
11: Ja, leuk.
10: Ja, gezellig toch, of niet?
11: Ja, heel leuk.
10: Ja, en ik zie dat alles alweer uitgestald staat hier op tafel. Want je hebt weer wat te verkopen.
11: Tuurlijk.
10: Ja, want anders kom je niet, hè? Je hebt altijd iets te verkopen.
11: Altijd iets te verkopen. Ik ben ondernemer, hè?
10: Ja, oké. Wat heb je vandaag te verkopen, Faya Lauwens? Ooit actrice, lang geleden. Dat wil je ook weer meer gaan doen, begreep ik.
11: Ja, lijkt me wel leuk, hè? Ja? Er komt weer meer rust, dus daar is tijd voor.
10: Ja, en voor het geld hoef je het niet meer te doen. Je doet het alleen maar omdat het leuk is.
11: Ja, ik vind het heel erg leuk. Ja, hoef je in Nederland sowieso niet de actrice te worden, toch?
10: Nee, zou ik niet zeggen.
11: Zoveel geld heb ik niet, hoor. Dan moet ik eerst mijn bedrijf voor verkopen, maar...
10: Ja, ik las laatst in de interview, je zei... als je zoveel geld hebt, kan je het niet eens meer uitgeven.
11: Nee, dat heb ik niet gezegd.
10: Dat is een slip of the tongue waarschijnlijk.
11: Nee, dat heb ik niet gezegd.
10: Nee? Nee. Zoek het zo voor.
11: Ik kom wel heel veel geld tekort.
10: Oh ja, is dat zo?
11: Ja, wel. Als je een bedrijf aan het bouwen bent, kom je wel geld tekort, ja.
10: Oh, oké.
11: Ja.
10: Maar goed, je komt weer dingen verkopen, belangrijk. Op 28 juni gaat er iets bijzonders gebeuren, begrijp ik sowieso, toch?
11: Ja, dan sta ik weer in theater, Killer Start. Dat is een motivatietalk waarin ik ook Guido Weijers heb uitgenodigd.
10: En oh, je hebt hem uitgenodigd.
11: En Van IJzen, ja, en ik. Dus drie sprekers om jou te motiveren.
10: Om mij te motiveren?
11: Ja, kijker, de komer.
10: Ja, want voor wie is het bedoeld, die dag?
11: Nou, dit staat echt in het teken van eigenaarschap nemen over je eigen leven. Heel veel mensen die vinden dat het altijd vooral de anderse schuld is... Dat het leven niet loopt zoals het loopt. En dan, dan gaat er ook niets veranderen, want je kan de ander niet veranderen. Dus dit gaat echt over ontdekken wat je zelf als aandeel erin hebt... en hoe je dat kan omturnen en hoe je ook obstakels kan ombuigen naar succes.
10: Maar noem eens een goed voorbeeld, hoe je dat kan doen dan. Gelijk hier, terwijl ik erbij zit.
11: Nou, ik denk dat alles wat er in je leven gebeurt... altijd een signaal is dat je diep naar binnen mag kijken waar dat nou in de diepte over gaat. In plaats van de hele tijd te wijzen naar de ander. Dus ja. Op het moment dat er iets gebeurt, in je bedrijf bijvoorbeeld, dan heb je na te denken over waar gaat dat dan echt over. En als persoon neem je jezelf bijvoorbeeld ook mee in je bedrijf. Mm-hmm. Een concreet voorbeeld van mezelf is dat ik als mens een controlfreak ben. Dat voelde als kind veilig, hè, als ik de controle heb. Dus die versie, die controlfreak, die heb je meegenomen naar je bedrijf. Dus er is een wantrouwen om bijvoorbeeld samen te werken met andere mensen, waardoor je uiteindelijk de controle juist verliest. Dus je hebt een tegenovergesteld effect.
10: Maar was je dan een controlfreak of ben je nog steeds een controlfreak?
11: Nee, ik heb daar dus mijn neus gestoten in mijn bedrijf. Omdat op een gegeven moment kan je niet groeien groter dan wat je zelf weet. Nee. Als je alles in je eentje wil doen. En ik merkte dat het beleveren van de supermarkt iets is wat ver boven mijn pet ging. En dat kon ik niet alleen.
10: Nee.
11: Dus dat ging op een gegeven moment minder goed. En dan moet je dus naar jezelf kijken. Dan moet je niet denken, waarom ben ik deze grote supermarkt kwijtgeraakt? En hun hebben me er zomaar uitgezet. Maar dan heb je dus naar jezelf te kijken van, waar is dit nou ontstaan en wat had ik te veranderen en aan te kijken? En dan, als je dan teruggaat, dan denk je, Oké, vanuit een soort van veiligheid wilde ik het allemaal alleen doen en durfde ik het niet uit handen te geven aan een distributeur bijvoorbeeld. Maar uiteindelijk was dat dus een onveilige keuze. En dan ga je dus jezelf ontwikkelen en die zelf neem je dan ook weer mee in je bedrijf. Of als moeder bijvoorbeeld. Want we denken dan bijvoorbeeld als we een kort lontje bij wijze van spreken hebben en we worden moeder, dat in één keer over is. Nee, diezelfde persoon neem jij ook weer mee in het moederschap.
10: Ja.
11: Dus als jouw kind dan vervelend reageert op jou, dan heb je naar jezelf te kijken van, wat is mijn aandeel daarin?
10: Hoe lang heb je erover gedaan om dit een beetje te zien bij jezelf?
11: Nou, ik had wel wat jaren nodig.
10: Want je bent in therapie met jezelf gegaan, las ik ook, toch?
11: Ja, ik ben in een relatietherapie gegaan met mezelf.
10: Relatietherapie?
11: Ja, ik heb EMDR gedaan. Dus ik had eigenlijk 3 thema's. Ik doe er niet toe. Ik ben,
10: ook door je vader, die weinig aandacht heen gaat.
11: En controle en wantrouwen. En die 3 thema's nam ik mee in mijn bedrijf, waardoor ik stagneerde in de groei. En toen ik aan die thema's ben gaan werken, dat betekent niet dat ze in één keer weg zijn. Want je wordt waarschijnlijk nog steeds getriggerd als, hey, is diegene te vertrouwen? Alleen, je weet het. Dus je kan dan denken, hey, is dit mijn wantrouwen trigger? Of is er echt iets aan de hand? En dan kan je bijvoorbeeld ook met mensen spreken en zeggen, wat denk jij van de situatie? In plaats van meteen te reageren vanuit die trigger. Dus het is ook soms gewoon heel even op de pauzeknop drukken. En ik ging dan meteen reageren. Mm. En nu ik dat dus heb geleerd, dus ik was 2 jaar geleden dan een supermarkt kwijtgeraakt. Als bedrijf zijnde met best wel een groot gedeelte van de omzet. En toen moest ik echt wel kijken van, wat is nou mijn aandeel hierin?
10: Ja, met alle producten van Killerboy die neem ik aan, toch?
11: Ja, ja, ja. En toen heb ik dus gezien, ik kan het niet alleen. En daardoor heb ik nu een deal getekend met de allergrootste distributeur van Nederland. Is er ook een investeerder in het bedrijf gestapt. Als ik die supermarkt niet was verloren, had ik dat niet gezien.
10: Nee.
11: Dus obstakels gebeuren er in mijn ogen om wat van te leren. En wij hebben heel vaak weerstand tegen dingen die er in ons leven gebeurt, als het vervelend is. Terwijl het zijn eigenlijk een soort van cadeautjes om te kijken van, waar gaat dit nou eigenlijk over?
10: Dat is grappig. Olsje vertelde me ooit een verhaal met Supertrash, dat ze op een gegeven moment een bod kreeg van 50 miljoen op haar bedrijf. Mm. En die man zei er ook bij, dan gaan we wel iemand anders op jouw positie zetten. Dus je krijgt dat geld en je moet er ook bij het bedrijf betrokken blijven met al je ideeën. Maar we gaan iemand neerzetten die het bedrijf verder gaat brengen. Toen was ze er zo beledigd over geweest. En toen heeft ze uiteindelijk dat bedrijf verloren natuurlijk. Dat weten we allemaal. Toen zei ze later, oh Wilfred, als ik dat toen had geweten, wat jij nu tegen mij zegt.
11: Precies, dat zou haar nu nooit meer gebeuren.
10: Nee, dat zou haar nooit meer zijn gebeurd. Dan had ik het geld gepakt, was ik gewoon met die mensen doorgegaan. Dan was ik weer in het bedrijf gebleven. En dan was iemand anders op die positie gekomen om het inderdaad op een hoger niveau te brengen.
11: Precies.
10: En dat is wel wat je moet leren.
11: Soms moet je je neus gewoon een keer stoten. Ja. Typen zoals ik of Roger, die ook heel erg veel overtuigingskracht hebben. Hè? Want ik heb op een gegeven moment heb ik zelfs gezeten met degene die HelloFresh groot heeft gemaakt, die mevrouw, om hulp te vragen aan haar. En weet je wat ik deed? Mm. En dat had ik pas later door. Ik had haar gewoon overtuigd van mijn waarheid in de hele meeting.
10: Okay.
11: En in het begin zei ze, oh nee, dat zou ik echt anders doen. Ik zou een heel team aannemen, ik zou het niet uit handen geven. En aan het einde van het gesprek zei ze tegen mij, je hebt eigenlijk wel gelijk. En toen dacht ik, wat heb ik hier nou van geleerd? Want ik heb gewoon weer mijn waarheid lopen spuien en ik heb haar weer overtuigd.
10: Ja.
11: En ik heb niet geluisterd naar wat ze zei.
10: En dat doe je dus nu wel?
11: Ja, dat doe ik nu wel.
10: Ja, want je doet er nu toe. Je voelt je ook beter.
11: Ja.
10: Ik bedoel, jouw vader was, nou, we hebben het altijd over je vader gehad. Mm-hmm. Wat hij allemaal gedaan heeft enzovoort. Die was er niet. Dan laten we het daar gewoon op houden. Dat heb je kunnen vullen, dat gat.
11: Ja. Dat heb ik dus 2 jaar geleden ook in het theater verteld. Ook dat hele verhaal van de supermarkt. En ik heb een zelfreflectiemonoloog gedaan van 1,5 uur. 13 shows.
10: Maar is dat dan eigenlijk voor jezelf wat je dat doet? Of is het ook om mensen wat te leren?
11: Ja, echt wel om mensen wat te leren. Ja. En wat je dus ook zag, dat kwartjes gingen vallen. Toen ik een brief aan mijn vader voorlas. Want het is ook, zeg maar, het moment dat je hem accepteert als je vader. Het is gewoon wat het is. In plaats van ook weer hem de schuld te geven van jouw leven. Of je ouders, je moeder. Zolang je ouders de schuld blijft geven. Je omgeving, je leraar die ooit een keer een kut opmerkt heeft gemaakt, verandert er niets. Weet je. En dat is wat ik mooi vind. Ik heb dat zelf ontdekt en ik vind dat mooi om uit te dragen. En ik denk dat er heel veel potentie in mensen zitten die ook dat durven aan te gaan.
9: Maar dat moet je het wel doen.
11: Ja.
9: Moet je het wel durven.
11: Ja.
9: Moet wel iets echt gebeuren.
11: Ja, je moet
9: Want je
11: wel
9: bent nu alweer 2 jaar gelukkig in de liefde.
11: Ja.
9: Hè? Wat is daarin veranderd voor jezelf?
11: Nou, ik ben veranderd. En als ik dus verander, dan verandert de wereld om je heen.
9: Ja.
11: En dan kies je dus ook iemand die je waardeert, omdat je jezelf waardeert. Kijk, op het moment dat je jezelf eigenlijk niet waardeert, of dat nou komt omdat je ouders je niet hebben gewaardeerd of whatever, dan zoek je dus eigenlijk ook weer iemand die op je vader lijkt, die je ook weer niet waardeert. Kijk, ja. Als je vader je verlaat, wat je ziet is een patroon aan mannen die mij ook hebben verlaten. Totdat je gaat zien, hey, ik ga mezelf zien, ik mag er zijn, ik doe ertoe. En op het moment dat je dus jezelf ziet, dan komt er ook iemand die jou ziet. En dan accepteer je ook niet meer iemand die jou niet ziet. Want je voelt jezelf daar te goed voor, zeg maar.
9: Hij zit er nu ook, hij ziet je. Ja, hij zit ook te glimmen meteen, dat is mooi om te zien. Hè?
11: Lieverd is hij.
9: Ja, hij ziet er ook heel vriendelijk uit als ik hem zo zie zitten. Ja. Dus in alle opzichten gaat het als een
11: tierenlier. Ja, het gaat heel goed.
9: Ja. Ja. En dan ga je op 28 juni samen met onder andere Guido Weijers, ga je dat proberen duidelijk te maken, mensen.
11: Ja, en hij doet het dan met een lach, want hij heeft het ook over geluk.
9: Hij heeft er ook heel veel dingen al mee gedaan, toch ook in theater op dat gebied.
11: Ja, en dan hopen we gewoon stukje bij beetje mensen te inspireren.
9: Ja.
11: Om het beste van hun leven te maken.
9: En ondertussen liggen hier allemaal weer proteïnebars voor mijn neus.
11: Ja, wat dus is die dat zijn voor jou.
9: Die zijn voor mij ook
11: die
9: nog.
11: Die zijn voor jou.
9: Ja.
11: En bewustwordingskaartjes, dat is een projectje van mezelf wat ik leuk vond. En cycluskaartjes, dus dit is ook voor jou. Dan kan je vrouw beter begrijpen tijdens de fase van de cyclus. Dus wanneer je weg moet blijven en wanneer je juist wat extra moet doen.
9: Nou, die kan ik zeker gebruiken.
11: Ja,
9: maar welke man kan dat niet gebruiken?
11: Nou, iedereen. Het is binnenkort vaderdag, dus een cadeautip.
9: Het is eerst moederdag, hè? Aanstaande weekend.
11: Het is eerst moederdag, ja.
9: Doe je dat niet aan dan?
11: Jawel, jawel. Nou ja, het is wel een beetje een commerciële dag natuurlijk, maar... Ja,
9: je moet geen moederdag, je moet mutdag of jedag of wat is het dan? Je moet het anders gaan noemen, heb ik begrepen. Hey, hallo zeg.
11: Nee, hallo.
9: Komt ook
11: hallo.
9: Nog even bij. Hallo. Maar het is wel leuk om te horen dat ze goed gaat, Faya. Ja. En je zou ook nog naar Spanje toe, heb je me ooit verteld, een tijdje terug. Maar dat is nog lang niet het geval, begrijp
11: je? Nee. Dat is allemaal door de media altijd zo opgeblazen. Maar het huis is 2028 januari, als het goed gaat, nu af.
9: Oké. Okay. We mogen geen foto's van je maken vandaag, begrepen, toch?
11: Nee, liever niet. Nee. Ik zie alweer een fotograaf zitten hier.
9: Ja, het weer geen foto's maken. Vandaag even verboden foto's te maken. Dat moet nog een half jaar indalen, toch?
11: Die ja, voordat er weer allerlei verhalen online komen.
9: Ja, maar dat moet nog een beetje indalen.
11: Wat zie jij als je naar me kijkt?
9: Nou, je bent er wel iets anders uit gaan zien. Maar ik vind het wel mooi, daar niet van, hoor. Maar je ziet er niet meer uit zoals ik je kende.
11: Maar het is ook niet zoals je hebt gezien toch in de eerste video.
9: Nee, dat was overdreven. Maar ik las dus dat het een half jaar duurt voordat het helemaal weer...
11: Een jaar.
9: Een jaar?
11: Ja.
9: Echt waar?
11: Ja.
9: Jeetje.
11: Maar het is al echt bijna 80%. Het is al 80% gedaald.
9: Je hebt geen flauw idee waar het over het gaat.
11: Nee,
9: over de ogen van Faya.
11: Gelukkig.
9: Je heeft het boven en onder laten liften. En er was ook nog een tempellift. Dat is een tempellift.
11: Een tempellift. Kijk, ga ik het voor doen bij jou, wat het is.
12: Oh.
11: Ik ga maar zeggen. Dat is dat ze dit zo omhoog trekken.
9: Oh, bij mij is het kansloos wel. Het weer bouw in de gaten. Geen foto's, geen gezeik.
13: Hallo.
9: Ja, we gaan kijken, dat doen we bij deze show. Ik weet niet, kunnen mensen ook langskomen? Ja, ik kom je niet zo het pand binnen eigenlijk. Normaal gesproken roep ik, kom even langs, gezellig. En er lopen ontzettend veel mensen binnen. Tientallen, soms wel honderden mensen tegelijk lopen dan binnen. Maar dat kan niet overal natuurlijk. Hè. Soms zitten we in hotels, ga je zo natuurlijk naar binnen.
13: Ja, deze tent is heel erg verstopt.
9: Er zit nu een beetje verstopt, maar wel mooi. Vind je niet een mooi uitzicht hier?
11: Ja, wel mooi. Ik ben net even naar buiten gelopen, wel een beetje spannend.
9: Zo. 26e verdieping zitten we hier. Fantastisch allemaal, prachtig restaurant. En IJssen zit er weer bij. IJssen, zie je goed je er bent. Ja, IJssen.
13: Wat was geleden.
9: Wat was dat leuk toen in Turkije?
13: Ach, fantastisch.
9: Och, wat
13: ik
9: was dat gezellig. We zijn met z'n allen op reis geweest met dit programma. En daar was IJssen ook bij. En die is nog gaan skinny dippen met Paul van der Lindel. Oh nee, wacht, nee. Dat zat iets anders. Paul dacht dat jullie aan het skinny dippen waren. Die kwam toen naakt het water in. En dat toen iedereen gewoon in zijn badpak zat. Ja, zo was het inderdaad. Nou ben ik het weer, ja. Toch, die klopt, hè, dit verhaal. Ja.
13: Dat klopt.
9: Ja. Maar goed, het is nu weer een serieuze boel.
13: Nee, valt wel mee.
9: Nou ja, het onderwerp is wel serieus. Ja. Wat vind jij van Ali B en dat hij veroordeeld is?
11: Eerlijk gezegd vind ik er niet zoveel van.
9: Nee?
13: Oh, dan ben jij een van de weinige mensen die er niet iets van vindt.
11: Ja, maar ik probeer dus ook daar weer naar mezelf te kijken als ik ergens weer een mening over moet hebben, terwijl ik eigenlijk de insights niet ken.
13: Nee.
11: Dan vind ik dat ja, weet je, iedereen vindt overal altijd maar wat van.
13: Klopt.
11: Maar niemand weet eigenlijk wat er echt is gebeurd.
13: Klopt.
11: En iedereen kijkt door zijn eigen
13: Koker, bril.
11: Ja, koker en bril en filters.
13: Ja.
11: Dus als een vrouw ooit zelf ook iets heeft meegemaakt, dan zal zij het op een andere manier bekijken als iemand anders. Dus ja, ik weet er het fijne niet van. Dus ik heb er ook geen oordeel over.
13: Nee, nou, dat is
9: je bent
13: denk
9: echt
13: ik wel heel
9: gezond. Man, hey. Potverdorie, ja, zeg, hey. Zo in balans, zo zen allemaal. Nee, eerlijk
13: terwijl
9: is dat.
13: Ze net vertelde, dacht ik wel, Ali B had misschien wel wat aan jouw cursus.
9: Ja.
13: Of jouw eigenaarschap
9: in plaats van zijn eigen boek, hoe je succesvol kan worden. Ja. Die
11: ja, wat heeft hij een boek geschreven? Hoe je
9: succes heeft uitgelegd hoe je succes kan creëren. En dat is ook wel een beetje gebaseerd, denk ik, op geloof in jezelf. Dat klopt ook wel. Maar het was met zoveel tamtam en met zoveel testosteron gemaakt, dat boek. Dat ik wel dacht, van zelfreflectie kwam niet zoveel terecht. Toch?
13: Ik heb het boek niet gelezen.
9: Ik heb er niet doorheen zitten bladeren. Dacht, ja, iets meer zelfreflectie kan ook geen kwaad. Maar goed, dat is mijn gevoel dan op zo'n moment. Wat is jouw gevoel bij deze straf?
13: Kijk, als jurist heb je niet heel veel aan je gevoel.
9: Ja,
13: maar
9: je bent een hele goede jurist, ben ik vergeten te zeggen. Ik bedoel, we doen zo amicaal tegen elkaar. Maar echt een hele goede jurist die hiernaast.
13: Strafrechtadvocaat.
11: Ja, dat is toch geen jurist, dan ben je toch advocaat?
13: Ja, elke jurist, of nee, elke advocaat is jurist, maar niet elke jurist is advocaat.
11: Oh ja. Als strafrechtadvocaat ben je natuurlijk heel vaak bezig met mensen die iets heel ergs
13: hebben gedaan. Daarvan worden
9: ik heb een rechtenstudie afgerond, maar ik ben nog geen jurist, of wel?
13: Jawel, je bent zelfs denk ik meester in de rechten.
9: Ja, ben ik ook nog inderdaad.
13: Ben je ook nog?
9: Ja. Maar ben ik dan jurist?
13: Ja, zeker.
9: Oké. Dat is toch leuk om te weten. Je kijkt heel serieus.
11: Maar want ik ben dan wel benieuwd wat jij er als strafrechtadvocaat van vindt.
13: Nee, ja, kijk, daarom ben ik hier ook gevraagd en om te komen.
9: Dat is wel een goede combinatie dat we jou daarvoor gevraagd hebben, toch?
13: Klopt. Ja. Gisteren was de uitspraak van het Hof bekend. Het Hof heeft Ali 3 jaar gevangenisstraf opgelegd, omdat het Hof vindt dat Ali eigenlijk 2 verkrachtingen heeft gepleegd. 1 verkrachting, en dat ziet dan op een penetratie met de vingers bij een dame genaamd Naomi. Dat is vaker in het nieuws gekomen. En Ali is ook veroordeeld voor de verkrachting van Ellen ten Damme. En dat is ietsjes anders dan bij de rechtbank is geweest. Dus in eerste aanleg, daar was Ali veroordeeld voor een poging tot verkrachting. Omdat zij melding heeft gemaakt van eigenlijk een soort van seksuele aanval. Hij liep haar hotelkamer binnen. Hij besprong haar. En zij had gezegd, ik heb hem van me afgeduwd en hij is niet binnengedrongen, of hij is een beetje binnengedrongen. Dus de rechtbank heeft ervan gemaakt dat was een poging tot verkrachting. Maar in bij het Hof, dus bij een instantie later, is haar eigenlijk naar voren gebracht. Ja, 1 centimeter, een beetje naar binnen is ook binnen. Dus penetratie is penetratie. En dat heeft het Hof opgevolgd. En het Hof heeft Ali dus ook veroordeeld voor de verkrachting van Ellen ten Damme.
11: Maar was hij dan naakt die kamer binnengelopen? Ja, ik heb het niet gevolgd.
13: Nou kijk, dit is, zijn goede vragen. Hmm. Volgens Ellen met zijn onderbroek op zijn knieën.
11: De kamer in een hotelkamer. Ja. Dus hij liep naakt over de gang en toen is hij met...
13: Nou, ik denk met zijn onderbroek, dat weet ik niet. De details weet ik ook niet. Maar
11: want hij sliep ook in dat hotel.
9: Ja, ze waren er samen voor een programma.
11: Ja.
9: En de dag daarna zijn ze ook gewoon weer samen gaan filmen.
13: Ja, de muziekkaravaan werd opgenomen. Dat is een programma wat Ali maakte toen. En Ellen ten Damme was dan de gast. En dit gebeurde op een van de opnamedagen of tijdens de reis. Ja.
9: En het gekke aan het verhaal is natuurlijk dat ze dachten, nou, gewoon samen die uitstelling weer hebben gemaakt. En dat ze later ook hem nog weer heeft uitgenodigd voor een voorstelling om langs te komen.
13: Ja.
9: En dat toen dit allemaal ging spelen, toen er echt een rechtszaak ontstond door die andere slachtoffers, dat zij toen pas haar verhaal is komen brengen. Maar ook niet om er een aangifte mee te doen.
13: Nee, ze heeft er alleen maar melding van gemaakt. Ze heeft alleen maar melding van gemaakt nadat de Boos-uitzending online kwam. En dus de hele MeToo-beweging ontstond in Nederland en rondom The Voice. Ellen is toen naar voren gestapt. Niet omdat ze nou per se het idee had, ik wil aangifte doen en ik wil dat Ali wordt vervolgd voor wat hij jegens mij heeft gedaan. Maar meer om ondersteuning te bieden aan andere meiden, omdat daar dan een soort van vergelijkbare modus operandi zou zijn. Dus een soortgelijke werkwijze.
9: Ja.
13: En als je het mij vraagt, je hebt me nog niet gevraagd.
9: Ja.
13: vind ik dat het bewijs voor de verkrachting van Ellen ten Damme in die zaak wel heel erg mager is. En zelfs ook wel te mager. En ik vind, anders dan zeg maar de situatie van Naomi, dat het bewijs hiervoor tekort schiet. Want wat heb je nou aan bewijsmiddelen in deze zaak? Je hebt dus de verklaring van Ellen bij de politie. Dat hoeft nooit een aangifte te zijn, maar het is een melding die ze maakt bij de politie. Ze vertelt haar verhaal 6 jaar nadat het is gebeurd. En dan beschrijft zij dus een incident in die hotelkamer. Nou, dan kan je nog zeggen, hoe langer het duurt, hè, tussen incident en het vertellen daarover, dat kan feit en fictie door elkaar heen gaan lopen. Niet omdat je bewust aan het liegen bent of bewust iemand een hak wil zetten, maar gewoon omdat het menselijk brein zo eenmaal werkt. Mm-hmm. Nou, zij neemt toch die stap naar voren. Zij vertelt aan de politie hoe dat is gegaan in die hotelkamer. Dan komen er dus ook elementen in waarbij ze zegt, ja, hij kwam met zijn onderbroek op zijn knieën die kamer binnen hinken, lopen. Nou, daar kun je al een beeld bij hebben in je hoofd van hoe is hij dan zeg maar richting dat bed gekomen. Nou, niet superveel doorgevraagd. Maar het meest opmerkelijke is dat je nog steeds kan zeggen van een aangeefster, van iemand die het is overkomen, dat die er nog wel een goede herinnering eraan heeft of aan kan blijven hebben, ook 6 jaar na dato. Maar het gaat in strafzaak nooit alleen maar om de ene verklaring van één persoon tegen de ander. Dus zeg maar Ali ontkent, zij zegt het is wel gebeurd. Je hebt altijd steunbewijs nodig. En het steunbewijs, daar vind ik nogal het wringen om eigenlijk om daarmee maar dat goed te bepalen. Mm-hmm. Zij was daar niet alleen. Zij had haar toenmalige manager mee. Of nee, haar toenmalige vriendje.
9: Ja.
13: Die misschien ook een managerfunctie had. Dat is me niet helemaal duidelijk.
9: Maar het was sowieso, had ze een relatie met die man.
13: Ja, ja. Klopt. En die beste man is dus nadat Ellen naar de politie is gegaan, 6 jaar na dato, gevraagd om ook een getuigenverklaring af te leggen.
11: Maar die sliep niet in die kamer.
13: Die sliep niet in die kamer, of die was niet op dat moment in die kamer. En die heeft het ook zelf niet gezien. En die zegt dan, ja, op die reis was er een dag dat ze in zichzelf gekeerd was. Ja, dat vind ik dus wel heel veel vragen van een getuige. Dus eigenlijk als we jullie zouden vragen, weet jij nog wat er... Nou, die Turkije-reis is helemaal niet zo lang geleden, maar bepaalde
9: dus
13: details.
9: Dus Paul riep dan naakt het water in en jullie hadden allemaal een badpak aan.
13: Ja.
9: Dus bijvoorbeeld, dat is dan een belangrijk detail.
13: Klopt.
9: Over een paar jaar is iedereen naakt.
13: Ja,
9: nou, over 6 jaar is iedereen naakt geweest bij dat skinny dippen.
13: Ja.
9: Terwijl het geen skinny dippen was.
13: Ja, nee. En dan wordt Paul misschien wel verdacht van een zedenmisdrijf.
9: Ja, dat zou ik Paul niet gunnen.
13: Ik ook niet, en het is ook niet gebeurd.
9: Maar zo werkt het wel in je geheugen.
13: Klopt, dus dingen vervagen.
9: Ja.
13: En het Hof heeft wel bijvoorbeeld in het nadeel van Ali in de zaak van Naomi gezegd. Ja, de verklaringen van bijvoorbeeld Ronnie Flex, 6 jaar na dato, die heeft hij onlangs nog afgelegd. Ja, die vinden we ongeloofwaardig. Dat gaan we niet gebruiken voor het bewijs.
9: Dus ze zijn selectief bezig geweest.
13: Ze zijn selectief
11: maar kijk, dat krijg je dus met dat oordelen. Heel de wereld bemoeit zich ermee, of heel Nederland bemoeit zich ermee. En ik vraag me dus oprecht af, maar dat kan ik misschien beter aan jou vragen. Hoe onbeoordeeld kun je nog naar zo'n zaak kijken als iedereen zijn mening
13: al heeft?
11: Ja. Ja, en ook jij bijvoorbeeld. Stel je voor dat je dan zo'n zaak krijgt. Kan je dan nog echt objectief naar een zaak kijken als je al die verhalen van al die mensen hoort en al die meningen?
13: Ja, kijk, het dossier is wel minder omvangrijk dan alle meningen. Dus als je de televisie zou uitzetten, dan ontgaat je al een hoop van meningen. Maar in deze zaak was het natuurlijk wel zo. Die boze aflevering die komt online, dat barst los. En dan ontstaat er wel het beeld, Ali B. is een seksueel roofdier. En het is wel het werk van een rechter, een raadsheer in dit geval, om zich alleen op dat dossier te focussen. En dus een beetje de ruis, of het nou in het dossier zit of daarbuiten, om dat niet tot je toe te nemen. Maar goed, ook rechters zijn mensen.
11: Ja.
13: En die worden dus ook beïnvloed.
11: Ja, die hebben misschien ook een vrouw die er wat van vindt. En dan ga je aan de keukentafel daar weer over spreken. En de media heeft wel echt een grote invloed. En dat zie je met heel veel dingen. En dat vind ik ook soms kwalijk. Ik zag zelf toevallig een filmpje voorbij komen van Radar, denk ik. Ja. En dan gingen ze Vita Kruid helemaal afmaken. Dat Vita Kruid allemaal valse claims maakt op supplementen. En je gelooft Radar, hè, want dat is een programma die natuurlijk daar goed onderzoek naar doet. En vervolgens zeggen ze dan in die aflevering van, ja, al die influencers die ze gebruiken, die gebruiken allemaal niet toegestaande claims. En zo komen ze eronder uit om wel die niet toegestaande claims te gebruiken.
13: Mm-hmm.
11: Terwijl dat niet kan. Je kan niet als merk influencers betalen en die niet bestaande claims laten vertellen en daar niet voor worden aangesproken. Als merk ben jij 100% verantwoordelijk voor hetgeen wat influencers over jouw merk vertellen als je ze betaalt. En dan krijg je ook gewoon boetes voor.
9: Zit dus even op jouw vakgebied.
11: Maar dan gaat het over een televisieprogramma wat dus wel een leugen de wereld inbrengt.
13: Ja, kijk, of waardoor het een leugen is of niet, weet ik niet, want ik ben er niet bij geweest.
11: Nee, maar
13: migratie er ook niet.
11: Nee, maar wat doen? Dat doen dus Boos. Die, ik weet niet waar die al zijn informatie vandaan had. Die gelooft
13: van die meiden.
11: Ja, en dan wil iedereen ook op televisie en dan gaat iedereen ook weer verhalen delen. Ja. Dus die media maken die dingen wel allemaal erg groter. Ja, ja. En heeft iemand
9: media
11: dan nog een op?
9: En ja, maar door die media is Ali B. ook in die gelegenheid gekomen om in situaties met vrouwen te komen die met de meeste gewone mannen niet bekend, niet zouden meemaken.
11: En
9: of je daar
11: maar dus daar kan je dan ook een vraag toch over stellen.
13: Kijk, je zag bijvoorbeeld in de strafzaak van Marco Borsato, om die vergelijking toch maar weer een beetje te maken, dat de media-aandacht rondom zijn strafzaak matigend werkte. Terwijl het Hof zegt, ja, die media-aandacht in de zaak van Ali gaan we niet matigend werken. Want je hebt het aan jezelf te danken.
9: Ja, en daarom
13: een
9: jaar
13: zelf
9: erbij.
13: Opgezocht. Niet een jaar erbij, hoor. Nee, nee, nee. Het is wel boven
11: ijs. Hij heeft de media zelf opgezocht.
13: Ja, hij heeft zelf de media gebruikt. En dan moet je ook niet later gaan zeuren dat je...
9: En de eerste aanleg was hij overal te vinden. Had hij steeds overal, voor elke camera dook hij op. En zei hij, ik geloof in de rechters, ik geloof in de Nederlandse rechtspraak. Ja. Ik weet zeker dat het goed komt. Ik weet zeker dat ik vrijgesproken word. Dat soort dingen riep hij allemaal.
13: Ja.
9: Dat deed hij zo over de top dat daar ook een heleboel aversie is ontstaan, volgens mij. Klopt. En bij de tweede keer heeft hij besloten om het iets rustiger aan te doen. Maar het heeft wel invloed gehad op het hele proces. Dat is wel duidelijk nu.
13: Ja, dat denk ik wel. Ja.
9: En hoeveel kans maakt hij, denk je, bij de Hoge Raad? Als dat 18% van de gevallen maar kans maken om nog weer...
13: Nee, kijk, de Hoge Raad die beoordeelt eigenlijk alleen maar of er fouten zijn gemaakt in de procedure. En bijvoorbeeld de verweren die zijn gevoerd, heeft hij het nou wel of niet gedaan, is het bewijs daarvoor genoeg?
11: Ja.
13: Ja, dat zijn niet
11: maar
13: standaard
11: fout is
13: vragen.
11: Dus dan toch wel dat bewijs wat er ook geleverd moet worden in die zaak van Ellen ten Damme? Of is dat dan niet
13: getuigen? Nee, ja, kijk, de verklaring van Ellen die staat er. En dat wordt ondersteund door een getuige. Dus dat mag je gebruiken. Dus ik denk dat de Hoge Raad daar niet op zal kasseren.
9: Nee. Angela de Jong vond het aan de ene kant een overwinning voor alle vrouwen die zoiets hebben meegemaakt en nu toch een klein beetje hoop krijgen dat het soms ook gerechtigheid kan komen.
13: Ja, maar dat vind ik dus ook weer zoiets. Het was gisteren ook een beetje alsof het de Nationale Dag van de Slachtoffers was.
9: Mm-hmm.
13: De media gaat er dan toch weer mee aan de haal. Omdat ze doen alsof het zo slecht gesteld was met vrouwenrechten en bescherming van vrouwen in zedenzaken voor de strafzaak van Ali B. En dat vind ik niet. Nee. Nee, ja,
9: bescherming
13: kijk,
9: is best oké in Nederland.
13: Kijk, elke vrouw, nu, maar ook 10 jaar geleden, die meent dat ze is verkracht, kan naar de politie gaan. En die wordt daar ook serieus genomen. Maar in zedenzaken is het wel zo. Als ik het zeg en ik heb geen steunbewijs of een moeder bij wie ik het huilend heb verteld, ja, dan heb je vaak een bewijstekort.
9: Ja.
13: En dan wordt er wel gezegd, ja, niet dat we niet geloven, maar dit is geen bewijsbare zaak.
9: Dat maakt
13: dat
9: het
13: is
9: heel
13: een bittere
9: vervelend.
13: Pil. En ook de uitspraak van Ali B. in hoger beroep maakt dat niet anders.
9: Nee. Dus die overwinning die zij vierde een beetje, dat vind je een beetje misplaatst.
11: Ik zou zelf, als ik hem was, gewoon gaan zitten.
13: Ja, hij moet ook gaan zitten op den duur.
11: Ja, want nu ben je dus de hele tijd op de pauzeknop aan het drukken. En dan neem je het wel de hele tijd mee. Dus je leven staat ook een soort van stil.
9: Ja. Terwijl kinderen heel veel last van, zegt hij.
11: Ja, maar dan kan je beter gewoon gaan zitten. En dan ben je er vanaf. En dan heb je nog een heel mooi moment om tot jezelf te komen. En te denken wat je eigen aandeel erin is. Toch?
9: Ja. Zo is het wel.
13: Ik hoop dat hij luistert.
9: Ja, nou, ik denk het wel, toch?
13: Ik weet het niet.
9: Ja, ik zou de vrijdagmiddag altijd even gebruiken. Zeker als Faya er zit. Faya was even afgeleid. Die zat er buiten te kijken. Die dacht...
11: Ja, het is wel een heel mooi uitzicht.
9: Ja, je was even helemaal weg. Ja, ja. Zeg je even helemaal afdrijven hier zo. Waar is die nou gebleven opeens? Maar je bent weer terug. Nou, IJssel, wanneer denk je ongeveer dat die uitspraak gaat komen? Dat gaat
13: van de Hoge Raad?
9: Ja?
13: Nee, nog lang niet.
9: Nee,
13: dat is eind 2027.
11: En dan hoeft hij niet de gevangenis in?
13: Ondertussen niet. Tenzij
11: hij dat wil.
13: De cassatieadvocaat, en het hoeft dus niet zijn huidige advocaat te zijn, maar een gespecialiseerde cassatieadvocaat zegt, joh, er zitten geen middelen in jouw zaak, er valt niets aan te voeren. Dan kun je het intrekken. En dan ontstaat er van nature een moment dat hij dus moet gaan zitten. En dat is overigens niet 3 jaar, maar dat is 2 jaar.
11: Omdat er
13: het is
11: tijd
13: aan. Bruto netto. Nee. Niet, dus we hebben straffen die worden bruto opgelegd. Dus een gevangenisstraf van 3 jaar houdt in dat je dat netto 2 jaar moet zitten.
9: Het is toch goed dat we even een strafrechtadvocaat hebben uitgenodigd.
11: Ja.
9: Als je nu een banketbak had genomen, was het toch een andere gesprek.
11: Wat had jij hem geadviseerd als jij zijn advocaat was?
13: Ik heb denk ik, daar heb ik nog wel even over nagedacht. Ik denk dat het beter was om een vrouwelijke advocaat te nemen.
9: Ja.
13: Dat nu heeft
9: Bart Vier
13: had ook een vrouwelijke collega bij zich. Maar die hebben we eigenlijk heel weinig gezien of in actie gezien. Maar ik denk dat het voor het...
9: Als ze jou hadden gebeld, was het anders
11: maar
9: gelopen.
11: Maar wat was jouw advies geweest?
13: Nou, eigenlijk misschien... kijk, hij ontkent, hè. En hij zegt over Naomi, over die situatie met Naomi, dat is niet gebeurd. En hij zegt over de situatie met Ellen, dat zit anders in elkaar. Dat zou dan een soort van affaire of overspel zijn en geen verkrachting. Nou, dat kan je. Zeg maar, ik zou iets meer insteken op sympathie, op overtuiging en ook een beetje op je iets bescheidener opstellen in die zittingszaal.
9: Ja,
13: dat heeft hem denk ik niet goed gedaan.
9: Nee, IJssel, voor de volgende keer moeten ze je bellen.
13: Ja.
9: En wij bellen je ook weer als het weer even nodig is.
11: Want oké, los van wat er dan feitelijk wel of niet klopt, heeft hij bijvoorbeeld...
9: Maar je gaat gewoon door.
11: Ja, ik ben één ding nog even benieuwd. Heeft hij dan wel bijvoorbeeld gezegd, sorry als het dit jouw gevoel geeft of zo?
13: Nee, kijk, hij heeft in zijn laatste woord, zeg ik, in hoger beroep, dus nu, dus anno 2026, heeft hij gezegd, ja, ik snap dit gewoon niet. Ik, voor mijn gevoel, ging ik heel liefdevol met deze vrouwen om en ik snap niet waar die aangiftes vandaan komen. Ja,
9: zij zit nog heel erg in zijn eigen verhaal.
13: Ja.
9: Dat is wat je eigenlijk concludeert. En misschien moet je ook naar je eigen rol gaan kijken, zoals je eerder in deze uitzending uitlegde.
11: Je bent 100% verantwoordelijk voor het leven wat je leeft.
9: We zijn eruit. Ja.
13: Helemaal goed.
9: Dat moet je leren. IJssel, bedankt. Tot de volgende keer.
13: Doeg.
5: The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met The Friday Move.
5: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
12: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
14: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch, dat het vuurwerk.
5: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
15: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
12: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
5: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
16: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
4: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. De man die vastzit voor de explosie gisteren bij het partijkantoor van D66 wordt maandag voorgeleid. Dan ziet hij de rechter die beslist of hij langer in voorarrest moet blijven. Dit weekend mag hij met niemand praten, behalve zijn advocaat. Justitie zegt nog niets over waarom de man een explosief liet afgaan. Bij een zwaar ongeluk in Tilburg vanmiddag is een man van 82 om het leven gekomen. Een vrouw van 79 raakte zwaar gewond. De auto raakte een verkeerspaal, schrijft Omroep Brabant. De politie denkt niet dat er andere auto's bij betrokken waren. En de winnaar van The Voice of Holland 2026 is bekend. De kijkers kozen voor Ruben Hille. En daar is hij ontzettend blij mee. Hij zegt er ontzettend dankbaar voor te zijn. Ook zijn coaches, het duo Suzanne en Freek, zijn dol enthousiast. Zij vinden dat Ruben een enorme groei heeft doorgemaakt. En opnieuw een groot voetbalfeest in Eindhoven. Daar zijn nu ook de vrouwen van PSV kampioen geworden. Ze wonnen met 2-0 van ADO Den Haag en kunnen niet meer ingehaald worden door de andere clubs in de top, Ajax en Twente. Voor Renate Jansen is het extra bijzonder. Het is haar 7e landstitel in de vrouwen-eredivisie en ze stopt. Dan het weer van Weer Online. We krijgen een overwegend zonnig weekend. Het wordt morgen 18 graden in het noorden en 22 in het zuiden. Zondag pas aan het einde van de dag kans op wat regen. En tot zover het ANP-nieuws.
5: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Friday Move.
17: 12 maanden zitten. Hoe kwam dat binnen bij je?
18: Ja, heftig hè. Ging vanuit voor vrijspraak.
19: Achterhof, een gevangenisstraf voor de duur van 3 jaar passend en geboden.
20: Jullie eerste reactie?
21: Pijnlijk verrast. Alle aanleiding voor cassatie.
3: Wilfried Genee.
10: 2,5 uur weer van deze uitzending van de Friday Move. Ik ga het weer proberen. We zitten in restaurant 26 in de Molten NC Flagship Store in Amsterdam. Dat is echt ongelooflijk hoe ik dat gedaan heb weer. Het is echt... Kan ik extra betaald worden vandaag of niet? Want ik bedoel, ik heb hem nu 2 keer redelijk goed uitgegooid. En dat blijft toch wel indrukwekkend, zeg ik. Amsterdam. Dat is echt ongelooflijk hoe ik dat gedaan heb weer. Het is echt... Kan ik extra betaald worden?

0: afvallen en eentje op de beauty.
1: En hoe gaat dat?
0: Met bewustwordingskaart. We kunnen zo wel een kaartje trekken. Ja, het gaat goed.
1: Ja, laten we een kaartje trekken. Is leuk. Bewustwordingskaartje. Alleen ze zit in plastic, zag ik. Dus...
0: Oké, okay, ja. Ga jij maar in gesprek. Dan maak
1: ik even met Bernard Hammelburg. Bernard, hoe gaat het met jou?
2: Goed hoor, ja.
1: Je lekker in je vel?
2: Ja, zeker. Ja.
1: Kijk je ook altijd naar je eigen verantwoordelijkheid en alle keuzes die je maakt in het leven?
2: Nee.
1: Nee? Je legt dat vaak bij andere mensen.
2: Ik weet niet hoe ik die vraag moet beantwoorden. Dus ik zeg voor de zekerheid, maar nee.
1: Als jij de hele tijd de mensen om je heen de schuld geeft van de dingen die bij jou fout gaan, dat
2: nee.
1: Dat doe je toch wel, je zoekt het wel bij jezelf.
2: Ja, zeker.
1: Ja? Ja. Wat is de laatste grote fout die jij hebt gemaakt?
2: Niks, maar dat gebeurt voortdurend dat je fouten maakt.
1: Ja?
2: Ja, we maken programma's, weet ik wel. Je maakt fouten met gasten, je kiest verkeerde mensen, je stelt verkeerde vragen. Dat is het professionele gedeelte.
1: Trek jij nou eens een kaart?
2: Ik trek een kaart.
1: Dus is het een hele dikke kaart? Is het zo'n dikke kaart? Of
0: nee, maakt niet uit.
2: Dit is een voorbeeld van een fout die ik maak.
1: Oké, je krijgt nu een kaart uit de collectie van Faya. En dan moet je hem omdraaien, denk ik.
0: Het staat aan de voorkant volgens mij familiesysteem.
1: Familiesysteem.
2: En? Voor wiens erkenning vecht je nog steeds? Staat hier.
1: Ja, dat is jouw vraag. Voor wiens erkenning vecht jij nog steeds? Zelfs op jouw leeftijd. Is het nog steeds, terwijl je ouders er al niet met zijn, dat je toch nog iets wil laten zien aan je ouders? Je
2: helemaal
1: niet. Naar je vrouw toe misschien dan?
2: Ook niet.
1: Je kind?
2: Nee, ook niet.
1: Kinderen.
2: Nee, eigenlijk, ik,
1: Mark Adriani, de hoofdredacteur van BNR.
2: Nee.
0: Wacht even, maar u had er wel twee gepakt per ongeluk, toch?
2: Nee,
1: het is er maar één. Okay. Nee, hij zegt niets.
0: Niets? Oké, okay.
2: Niets.
0: Mooi.
2: Nee.
0: Mooi, toch?
1: Bij wie zou ik dat hebben dan?
2: Jij wel dan.
1: Wie vecht je nog steeds?
2: Jij wel dan, als die vraag wordt gesteld.
1: Nou, kijk, ik zit er soms wel over na te denken, waarom werk ik zo hard?
2: Ja.
1: En dat is misschien toch wel vanuit het systeem, denk ik.
2: Dat je zelf erkend wil worden.
1: Nou, dat je daar jezelf, denk ik, wil laten zien wat ik kan.
2: Dat gebeurt, dat is vaak het geval.
0: Maar aan wie? Of aan jezelf?
2: Nou,
1: in het begin denk ik aan je opvoeding. En op een gegeven moment doe je dat. En dan lukt het ook wel allemaal. En nu is het... Ik vind het ook wel heel leuk eigenlijk. Dus ik weet niet of dat nog met erkenning te maken heeft. Ik vind het gewoon heel leuk wat ik doe.
2: Ja.
1: Dus ik denk dat het ook niet zozeer om de erkenning meer gaat. Meer om de keuze die je kan maken. Kijk, ik ga nu een podcast maken over Nederlandstalige muziek. Daar gaat waarschijnlijk niemand naar luisteren. En daar heb ik de meeste lol in op dit moment. Dus dan gaat het niet meer om erkenning.
0: Nee, maar dan doe je dingen die je leuk vindt. En die zijn ook heel erg belangrijk.
1: Ja.
0: Veel mensen kiezen juist voor geld in plaats van dingen die ze leuk vinden om te doen.
1: Nou, gaan we straks nog eentje uittrekken. Hartstikke goed. Bernard, gaat het goed komen of niet tussen Iran en Amerika?
2: Ja.
1: Oh, ja. Nou, dan zijn we eruit.
2: Ja.
1: Dat is lekker.
2: Het was ontzettend fijn om hier te zijn.
1: Ja, goed dat je er was. Wil je nog een kaart trekken anders?
2: Ja. Nee, maar ik zeg het omdat ik het ook echt geloof. Ik denk dat het nu in het aflopende stadium is. Er wordt nog steeds geschoten over en weer.
1: Ja.
2: Maar dat is bij het intreden van een staakt het vuren heel vaak het geval. Dat is niet een soort schakelaar die je omdraait en dan is het in één keer over. Dus in de geschiedenis van oorlogen zie je heel vaak... Zelfs het einde van de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Een heel beroemd verhaal. Dat is op 5 mei is de capitulatie getekend in Hotel de Wereld.
1: Ja.
2: En op 7 mei heeft op de Dam in Amsterdam een aantal Duitse militairen vanuit de toenmalige grote club het vuur geopend op de menigte beneden. En er zijn, ik weet niet hoeveel, maar er zijn heel veel doden gevallen. Het zijn gewoon als idioten om zich heen gaan schieten.
1: Oh.
2: En toen was formeel...
1: De oorlog al voorbij.
2: De oorlog al voorbij, ja.
1: Ja.
2: Althans in Nederland. Dus het is niet ongebruikelijk dat na of tijdens het ingaan van een bestand er nog schermutselingen zijn. Ze zijn ook niet zo heel erg, hoor. Het zijn kleine dingen. Maar je blaast het heel snel op. Omdat je denkt, als Iran nu nog steeds aanvallen probeert uitvoeren, bijvoorbeeld op een Amerikaans schip of een schip uit de Emiraten, en er wordt teruggeschoten, dan denk je, oh jee, dat is weer een grote oorlog. Maar het zijn tamelijk bescheiden dingen. En waarom zeg ik ja? Omdat ze allebei geen kant meer uit kunnen.
1: Nee, ze willen allebei dat het stopt.
2: Nou ja, ik weet niet of ze het willen, maar ze kunnen niet veel anders. Ze kunnen niet veel anders. De weerstand in Amerika tegen de oorlog neemt echt enorm toe. De inflatie, de cijfers zijn er net. De werkloosheid valt overigens mee. En de banengroei valt ook nog wel mee. Die cijfers zijn nu van net. Maar de inflatie is hoog. En dat heeft te maken met die benzineprijs. En dat is echt een mega vijand voor Donald Trump.
1: Ja.
2: Mega vijand.
1: Dus hij moet er gewoon...
2: Hij moet eraf.
1: Ja.
2: En dat eist de wereld eigenlijk ook wel van hem.
1: Maar hoe zit daar nou mee?
2: En die Iraniërs, die zijn gewoon, die zijn er doorheen. Letterlijk en figuurlijk. Die hebben ook zo langzamerhand... Die hadden al weinig middelen. Alleen die zijn, vind ik, strategisch gezien veel handiger en beter dan de Amerikanen in het voeren van die oorlog. Dus ze gebruiken hun middelen.

0: het beter. Ze zetten ze in op momenten dat ze zeker de aandacht krijgen of iets bereiken. He, zoals met het afsluiten van die straat van Hormuz. Dat is een gouden greep geweest, want dat is een wapen, dat kost niks.
1: Maar hoe gaat dat nou als ze dus straks vrede gaan sluiten? Voor wie wordt die straat van Hormuz? Hoe gaan ze de afspraken dan maken? Wie gaat hem gebruiken?
0: Helemaal iedereen. Want dat is de bedoeling.
1: Ja.
0: Het is 20% van de totale wereldoliehandel gaat door die straat van Hormuz. Ook naar Europa. Dus wij hebben daar ook belang bij. Het enige land dat er helemaal totaal geen belang bij heeft is Amerika. Want die importeren geen druppel olie.
1: Nee.
0: Zeker niet uit het Midden-Oosten. Alleen, die zijn tot hun verbijstering, tot de ontdekking gekomen dat als de olieprijs stijgt, dat het ook bij hun gebeurt, ondanks het feit dat ze onafhankelijk zijn wat de olie betreft. Want het is zijn prijzen die in de wereldhandel worden vastgesteld. Maar Iran is gewoon, de bevolking is murf. En dat is begrijpelijk.
2: Maar als het maar 20% is, waarom stijgt die olie dan zo veel?
0: Nou, maar 20%.
2: Ja, maar die olie stijgt toch veel meer dan 20%?
1: Er is 80% dat het ergens anders
2: is. Dus dat is weer de belasting of iets?
0: Oké, maar als je zegt...
1: Je hebt de OPEC natuurlijk, een kartel die daarin zit.
0: Ja, dat is ook krankzinnig dat dat nog kan. In deze
1: een kartel in deze tijd wat al heel gek is.
0: Ja, dat mag helemaal niet.
1: Maar er is eentje uitgestapt.
0: Ja, de Emiraten zijn eruit gestapt. Dat is heel belangrijk. Dat was ook een enorme overwinning voor de Amerikanen. Want die willen dat dat hele kartel uit elkaar valt. Terwijl, en dat is ook wel een beetje bizar. Je hebt die toestand in Venezuela gehad.
1: Ja.
0: Dus daar is op dit moment strikt... als je gewoon strikt kijkt... de helft van de olie die daar vandaan komt is voor Trump. Om het even simpel te houden. Maar Venezuela was een van de oprichtende landen van de OPEC... en zit er ook nog steeds in. Dus Amerika via de achterdeur doet zelf ook mee aan deze kartelonzin. Maar in elk geval, ik denk dus dat de Iraniërs... het water staat ze aan de lippen.
1: Mm-hmm. Van de Hormuz.
0: Het water van Hormuz staat ze aan de lippen.
1: Ja.
0: En ze willen eraf. En het is tijd. Dus,
1: maar wat hebben ze dan bereikt? Wat gaat er met het nucleair programma gebeuren? Wat gaat er met de bevolking in Iran gebeuren?
0: Dat is,
1: mensenrechten?
0: Even stuk voor stuk. Dat nucleaire programma waarvan de NAVO bijvoorbeeld altijd heeft gezegd... dat is voor ons het belangrijkste punt. Daarvan denk ik, maar ik weet het niet... maar ik denk dat ze uiteindelijk Iran wel iets gunnen. En dat mag ook, want Iran is ondertekenaar van het non-proliferatieverdrag. Dus het mag gewoon kernenergie opwekken of medische isotopen maken. Dat mogen ze gewoon. Alleen daar zijn internationale regels voor, daar moeten ze gaan houden. En het probleem is dat ze in het geheim een enorme hoeveelheid hebben verrijkt... tot hoogte die je helemaal niet nodig hebt voor elektriciteit... maar waar je wel atoombommen mee kan maken.
1: Zou ik zeggen, waar je een bom mee kan maken.
0: Oké, dus wat doen ze met die voorraad die al is gemaakt? En er zijn verschillende mogelijkheden. Of, dat hoor ik, maar ik ben geen natuurkundige... maar je kunt het downgraden, dus je kunt het langzaam opmaken...
1: Mm-hmm.
0: en gebruiken voor de doelen die je wilt.
1: Ja.
0: Dat kan. Je kunt ook het deponeren of in bewaring geven bij een ander land. De Russen hebben zich daarvoor aangeboden. Ja. De Fransen hebben dat ook.
1: Poetin is altijd bereid tot dingen,
0: Nee, maar dat is niet zo'n gek idee. Want die houden ze wel aan het voorschrift, hoor. Dus dat zou kunnen. Maar uiteindelijk moet Iran ook tegen zijn eigen bevolking kunnen zeggen... na al die jaren en al dat gedram over het nucleaire programma... we hebben het recht om dat te doen. En dat hebben we ook weten af te dwingen. En al is het maar een heel klein beetje, en ik denk dat het een heel klein beetje wordt...
1: Mm-hmm.
0: maar daar zit de sleutel in voor Iran, voor Amerika.
1: Wat is de wereld en wat zijn we ermee opgeschoten?
2: Ja, en de mensenrechten en de vrouwen met name die allemaal worden onderdrukt. Wat hebben die dan straks?
0: Niets. Niets. Er zijn niets meer opgeschoten. De aanleiding, denk er nog aan. De eerste keer dat Trump zei, nu ga ik ingrijpen... was toen er zo enorm veel mensen werden vermoord. Ja, echt duizenden. Dat gebeurt trouwens nog steeds. Hè. Mensen worden vermoord om hun opvattingen.
1: Wordt ook maar
0: en toen zei hij, help is on the way. Nou, daar gebeurt niets. Het leiderschap is weliswaar veranderd. Maar er zijn andere leiders
1: naartoe
0: gekomen. Die zijn nog strenger, dus daar hebben ze ook niks gewonnen. Dus voor Iran zelf als samenleving is hier helemaal niets bereikt.
1: Nee, en Amerika is er ook eigenlijk niks meer opgeschoten.
0: Amerika is er ook niks meer opgeschoten.
1: Nou, lekker dit.
0: Nee, iedereen
2: waarom ik nooit naar tv kijk en het liefst niet volg. Het heeft gewoon helemaal geen zin.
0: Nee hoor, blijf maar lekker in de schoonheidsartikelen. En wat heb je allemaal
1: nog? Veel leuker. Gewoon nadenken over jezelf. Misschien, ik trek er nog eentje voor jou, Bernard. De liefde. Nou, die vind ik leuk. De liefde is voor jou. Hier komt die. De liefde.
0: Is het echte liefde of is het je ego dat spreekt? Dat vind ik een Freudiaanse vraag. Maar ik hou hem simpel. Het is echte liefde.
1: Ja? Hoe lang al?
0: Wat mijzelf betreft, ik ben 57 jaar getrouwd met dezelfde vrouw.
1: Applaus, dames en heren. Ja! Ja, ja.
0: Is dat liefde of luiheid, mag je ook zeggen?
1: Nou?
0: Het is liefde.
1: Ja, hè?
0: Ja, natuurlijk.
1: Ja, ja. Ja, zo ken ik je weer, Bernard. Goed dat je er was. Ja. Tot de volgende week.
2: Maar je kan je er gewoon heel druk over maken als oorlog. Je kan er heel druk over maken. En dan zie je dus uiteindelijk dat dat stress wat je ervan krijgt niet... Het heeft geen doel.
1: Ja, kijk, alle oorlogen was daar. Wat zijn die Duitsers nou eigenlijk opgeschoten met die Tweede Wereldoorlog? Ze zijn er alleen maar slecht van geworden jarenlang. En in de Eerste Wereldoorlog hebben ze er ook allemaal niks aan gehad. Ik kan me eigenlijk geen oorlog voorstellen. De 80-jarige oorlog die we hebben. 80 jaar oorlog, zeg hij. Daar gaat het allemaal over. En voor dit klote klutkantje. Nou goed, dat maakt het ook allemaal uit. Hè? Soraya, de bakker, goed dat je er bent.
3: Dank je.
1: Hey, wanneer ga jij trouwen eigenlijk dan, Faya?
2: Trouwen?
1: Ja? Wat?
2: Nou, daar hebben we het helemaal niet over gehad.
1: Echt niet? Nee, Soraya die kan het zo doen namelijk. Die kan jou trouwen namelijk.
3: Oh, je bent babs?
1: Ja. Ja, ze zit ook in het programma Married at First Sight. Daar is ze bekend door. Maar is het een optie voor je om eventueel te trouwen?
2: Ja, je zet me nu echt enorm voor het blok.
1: Ik zit aan te kijken nu. Hij knikt van ja.
2: Oh, nou, dat is mooi.
1: Maar zou jij dat ook wel willen dan?
2: Ja, weet je wat het grappige is van media die alles weer verdraait? Dat ik dan weer wacht op een huwelijksaanzoek als ik nu ja zeg. Dus ik zeg lekker niks.
1: Ja, maar hij knikt wel, dat is leuk. Ja. Hij kan ook hier naar mij zo met zijn hoofd zitten schudden van... Nou,
2: doe me maar even niet met nee, die geffen.
1: Ben je ooit getrouwd geweest? Ik weet niet eens.
2: Nee, nog nooit.
1: Ook niet?
2: Nee.
1: Dan moet je toch één keer in je leven meemaken?
2: Ja, wellicht.
1: Ja, ik ben al 2 keer getrouwd.
3: Ja. Oh, maar dan haal je het gemiddelde wel goed op.
1: Ja. Ja, dat ben ik,
2: ja?
3: Nou ja, 2 keer en dan 0 keer dan.
2: Oh, ons gemiddelde.
3: Ja, toch? Ja.
1: Ja, wat is het gemiddelde in Nederland voor mensen over het algemeen dan?
3: Om te trouwen?
1: Ja.
3: Ik denk 1 keer.
1: Ja, toch wel?
3: Ja, dat denk ik wel.
1: Ja, zit het niet boven inmiddels in Nederland?
3: Durf ik niet mijn vinger op te leggen, maar ik denk dat het nog steeds...
1: Maar jij bent expert hier.
3: Ja, maar niet in echtscheidingen en zo, gelukkig. Nee? Nee.
2: Ben jij ook getrouwd?
3: Nee. Nee.
2: Nee? Nee. Waarom niet?
3: Nee. Ik had het net ook, ik heb geen partner, dus dat is misschien ook een...
1: Maar zou je ooit willen trouwen?
3: Ik zou wel ooit wel, jawel.
1: Ja?
3: Jawel.
1: Wat maakt dat mooi, denk je, trouwen?
3: Ik vind het heel mooi dat het een extra bezegeling is van de liefde die je voelt.
1: Hij komt nu wel heel dichtbij, je vriend, hè? Hoe heet hij eigenlijk?
2: Koen.
1: Koen. Ik heb het idee dat hij op zijn knieën gaat zometeen. Ik heb het gevoel dat Koen, die komt nu... Oh. Het gaat nu gewoon gebeuren.
2: Ja,
1: dat zou wat zijn.
3: Hij zit helemaal onder druk nu, die arme jongen.
1: Nee, ik zet het niet onder druk. Maar je ziet dat hij er zelf ook heel positief in staat.
2: Nou, voor een man die niet eens social media heeft op zijn telefoon... denk ik niet dat hij voor een livestream en een radio op zijn knieën gaat.
3: Dat zou dan
2: zou niet passend zijn. Nee, hij heeft geen social media. Ook niet om te gluren bij mensen.
1: Nee?
2: Nee.
1: Oh, oké. Okay.
3: Heerlijk.
1: Wel lekker rustig ook.
2: Ja.
1: Niet op tv, niet op social media.
2: Ja.
1: Heerlijk.
2: Nou, ik ben wel jaloers op hem, omdat hij echt niet op social media zit. Dan heb je helemaal geen prikkels.
1: Jij zit er wel
3: veel. Heel rustig ook.
2: Ja, ik zit er ook op, omdat ik 4 accounts heb waar ik de hele dag mijn shit moet promoten.
1: Ja, Killerbody.
2: Als ik mijn bedrijf zou verkopen, zou ik er nooit meer op zitten.
1: Nee?
2: Nee.
1: Zit jij veel op social media?
3: Ja.
2: Maar voor de lol of voor je werk?
3: Nee, nu voor mijn werk. Ja,
2: en dan is de lol er heel snel vanaf.
3: Oh, het is wel heftig. Het is wel heftig. Ik vind het nog wel leuk. Merk ik. Maar het is wel heftig dat je het inderdaad moet inzetten voor je bedrijf wel. Ja.
1: En jij zet het ook in als trouwambtenaar?
3: Ja, zeker.
1: Omdat je dan veel meer geboekt wordt ook?
3: Nou, niet alleen dat, maar ook omdat er natuurlijk een voorstelling aankomt.
1: Ja.
3: Dus daar heb ik straks...
1: Ze gaat ook alweer theater in. Iedereen gaat het theater in.
3: Ja, heel leuk.
1: Zij staat op 20 juni weer in theater.
3: Ja.
1: Ja. Nou, zij heeft Guido erbij zich. Guido Weij.
2: Ik heb niet een theaterstuk, ik heb gewoon een motivatietalk. Maar jij gaat echt een stuk doen.
3: Ik ga, we noemen het officieel een theatercollege.
1: Ja.
3: Maar het zit zeg maar tussen het theatercollege en voorstelling. Zit het wel in.
1: Ik stond er met Soraya in de lift. Ik zei, wie heeft dat nou weer verzonnen? Zei jij, ikzelf.
3: Oh,
1: sorry.
3: Ja, dat was ik zelf.
1: Meestal is het zo dat als mensen theater in gaan... dat ze benaderd worden door een ander...
3: Nee. Dit komt echt puur helemaal uit mezelf. Ja.
1: En waar komt het uit voort dan, Soraya?
3: Nou, het komt voort eigenlijk uit omdat ik... ik heb een theaterachtergrond. Dus ik heb ooit gestudeerd aan de theateracademie. En ben eigenlijk, is mijn weg zo gegaan dat ik... uiteindelijk trouwambtenaar ben geworden. De theaterachtergrond blijft er altijd in zitten. In wat ik eigenlijk ook doe.
2: Maar waar gaat het dan over?
3: Het heet Help, ik ga trouwen.
2: Oh.
3: En je raadt het denk ik al, maar het gaat over trouwen.
2: En scheiden?
3: Niet heel erg.
1: Nee, we gaan
3: inderdaad voor het positieve. Nee, het gaat echt over de tips en de tricks en de do's en de don'ts. Verhalen, anekdotes, allemaal over het huwelijk.
2: Dus eigenlijk de mensen die moeten komen, dat zijn de mensen die gaan trouwen? Of zo.
3: Ook.
2: Maar
3: ook mensen die ooit willen trouwen. Mensen die nog aan het swipen zijn. Mensen die helemaal niks hebben met huwelijk. Denk dat ook heel leuk is om naar te kijken.
2: Oké, leuk.
1: Nou, misschien inspirerend voor jou en Koen. Ja, even een avondje er naartoe.
2: En altijd eventjes.
1: 40 theaters las ik ook.
3: Ja.
1: In heel Nederland.
3: In heel Nederland.
1: Potverdorie.
3: Potverdorie inderdaad.
1: Ja, maar het is dus veel vraag. Nou, mensen willen er graag naar toe komen.
3: Ja. Ja, het leeft. Het trouwen leeft.
2: Ja, en het is natuurlijk liefde. Ook gewoon even iets anders, toch?
3: Ja, toch?
2: Naar theater en over zoiets licht luisteren dan zware tv en TikToks openen en dan alleen maar en helemaal heftige dingen zien.
1: In deze tijd dat kader misschien leuk als je even een van de kaartjes trekt uit de liefde. Hè, van het hele pakket van Vaja. Eens even kijken, wat wordt daar gemeld?
3: Hoeveel verdriet had jij kunnen vermijden door echt naar je hart te luisteren?
1: Zo, gaat wel diep ook meteen.
3: Ja, het is
1: wel
3: echt heel diep.
2: Het zijn vier thema's waar ik zelf de afgelopen jaren mee bezig ben geweest. Ja. Waaronder liefde dus. Dus het eigenlijk gaat allemaal voor mij in de diepte.
3: Ja, maar het is herkenbaar. Het is wel heel
1: herkenbaar. Kun je hier een antwoord op geven?
3: Als je
1: echt naar je hart had geluisterd.
3: Ja, heel veel. Ja, heel veel. Nee, dat meen ik. Want er zijn momenten in je leven waarin je... Vroeger wel hoor. Waarin je dan niet naar je hart luistert die wel heel hard schreeuwt. En denkt, nee, maar je hoofd komt daartussendoor. Die zegt, nee, dat is raar. Of dat moet je niet doen. Of dat. En daar heb ik altijd mijn neus mee gestoten. Altijd. Okay.
2: We zijn het als mensen echt verleerd om naar onze intuïtie te luisteren. Denk ik. En als je kijkt naar dieren, die doen dat hartstikke goed nog steeds. En wij mensen die gaan dan meteen met die ratio aan de slag. Terwijl hier voel je het al, of het klopt of niet.
3: 100%.
2: En ik heb er zelf een wetenschappelijk boek over gelezen. Van Ab Dijkhuis of zo. Dat heet Het Slimme Onbewuste. En ook de wetenschap onderbouwt dat de mensen in die onderzoeken die meteen antwoord gaven, zelfs op een vraag van hoeveel vierkante meter is dit gebouw. Dus de mensen die niet met een meetlatje, maar de mensen die als eerst antwoord gaven, hadden het gelijk. Ja. Gewoon meteen het antwoord.
1: Het is wel grappig dat je dat wetenschap erbij hebt. Want een marriage at first sight is daarop gebaseerd, toch? Een beetje. Er is een soort wetenschappelijk model waarin mensen bij elkaar worden gebracht die elkaar niet hebben gezien, niet kennen. En dan moeten met elkaar gaan trouwen. Mijn collega met snor is daar ongelooflijk boos over elke keer als daarover gesproken wordt. Vindt het een walgelijk programma. Werk jij mee?
3: Zeker.
1: Je werkt mee aan een ongelooflijk programma.
3: Ja. Ja, met heel veel liefde.
1: Maar hoe kijk jij daarna?
3: Zeker.
1: Hoe kijk jij daarna? Want ik bedoel, jij was er ook bij volgens mij toen die Sandra en Rob op het laatste moment niet doorgingen.
3: Ja, exact. Ja, daar was ik inderdaad bij. Ja, nee, ik vind het.
1: Die vrouw zei dus gewoon op tv tegen die man: nee, ik kan dit niet. Ja. Ik kan dit niet. Ik ga dit gewoon niet doen. Hoor. Ik ga het echt niet. Hij is veel te oud. Ik zie het helemaal niet zitten. Dit wordt echt helemaal niks. En daar zat die Rob in zijn beste pak, weet je wel. Net een mooi nieuw grijs pak aangeschaft. Mooi een bloemetje op zijn revers. En die werd er gewoon afgeserveerd. Hè, op tv. Het was verschrikkelijk.
3: Nou ja, het was heftig. Het was inderdaad heel heftig.
2: Ja. Normaal gesproken zegt iedereen ja.
1: Meestal zeggen ze ja.
3: En dit is nog nooit gebeurd.
1: Nee, moet ook eigenlijk ja zeggen.
2: Deze mevrouw moet er wel naar haar hart.
1: Nou, hier.
3: Precies, daar is natuurlijk voor beide is daar zeker wat te zeggen. Hè? Wat je zegt, de een zegt, je luistert in ieder geval goed naar je hart en je zegt daar op dat moment nee. De ander zegt, je doet mee aan een programma als Married at First Sight, dus je weet waar je aan begint.
2: Nee, maar dat is natuurlijk wel echt onzin. Want als jij op dat moment voelt, het is hem niet, en je gaat dan wel ja zeggen. Zo, als man wil je toch ook niet een vrouw die eigenlijk niet met je wil trouwen?
3: Nee, dat is helemaal waar. Maar het programma is natuurlijk wel zo gemaakt dat je eigenlijk voorbij gaat aan bepaalde...
2: Gevoelens.
3: Nee, uiterlijkheden. Uiterlijkheden. En dat je natuurlijk... Het programma zit zo in elkaar dat je elkaar eerst leert kennen. En eerst de verbindenis aangaat met elkaar. Dan leert kennen. Op een hele andere manier dan dat je dat natuurlijk in het echte leven zou.
1: Maar heb je niet het gevoel dat mensen geëxploiteerd worden? Dat wanhopige mensen die zo graag willen trouwen daardoor eigenlijk misbruikt worden?
3: Wel nee, natuurlijk niet. Dat zo'n programma zou helemaal niet eens kunnen bestaan. Nee, dat geloof ik echt niet.
1: Maar daar lijkt het wel een beetje.
2: Nee, want ik wil daar wel even één ding over zeggen. In bijna westerse cultuur, en met name heb ik dat natuurlijk ook gedaan... zijn wel heel erg makkelijk geneigd om hup volgende. Ook helemaal met dat swipen, hup volgende. Maar als je dan bijvoorbeeld kijkt naar de Turkse cultuur... waar sommige mensen nog steeds worden uitgehuwelijkd. Ja. Niet uitgehuwelijkd tegen hun zin, maar dat ze even op de thee gaan... en dan met iemand daarna gaan trouwen.
3: Ja.
2: Mijn ex-schoonfamilie is Turks. Die zijn allemaal nog bij elkaar en die zijn ook gelukkig.
3: Ja, exact.
2: Want er is
3: dus
2: geen
3: ook.
2: Optie dat ze uit elkaar gaan. Dus ze maken er het beste van.
3: Ja.
2: Dus het is ook wel een beetje westers... en modern om te zeggen, nou, ik ga weer scheiden.
3: En dat is ook het oorsprong van dit programma. Dat is ook met deze intentie. Okay. Mensen die geëngageerde huwelijken hebben... blijven en langer bij elkaar. En geven aan gelukkiger te zijn in hun huwelijk. En vanuit daar is dit programma dus ooit
2: ontstaan. Ja, want wij gaan de hele tijd, denk ik, kijken... is het gras groener aan de overkant. Ja. En dat zie je natuurlijk helemaal met die dating-apps.
1: Ja. Ja. Nee, het swipen is gewoon een gewoonte geworden. Heb ik nooit meegemaakt. Ik ben al zo lang getrouwd, dus ik weet helemaal niet hoe dat werkt. 60 huwelijken per jaar, tenminste, doe je er?
3: Ja, ongeveer. Ja.
1: En dan haal je dan nog steeds diezelfde energie uit? Of denk je op een gegeven moment,
3: het is de liefde. Mensen houden van elkaar, gaan met elkaar trouwen. Daar kan je toch geen genoeg van krijgen?
1: Nee, dat kan ik me heel voorstellen. Aan de andere kant denk je ook de hele tijd van... nu weet ik het wel een keer, maar dat is niet zo.
3: Nee, zeker niet.
1: En je gaat dan in het theater, ga je al die ervaringen delen met ons? Met leuke anekdoten, spannende verhalen, gekke dingen.
3: Ja.
1: Wat is het meest gekke wat je gaat... Eentje.
3: Ja, nee, ik heb al heel veel meegemaakt. Ik ga natuurlijk de juice wel echt een beetje bewaren voor de voorstelling. Ja. Maar nee, ik ga het ook zeker hebben over de dingen die er mis kunnen gaan. De verkeerde keuzes die er soms gemaakt worden. Maar ook mijn eigen bloopers. die zijn er helaas ook.
1: Ja, noem maar eentje. Gewoon voor ons. Je bent er nu toch.
3: Ja, fijn. Dank je. Ja. Ja. Nou, ik ben heel slecht met namen. Dat is niet heel erg handig als ambtenaar.
1: Nee. Dat lijkt me heel lastig.
3: Ja, dat is echt heel vervelend. Ja. Ja, dus daar gaat het nog wel eens mis.
1: Enke Tina? Nee, ik heet Clara.
3: Ja, nee, dat is echt heel, heel vervelend.
2: Nog wel eens ook. Nog
3: ja,
2: wel eens mis.
3: Nou, ja, het is echt, ja, het is, ja, ik heb één keer meegemaakt dat ik een zelf een akte ging maken. Een trouwakte. Ja. Die ze leuk mee konden nemen en dat soort dingen. Maar zij kwam uit Vietnam. Had een hele prachtige naam. Maar die naam heb ik fonetisch opgeschreven. Zodat ik die goed kon uitspreken. Want dat is het belangrijkste voor mij. Maar daar heb ik even niet over nagedacht toen ik de akte maakte. En ik daar haar naam gewoon fonetisch had opgeschreven.
1: Oh ja.
3: Ja, dus dat is leuk. Mooie sierlijke letters en alles helemaal fantastisch. Maar dat stond dan verkeerd.
1: Vanaf 9 september in het theater.
3: Ja.
1: Mensen kunnen kaartjes boeken. Hoe?
3: Zeker. Ja, ze kunnen nu al op mijn website. www.sorayadebakker.nl/theater.
1: Ja.
3: Ja, dan kun je al registreren.
1: Ja.
3: Voordat de kaartverkoop begint.
1: Okay.
3: En anders zeker bij de theaters.
1: 40 theater.
3: Instagram. Hou Instagram in de gaten van. Ook leuk.
1: Ja. Ja. Dat moet je bijhouden dan ook. Is belangrijk.
3: Moet ik inderdaad.
1: Ja, steeds refreshen en zo.
3: Refreshen. Ja. Ja, zeker.
1: Nou, het
3: ja.
1: zijn wel zware tijden voor die dames. Met dat social media en zo.
2: Nou, zijn er ook zoveel, weet je. Zoveel verschillende dingen.
3: Ook dat.
1: Maar dan kun je toch ook iemand voor inhuren met jouw bedrijf, of niet?
2: Ja, maar dat werkt dus niet echt. Als je niet echt, als het niet meer echt is.
1: Nee. Maar je hebt net uitgelegd dat je soms ook dingen uit moet besteden, dat je niet controlevrij kunt zijn.
2: Dat is zo. Maar als je dus niet meer zelf post, dan denken mensen, ik ga er ook niet meer naar kijken.
1: Oké. Okay. Dus ook voor jou.
3: Maar het is ook wel ergens leuk, toch? Dat er nu eigenlijk een platform bestaat waar je zelf dus in de hand hebt wat je naar buiten brengt.
2: Ja, en dat wel. Eigen publiek. Zeker wel. Dat zeker wel.
1: Ja.
2: Ja. Ja, als individu is het leuk. Ik heb een Faya's Farm Instagram met maar heel weinig volgers. En daar post ik dus bijvoorbeeld mijn paarden dingen of de kippen. We hebben vandaag kuikens gekregen.
1: Oh, gefeliciteerd.
2: Gefeliciteerd, ja. Dankjewel.
1: Ja. Wat staat die Koen dan de hele tijd te doen met zijn telefoon?
2: Ja, en die kuikens, jongen, dat is echt ook weer zo'n bemoeial verhaal. Dat wil ik wel even vertellen van de mens. Dus die kip, die was van tevoren eieren aan het scheiden. Dus er zat allemaal verschillende hoopjes met eieren. En toen ging ze dus broeden. En toen was ze er een paar vergeten. Dus ik heb dat erbij geduwd met mijn bemoeizucht. Oh. En toen ging ik later dus opzoeken wat het was. En kip voelt dus intuïtief aan of een ei is bevrucht of niet. Dus nu zijn er maar 3 kuikjes uit en 8 eieren. En ze zitten maar op te blijven zitten nu.
1: Oh man.
2: Terwijl die
1: er zit zitten er nog waarschijnlijk op dit moment.
2: Ja, ze gaat er dus niet af.
1: Die broedt zich dood.
2: Ja, die krijgt geen eten, niks.
3: Oh, maar weer die bemoeizucht is toch die vlinder. Ja. Die vlinder die waar we proberen te helpen met ompoppen wat niet moet, wat je moet doen.
1: Ja. Goed dat je er was, Soraya.
3: Dankjewel.
1: Succes ook.
3: Ja, dankjewel. Dankjewel.
2: Succes. Ja, ik ga komen kijken.
3: Oh, leuk, gezellig.
1: Nou, hier, kom mee. Hartstikke leuk. Gaat helemaal goed komen. Tot later.
3: Wie weet nog.
4: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met The Friday Move.

0: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
1: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
2: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
4: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. In Apeldoorn is er opnieuw gedemonstreerd tegen de komst van een AZC. Er deden zo'n 200 mensen aan mee, meldt Omroep Gelderland. Aan het eind van de avond moest het van de burgemeester stoppen en kreeg iedereen het bevel om weg te gaan. Niet iedereen deed dat. Er zijn volgens de politie een paar mensen opgepakt. Tot nu toe zijn 6 passagiers van cruiseschip Hondius besmet met het Hantavirus. Dat blijkt volgens de Wereldgezondheidsorganisatie na onderzoek in het laboratorium. Het schip gaat nu naar Tenerife. Daar gaan de opvarenden op het vliegtuig. En wie naar Nederland komt, moet zeker 6 weken in thuisquarantaine. 2000 mensen hebben bij de Biennale in Venetië gedemonstreerd tegen het feit dat ook Israël daaraan meedoet. Die Biennale is een groot, prestigieus kunstfestival. De demonstranten komen op voor de Palestijnen. En het was een jarenlange traditie, maar het eerste vaatje haring wordt voortaan niet meer geveild. Het werd gezien als dé symbolische aftrap van het nieuwe haringseizoen. Maar de sector wil meer jongeren trekken en daar past de veiling niet meer bij. Wel gaan ze de vette vis nu presenteren als een gezonde snack en streetfood. Dan het weer van Weer Online. Na een koele nacht krijgen we een zonnige dag met 18 tot 22 graden. Zondag krijgen we dan wat vaker bewolking en is het iets minder warm. Zondagavond kan het soms gaan regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
5: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Friday Move.
6: Jel verdient flink aan de oorlog in het Midden-Oosten.
7: I'm currently on board the MV Hondius. And what's happening right now is very real for all of us here.
8: Europa zegt nu, wij zijn ermee bezig. Het kost wat tijd.
9: Epic Fury is concluded.
3: Wilfried Gené.
10: 2 uur weer van deze uitzending van de Friday Move. En we zitten in het restaurant, let op, 26 in de Molteni NC Flagship Store. Met de beats van DJ Desmond. Daar is hij. Ja, goed man. Ik zei dus verkeerd, hè. Ik zei dus Molteni, maar het is Molteni, blijkt nu te zijn. Dus ik ben net gecorrigeerd.
6: Niemand kan het vinden.
10: Allemaal mensen van de organisatie kwamen naar mij toe. Die zeiden, zou je het dan toch misschien Molteni willen zeggen? Ja, dat is belangrijk, toch?
6: Ja, niet? Even naar binnen lopen. Ja, precies.
10: Je moet groeien.
6: Het wordt steeds drukker wel, hoor. Dus mensen hebben het wel begrepen.
10: Ja, het is een mooie locatie. Prachtig restaurant. Kun je lekker eten. Hartstikke goed allemaal geregeld hier. En aangeschoven inmiddels onze vaste politiek verslaggever. Je bent er niet elke week natuurlijk, Leender.
11: Nee, 1 keer in de 2 weken doen wij dit met elkaar.
10: Ja, oké. Okay. En ik heb hier die kaartjes voor me liggen.
11: Mag ik een kaartje trekken?
10: Van Faya, en jij mag in het categorie bewustwording.
6: Maar je moet ze eigenlijk wel zelf trekken, want jouw energie moet erin zitten.
11: Oh, mijn energie moet erin zitten. Oké.
10: Ik kom er helemaal niet meer. Trek er eentje uit.
11: Daar gaan we. Lichaam. Wat zou je lichaam nodig hebben als jij er vandaag echt naar zou luisteren? Slaap.
10: Ja?
11: Ja. Want gisteren was ik naar een geweldige theatershow van Jochem Meijer en Cree. En toen kwam ik thuis en toen bleek er dus een vuurwerkbom bij D66 door de bus gegooid te zijn.
10: Heftig.
11: En toen kon ik weer eventjes aan de bak.
10: Ja.
11: En vanmorgen vroeg eruit om te kijken, want dan ga je alles uitzetten. Of er ook gereageerd is. Zo, Jan Paternotte wilde wel op zender komen. Maar dat heeft wel wat slaaptekort heeft dat opgeleverd. Maar überhaupt, gewoon beter slapen zou voor mij wel wat doen. Ja.
10: Wel fijn dat we dit nu weten.
11: Ja, toch?
10: Ja. Maar dat was best heftig vannacht. Je bent er naartoe gegaan.
11: Nee, je komt thuis en dan moet je dus eventjes nieuws inlezen. Gaan uitzetten wie willen we morgenochtend op zender hebben. Dus dan gaat de laptop weer open. Tot een uurtje of 12:30 ermee bezig geweest. Het had om 6 uur op, want dan begint de uitzending. Kijken of er gereageerd is. Wil er iemand van D66 op zender iets zeggen?
10: Ja.
11: En dan heb je net iets te weinig slaap.
10: Wel heftig allemaal.
11: Ja, ik vond het ook heel heftig.
10: Ja. Nog geen dader, toch? Begrepen.
11: Nee, en ook nog geen motief. De minister-president heeft er net wel iets over gezegd. Dat politiek geweld, zoals we dat nu zien, dat wel natuurlijk. Het is de tweede keer bij D66.
10: Ja.
11: Ja, dat is wel zorgwekkend. En we zien natuurlijk veel politiek geweld. We hebben Loosdrecht ook gezien. Het enige wat mij wel opvalt is dat je hoopt gewoon dat dat echt goed veroordeeld wordt. En ik hoor toch, hoor ik ze zeggen van, ja, dit zijn raddraaiers.
10: Ja.
11: Dit zijn gewoon, politiek geweld is meer dan raddraaien. Ja, dus ik vind eigenlijk dat ze zich wat steviger daarover kunnen uitspreken.
9: Ik zou eigenlijk geen politicus meer willen worden.
11: Luc, nee, maar dat zijn er heel veel niet. Maar ja. Luc doet iets wel.
12: Bevalt goed nog steeds.
9: Ja. Ja? Wat bevalt er zo goed aan? Je bent van pro, hè? Zolang je naam nog gehanteerd kan worden.
12: Ja, nou, voorlopig nog steeds, hoor. Ja. Ik ben van pro. Nou, het is een prachtig beroep om te mogen in te mogen zetten voor het land. Dus ik zou geen dag willen missen.
9: Maar je hoort van al die dreiging en de
12: boosheid. Ja, nee, dat is heftig. En we hebben inderdaad, volgens mij, Leendert zegt het terecht. Dit kun je alleen maar heel hard veroordelen. En wij hebben dat gelukkig gedaan. Dit is gewoon politiek geweld en dat is onacceptabel naar het land.
9: Hmm. Terug dan even naar die functie. Waarom ben je de politiek in gegaan dan?
12: Nou, ik ben eigenlijk ingerold. Dat was nooit mijn bedoeling. Ik werkte eerst bij het ministerie van Financiën. Vooral dingen berekenen. En ik merkte toch, ik vind het vooral leuk om bezig te houden met de vraag, wat kan er eerlijker in Nederland? Wat is rechtvaardig? En zo ben ik ooit begonnen als medewerker in de fractie. En nu 10 jaar lang rondgelopen en inmiddels Kamerlid geworden.
9: Ja. Jij bent een beetje afgaakpolitiek, heb je me overgesteld.
6: Ja, ik ben een droom nemen. En wat heb je eerlijker gemaakt?
12: Nou, nog niet genoeg. Nog niet genoeg. Maar we hebben bijvoorbeeld vorig jaar de wet gewijzigd, waardoor nu ook privéjets meer belast gaan worden. Nou, dat vind ik belangrijk, want die groep betaalde best wel weinig belasting. Nou, dat is een mooie overwinning. Maar er valt nog genoeg te verbeteren in Nederland.
9: Nou, ja, was dus het nou echt zeggen, ja. Er is nog genoeg andere dingen te bedenken.
12: Zeker.
11: Ja, want die kaart van de
9: over
11: NS.
9: Privéjets te gaan beginnen, ja.
11: Ja, dat NS, die NS-kaart van aanstaande zomer. 3 maanden gratis, maar goed voor heel weinig, voor €49 reizen. Is dat nou genoeg? Hebben jullie daar nou echt genoeg mee binnengehaald? Dit was toch een beetje...
12: Oh, dit was een eerste stap. Een hele mooie eerste stap.
11: Heel klein stapje.
6: En wat staat er dan nog meer op jouw agenda om te verbeteren en te vereerlijken?
12: Nou ja, bijvoorbeeld de belastingen. En inderdaad het leven betaalbaar maken van mensen. Dan heb je het over de treinen, maar ook bijvoorbeeld de huren, de zorg. Nog steeds zie je dat gewone mensen heel moeilijk rond kunnen komen in Nederland. Terwijl we ondertussen ook zien dat er juist een kleine groep heel veel profiteert en weinig belasting betaalt. Nou, dat zou ik willen herstellen en recht willen trekken.
6: Wie betaalt er precies weinig belasting in Nederland?
12: Nou ja, bijvoorbeeld die...
9: Mensen die goed verdienen, zoals jij.
6: Nou, die betalen juist meer.
12: Nou ja, ik kan niet voor jou inschatten, maar bijvoorbeeld mensen... Kijk, als je werkt in Nederland betaal je best veel belasting. Maar als je juist geld komt aanwaaien zonder te hoeven werken, dan betaal je eigenlijk veel minder belasting.
9: Met vermogen bedoel je?
12: Met vermogen, met meerdere panden bezitten, met aandelen, met crypto, bedenk het maar.
9: Er zit ook een risico in, hè?
12: Er zit een risico in. Ja. Tegelijkertijd zie je nu wel dat juist de rekening elke keer bij gewone werkende mensen belandt. Die betalen vaak veel meer. Terwijl juist die rijkste 1% heeft dus een veel lager tarief dan gewone mensen. Ja, dat vind ik niet uit te leggen.
6: Nee, maar, okay, maar als je dat dan hoger gaat belasten, is toch nog een druppel op een gloeiplaat, of hoe zeg je dat?
9: Gloeiende plaat.
6: Ja, gloeiende plaat. Nou ja,
12: dat denk ik dat
6: 1%, het is toch maar 1%.
12: Ja, maar die hebben wel een heleboel geld.
6: En er is maar 5% van Nederland wat een vermogen heeft van 1 miljoen euro.
12: Nou, als je dus ziet, en dat was deze week ook een rapport over verschenen, als we juist wat meer vragen van die rijkste groep, en dat is een kleine groep met heel veel geld, dan kun je weer de belastingen verlagen voor juist de hele middenklasse. En dat is ook, dat vind ik rechtvaardig, maar het is ook eigenlijk voor je economie veel beter.
9: Want wanneer is er sprake van dat je veel geld hebt? Dan begint dat bij?
12: Nou ja, die rijkste 1%, dan praat je over een vermogen van 6, 7, 8 miljoen. Dus dat zijn niet gewone Nederlanders. Mm. En bij die groep zien we dus, die betalen dus in Nederland een percentage van zo'n 28% belasting. Terwijl juist gewone werkende mensen de middenklasse veel meer betaalt. Ja, dat vind ik niet eerlijk en ook niet goed voor je economie.
9: Ik had trouwens tussendoor even een kaartje getrokken van bewustwording. En ik vond het wel een hele heftige deze. Waar jij het meest aan stoort bij een ander is vaak precies waar jouw les ligt. Toen dacht ik, oei. Daar ga ik eens even wat mee doen.
6: Dat is weer die...
9: Ja, nee, die neem ik even mee deze. Maar die kwam er even tussendoor. Sorry dat ik even afgeleid was. Maar ik zag hem liggen. Ik denk, ik ga hem toch even opzoeken deze. Maar geldt dat ook voor jou?
11: Ja, zeker.
9: Want... Jij ergert je wel eens vaak aan dingen.
11: Ja, ontzettend. Ja,
9: vaak ook aan mij merk ik. Maar dat ligt dus aan jou.
11: Ja, dat ligt aan mij.
9: Ja, dat ligt bij jou dus.
11: Met mijn vrouw. Ik vind dat mijn vrouw te veel rommel maakt. Maar
9: rommel maakt?
11: Rommel maakt, ja.
9: Maar dat hoor je niet vaak. Meestal is het omgekeerd.
11: Ja, meestal. Ik vind...
9: Luc knikt ook meteen. Ja, dat kan ik alle mannen nu.
11: Ja, ik vind dat mijn vrouw te veel rommel maakt. Maar wat vraag je dan eigenlijk van die ander? Want er is altijd één die te veel rommel maakt. Dus als je tegen die ander zegt van nou, jij moet minder rommel maken dan ik, dan ben jij vanaf dat moment degene die die meer rommel maakt.
9: Ja. Ja. Oké.
11: Ja, dus je vraagt eigenlijk iets van. Je zegt eigenlijk tegen die ander, ik wil degene zijn die meer rommel maakt. Je kan het ook accepteren. Ik denk dat jij misschien hier een beetje wat meer voelt dan Wilfred waar ik naartoe wil. Je kan het ook gaan accepteren van de ander dat dat nou eenmaal zo is.
6: Ja, je kan iemand sowieso niet veranderen, tenzij die er zelf last van heeft.
9: Zo. Maar als ik het even op de politiek toepas, Luc...
6: Ja, maar ik wil daar toch nog één ding over zeggen. Ondanks dat ik geen verstand heb van politiek... Dus eventjes
9: wie heeft er wel verstand van? Vraag
6: helemaal niemand, denk ik. Maar die mensen die dus heel veel miljoenen hebben... die hebben ook heel hard gewerkt. En die hebben waarschijnlijk een holding. Hè?
9: En risico's genomen.
6: Ja, en die holding die heeft een salaris uitgekeerd naar deze mensen. En daar hebben ze dezelfde belasting in betaald als iedere ander Nederlander ook moet belasting betalen. Alleen ze zijn 10 keer harder gaan werken als die middenklasser of die mensen die gewoon een sociale dienstuitkering hebben of helemaal niet werken. Dus ze hebben allemaal jaren in hun holding gewoon hetzelfde percentage belasting betaald als iedere ander Nederlander. Maar dan moeten we, als er dan eindelijk iets uitkomt van het hele harde werken, want ik bijvoorbeeld geef mezelf al 44 jaar heel hard, moeten wij meer betalen als die mensen die ervoor kiezen om niet zo hard te werken, terwijl we wel hetzelfde belasting hebben betaald in onze salaris.
12: Ik denk 2 dingen. 1, je ziet vaak dat ze het geld niet uitkeren. Dat wordt juist heel lang opgepot.
6: Je bent verplicht in Nederland om een DGA-salaris uit te keren. Dus daar betaal je dezelfde belastingen over als iedere andere Nederlander.
12: Dat is best veel, hoor. Dat weet ik. Maar het punt is juist, wat je heel erg ziet, en dat zie je ook in het rapport deze week van het CPB, de grootste pot is heel veel uitgesteld naar later, zelfs naar volgende generatie, waar je geen belasting over betaalt. En een gevolg daarvan is bijvoorbeeld dat die rijkste 1%, of zelfs nog kleinere groepen, is de laatste jaren 70 keer zo rijk geworden qua inkomen. Het inkomen is 70 keer toegenomen. Nou ja, ik geloof dat jij hard werkt. We werken allemaal waarschijnlijk hard. Maar niet 70 keer harder dan gewone mensen.
9: Wel zelf,
12: maar alleen misschien niet. Maar denk dan.
6: Je bent gewoon slimmer aan het werken, waardoor je geld voor zichzelf laat werken. En het geld verdubbelt. Dus je hebt gewoon iets slims bedacht wat die middenklasse niet heeft bedacht.
11: Jullie zitten ook langs elkaar heen te praten. Want datzelfde rapport, Luc, staat ook op het moment dat geld verdiend wordt door ondernemerschap, risico nemen. Mm-hmm. Dan voegt dat iets toe aan de economie. Het gaat juist om geld dat stilstaat. En geld dat dus via bijvoorbeeld de wieg, waar je wieg staat, jou toekomt. En daar heeft het CPB onder meer kritiek op.
12: Bijvoorbeeld, dit is een goed voorbeeld. Bijvoorbeeld erfenis is ook zo'n ander voorbeeld. Dan krijgt bijvoorbeeld de rijkste 1%, krijgt dus gemiddeld heeft 500.000 aan erfenis gehad de laatste 10 jaar. En daar heb je natuurlijk niks voor hoeven doen. Dat is niet hard werken.
6: Dat weet je niet. Misschien had je wel een kutoma.
12: Ja, dat is een 500.000 waard, ja. Nee, als je een kutoma hebt, is een ander verhaal. Maar de meeste mensen hebben lieve oma's. En dan komt het geld natuurlijk gewoon aanwaaien. En daarvan zeggen wij, dus zullen we vooral kiezen dat die werkende mensen minder belasting betalen. Dat lijkt me rechtvaardig en ook goed voor je economie.
11: Maar goed, dit willen jullie al jaren.
12: Zeker.
11: Je zit nu in een positie dat het kabinet veel geld nodig heeft. Omdat er defensie betaald moet gaan worden. Wat ze hebben ingeboekt aan bezuinigingen lijkt het niet te gaan halen. Dus dan hebben we het over het verhogen van de AOW. Dan hebben we het over de WIA, de tekorten op de WIA. Het maximum dagloon, noem het allemaal maar op.
9: Zorgpremie.
11: Ja. In augustus moeten ze gaan praten. En Jet heeft net in de persconferentie gezegd, we gaan dat met 5 partijen doen. Ik ga een rondje maken, daar gaan jullie bij horen. Om te kijken hoe gaan we die begroting rondkrijgen. Want het kabinet wil niet op Prinsjesdag daar zitten en weten, we presenteren nu een begroting, maar die gaat het niet halen. Hoe ga je er nou voor zorgen? Want dit verhaal horen we al zo lang vanuit voormalig.
9: Komt to the point, Leenert.
11: Maar hoe ga je er nou van te zorgen van de zomer dat je het eens een keer voor elkaar krijgt?
12: Ja, de bal ligt wel bij het kabinet zelf. Hè? Met wie willen ze gaan samenwerken? We hebben onze hand uitgestoken. Die staat nog steeds het aanbod. We willen graag beleid socialer maken, groener maken. Dat doen we met liefde. Maar goed, als zij niet met ons willen samenwerken, ze mogen straks kiezen, gaan ze linksom of rechtsom. Wij zijn bereid de plannen beter te maken. Ik hoop dat de gesprekken goed gaan worden, maar tot nu toe zien we nog weinig echte concrete bewegingen.
9: Ja, Faya zijn wel weer een tijdje kwijt nu, ja. Dat is namelijk een niet-zeggend antwoord, weet je wel. Want dat gaan ze aan de andere kant precies hetzelfde zeggen. En dan blijft iedereen een beetje om elkaar
6: waarom
9: heen.
6: Waarom gaan jullie niet een keer helemaal anders naar de hele situatie kijken? Want
9: precies.
6: Bijvoorbeeld die zorg, hè, die zo ontzettend veel kost. Dat is allemaal omdat er heel veel mensen aan verdienen. Hè? Ik bedoel, aan medicijnen. Weet je hoeveel mensen hoe bedrijven rijk worden van bijvoorbeeld als je kanker hebt. Dat kost 50.000 euro voor een chemo. Er zit allemaal patenten op. Misschien moet er gewoon andere regelgeving komen dat medicijnen gewoon niet meer zo veel geld kosten. Dat het niet een commerciële instelling is, een ziekenhuis. Maar dat een bed dus niet 1.000 euro per nacht kost, maar gewoon 100, omdat er niemand rijker van wordt. Want het zijn allemaal bedrijven die rijk worden van het ziek laten beter worden van andere mensen. Want je kan wel iedere keer denken, oh, er moet meer geld laten komen voor de zorg. Maar de zorg is gewoon buitenproportioneel duur, wat niet hoeft, omdat het een commerciële instantie is. Ook met een commerciële agenda.
12: Ik vind het een heel goed punt. Ja, dit is precies ons verhaal. Het is helemaal met je eens eigenlijk. Dus laten we na beginnen met onnodige winst aanpakken. In plaats van nu zeggen, we gaan gewoon de mensen meer laten betalen voor de zorg. Dus helemaal eens.
9: Het lastige is er wel aan, Luc. Dat is een systeem wat al zo lang in stand is gehouden. En er zitten zoveel mensen bij die daar belang bij hebben, die niet willen dat het verandert. En dat moet je zien te doorbreken.
6: Dat is wel zo, maar je moet ergens beginnen.
9: Ik ben het
6: als
9: met je
6: niet
9: eens.
6: Begint, dan verandert verandert het nooit. Maar
9: je ziet het ook aan die oliemaatschappijen die nu zo belachelijk veel rood pakken. Bijvoorbeeld Shell, dat is het werkelijk. Die profiteren er zo van.
11: Maar dat is wel heel makkelijk om te zeggen. Maar Shell is geen Nederlands bedrijf meer.
9: Nee, dat ben ik met je eens. Maar wat ik mee aan wil geven, is dat er belangen zijn met systemen die daardoor altijd het systeem in stand willen houden. Hoeveel adviseurs zijn er in Den Haag al niet werkzaam? Die voor veel hogere salarissen dan je eigenlijk nodig zou hebben, al hun advieswerk aan het doen zijn. Hoeveel lopen er wel niet rond?
12: Ook een heleboel. Dat is een terecht punt. Ook hier kun je geld weghalen. Maar over Shell, kijk, die hebben nog steeds wel gewoon benzinestations in Nederland, hè? Waar gewoon nog steeds fors ook wordt verdiend. Dus dat het hoofdkantoor vertrokken is, maakt natuurlijk niet uit voor de vraag
11: jullie
12: bij de belasting hier.
11: Jesse Klaver kwam deze week met een tweet, omdat er de afgelopen kwartaal heeft Shell 1 miljard extra winst gemaakt. Onder andere door de crisis nu. En jullie vinden dat die overwinst belast moet gaan worden. Maar dat miljard wordt hier helemaal niet door Shell. Daar betaalt Shell hier helemaal geen belasting over. Wat Shell hier wel doet, is accijns en btw-belasting betalen. En dat is ongeveer 1 miljard. Maar daar blijft het ook wel een beetje bij.
12: Nou, zo werkt belasting niet helemaal. Want het gaat ook om de winstbelasting. Betaal je ook in het land waar je gewoon actief bent en waar je daadwerkelijk winsten maakt. Het gaat niet alleen om het hoofdkantoor. Bovendien zien we juist, ook in de Rotterdamse haven, wordt ook veel verdiend aan het feit dat je van olie, benzine en diesel maakt. Dus hier valt wel zeker te belasten. Alleen je hebt gelijk, deze bedrijven betalen vaak weinig belasting door allemaal constructies. Die moet je aanpakken. En dat geld kun je goed
6: wat
12: gebruiken.
6: Je net zegt, er is dus een, weet ik wel wat je zei, 1 miljard meer verdiend door de crisis nu. Dus ja, ons wordt allemaal aangesmeerd dat het door de oorlog komt en dat we daarom te veel benzine betalen. Maar eigenlijk zijn er gewoon weer bedrijven die meer verdienen daardoor. Ja, dus en dat was ook toen met de elektriciteit. Corona. En zogenaamd werd er niet verdiend. En ondertussen hebben ze ons allemaal genaaid, die elektriciteit. Ja,
12: dat zeg je wederom precies goed, want 4 jaar geleden gebeurde het ook.
9: En toen is het schuiven bij jullie bij Pro. Hè?
12: Van harte welkom. Maar 4 jaar geleden was ook gezegd, we zien inderdaad dat bedrijven eigenlijk profiteren van deze crisis. En daarom zeggen we gaan wat extra heffen. Nou, daarom zeggen wij nu, doe dat opnieuw en gebruik dat geld om gewone mensen te helpen die niet rond kunnen komen.
6: Maar ik vind gewoon dat daar wetgeving voor moet zijn. Hoezo mogen zij die prijzen zo erg omhoog gooien? Ik hoorde net al in het vorige gesprek 20%. De benzineprijzen zijn veel hoger geworden dan 20%. Daar kan toch gewoon een wet voor komen dat dat niet mag.
9: We hebben ook de hoogste accijnsen van Europa, toch? Op dit moment.
12: Klopt, maar dit pleidooi voor het maximeren van de prijs is precies inderdaad ook wat Jesse Klaver gezegd heeft vorige maand. Dus in die zin zie ik hier een.
9: En nu kom je op een punt uit, daar gaat het uiteindelijk om. Waarom slaat het dan niet aan? We hadden onlangs Jesse Klaver ook bij ons op tv. Ik had hem ook laatst in de podcast. Hoe kan het nou zo zijn dat we al zo lang aan behoorlijk rechtskabinet hebben gehad? Hè? Nu is het een beetje middenkabinet, maar dat nog steeds niet aanslaat, dat linksere verhaal.
12: Kijk, we willen graag meer zetels, dat is duidelijk. Maar ik deel niet de pessimisme. We zijn gewoon de grootste partij in de peilingen nu. We willen graag meer, maar we hebben wel degelijk een heleboel mensen die dit ook vinden in Nederland.
9: Ja.
12: Nu is voor ons de kunst inderdaad om te gaan verzilveren de komende maanden. Wij zeggen daarom zullen wij het beleid socialer en groener maken. Dat doen we graag. En wij denken inderdaad dat de meerderheid van Nederland het met ons eens is dat die belastingen eerder kunnen, dat gewone mensen gewoon op vooruit moeten kunnen
11: gaan. Nou, dat weet ik niet hoor. Want als jij gaat voorstellen dat erf- en schenkbelasting verhoogd gaat worden. Nou, zullen we dit vragen, wie vindt het een goed idee hier om de erf- en schenkbelasting? Nee, er gaat geen vinger omhoog.
12: Nee, maar als jij aan mensen vraagt, vind je dat werken moet lonen, zeggen ze ja. Als je vraagt, moeten de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen, zeggen ze ja. Moet je de welvaart eerder verdelen, zeggen ze ook ja.
6: Ja, maar dat heeft ook te maken met de wet en regelgeving. Want bijvoorbeeld wat ook heel zwaar weegt, dat heb ik ook vroeger meegemaakt, is de kinderopvang. Dat is ook gewoon een commerciële instantie. Wat gewoon onbetaalbaar is voor werkende mensen. Dus het loont meer om in die sociale dienstuitkering te blijven zitten, die ons allemaal heel veel geld kost, dan te gaan werken, omdat je die crash niet kunt betalen. Dus dat soort instanties, want in de werkelijkheid kost dat natuurlijk niks, hè? Een vrouwtje neerzetten met 6 kinderen. Maar dat kost dan 100 euro per dag of zo. Terwijl als dat van de overheid zou zijn en het gewoon daadwerkelijk de kostprijs heeft, als dat het daadwerkelijk kost om je kind te brengen, dan los je dat toch op een andere manier veel beter op.
12: Klopt. En dat is precies waarom wij ook zeggen, kinderopvang moet ook gratis worden, net als eigenlijk de basisschool. En inderdaad geen verdienmodel.
6: Ja, maar gratis moet niet door degene die veel belasting betalen betaald worden. Gratis betekent dat het ook echt goedkoper moet zijn. Dus dat er mensen werken die gewoon een normaal salaris hebben, en dat het van de overheid is. En dat er niet zulke belachelijke bedragen mogen worden gevraagd per dag. Eens. Want gratis is dan weer, degene die de meeste belasting betaalt kan weer betalen voor de mensen die de opvang niet kunnen betalen. Nee, dat is de verkeerde.
12: Nee, gratis bestaat natuurlijk niet. Maar ik ben het met je eens. Het zou niet moeten zijn dat je verdient aan iets belangrijks als de zorg,
6: precies,
12: of kinderopvang. En dat inderdaad, dat vergt wel een systeemwijziging.
9: Ja,
12: want de afgelopen jaren is het behoorlijk in die zin de rechterkant op gegaan. En dat betekent dat je kan verdienen aan dit soort dingen.
9: Ja.
12: En dat willen we echt anders, ja.
9: Maar je zegt net, het hangt er vanaf of ze met ons mee willen gaan straks. Dat geldt aan de rechterkant natuurlijk net zo. Daar zeggen ze precies hetzelfde. Maar jullie zeggen, we hebben een hand uitgestoken. Maar wat houdt dat nou concreet eigenlijk in, een hand uitsteken dan in de politiek op dit moment?
12: Nou, wat de inhoud kijkt, ten eerste, de VVD wil überhaupt niet met ons praten. Hè? Nee. Dat wij nog steeds zeggen, we zijn bereid wel te praten, is al een stap vooruit. Daarnaast erkennen we ook, als wij gaan praten, krijg je niet je hele programma. Dus we zijn bereid om een compromis te sluiten.
9: Hmm.
12: Alleen dan verwachten we wel dat de coalitie ook bereid is om stappen te zetten. En ook dan De plannen te wijzigen die ze nu hebben. En daar zie ik nog heel weinig beweging bij de VVD. Dat is jammer.
9: Ik zie nu bijvoorbeeld weer nieuwe asielwetten voorbij komen, toch?
11: Ja.
9: We gaan toch weer nieuwe asiel.
11: Ja, dat wordt geamendeerd voor een deel en toegevoegd. Maar er gaat, dat gaat
9: en waarom gaat dat nu wel lukken dan bijvoorbeeld?
11: Nou, omdat de twee onderdelen die ze nu willen in een andere wet willen gaan stoppen. Hmm. Dat heeft met strafbaarstelling, illegaliteit. Die lukt dus niet. Maar met de ongewenst verklaring en de dwangsom. Hmm. Daar was niet zoveel. Er waren niet zo heel veel partijen echt tegen. Daar is gewoon een meerderheid voor. Strafbaarstelling, illegaliteit, daar is het mis op gegaan. En Bart van der Brink, de minister dus van asiel, heeft dat ook nog niet rond. Met dat wetsvoorstel.
9: Want ik las Europees gaat het helemaal niks worden. Met dat,
11: dat zei je. Omdat nog maar 11 landen het daadwerkelijk voor elkaar hebben in de EU. Omdat te gaan implementeren.
9: Ja.
11: En ja, dan, op het moment dat je dat niet met die 27 lidstaten doet, dan gaat dat niet werken. Je moet het met z'n allen doen.
9: Dus dan moeten we toch in Nederland nog eens zelf gaan rooien. En dan moeten toch wel ook meerderheden gaan komen. En dan ben ik zo benieuwd hoe die uitgestoken hand eruit gaat zien de komende tijd. Of dat we straks alweer verkiezingen hebben.
12: Nou, dat laatste hoop ik niet. Laten we ook even nu stabiel bestuur hebben. Gewoon een paar jaar lang vooruit met wat we hebben.
9: Ja.
12: Maar ja, wij willen wel heel duidelijk het beleid sociale en groene maken. En dat is nu niet het geval. Mm. En met name, dan komen we terug op het rapport van het CPB. Zullen we zorgen dat gewone mensen gewoon rond kunnen komen? Daar is iedereen het mee eens hier. Moeten we wel fors gaan wijzigen.
9: Ja, maar wil je er ook nog even een trekken,
12: Luc? Ik wacht al de hele tijd op die mooie kaartjes.
9: Even kijken. Zal ik bij jouw familiesysteem voor halen? Familiesysteem, dat is leuk hier. Kies jij er eentje uit familiesysteem? Mag jij er eentje uitkiezen? Dan komt hij aan. Ik ben benieuwd.
12: Welke familiepatronen leef jij onbewust opnieuw, terwijl ze niet van jou zijn?
9: Oeh, dat is wel even een diepe weer.
11: Niet te lang nadenken.
12: Moeilijke vraag, hè?
9: Ja. Komt er niet gelijk iets bij je op?
12: Nee, niet gelijk iets bij me op, nee.
9: Nee? Je leeft vanuit een volledig autonome manier? Zonder dat
12: dat niet. Ik heb heel veel mee. Bijvoorbeeld een mooie motto van mijn vader, die ik altijd meegekregen heb, is heb respect voor iedereen, maar ontzag voor niemand. Dat is waarmee ik ben opgegroeid. En dat vind ik een heel mooi motto die ik ook zelf probeer uit te dragen.
9: Ja, maar die hoef je ook niet te laten varen natuurlijk.
12: Dus nee, die hou ik graag vast.
9: Nee, je hebt natuurlijk ook systemen in je die je misschien tegenwerken vanuit je opvoeding.
12: Nou, ik heb wel een hele fijne opvoeding gehad. Ik heb wel echt geluk gehad, ja.
9: Met een gelukkig opgevoed kind?
12: Ja, eigenlijk wel.
9: Dat is wel fijn, hè?
6: Ja.
9: Ja. Nou, hij is
12: ook een voorrecht, hoor. Dat is ook, kun je niks aan doen. Dat is gewoon geluk gehad.
9: Ja. En daarom wil je nu wat teruggeven aan de maatschappij?
12: Mede daardoor, ja, zeker. Ja.
6: En heb jij een hele leuke oma ook?
12: Helaas niet meer. Nee, ik heb nog één opa. Die is helaas wel heel erg ziek. Dus daar ben ik deze week zo bij geweest. Dat is een hele lieve man. Maar
9: ze wil naar die erfenis toe, volgens mij.
6: Als die dan voor de helft naar de belastingdienst gaat.
12: Dan ga ik natuurlijk een heel lief antwoord geven op een andere vraag. Nee, ik heb een hele lieve opa en daar hou ik bij.
9: Dus als je een erfenis krijgt, kun je er wel mee leven dat de helft naar de belasting gaat.
6: Terwijl zij misschien wel heel ziek zijn geworden van het harde werken daarvan.
12: Kijk, ik denk inderdaad dat het goed zou zijn dat het geld vooral gaat naar het algemeen belang. En sowieso heb ik zelf niks als laag als Kamerlid, dus ik heb het geld niet nodig.
9: Kijk, dat is echt politiek antwoord dit.
11: Precies.
9: Dankjewel, Luc. En tot de volgende keer.
12: Ja, graag.
9: En jij natuurlijk ook, Leendert.
11: Graag gedaan.
9: Ja. Nog een kaartje straks even afgelopen?
11: Ja.
9: Oké, spreek je dan.
13: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
14: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met The Friday Move.

0: Investeerders jouw pitch deck.
1: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
0: Welk bedrag gaan ze je geven?
2: Maar waar zit het alleen maar in je hoofd? Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
0: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
3: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
0: De deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
4: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
6: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. In Apeldoorn is er opnieuw gedemonstreerd tegen de komst van een AZC. Er deden zo'n 200 mensen aan mee, meldt Omroep Gelderland. Aan het eind van de avond moest het van de burgemeester stoppen en kreeg iedereen het bevel om weg te gaan. Niet iedereen deed dat. Er zijn volgens de politie een paar mensen opgepakt. Tot nu toe zijn 6 passagiers van cruiseschip Hondius besmet met het Hantavirus. Dat blijkt volgens de Wereldgezondheidsorganisatie na onderzoek in het laboratorium. Het schip gaat nu naar Tenerife. Daar gaan de opvarenden op het vliegtuig. En wie naar Nederland komt, moet zeker 6 weken in thuisquarantaine. 2000 mensen hebben bij de Biennale in Venetië gedemonstreerd tegen het feit dat ook Israël daaraan meedoet. Die Biennale is een groot, prestigieus kunstfestival. De demonstranten komen op voor de Palestijnen. En het was een jarenlange traditie, maar het eerste vaatje haring wordt voortaan niet meer geveild. Het werd gezien als dé symbolische aftrap van het nieuwe haringseizoen. Maar de sector wil meer jongeren trekken en daar past de veiling niet meer bij. Wel gaan ze de vette vis nu presenteren als een gezonde snack en streetfood. Dan het weer van Weer Online. Na een koele nacht krijgen we een zonnige dag met 18 tot 22 graden. Zondag krijgen we dan wat vaker bewolking en is het iets minder warm. Zondagavond kan het soms gaan regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
7: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Friday Move.
8: 12 maanden zitten. Hoe kwam dat binnen bij je?
9: Ja, heftig hè. Ging vanuit voor vrijspraak.
10: Achterhof, een gevangenisstraf voor de duur van 3 jaar passend en geboden.
8: Jullie eerste reactie?
11: Pijnlijk verrast. Alle aanleiding voor cassatie.
5: Wilfried Genee.
12: Laatste uur alweer van deze uitzending, de Friday Move.
8: En onze DJ vandaag is DJ Desmond. En de co-host van vandaag is Faya Laurens. Die zo nu een heel klein beetje wegzakt en opeens razend fel weer uit de hoek komt. En dan weer alles roept wat ze voelt en denkt. Alles vanuit het hart.
13: Ja, inderdaad. Ja.
8: En dat heb je eigenlijk altijd toch wel een beetje gehad, dat hart. Dat warmbloedige en dat pittige.
13: Jawel. Vurig.
8: Ja. Maar als je nu naar jezelf kijkt, waar sta jij nu in je leven? Moet je nog veel leren of heb je het gevoel dat je wel redelijk bent waar je wil zijn?
13: Ik denk dat ik mezelf heel goed ken en dat ik mezelf ook heel goed ben. Want ik denk dat ik me ook een hele tijd misschien wel anders heb voorgedaan of beter heb voorgedaan. Of bijvoorbeeld in relaties dat je jezelf dan anders gaat voordoen omdat je in de smaak wil vallen. Is allemaal onbewust gedrag hoor, maar dat is wel allemaal bewust geworden. Dus dat doe ik nu niet meer.
8: Nee.
13: Dus jezelf dan anders gaat voordoen omdat je in de smaak wil vallen. Is allemaal

0: wel, omdat een voorbeeld... Ik kom uit een familie van 4 kinderen. Mm. En ik heb 2 broertjes die niet werken. En die vinden er ook heel wat van. Die vinden ook dat de rijken meer moeten betalen. En dat zijn mijn eigen broertjes. Ja. Of eentje vindt er niet zoveel van, laat ik het zeggen. Die ander vindt er wat van.
1: En die dan, doet niks.
0: Nee, die doet zelf eigenlijk niet heel veel. Maar die vindt dan wel dat de rijkere mensen meer moeten betalen. En dan denk ik, nee, je moet wel gewoon zelf ook...
1: Ja, je mag wel wat doen.
2: Schap nemen.
0: Wat zeg je?
2: En dan krijg je geen ruzie.
0: Nee, niet ruzie, maar ik vind het altijd interessant waarom mensen denken hoe ze denken. En ik probeer dat dan te onderzoeken, want we komen uit hetzelfde gezin. En dan denk ik, oké, we hebben misschien een andere vader. Maar ja, nee, maar dan denk ik wel, er zijn er meer van. En dan hoor ik zo'n verhaal van zo'n meneer die alles kwijt is geraakt. Omdat
1: dat vertelde ik je net. Henny van der Most heb ik gisteren gesproken. Misschien ken je Henny van der Most.
2: Ja, uit Den Haag.
1: Nee, hij komt uit Slagharen. Oh, ja. Die heeft al die pretparken, de Bonte Veve.
2: Ja,
1: hij was
2: natuurlijk
1: bezig in Rotterdam. En hij zat gisteren bij mij in de podcast. En hij vertelde dat hij aanstaande dinsdag failliet verklaard wordt. En dat hij alles kwijt is. Dus hij is 50 miljoen kwijtgeraakt in Rotterdam. Met een pretpark omdat de gemeente niet goede afspraken heeft gemaakt over de erfpacht. En daar moet hij al zijn hele levensproject moet hij nu gaan verkopen. De Bonte Veve, een prachtig hotel in Almelo. Een pretpark in Duitsland, noem het allemaal maar. Dus dat is best pijnlijk.
2: Nou, ja, zeer.
0: En wat ik daar dus dan erg aan vind, is dat die mensen die dat bepalen, dat zijn mensen bij de gemeente. Kan je zeggen, het is een organisatie. En er zitten mensen daar te werken die vinden dat daar iets van. En die vinden, die beslissen dan gewoon, oké, we hebben die mondelinge afspraak misschien gemaakt. Oké, niet zo slim van die meneer dat hij niet goed op passen. Maar maakt niet uit. Het is wat het is. Want er zijn gewoon heel veel mensen die neerkijken op mensen met geld. En die mogen ook eens een keer naar hunzelf kijken van waar gaat dat nou eigenlijk over?
2: Ja,
0: want eigenlijk willen ze het zelf ook. Alleen ze willen de effort er niet voor brengen. En dat is gewoon niet eerlijk in mijn ogen.
2: Nou, dat is de laatste 50, 60 jaar zo veranderd. Omdat er gewoon welvarende mensen zijn. En terwijl vroeger moest iedereen heel hard werken voor zijn geld. En je had dus de rijken die van geboorte af al familiegeld hadden. Maar... nu heb je rijke mensen die door hard werken rijk zijn geworden. Ja. En door, weet ik wat, drugs en andere meuk.
1: Dat is wat minder, ja.
2: Ja, maar dat is zo al veranderd. Dus die rijken zijn niet meer de keurige mensen. Er zit ook tuig tussen.
0: Ook, ja, ook. Maar er zitten ook nog gewoon keurige mensen tussen.
1: Ja, maar de hardwerkende ondernemers, zoals bijvoorbeeld Faya...
0: Ja,
1: met haar eigen
0: bedrijf. Ondernemers en weet ik het allemaal. Weet
1: mensen die risico durven te nemen. Ja. En risico durven te nemen met alle gevolgen van dien. Want als het misgaat, ben jij ook de kind van de rekening. Ja. Moet jij alles betalen. Ben jij rijker geworden van alles wat je hebt gedaan, Tineke?
2: Nee, niet rijker.
1: Nee?
2: Nee, want ik ben een kluns met geld. Ik vind het leuk om uit te geven. Het is niet zo leuk als geld uitgeven. En ik heb altijd een goed salaris verdiend. Maar dan ben je op een gegeven ogenblik... dat staat ook trouwens in mijn boek, want je zit met mijn boeken in.
1: Ja, die heb ik in de hand nu. Dat is een heel dik boek.
2: Nou, dan ben je besodemieterd door iemand die je heel erg vertrouwt.
1: Ja.
2: Maar ik vind wel dat als je bedonderd wordt, ben je belazerd... Dan had je beter op moeten letten.
1: Nou, dat is precies wat Faya zegt. Alles ligt bij jezelf.
2: Ja, ik ging leuk naar Zuid-Afrika met mijn mannen. We gingen leuk op reis en we deden van alles. Nee, dat wordt wel gedaan. En dan kom je terug en dan ontdek je dat het helemaal fout is.
1: Ja.
2: Ja, het is toch je eigen schuld dan.
1: En daar kun je dan ook wel weer mee leven? Dan dat je tegen jezelf.
2: Natuurlijk. En ik heb destijds ook mijn mond erover gehouden. Na 25 jaar heb ik dat in dat boek gezet.
1: Ja.
2: Maar destijds dacht ik, ik ga niet eindigen op de voorpagina van die privé. Tineke bedonderd door Compagnon.
1: Grappig, hè? Dat je zo'n begrip bent dat iedereen weet wie Tineke is. Dat je niet je achternaam hoeft te melden meer.
2: Nee.
1: Nee, dat is wel bijzonder.
2: Het was vroeger Tineke van Veronica.
1: Ja.
2: Maar dat was noodzaak. Omdat toen ik kwam daar werken, had ik een andere naam. Toen werd het weer Tineke, want ik ging scheiden van mijn eerste echtgenoot.
1: Mm-hmm.
2: Toen werd ik Tineke de Nooi. Toen ging ik trouwen met Tony Vos. Toen werd het Tineke Vos. Toen ging ik daar weer van scheiden. Toen dacht ik, nou is het afgelopen.
1: Ja?
2: Bleef Tineke van Veronica.
1: Met Peter was het klaar. Dat ging je niet meer een andere naam aan.
2: Nee, daar had ik geen zin in.
1: Terwijl dat de grote liefde was.
2: Ja, zeker.
1: Ja.
2: Ja, maar ik heb nooit Eikelenstam geheten. Nee.
1: Tineke Eikelenstam? Nee, is ook niet, bekt ook niet lekker.
2: Dat past ook niet. Dat nee, gewoon Tineke.
1: Kan je ook niet in een tune of een jingle gebruiken?
2: Nee, daarom
1: was Tineke Eikelenstam? Nee, dat werkt gewoon niet. Nee, die klinkt gewoon niet goed.
2: Nee, 1, 2, 3, 4, 5.
1: Ja, dat gaat gewoon niet
2: tot
1: allemaal.
2: Tot 10 tellen.
1: Ja,
0: Tineke en de paranormale wereld.
1: Dat zei jij meteen toen ze binnenkwam net.
2: Ja.
0: Ja, want dat is wat ik nog weet.
2: Ja, omdat dat uniek was in die tijd.
0: En geloof je erin, in de paranormale wereld?
2: Nou, nee. Dus driekwart is wat je besodemietert. Maar ik heb dingen meegemaakt, reizend over de wereld. Dat ik dacht, ja, heus. Er is meer tussen hemel en aarde. Echt waar.
1: Geloof jij dat ook?
0: Ja, zeker, absoluut, ja. Maar ik geloof ook dat er veel kwakzalvers bij zijn.
2: Oh,
0: die heel
2: zeker.
0: Goed kunnen luisteren en Tuurlijk. Dan zeggen van...
2: Ja, hoor.
0: Ja, absoluut.
1: Ja. Ja, en de dingen zeggen die de mensen graag willen horen.
0: Ja.
1: Omdat ze enorm behoeftig zijn aan houvast, aan steun, aan toekomstperspectief.
2: Ja, maar er zijn mensen die zoveel gaven hebben zelf... dat ze dat kunnen doen. Om de naam toch maar eens even in de groep te gooien.

0: Jomanda, ja. Die kwam bij mij op bezoek in Zuid-Afrika in mijn vakantiehuis. Ja. Daar was op dat moment Gordon. Nou, Gordon ziek, zwak en misselijk. Oh, zijn benen en had zo'n pijn als enkel. En oké. Okay. Ja. En Jomanda zegt: ga maar liggen. En, of zitten. En dat benen naar voren. En hij, ze doet haar handen erop. En ik zag het aan zijn gezicht. Hij dacht: ja, zeg, hier trap ik niet in. En, maar na 10 minuten stond hij op en hij zei: ik heb geen pijn meer. Weet je, dat zijn de dingen.
1: Ja, dus dat
0: ja de volgende wel. Dag weer wel.
1: Ja, het maar was helemaal is, weg. Daar kwam het
0: tuurlijk,
1: ook door.
0: Dat
1: ja.
0: is ook de zelfwerkzaamheid van jouw eigen vermogen om je lichaam te genezen.
2: Ja, en dat is heel belangrijk.
0: Ja.
2: Dat is nocebo, maak je jezelf ook ziek
0: juist.
2: Mee. En dat is wetenschappelijk onderbouwd.
0: Ja.
2: Net zoals placebo je ook beter kunt maken. En al die mensen die de hele tijd denken dat ze wat hebben en dat dan benoemen en
0: ja.
2: heel veel klagen.
0: Ja.
2: Die krijgen overal pijntjes.
0: En dan bedenken dat je zelf beter moet worden. Kom op.
1: Ja. Nou ja, jij hebt het hartstikke goed gedaan, Tineke. 85 inmiddels.
0: Ja, een prachtig
1: look. Je wilde toch iets achterlaten, zeg maar, straks. Voor de
0: nee hoor, nee. Het was Gideon van Aartsen die het boek heeft geschreven.
1: Goeie vriend van je.
0: Dat is, ja,
1: ja,
0: dat is het. En daarom is dat boek zo dik. Want weet je wat je doet met een vriend? Je praat toch veel meer
1: ja, je
0: dan
1: vertelt ook
0: ik dacht.
1: Dan je wil eigenlijk, hoor.
0: Ja,
2: dus
1: wat lastig met die cocaïne.
2: Weten.
1: Toen zei je, de cocaïne valt wel mee. Toen zei ze, het staat in het boek, zeiden ze toen tegen je.
0: Ja.
1: Zei je, oh ja, dat is waar. We zaten in een taxi en iedereen had cocaïne gebruikt. En toen deed ik het raam open. Alle cocaïne waaide er buiten. Ja, zo snel kan dat gaan dan.
0: Ja, dat,
1: ja,
0: dat
1: staat in het boek.
0: Staat
1: in het boek, Tineke, zeiden ze toen.
0: Ja, nee, maar ik denk, dat ga ik toch niet zeggen. Maar ja, er staan dingen in het boek, eerlijk is eerlijk, die ik vroeger absoluut niet had gezegd.
1: Zoals?
0: Want er waren mijn kinderen klein. Nou, dat weet ik niet.
1: Dat ja, maar staat
0: lezen.
1: In het boek.
0: Ja,
1: ik
0: nou,
1: heb
0: over
1: een aantal hoofdstukken gelezen, maar het is zo dik. Ik kon niet het hele boek lezen. Ik vond het wel mooi. Kijk, Peet heb je leren kennen omdat een hele goede vriendin van jou die een hele tijd niet gesproken had, werd heel ziek. Toen heb je er nog 1 keer op kunnen zoeken. 2 dagen later was ze dood. En toen heb je eigenlijk de man van je leven ontdekt daardoor.
0: Ja.
1: Toch?
0: Ja.
1: Dat vond ik een mooi verhaal ook.
0: Dat is het ook. Ja, er zitten leuke dingen in. En het is aan Gideon te danken dat het allemaal vermeld is. Want ik kon niet over mezelf schrijven. Ik kan best schrijven en ik heb columns geschreven. Ook over mijn gezin en leuke dingen.
1: Ja.
0: Maar hier ga ik ver. Ga
1: ja.
0: ik, af en toe denk ik, jutje.
1: Ja, als je, ja, alleen...
0: ja, maar aan de andere kant, je zei het net al, ik ben 85, ik heb niks te verliezen. En
1: nee.
0: mijn kinderen weten precies wat er aan de hand is met me. Dus.
1: Zou ik net zeggen, hoe zou je je leven willen omschrijven?
0: Leuk.
1: Oh, nou ja, dan zijn we eruit. Leuk, ja.
0: Ja, nee, ik heb een fantastisch werkzaam leven gehad. Daar kan iedereen jaloers op zijn. Ik was 18 toen ik bij Veronica begon. Ik heb alles meegemaakt bij Veronica vanaf het begin. Toen het een omroep werd. Ik heb ook de kans gekregen
1: ja.
0: om alles te doen wat ik bedacht heb. Dus ik heb de regieopleiding kunnen doen. Ik heb jarenlang geregisseerd. Toen vond Rob Outen het ineens veel belangrijker dat ik ging presenteren. Heb ik toen dat gedaan. Heb ik 20 jaar lang televisieshows gedaan. Kortom. Ik heb een geweldig werkzaam leven gehad. En ik heb een leuk gezin. En knock on wood hoor. Ik bedoel, dat is niks woed.
2: En eigenlijk vanaf het begin erbij. Dus je hebt ook die hele transformatie van media meegekregen.
0: Ja.
2: Wat het nu is.
0: Oh kind, dat is zo'n verandering. Toen ik begon te werken. Want ik was 12 toen ik omriep bij de AVRO. Verhoord, zegt dat voort. Voor de kabouters van Nederland.
1: De padvinders toch? Of niet?
0: Ja, voor de padvinders. Ook
1: zo ontdekt, hè?
0: In de stromende regen.
1: Ja, stond ze gewoon.
0: Ja, nee, die ging naar binnen.
1: Ja, want daar, je daar was er
0: bij
1: wel
0: de AVRO.
1: Ja.
0: En dan moest je dus onder de straat door, weet je wel, die studio die je naar de andere kant van de AVRO hebt. Die 2 studio's. Heb
1: nou.
0: je nooit gezien dat de AVRO 2 studio's
1: heeft? Nee, dat is mij echt nooit opgevallen.
0: Nee. Nou, dan moesten wij onderdoor lopen.
1: Ik werk commercieel, dat weet je misschien niet. Maar je kunt zelf bij de commerciële. Dus ja, dat speelt misschien mee. Ja.
0: Dit was er toen nog niet.
1: Nee.
0: Nee, maar uit 600 kabouters ben ik wel gekozen als stem van de kabouters.
1: Ja, en daar begon het allemaal mee.
0: Even vermelden.
1: Ja, alleen die grote namen van het verleden, Erik de Zwart, Lex Harding, zijn allemaal mensen in bonus geworden.
0: Ja.
1: Die hebben er heel veel aan overgehouden.
0: Ja, maar ik had een gezin. En ik was gescheiden. En ik moest voor mijn kinderen zorgen. Dan ga ik toch niet uit vaste dienst. Dat is, die jongens die durfden dat risico aan. En die stopten geld in een... En die verdienden ook meer. En die
2: moeten nu
0: geld
2: meer belasting
0: in hun
2: betalen.
0: Eigen bedrijf. Ja, ja, maar dat kon ik niet doen.
1: Je moet wel meer belasting betalen. Maar ja, dat doen ze met liefde, kan ik je vertellen. Wat we
0: ja,
1: bedoel, hier.
0: Als je geld verdient, moet je ook belasting betalen.
2: Nee, dat snap ik.
0: We zijn een welvarend land. En alles, alle mensen die geld nodig hebben, krijgen hier geld. Dus
2: dat is echt zo.
0: Daar zorgen wij voor die goed geld verdienen, bij wijze van spreken.
1: Heb je nou ook spijt van dingen, Tineke?
0: Non, rien de rien.
1: Huh?
0: Nee.
1: Nee, niks.
0: Nee, ik dacht het niet. Nee, ik heb echt alles kunnen doen wat ik wilde doen in mijn vak.
1: Oh, dat is een fijne gedachte.
0: Ja, dat is het toch ook. En nog steeds doe ik radio.
1: Ja, Laren las ik. Radio Laren.
0: Ja, zeker.
1: Ja.
0: Ja, ik kan toch niks anders?
1: Nee.
0: Ik heb... Ik heb nooit
1: je woont nu in het Rozen Spierhuis?
0: Ja.
1: Is dat iets bijzonders? Ik hoor er heel veel over altijd.
0: Het is een woongemeenschap voor kunstenaars en wetenschappers.
1: Ja.
0: Nou, je begrijpt, tot die laatste categorie behoor ik.
1: Ja.
0: Maar we hebben allemaal losse appartementen. En daar woon ik. En stel dat je wat overkomt, dan is er een afdeling waar je verzorgd kan worden. Nou, daar hoop ik dus niet te komen, want die regels die heb ik al vaststaan voor mijn kinderen.
1: Je gaat liever gelijk meteen weg?
0: Ja, meteen de pijp uit.
1: Ja, meteen weg?
0: Ja, ik ga niet 27 in een rolstoel zitten, daar heb ik geen zin in.
1: Nee.
0: Dat heb ik gedaan.
2: En ben je bang voor de dood?
0: Nee, absoluut niet. Ja, gek hè?
2: Nee,
0: er zijn mensen die dat hebben, maar dat heb ik niet. Nee, maar dat komt ook omdat ik weet dat er meer is. Ik denk nu heel rationeel van, oké, het is afgelopen. Maar ik denk dat je ziel toch nog heel lang doorgaat.
2: Ja.
1: Maar in welke vorm dan? Hoe zie je dat voor je dan? Ik bedoel, heb je ook het idee dat je een oude ziel bent?
0: Moet
1: dat je
0: jij opletten wat er gebeurt als je eens even aan mij denkt, als ik er niet meer ben?
1: Oh ja? Dan kom je even langs, begrijp ik hier.
2: Nou, wel een deal, hè? Ik ga je bellen als het zover is.
1: Ja. Ja, laten we hopen dat het nog wel niet gebeurt. Maar je gelooft wel, geloof je ook in oude zielen, dat idee? Dat mensen meerdere levens terugkeren en daarin steeds weer leren.
0: Ja.
1: Weer geleerd hebben.
0: Reïncarnatie. Ja, absoluut. Ja? Daar geloof ik heilig in.
1: Oké. Heb je nog dromen eigenlijk op een leeftijd als deze?
0: Nou, dit enige droom, ik hoop niet dat het een droom is, dat ik gewoon nog goed bij mijn hoofd blijf.
1: Ja.
0: Want ik ontmoet heel veel mensen die de weg kwijt zijn.
1: Ja.
0: En dat vind ik het verschrikkelijke van alles.
1: Ja,
0: liever strompelend door het leven en in een rolstoel, maar wel helder bij mijn hoofd.
1: Ja.
0: En dat zijn de dingen waar je mee geconfronteerd wordt als je oud wordt.
1: Ben je ook een beetje trots op het boek, dat het er wel is?
0: Ja. Ik zag het eerst niet, een dikke pul.
1: Ja.
0: Maar nu is iedereen ermee bezig de laatste weken. En ik krijg er commentaar op. En ik heb zoveel kritiek gehoord. Niet kritiek, maar van, Tineke, we zijn ermee bezig. En wat een leuk boek. En dan denk ik, nou vind ik leuk voor Gideon. Maar ook leuk voor mij.
1: Toch nog even, we zitten een beetje in die wat lichtere sfeer. Ook door de aanwezigheid van Faya en alle kaartjes die ze mee heeft gebracht. Zij vertelde aan het begin dat zij een bepaalde vorm van erkenning miste bij haar vader. Omdat haar vader was er eigenlijk nooit. Jouw vader was eigenlijk alleen maar bezig met jouw zus bijna. Omdat hij jouw geboorte niet heeft mee kunnen maken. Omdat hij ondergedoken zat in Soest destijds in de Tweede Wereldoorlog. Dus toen zij geboren werd, was hij daar zo op gefocust en niet op jou.
0: Ja.
1: Heeft daar ook een soort drive bij jou daardoor in gekregen?
0: Nee hoor, helemaal niet. Maar mijn zusje en ik zijn beide een teleurstelling voor papa geweest. Niet waarom, want hij hield zielsveel van ons.
1: Ja.
0: Maar mijn ouders waren sporters. En Assie en ik, die hebben dus nooit iets gedaan op dat gebied.
1: Nee.
0: Maar hij heeft ook nooit gezegd, want hij heeft bij mij nog in huis gewoond. En toen werkte ik al voor televisie en zo. Nou, dat vond hij de gewoonste zaak van de wereld. En dan zei hij, Piet, ben je niet trots op je dochter? Ja. Maar hij heeft nooit gezegd wat leuk wat je doet of zo.
1: Maar jouw drijf is dus nooit geweest om invulling te geven aan een bepaald gemis in jezelf?
0: Nee, daar was mijn vader te lief voor.
1: Oh.
0: Hij was gewoon een hele lieve, zorgzame vader.
1: Ja. Nou, dat is toch heel fijn. Ik wilde het toch even weten.
0: Oh ja, ik had hele lieve ouders.
1: Om te maken. Ja. Nou, Tineke, het boek ligt er nu.
0: Ja.
1: En,
0: nou, ik zou het toch een keertje gaan lezen. Neem het maar mee met de vakantie. Nee,
2: misschien nog een luisterboek ervan maken.
1: Ja.
0: Nou, daar heb ik aan gedacht. Ik dacht, natuurlijk, dat moet ik zelf gaan lezen.
2: Ja.
0: Maar heb je gezien wat voor pil het is?
1: Dat bedoel ik dus inderdaad. Je kan wel tegen mij zeggen dat ik moet gaan lezen. Maar daar ben ik er echt nog een paar weken mee bezig, denk ik. Maar goed.
2: Luisterboek met je eigen stem.
0: Ja. Nee, maar het zou logisch zijn dat ik het doe, natuurlijk.
2: Ja, leuk.
1: Dan ga je ze zelf inspreken. Goed dat je er was, Tineke. Bedankt daarvoor.
0: Dank je wel en dank voor de uitnodiging.
1: En tot de volgende keer. We gaan meteen verder, zegt Paul Verlinde. Dat is onze producer die toen naakt dat water ingerend is toen we die keer in Turkije waren. En hij dacht dat iedereen aan het skinny dippen was. Maar hij had niet gezien dat iedereen gewoon zijn badpak aan had. Dus hij rende met zijn blote tokers rende hij dat water in. Toen keek hij om zich heen. Toen zei hij, jullie hebben allemaal je kleren nog aan.
2: Er zijn nog geen
1: haken. Toen is hij wel hard naar buiten gerend. Ja, daar zijn beelden van. En die zetten we nu zo meteen online bij BNR. Hartstikke goed natuurlijk allemaal. U luistert nog steeds naar de Friday Move. Vrijdag 8 mei. Wat gaat die tijd snel? Straks hebben we ook nog Ab Oost trouwens. Gaan we even over het hantavirus hebben. Ik denk dat het wel meevalt. Maar je weet het natuurlijk nooit. Want als Ab komt kan het altijd heel spannend worden. En nu hebben we Auke Kok. En die dacht ik ga weer eens een verheffend boek maken over positieve dingen in het leven. Anton Mussert.
3: Ja, goed hè. Ja.
1: Hè? Anton Mussert.
2: Ja, ik heb het even opgezocht. NSB'er, toch?
1: Ja.
3: Zeker.
2: En die maar niks te maken met de Joden.
3: Zomaar een NSB'er. De oprichter van de NSB.
1: Ja.
3: De baas. De hoogste baas.
1: Slimme man van zichzelf, toch? Ingenieur, toch?
3: Een stuk slimmer en intelligenter enzovoort dan vaak is gezegd.
1: Ja.
3: Minder een loser. En dus een man die eigenlijk En er waren wel mensen na de oorlog die van zeg maar, ter goede trouw waren en die hem voor de oorlog al kenden. Die zeiden, die man had als ingenieur van Waterstaat zoveel in zijn mars. In Utrecht was je dat voor de provincie. Dat hij zomaar minister van Waterstaat had kunnen worden als hij niet die stomme afslag naar het fascisme had genomen.
1: Ja, en waarom nam hij die afslag?
3: Ja, dan moet je mijn boek eigenlijk lezen, Wilfred. Maar dat is namelijk een heel verhaal.
1: Een beetje te teasen en zo.
3: Dus de ondertitel is daarom ook Reis naar het Kwaad. Ik neem de lezer het helemaal mee van de jongen uit Werkendam, et cetera, et cetera. En dan vindt hij toch eind 1931 dat hij zijn vaderland moet gaan redden. Kort gezegd, omdat hij als ingenieur ook merkte dat de besluitvorming in een democratie, met die waterschappen en de gemeentes en de provincie, dat duurt maar en dat duurt maar. En niemand knoopt een hakte knoop door en dus ik moet dat doen en in het parlement kletsen ze maar en ze weten eigenlijk niet waar ze het over hebben. Kortom, en Mussolini was in die tijd al heel goed bezig in Italië, vond hij dan. Ja. Dus hij dacht, ik word de Mussolini van Nederland.
1: Oh, okay.
3: Zo ging dat.
2: En waar is het in zijn jeugd misgegaan?
3: Goeie vraag.
1: Ja, nee, dat is belangrijk.
3: Hele goede vraag. Nou, er zijn een aantal dingen. Dat is natuurlijk een beetje psychologie van de koude grond. Waarom? Dus mijn centrale vraag is eigenlijk meer hoe is het gegaan? Maar hij was een. Hij had een beetje een weinig gelukkige jeugd, kun je zeggen. Hij wilde eigenlijk beroepsofficier worden. Wat zijn oudere broer ook was. Dus hij wilde zijn land dienen. Het was een enorme nationalist. En daar werd hij voor afgekeurd. En vervolgens breekt de Eerste Wereldoorlog bijna uit. En dan meldt hij zich als vrijwilliger bij het leger. En dan wordt hij ziek. Dus dat was een frustratie, kun je zeggen. Hij kon wel goed leren. Dus hij ging vanuit Werkendam, stak hij zo de rivier over naar Gorkum. Eerst naar de HBS en daarna naar Delft. Want zo slim was hij, ging hij dus civiele techniek studeren in Delft. Maar daar was hij een lulletje rozenwater, want zijn vader was overleden, weinig geld. Iedereen die toen studeerde was rijk, dus papa schoof wel. En die jongens gingen zuipen en hij had verder niks. Ook geen vrienden, liep eenzaam door het oude Delft. En hij kon eigenlijk niks anders doen dan studeren. En toen studeerde hij dus cum laude af. En uit die miskendheid, frustraties, hoe je het dan. Je bent geneigd om te denken, weet je nooit zeker, dat daaruit eigenlijk een levenslange drive is ontstaan om iemand te willen zijn. Wat het ook is, ik wil iemand worden.
2: Ja, en hoe kom je eigenlijk aan die informatie?
3: Sorry?
2: Hoe ben je aan al die informatie gekomen?
3: Nou, heel veel. Er stond het tot mijn grote verrassing bij het NIOD hier in Amsterdam op de Herengracht. En een rij aan dozen vol met dossiers over die kerel, over zijn eigen leven. Dus niet per se over de NSB, ook wel. Maar over zijn eigen leven.
1: Daar waren nog niet echt boeken over gemaakt dan?
3: Nee, gek genoeg. Dus ze zeiden ook tegen mij, want ik heb in het verleden wel meer over WO2 geschreven.
1: Ja.
3: Zeiden, Auke, kom er toch eens kijken. Die dozen staan hier en geen biograaf doet er iets mee. En iedereen kent de naam Mussert, praktisch iedereen. Maar wie dat nou eigenlijk was, hoe hij er daar nou eigenlijk toe kwam, dat weten maar zeer weinig mensen.
1: Dus jij vond dat er eigenlijk nog geen goed boek was. En toen dacht je, nu moet ik dat boek gaan schrijven. Dat was het idee er eigenlijk al.
3: Ja.
1: Want dat kan ik, Auke Kokker, dat weten we allemaal natuurlijk. Die kan dat goed. Je kan goed boeken schrijven.
3: Nou, dankjewel.
1: Ja, maar meestal is het over sport. Vaak over sport. Johan Cruijff, noem maar een aantal.
3: Nou, 50-50 ongeveer. Ja? Maar ik ben bekender van mijn sportboeken dan van. Maar mijn allereerste boek ging over de ongelooflijke schurk Anton van der Waals. De ergste landverrader eigenlijk. En dus daarom zeiden ze, en ik heb al vaak over een Joodse familie en de trauma's na de oorlog
1: die we doorgingen. Sport, dat zijn jouw dingen.
3: Voetballers en schurken is een beetje mijn niche. Ja.
1: Waarom dat zo is, gaan we zo meteen horen na de reclame.
3: Oké. Okay.
4: The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met The Friday Move.

0: Het AI-Delta-plan, het rapportwending. Joe, ik word er gek van alleen maar plannen.
1: Ja, wat wil je dan, Ben? Move faster, break stuff, zoals in de VS?
0: Nee, ik wil gewoon actie. Hoe gaan we het doen met soevereine cloud en ons AI-ecosysteem?
1: Luister daarom naar De Grote Tech Show. Elke woensdag in gesprek met een innovatieleider.
0: En elke donderdag nemen we samen de week in tech door.
1: Op BNR en ons podcast.
2: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyber Defense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
4: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. Na een protest in Apeldoorn tegen de komst van een AZC zijn meerdere mensen opgepakt. De demonstratie verliep rustig. Mensen liepen met spandoeken en fakkels rond, meldt Omroep Gelderland. Toen besloot de burgemeester dat het genoeg was en iedereen naar huis moest. Niet iedereen deed dat, daarom zijn er mensen aangehouden. Een Duitse vrouw die begin deze maand stierf aan boord van cruiseschip Hondius had het Hantavirus. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO, na onderzoek. Eerder was nog niet helemaal duidelijk of ze daadwerkelijk gestorven was door het virus. Mexicaanse schoolkinderen krijgen een maand eerder zomervakantie. En dat komt door het WK, dat Mexico samen met de VS en Canada organiseert. Ouders, onderzoekers en werkgevers zijn absoluut niet blij met die langere vakantie. Onder meer omdat opvang een heel gedoe wordt. En een wrang afscheid voor kassamedewerker Jos uit Maastricht. 51 jaar lang werkte hij bij dezelfde supermarkt, maar afgelopen dag ging hij met pensioen. En klanten hadden allemaal lieve teksten in een boekje voor hem geschreven. Maar dat boekje is gestolen, meldt L1. Jos kan het nauwelijks geloven. Hij hoopt dat de dief het boekje terugbrengt. Dan het weer van Weer Online. Na een koele nacht krijgen we een zonnige dag met 18 tot 22 graden. Zondag wat vaker bewolking en iets minder warm. En zondagavond kan het soms gaan regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
5: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Friday move.
6: 12 maanden zitten. Hoe kwam dat binnen bij je?
7: Ja, heftig hè. Ging vanuit voor vrijspraak.
8: Achterhof, een gevangenisstraf voor de duur van 3 jaar passend en geboden.
6: Jullie eerste reactie?
9: Pijnlijk verrast. Alle aanleiding voor cassatie.
3: Wilfried Genee.
1: Ja, bij het laatste half uur van deze uitzending. We zitten in het restaurant 26 in de Molteni en C Flagship Store vanuit Amsterdam. Ja, het is weer gelukt.
6: Het is. Ik heb een dag, jongens, eigenlijk waar alles lijkt te lukken. Maar dat komt misschien wel door Faya, want je moet heel erg naar jezelf kijken, heeft hij me geleerd. Dus je moet ontzettend op je eigen fouten focussen ook, die je hebt gemaakt. En deed Anton Mussert dat bijvoorbeeld ook? Dat is wel een belangrijke vraag natuurlijk, hè? Die Mussert gaat door de hele wereld. Wat?
10: Fouten zijn het niet altijd, hè? Je moet jezelf ook niet zo streng voor jezelf
6: zijn. Nee, je moet soms ook wat lief voor jezelf zijn.
10: Ja, dus niet meteen een fout, het is vaak een leermoment.
6: Een leermoment?
10: In zijn geval weet ik dat niet zeker.
6: Bij Mussert. Auke Kok zit er nog steeds. Ja, het gaat niet over jou, hè? Dat je
11: nee, dat begrijp ik. Nou, maar ze keek me wel ineens heel streng aan.
6: Zo zijn we.
10: Ja, dan word ik even stil. Hij spijt had.
6: Ja, dat vroeg je ook tijdens de reclame. Ik denk, goede vraag. Heeft Mussert spijt gehad?
11: Nou, hij heeft een beetje spijt gehad dat hij zijn naam NSB noemde. Dat stond voor Nationaal Socialistische Beweging. Want de Duitsers, waarmee hij dus zoals bekend samenwerkte in de oorlog, daarom is hij na de oorlog ook doodgeschoten. Dat is zeker waar, maar de Duitsers vonden hem bijvoorbeeld geen nazi. Die vonden hem een beetje een burgerlijk.